0: betalen voor CO2-emissies. In een interview met het FD weerlegt eurocommissaris Wopke Hoekstra van Klimaat dat het om een afzwakking gaat, ook al voor...
1: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Staan, wat is dat? Nou, met chique woorden noem je dat direct air capture. Dus dat er gewoon uit de atmosfeer wordt er CO2 gehaald, gefilterd en opgeslagen. Bij direct air capture in via machine gaat dat. Maar je hebt ook natuurgebaseerde koolstofopslag. Dan kan het in de bodem of in bomen, planten enzovoort. En een andere reden is dat er minder meer emissieruimte komt. Dus dat is dat er het marktstabiliteitsreserve, die is wel heel technisch misschien.
3: Ja, daar had de Europese Commissie van.
2: Die wordt verlaagd. Maar die marktstabiliteitsreserve is heel belangrijk. Want dat is eigenlijk een spaarpotje met emissierechten, waaruit de commissie of de emissieautoriteit, als de prijzen heel volatiel zijn, iets kunnen doen om die prijzen een beetje stabiel te houden. Een beetje zoals de Europese Centrale Bank met inflatie doet, doet deze marktstabiliteitsreserve dat met emissierechten. En die
3: maar jij
2: verlaagd.
3: Zegt toch, dit is een afzwakking.
2: Ja, dit is een afzwakking. Alleen maar dus vanwege de redenen die ik net noem. En daar misschien wel de belangrijkste reden is dat het doel was altijd om per jaar dat plafond met zo ongeveer 4,4% te verlagen. Nou, die verlaging wordt nu minder. Tussen 2031 en 2035 wordt dat niet die 4,4, maar 3,7%. En tussen 2036 en 2040 wordt het zelfs maar 1,7%. Dus hoe je het ook went of keert, het is een verzwakking. Hij heeft er alleen een gedachte bij.
3: Lex?
4: Ja, ik kijk er op een heel andere manier naar. Dat zal Barbara ook niet verbazen. Want wij hebben vaker deze discussies. Ik ga even een eindje terug. Ik vind dat de Green Deal, die is ingezet een aantal jaren geleden, een zeer scherp beleid is. Vooral, ik heb het dan vooral over het mitigatiebeleid. Waarbij eigenlijk
3: op uitstoot dus. Ja.
4: Nauwelijks is afgewogen de proportionaliteit ervan. Terwijl het een hele scherpe reductie van de CO2-uitstoot. Meer in het algemeen, hè, niet alleen het ETS. Mm-hmm. Maar meer in het algemeen. Hele scherpe reductie. En je ziet nu gebeuren dat tegen grenzen aanloopt. Dat helemaal niet loopt. Dat het een hoge prijs heeft. Dat onze concurrentiepositie onder druk staat. Mede hierdoor, niet alleen hierdoor, maar ook door, door die hele scherpe reducties. Dus ik vind het hoog nodig dat het aangepast wordt. En ik vind dus dat dit lang niet ver genoeg gaat. Want behalve de dingen die Barbara noemt,
3: de afzwakking is niet goed genoeg, hoor ik al.
4: De afzwakking is niet goed genoeg. Kijk, Barbara noemt een aantal dingen en daar ben ik het op zich niet mee oneens. He, waarmee die weer terughaalt wat hij geeft. Maar wat bijvoorbeeld ook de Europese Commissie heeft aangekondigd, is een heel scherpe elektrificatie-impuls, waarbij weer dezelfde fout wordt gemaakt. Nu gaat 23% van onze energievoorziening is elektrisch. Dat moet naar 46%.
3: En dat schommelt al jaren op die 23% overigens. Ja, wat het mooie aan de Europese regelgeving is.
4: Zeker.
3: We hebben wel die elektriciteitsproductie weten te vergroenen, maar daadwerkelijk elektriciteitsgebruik, dat hangt nog altijd op hetzelfde punt.
4: Ja, en nu probeert hij daar een enorme impuls aan te geven. Dus dat is extra beleid. Waarbij hij ook niet heel goed instrumenten weergeeft. Als ik het goed gelezen heb, zijn er ook nog weer wat extra sectoren die onder het ETS worden gebracht. Mm-hmm. Dus dat zijn dan compensaties vanuit zijn overweging. Dus ik vind het al met al vind ik het veel te slap. Je zou op zijn minst. Kijk, ik zou ervoor zijn om het hele mitigatiebeleid heel langzaam uit te faseren. Maar dat is er vele bruggen.
3: Ik merk alweer, ik sta hier.
4: Maar wat in ieder geval zou moeten gebeuren, denk ik, dat je dat je die doelen, die tussendoelen, dat je die wat verzwakt veel meer tijd neemt. 10, 20 jaar extra.
2: Ik ben het daar echt totaal niet mee eens. Ik vind het heel jammer dat er een verzwakking is per saldo. Er zit ook heus hier en daar wat verzwaring in, zoals de uitbreiding van die rijkwijde naar kleinere scheepvaart en luchtvaart iets meer, ook buiten Europa vluchten.
3: Ja, maar als ik mag breken, er is één heel belangrijk punt hierbij. Dat is wel dat onderdeel van het nieuwe voorstel is dat de helft van het opgehaalde geld nu echt direct de industrie in moet.

0: verder te verduurzamen en elektrificatie omhoog te gooien, toch?
1: Dat kan de heer Hoekstra willen. Ja, en ik ook. Ik kan dat ook willen, hè, want tot nu toe werd de opbrengst van die ETS-emissierechten gaat vooral naar de lidstaten.
0: Ja.
1: En dat is een niet gering bedrag. Dat is sinds 2005, sinds we dat emissiesysteem hebben, 270 miljard euro. En dat is helaas door die lidstaten gewoon ook voor allerlei andere dingen, weet ik veel, zorguitgaven of zo gebruikt.
0: Ja, 80% van het geld gaat ergens anders heen.
1: En dus is het heel logisch dat Wopke Hoekstra zegt, dat de commissie zegt, dat moet tenminste 50% zijn die je besteedt aan verduurzaming van de industrie. Alleen, dat kan hij niet afdwingen. Dus ik vind het een heel mooi streven. Ik wil alleen nog even aangeven, de ETS is niet de reden dat de elektriciteitsprijzen in Europa zo hoog zijn. Dat zit hem in belastingen, dat zit hem in de gasprijs, dat zit hem in netwerkkosten. Dus als je het ETS nu gaat afzwakken in de hoop daarmee de koolstofprijs iets te verlagen en dus de concurrentiepositie van de industrie te bevoordelen, dan denk ik dat je aan de verkeerde knoppen draait en ondertussen ook aan de verkeerde knop van het klimaatbeleid draait, want het is buitengewoon effectief gebleven. Sinds 2005 is 50% minder emissie van de ETS-sectoren uitgestoten. Nou, ik vind dat nogal een prestatie. En als je de industrie om redenen van strategische autonomie of wat dan ook wil helpen, dat kan ik heel goed begrijpen, dan moet je dat niet doen door een generieke afzwakking van het ETS, maar door een specifieke ondersteuning voor die industrie. Voor die industrie die belangrijk is voor onze strategische autonomie en die wel toekomstvast is.
2: Daar ben ik het dan als laatste zeer mee oneens. Want industriebeleid is kostbaar, is inefficiënt, gaat niet werken. En die strategische autonomie, kijk, ik denk dat Europa veel te veel daarop hamert. Het idee was dat Europa zelfvoorzienend zou moeten zijn op energiegebied. Ik denk dat dat een hele dure en doodlopende weg is. En vanuit een land als Nederland moet je zeker niet naar autonomie streven.
1: Absoluut wat dat betreft. Niet.
2: En ook niet in een Europese context. Want als een Nederland voor zijn energievoorziening exclusief afhankelijk is van andere Europese landen, Dan is er met onze strategische autonomie, die is daar niet mee gediend. Omdat wij in Europa hebben maar heel weinig zeggenschap. Dan wordt uiteindelijk onze energievoorziening wordt overgedragen aan een paar grote landen die dat beheersen.
0: Maar wat zegt dit dan over de elektrificatiedoelen van de EU? Want daar willen ze nu wel heen. Dat is eigenlijk een nieuwe wortel die in dit plan is gestopt na de stok van het beprijzen van uitstoot.
2: Nogmaals, vind ik ook weer disproportioneel. Niet doen, wat uitschrijven, wat meer tijd nemen en je strategische autonomiebeleid vervangen door een beleid van diversificatie. Energie halen uit meerdere bronnen en uit meerdere landen.
0: En wat zijn nou de gevolgen eigenlijk voor de voorlopers? De bedrijven die hebben geïnvesteerd in die energietransitie, die zeiden, nou, we gaan hierin mee, hallo EU. Nu krijgen hun concurrenten meer tijd om te verduurzamen eigenlijk.
1: Maar dat is wel de grootste prijs die hier waarschijnlijk betaald wordt van deze aanpassingen. Dat is niet alleen de voorlopers die nu het neus op hun lid krijgen, gestraft worden eigenlijk voor hun goede gedrag.
0: Ja.
1: Maar het is ook überhaupt, er zitten zoveel dingen die onzeker zijn en die de onzekerheid over de toekomstige koolstofprijs vergroten, dat de investeringszekerheid afneemt. En als er iets een bijl aan de wortel is van juist wat je wil, duurzame investeringen, dan is dat het. Dus ik ben om die reden, dat is de hoofdreden eigenlijk, tegen deze afzwakking, omdat er onzekerheid zit. Wat gebeurt er met die marktstabiliteitsreserve waar we het eerder over hadden? Wat gebeurt er met, er zit nog wel iets heel technisch in, dat gaat over benchmark-analyses.
0: Yeah.
1: Dat hoef ik nou niet uit te leggen, maar dat zorgt voor heel veel onzekerheid.
2: Ja,
1: ik ben het overigens op één punt helemaal eens met Lex. En dat is ook wel fijn als we het oneens zijn.
2: Dat is winst.
1: Ja, dat is namelijk, ik ben ook niet voor industriebeleid. Ik ben voor randvoorwaardelijk beleid. Alleen je kunt die randvoorwaarden wel zo tunen dat de industrie daar in ieder geval geen nadeel bij heeft en misschien zelfs relatief voordeel. Bijvoorbeeld door die netten nou eens veel sneller te verzwaren, door vergunningsprocedures daarvoor te. En zo, dan kunnen ze ook elektrificeren. Want dat nu voor een deel van die ETS-sectoren super moeilijk is, want die kunnen niet goed verduurzamen, dan moet je daar dus wat aan doen en niet het ETS mankeren.
0: Ik hoor eigenlijk dat de voorzitter van het Ludwig von Mises Instituut en de voormalig topvrouw van de Rabo Carbon Bank elkaar tegenkomen bij het Rijnland-model. Is dat een beetje?
2: Nou, dat denk ik niet. Maar laten we niet verder proberen te gaan dan we nu al
0: gaan.
2: Mag ik nog één dingetje zeggen over die onzekerheid? Want dat is een heel terecht punt. Maar ik denk dat het soort beleid wat de EU wil voeren met doelen in de verre toekomst. Daar kun je geen zekerheid bieden. Want de toekomst is nu eenmaal onzeker. En je ziet ook dat allerlei onderdelen van het beleid, bijvoorbeeld rond waterstof. Mm-hmm. Vanochtend lees ik in het FD de directeur van de Eneco zegt, wij dachten een paar jaar geleden dat het allemaal simpel was. We zijn er nu aan het achterkomen dat het complexer is.
0: En als ik elektrificatie zo zie en die je nodig hebt voor waterstof, ja, dan gaat het nog even duren.
2: Waterstof loopt ook tegen allerlei grenzen aan. Ja. En dat is geen gevestigde techniek die je maar even uitrolt. Dus die onzekerheid, daar kun je nooit omheen. Dus
1: als je dan niet kunstmatig te verhogen.
2: Nee, maar dat is niet kunstmatig. In een democratie kun je per definitie onzekerheid over lange termijn beleid, als dat concrete uitkomsten moet opleveren, kun je nooit garanderen. En je hebt helemaal gelijk, degene die hun best doen, zoals jij dat noemt, ik zeg gewoon die gespeculeerd hebben op die subsidies, die krijgen
0: tomato, tomato.
2: Die krijgen nu inderdaad.
1: Ze hebben betaald. Hè? We krijgen geen subsidie. ETS, ze hebben gewoon emissierechten.
2: Oh, je hebt nu
1: ze
2: over
1: hoefden
2: ETS.
1: Minder emissierechten te kopen omdat ze gingen verduurzamen. Ik vind een veel beter systeem dan subsidies. Ook daar zijn we denk ik over
2: eens. Daar zijn we dan ook over eens. En die zitten er ook nog voor een groot deel in. Dus laten we hier stoppen. Dan is in ieder geval een paar punten.
0: Nou, we gaan er zeker niet bij stoppen. We gaan naar het volgende onderwerp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
0: Tweede deel, laatste deel van het economenpanel weer met Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland, en Lex Hoogtuin, emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dan gaan we verder over energie, want de straat van Hormuz zou niet over een paar maanden, maar over een paar weken weer volledig open moeten zijn. Zo niet, dan raken de olietekorten de economie van landen in de hele wereld. Nou, dat zegt Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, op woensdag tegen persbureau Bloomberg. We zien vanmorgen de olieprijs weer op het hoogste niveau in meer dan een maand staan. Ik leg hem even jullie voor. Hoe serieus moeten we die waarschuwing nemen? Want die hebben we wel vaker gehad.
2: Ja, die waarschuwing hebben we vaker gehad. En tot nu toe is die helemaal niet uitgekomen. Mm-hmm. De markten hebben van het begin af aan een andere richting aangegeven. En tot nu toe gelijk. Ik denk overigens, ja, als die straat van Hormuz helemaal niet open gaat, ja, dat zal effecten hebben. Maar hij is een van de stemmen. Er zijn heel veel partijen in die een markt opereren en die er ook last van hebben. Als ze het verkeerd inschatten. Dus ik zou zeggen, nou, oké, mooie informatie. En laten we overgaan tot de orde van de dag.
0: We nemen het voor kennis aan. Maar ik ken mensen die actief zijn op die oliemarkt en die hem ook al vaker hebben horen spreken. En die spreken echt van de grootste verstoring die ze in hun leven hebben gezien. Die zitten schreeuwen naar een bord te kijken met prijzen. Maar de wereld past zich aan, merken we dan. VS exporteert wat meer, China importeert minder, dat middelt uit. Onderschatten we dan eigenlijk niet hoeveel flexibiliteit er in het systeem zit?
1: Ja. Dat hebben we nu een paar keer gedaan, hè? Het onderschatten.
2: Ja, dat doen we voortdurend.
1: En het enige is waar ik denk dat die straat van Hormuz gaat, ja, over olie en ook over LNG. En die gaat over
0: kunstmest,
1: aluminium. Net zeggen, die gaat over veel meer. En ook dingen waar misschien niet zo makkelijk alternatief aanbod is te organiseren. Denk aan helium, denk aan ureum voor kunstmest. Mm-hmm. Of denk aan aluminium van bepaalde kwaliteit. Of zwavel, of methanol, glycol. Allemaal van dat soort dingen. En dus we kunnen het hebben over olie en over LNG, heel belangrijk. Maar daar zie ik dat de wereld meer dan ook ik zelf had gedacht veel adaptiever is dan gedacht, door vraag te verminderen en aanbod elders te verhogen. En zelfs zoals Saudi-Arabië maar pijpleidingen via de andere kant neer te leggen.
0: Ja.
1: Voorraden die we hebben aangelegd, daar zijn we iets slimmer in geworden. Die zijn nu overigens wel aan het leegraken. Dus dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Maar dit wordt heel vaak gekoppeld aan allerlei inflatiescenario's, en dat begrijp ik. Maar op een goed moment is het niet zo dat, en daar heb ik het niet over olie en LNG, maar juist over die stoffen die ik net noemde, die andere grondstoffen. Op een goed moment gaat het niet meer over prijzen, maar gaat het over beschikbaarheid. En dat vind ik veel riskanter eigenlijk. Wat als een ziekenhuis geen helium meer heeft voor zijn MRI-scanners? Wat als ASML voor zijn semiconductors geen helium meer heeft? Wat als boeren in ontwikkelingslanden, waar het toch al moeilijk is met voedselproductie, niet voldoende kunstmest hebben?
0: Maar inflatie kan je toch ook niet helemaal veronachtzamen als je de inflatiecijfers in de VS naar 3,8-3,9% ziet kruipen, alleen al door brandstof?
1: Zeker niet. Alleen daarnaast uiteraard is beschikbaarheid ook belangrijk.
0: Ja.
2: Nee, ik denk dat het beschikbaarheidspunt, dat zie ik en dat deel ik. Alleen ook daar zijn partijen die in die markten opereren, zijn denk ik het best geplaatst om oplossingen te zoeken en te vinden. En wat ik maar wil zeggen is dat ik zie niet hoe deze hernieuwde waarschuwing op zichzelf weinig nieuws bevat. Dan zijn wat een paar maanden geleden ook werd...
0: Maar geldt dat ook niet alleen voor het Westen? Want we vergeten vaak dat 80-90% van wat er uit die straat komt eigenlijk gewoon naar het oosten vloeit, richting Azië. In China doet dit veel meer pijn. In Zuid-Korea doet het enorme pijn. Ja. Dus vergelijken we ook niet een beetje appels met peren als we elke keer spreken over een marktverstoring die voor 10% maar bij ons terechtkomt?
2: Ja, dat is een factor waarom we er waarschijnlijk nog niet zoveel van merken. En de factor die Barbara noemde, de VS, die profiteren hiervan. Die hebben hun export enorm. Dan hebben we weer even over gas met name. Die hebben dat enorm opgevoed. Ik kan niet helemaal overzien in hoeverre dat beschikbaarheidsprobleem echt gaat spelen. Ik zie op dit moment, laat ik het dan zo zeggen, ik zie geen aanleiding voor overheden om nu iets proactiefs te gaan doen. Want de kans dat je dan eerder verstorend werkt dan dat je het oplost, die is levensgroot.
0: Zo spreekt de voorzitter van het Ludwig von Mises Instituut, Oostenrijkse economen. Nee, Barbara, ben je daarmee eens? Je hebt over beschikbaarheid?
1: De overheid is nu niet... Dit gaat over marktpartijen die slim hun voorraden weer toch proberen op orde te krijgen. Zeker wat gas betreft. Ja, ik hoop dat Nederland toch zijn voorraden op orde krijgt. Want we krijgen op goed moment weer een winter. Dus dat is wel waar een overheid wel een coördinerende taak heeft. Ik hoop dat we hier wel van leren dat we in de toekomst toch nog iets meer buffers hebben. Dat geldt ook voor, niet alleen dus voor die brandstoffen, maar juist ook voor die andere stoffen. Ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat dit kan leiden tot meer inflatie. Bijvoorbeeld wat ik net zei, die methanol en die glycol, dat is voor bouwmaterialen heel belangrijk. Maar ook voor coatings en voor plastic. Dus dat betekent dat in heel veel dingen gebruiken we dat voor. En als dat allemaal net een beetje duurder wordt, en dat zal dus hoe langer die straat dicht blijft meer het geval zijn, dan zullen we toch ook wel moeten gaan nadenken over wat betekent dit voor inflatie. En dan... Pas dan zou de overheid, en dit hoop ik niet, meteen met allerlei koopkrachtencompensatie komen. Maar dat zou dan eerder zijn waar ik aan overheidsbeleid denk dan als het gaat om. Ander beleid. Ik zou even zo snel subsidies of zo aan.
0: Ik hoor
1: industrie.
0: Jou praten en ik denk er komt weer een loonprijsspiraal aan. Dat oude woord uit 2021, 2022, 2023.
2: Nou ja, kijk, daar ben ik ook wel bang voor. Ik vind dat tot nu toe de Nederlandse overheid keurig heeft gereageerd. Heeft de. Een voor mij nog steeds iets te groot, maar dan zit ik een beetje te zeuren misschien. Deze mooie ochtend, maar heeft een beperkt pakket, zoveel mogelijk gericht gedaan van nog geen miljard. Dat vind ik verstandig. Als we nu straks bij de onderhandelingen, de definitieve onderhandelingen over de voorjaarsnota in augustus ook op het pad gaan, dat er toch meer compensatie moet komen. Ja, dan denk ik dat heel slecht zou zijn.
0: Ja, zeker ons gesneuvelde onderwerp. Nu de CBS meldt dat de gevoelsinflatie in Nederland zo ongeveer op 15% ligt. Na al die berichten sinds 2022, moet ik zeggen.
1: Ja, en omdat wij in de media hebben wij het heel veel over dingen die duurder worden. Ja. Dingen die eigenlijk niet zo heel veel duurder worden. Daar hebben we het bijna niet over. Hè.
0: Dus ook noem eens wat.
1: Nou, elektronica, allerlei dingen die je ook niet zo
0: vaak
1: koopt.
0: Heb je een laptop besteld dit jaar al? Of?
1: Nou, ik heb niet over alle. Hè. Nu ga jij meteen weer benoemen.
0: Ja, sorry.
1: Bepaald witgoed enzovoort. Er zijn ook dingen die niet heel veel in prijs zijn gestegen. Ja. Bovendien zijn de prijsstijgingen altijd jaar op jaar. Dus het kan zijn dat een brood, een laptop, een weet ik veel wat in 2022 heel veel duurder is geworden. Die prijs is ook niet naar beneden gegaan. Maar
0: geheugenchips, hallo.
1: De jaren daarna is die niet heel veel meer gestegen. En consumenten die halen dan het niveau van de prijs en de inflatie, de verhoging jaar op jaar, door elkaar. En bovendien denk ik dat mensen. En dat is heel aan mensen eigen. Pijn weegt veel zwaarder dan een even groot verlies plezier oplevert.
0: Loss aversion, hij is weer genoemd.
1: Ja, en inflatie is nou eenmaal koopkrachtverlies. Ja, ja. En dat is een pijn. En daarom krijg je continu die roep om compensatie. En ik hoop met Lex dat het kabinet zijn verstandige been stijf kan houden.
0: Nou, als dat geen mooi einde van het economenpanel is, toch nog eens met z'n tweeën. Dank Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam, en Lex Hoogduin, emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je kunt het economenpanel altijd terugluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
6: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Eén was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
7: Zeg je Nederland, dan zeg je schaatsen. Van Sven Kramer en Irene Wüst tot Femke Kok en Jutta Leerdam. Nederlandse schaatsers doen al jaren mee met de top. En nu het Tialf het lange baan schaatsen bij de Olympische Spelen in 2030 mag gaan organiseren, lijkt dat onbetwist. Hoe bereidt de schaatsbond zich daarop voor? En hoe gaat de bond om met het vinden van broodnodige sponsoren in een veranderend medialandschap? Ik ga dat en veel meer dingen bespreken met Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Nederlandse schaatsbond. Welkom.
8: Dankjewel, leuk hier te zijn.
7: En mag ik je nog feliciteren met die Olympische Spelen in 2030 die naar Tialf komen, of voel je je inmiddels niet meer jarig?
8: Daar mag je me zeker mee feliciteren. Nou, niet mij, maar in ieder geval, ik denk de schaatsport mee feliciteren.
7: Mm-hmm. Hoezo?
8: Nou, ik denk dat het uniek is. We hebben 100 jaar geleden, in 2028, 100 jaar geleden de Olympische Zomerspelen gehad. We hebben nog nooit winterspelen gehad. Ik denk dat die kans dat je die krijgt als platland, plat klein land, dat die redelijk klein is. En als dan het langebaanschaatsen naar Nederland komt en wij de Olympische Spelen kunnen vieren, in combinatie met een sport die ons zo naar aan het hart ligt, ja, dan vinden we dat wel wat.
7: En dat gebeurde natuurlijk niet helemaal zomaar. Er ging een flinke lobby aan vooraf en ook een beleidswijziging bij het IOC, het Olympisch Comité. Wat was jouw rol / jullie rol daarin als KNSB?
8: Ja, die moeten we niet groter maken dan dat die is. Want ik zal zo even vertellen welke.
7: Zegt elke goede lobbyist, toch?
8: Ik zal zo vertellen wie er allemaal bij betrokken waren. Maar het is al in 2024 begonnen. Toen hebben we voor het eerst een Franse delegatie over. Daar heb ik een onderdeeltje mogen zijn van de presentatie. Toen dat heel serieus werd, is daar eigenlijk een projectteam ontstaan onder leiding van NOC-NSF. De gemeente, de provincie en Tialf die daarin zaten. En wij spelen daar ook een rol in.
7: En wat wordt dan nu jullie rol eigenlijk? Want er zijn ook nog de Fransen die daadwerkelijk de Olympische Spelen 2030 organiseren. Is Nederland dan nu volledig verantwoordelijk voor het lange baan schaatsen in 2030 of niet?
8: Nee, niet. Het wordt vergeven aan Nederland. Je moet het, maar het is van de Fransen. En dus de Fransen komen dat bij ons organiseren, alleen ze vragen onze hulp. En NOC-NSF speelt daar een belangrijke rol in. VWS financiert het natuurlijk voor een heel groot gedeelte. De gemeente, provincie financieren het. En wij faciliteren. Dat is zoals je moet zien. En je moet eigenlijk zien dat het een project is uit 2 delen. Het lobbytraject om het binnen te krijgen. Nu is het binnen. En nu moet je met elkaar aan het werk gaan om het te realiseren op een
7: boter
8: manier
7: bij de vis, ja.
8: die voor zowel de internationale atleten als voor de nationale atleten tot verbeelding spreekt.
7: En Frank van der Wart, die zat namens de KNSB in die projectgroep die dit organiseert. Nou, dat is niet de kleinste, dat is NOC-NSF, Tialf zelf, ja. Het stadion in Heerenveen, de gemeente Heerenveen natuurlijk, die ontzettend belangrijk was ook voor de lobby, provincie Friesland, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dan de schaatsbond KNSB, laat staan de Fransen. Is het leuk werken zo? Of denk je ook wel eens van, nou, ik wou dat jullie allemaal even je mond hielden?
8: Nee, laat ik zo zeggen, ik zit niet in die projectgroep. Yeah. Ik moet je even corrigeren, het is Freek van der Wart. Ik wil Freek wel even hier aandoen.
7: Freek,
8: het is
7: Freek bij van deze. Der Wart,
8: dus bij deze gecorrigeerd.
7: Ja.
8: Freek zit daar namens ons in. Wij spreken natuurlijk ook gewoon met NOC-NSF over de ontwikkelingen. Dus we zijn daarbij betrokken, maar Freek zit in de projectgroep. En ja, als ik daar wat over zou zeggen, over de samenwerking met Frans, dan kan ik alleen maar zeggen dat die goed is. En dat ze wel heel erg goed weten wat ze willen. En dat ze natuurlijk ook wel heel graag willen weten dat we het goed gaan doen hier.
7: Dat is toch best bijzonder, want ze hadden flinke bonje in dat hele team. President Macron moest er nog aan te pas komen om dat weer in het gareel te krijgen.
8: Ja, dus ik probeerde met een omweggetje bij dat gesprek weg te komen, zoals je merkt. Omdat ik ga natuurlijk niet over de Fransen. en ook niet over de interne politiek in Frankrijk. maar vooral over hoe wij het hier goed gaan doen met z'n allen.
7: En sommige schaatsers, waaronder Femke Kok en nog vele anderen, die hebben gezegd, ja, we zijn er eigenlijk helemaal niet blij mee van tevoren, omdat dat Olympische gevoel zou ontbreken als je niet in Lyon gaat rijden, waar de rest wordt gereden.
8: Ja.
7: Snap jij daar wat van die
8: weerstand? Dat snap ik. En ik snap die initiële reactie ook heel goed. En die begrijpt iedereen ook, denk ik, wel goed. Mm-hmm. Kijk, als jij 5 minuten fietsen van het stadion woont, dan is dat in een andere beleving dan wanneer je met z'n allen op pad gaat naar een Olympisch dorp. Ik denk dat het inmiddels wel ingezonken is. En dat mensen ook langzaam beginnen te zien van, ja, maar het is ook wel uniek om het op die iconische ijsbaan in Heerenveen te doen. En ik denk dat het de Fransen er heel erg aangelegen is. En ook ons, om het niet alleen een unieke beleving voor de internationale atleten te maken, maar ook voor de Nederlandse atleten. En ik denk dat dat gaat lukken.
7: Maar nog eventjes over die beleving dan. Want trainer Jullert Anema die was flink stellig tegenover de NOS in maart. Hij noemde rijden in Tialf een compleet onnozele gedachte. Hij sprak van lobbyen, pappen en nat houden. En zei ook nog dat Nederland een te groot voordeel zou behalen en dat de internationale schaatswereld daar weer niet blij mee zou zijn. Is dat zo? Behaalt Nederland hiermee een voordeel?
8: Ik denk dat je dat een thuisvoordeel kun je niet ontkennen. Maar wij weten ook dat de hele internationale gemeenschap het liefst op 1 plek rijdt in de wereld. En dat is in Tialf. En dat ijs kennen ze, de omgeving kennen ze, het gevoel kennen ze. Dus ik verschil je van mening met Jullert.
7: Oké, okay. En er werd ook uitgeweken naar Tialf omdat het Internationaal Olympisch Comité nieuwe criteria opstelde. Dat is eigenlijk de reden dat er nu Olympische Spelen in delen in verschillende landen worden gespeeld. Wat zegt het nou over de belangstelling voor de sport als duurzaamheid en de kosten van een nieuwe baan daar doorslaggevend bij zijn?
8: Ik denk dat het bij deze tijd past.
7: Hmm.
8: En je ziet het, we hadden het net al even over, je ziet het ook afgelopen Olympische Spelen in Milaan. Dan heb je ook een bergdorp en de rest bevindt zich in Milaan. Dat ze gaan voor duurzaamheid en dat ze niet gaan voor een baan die neergelegd wordt en daarna nooit meer gebruikt of sterker nog misschien wel gelijk afgebroken wordt. Nou, dat past in de filosofie van het IOC. En dit is een van de eerste voorbeelden waar dat plaatsvindt. En dan zeggen wij, oké, als je hem dan verplaatst, doe het dan maar bij ons.
7: Gooi hem dan maar hierheen, oké. Okay. Ja. En de schaatsbond die organiseert WK's, EK's, wereldbekers en Tialf. Wat is er nou precies anders aan het organiseren van de Olympische Spelen, afgezien van de Franse chansons die eraan komen?
8: Nou ja, het moet echt een Franse sfeer gaan krijgen. Dus in ieder geval de aankleding wordt anders. Ja. Blijf redelijk in de kleuren, maar de aankleding wordt anders. Het moet ook echt een Frans toernooi worden. Alleen, ik denk dat een van de kernpunten was waarom het aan ons vergeven is, aan Nederland vergeven is, en aan het projectteam, is dat wij heel goed weten hoe wij grote internationale toernooien moeten organiseren. We hebben tijdens corona 6 internationale wedstrijden achter elkaar met de hele wereld in ons land hebben georganiseerd. Dus ik denk dat de faciliteiten, het stadion, de organisatiekracht van Nederland, dat dat enorm comfort geeft.
7: Maar er hangt ook een prijskaartje aan. De overheid trekt 37,5 miljoen euro uit voor Olympisch schaatsen in Tialf. Wat gaat dat Nederland opleveren, als ik even de proletenvraag mag stellen?
8: Cijfermatig kan ik je dat niet zeggen, maar ik denk dat het qua imago, economisch, dat het enorm gaat helpen.
7: Maar de meeste mensen die zijn toch gewoon te vinden in Lyon?
8: De meeste mensen, maar er gaan ook echt wel gegarandeerd een heleboel mensen naar Nederland komen. Dat kan ik u een briefje geven.
7: Oké, maar even voor de helderheid. Hè. Er komt een Olympisch dorp, er komen Franse chansons in Tialf dus. Ja. Maar elke Olympische Speler sinds 1960, die heeft natuurlijk geresulteerd in enorme overschreden budgetten, financiële verliezen die belastingbetalers op moesten vangen. Kan je zoiets voorkomen als het gaat om Heerenveen en Tialf?
8: Ik denk, als een land het kan, dat wij dat kunnen.
7: Oké, maar is dat ook gewaarborgd ergens?
8: Nou ja, ik ga niet over de budgetten van voor dit evenement. Dat heeft VWS met de provincie en de gemeente afgesproken. Ik denk dat dat realistisch is. Maar ik geloof ook echt in de kracht van het rendement van zo'n evenement voor het land, voor de sport. Voor Tialf, voor Heerenveen, voor Friesland. Ik geloof daar heilig in.
7: En dan over de financiering van de KNSB zelf eventjes. Ja, ja. Want als bond zijn jullie voor een groot deel afhankelijk van sponsorgelden. Voor de helft, geloof ik, als ik jullie jaarverslagenbegrotingen zo lees.
8: Ja, ietsjes meer zelfs.
7: Oh, meer zelfs? Hoeveel meer dan?
8: Nou ja, dat is rond de 70%.
7: Oh, 70% ja. Zelfs. Nou, daar stond 52,5 in het jaarverslag 2024.
8: Het ligt aan welke dingen je meetelt, maar okay. Dat is ballpark, zeg maar.
7: Oké, okay, ballpark ja. Dan ja. Maar. Tot afgelopen seizoen was Daikin de hoofdsponsor van de KNSB. Dat was de Aegon van dienst, zoals we hem allemaal nog kennen. En jij plaatste 4 maanden geleden een oproep op LinkedIn om ze te bedanken. Ja. Tijd voor een nieuw ritje in het rijtje Aegon en KPN. Maar hebben jullie al een nieuwe sponsor?
8: Nee, nog niet. En om ze recht aan te doen, zeg ik even dat het Daikin is.
7: Daikin, oké, excuus. Ik dacht dat ze Japans waren.
8: Zijn ze, maar het wordt in ieder geval uitgesproken.
7: Op Hollands dan maar.
8: Anders word ik op het matje geroepen dat ik daar niks van gezegd heb. Dus we hebben twee hoofdsponsoren laat lange baan schaatsen. Dat is Staatsloterij en Daikin. En in het shorttrack hebben we Rabobank en Odido. En dat is het resultaat van een gekanteld sponsormodel wat we in 2018 ingezet hebben om niet afhankelijk te zijn van één hele grote en dominante sponsor, wat heel fijn is, maar ook wel redelijk uitdagend kan zijn. En we hebben een traditie dat partners heel lang verbonden blijven aan het schaatsen. En dat zegt ook wat. En dat levert ook aantoonbaar rendement op. En Daikin heeft besloten om weliswaar aan ons verbonden te blijven. Ja. Maar die hoofdsponsorpositie los te laten.
7: En hoe verlopen de gesprekken nu dan? Hoeveel kandidaten heb je?
8: We hebben een aantal kandidaten. Daar zijn we mee in gesprek.
7: En nog een tipje van de sluier over welke partijen dat zijn?
8: Nee, dat zou je niet verbazen dat ik daar even niks over ga zeggen.
7: En is daar een deadline voor?
8: Niet per se, maar natuurlijk logischerwijs wil je dit voor aanvang van het nieuwe seizoen klaar hebben. En daar streven we ook naar en daar praten we ook over. Dus je wil eigenlijk, we gaan vanaf oktober gaan we weer schaatsen. Dan moet dat wel rond zijn.
7: En dat gaat lukken volgens jou een paar maanden nog? Geen scenario, geen haar op je hoofd? Op je enigszins kale hoofd moet ik zeggen.
8: Dat mag je zeggen.
7: Oké, okay. Maar dat gaat dus hoe dan ook lukken?
8: Dat gaat lukken, ja. En mede omdat het een unieke positie is.
7: Oké. Okay. Zeker nu de Olympische Spelen eraan komen. Helpt dat ook een beetje met die sponsoren?
8: Ja, ik denk het wel. We zijn de derde kijksport in Nederland. We leveren aantoonbaar rendement voor sponsoren. Dus er zit een ROI op van 4 tot 5.
7: Return on investment voor de luisteraar.
8: Neem me niet kwalijk. Return on investment van 4 tot 5 wat hoog is. Als je dan nu kunt instappen en de route mee kunt lopen naar de Olympische Spelen van 2030. Met mogelijk nog een tussenstap van de coolste baan in 2028 in het Olympisch Stadion. Daar kan ik niet House Sports onvernoemd laten, want zij zijn de katalysator en de organisator daarvan.
7: Bij deze.
8: Dus dat doe ik dan ook. Maar als je dan die route kunt lopen, dan wordt dat een hele mooie route.
7: Ik hoor de prijs al verhoogd worden eigenlijk.
8: Ja, als ik mezelf zo hoor praten, krijg ik het ook een beetje.
7: En even over concurrentie dan. Hè? Want kijk, in Nederland zijn lange baanschaatsers aangesloten bij commerciële schaatsteams. Die zijn ook op zoek naar sponsoren. Ja. Concurreer je daar dan mee?
8: Ja en nee. Kijk, Onze filosofie is, elke euro die in schaatsen gaat, is meegenomen. Mm. Dus als er een nieuwe sponsor komt voor een commerciële ploeg, dan juichen wij daar ook om. Want dat is namelijk voor onze omgeving is dat heel erg belangrijk.
7: Maar zijn die deals vergelijkbaar met elkaar? Commercieel schaatsteam en KNSB richting Olympische Spelen? Ben jij de walvis in de zaal?
8: Nee, het verschilt een beetje. Okay. Maar is wel vergelijkbaar. Ik denk dat wij de hoofdsponsorpositie van het langebaanschaatsen wel een hele dominante positie.
7: En als we dan even tussen sporten vergelijken, concurreer je dan ook met voetbal en hockey? We spraken al over het WK in de zakenlunch.
8: Daar concurreer je mee. Maar dat is een feit. En als je dan hoort dat daar wat gebeurt, dan is dat een interessante ontwikkeling. Wat leuk maakt is dat, en dat heb je misschien ook gezien, is dat vlak voor het eind van vorige week kwam er een onderzoek uit van Hendrik Beerda van Brand Consultancy. En daar stelde dat schaatsen een sterkere merkkracht heeft dan voetbal. Nou, dat vond ik best prettig om te lezen. Wetenschappelijk onderbouwd in aanloop naar dit gesprek.
7: Toch zijn de mediarechten net iets minder waard, toch?
8: Mediarechten zijn iets minder waard.
7: Oké.
8: Zeker.
7: Maar wat is dan de kracht van dat schaatsmerk?
8: Dat het verbindend karakter heeft en saamhorigheid uitstraalt. Als je naar de kernwaarden kijkt, als je onderzoek doet, mensen die associëren schaatsen met oranje, saamhorigheid, succes. Ik denk dat een voordeel is dat als je sponsor wordt in schaatsen, dat je niet na hoeft te denken, zoals ik bepaalde sponsoren wel zullen doen, als ze besluiten om bijvoorbeeld shirtsponsor van of hoofdsponsor van een voetbalclub te worden.
7: Ja.
8: Dan ga je wel even nadenken, wat zou het afbreekrisico kunnen zijn? Daar wil ik niemand mee tekort doen, maar ik weet dat er daarover
7: het is een gegeven
8: wordt.
7: In voetbal,
8: is een gegeven.
7: Ja.
8: En dat is in schaatsen totaal niet aan de orde.
7: En dan kunnen we het eigenlijk ook niet hebben over schaatsen en zonder Jutta Leerdam te noemen. Want heeft haar internationale aantrekkingskracht jullie werkwijze veranderd als het gaat, want jij bent commercieel directeur bij de Schaatsbond.
8: Ja.
7: Doet dat iets met jullie?
8: Ja, zeker. Ik zou het geen wake-up call willen noemen, want dat zou betekenen dat wij aan het slapen waren.
7: Jullie hebben social media erbij geleerd.
8: Maar we hebben wel gezien wat voor vlucht dat kan nemen.
7: Ja.
8: Wij zijn daar ook al jaren mee bezig. We hebben ons eigen platform schaatsen.nl. We hebben dedicated contentmakers op onze team zitten. Dus we zijn daar enorm mee bezig. Maar Jutta Leerdam, ik noem dat vaak een zegen voor de schaatsport. Want naast dat ze een geweldige atleet is en bereid is daar alles voor te doen, alles voor te laten, lukt het haar ook om die andere kant maximaal uit te nutten. En daar worden we met z'n allen heel blij van.
7: Maar er zijn nu wel geruchten dat ze misschien stopt. Haar vader die zou daar blij mee zijn, zei die eerder. Zij wil misschien moeder worden. Jake Paul zei daar ook al wat over, haar vriend. Zou dat commercieel dan weer een klap zijn voor jullie? Voor de KNSB?
8: Ja, ik denk dat het fundament, als je kijkt naar ik kan me herinneren toen onze grootheden Irene Wüst en Sven Kramer stopten, dat mensen en nu? Dat zijn en waren grootheden. Maar als je kijkt naar ik noem bijna een palet aan atleten die we hebben met Joy Beunen, Femke, Kjeld, Jenning, Joep Wennemars, Suzanne Schulting. Dan denk ik dat we redelijk goed bedeeld zijn. En dat we mensen hebben die bereid zijn alles te laten voor hun sport. Maar ook tot de verbeelding spreken, tot een bepaalde doelgroep. Wat voor het schaatsen heel erg interessant is.
7: We horen het maar weer. Nou, dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag, dan kun je daarna nuanceren.
9: Het dilemma.
7: Zonder nationaal sportakkoord is de schaatssport verloren. Of, met of zonder bezuinigingen, schaatsen blijven we toch wel in Nederland.
8: Dan kies ik voor 2.
7: Met of zonder bezuinigingen, schaatsen blijven we toch wel. Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Jeroen Kraai, commercieel directeur bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Ja, even over dat Nationaal Sportakkoord. Dat dreigt definitief te verdwijnen, schreef het Parool in april al. Het ministerie van VWS moet bezuinigen, waardoor het huidige Nationaal Sportakkoord dreigt te verdwijnen eind dit jaar. Hoe groot zou daarvan de impact zijn als dat akkoord verdwijnt?
8: Ik denk dat het in brede zin een heel slecht besluit is.
7: Mm-hmm.
8: Want sport verbindt. En dan heb ik het niet alleen over schaatsen, maar laten we het dan vooral even breed trekken. Sport verbindt. Als we met z'n allen te zwaar worden en te weinig sporten, dan zul je dat echt moeten stimuleren. Dus een uitermate slecht verhaal. Ik koos om een reden voor twee, maar het is een uitermate slecht verhaal als dat gebeurt.
7: Nou, ik had het ook best wat gevonden als je voor één had gekozen. Maar er zijn honderden lokale schaatsclubs in Nederland. Deadline om geld aan te vragen onder het akkoord, die verliep op 1 juli eigenlijk dus. Heb jij daar belletjes over gehad?
8: Nee. En die belletjes komen ook niet bij mij terecht, maar die komen bij mijn collega terecht. Maar daar hebben wij geen belletjes over gehad. Wij proberen onze vereniging maximaal te ondersteunen. Dat doen we ook. Daar hebben we geen belletje over.
7: En kijk, er verdwijnt dan 16,5 miljoen euro subsidie per jaar aan alle sporten. Wat zou dat eigenlijk concreet betekenen voor de schaatswereld? Want ja, je krijgt aan de andere kant er wel 37,5 miljoen euro bij voor Tialf in 2030.
8: En dat gaat. Dat is gelabeld geld.
7: Ja. Kijk, hier komt de commercieel directeur. Ja. Maar 16,5 miljoen euro minder. Wat betekent dat voor al die schaatsclubs in Nederland dan? Want jij kreeg er geen belletjes van, maar het heeft wel impact.
8: Ja, dat heeft impact. En daar zullen we elkaar vast moeten houden. En elkaar moeten gaan helpen. En dan is het van uitermate groot belang dat er een financieel gezonde schaatsbond is. Mm-hmm. En die is financieel gezond. Maar dan zijn dit soort gesprekken waar wij het over hebben, die zijn daar ook belangrijk bij.
7: Nou, jij op zoek naar een nieuwe sponsor met hogere prijs vanwege de Olympische Spelen, dat is helder. Maar Tialf zelf is ook afhankelijk van overheidsgeld. Volgens Omroep Friesland ontstaat er de komende jaren miljoenen tekort, omdat de inkomsten tegenvallen. Helpt het Olympisch geld dan, of gelabeld geld, staat het dan daar weer los van?
8: Ik kijk niet in de begroting van Tialf. Ik spreek natuurlijk heel veel met Tialf. Mm-hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat de investering in de schaatsport die de Olympische Spelen met zich meebrengen, dat die ook ten goede komen aan de faciliteiten van Tialf. Dat Tialf als instituut ondersteund moet worden, is natuurlijk helemaal niet gek. Er is geen groot zwembad in Nederland wat niet ondersteund wordt. Dus dat Tialf mogelijk ondersteund moet worden, dat is niet gek. En ik vind het ook volstrekt logisch dat dat gebeurt.
7: Oké, maar er gaan tonnen per jaar heen, toch, hoor ik uit de gemeente Heerenveen.
8: Ja.
7: Oké, en dat moet dus gewoon zo blijven?
8: Ja, wat mij betreft wel.
7: Kan daar nog paal en perk aan worden gesteld? Is dat mogelijk met zoiets als Tialf? Of moet je daar gewoon nou eenmaal geld bij doen voor de internationale prestige?
8: Nou ja, kijk, je hoort mijn twijfeling en die komt voort uit het volgende. Is dat ik ben niet verantwoordelijk voor de P&L van Tialf. Dus als ik daar wat over zeg, dan ga ik eigenlijk al stap ik een lijn over. Maar ik vind in ieder geval dat een instituut als Tialf daar, als het nodig is, ondersteund moet worden.
7: Oké, nou dan wil ik ook nog eventjes afsluiten met de internationale reputatie van het schaatsen. Want ja, in december vorig jaar luidde de Noorse topschaatser Peder Kongshaug in een interview met Trouw de Noodklok. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van het schaatsen. Eigenlijk alleen in Nederland nog een populaire sport. Alleen hier op de publieke omroep uitgezonden. En de internationale schaatsbond die luistert volgens hem naar niemand. Staat de schaatswereld internationaal ook onder druk? Klopt dat beeld een beetje of overdrijft hij?
8: Ik denk dat het goed is dat hij daar wat over gezegd heeft. Een van de eerste dingen die zijn uitspraken teweeg hebben gebracht is dat de prijzengelden voor de atleten omhoog gegaan zijn. Dus dat is een paar weken geleden op het congres, het ISU-congres waar ik aanwezig was, is dat besloten. Uh-huh. Maar de grotere vraag die eronder ligt, die hoor ik ook. En ik denk dat er de afgelopen jaren bij de ISU is een heleboel gebeurd. Wij hebben daar heel veel contact mee.
7: De Internationale Schaatsbond, voor de luisteraar.
8: Ja, de Internationale Schaatsbond. Ik spreek die mensen veel, kom daar ook veel. En wat jij schetst over het mediabereik, dat is een zorg. En die zorg die is geland. Er zit een nieuw team aan mensen. Die heel erg kijken van Vision 2030. Dat is de visie van de ISU. En die ziet erop dat we mensen maximaal moeten bedienen en bereiken met het schaatsen. Daar is lineaire tv is een hele belangrijke component. Dat is voorwaardelijk, zou ik haast zeggen. Kijk, in Nederland bijvoorbeeld gemiddeld per seizoen 8 miljoen mensen naar het schaatsen. Ja, het Olympische seizoen
7: maar
8: zijn
7: buitenlandse schaatsers kunnen er niet van rondkomen, hoor ik.
8: Nee, maar er zijn een heleboel sporten.
7: Oké, maar dat zijn andere sporten. Ja,
8: per se rondkomen, kunnen rondkomen. Maar zorgen dat het op de lineaire tv blijft en dat je die digitale transitie met elkaar meemaakt, daar zijn ze heel erg bewust van. En dat is ook letterlijk, ik maak het even persoonlijk naar mij uitgesproken, dat ze zich daar heel bewust van zijn. En dat is anders
7: bij de schaatsbond, internationale.
8: Ja, dat is anders dan een viertal jaar geleden.
7: Helder. Nou, heel veel dank voor een mooi gesprek. Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Albert Zwanen van The OTC Lab over het wereldwijd verkopen van medicijnen. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug, maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
5: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over het streven van Europa naar onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week bewandelen we de boulevard Broken Dreams, de avenue van de gebroken beloftes van onze Europese politici. De Europese Commissie en de regeringsleiders komen met allerlei plannen door de jaren heen, maar die weten ze lang niet allemaal waar te maken. Bij mij zijn Geert-Jan Haan en
6: Hallo.
5: Michael van der Toorn.
6: Hallo.
5: Bienvenue, tous les deux. Aan het eind van deze uitzending is het weer tijd voor BNR's mega-hit, oftewel de Europese cult-tip van de week. Maar nu eerst...
3: The Gradometer.
5: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Geert-Jan, je hebt deze week een voorbeeld meegenomen. Beetje greater geworden deze week?
7: Nee, nog langzamer dan we denken.
5: Oh.
7: Jij had het 2 weken geleden terug al in deze podcast over het nieuwe douanesysteem van de EU, het Entry-Exit System. Het gaat om 29 landen in totaal die daaraan meedoen. En jij gaf al een gele kaart aan dit project. Nou, ik doe er nog eentje bij.
5: Dat is een rode kaart, toch?
7: Ja, daar zat ik over na te denken. Maar het optuigen van een nieuw systeem kost waarschijnlijk zoveel tijd en geld. Laten we ze nog maar even in de running houden. Maar dit voorbeeld wat ik nu gegeven is wel heel flagrant. Want wat blijkt? Tweelingen die naar de EU reizen hebben als éénling een probleem aan de grens.
5: Oeh, leg uit.
7: Het is allemaal leuk en aardig dat je paspoortstempels nu vervangt door biometrische.
8: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dat zit niet in jouw DNA.
3: Het is totaal niet in je DNA.
4: Maar jij weet ook, advocaat van de duivel, dat ben ik altijd graag.
2: Ja, maar jij weet ook, je hebt nog andere gegevens. Ja. Je hebt vingerafdruk. Ja. Je hebt een eigen paspoort. En het is fout gegaan aan zowel de Roemeense als de Nederlandse kant. Het voorval was op 12 april. Toen was het systeem al in werking. Ja, je identificeert niet iemand alleen op basis van de gezichtscan. Dus dan laat de training van de douaniers ook te wensen over. Dus aan alle kanten not so great.
4: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel, Geert-Jan. Sowieso vind ik douanecontroles helemaal niet great. Dus per definitie al niet zo great.
2: Dan ben je weer antisysteem.
4: Absoluut. Maar bij deze doen we dan een oproep aan alle luisteraars die onderdeel zijn van een één eigen tweeling. Ik heb een twee eigen tweeling, maar ja, dat telt dus niet. Heb jij of je broer of je zus de afgelopen 3 maanden problemen gehad aan een grens? Moeten ze wel een extra een paspoort hebben van buiten de EU. Hè? Anders lopen ze niet tegen dit systeem aan.
2: Klopt.
4: Maar goed, heb je een probleem gehad omdat je een dubbelganger had? Dus je zus of je broer? Meld je dan even via mega@bnr.nl. Het mag natuurlijk ook als het wel goed ging, want we houden ook van goed nieuws.
3: Zeker.
4: Laat dan vooral weten om welke grensovergang het ging.
3: En dan maken we het systeem vanuit binnenuit helemaal kapot.
4: Ja, precies. En dan sturen we een kist champagne naar de desbetreffende douaniers, want waarschijnlijk hoeven we die helemaal niet te versturen. Maar desalniettemin, laat ons weten. mega@bnr.nl.
1: Make Europe great again.
5: The drone wall will strengthen the borders on land, at sea and in the air.
6: Und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
5: We have created AI factories and we will soon be upgrading the best of them into gigafactories.
7: Waarom is er nog steeds geen Intercity die doorrijdt naar Aken? Als je met de Intercity naar Aken kan, dan kan je daar onmiddellijk op de Thalys overstappen en daarbij, 3 uur later in Parijs.
4: Ja, wij vinden Europa heel erg cool. Dat steken we ook nooit onder stoelen of banken. Maar dat betekent niet dat wij volgzame discipelen zijn van alle Europese instellingen. Sterker nog, er deugt ook heel veel niet aan Europa. En de politici, daar hebben we het ook vaak over. Maar nu even over beloftes die zij maken. De ene na de andere doen ze, dat hoort bij politicus zijn. Maar vervolgens worden er ook heel veel niet waargemaakt. We gaan het hebben over een aantal van die beloftes van dit jaar. En we kijken ook nog iets verder terug. We beginnen met jou, Michal.
3: Ja.
4: Jij bent onze defensie-expert en dus wilde jij het over de dronemuur hebben. Die werd vorig jaar groots aangekondigd om de oostflank van Europa te kunnen verdedigen. Eind volgend jaar moet die operationeel zijn, maar wat houdt het eigenlijk in? Ik zou bijna willen zeggen, wat is een drone?
3: Wat is een drone? Wat is een droommuur?
4: Wat is een muur?
3: Hij werd dus aangekondigd begin oktober. Dat was in Denemarken. En de achtergrond waar tegen zich dit afspeelde was heel veel drones bij luchthavens, infrastructuur belangrijk. Ook heel veel in Denemarken. Het hele land was echt een beetje op zijn kop toen ik daar was. Maar ook een maand eerder, en het was trouwens ook bij België, Nederland ook. Een maand eerder waren er toen drones neergeschoten boven het Poolse luchtruim met een F-35. Een dure grap.
2: Want toen waren wij in Straatsburg voor de State of the European Union. Toen heeft Von der Leyen dat nog in haar toespraak helemaal herschreven.
3: Exact. Dus dat was een beetje, dat is een maand eerder gebeurd. Een drone neerschieten met een F-35 is een hele dure grap. Want een uur.
4: Is letterlijk een kanon op een vlieg.
3: Een uur, precies. Een uur vliegen kost €40.000 of zo.
2: Het voor 30.000.
3: Dat wilde mensen gaan. Dat wilde men graag voorkomen. Dus vandaar dat er dus zoveel aandacht was voor drones. Nou, die drone muur en het tegengaan daarvan natuurlijk. Geen fysieke muur, maar een gelaagd netwerk. Dus dan heb je eigenlijk 3 lagen: de detectie van de drones. Dus je moet zien waar ze zijn. Je moet ze kunnen onderscheppen. En je moet uiteindelijk de commandostructuur hebben. Dus die 3 lagen moeten op orde zijn over de hele oostflank. Dat was eigenlijk de belofte. En dat betekent dus dat al die anti-drone capaciteiten met elkaar zouden

0: te communiceren. Dus je hebt daar allerlei dingen voor nodig. Ja, goede dus radars, dat is... goede AI, goede software en dus goede communicatie.
1: En dat is dus van het hoge noorden in Finland en Noorwegen tot aan het zuidpuntje van Griekenland.
0: Eigenlijk wel een soort ijzeren gordijn, maar dan van anti-drone. Alleen ja, ik zei al meerdere keer het woord zou... Het is tot nu toe nog niet echt van.
1: Nee, wat is de status nu? Bijna een jaar later.
0: Nou, er is geen muur. Het onderwerp staat natuurlijk nog steeds hoog op de agenda. Ja. En is ook een beetje ingehaald door de actualiteit. Want daarna al deze drone-speldenprikjes zijn er ook in de Baltische Staten bijvoorbeeld heel veel ook drone weer aanvallen geweest. En weer. Ja, vijandige drones gesignaleerd. En op de NAVO-top heeft de NAVO wel iets anders aangekondigd, namelijk Drone Edge. Dat zijn met name heel veel investeringen, 40 miljard, naar counter-drone capabilities, dus zeg maar die onderscheppingscapaciteiten. Maar die muur is er nog niet echt. Er wordt een beetje vaag over gedaan. Er zijn een paar redenen waarom dat niet is gelukt. Natuurlijk heb je met politiek te maken. Het kost veel geld. En het is dus ook een beetje vaag van wat... Ja, het is niet heel concreet wat het nou precies is. Ja, naast wat ik net heb uitgelegd, dat het dus uit die drie lagen moet bestaan. En ook technische problemen. Want de NAVO is nu aan het oefenen hoe een cel kan opereren. Dus allemaal, dus hoe, ja, dus een soort van heel systeem van hoe je drones tegen kan gaan. Maar de integratie van die onderlinge systemen, dus van Finland tot Griekenland, dat is nog gewoon een probleem. En dat heeft dan gewoon met technische dingen te maken, maar ook met politieke wil om samen te werken.
2: Je hebt nu over de NAVO, maar de belofte is gedaan door von der Leyen.
0: Ja, dat wilde ik inderdaad ook nog even aanstippen. Von der Leyen die heeft die belofte inderdaad gedaan. Dat is natuurlijk politiek gekleurd.
1: Ja.
0: En zij zei daarbij ook al, we gaan samenwerken met de NAVO. Maar zij gaat er natuurlijk eigenlijk niet over.
1: Nee. Maar het probleem is, wie gaat er eigenlijk wel over in Europa?
0: Nou, uiteindelijk de landen, de lidstaten
1: de lidstaten zelf. Ja,
0: maar de
1: precies.
0: NAVO heeft natuurlijk wel een grote rol hierin. Want de NAVO is er ook om samen te werken in Europa.
1: Ja.
0: Of in het NAVO-gebied. Maar misschien dat er ook wel weer aan bijdraagt. Dat het dus niet heel goed is gelukt.
2: En je ziet weer een afhankelijkheid van Amerika. Want je wil snel actie ondernemen. Ja. Dus je komt met de MEROPS, een anti-drone systeem uit Amerika, wat je neerzet in Polen, in Roemenië. Die willen gelijk resultaat zien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, als ik het samenvat, een vage belofte van iemand die daar helemaal geen beloftes over had kunnen doen.
0: Ja.
1: En dan zitten we met de term Drone Edge. En dat lijkt mij dan een goede naam voor een Finse heavy metal band. En heel veel verder dan dat komt deze belofte. Ja,
2: die is van de NAVO.
1: Die is van de NAVO.
0: Drone Edge
1: van de NAVO. Nog een.
0: De heavy metal band van de NAVO. Nou, heel goed.
1: Okay.
0: Nee, maar het probleem hier is natuurlijk inderdaad weer. En dat zal vast ook later deze aflevering nog wel terugkomen. Ja, Ursula von der Leyen houdt erg van flashy termen ook. En dan een drone-muur. Oké, dat klinkt lekker. Drone-wall. Maar wat dat nou precies is. Ja, je moet zeker werken aan je drone-afweer. Dat hebben we gezien afgelopen jaar.
1: Ja.
0: Maar goed, geen belofte.
1: Nou, behalve de skincare routine, dus nu ook werk aan onze drone-afweer. We spreken over valse beloftes van de Europese Commissie of van Europese leiders of lidstaten. En dan springt deze natuurlijk in het oog.
3: Am schwersten wiegt, meine Damen und Herren, die Ukraine erhält weiterhin nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötigt, um den russischen Angriffskrieg wirksam abzuwehren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, ich bitte Sie alle, und nicht nur Einzelne. Ich bitte Sie alle, sich heute auch unserem Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
1: Ja, we hoorden de bondskanselier Friedrich Merz.
2: Heb je het applaus nou weggeknipt voor deze belofte?
0: Moeten wij het even doen.
2: Goeie belofte.
1: Ja. Geert-Jan, applaus ook voor jou. Hoe staat het met die Taurus-raketten?
2: Ja, Merz hoorde je voordat hij bondskanselier was, want het was campagnetijd. En hij zei, ik wil dat Oekraïne Taurus-raketten krijgt, lange afstandsraketten, al dan niet begrensd. Met het idee dat Oekraïne sterker kan staan om Rusland ook in Rusland aan te vallen. Nou, en dan kom je uit bij een democratisch fenomeen, namelijk je hebt campagnetijd, dan heb je verkiezingen, dan wint iemand, in dit geval Friedrich Merz, maar dan moet hij een coalitie vormen. Zit hij met CDU en SPD samen in een regering en blijkt dus dat coalitiepartner SPD niet zo'n zin heeft in die Taurus.
0: Dat betekent wat we al wisten.
2: Wat we al wisten. Sterker nog, Merz heeft keer op keer Scholz, de vorige bondskanselier van de SPD, hierop aangevallen. Dus dat Merz het nu niet heeft gedaan is wel zwak en wel vals. eigenlijk. En ook heel veel ruis bleven hangen. Want wij wisten ook niet goed, wat is er nou met die Taurus-raket gebeurd? Heeft Merz dit nog wel eens te sprake gebracht? Er zijn journalisten die er wel onderzoek naar hebben gedaan, maar het bleef heel lang stil. En ik moest ook even terugzoeken. 25 maart 2026, een debat in de Bondsdag. Merz krijgt vragen van een parlementslid over het volgende.
4: Heute hat die Ukraine selbst Langstreckenwaffen in ihren Depots, die sie selbst gebaut hat, zum Teil mit unserer Hilfe, die wesentlich wirkungsvoller sind als die relativ kleine Zahl von Taurus-Marschflugkörpern, die wir hätten liefern können. Die Ukraine ist heute besser bewaffnet als je zuvor. Sie hat allerdings erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten und deswegen lösen wir im Augenblick kein Problem mit zusätzlichen Waffen. Die Waffen sind da.
1: Ja, dus Merz zegt hier eigenlijk, die Taurus van ons, die zijn maar niet zo gründlig. De Oekraïners doen het veel beter.
2: Die is nu niet meer nodig. Ja. Maar dat pleit je niet vrij de afgelopen anderhalf jaar.
1: Ja.
2: En dat pleit je ook niet vrij voor wat we in Oekraïne zien. Namelijk Zelensky, being Zelensky. En dat betekent, ik wil alles wat jullie hebben. Daarom heeft hij nu ook een overschot aan vliegtuigsystemen. Want hij heeft al de F-16's, hij krijgt de Gripens, hij krijgt ook Rafale van Macron. Of dat allemaal handig is, dat terzijde. Maar Merz vergeet even dat Oekraïne natuurlijk een existentiële oorlog nu voert tegen Rusland. En dat dus van alles welkom is. En dit pleit hem niet vrij van het geven van een valse belofte. Omdat Oekraïne in de tussentijd een ander systeem heeft ontwikkeld. Ja, omdat die Taurus maar niet kwam.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, ja, het beloof van Gouden Bergen, business as usual, in dit geval in Oekraïne. Dat komt toch wel vaker voor, zou je zeggen.
2: Ja, en zeker ook in een democratie. En zeker ook als je een coalitie moet vormen. Macron als president heeft veel macht in Frankrijk, maar die zal ook wel regelmatig beloftes hebben gedaan, Stefan, die hij niet waar heeft gemaakt.
1: Zeker. Lange lijst.
2: Ik heb ook al even het Nederlandse regeerakkoord erbij gepakt. En ik kan eigenlijk nu al een voorbeeld noemen dat gebroken gaat worden. Want ik lees over het EU-asiel- en migratiepact. En daarin staat, bij afspraken over terugkeer- en transithubs waarborgt Nederland dat migranten nooit worden teruggestuurd naar een land waar zij het risico lopen om vervolgd te worden. Nou, wat willen wij samen met andere Europese landen? Dat er landen buiten Europa komen waar de terugkeerhub kan worden opgebouwd en waar dus migranten die hier niet welkom zijn worden gehuisvest. Nou, de landen die tot nu toe worden genoemd, daar zijn democratische problemen. Daar zijn die mensen niet gegarandeerd van dat ze risico lopen op vervolging. Ik maak me dus heel erg zorgen over de beloftes van het asiel- en migratiepact die je ook leest in dit regeerakkoord. Dus ik gooi er gelijk weer een onderwerp bij op basis van mijn glazen.
0: Nog iets anders waar
1: daar komen we zo nog even terug. Want in dat EU-asiel- en migratiepact is de eerste zin al een gebroken belofte. Maar daarover zo meteen meer. We gaan even naar jou, Michal, naar een ander soort technologie, kunstmatige intelligentie. De Europese Commissie wil AI gigafactories gaan bouwen. Weer zo'n coole naam voor een Finse heavy metal band. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, dit is wel een plan ook weer van de commissie. Frankrijk en Duitsland hadden daarin wel een belangrijke rol, maar commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteerde dit plan al begin 2025. Inmiddels heeft het plan ook alweer vertraging opgelopen. Wat zijn het? Gewoon hele grote AI-datacentra met een hele grote rekenkracht die dan moeten gaan horen tot de krachtigste AI computers ter wereld, vandaar de gigafactories. Daarvoor is in ieder geval 20 miljard uitgetrokken om 4 tot 5 van die enorme fabrieken te gaan bouwen.
1: Ja, en komt dit een beetje van de grond?
0: Nou nee, want we zitten hier in de aflevering van de gebroken beloftes. Het komt heel slecht van de grond. Een paar redenen. Het is heel erg duur. Andere grote bedrijven, zoals Amerikaanse bedrijven natuurlijk, die investeren veel sneller in grotere en krachtigere AI-datacentra. De samenwerking met de bedrijven is moeilijk. Er zijn in Europa niet genoeg bedrijven die zulke enorme rekenkracht voor het trainen van AI-modellen überhaupt nodig hebben. Dus er is ook niet echt vraag naar. Het is wel lastig. En ik heb even aan onze tech-collega Daniel Mol gevraagd hoe erg het is, of dat het prima is als we die Amerikaanse bedrijven hier niet gewoon hun werk laten doen.
5: Nou, best wel erg. Er is een mondiale AI-race bezig, waarbij Brussel iedere keer aangeeft dat ze daar graag aan mee willen doen. Nou ja, de rest van de wereld gaat, maar de Europese projecten die komen maar niet van de grond. Brussel is voorlopig gewoon te traag. Het is ook niet duidelijk wanneer er dan geld komt voor al die projecten, die gigafactories. En het grootste deel moet uiteindelijk gewoon uit private zakken komen. En ondertussen bouwt Microsoft in Portugal, Nvidia en Deutsche Telekom in Duitsland. En is Mistral als Franse AI-bedrijf ook op eigen houtje begonnen. De markt heeft dus geen geduld, maar Brussel wacht maar af.
0: Ja, dat geld is sowieso pas beschikbaar in een volgende begrotingsperiode. Dus dat is dan pas vanaf 2028. En je hoort Daniel zeggen, de rest moet dus gewoon privaat gefinancierd worden. Nou, dat lukt niet, want we weten dat is een probleem in Europa.
2: Er is dan nog geen datum vastgesteld. Dan wil je die AI factories up and running hebben.
0: Exact, er is ook geen. Het is alleen aangekondigd. Dit is nou echt een best goed voorbeeld van een belofte die een beetje, ja,
2: het is erger dan een belofte.
0: Ja, het is gewoon een
1: luchtkasteel.
0: Een beetje een luchtkasteel, ja. En dan toch maar eventjes kijken of we een klein oplossingje kunnen vinden. Hoe krijgen we dit dan wel van de grond?
5: Dan verval ik toch een beetje in de clichés. Nationale overheden moeten zelf ook durven bloeden hiervoor. De lidstaten dus. We moeten sneller en flexibeler worden met regelgeving. En die Europese investeringsbank moet ook gewoon kunnen meedoen. Op dit moment zijn ze aan het onderzoeken. Ja, en je kan wel of niet geloven in een toekomst vol AI. Maar als je daar wel in gelooft, zoals Brussel doet, moet je daar nu grote stappen in durven zetten.
0: Ja, dus de landen moeten zelf ook initiatief nemen. Maar dat is ook al gelijk weer een probleem. Ook in Nederland heeft de minister van Economische Zaken al gezegd in een brief aan de Tweede Kamer dat wij ons niet aan gaan melden voor een Europees initiatief hiervoor. En ze zeggen, ja, er bestaat geen binnen de begroting geen ruimte voor het aangaan van de vereiste financiële verplichtingen. Dus ja, het is weer klassiek. Ja. Probleem, denk ik, wat we in Europa ook op andere gebieden misschien wel zien.
2: Gebrek aan regie en coördinatie, dat is ook een probleem met dit soort projecten.
1: Zullen wij anders het goede voorbeeld geven en met Make Europe Great Again een megafactory gaan beginnen?
0: Kleine, wat voor factory zou dat dan zijn?
2: Wanneer moet die af zijn?
0: Ja, nou, wanneer moet die af zijn? En is er budget?
1: Er is, ja, budget kun je altijd vinden. En op de opening speelt sowieso die Finse heavy metal band Drone Edge.
0: Goed. Heel veel beloftes.
1: Ja. Wil jij nog iets beloven, Gert-Jan?
2: Ik wil wel al iets concluderen.
1: Ja, concludeer erop los.
2: Ik denk op basis van al deze voorbeelden dat het veel zorgwekkender is dan mensen denken. Dit gaat verder dan een treinkaartje of een bos of journalisten pesten of economisch met China en Amerika op AI-gebied de strijd aangaan. Dit gaat om dat mensen het vertrouwen verliezen in de politiek.
1: Ja.
2: Daar gaat het om. En dat is voer voor populisten.
6: BNR's mega hit.
1: We beloofden het al aan het begin van deze uitzending. En wij houden die belofte. We hebben ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Wat hebben jullie deze week meegenomen?
0: Nou, onze voetballiefhebbende redacteur is even een paar dagen weg. Dus ik dacht, dit is mijn uitgelezen kans om diep in de hoogcultuur te duiken.
1: Eindelijk. Aha.
0: Nee, grapje, ik ga het over voetbal hebben.
1: Nee.
0: We weten nog niet of er een Europese winnaar natuurlijk uit het WK komt. Want het WK, ja jongens, het is bijna voorbij.
2: Misschien wel als je dit terugluistert.
0: Hè? Misschien als je dit terugluistert. Maar het maakt mij eigenlijk ook niet zoveel uit. Want wat mij betreft is dit de hit van het WK.

0: van het moment.
1: Ja, is dat zo? Vertel, waarom is dit voor jou een hit?
0: Is de Noorse voetballer Haaland. En hij is, ik zal even wachten tot dit prachtige liedje voorbij is. Ik weet niet hoe het zit op jullie Instagram, maar bij mij, ik ben volledig in dit algoritme. Hij komt voorbij. Iedereen is in goed Nederland obsessed met deze man. Het is gewoon een heel grappig figuur. Een Noor. Hij is heel, gewoon heel Noors blond. Hij loopt altijd met zijn hoofd een beetje naar voren. Mensen maken alleen maar grappen over hem. En wat ik grappig vond is dat hij... Hij is een meme dus. En iedereen maakt grappen. Dus Noorwegen was sowieso, vond ik, een heel opvallend team tijdens dit WK. Heel veel best wel schattige eensgezindheid eigenlijk. Grappige supporters. En Haaland is ook heel mega. Want hij speelt bij een Europese club. Hij houdt van Franse tassen.
2: Vond hij speelt ik wel in het VK nu, hè, voor Manchester City. Hij speelde eerst bij Borussia Dortmund. Ja.
0: Maar Europees, we rekenen het VK toch ook een beetje onder Europa. Hij speelt dan daar bij Manchester City.
1: Zowel Noorwegen als de...
0: Maar wat ik ook, wat mensen dus... Mensen die duiken diep in zijn privéleven. En waaronder zijn tassencollectie. Een Franse tassencollectie. Even luisteren.
3: Have you seen Erling Haaland's custom Birkins? Baby, buckle up. Because the footballer who plays for both Manchester City and the Norwegian national team has quite an extensive Hermes collection.
1: Oh, een Hermes collection.
0: Hij heeft een hele collectie. Het is niet de enige profvoetballer die van designer tassen houdt. Maar hij heeft dus wel een opvallende Hermes collectie. En bekend natuurlijk van de Birkin tas, maar hij heeft er nog veel meer. Ongeveer 1,3 miljoen is zijn Hermes collectie waard. Flink wat. Dus ik dacht eventjes een kleine hommage aan deze Noorse voetballer die bij een Engelse club speelt.
2: Ja,
0: en is een Franse haute couture collectie.
2: Ja, ik had wat minder met hem sympathie voor hem deze week. Want hij stapte ook uit het vliegtuig met een opgezette wasbeer.
0: Ja, dat is waar.
1: Een opgezette wasbeer.
0: Ja. Dat was ook heel merkelijk. Nou goed, dit toont...
2: Had hij in een van die tassen kunnen doen? Of ophef geschild?
1: Hij had er ook een tas van kunnen maken van die wasbeer.
2: Dat gaat hij nog doen, denk ik.
0: Dat gaat hij denk ik nog doen.
2: Een haarband.
1: Nou ja, een haarband.
0: Eventjes om nog een beetje in de voetbalsfeer te blijven. En volgende week kunnen we weer lekker klassieke muziek gaan luisteren.
1: Heel fijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Mega XL. Jullie bedankt voor het luisteren. Dank jullie wel, Geert Jan Haan en Michael van den Toorn. De redactie was in handen van Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Stefan de Vries. Maandag rond de klok van 4 serveren we weer heerlijke Europese gerechten in de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug, maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Zou jij bloed laten prikken door een robot? Nou, die vraag die kan ook voor jou relevant worden de komende tijd. Want de Utrechtse start-up Vitestro brengt binnenkort de eerste bloedprikrobot ter wereld op de markt. En dat daar een grote markt voor is, ja, dat is wel duidelijk. Want jaarlijks worden er tientallen miljoenen keren bloed geprikt bij Nederlanders om een diagnose te kunnen stellen. En met die robot, genaamd Aletta, hoef je eigenlijk alleen nog maar je arm neer te leggen. En de robot zoekt dan de ader, prikt, vult de buisjes met bloed en plakt dan ook nog een pleister. Hartstikke leuk, gaan we het over hebben. Met Toon Overbeke, oprichter en CEO van Vitestro, welkom.
8: Dankjewel.
7: En naast jou Anja Leijten, bestuurder bij het OLVG-lab. Fijn dat je er bent.
9: Dankjewel.
7: Jij was ook betrokken bij de ontwikkelingen van de bloedprikrobot.
9: Ja.
7: Toon maar even met jou te beginnen, want jij bent een van de bedenkers van Aletta. Ze is ook de eerste ter wereld die al klinisch wordt gebruikt nu. Hij staat gewoon al in dat OLVG-lab, hè? Hij wordt gebruikt op patiënten.
8: Hij wordt gebruikt op patiënten.
7: Hoe lang al?
8: Ruim 2 jaar nu.
7: Ruim 2 jaar. En het is nog wel allemaal in de onderzoeksfase. Dus het is niet, ik mag me nog niet laten prikken door Aletta,
8: toch? Dat mag eigenlijk wel. Als je naar het OVG-lab moet voor een bloedafname, dan kan je gewoon de Aletta gebruiken.
7: Ja, oké, maar dan moet ik iets tekenen,
8: ja,
7: clausule.
8: Val je nog wel onder een klinische studie.
7: Ja, oké. Nou, meteen maar even de belangrijkste vraag. Is de robot beter dan de mens qua bloedprikken?
8: Nou, we zijn op dit moment ongeveer even goed als de mens. Als het gaat om raakprikken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld bloedkwaliteit. Bloedkwaliteit hangt heel erg af van hoe je prikt. En we zijn bij bloedkwaliteit zijn we een stuk beter nog dan mens.
7: Moet je even uitleggen.
8: Ja, dus bij bloedprikken kan hemolyse ontstaan. Hemolyse betekent dat de rode bloedcellen scheuren. En als dat gebeurt, kan je bloed heel moeilijk analyseren.
7: Ja.
8: Omdat wij alles standaardiseren en alles op dezelfde manier kunnen doen en die naald echt heel precies in dat vat kunnen positioneren, voorkomen we eigenlijk dit soort fouten.
7: Oké, dus daarin is hij beter. Maar qua foutmarge prikken zit je nog gelijk aan de mens.
8: Ja, en hij doet minder pijn. Wat ik denk ook heel belangrijk is voor de patiëntervaring.
7: Oh, dat is wel prettig. Heb jij jezelf ook laten prikken, neem ik aan?
8: Tientallen keren.
7: Tientallen keren. Jij, Anja?
9: 1 keer.
7: 1 keer. Hoe was dat?
9: Prima, ja.
7: Totaal anders dan de mens of eigenlijk precies hetzelfde voor jouw gevoel?
9: Het was anders, want je wordt door een apparaat geprikt, maar het voelde eigenlijk hetzelfde.
7: Oké, we gaan zo meteen horen hoe dat ding precies werkt. Toon,
1: In hoeverre is het ding echt wel autonoom? Of staat er wel, nu zeker in de onderzoeksfase, moet er echt nog iemand naast staan?
8: Ja, dus hij kan eigenlijk alles zelf doen. Daar is hij ook op ontwikkeld. Dus eigenlijk dat de patiënt zelf het systeem kan bedienen. Mm-hmm. Wat we wel belangrijk vinden is om die interactie tussen de mens en de patiënt, om die die in stand te houden. Dus we hebben een soort van supervisor model, waarbij de rol van de bloedafname medewerker eigenlijk verandert in een supervisor die wel eventjes bij de patiënt komt, hand op de schouder kan leggen, alles gaat goed, druk maar op de startknop en die kan dan naar het volgende systeem.
1: Het is gewoon echt een startknop en dan gaat hij prikken.
8: Zo simpel is het.
1: Oké, hilarisch. Arja, wat voor verschil moet die robot dan gaan maken in ziekenhuizen?
9: Uiteindelijk denk ik dat het voor een aantal dingen belangrijk is. Eén is, we lopen tegen een personeelstekort aan, nu al, maar dat wordt alleen maar erger in de zorg. We denken dat we met meerdere robots en één supervisor toe kunnen. Dus je kan dan met minder mensen evenveel bloedprikken doen. Mm-hmm. Ik denk ook dat, toon is nog voorzichtiger, het prikken gaat even goed, maar dat het uiteindelijk, doordat er zo goed wordt gepositioneerd,
1: wordt de robot
9: beter is. En de bloedkwaliteit is al beter, dus je hebt kwaliteit en een oplossing voor de personeelstekort.
1: Ja, dus dit is gewoon een belangrijke ontwikkeling ook voor de toekomst, om de ziekenhuizen toekomstproef te gaan maken.
9: Ja.
1: Kom ik bij hoe die machine eruit ziet, die robot? Wat zien we voor ons als je gaat laten prikken?
8: Ja, we hebben natuurlijk geprobeerd om dit zo vriendelijk mogelijk te laten lijken. Dus heel erg gefocust op, zoals dat heet, usability. Dus de gebruikvriendelijkheid van het systeem. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het zo intuïtief mogelijk is voor de patiënt. Ja, en de patiënt zich gewoon heel comfortabel voelt als hij in de stoel
1: maar
8: zit.
1: Maar zie ik een soort pepper-robot met oogjes? Wat is het?
8: Nee, dat niet. Nee, dus het is een systeem zeg maar van op je hoogte van een borsthoogte of zo. Je kan daarin zitten. Er zijn twee schermen in het systeem die eigenlijk de patiënt begeleiden gedurende het proces, om ervoor te zorgen dat het een fijne ervaring is en ook de patiënt de feedback te geven van,
1: er staat er, ga zitten, hier, leg je arm neer.
8: Ja, is iets liever dan dat.
1: Iets vriendelijker. Ja, welkom, ga lekker liggen, zoiets.
8: Ja, precies. We gaan nu zoeken naar uw vat, bloedvat en we plakken nu een pleister.
1: Ja, oké, want inderdaad, er wordt dan geprikt. En dat is dus, moet de patiënt dan zelf op de knop drukken?
8: Dus alleen om de procedure te starten en vanaf dat moment hoeft de patiënt niks meer te doen. Gaat het systeem zelf op zoek naar het vat.
1: Ja.
8: En vindt het vat dan en brengt dan de naald in, om vervolgens alle buisjes te vullen. Mm-hmm. Dus de bloedafnamebuisjes. Waarna er een pleister wordt geplakt bij de patiënt.
1: Oké, en het proces ervoor. Hoe weet hij waar hij het beste kan prikken? Want hij moet natuurlijk die bloedvaten gaan zoeken. En dan ook nog het juiste plekje. Hoe doet hij dat?
8: Ja, dus we gebruiken daar twee technologieën voor. Dus allereerst gebruiken we infrarood om te bepalen waar ligt de ader ongeveer in de arm van de patiënt.
1: Mm-hmm.
8: Op basis daarvan kunnen we bij veel patiënten identificeren, daar ligt hij ongeveer. En op dat moment plaatsen we een ultrasound. Dus eigenlijk hetzelfde technologie waarmee je babytjes kan zien.
1: Ja, een echo.
8: Plaatsen we op de arm van de patiënt. En met die echo kunnen we heel goed dat bloedvat zien. En op basis daarvan kunnen we bepalen wat is nou de optimale plek om bloed af te nemen en die naald in te brengen.
1: En waar kijk je dan naar? Wat de optimale plek is? Waar ligt dat aan?
8: Nou, dus de diepte van het vat, grootte van het vat, hoeveel beweegt het vat. Zijn er allemaal verschillende variabelen die we gebruiken in dat algoritme om te bepalen wat is nou de beste plek.
1: Ja, ja.
8: We hebben natuurlijk heel veel data. Dus we hebben in meer dan 10.000 patiënten hebben het apparaat getest.
1: Ja.
8: Veel daarvan in het OVG-lab. En daar leer je natuurlijk enorm veel van, mm-hmm. van die grote dataset.
1: Zeker.
8: En zeker in de toekomst, wat Arjo ook aangeeft, het systeem blijft leren. Op een gegeven moment wordt hij ook beter dan de mens.
1: Ja, jullie bouwen hem helemaal zelf, hè, in Utrecht?
8: Dus wij doen een eindassemblage zelf, maar we hebben wel veel partners die ons daarbij ondersteunen en die een groot gedeelte van het systeem bouwen voor ons.
1: Ja, oké, dus dat gebeurt grotendeels dus in Utrecht. Was nou het meest complexe aan deze robot?
8: Ja, echt, zeg maar, de intelligentie achter hoe kan ik een vat vinden en hoe kan ik hem aanprikken en hoe doe ik dat? Dat is echt het allerbelangrijkste gedeelte van de robot, waar we heel veel tijd en energie in hebben gestopt.
1: Ja, nou gaan we eventjes ervaren een soort van hoe dit nou werkt. Verslaggever Stijn Goossens die ging namelijk langs bij de prikpoli van het OLVG Oost, waar Aletta dus staat. En hij kreeg een demonstratie.
3: Mijn naam is Maxime Schoonbrood. Ik ben Clinical Deployment Manager bij Vitestro.
10: Nou, we staan hier in de prikkamers en voor mij zie ik een blauw apparaat. En dit is de Aletta. Even beschrijven, hoe groot is hij ongeveer? Hij komt niet eens tot aan mijn kin qua hoogte. Anderhalve meter hoog. En nou, het is zo groot als een klein paard, denk ik. Zo zal ik hem maar beschrijven. Een beetje lichtblauw is hij. Twee schermpjes zie ik erop. En ik kan zo mijn arm erin steken als ik wil. Maar dat ga ik niet doen. Je hebt iemand meegenomen die geprikt gaat worden vandaag. Waarom mag ik mezelf niet laten prikken?
3: Ja, dat mag helaas niet. We werken nog steeds onder studieverband. Dus we draaien een klinische studie. En onder studieverband mogen we alleen maar patiënten prikken die een order hebben. Of nou, onze eigen medewerkers die daarvoor getekend hebben. Dat zij weten dat het in studieverband is, dat het vrijwillig is.
10: Ja, en als een patiënt hier bij het OLVG geprikt moet worden, weet hij dan dat hij onderdeel is van zo'n studie? Dan komt hij hier binnen, hij of zij. En dan?
3: Ja, we roepen de patiënt op naar ons hokje en dan weet de patiënt nog niks. De patiënt zou in de wachtkamer gezien kunnen hebben. En er staat wat informatie rond over dat hier een studie loopt. Die wordt niet altijd door iedereen gezien. Dus sommige mensen worden verrast bij het hokje. En dan zijn we inderdaad wel verplicht om patiënten te vragen of ze mee willen doen aan onze studie.
10: Oké, en wat is dan het antwoord dat je meestal krijgt? Wat is de eerste reactie van die patiënten?
3: De eerste reactie is bij de meeste patiënten wel even van, oh, wat is dat dan en waar doe ik dan aan mee? Velen zien het voor het eerst, zoals we al zeiden. Dus dat is ook wel logisch. En dan als je wat meer vertelt over waarom we dit ontwikkeld hebben en hoe Aletta werkt, dan zijn velen eigenlijk wel heel geïnteresseerd om mee te doen.
10: Dan zag ik hier net een wat oudere man, die werd ook geprikt, maar dan voor een mens. Maar die wilde eigenlijk heel graag juist door de robot geprikt worden. Hoor je dat vaker van mensen die echt zeggen van, ik wil echt door Aletta geprikt worden?
3: Ja, steeds meer. We staan nu al iets meer dan een jaar bij OVG Lab in het OVG Oost. En er komen steeds meer patiënten die toch Aletta al een keer gezien hebben en die een positieve ervaring hebben, blijkbaar deze meneer ook. Dus dat is altijd heel leuk. En dan proberen we zo snel mogelijk ruimte te maken om die mensen te helpen natuurlijk.
10: Maar er zit hier iemand te wachten tot hij geprikt gaat worden. Dus laten we maar even kijken. Er staat een groot touchscreen met start erop. Daar gaan we op drukken.
3: Dus Aletta pakt zelf een schone naald op, een steriele naald. Aletta pakt een bandage op, die zuigt Aletta op. En dan laden we zelf een cartridge in. En in die cartridge zitten alle buisjes, bloedafnamebuisjes, die voor deze specifieke patiënt afgenomen moeten worden.
10: Ja, dus er moet nog wel wat handmatig voorwerk gedaan worden. Die moeten er zelf nog ingezet worden. De naalden, er is gewoon een voorraad van of zo. Daar haalt hij gewoon uit de voorraad uit.
3: Ja, er is een voorraad met naalden. En die zijn ongeveer genoeg om een hele dag patiënten te kunnen prikken. Dus die moet dan één keer per dag door de supervisor ook aangevuld worden met naalden.
10: Het klinkt als een soort printer, hè? Het is ook eigenlijk een grote printer. Maar dan gaat hij niet printen, maar...
3: Ja, en soms zeggen ze ook wel een zelfscankassa. Dat we daarmee moeten vergelijken.
10: Gaat een goede lampje branden?
3: Ja, dat is de scan die we maken van de naald. Want iedere naald is net weer een beetje anders. Dus het tipje van de naald moeten we eigenlijk precies lokaliseren. Zodat we zo accuraat mogelijk straks kunnen prikken.
10: Oké, de arm beweegt. Het is echt een soort robotarm, hè, die je in fabrieken ook meestal ziet. In zo'n autofabriek. Hij is wit. Hij pakt nu een pleister. Oh, dan komt een heel mooi pleistertje met een lachend gezichtje erop. Tevoorschijn, die wordt vacuüm gezogen. Die wordt er niet eerst opgeplakt, toch? Maar die wordt gewoon alvast vastgehouden dan.
3: Ja.
10: Het grote moment, de naald. Je moet geen prikangst hebben, of naaldenangst. Tenminste, je ziet hem bijna niet. Ik moet even op mijn hurken ervoor. Oh, daar is hij. Oh, het is een lange naald, zeg. Jeetje. Maar het is gewoon een normale naald, toch?
3: Ja, het voordeel voor de patiënt is dat de naald achter de echokop zit. Dus de patiënt ziet de naald eigenlijk niet. En dat horen we ook wel veel terug als positieve feedback. Dat het voor de patiënt op deze manier een aangename ervaring is.
10: Ja, dat snap ik. Maar ik had het ook fijn gevonden als er een leuk muziekje bij was geweest. Dat valt toch tegen.
3: Dat zullen we meenemen voor de toekomst.
10: Oh, daar gaat hij. Oh ja, ik zie het. Oh, daar gaat het rode lijntje.
3: Ja.
10: Daar gaat het bloed, het buisje in.
3: Ja, dus eerst zag je een heel klein beetje bloed in het hupje stromen. En zodra het eerste buisje met vacuüm aangekoppeld wordt, dan schiet hij eigenlijk naar achter. Nu wordt het buisje gevuld.
10: Oh, en dat was het alweer. En dat pleister is er opgeplakt. Die wordt nog even aangestampt. Nou, ik heb ook wel eens bloed moeten laten prikken. Maar toen was ik echt binnen 3 minuten buiten. Ik heb nu het idee dat we toch al vrij lang bezig zijn geweest. Kan dit nog sneller?
3: Het kan zeker sneller.
10: Moeten we dat willen?
3: Dat moeten we ook willen, maar nog niet nu. We zijn nu nog echt in die studiefase dat we eerst gaan voor veiligheid, effectiviteit. Zorgen dat Aletta echt stabiel draait. En richting het einde van dit jaar werken we toe naar het versnellen van Aletta. Zodat we echt straks mee kunnen draaien in de productie.
10: Hoorde ik nou net iets vallen? Was dat het buisje?
3: Dat was het buisje, ja. Dat hoorde je goed.
10: Even kijken. Oh, daar ligt hij. Ja.
0: BNR Beter.
11: Ja, dat was de bedoeling, namelijk dat dat buisje... Ik heb het nog even bij Stijn gecheckt. Van heeft Aletta nou dat buisje laten vallen? Wegbloed, maar Toon, dit hoort er helemaal bij, toch?
8: Dit hoort er helemaal
11: wordt
8: bij, ja.
11: In een soort bak wordt hij dan en dan wordt hij...
8: En dan wordt hij naar het lab gebracht om daar geanalyseerd te worden.
11: Ja, het klinkt gek dat je een buisje met bloed laat vallen, maar dat kan hier dus.
8: Ja, en dat is ook wel gebruikelijk, hoor. Dus het is in...
11: Precies.
8: Wordt veel gedaan.
11: Ja. Oh ja, ik heb natuurlijk ook filmpjes erbij gezien. Dus voor mij is het nog makkelijker te visualiseren dan wanneer je dit alleen hoort op de radio. Ik dacht wel, nou, je moet geen prikangst hebben. Want je arm, die leg je neer. Je krijgt zo'n band om die echt wordt vastgesnoerd. Je zit echt, nou ja, eigenlijk gewoon zit je vast aan dat apparaat op dat moment. Ja. Dan gaat hij beginnen. Als jij mij prikt, zou ik nog kunnen zeggen... Oh, stop, wacht heel even, stop. Ik moet even tot mezelf komen. Die robot, die luistert niet, neem ik aan, als ik zeg stop.
9: Hij luistert niet, maar je kan wel stop
11: heb je
9: een
11: noodknop?
9: Via een knop regelen. Ja.
11: Oké, dus ja. En ook als hij al bezig is?
9: Dat denk ik niet, maar dat weet Toon beter dan.
8: Ja, zeker. Ja. Dus we hebben een helpknop en dan pauzeert hij eigenlijk.
11: Oh, okay.
8: En je hebt een stopknop. En misschien ook wel goed om te vertellen, we hebben dat niet alleen getest bij het OVG Lab hier in Amsterdam, maar ook bij Amsterdam Medisch Centrum. We hebben getest bij Sint Antonius, bij Result Laboratorium, bij Deventer. Dus er zijn allemaal verschillende plekken in Nederland waar je een andere patiëntpopulatie hebt, waar we dus ook dit heel uitgebreid getest hebben.
11: Ah ja, en overal zitten mensen met prikangst. Willen die zich laten prikken of zeggen die hell no?
8: Ja, dus het is verrassend goed om te zien hoe mensen reageren. En als je kijkt naar, we vragen naar mensen van hoe vind je het oké om op deze manier geprikt te worden? Dan zegt 98% zegt ja, dat
11: ja,
8: wil ik.
11: En is die 2% die het niet wil, heeft die inderdaad prikangst? Of?
8: Ja, dus de belangrijkste reden is eigenlijk dat ze het gevoel hebben dat ze het, dat ze het voor de medewerker denken van, dan verliest misschien de medewerker hun baan. Terwijl hun rol natuurlijk gaat veranderen en de druk op de zorg enorm groot is.
11: Oh, serieus?
8: Dus dat is eigenlijk... Echt,
11: mensen doen het eigenlijk uit compassie met het personeel. Ik wil door het personeel geprikt worden.
8: Vaak wel.
11: Oh. Ja. Dus de mensen met prikangst, om daar nog even één keer op terug te komen, die durven dit ook aan. Wat is de feedback van die mensen die je terugkrijgt? Ik neem aan dat je daar heel in geïnteresseerd was.
8: Ja, dus daar kijken we natuurlijk continu naar. Want dat is een van de belangrijkste zaken. En ze zeggen eigenlijk van het niet zien van de naald. En ze hebben angst omdat ze niet weten hoe gaat de bloedafname. Maar als je eenmaal goed geprikt bent door Aletta, dan weet je, de volgende keer word ik ook goed geprikt.
11: Gaat
8: want het is
11: goed.
8: Gewoon consistent. Het is een consistente kwaliteit. En je bent niet afhankelijk van, is deze persoon, ja, doet hij het misschien net een week of doet hij het al 10 jaar?
11: Ja, dat is
8: dus
11: waar.
8: Omdat je zo'n consistente kwaliteit hebt, zijn die mensen ook niet meer bang.
11: Nee, maar jij zei wel dat op dit moment Aletta eigenlijk even goed of slecht prikt als de mens. Dus daar zitten ook fouten in. Aletta kan ook fout prikken.
8: Ja, maar dus eigenlijk, we zijn dus nu bij mensen waarbij die nog niet zo goed doet. Daar zijn we natuurlijk aan het verbeteren. Maar als hij het helemaal goed bij je doet, dan doet hij het altijd goed bij je.
11: Ja.
8: Want dan heb je dus een hele consistente bloedafname.
11: Ja. Wat zijn de negatieve dingen die je terugkrijgt? Van wat vinden mensen niet prettig, wat je eventueel nog kan aanpassen of waar je aan werkt?
8: Nou kijk, persoonlijk contact is natuurlijk altijd belangrijk in de zorg. En dat is ook iets wat bij ons centraal heeft gestaan in het ontwerp van het systeem. We hebben ook gezegd van, er werd net al de analogie gebruikt met de zelfscankassa. Ik denk dat het alleen werkt als er altijd iemand rond blijft lopen. Omdat dat persoonlijke touch, sommige mensen hebben gewoon wat meer aandacht nodig dan anderen. En daar geloof ik heilig in.
11: Ja.
8: Dus ik denk dat dat essentieel wordt bij de uitrol van het systeem.
11: Ja, maar dan kan dus één persoon op 5 Aletta's zijn. Of is dat een beetje...
8: Ja, dus we beginnen met 2 en gaan dan naar 3. Maar inderdaad, dat is een beetje
11: zou
8: de
11: wel
8: grote
11: moeten
8: waar we naartoe gaan.
11: Oké. Okay. Ja. Oh ja, jij bent ook vanaf het begin al vanuit het OVG-lab betrokken bij het eerst het idee van Toon en daarna de uitvoering. Wat was jouw rol daarin precies?
9: Toon en zijn collega hebben ons benaderd omdat ze een idee hadden. Dat is voordat we OVG Lab waren zelfs. We zijn verzelfstandigd in 2018 en dit was in 2017. En dat was meteen een heel leuk gesprek. Enthousiast. Ze wilden echt een probleem oplossen waar ze zelf mee te maken hadden gehad in familiekring. Moeilijk te prikken mensen.
11: Mm-hmm.
9: En je kon zien dat ze er goed over nadachten. Ze waren gewoon heel inspirerend. Dus toen zijn we blijven praten. En,
11: want jullie zagen het idee meteen zitten eigenlijk.
9: Ja,
11: van dit moeten we eigenlijk gewoon gaan maken.
9: Ja, ja. Ja. Om de redenen die ik in het begin noemde. Hè. Dus de kwaliteit, maar ook het oplossen van de personeelskrachten die we aanzagen komen, waar we eigenlijk al in zaten en nog steeds wel zitten.
11: Mm-hmm.
9: En betrokken geraakt in het meedenken. En niet alleen wij als bestuur, maar ook de medewerkers die de bloedafname doen.
11: Ja.
9: Dat hebben ze ook heel goed aangepakt, vind ik. We hebben ze zien groeien naar een grotere club. Maar we zijn zelf ook steeds betrokken gebleven en in het onderzoek betrokken geraakt. Ja, het is eigenlijk een hele goede reis geweest.
11: Ja, nou gebruiken jullie die robot al dagelijks in het OVG, dus al 2 jaar lang ongeveer. Nog steeds in studieverband. Dus waar wordt dan nu nog specifiek onderzoek naar gedaan? Want het is volgens mij wel duidelijk dat hij dus prima werkt.
9: Ja, nou, aan de ene kant zijn er genoeg data nodig om de studie echt afgerond te verklaren. Mm-hmm. En aan de andere kant lopen er nog optimalisaties waar we in de loop van de studie, nou ja, de noodzaak toezagen, of waar jullie dat toezagen in ieder geval. Daar zijn we ook weer bij betrokken. Maar het mooie is dat we wel de data al gewoon voor de zorg kunnen gebruiken.
11: Ja, sterker nog, dus gewoon een patiënt, wat Toon al zei, die nu naar het OVG komt en die mee wil doen, die wordt geprikt. Ja. En dat bloed wordt gewoon gebruikt voor diagnose of voor andere zaken.
9: Ja.
11: Ja, dus hij draait echt al optimaal mee wat dat betreft. Toon, ik neem aan dat het verdienmodel uiteindelijk zit in het verkopen of verhuren van Aletta?
8: Ja, dus we hebben een model waarbij je eigenlijk een scheermesjesmodel. Dus je verkoopt
11: je krijgt het kop en steeds een nieuw mesje.
8: En steeds een nieuw mesje. Ja, dus we kunnen de buisjes gebruiken die het OVG nu ook al gebruikt, de bloedbuisjes. Ja. En de naalden en de alcoholspray bijvoorbeeld en de pleister, die leveren wij.
11: Oké, dus de speciale buisjes die komen gewoon van het ziekenhuis zelf. Maar die naalden moeten ze echt bij jou halen.
8: Ja.
11: En de pleisters ook.
8: Ja.
11: Dus dat is gewoon lekker extra verkopen, zeg maar.
8: Nou, het is ook vanuit veiligheidsreden dat we dat doen. Dus dat heeft een duaal doel.
11: Ja, en veiligheidsredenen in de zin van?
8: Nou, kijk, wij willen natuurlijk zeker weten en garanderen dat die naald goed is. En we willen ze ook zeker weten dat veiligheid is een van de belangrijkste zaken in een medisch systeem. Mm-hmm. Dus die veiligheid kunnen we ook alleen maar garanderen met onze eigen naald. Het ziekenhuis heeft ook een speciale vorm om ervoor te zorgen dat die dus in alle gevallen veilig is voor de patiënt.
11: Ja, wat gaat die kosten, die robot? Ja,
8: daar kan ik helaas niet zoveel over zeggen.
11: Waarom niet?
8: Goed, we staan nu aan de vooravond van commerciële lancering. En dat zal volgend jaar plaatsvinden.
11: De echte marktintroductie.
8: Dus de echte marktintroductie, dus we hebben heel veel getest in de afgelopen 1,5-2 jaar. En volgend jaar gaan we live bij onder andere OVG en aan de andere partners die ik net noemde.
11: Ja, en jij weet toch wel wat het gaat kosten? Waarom is dat nog zo geheim?
8: Nou, kijk, ik denk dat wij leren ook. We zijn continu aan het leren. Je leert ook op basis van hoe vaak gebruikt het systeem? Wat is de waarde voor de klant? Wat is de waarde voor de patiënt? En dat moet uiteindelijk allemaal in dat verdienmodel samenkomen.
11: En even gewoon orde van grootte. Moet ik denken in honderdduizenden? Moet ik denken in tienduizenden? Of moet ik gewoon denken aan een miljoen?
8: Nee, ik denk dat het ergens in het midden van de range is die je net noemde.
11: Dus een 500.000?
8: Nee, dus daar kan ik er niks over loslaten. Ja.
0: BNR Beter.
11: Anja, als we ook kijken naar het lab, dan is dat zelf ook flink aan het automatiseren. Jullie hebben dus straks die robots daar echt draaien. Hoe kan je dan de rest van zo'n proces van diagnostisering, hoe kan je dat verder verbeteren?
9: Ja, dat is onderdeel van eigenlijk het inrichten naar de toekomst. Hè, robotiseren, automatiseren, digitaliseren. Ja, zijn we al jaren mee bezig. Maar we hebben nu meer mogelijkheid omdat we net in nieuwbouw aan het trekken zijn. We zaten met ons centrale lab in OVG Oost. Nu naast OVG West in een nieuw labgebouw dat Basecamp heet.
11: Ja.
9: Maar dat is zo ingericht dat het één zoveel mogelijk integraal is. Alle labdisciplines zitten in één gebouw, maar kunnen ook diensten delen. Eén centrale monsterontvangst. Die hebben we ook flink gerobotiseerd. En ook dat weer omdat er een personeelstekort is. En omdat je ziet dat je daarmee processen kunt stroomlijnen en verbeteren.
11: Ja, ja. Ja, en dan is het natuurlijk heel erg belangrijk, als je al dat soort processen wil stroomlijnen en verbeteren, dat je dus ook data kan delen. Ja. Is dat een ding?
9: Ja, dat is een heel groot ding. Omdat we met die robotisering, et cetera, moeten investeren, moet je sowieso groot genoeg zijn en samenwerken in de regio.
11: Ja, met allemaal andere partijen.
9: Klopt, dus wij werken zelf voor meerdere ziekenhuizen, klinieken en de eerste lijn. Maar we hebben partijen in de regio opgezocht met wie we een netwerk hebben ingericht. GLIA heet dat, met Amsterdam UMC, de GGD en Sanquin Diagnostiek. Eigenlijk heel complementair in wat we aan diagnostiek doen. Mm-hmm. Daarmee richten we de bijzondere diagnostiek slimmer samen in. En we richten een backbone in om data te delen. Data te delen om goed inzicht te hebben waar de patiënt ook is. Maar ook om onderzoek mee te kunnen doen en met behulp van de AI de uitslagen weer steeds beter te maken.
11: Ja, en daarin zet je dus echt al een flinke stap richting zo'n toekomstproef.
9: Ja, ja.
11: Lab.
9: Ja,
11: eigenlijk, hè?
9: Ja.
11: Waar uiteindelijk ook de ziekenhuizen weer direct van profiteren.
9: Ja, de ziekenhuizen en de rest van de zorg. Dus wij denken dat de diagnostiek wordt vooral als een kostenpost gezien. Eigenlijk anders bekeken moet worden als een belangrijk onderdeel juist in het oplossen van de problemen van de zorg. Wij voegen waarde toe. En als je de goede diagnostiek op het juiste moment doet, dan kan je heel veel kosten besparen. Nu al valt het trouwens wel mee. 70% van de klinische besluitvorming vraagt diagnostiek. Maar we zitten onder de 1% van de kosten.
11: Oh, is dat echt zo'n klein aantal?
9: Ja, zeker. Maar zo wordt er echt nog helemaal niet naar gekeken. Alleen maar naar iets wat je kan drukken om de kosten te...
11: Want meer diagnoses betekent per definitie, zegt iedereen altijd, meer zorg. En die kosten zijn te hoog.
9: Ja, nou vind ik ook niet dat je te veel diagnostiek moet doen. Helemaal niet. Maar de juiste diagnostiek op het juiste moment...
11: is kostenbesparend.
9: Ja, absoluut.
11: Ja. Nou, en daar gaat dus ook het nieuwe Basecamp daar een mooie bijdrage aan leveren.
9: En Glia.
11: En Glia, uiteraard. Dan als je kijkt naar jullie toekomst, Toon, met Aletta. Jullie zijn niet de enige bloedprikrobot, maar wel als eerste nu klinisch wereldwijd op de markt. Kan jij links of rechts ingehaald worden door China of andere producenten?
8: Ik denk dat we wel een hele grote voorsprong hebben op de rest.

0: En er is eigenlijk, hè, er zijn bijna geen andere partijen die dit doen. Dus ik zie de toekomst wat dat betreft rooskleurig.
1: Ja, waar zitten ze wel? Degene waar jij echt naar kijkt van, even kijken hoe ver ze zijn?
0: Nou, er zitten, in China zijn natuurlijk altijd dit soort ontwikkelingen. Ik ben er één keer geweest. Maar goed, dat is, ik denk, niet iets wat in onze westerse wereld gaat werken, hoe zij dat hebben aangepakt.
1: Nee, waarom niet?
0: Nou, dat is een hele grote zwarte box waar je hand insteekt tot je schouder en je ziet niet waar die is gebleven.
1: Oh, dat is doodeng.
0: Dus je arm zit tot je schouder in een box. Ik denk niet dat bij ons gaat werken. Misschien daar wel.
1: Jij houdt het toch liever op de vriendelijke robot met twee schermpjes die zegt, gaat u lekker liggen.
0: Precies, en dat je gewoon een beetje kan zien wat er gebeurt. En het gevoel van controle in ieder geval.
1: Je arm in een black box. Zou je het ooit doen?
0: Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik heb het gedaan, maar niet met plezier.
1: Goed, nou, heel veel succes met Aletta 2 ook en met jullie verdere opschaling en uitrol van Aletta. Toon Overbeke, oprichter en CEO van Vitestro. En Anja Leijten, jij ook fijn dat je er was. Bestuurder bij het OLVG Lab en nu dus op een nieuwe locatie met Aletta. Nu nog Aletta 1 en wellicht Aletta 2 in de toekomst.
2: Zeker.
1: Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop.
0: Funk en Soul.
1: BNR

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen, schrijft de Telegraaf. De circuitdirecteur had het wel graag gewild, maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. Volgende maand is dus voorlopig de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huis en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek. De zonneambulance is speciaal voor mensen wereldwijd in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
7: Wat zeg je, Hugo?
8: Niks.
6: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
9: Is dat een microfoon, Hugo?
10: Nee, joh.
9: Hugo, graag 2 glazen Pinot Noir.
11: Oh. Oké. Okay. Komt eraan.
12: Ja, nee, het is goed dat hij even weg is. Dan kunnen we even doorpraten over waar we het over hadden. Ja. Ja, want het is toch een beetje vreemd. Als je gewoon de afgelopen jaren zit te kijken, dan ja, zijn er 2 landen, 2 kleine landen, Oekraïne en Iran, die hebben het toch voor elkaar gekregen om eigenlijk, in het geval van Iran, een heel groot land, Amerika, feitelijk op de knieën te krijgen. En ja, Rusland, die wordt het leven zuur gemaakt door Oekraïne. Het had ook, hadden ook heel weinig mensen gedacht, wat is er nou eigenlijk aan de hand, denk je?
9: Het is een hele opmerkelijke ontwikkeling. Hè? Middelgrote mogendheden kunnen een grote mogendheid het leven heel zuur maken. Ja, het heeft natuurlijk toch heel erg te maken met een Oekraïne met een ongelooflijke technologische genie. Hè? Dat ze met die drones op een fantastische manier experimenteren. Voortdurend experimenteren. Mm-hmm. Ook steeds verbeteren. En aan de Russische kant. Er is natuurlijk een personeeloverwicht aan de Russische zijde. Maar dat wordt niet heel erg slim ingezet. Nee,
12: dat is natuurlijk het hele bijzondere van wat we op het ogenblik zien. Hè? Ze vechten allebei tegen een numeriek superieure tegenstander. Tegen een tegenstander die ook technologisch superieur was. En ze zijn toch in staat om het vol te houden. Dat is echt heel erg bijzonder.
13: Ja. Hier is uw wijn, meneer Boekenstein.
9: Ah, dankjewel. Ja,
13: uit de koelkast van Rob.
9: Wat een mooie rode kleur. Ja. Prachtig.
12: Ja, die komt echt niet uit de koelkast dan, Hugo. Ik bedoel, kom op.
9: Maar weet je, Iran had natuurlijk ook het voordeel.
13: Waar hebben jullie het over?
9: We hebben het over hoe het nou komt dat middelgrote mogendheden soms grote mogendheden heel veel weerstand kunnen bieden. En soms misschien wel

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De hele NAVO het hazenpad heeft gekozen, want dat is eigenlijk wel wat er gebeurd is.
3: Kan je eigenlijk niet min of meer zeggen dat oorlog gewoon best wel vaak een heel slecht idee is?
2: Ja, dat vind ik wel. En ik bedoel, agressors die moeten het vaak wel met een nederlaag verkopen. Dus dat klopt wel aardig, ja. Ik vind het, ja, echt oorlogen, dit soort oorlogen die heel goed zijn afgelopen. Laten we zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog.
4: Ik ken ze niet.
3: Gewoon echt een, dat je zegt, een geweldige oorlog. Het was echt een geweldige oorlog.
4: Ik ken alleen kleinschalige dingen. Want de Britse special forces gingen Sierra Leone binnen. Omdat daar...
2: Ja, dat is wat anders. Ja, maar dat zijn vredesoperaties waarbij een groot land, een klein land binnenvalt. Als je dat dan niet kan, ja, Haiti is, dat is ook op een gegeven moment gelukt. Als je dat dan niet kan, ja, dan kun je beter je hele krijgsmacht opheffen. Dat kan je bij wijze van spreken met de politie doen. Dus
4: zegt niks, hè?
2: Dat zegt niks. Ik ga even naar de brievenbus, jongens. Want ik verwacht een pakketje. Er is iets kapot en je kan hier niks kopen in Frankrijk. Dus dat moet allemaal worden ingevlogen.
3: Ja, we lopen wel even mee.
2: Ja, doe dat gezellig. En Arjan, we hadden het over hoe kleine landen het leven van grote landen zuur maken. Dat heeft te maken met asymmetrie. Heb jij daar nog een beeld bij van hoe je dat tegenaan moet kijken?
4: Nou, weet je, in Afghanistan, hè, moesten de westerse mogendheden dus alle bruggen in de gaten houden. Dat was een beetje veel, want er zijn veel bruggen. Terwijl dus de Taliban, die kan er gewoon eentje uitzoeken en dan kijken of de bewaker daar, wanneer hij een sigaretje gaat roken en zo, weet je. En dan kan je dan die bommen doen. Roadside bombs hetzelfde. Je kunt gewoon, dus als je helemaal niet zo machtig bent, kan je met die wegbommen vreselijke ellende aanrichten.
3: En nu met drones.
2: Het is een andere vorm van oorlogsvoering. Dus een normale oorlogsvoering, dat is met manoeuvre-eenheden. Dat zijn grote eenheden. En die moeten op een bepaalde manier worden ingezet. En die moeten dus manoeuvreren. Dat is bewegelijke vormen van oorlogsvoering. En dat asymmetrische vormen van oorlogsvoering, dat is veel meer met, laten we zeggen, snelle, onverwachte, kleinschalige acties, guerrilla's, dat soort zaken. En dat zie je dus gebeuren binnen landen. Dat gebeurde door de Taliban bijvoorbeeld in Afghanistan. Maar dat zie je dus nu eigenlijk ook gebeuren door kleine landen die de grote landen het leven zuur proberen te maken. Wacht even hoor, ik moet even kijken of er post is. Ik zit al dagen te wachten op een pakketje dat er nog steeds niet is. Nou, dan schuiven we wel weer terug. Dus daar, het is gewoon een totaal andere vorm van oorlogsvoering. En wat we dus weten, als je asymmetrisch gaat, dan kan zo'n klein land zo'n oorlog eigenlijk volgens mij helemaal niet winnen. Maar hij kan hem ook niet echt verliezen. Dat hebben we natuurlijk met Iran gezien. Waarbij dat land toch in staat is geweest om overeind te blijven tegen de Amerikanen. Door horizontaal te escaleren. Dat hoort er dus ook echt bij. Hè? Horizontaal escaleren betekent dus dat je het hele speelveld gaat verbreden. En in dit geval wordt er dus aangevallen tegen de Golfstaten. Nou, dan hebben de Amerikanen totaal niet meer onder controle. En raakt ook al zijn bondgenoten kwijt in de Golf. Maar eigenlijk, horizontale escalatie is ook precies wat Oekraïne heeft gedaan. Door de strijd te verleggen naar Russisch grondgebied. Dat is precies hetzelfde.
4: Ja. En het gekke is dat, kijk, guerrilla-oorlog kennen we al heel lang. Hè? Dat is al eeuwen oud. En je zou denken dat ook na 1945 hebben de Fransen met Indochina. Dat was natuurlijk ook een guerrilla. Ja. Vietnam ook.
2: Ja, Korea, de Amerikanen ook. Hebben natuurlijk in Vietnam ook verloren.
4: Ja. Dus je zou dus denken dat je dan een beetje huiverig bent, hè? Als je met zo'n oorlog begint. Trouwens, de Russen ook, in Afghanistan.
2: Ja, die zijn er ook onderuit gegaan. En toch doen ze het iedere keer weer. En iedere keer, en dat heeft volgens mij te maken met een totale zelfoverschatting, iedere keer zie je dat ze dus onderuit gaan. En in een aantal gevallen lukt het dan wel om toch enig succes te boeken. Maar door de bank genomen gaan die landen onderuit.

0: De geschiedenis staat er bol mee, in ieder geval van na de Tweede Wereldoorlog. En toch doen ze het iedere keer weer. En wat is er nou? Waarom doen die leiders dat nou eigenlijk? Wat is dat nou?
1: Nou kijk, dat is een $6 miljoen kwestie. Ik denk bij iemand als Poetin dat hij dus naast die historische interpretatie, waarbij dus Rusland het meest christelijke land van de wereld is, ja, en ook het beste ras, noem maar op, hè, dat hij daar ook echt een beetje in gelooft. En dat hij dan ziet dat er een grote krijgsmacht is en we kunnen toch eigenlijk alles. Maar ja, hij zou toch ook iets moeten weten over van guerrillaoorlogen. Wat er
0: ja, ik denk dat het is een. Het is natuurlijk inderdaad hubris, een zelfoverschatting. Ja. Het is het geloof in eigen technologie. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ja. En het heeft ook te maken in dit geval met de. Zowel met de Verenigde Staten als met Rusland. Met het idee dat je een soort uitverkoren beschaving bent. Waar de rest zich aan moet onderwerpen. Nou, die kleintjes die hebben daar helemaal geen zin in. En dan krijg je dus dit gedoe.
1: Het exceptionalisme. Je denkt dat jij beter bent dan anderen.
0: Ja.
1: Dat hebben zowel de Amerikanen als de Russen en ook de Chinezen.
0: Ja, absoluut. Alle grootmachten hebben dat. Ja. En dat is op zich is dat wel slecht nieuws.
1: Ja.
0: Want dat betekent namelijk dat al die grootmachten denken dat zij de wijsheid in de pacht hebben. Ja. En ja, dat leidt natuurlijk gewoon tot een discussie over onderwerping. En daar hebben we dus geen zin in met z'n allen.
1: Ja. Hopelijk is China van die drie nog het meest voorzichtige. Maar dat moeten we nog even afwachten.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
3: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
4: Wat zit je nou weer in jezelf te praten, Hugo?
5: Niks.
1: Ik kan niet vinden.
0: Dat zoek je.
1: Nou, weet je, ik had nog een derde fles wijn meegenomen voor je.
0: Oh.
1: Maar die is dus tijdens de rit.
0: Op twee al zo weinig.
1: Is die helemaal onder de bank geraakt. En dus ik moet even voelen
0: wat
1: hier.
0: Wat is daar nou? Gadverdamme, er liggen verrotte bananen
5: op. Oh shit, dat is nog van de heenweg.
0: Tering, dit is een nieuwe auto, joh.
5: Sorry, BNR.
1: Ja, dan moet ik BNR maar niet horen.
0: Wat een troep maak je ervan, zeg. Ook is mijn auto niet, dus het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Wel die viezigheid er maar uit. Nou, Jan, zoek mijn fles wijn.
1: Ja, ik zal maar eens even zoeken. Even kijken. Oh, hier is die, geloof ik.
0: Oh, ja.
1: Even doorduwen.
0: Is het een Barolo eindelijk?
1: Nee, dit is een Médoc. Moet je kijken hier.
0: Oh.
1: Heerlijk.
0: Oh ja, ja. Maar lekker, ja, weer geen Bourgogne. Nou, oké, okay, Zelensky.
1: Ja.
0: Wat was daar nou zo bijzonder aan?
1: Zelensky zegt dus nu van, ja jongens, we kunnen eigenlijk alle wapens maken. En hij heeft nu ook een licentie gekregen voor de Patriot-raket. Dat kan hij in de toekomst ook maken. En dat is bijzonder, hè?
0: Heeft niemand meer nodig.
1: Ja, want vroeger had je dus een grote mogendheid, maakte alles. Hè? Amerika maakte alles. Europa deed er niet zoveel aan. Die zat voor een dubbeltje op de eerste rang. En nu hebben we Oekraïne, die natuurlijk de oude Russische defensie-industrie ook had. Hè? Die hebben heel veel kennis. Maar die weten gewoon op een fantastische manier al die raketten te maken. En dat betekent dat dat land dus echt veel meer macht kan projecteren dan anders het
0: ja,
1: geval
0: is. Ja, dat is natuurlijk ook goed nieuws voor ons. Want als Zelensky in staat is met zijn zelfgeproduceerde wapens de Russen tegen te houden, dan moeten wij dat natuurlijk ook gewoon kunnen zonder Amerika.
5: Dat zou je zeggen eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: En Oekraïne kan ons daarbij helpen ook.
0: Ja, je
1: kennis.
0: Moet wel samenwerken met Oekraïne. Ja. Maar dat logenstraft toch de hele discussie die je zo vaak hoort en aan al die talkshowtafels, dat het een biljoen euro en 10 tot 20 jaar kost om onafhankelijk te worden van de Verenigde Staten.
1: Ja, want Oekraïne wijst de weg, Oekraïne kan ons helpen. Dus het kan veel korter.
0: Ja, Oekraïne kan het al. Dus als Oekraïne dat kan, waarom kunnen wij dat niet? Mij ontgaat de logica totaal van de hele discussie die wordt gevoerd. Ja. Maar het zal ongetwijfeld aan mij liggen. Maar wat ik vind dat hier gewoon interessant aan is, is dit heeft natuurlijk wel 4 jaar gekost.
1: Ja.
0: Om het voor elkaar te krijgen. Dus ze zijn begonnen met eigenlijk de wederopbouw van eigen krijgsmacht. Dat was natuurlijk gewoon een waardeloze zooi in Oekraïne aan het begin. Het is een godswonder dat ze in staat zijn geweest om die Russen uit het noorden te verdrijven. En vervolgens ook weer stukken van het zuidelijke front, zowel aan de west- als aan de oostkant, te veroveren. Dat is eigenlijk een enorme prestatie geweest. En je ziet nu dat er dan een technologische wapenwedloop is ontstaan. Waarbij Oekraïne eigenlijk op zich technologisch de bovenliggende partij is. Ze verliezen nog steeds land, maar niet zo heel veel meer. Maar dus het duurt gewoon lang om op stoom te komen. Maar dat hebben we in Iran ook gezien. Want asymmetrische oorlogsvoering, dat is een specialiteit van Iran. Dat had Trump natuurlijk ook wel kunnen weten. Of in ieder geval zijn adviseurs, voor zover hij die heeft. Hier zijn de Iraniërs eigenlijk mee begonnen vanaf het moment dat de Shah het land uit werd gegooid. En dan zie je dus dat ze bewust zijn gaan nadenken van hoe kunnen wij nou die sterkere tegenstanders van het lijf houden. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Nou, dat is, ja, dat doen ze dus op deze manier. En daar is goed over nagedacht. Met die strijdgroepen die ze steunen in
1: De proxies.
0: Ja, de proxies in het hele Midden-Oosten. Ze doen dat door, op dit ogenblik door Amerikaanse basis en door Amerikaanse bondgenoten te bestoken in het Midden-Oosten. Ja, daar heeft Amerika gewoon geen antwoord op. En Rusland heeft geen antwoord op die grote aanvallen die de Oekraïners uitvoeren diep in Rusland. Want het land is te groot om verdedigd te kunnen worden.
1: Ja, het is echt een ongelooflijke ontwikkeling. Hè? Ja,
0: dus die asymmetrie, die heeft hier in toenemende mate de kenmerken van horizontale escalatie. Dus verbreed het terrein om het eigenlijk de kosten-batenanalyse en de inschattingen van de tegenstander te compliceren. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
1: Ja. Dan zijn ze wel een beetje verschillend. Want Iran heeft het enorme voordeel van die staat van Hormuz natuurlijk. Hè? Waarmee je echt een mondiale impact ook echt hebt. Hè? Maar goed, weet je, eigenlijk is het een heel positief verhaal. Hè? Want als Oekraïne het nu zo goed doet en Oekraïne ook helpt en heel veel kan leren, betekent het eigenlijk dat de Europese veiligheid, waar inderdaad heel veel mensen zich zorgen over maken, daar eigenlijk beter voor staat binnen 2 jaar.
0: Ja, dat vind ik dus ook. Dat roepen we al in 1,5-2 jaar in die podcast. En dat blijkt dus gewoon inderdaad te kloppen. Niet om gelijk te krijgen, maar als je snapt hoe dit soort dingen werken, dan kun je behoorlijk goed inschatten wat de gevolgen daarvan zijn en wat ook de consequenties voor ons zijn. Nou ja, goed, dat, totdat het natuurlijk mis is en misgaat. En ja, toekomst voorspellen is wat dat betreft gewoon moeilijk.
5: Maar het grappige, jullie zijn nu eigenlijk veel optimistischer dan meestal als we de microfoon aan hebben staan.
0: Ja, maar weet je, Hugo, dat heeft ook te maken met het feit dat, ja, hoe zal ik het zeggen, dat er toch wat aan de hand is. En dat het nog steeds niet wil zeggen dat de Oekraïners het gaan winnen, in de klassieke zin van het woord. Maar als ze het niet verliezen, als ze niet hoeven op te geven en ze dwingen de Russen tot een staakt het vuren, dan hebben ze, en dan hebben ze op hun manier feitelijk gewonnen. Dan hebben ze een prestatie geleverd die ze eigenlijk niet hadden kunnen leveren, gezien de krachtsverhoudingen. Gezien de krachtsverhoudingen moet je dit gewoon ook militair hebben verloren. En dat is niet gebeurd. En dat komt door de asymmetrische manier van optreden, door de enorme technologische innovatie.
5: En dan ontstaat er ook een andere situatie, ook voor Europa.
0: Ja, ja, maar ook door, en dat is natuurlijk het hele punt, ook door het feit dat je ongelooflijk gemotiveerd bent om je land te behouden.
1: Ja, dat speelt een grote rol. Hè? Weet je, Oekraïne is gewoon in staat geweest om die Russische oppas te stuiten en ook hier en daar dingen terug te nemen. En tegelijkertijd weet Zelensky ook heel goed dat Poetin kan niet terug. Die kan helemaal niet goed onderhandelen. Dus moet hij proberen die economie te bestoken. En dat lukt hem dan ook zo goed met die lange. Dat is wel ongelooflijk. Want op een gegeven moment, als die economie echt nog zwaarder wordt geraakt, hè, dan nemen die spanningen zo toe in Rusland. Dan moet je op een gegeven moment, komen de mensen zeggen, nou, laten we misschien toch maar gaan praten. Dus het is wel een hele slimme strategie van Zelensky.
0: En ruim je bananenschillen op, want je weet wat er dan gebeurt, Arend-Jan.
6: Arend-Jan!
1: Het is zo'n lekker zwembad, jongen. Heerlijk is het. En ook als het 35 graden is, dan wil ik er toch wel even inspringen.
0: Ik vind het dan nog te koud.
1: Het water is 27 graden.
0: Ja, dat is hartstikke koud, man. Daar ga ik toch niet in.
6: En wat hadden we daar net over?
0: Over waarom kleine landen het leven zuur maken van grote landen.
1: Ja.
0: En wat dat eigenlijk betekent voor de toekomst.
5: Ja, ja, en wat denken jullie dat het betekent voor de toekomst dan?
1: Als middelgrote mogendheden dus eigenlijk aan macht winnen door al die technologische ontwikkelingen, dan wordt de wereld dus multipolairder. Dan komen er nog meer spelers. Want ja, als Oekraïne gewoon Rusland kan verslaan, bij wijze van spreken, en Oekraïne Amerika, dan wordt het, zijn er nog meer actoren die relevant zijn.
0: Nou ja, dat is denk ik ook zo. Ja, en wat je ziet, en dat is denk ik wat je nu ziet met de Straat van Hormuz, kleine landen die iets bijzonders hebben, en dat geldt ook voor Oekraïne, bijvoorbeeld technologie of een straat voor de deur.
5: Ja, ja.
0: Of grondstoffen die heel zeldzaam zijn, waar iedereen om zit te springen. Of gewoon iets anders waar mensen om zitten te springen.
5: ASML.
0: Ja, of bijvoorbeeld Groenland. Ja. 50.000, 40.000, 50.000 inwoners. Gigantisch land. Ja. Maar met heel veel grondstoffen en een strategische ligging. Die landen in een geglobaliseerde wereld, die kunnen dus een disproportionele macht uitoefenen. Ja. En die kunnen ook eisen stellen. En die kunnen het grote landen heel erg moeilijk maken. En dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dat is een enorme conclusie. God, sorry. Ik kan niet eens een normaal gesprekje voeren. Dit is denk ik een hele belangrijke conclusie als het gaat om de macht van landen. Dus kleine landen kunnen echt heel erg machtig gaan worden.
1: Neem bijvoorbeeld Indonesië. Die heeft de straat van Malakka. Hè?
0: Ja.
1: Nou, die heeft geleerd van de Iraniërs. Die kun je verrekte veel lol mee hebben. Hè? Ze droomden nu al een beetje van ook om tol te gaan heffen daar. Ze doen ook wel iets. Je moet al wat betalen, geloof ik.
5: Noordzee. Hè? Noordzee. Hey.
1: Ja, Noordzee. Ja, bij Nederland gaan we een goede toekomst tegemoet. Hoewel wij wel erg voor de freedom of navigation zijn.
0: Omdat we hebben het zelf uitgevonden met Hugo de Groot.
1: Het
0: is een slecht idee om tol te gaan heffen bij straten. Maar, nee, maar het duidt er dus inderdaad wel op dat zo'n klein land, als die iets in de aanbieding heeft, dan kan die enorme macht uitoefenen. En dan moet je dus niet alleen maar denken aan straten of grondstoffen. Dan kun je eigenlijk aan alles denken. Ook ligging in algemene zin wordt dan in één klap belangrijk. Maar je moet iets unieks hebben waarmee je zeg maar die mondiale bijvoorbeeld bevoorradingsketens kunt verstoren. Dus als jij grondstoffen exporteert of je kunt iets afsluiten, dan kun je de mondiale bevoorradingsketens kapot maken. En dat geeft een enorm machtsinstrument ten opzichte van grote landen.
5: En zou dat misschien ook kunnen gelden voor een plek die niet per se klein is, maar wel militair zwak, maar ook iets anders bijzonders heeft, zoals bijvoorbeeld een hele grote consumentenmarkt?
0: Ja, je hebt het vast over de Europese Unie. Ja, maar dat weten wij dus niet op een of andere manier om te zetten in macht. Wel natuurlijk in regelmacht, hoewel die dus aan het tanen is, die regelmacht. Omdat een aantal landen zeggen van nou, we houden ons er niet meer aan. En je ziet dus ook dat de regels in de Europese Unie worden afgezwakt. Het was ooit een regelsupermacht, dat is het nog steeds. Alleen dat wordt steeds minder. Maar het belangrijkste, denk ik, is dat je de economie moet omzetten in militaire macht. En daar zijn we dus nu enorm hard mee bezig. En dat betekent, die combinatie van die twee, ja, maakt van de Europese Unie een machtsfactor van belang. En dankzij Trump. Ja. Want dankzij Trump weten we gewoon dat wij Europeanen er alleen voor staan. En dat betekent dus dat de Europese Unie en de Europese NAVO-landen gezamenlijk bezig zijn om de boel hier militair op te krikken. Ja, dat maakt een enorm verschil. Ja, Rink-Jan, waarom blijf je goed doorspelen?
1: Als Europa een militaire reus zou worden, hè? Naast de economische reus, dan is het natuurlijk wel zo dat we economisch ook nog wel even wat dingen moeten regelen. Hè? Mijn hemel, we moeten nog wel heel wat doen.
0: Ik ga het niet overdragen hier hebben, hoor. Echt, nee, dat wil ik niet hoor. Ik bedoel, echt niet.
1: Ik wil big tech, ik wil naast ASML meer.
0: Ja, dat
1: ik wil een language model.
0: Geen draakje, geen draakje.
7: Ga maar verder.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
1: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
3: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen, schrijft de Telegraaf. De circuitdirecteur had het wel graag gewild, maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. Volgende maand is dus voorlopig de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek. De zonneambulance is speciaal voor mensen wereldwijd in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Milou Brandt.
8: Gefeliciteerd, je bent alweer op 1/5 van de beursweek. Dat kan je met ons vieren op deze maandag 20 juli. De dag dat een nek-aan-nek race werd ontketend.
9: Apple has officially dethroned Nvidia to reclaim its spot as the world's most valuable company. Part of it is not just about Apple going up. It's about Nvidia not performing as well.
8: Apple maakt een stille comeback als meest waardevolle beursbedrijf ter wereld. Of ze die race kunnen winnen, dat hoor je in deze aflevering.
10: En wie hem waarschijnlijk niet aan het winnen is, is Meta. Maar misschien komt daar ook wel verandering in.
11: It is an early discussion to lease computing power to Anthropic. And this arrangement could be worth as much as $10 billion, according to some reporting from the New York Times.
10: Nou, kan het verhuren van datacenters ze weer de goede kant op helpen? Ook dat hoor je straks.
8: En we hebben het over jouw dagelijkse dosis cafeïne. De koffieboeren op de beurs hebben namelijk een nieuw probleem.
10: De Amsterdamse beurs sloot een 10% in de min op 1090 punten. De grootste daler, dat is CVC Capital. Het staat 2,2% in het rood. En de grote indices in de VS die schetsen een verdeeld beeld. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Arend-Jan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Welkom Arend-Jan.
12: Dankjewel voor de uitnodiging.
8: Yes, fijn dat je er bent. We gaan hem aftrappen en dat wil ik gelijk even doen met persbureau Reuters, die wel heel erg enthousiast worden. Ze zien daar nu opeens dat de zaken erg goed gaan in Veldhoven bij ASML. En dus voorspellen ze, ASML zou nog wel eens het eerste Europese bedrijf kunnen worden met een beurswaarde van 1 biljoen euro. Het grote vraagteken daarbij is hoe lang de big tech bedrijven hun datacenters blijven uitbreiden. Ik moet zeggen, ze lopen nogal op de zaken vooruit bij Reuters. Voor een waarde van 1 miljoen euro zou een aandeel ASML rond de 2600 euro waard moeten zijn. We zitten nu op 1550. En laatst vertelde Mark Langeveld van Antaurus ons dat verder stijgen nog wel even kan gaan duren.
13: Ik verwacht in de komende 1,5 à 2 jaar dat we nieuwe niveaus gaan zien. Ik heb het altijd over 30-30-30. In 2030 zal er, zoals je nu ook betaalt, 30 keer de forward winst worden betaald. En die forward winst, als je die uitrekent, kom ik op een koersdoel van 2200, 2300 euro in 2029.
8: Nou, analisten bij Reuters die zeggen dan weer, dit jaar steeg het aandeel al 60%. Dus wie weet is die biljoen euro dan toch wel dichterbij dan we denken. Hoe lang het ook mag duren, Arend-Jan, als eerste in Europa die 1 biljoen euro aan beurswaarde aantikken, gaat dat ze dan wel lukken, denk je?
12: Geen idee. Ik kan je zeggen net, ASML, je noemde even die cijfers. ASML is in dollars nu ongeveer tegen de 700 miljard aan. Ik kan me ook nog herinneren dat de AX ooit door 700 ging. Dan heb ik het over het jaar 2000. En toen had iedereen het ook al over 1000. Nou, dat was een kwestie van tijd dat die van het bord ging. We hebben er meer dan 20 jaar op gewacht. Dus ik voorspel never nooit
8: koers. Even rustig afwachten dus.
12: We zien het wel.
14: Ja. Dan pech bij Ryanair. Dat zag de winst het afgelopen kwartaal met een derde dalen van 820 miljoen euro vorig jaar naar 538 miljoen. De CFO die legt bij Bloomberg uit waarom.
15: The conflict in the Middle East was the key mover of the numbers year on year, where we saw some consumer hesitancy. That led to closer in bookings and lower fares.
14: Okay. En dat terwijl er meer klanten waren met goedkopere tickets, trok Ryanair zo'n 6% meer reizigers hun toestellen in. Maar ja, niet genoeg dus om de stijgende brandstofprijzen op te vangen. De kosten blijven waarschijnlijk ook nog wel een tijdje hoog. En of het aantal klanten ook echt blijft stijgen, dat vraag ik me dan nog wel af. En ik hoop dat als ze dan een ticket kopen, dat ze opteren voor een stoel aan het gangpad, voor het geval dat halverwege de vlucht een raampje eruit blaast. Het aandeel dat verliest vandaag, oh, hij heeft wel nog even niet laten zien.
8: Ik ga hem heel snel opzoeken. Voor
14: 5,6%. Ja. Is het gedaald, ja.
8: Jammer.
14: Arend-Jan, die crisis in het Midden-Oosten die raakt luchtvaartmaatschappijen natuurlijk allemaal. Hebben prijsvechters daar, denk jij, extra last van?
12: Jazeker, maar eigenlijk alle luchtvaartmaatschappijen, want de kosten bestaan eigenlijk uit twee delen. Dus personeelskosten, moeten die vliegtuigen kopen en afschrijven. En verder is het gewoon brandstofkosten. Dus eigenlijk in essentie een heel simpel bedrijf. Ja, ik weet niet in hoeverre grote maatschappijen dat gehedged hebben. In Amerika is er al een maatschappij failliet. Ja, zo'n bedrijf als Air France KLM en veel van die nationale carriers, ja, die worden meestal een beetje ook wel door de overheid gematst of overeind gehouden. Dus dat is een beetje tricky. Maar misschien inderdaad wel de kleinere prijsvechters. Ryanair is natuurlijk groot, maar overigens is het aan te bevelen om het X-account van Ryanair te volgen. Dat is echt het meest botte, lompe corporate account wat er is. Is echt een aanrader.
8: Hij maakte wel een dag voordat die gast bijna uit het raam werd gezogen, maakte hij een grapje over dat er iemand aan een plekje zat waar raam ook te zien was. En dat bleek ergens
12: dat is wel heel pijnlijk.
8: Goede timing.
14: Ja. En je noemt al die concurrenten. Andere prijsvechters zijn Wizz Air en EasyJet. Wat zij nog extra doen is, zij schrappen juist vluchten. Ryanair doet dat niet. Wat denk jij, is dat een slimme strategie?
12: Oeh, dat weet ik echt niet, joh. Ik bedoel, ik kijk echt nooit naar luchtvaartmaatschappijen. Als je ergens niet in moet beleggen, zijn de luchtvaartmaatschappijen. Ja. Die verbranden gewoon je geld. En als er eens een keer wat verdiend wordt, dan delen ze zichzelf meteen bonussen uit. Gaat iedereen weer staken voor hogere lonen. Nee, dus echt voor beleggers is dat een ramp.
14: Dus jij houdt het gewoon bij het Twitter-account volgen.
12: Precies,
14: en
12: ik vermaak wel met dat Twitter-account.
8: En toch zoek het maar uit. Zeg maar om een beetje met popcorn ernaar te kijken, die CFO van Ryanair, die zegt...
12: Is die net zo lollig als Kevin O'Leary, of niet?
8: Hij doet wel stevige uitspraken vooral, want hij voorspelt eigenlijk dat concurrenten met minder sterke resultaten misschien zelfs gaan omvallen in het komende jaar. Wat voor partijen moeten we dan aan denken?
12: Ja, geen idee. Misschien haar zelf wel. Dus nee. Hij preekt gewoon voor eigen parochie. Hij laat zeggen gewoon van wij zijn sterk. En het is Ryanair. Dus de concurrentie afbranden, dat is er wel toevertrouwd daar.
8: Goed, wil ik het nog even over een andere Ryan hebben. Milou, jij als vrouw moet toch wel eens last hebben gehad van een galante man die maar niet ophield met pogingen doen je te versieren, denk ik.
14: Ja, valt reuze mee.
8: Oké, nou goed. Het is wel een beetje het beeld dat ik begin te krijgen bij Ryan Cohen. Dat is de baas van GameStop. Hij kwam met het lumineuze idee om zijn falende bedrijf met een waarde van nog geen 10 miljard dollar een overnamepoging te doen op eBay, met dan weer een waarde van 50 miljard. Nou, dat werd uiteraard afgewezen, maar hij geeft niet op. Zijn GameStop is nu alsnog druk bezig met het opbouwen van een belang in eBay. 10%, daar zitten ze nu op, meldt de Financial Times. Dus de helft van de waarde van GameStop zit nu ongeveer in een poging tot overname van eBay. En dat staat wel mooi symbool voor het leven ook van die Ryan Cohen, want die zegt, het enige wat ik doe is werken en eBay bezitten, dat is het enige waar ik de hele dag over na kan denken. Het lukt hem nog niet echt, maar hij heeft wel doorzettingsvermogen.
14: De mailcondition, dat is toch fijn dat er mannen bestaan, jongens. Neem nog een dubbele espresso ook, zou ik zeggen. En in dat kader vergeten Senseo Pet, de Nespresso capsules en de gemalen Perla House Blend. Koffiedrinkers die lopen tegenwoordig alleen nog maar warm voor bonen, schrijft de Financial Times. In Duitsland gaat dat het hardst, ziet het Italiaanse koffiemerk Lavazza. Daar gaan bonen al vaker over de toonbank dan gewone filterkoffie. En het zaadje is waarschijnlijk geplant in covid-tijden, toen de koffiezaken op de hoek dicht bleven en mensen alsnog hunkerden naar die café-kwaliteit koffie. Maar toch, prijzen zijn de afgelopen jaren al flink opgelopen vanwege slechte oogsten. En bonen lijken mij dan niet per se de goedkoopste optie. Maar goed, de topman van Lavazza die denkt dat mensen het prima vinden om minder koffie te drinken, als het maar betere koffie is. Vraag is wel, hoe gaat dit uitpakken voor de industrie? En zit die koffiesnop nog wel te wachten op die vieze Robusta-bonen in de mix? Of gaan ze voortaan voor 100% Arabica? Wat jij eigenlijk, Jan?
12: Heb je dit onderwerp expres op de agenda gezet?
8: Want dit weekend is van tevoren dat zijn koffieautomaat kapot is gegaan.
12: Mijn super espresso-machine is dit weekend kuren gekregen, dus die moet weg. Dus ik... Maar inderdaad, echt goede koffiebonen. Je bent zo'n €40 de kilo kwijt.
14: Liever één lekker bakken je dan twee smerige. Lijkt me ook wel. Maar het kan alsnog wel, als iedereen die robuuste bonen niet meer wil, dan kan dat de marges nog wel eens gaan beïnvloeden. En ja, misschien dus ook wel problemen opleveren voor alle koffieboeren op de beurs.
8: Straks hebben we het over Meta. Dat heeft zoveel geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie dat ze nu met ongebruikte datacenters zitten. Maar daar hebben ze een plan voor.
14: En je hoort over Boeing, dat druk bezig is met een comeback.
8: Maar eerst naar een andere comeback. Die van Apple. Een stille comeback zelfs. En een succesvolle. Want vlak voor het weekend was het zover. Apple was voor heel even weer het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld.
16: Apple overtook Nvidia on Friday to become the world's most valuable company, reshuffling the top ranks of tech giants as investors reassess the outlook for AI. The iPhone maker's market cap on Friday hit $4.88 trillion... edging out Nvidia at $4.86 trillion.
8: Een plek die ze bijna anderhalf jaar kwijt waren, die topplaats. Maar nu maken ze toch echt weer kans. Stiekem is de koers dit jaar al hard opgelopen. 23% sinds de jaarwisseling. Terwijl de concurrentie voor die koppositie juist onderhevig is aan flinke volatiliteit onder AI-aandelen. Ze gaan nu nek aan nek met Nvidia om die topplek. Wat zegt het over de stand van zaken in die techbeleggingen, Arend-Jan? Is de grote stijging van die AI-aandelen misschien wel achter de rug?
12: Dat zou zomaar kunnen. Het is hetzelfde een van de redenen. Heel grappig. Ik heb begin januari Apple gekocht. Precies eigenlijk ook wel een beetje om deze reden. Ja, iedereen duikt op die AI-aandelen. Big Tech is gewoon. Ja, werd toen ook al een beetje. Lag er toen ook al een beetje bij. Dat is alleen nog maar erger geworden eigenlijk. Dus dat was een schot in de roos om Apple te kopen. Maar het is inderdaad. Apple heeft natuurlijk niet die complete AI-exposure. En zeker niet al die investeringen. En die hele vrije kastromen die verdampen. Dat probleem hebben ze niet. Zoals Amazon dat wel heeft. Meta, Alphabet. Ik denk vooral dat ze zijn bezig met een hardware comeback. Er komen dit jaar nog waanzinnig veel nieuwe producten uit bij Apple. En ze dwingen echt de industrie om nog verder te... Ja, hoe zeg je dat met een goed woord? Alles moet nog weer kleiner en fijner. Zodat het allemaal, ja, precies. Want die telefoons eigenlijk en die laptops, dat is eigenlijk één grote batterij. En verder zit er nog in een hoekje wat elektronica gepropt.
8: Ja.
12: Dus dat was eigenlijk de reden dat ik dat ben gaan doen. Ik dacht van ja, iedereen heeft al die mooie AI-tools. Maar je hebt natuurlijk ook hardware nodig om dat te gebruiken. En Apple ziet dat goed. Ja. Dus om die reden heb ik ze gewoon gekocht.
8: Maar is het goed omdat zij achter dus eigenlijk de basis vormen voor waar die AI uiteindelijk op draait? Of is het goed omdat zij het net even anders doen en misschien niet zo vatbaar zijn?
12: Ja, ze hebben natuurlijk ook nooit de zoekmachine gehad. Hè? Ik bedoel, de afgelopen 25, 30 jaar, eigenlijk tot ChatGPT, was natuurlijk Google zoekmachine was heer en meester. Nou, die heeft Apple natuurlijk ook nooit een serieuze concurrent. We hebben nooit een zoekmachine gehad. Dus ze hebben nu geen AI-tool, geven daar niet al die achterlijke bedragen aan uit.
8: Ja.
12: Ja, en bij Apple gaat dat geld gewoon naar de aandeelhouders. Dus ik vang het graag op.
8: Ja, resultaat is dat ze hier zichzelf bewijzen als een steady stijger. Als je moest kiezen tussen bijvoorbeeld dus Nvidia die in spurten hard omhoog gaat en Apple die steady omhoog gaat.
12: Ik heb ze allebei. Dus dat is een beetje
8: Maar je moet kiezen.
12: Je moet kiezen. Dan zou ik op dit moment echt voor Apple kiezen. Ja, gewoon door het hele lange track record. En gewoon puur omdat het veel aandeelhoudersreturn heeft en gewoon minder volatiel is. Ik hou niet zo van die hele volatiele aandelen.
8: Straks wat er niet goed gaat bij Nvidia. Eerst Apple zelf. Er wordt al jaren gewacht op hun nieuwe One More Thing. Een nieuw product, dat ze weer een soort vlucht kan na te nemen. Maar hebben ze dat nodig, wat jou betreft?
12: Ze hebben het niet nodig. Dat heeft denk ik Tim Cook als geen ander bewezen. Ik bedoel, die is dus niet met een one more thing gekomen. Maar als je kijkt naar de aandeelhoudersreturn, hij heeft meer dan $1 biljoen aan de aandeelhouders teruggegeven. Dus ja, daarvoor beleg je uiteindelijk in een aandeel.
8: Maar ze hebben het wel geprobeerd.
12: Ja, ja, ja.
8: Er is wel veel geld naartoe gegaan.
12: Ja, ja, gigantisch. Die iCar was natuurlijk een strop van je wels. Hebben ze miljarden ingestoken, is er niet gekomen. Volgens mij die VR-bril, daar zitten ze ook een beetje mee in hun maag. Daar hoor je weinig van. Er is natuurlijk ook waanzinnig veel geld in gestoken. Ja, aan de andere kant, de oldschool producten die ze hebben, natuurlijk als laptops, zeker die iPhone, ja, dat zijn gewoon gigantische margemakers.
8: Maar kun je dan niet beter beslissen om maar niet meer dat soort dingen te proberen en te gaan
12: waarom niet? Ik bedoel, het zijn vaak hele domme aandelen die hele mooie business hebben. Ja. Je hoeft niet altijd een next big thing te hebben of wat dan ook om een goed aandeel te hebben. Gewoon veel geld verdienen, een aandeel, dat is ook zeer aantrekkelijk. Nou, ja, daar is Apple natuurlijk een meester in. Hè. Denk maar aan, Micron kwam een paar weken geleden, hè, die grote geheugenchippen met krankzinnige cijfers, ook hele hoge marges. En nou, die cijfers waren nog niet droog. Of Apple had al een persbericht. Ja, we verhogen onze prijzen met 20-25%. Nou, Apple is al onbetaalbaar, dus dat komt er ook nog even bij. Maar het was natuurlijk gewoon al duidelijk dat ze aangeven van, ja, dat is niet onze schuld, maar het moet bij onze buren zijn van Micron. Ja.
14: Ja. Maar ergens houdt het natuurlijk toch een keer op, lijkt me dan. Toch? Die verjonging moet ergens vandaan komen.
12: Je bedoelt nieuwe producten bij Apple?
14: Ja, ja, op een gegeven moment heb je niks nieuws meer te brengen en kun je wel weer die iPhone weer net een beetje beter maken. Maar ja, het lijkt mij niet heel erg een garantie voor succes dat je daarmee eeuwig kan blijven bestaan.
12: Nee, natuurlijk niet. We zullen ongetwijfeld hebben over 10 jaar weer iets heel anders in onze handen of misschien voor onze ogen zitten. Nobody knows op dit moment. Maar ze hoeven er natuurlijk niet altijd de eerste in te zijn. Het kan natuurlijk best zijn dat Samsung of een Chinees met iets komt. Maar als Apple het komt, dan is dat toch altijd iets speciaals. En zij maken de marges. Ja, als je ziet de marges die Apple maakt op die iPhones. Ja, Samsung komt nog niet tot de helft. En de Chinezen hebben echt pas helemaal lage marges. Ja. Het gaat gewoon om wat je eraan verdient.
8: Ja, ze weten het goed eigen te maken.
12: Ja, en kijk, een mooi nieuw product is natuurlijk geweldig voor de headlines. En zeker als je de eerste bent, zoals de iPhone, legendarisch natuurlijk. Maar uiteindelijk, als iemand anders wat uitvindt, en misschien wat ChatGPT nu aan het uitspoken is met die Johnny Ive die allerlei dingen zouden bedenken, misschien gaan die wel met de hippe producten kopen. Maar het kan best zijn dat Apple er gewoon weer met de omzet en de marges aan de haal gaat.
8: Ja, die iPhone, dat is ook altijd wel een belangrijk deel van het succes en ook van die beurskoers van Apple. Nu draaien ze nu een goed jaar, omdat veel mensen toe waren aan een nieuwe iPhone. Betekent dat ook dat misschien we nu wel eventjes moeten genieten van dit goede jaar van Apple en dat het volgend jaar wel misschien wat minder kan zijn?
12: Ik denk het wel, want ik had mezelf voorgenomen, er komen nieuwe MacBooks aan, die laptops, met OLED-schermen. Ja, dat vind ik ook wel heel erg vet. Maar ik denk dat ik dat nog even uitstel, want dat gaat natuurlijk heel erg duur worden. Ze doen nog wel even met die ik nu heb. Maar dan zie je eigenlijk al hoe een cyclus werkt. Hè? Ik bedoel, die prijzen van geheugen gaan omhoog. Nou, dan gaat de vraag afnemen, mensen stellen hun aankopen uit. Ja, en dan implodeert de boel gewoon weer net zo hard als dat het omhoog is gegaan.
8: En die Apple investeerde dus niet, zoals de concurrentie, al die miljarden in kunstmatige intelligentie. Blijft dat een goede strategie? Zijn zij nu uit de gevarenzone waarvan iedereen eerst zei, ja, je moet mee, anders mis je die boot? Of...
12: Ja, dat zeiden we ook over Alphabet, hè? Toen ChatGPT net uitkwam. Ja,
8: die gingen mee.
12: Ja, die gingen mee. Maar volgens mij gaat Apple ook wel mee. Alleen zij gaan mee met hardware en, niet met software.
8: Goed, dan nog even Nvidia, de andere kant van de munt. Dat staat juist 12% onder de recordstand op dit moment. Wat hebben zij nodig om dat aandeel weer een vlucht te laten nemen? Is dat een kwestie van goede kwartaalcijfers? Ja, misschien hoeft het niet.
12: Nee, ik heb ze zelf ook. Ik maak me helemaal geen zorgen over dat aandeel. Dat blijft op nog een lange termijn gewoon een heel erg mooi aandeel. Ja, weet je, het gaat zo hard met die AI-ontwikkeling en die chipontwikkeling. Nou, zometeen ook nog Meta, die hebben weer een nieuwe chip. Amazon maakt ook chips. Iedereen maakt chips tegenwoordig. En het kan best wel zijn dat er ineens weer iemand met iets geniaals komt. Dat is eigenlijk wel het hele leuke op dit moment. In die hele chip-AI-industrie is het één grote chaos. Want afgelopen vrijdag was er ook weer ineens een Chinees, Moonshot. Ja. We hadden net vorig jaar DeepSeek gehad. Nou, we waren een beetje van bekomen. Nou is er weer Moonshot met, als ik het goed zeg, Kimi 3. Ja. Nou, dat schijnt weer helemaal de bom te zijn op deze manier. Ja, het is gewoon niet bij te houden. En ik ga dat ook niet bijhouden. Ik bedoel, zitten jullie met je neus bovenop dat ze die chips maken en welke beter is?
8: De techredactie, die doet.
12: Ja, maar denk je dat die alles weet? Wat dat betreft is het een chaos. Is het één grote concurrentiestrijd. Maar ik denk, uiteindelijk, dat leert ook wel de ervaring. De grote, sterke bedrijven, die overleven dat uiteindelijk wel. Kijk naar Meta, Alphabet. Hoe waanzinnig flexibel die ook zijn. Hè? Stel dat die nou de AI-strijd gaan verliezen. Nou, die beslissen van het een op het andere moment om een concern volledig andere kant uit te sturen. En ja, ze hebben nog altijd waanzinnige omzetten, marges. En dat geldt natuurlijk ook voor Nvidia. Dus ik heb alle vertrouwen in die echt grote bedrijven. Maar misschien niet meer. Ja, iedereen wil natuurlijk de next SK Hynix of zo. Dus dat die koers keer 10 gaat. Maar het is altijd mazzel hoor, als je dat soort aandelen hebt.
5: BNR Beurs.
8: Laten we doorschakelen naar dat andere techbedrijf. Je noemde het al even. Er zijn zat andere techbedrijven die maar al te graag mee hadden gedaan aan die nek-aan-nek race. Meta doet in ieder geval een poging om weer terug in die buurt te komen. Ze hebben alle als een malle geïnvesteerd in het uitbreiden van hun datacentercapaciteit. Maar nu zitten ze opeens met te veel datacenters. Nou, de oplossing is die datacenters verhuren.
11: What we're seeing here is more details about this new strategy from Meta of actually renting its compute and making a business out of it and trying to justify some of those AI spend. Not necessarily to frontier models. Anything will do as long as we do get justification for those very large capex numbers.
14: Ja, nou, Rajan, dat is misschien die flexibiliteit waar jij het over hebt, dat ze zomaar even een ander pad kunnen inslaan. En Anthropic zou een van de mogelijke afnemers zijn. Een deal die tot wel $10 miljard kan opleveren bij Meta in de komende 2 jaar. Wat denk jij, Arend-Jan? Maak jij je zorgen dat ze bij Meta eigenlijk nu al, ja, dat ze zo hard hebben uitgebouwd, dat ze nu al te ruim in de jas zitten?
12: Misschien wel. Persoonlijk vind Mark Zuckerberg, ja, alle lof hoe die man zijn enorme bedrijf gewoon ook van de ene dag op de andere kant kan uitsturen. Een paar jaar geleden had hij nog de metaverse, hè?
8: Ja, laten we het daar niet over hebben.
12: Nee, heeft hij gewoon helemaal afgeschaft. Al dat personeel is ontslagen, of dat doet nu ander werk. Volledig afgeschreven ook. Hij holt altijd wel heel hard naar één kant uit, vind ik Mark Zuckerberg. Om daar volgens mij even snel op terug te komen. Hoe sta ik met die bril van Meta? Daar hoor ik ook niks.
8: Doet het redelijk goed, toch?
14: Ik zie steeds meer filmpjes online van mensen die stiekem iets hebben gefilmd.
8: Maar goed, daar heeft hij ook allemaal plannen mee met wat hij met AI wil

0: Oké, okay, nou, het schiet me gewoon leuk.
1: Maar die datacenters, is het...
0: Ja, als je het niet nodig hebt, ja, verhuur het. Volgens mij doet X het ook.
1: Ja, maar als we straks, als al die bedrijven die allemaal hebben bedacht... nou, laten we maar heel veel datacenters gaan bouwen... want er zit heel veel ruimte in. En nou, als zij allemaal hun datacenter gaan verhuren... omdat ze te weinig
0: Als ze dat tegen een goede prijs kunnen doen... misschien is dat een hele goede business. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Gaan we bij de cijfers wel zien.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, dat je capaciteit, dat je dat gaat verhuren... ja, dat lijkt me niet meer dan logisch.
1: Wat ik wel interessant vind, is ze verhuren... dus aan een concurrent, want ondertussen heeft Meta ook hun eigen AI-modellen. Maar ja, dan ga je dus jouw plek ga je verhuren aan degene die met jouw eigen model concurreert.
0: Ja, dat is wat ik net zei. Dan dus moet je dan als belegger moet je dan maar gaan kiezen, ja, welke bedrijven moet ik hebben?
1: Nou, maar kun je dan concluderen,
0: is om gewoon een trekker te kopen? Hoor.
1: Kun je dan concluderen dat Meta ook misschien een beetje heeft opgegeven op het vlak van hun eigen modellen?
0: Nou, nee, Mark Zuckerberg kent het woord opgeven niet. Okay. Dus wat dat betreft, misschien zijn ze... Ja, weet je, kijk, het gaat natuurlijk niet in een recht lijntje... Hè, naar de AI-maatschappij hebben. Dus uiteindelijk zal het wel naartoe gaan dat er een soort één... net als dat we Google hadden natuurlijk... dat er één AI-box is waar iedereen alles mee doet... wat gewoon absoluut marktleider is, weet ik het, 90% gebruik. Ja, als dat niet iets van Meta is, maar van weet ik veel wie... niemand die weet wat het gaat worden, ja, dan moet je concern weer de andere kant uitsturen. Dus dat zal Mark ongetwijfeld weer gaan doen.
1: Dus het is toch wel een beetje goed dat ze dit doen. Ook al betekent het misschien wel
0: dat het gewoon improviseren is.
1: Dat het diep van binnen niet zo heel erg lekker loopt bij Meta.
0: Nee, maar dat geldt voor meer. Ik bedoel net wat ik zeg. Ik zei is ook al capaciteit aan het verhuren. Ik geloof dat zelfs aan Pentagon. Dus
1: Is Meta de eerste of de enige die dit doet? Denk je dat er meer van die bedrijven komen die dit gaan...
0: Ik weet van X, maar misschien zijn er wel meer. Misschien gaat Amazon het ook wel doen. Of Alphabet. Alphabet worstelt met de nieuwe Gemini. Dus ja, misschien staat er binnenkort ook alles te huur. Weet jij veel.
2: BNR Beurs.
1: We gaan eens kijken of het op Wall Street in ieder geval positiever ervoor staat. De Dow Jones niet zo, 0,2% eraf. Groen wel bij de S&P 500, die gaat 0,3% omhoog. En de Nasdaq ook, die krijgt er 0,6% zelfs bij. Nou, eerst nog even een korte update over die nek-aan-nek race tussen Nvidia en Apple. Ja, Nvidia gaat toch ietsje beter dan Apple op dit moment. 0,6% erbij, Nvidia en Apple. Ja, tenzij dat het in de laatste... Nee, helaas, 2,8% eraf. Dus die nek-aan-nek race, Apple moet... Even een tandje bijzetten.
0: Langs de lijn niet.
3: Nee, ik wou net zeggen, bij het volgende WK kunnen ze jou vragen voor het live verslag.
1: Ik ben altijd beschikbaar als BNR dat prima vindt.
3: Dan nog even het aandeel van een andere Magnificent 7 deelnemer. Daar moeten we ook nog even naar kijken. Ik zou bijna zeggen, spaar ze allemaal. Alphabet is al even voorbijgekomen ook. Volgens techsite The Information ontwikkelen ze daar een nieuwe chip... waarop het taalmodel Gemini nog efficiënter kan draaien. De chip die heet Frozen V2.
4: The employees working on the chip reportedly say... that it could be 6 to 10 times more efficient... than their existing line of homegrown chips. Trying to take away or at least relieve some of the pressure... on the chip and compute shortage that Google has been facing.
3: Google heeft gewoon niet genoeg servercapaciteit om alles te doen wat het nu wil. Dus Gemini trainen, draaien, Google Cloud klanten bedienen.
0: Bellen ze toch gewoon Mark?
3: Ja. Prima, inderdaad. Die heeft volgens mij nog van alles te huur staan, inderdaad. Maar dit gedoe, dat leidt dan weer ook weer tot interne spanningen, lees ik. Dus dan stel ik me bij voor dat dan een soort van ruzie is tussen teams... over wie dat schaarse beetje capaciteit dan toekomt. Bedoeling is dat deze chip al dat leed dat ontstaat... dus door een tekort aan rekenkracht, wat kan verzachten. In 2028 moet die gebruikt gaan worden. Beleggers die reageren alvast positief. Alphabet gaat vandaag 2,4% omhoog.
1: Ja, en ik hoorde Joe van Buurik net Let It Go zingen op de redactie. Nou, wil ik het nog even hebben over Boeing. Er staat in een luchtvaartbeurs, daar is een luchtvaartbeurs gaande in het VK. En zo ongeveer elke topman uit de sector die loopt daar rond. Nou, één loopt rond met een grote glimlach en dat is die van Boeing. Kelly Ortberg die roept tegen verschillende media, waaronder Bloomberg, dat het weer de goede kant op gaat met zijn vliegtuigbouwer.
5: We're turning the corner. I tell my team we haven't quite finished turning the corner. We got more work to do, but I am pleased with the progress so far. We're ramping up production across many of our product lines. Markets are very strong. So our backlog is very, very strong. So our story is really focusing on executing that backlog.
1: Nog een paar jaar, zegt hij, en dan kan Boeing ook weer een nieuw model zelfs gaan lanceren. In de tussentijd zijn ze nog bezig met de financiën op orde krijgen. Met de koers schiet het nog niet echt op vandaag. Die verliest juist een paar procent.
0: Ja, vliegerijen, hè, met Boeing, weet je dat?
1: Ja. Ik geloof het wel.
0: Oh, jee.
3: Ja, dus om even ook nog andere dingen op orde te krijgen.
0: Inderdaad. Ja.
1: Zoals raampjes.
3: Nou, dat was hem bijna voor vandaag. Alleen nog kort even de agenda van morgen. Er is genoeg te doen, met name op kwartaalcijfervlak. General Motors bijvoorbeeld, dat doet de boeken open. Eerder

0: 0,5% daalde, kan zomaar van de troon gestoten worden als marktleider in de VS door Toyota. Dus dat wordt nog wel spannend. De Zwitserse farmaceut Novartis en oliedienstverlener Halliburton komen met cijfers. En 3M, dat versloeg de afgelopen 4 kwartalen steeds de verwachtingen. En ook voor dit tweede kwartaal van 2026 rekenen analisten op groei. Dan Philip Morris, daar rookt de schoorsteen nog altijd goed dankzij het vaste, dodelijk verslaafde klantenbestand. We gaan zien hoeveel slachtoffers, klanten ze erbij hebben weten te krijgen en hoe winstgevend die business nog altijd is. Gebeurt er ook nog wat op Nederlandse bodem? Ja, communicatiebedrijf CM.com en vastgoedfonds Wereldhaven komen met de halfjaarcijfers.
1: Dit was de BNR-beurs van maandag 20 juli. Het ging over heel veel waardes. Die van ASML, Apple, Nvidia, Meta, GameStop. Maar niemand was meer waard dan Arend-Jan Kamp van de
2: Wat lief.
1: Dank je wel weer.
3: Graag gedaan.
0: En onze luisteraars natuurlijk. Die zijn ook van onschatbare waarde. Dank je wel weer voor het luisteren. Morgen zijn we er weer voor je. Dus hopelijk zien we je dan.
1: Tot morgen.
4: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na maanden trainen zijn de eerste lopers begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer door de Betuwe. Daarna zijn de mensen die de 40 kilometer doen aan de beurt en de 30 kilometer lopers. De oudste wandelaar is maar liefst 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. Studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek in de wereld. De zonneambulance is speciaal voor mensen in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. De ambulance wordt volgende maand getest in Kenia. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: De verhoging van de AOW-leeftijd is onder druk van politiek protest en vakbonden van de baan. Maar het kabinet heeft ruim 6 miljard aan bezuinigingen op onze sociale zekerheid nog niet opgegeven. We hebben het over de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA. Onacceptabel, zeggen vakbonden. En dus zal de polder weer om de tafel moeten. En de vraag is dan, wat voor een samenleving willen we nou, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt uiteindelijk de prijs? Daarover praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. En vandaag is dat niemand minder dan Koen van Oostrom, sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW. Van harte welkom. En heel leuk dat je weer terug bent bij de Big Five.
5: Want het is een paar jaar geleden dat ik hier was bij jou.
4: Ja, zeker. En dat ging toen over de self-made men and women. Want je bent iemand die self-made is. Ja. Eigenlijk weinig welvarend opgegroeid. En uiteindelijk ben je helemaal binnen als vastgoedman en projectontwikkelaar. En daar hebben we toen uitgebreid over gesproken. Is nog terug te luisteren. Ik heb het ook even teruggeluisterd. Was echt hartstikke leuk.
5: Mooi.
4: Ja.
5: Mooi.
4: We gaan het nu over hele andere zaken hebben natuurlijk.
5: Ook leuk.
4: Ja, overigens ben je ook nog invloedrijk VVD'er, maar nu snurkend lid, hè?
5: Ja, dat werkt niet. Mijn achterban, er zitten duizenden bedrijven en die hebben hele verschillende politieke kleuren. En dus laat ik de kleur van de VVD even liggen. Daar sta ik nu niet voor. Ik sta nu voor de bedrijven in Nederland.
4: Ja. Maar is dat moeilijk? Want het lijkt me heel moeilijk om ermee snurkend te zijn.
5: Nee hoor, dat vind ik niet. En ik vind het eigenlijk ook heel erg leuk om nu de andere partijen beter te leren kennen. En ik heb wel een periode gehad dat ik daar een beetje soms naar keek en dacht van, goh, wat gebeurt daar nou allemaal in die partijen? Maar als je dan beter kennis maakt, zelfs met mensen als Jesse Klaver en CDA, D66, ja, dan krijg je toch ook iets meer gevoel bij hun standpunten en hun achterban en hun gedachten. Dus eigenlijk hartstikke leuk.
4: Ja, leuk om daar meer over te horen, ook over bijvoorbeeld Hans Spekman, die we ook later deze week te gast hebben, overigens. En we gaan natuurlijk over die verzorgingsstraat praten die onder druk staat. Maar eerst toch even het nieuws waar de Telegraaf over heeft bericht. En dat is dat alle supermarkten het lidmaatschap van VNO-NCW hebben opgezegd. Klopt het?
5: Ja, dat klopt. Dat is vorig jaar gebeurd. Zoals je weet is VNO een enorme vereniging. Er zitten duizenden en duizenden leden. En er komen elk jaar heel veel leden bij. En er gaan helaas ook elk jaar wel weer een paar leden af. Dat had in dit geval te maken met een nieuw contributiestelsel. Nou, dat zijn dingen die gebeuren. En we zijn met ze in gesprek. Het is een beetje van voor mijn tijd, maar...
4: Je wist dit al bij de overdracht.
5: Toen bij de overdracht wist ik dit. En ik ben ermee aan het werk gegaan. En ik heb toevallig vorige week ook met vertegenwoordigers van de supermarkten gesproken. Eigenlijk een heel positief gesprek. En wat ik ontzettend leuk vind, dat zijn natuurlijk... Kruideniers zijn enorme ondernemers. En die vechten om elke euro. En dat gebeurt ook. En het is te vroeg om te zeggen of er beweging in zit. Maar ik vind het in ieder geval prettig dat de relatie goed is. En we gaan eens kijken.
6: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen...

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Nou, dat is niet het geval, maar dat neemt niet weg dat van mijn kant de houding 100% positief is om te kijken of we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. En hopelijk bedenken ze zich, komen ze terug aan boord. En dan zijn we als VNO nog vollediger. We hebben al bijna het hele Nederlandse bedrijfsleven achter ons. Maar daar hebben we deze...
2: Ja, maar je wil ze gewoon erbij houden. Dat kan niet anders. Ja, dit is zo groot in zo'n lobbyorganisatie. Hè? Want ik snap dat er ook technologiebedrijven bijkomen. Maar je wil ze gewoon erbij houden. Dat is niet goed voor de beeldvorming.
1: Ik denk dat hoe vollediger wij zijn namens het Nederlandse bedrijfsleven, hoe beter het is. Dus het was ook niet onze keuze om ze eruit te zetten. Hè. Ze zijn er zelf uitgegaan. En ik denk dat het in ieder geval niet verstandig is om het via de media te spelen. Ik denk dat het goed is om het gewoon intern te doen.
2: Misschien zat het zo hoog dat ze dachten, nu moeten we dit wel doen, want ze luisteren niet.
1: Ja, blijkbaar is dat dan vorig jaar gebeurd. En ik was toen nog niet de voorzitter, dus ik weet niet precies wat de dynamiek was en of er sprake was van teleurstelling of zelfs boosheid op dat moment, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat we nu eigenlijk best wel productieve gesprekken met elkaar voeren. En je hebt wellicht gehoord dat een van de zaken die ook in dat Telegraaf-artikel werd genoemd, ging over het wettelijk minimumloon. En ja, daar hebben de supermarkten ook echt wel wat om de oren gekregen. Het is 50% omhoog gegaan. Nou ja, als je dan een winkelier bent, dan heb ik er wel begrip voor dat je zegt van hey, ja,
2: daar voelden we ons niet goed vertegenwoordigd.
1: Ja, beste VNO, heb je wel goed voor ons gezorgd? Ik snap die vraag.
2: Ja.
1: Wij doen alles op alles om te proberen om dat ook in de gesprekken in de polder, om daar wat mee te gaan doen. En dan heb ik ze het liefst aan boord, want dat praat makkelijker.
2: Ja, dus dat is het punt waar je misschien toch wat kan doen nog voor ze.
1: Dat zou zomaar een van de dingen kunnen zijn. Alleen de polder is ingewikkeld, want er spelen heel veel belangen.
2: Dit punt is moeilijk terug te draaien, lijkt me.
1: Ik heb gezien dat vrijdag Hans Spekman hier op bezoek is. En misschien kan dat jouw eerste vraag aan hem zijn. Meneer Spekman, kan het minimumloon niet een beetje naar beneden?
2: Je moet wel lachen als het over hem gaat. Merk ik.
1: Ja, nou, ik heb een goede band met hem. En jij zei net, ik ben een self-made ondernemer. En dat klopt ook. En hij is dat in zekere zin ook, self-made. Hij had ook geen makkelijke jeugd. En hij heeft daar heel veel uitgehaald. Ik heb dat gedaan met de bouw van heel veel gebouwen. En ik heb daar een vermogen mee kunnen opbouwen. En hij heeft dat heel anders ingezet. Hij heeft een heel leuk verhaal. Hij is ooit een kroeg begonnen. Ik zou dan denken, een kroeg en dan een tweede kroeg. En dan een netwerk van kroegen. En bij hem was het zo dat hij gezegd heeft, ik heb daar een social business van gemaakt. Dus de opbrengsten daarvan die gingen terug naar allerlei goede doelen. En dat typeert de ondernemer Hans Spekman. En ik ben de ondernemer Koen van Oostrom die andere keuzes heeft gemaakt. En die zijn niet goed of fout. Die zijn gewoon anders. En ik vind het wel heel erg leuk dat er nou eigenlijk twee ondernemers in de polder zitten.
2: Ja, ontzettend leuk. En hij zat dus niet naar je te kijken. Want ik weet dat je een hekel hebt aan dat woord vastgoedmiljonair. Hè? Dat ben je.
1: Heb je toch gezegd. Hè?
2: Heb ik het toch gezegd. Ja, dat is echt gemeen. Maar zo zat hij dus niet naar je te kijken.
1: Nou, ik denk dat hij ook wel natuurlijk met belangstelling kijkt van hey, wie zit daar nou? En dit is duidelijk geen bestuurder aan de kant van VNO, dus een ondernemer. Maar wat voor type ondernemer? En ik denk dat altijd wel een beetje dan een vraag is. Is het een ondernemer die alleen maar bezig is met een groot mogelijk vermogen? Ja. Of is het iemand die maatschappelijk betrokken is? Ik denk, ik wil geen jury over mezelf zijn, maar ik heb altijd geprobeerd, ook met de duurzaamheidszaken die ik gedaan heb, waar wij ook een aantal jaar geleden over hebben gesproken.
2: Ja, zeker.
1: Om juist ook een breder ondernemer te zijn die onderdeel is van de oplossing en niet van het probleem.
2: Nou ja, je vertelde toen dat je echt een switch hebt gemaakt. Dus dat je eerst wel was voor winnen, winnen, winnen. Ja. En zoveel mogelijk omzetten. En uiteindelijk toch ook hebt geleerd dat je er anders naar moet kijken.
1: Het leuke als ondernemer is als je succesvol bent dat je in een soort nieuwe wereld terechtkomt. En bij mij was dat ik mensen leren kennen zoals Peter Bakker, Feike Siebesma, Paul Polman, die op dat moment het Nederlandse bedrijfsleven leidden en dat niet deden alleen maar met de agenda shareholder value, maar ook met de agenda hoe kunnen we zorgen dat we een land sterker maken, dat we sociale cohesie hebben en dat we grote maatschappelijke problemen oplossen. En dat is altijd onderdeel geweest, sorry, dat moet ik goed zeggen, nadat ik hen heb leren kennen, is dat onderdeel geworden van mijn portefeuille. En daarvoor was dat minder zo.
2: Ja.
1: Ik vind dat ook niet per se slecht. Ik kan me voorstellen dat een startende ondernemer eventjes een fase heeft dat hij eendimensionaal is. Hij moet namelijk een product bedenken wat beter is dan de producten om hem heen. En op het moment dat je daar een stap verder in bent, dan heb je iets meer ruimte om ook na te denken over hoe kan ik daar dan ook een positieve impact mee maken.
2: En is dat misschien

0: ook de reden dat je deze baan als voorman van VNO-NCW juist zo mooi vindt? Omdat je dus daarmee ook meer kan creëren voor Nederland?
1: Ja, in die zin is het een beetje een bekroning op dat werk wat ik heb gedaan. En ik was een beetje op zoek ook naar zoiets. Ik was eigenlijk aan het zoeken in Europa. Omdat in het geweld in de wereld, wat er speelt in China, in Rusland, maar zelfs ook bij onze partner Amerika, die varen toch een andere koers dan een aantal jaar geleden. Moet Europa sterk worden? En ik dacht, wat leuk om daar een rol in te spelen. Nou, toen kwam VNO langs. En toen dacht ik, ja, maar dan wordt het ook wel heel concreet. En dat is ook heel mooi om in Nederland, Nederland veel sterker te maken. Het bedrijfsleven veel sterker te maken. En vanuit die kracht dan hele goede dingen te doen. En dat toen dat langskwam, dacht ik, ja, dit is toch ook te mooi om waar te zijn.
0: En hoe bevalt het?
1: Ik vind het waanzinnig leuk. Ik vind het waanzinnig interessant. En als ik heel eerlijk ben, Diana, wij kennen elkaar al een tijdje. Het is soms ook best wel pittig, want ineens ben ik de spreekbuis van al die duizenden bedrijven als het gaat over sociale zekerheid. Nou, als het gaat over economische groei, ik hoop dat we het daar nog over gaan hebben.
0: Zeker.
1: Ja, daar weet ik heel veel, want ik heb altijd met de CEO's gewerkt. Ik weet hoe moeilijk het is om een bouwvergunning te krijgen, hoe de rechterlijke macht werkt in Nederland. Maar in sociale zekerheid is dat relatief nieuw. Ik moet eerlijk bekennen, in mijn bedrijf liet ik het ook wel eens over naar HR-afdeling. Ja. En vond ik het gewoon heel irritant dat we loondoorbetaling bij ziekte hadden. Hè? Dat je 2 jaar verantwoordelijk bent als ondernemer voor iemand die ziek wordt. Maar nu zit ik er middenin, nu ben ik er verantwoordelijk voor. En dat betekent dat ik sommige nachten doorbreng met het lezen van CER-rapporten. en probeer te begrijpen wat de Stichting van de Arbeid precies doet.
0: Je kan
1: doet.
0: Je niet echt makkelijk inwerken, toch? Want je bent meteen katshuis, de hele shebang is op je afgekomen.
1: Het is misschien een beetje naïef, maar ik had de hoop om tot de zomer gewoon te luisteren, vragen te stellen. En dan, laten we zeggen, na de zomer echt vliegend uit de startblokken te komen. Zo werkt het niet. Het is vanaf dag 1, krijg je toch vragen op je af. De media speelt daar ook een rol bij. Die hebben gelijk kritische vragen. Als je iets zegt, kan het nieuws zijn. Dus je moet op je woorden letten.
0: Ja.
1: Heel erg leuk.
0: Nou, volgens mij gaat het je redelijk makkelijk af. Heb je Hans de Boer nog vaak in gedachten?
1: Ja.
0: Dat is een van jouw voorgangers natuurlijk bij VNO-NCW. En je kende hem ook goed.
1: Ik ken hem goed. Hij was misschien ook wel een klein beetje een mentor voor me. In dat maatschappelijke. Hij heeft een tijd bij een vastgoedbedrijf gewerkt. Waar wij ook mee samenwerkten. Dus daar uit die periode ken ik hem. En hij kwam nog wel eens een kop koffie erin. En dan had hij altijd heerlijke, heldere, uitgesproken meningen. En dat is soms ook gewoon hartstikke goed in de polder, dat mensen dingen scherp zetten. En dat deed hij als geen ander.
2: De Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast vandaag is Koen van Oostrum. Hij is de voorzitter van VNO-NCW. En we gaan het natuurlijk hebben over de verzorgingsstaat onder druk. En in relatie daartoe ook de sociale zekerheid. Want dat is enorm actueel. Eerst even de vraag, wat heb jij überhaupt met de verzorgingsstaat? Wat natuurlijk 3 pijlers heeft. Hè? De sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, dat soort zaken.
1: Nou, ik vind dat wij in Nederland oprecht het allermooiste land in de hele wereld zijn. Ik vind dat dit zo'n bijzonder land is, waar het zo waanzinnig goed gaat met heel veel zaken. En daar is die sociale zekerheid is daar gewoon een van de pijlers die daaronder staat. Voor de goede orde, ondernemerschap is ook een pijler. Hè, en daar maak ik me op dit moment echt zorgen over. Maar die pijler sociale zekerheid, die pijler, het fatsoen wat wij hebben in Nederland, dat als je om allerlei redenen uitvalt, en dat kan definitief zijn en dat kan tijdelijk zijn, dat er dan een systeem is wat probeert om je te begeleiden om je weer terug op je voeten te zetten en weer zo mogelijk ook weer aan het werk te krijgen. Dat vind ik briljant dat we dat hebben. De vraag is wel een beetje of het systeem wat we vandaag hebben, met bijna 1 miljoen mensen in de WIA, of dat nou het systeem is wat we nog steeds ons kunnen veroorloven, en of dat systeem is waar ik net van droomde, dat onderdeel is van dat hele mooie Nederland. Daar ben ik ook wel een beetje kritisch over.
0: Ja, toch als het gaat over een aantal punten van de sociale zekerheid, hebben jullie natuurlijk met de AOW-leeftijd verhogen, zijn jullie echt achter de bonden gaan staan.
1: Ja, ja, nou, ik weet niet of het achter de bonden is. We staan vooral achter onszelf.
0: Ja.
1: Maar VNO heeft zijn handtekening gezet onder een groot akkoord. Die ging over de verhoging van die pensioenleeftijd. Dat heeft mijn voorgangster Ingrid Thijssen gedaan. Daar sta ik 100% achter. En ik vind ook dat als je zo'n lange termijn afspraak maakt, waarbij het voor een aantal partijen ook echt wel pijn heeft gedaan. Dat was voor de bonden ook niet makkelijk om dat te slikken destijds. Ja, dan vind ik ook dat je dat je dan ook een zekere loyaliteit aan zo'n transactie moet doen. Nou, een beetje als ondernemer is ook gewoon afspraak is afspraak. Dat is gewoon een helder beginsel in Nederland. En dat vind ik ook eigenlijk in dit geval dat, Weet je, is het dan nooit bespreekbaar? Natuurlijk, als de wereld helemaal zou veranderen, dan op een keer komt alles ter bespreking.
0: Nou ja, misschien een alternatief, fiscalisering van de AOW.
1: Ja, de verwachtingen die we destijds hadden toen we deze deal gedaan hebben, die zijn ongeveer uitgekomen. Hè? Dus de leeftijdsgroei is iets minder geworden dan we hadden gedacht. Er is COVID doorheen gegaan, et cetera. Mm-hmm. En dan vind ik dat niet het onderwerp waar we nou over moeten praten.
0: Dus daarvan heb je ook gezegd, hè, het moet gewoon in de vriezer of zoiets. Hè?
1: Ja, in de
0: niet
1: vriezer,
0: over hebben. Nee. Nou, intussen is het dat ook van tafel.
1: En dan
0: hè?
1: Kun je natuurlijk gelijk alle alternatieven daarvan op tafel leggen. Dus die fiscalisering, et cetera. En ik hoop eigenlijk dat dat niet nodig is. Ik zie dat er twee andere dingen spelen die veel belangrijker zijn. Onze economische groei is veel te laag. Mm-hmm. Als wij 2% economische groei hebben, hoeven we deze discussie over die paar miljard niet te hebben. Want dan gaat die economie gewoon met vele miljarden per jaar omhoog. En het tweede ding is dat er zitten een aantal echte problemen in onze sociale zekerheid vandaag. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de instromende via is veel te hoog. Als we Nederland gewoon vergelijken met België, Frankrijk, Duitsland.
0: Het is ruim 800.000 of zo.
1: Het is ruim 800.000, maar er zitten er ook nog 200.000 mensen in het tweede ziektejaar in de regeling daarvoor. Wat door de ondernemers wordt betaald. Die komen er dus aan. Dus die instroom die blijft fors. Daarmee lijkt het erop dat we gaan groeien naar 1 miljoen mensen in de via. Dat is veel meer dan de landen om ons heen. En dat daar moeten we eens goed
0: snappen
1: met elkaar
0: voldoende waar dat door komt. Hè? Want je ziet ook dat er heel veel jongeren daarbij vertegenwoordigd zijn met psychische klachten. Dat daar echt ook een enorme stijging in zit. Dan hebben we met elkaar ook iets te doen. Misschien ook werkgevers. Want waarom zijn al die mensen zo ongelukkig als het om de psyche gaat?
1: Ja, ik vind dat precies de vraag die wij ons moeten stellen. En ik heb nog niet alle antwoorden. Wij werken keihard op dit moment binnen VNO, maar ik weet ook dat binnen de SER, sociale zaken als ministerie is hiermee bezig.
0: Kim Putters ook later deze week te gast. Kan ik het
1: ook
0: vragen.
1: Een formidabele denker die heel goed en heel scherp kan formuleren waar dan echt het probleem zit. Maar jij noemde bijvoorbeeld de jonge mensen. Ja. Het is natuurlijk doodzonde dat iemand die 30 is, dat die in een burn-out terechtkomt en dat het niet lukt om die dan naar ander werk te begeleiden. Want het kan zijn dat er sprake is van toch ook een beetje een arbeidsconflict of te veel druk. Misschien in de samenhang tussen privéleven en het werkende leven, dat daar dingen misgaan. Maar dat mensen dan in een situatie komen dat de kans bestaat dat ze nooit meer gaan werken, dat vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik voor die mensen verschrikkelijk. Maar het bedrijfsleven heeft ook heel hard deze mensen nodig, omdat er nog steeds een tekort is aan arbeidskracht.
0: Ja, zeker.
1: Dus als we het voor elkaar krijgen dat deze groep, en niet allemaal, want er zitten mensen bij die andere dingen hebben waardoor ze echt niet meer inzetbaar zijn. Maar andere mensen zijn wel inzetbaar en die moeten benaderd worden.
0: Maar is er dan een goede weg om te zeggen wat het kabinet wil om daar dan 20% van af te halen?
1: Wat ik heb geleerd in mijn 6 weken dat ik al voorzitter ben, het is nog kort, maar wat ik in die 6 weken heb geleerd is dat op het moment dat je het woord bezuiniging hanteert, dan gaan overal de loopgraven dicht en dan gaan mensen met hakken in het zand en dan stopt een beetje de discussie en dan verhardt de discussie.
0: Snap je daarin ook de bonden? Want die hebben natuurlijk wel, zijn heel blij met dat cadeau natuurlijk van die AOW-leeftijd, maar zeggen toch, we gaan toch weer staken, want dit moet ook van tafel en straks hebben we het nog wel over de WW ook.
1: Nou, over dat staken wil ik het zo nog even hebben. Want wat mij betreft was dat niet nodig geweest. Maar wat ik wil geen uitspraken doen over wat de bonden dan denken. Dat is misschien de vraag van vrijdag aan de hand.
0: Nee, niet wat zij denken, maar dat je denkt, ik begrijp het wel. Nee,
1: ik had het toch liever het gesprek wat meer open gehouden. Nogmaals, ik denk dat die stakingen niet nodig waren geweest. Maar waar het echt over gaat en waar ik denk dat ook Hans Spekman een partner gaat worden. 1 miljoen mensen in de WIA is niet goed. Laten we zeggen, voor zijn achterban, voor de werkenden in Nederland. Niet voor de bedrijven en helemaal niet voor de overheid die daar helemaal geen geld voor heeft. Dan moeten we met elkaar kijken, wat is nou de reden? Precies de vraag die jij stelde. Waarom gaan er zoveel mensen die WIA in? Wat is daar nou aan de hand? Is dat COVID geweest? Maar waarom zijn de getallen dan zoveel groter dan in andere landen waar ook COVID was? Heeft dat te maken met, zijn veel vrouwen die net bevallen zijn die in een burn-out terechtkomen? Wat is daar dan de problematiek?
0: En kunnen werkgevers daar ook beter handelen?
1: En ik neem de verantwoordelijkheid op mij om echt aan die werkgeverskant te kijken. Doen wij nu voldoende aan preventie? Hebben we goede regelingen? Wat is daar de discussie die wij aankunnen. Mm-hmm. En het is helemaal niet zo dat wij alleen maar zeggen het probleem ligt bij het UWV. Ik denk overigens wel dat we goed naar de rol van het UWV moeten kijken. Er zijn te weinig keuringsartsen.
0: Want daardoor gaan mensen weer langer moeten wachten uiteindelijk op de
1: jaar. In dat proces gaan dingen niet zo efficiënt als ze zouden moeten. Nou, ik wil ook met Hans Spekman praten van wat kan hij nou doen vanuit zijn kant. Om met mensen in contact te treden en te horen wat zijn nou echt de problemen daar. Nou, en dan moeten we kijken met het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven wil dit ook. Want die willen die mensen heel graag weer terug hebben. Die willen die mensen graag aan het werk hebben. Wat kunnen we nou doen om de mensen weer aan het werk te helpen?
0: Ja, maar dit is wel echt lange termijn visie. Hè? Daarmee heb je het nu niet opgelost. En het kabinet zit met een probleem. Vanwege de defensieuitgaven en allerlei dingen die we rond stikstof. Wat ook belangrijk is voor werkgevers natuurlijk. En voor het bedrijfsleven waar jij voor staat. Er moet nu bezuinigd worden.
1: Ja, dat is een feit. Maar het is wel zo dat dat minder snel gaat dan sommige mensen denken. Als je naar de tabel kijkt die bij het regeerakkoord zat. Mm-hmm. Dan zie je in die tabel dat heel veel van de bezuinigingen pas in latere jaren echt impact hebben. Concreet voorbeeld. Ik heb geprobeerd namens de werkgevers te zeggen laat die AOW nou even met rust. Die AOW die ging pas ook over heel veel jaren echt impact hebben op de begroting van de overheid. Als we in de tussentijd die economische groei aan kunnen zetten. En we kunnen zorgen dat we weer naar 2% economische groei gaan. En ik ben een beetje ondeugend, heel ambitieus. Ik denk zelfs dat we naar 3% economische groei zouden kunnen. Mm-hmm. Als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we die verhoging van de AOW-leeftijd helemaal niet meer nodig.
0: Dus je zegt bezuinigingen, dat is nu het verkeerde woord. Maar sluit je bezuinigingen uit?
1: Want ik sluit helemaal niets uit. En ik vind ook dat. Ja, dat je realistisch moet zijn. Maar ik hoop in ieder geval dat we fundamentele veranderingen in de sociale zekerheid voor elkaar kunnen krijgen. Veel meer mensen aan het werk kunnen helpen. En als we dat kunnen doen, dan hebben we misschien, daar ben ik open in, Diana, dat misschien is er dan op korte termijn inderdaad nog wel een vraagstuk over de financiën. Maar die discussie wordt heel veel makkelijker als we weten dat er op termijn veel minder mensen in de WIA zitten. En ook in andere regelingen. En als we zien dat op termijn de economische groei hoger is. Want dan heb je misschien voor 2028 of 2029 dan nog eens een jaar waar er dan bijvoorbeeld een miljard tekort komt. Ik noem maar even een willekeurig getal. Ja, en dan zal het toch even het gesprek met Eelco Heijnen moeten plaatsvinden. En ik begrijp heel goed hoe hij in de wedstrijd zit. En hij is, ik had ook bij mij in mijn bedrijf altijd een hele strenge CFO. En die zorgde er echt voor dat de discipline ook gewaarborgd bleef. En dat die rol heb je in een kabinet keihard nodig, want anders gaat het echt alle kanten op. Maar dan hebben we een discussie over een veel kleinere omvang dan hoe die nu wordt gepresenteerd.
0: En dan ga je eigenlijk ook een oproep doen, ook jullie gezamenlijk, om te kijken of hij daar een opening kan bieden.
1: Nou, misschien dat er dan ook wel allerlei creatieve oplossingen zijn. We hebben net gezien dat er geld gevonden is door Sjoerd Sjoerdsma door dingen uit de toekomst naar voren te halen. Op het moment dat ik kan bewijzen dat die economische groei omhoog gaat. Want dat moet natuurlijk ook niet een soort droom zijn. Dat moet dan ook echt wel verankerd zijn. Maar als we die verankering kunnen bewijzen. Wellicht zijn er dan ook mogelijkheden. Maar ik ga niet op de stoel van de minister van Financiën zitten.
0: Nee, nee.
1: Die is buitengewoon intelligent. Weet heel goed hoe het spel werkt. Dus
0: maar je zegt gewoon, er moet rust komen in de polder. En daarom is dit zo belangrijk. Dan moet
1: dat is ook zo belangrijk. Dan weet je wat ik ook vind. Is dat als er dan toch nog een bezuiniging over zou blijven. En nogmaals, ik denk dat dat veel en veel kleiner zou kunnen worden. Dan is het ook een beetje aan het kabinet. Want dan komen er allerlei woorden rond. Van vennootschapsbelasting tot allerlei andere termen.
0: Ook het ideetje van Spekman, hè? Winstbelasting.
1: Dat soort dingen. Maar dan zou ik ook zeggen, dan is het ook even, als er dan toch nog ergens een gaatje zit. Het gat is dan vele malen kleiner. Als er dan nog iets over is, dan zou ik zeggen, dan is het kabinet aan zet. En dan wordt het politiek. En ik vind dat de polder niet op de rol van de politiek moet overnemen om dat in te vullen.
0: Zometeen praat ik verder met de voorzitter van VNO-NCW, Koen van Oostrum. Gaan we het ook over de WW hebben en die economische groei. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
1: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
3: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
4: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
3: Dus we zijn nog niet verloren.
5: Want daarvoor luister je de grote techshow.
4: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
5: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
6: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na maanden trainen zijn de eerste lopers begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4:00 vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer door de Betuwe. Daarna zijn de mensen die de 40 kilometer doen aan de beurt en de 30 kilometer lopers. De oudste wandelaar is maar liefst 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. Studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek in de wereld. De zonneambulance is speciaal voor mensen in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. De ambulance wordt volgende maand getest in Kenia. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat, die toch wel onder druk staat, zeker als je kijkt naar de sociale zekerheid. Later deze week zal ik nog spreken met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, over dat sociale zekerheden er voor iedereen zouden moeten zijn. Maar uit het meest recente rapport van de Staatscommissie blijkt dat dat niet het geval is. Ik ga ook praten met de kersverse voorzitter van vakbond FNV, Hans Spekman, en met SER-voorzitter Kim Putters. Kortom, een bevlogen mooie week met mooie gasten. Vandaag spreek ik met Koen van Oostrom, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW. In het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Hoe we economische groei gaan bewerkstelligen in Nederland. Vind je een heel belangrijk punt om over te spreken. En de bezuinigingen op de WW-uitkeren. Want we hebben het natuurlijk al gehad over de AOW-leeftijd. Nou, die is zo'n beetje van de baan. Dan blijven eigenlijk nog 2 zaken over, de VIA en de WW-uitkering. Via hebben het al over gehad. Hoe kijk jij naar die WW? Dat korte van 24 maanden naar 12 maanden, waarvan de bonden ook zeggen onacceptabel.
10: Nou, ik was op pad met mijn evenknie van de VNO van Denemarken. En ik was wat vaker in Kopenhagen geweest, omdat mijn dochter daar gestudeerd heeft. Mm-hmm. En ik heb eens aan hem gevraagd van, goh, dat Deense model, daar heeft iedereen het over. Maar hoe werkt dat nou? En toen vertelde hij dat als je nou timmerman bent in Kopenhagen en je verliest je baan, dan krijg je binnen een paar weken een uitnodiging voor een gesprek met, hou je vast, de vakbond. Dan zit er een vakbondsmedewerker die tegenover je komt zitten en die zegt, wat vervelend dat jij je baan kwijt bent. Wij kennen 3 andere timmerbedrijven die ook timmerlieden zoeken. Kan ik jou op gesprek zetten? Mm-hmm. En in heel veel gevallen lukt het om die mensen binnen een maand van werk naar werk te begeleiden. Nou, dan kom jij met de vraag, moet het dan 24 maanden zijn of 12 maanden zijn? Ik vind dat eigenlijk minder belangrijk dan de vraag, hoe gaan we zoveel mogelijk mensen direct een volwassen gesprek geven en zorgen dat ze binnen een maand van werk naar werk kunnen. En ik denk dat er talloze voorbeelden zijn waar dat kan. En ik denk dat als we die kant op gaan aan de, met de oplossing...
9: Zeker met de personeelstekorten die we hebben... zou je toch heel makkelijk kunnen instromen ergens.
10: Ik sprak in een ander tv-programma met Vincent Karmans... en die vertelde dat binnenkort heel veel taxichauffeurs...
9: WNL op zondag, hè?
10: WNL op zondag. Heel veel taxichauffeurs zometeen geen job hebben... als het inderdaad zo is dat automatisch rijden. Met die nieuwe Tesla's die uitkomen, et cetera. Toen zei ik, god, moeten we ons daar zorgen over maken? Moeten we daar een programma van maken? Hij zei, er is zo'n tekort op dit moment in de transport- en logistieke sector... dat we eigenlijk iedereen direct een andere baan kunnen aanbieden... in onderdelen waar AI niet een grote rol gaat spelen. Maar dan kunnen we niet een verstart ouderwets systeem hebben... waar mensen ook gewoon 24 maanden lang kunnen thuiszitten. En we moeten zorgen dat die mensen onmiddellijk aan het werk gaan.
9: Ja, en dat zijn we een beetje verloren eigenlijk.
10: Dat zijn we een beetje verloren. Het gaat te veel laten we zeggen, de mogelijkheden die het systeem biedt. Het gaat te veel over dan bezuinigingen daarop. En nee, ik snap die reflex.
9: Mm-hmm.
10: Het gaat te weinig over de vraag, als het er gewoon over die timmerman gaat. Als het er gewoon over die taxichauffeur gaat. Hoe kunnen we nou zorgen dat die van werk naar werk gaat?
9: Ja, maar dan ga ik toch even aan de kant van de bonden staan. Die zullen zeggen, we moeten gewoon deze zekerheid hebben. Dat is de verzorgingsstaat die we met z'n allen hebben gebouwd. Daar is dit een belangrijk onderdeel van.
10: En als het nu zo is, dat als mensen recht hebben... niet iedereen heeft recht op 2 jaar WW. Hè, dat moet je wel een aantal jaar voor gewerkt hebben. Maar stel dat het zo is dat je daar recht op hebt, op die 2 jaar. Diana, zou jij het oké vinden als jouw buurman 1,5 jaar lang geniet van het leven en dan pas na 18 maanden begint met solliciteren? Of zeg je, ik vind het toch eigenlijk wel dat het dan ook goed is als iemand gewoon vanaf de eerste dag, de eerste paar weken als je ontslagen bent, is natuurlijk heel vervelend, moet je even bijkomen. Die time-out, die gun ik iedereen.
9: Ja.
10: Maar daarna is het toch mooi als je een uitnodiging krijgt en dat iemand tegen je zegt, zal ik jou helpen om weer aan het werk te gaan? Ja. Dat je zo snel mogelijk.
9: Maar je wil natuurlijk wel, kan ik me voorstellen, dat iemand dan iets wil doen waar die ook blij van wordt. Of moeten we daar ook een beetje van afstappen? Dat je gewoon moet werken, kom op.
10: Nou, ik zou zeggen, in eerste instantie zou het mooi zijn als dat kan. En na verloop van tijd, dan ontstaat er ook een keer een punt... dat als de keuze is tussen thuis zitten of aan het werk zijn... en dan desnoods in een baan die niet perfect bij je past. Dat een heel belangrijk ding is wat daar in een rol speelt, is educatie. En sommige mensen zijn opgeleid voor het een en moeten iets anders gaan doen. We hebben in het verleden transitievergoedingen gehad... en er werd heel veel geld aan mensen betaald. Maar dan was het niet helemaal duidelijk wat er dan met dat geld gebeurde. Wij denken dat het veel belangrijker gaat worden, zeker in tijden van AI... om mensen al veel eerder opleidingen te geven... en te gaan voorbereiden op andere soorten banen. En ik kan me voorstellen, als je vandaag de dag bij een bank werkt... en je bent bezig met KYC-documenten, dus Know Your Customer-documenten... dat gaat door AI op enig moment overgenomen worden.
9: Ja, ING gaat nu ook de hypotheek aanvragen... met name door AI laten doen. Hè,
10: exact. Nou sprak ik een bankdirecteur en die zei... daar hebben we zo meteen een overschot van... maar we hebben een tekort aan mensen die verstand hebben van weerbaarheid. Want we moeten die banken gaan beschermen... tegen allerlei buitenlandse aanvallen... en allerlei cybergedoe wat op ons afkomt. Die opleiding om dan mensen van het een naar het ander te halen... als we daar eerder mee beginnen... voorkomen we dat heel veel mensen de WW instromen.
9: Als je eigenlijk al die punten bekijkt... als het gaat over WW, WIA of die AOW-leeftijd dan wat minder... maar dan gaat het over mensen die iets moeilijks doormaken. Uiteindelijk, als je ontslagen wordt en je komt in de WW, is dat niet leuk. Als je ziek wordt, dan is dat ook niet leuk. En dat is misschien wel leuk om dan de kettingvraag erbij te pakken. Want dan heb je toch een beetje, dat komt ook op thuis aan. En hoe regel je de zorg ook thuis? Vorige week sprak mijn collega Art Rooijakkers in een BNR's Big Five, genaamd Het Vraagteken, met Elke Wis. Zij is schrijver, theatermaker en praktisch filosoof. En Elke wilde dit van jou weten. Luister maar.
11: Ik ben heel benieuwd naar hoe hebben jullie thuis, werk en zorg verdeeld? En waarom precies zo?
9: Ja, even een privévraagje tussendoor.
10: Ja, een hele goede vraag. Ik heb een vrouw die eigenlijk net zo actief is als ik. Die ook ondernemer is. Zij zet voor Carbon Equity Duitsland op momenteel. En is daar heel druk mee. Dus bij ons is het behoorlijk gelijkwaardig. En hebben wij het geluk dat wij een nanny hebben. We hebben een zoontje. En die voor dat zoontje zorgt als wij er niet zijn. En het is bij ons zo dat wij de discipline hebben om 2 weken vooraf heel goed in de agenda te kijken. En dingen heel strak te organiseren. En ik moet bekennen dat we gingen eigenlijk perfect. Dus ik zou echt willen zeggen dat we een volledige, gelijkwaardige rol hadden. En nu is het wel zo dat door dat werk nu in deze rol... Als een minister belt en zegt... Ik moet je vanavond toch nog even spreken... dan is het moeilijk om dat vol te houden. Dus het model staat een beetje onder druk.
9: Ja, en zijn er dan al spanningen in huizen van Astrom?
10: Nee, daar hebben we van tevoren goed over gehad. En ik denk wel dat het zo is dat als ik dit een paar jaar gedaan heb... dat mijn vrouw zou zeggen, oké, now it's my time.
9: Ja.
10: En... als jij je afvraagt waarom ik verhuis naar Mozambique... Ja. Omdat ze daar nieuwe dingen wil doen... dan weet jij wat de reden daarvan is.
9: Nou, wat mooi is, ik vond dat je daar heel open over was... in het vorige gesprek wat wij hadden een paar jaar geleden... vertelde jij dat door dat keiharde werken wat je hebt gedaan... in de vastgoedwereld, dat jouw vorige huwelijk wel is gestrand daardoor.
10: Ja, dat heel hard werken heeft nadelen. En dat is zo. En ik heb me heel erg voorgenomen om nu daar veel verstandiger mee om te gaan. En dat zit heel erg in dat overleg wat we met elkaar hebben. Communicatie lost vaak een hoop zaken op.
9: Ja, en je zoontje, hoe oud is die?
10: Die is 7.
9: En begrijpt hij een beetje wat dan de voorman van VNO-NCW inhoudt?
10: Laatst dacht hij dat ik de baas van Nederland was. Maar toen heb ik hem uitgelegd dat dat toch eigenlijk echt Rob Jetten is. En toen vroeg hij wat dan de koning precies deed. Toen liep ik een beetje vast.
9: En was hij toen teleurgesteld?
10: Nee hoor, maar hij vindt het heel erg grappig. Hij zat gisteren naar WNL te kijken. En dat pap op tv is, dat vindt hij dat toch
9: heel
10: grappig.
9: Ja, vindt hij dat mooi? Wat zegt hij dan tegen je als je thuis komt?
10: Ja, dan was hij heel blij. En dat hij die gebouwen van mij had gezien en die heeft hij allemaal bezocht. Hè? Want er waren filmpjes in die uitzending over de gebouwen die ik heb gemaakt. Dan zag je toch een grote glimlach.
9: Ja, overigens, wat leuk.
10: 2 minuten later waren we weer aan het schaken. Dus dan is het ook weer snel
9: gegeven. Ja, dat is wel goed dat kinderen dat ook hebben. Die houden je ook een beetje met voeten aan de grond. Weet ik ook uit eigen ervaring. En soms vinden ze het ook irritant hoor. Dat je dan op school komt en dat het dan over je vader of je moeder gaat. Omdat ze op televisie hebben gezien. Dus daar kan je op voorbereid zijn.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Je luistert naar BNR's Big Five van de Verzorgingsstraat onder druk. Later deze week praat ik met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Dan gaan we het over het belang van de polder hebben. Nou, de polder moet weer volop aan de slag. En dat weet ook mijn gast van vandaag, Koen van Oostrum, boegbeeld van de werkgevers, die al meteen op het katshuis zat om daar te overleggen. Economische groei is uiteindelijk de oplossing, zeg jij, voor alle grote problemen. Hoewel dat wel iets is op de lange termijn, waarvan jij zegt, maar kunnen best wel sneller realiseren. Wat is het grote plan dat jij voor je ziet?
10: Het grote plan is... laat ik beginnen met de probleemanalyse. We hebben op dit moment in Nederland een economische groei. Die is geprognosticeerd voor ongeveer 0,5% per jaar. En de kosten van de overheid die nemen met een aantal procenten per jaar toe. En dat heeft te maken met zorg, met onderwijs, met sociale zekerheid.
9: Vergrijzing.
10: De enige manier waarop dit niet een doodlopende weg wordt... en waar elk jaar moeten gaan praten over het managen van de krimp die we hebben... de enige manier om verder te komen is economische groei.
9: Mm-hmm.
10: Nou, er is een heel goed rapport geschreven door Peter Wennink. En mijn hele korte antwoord zou zijn... laten we alle onderdelen van dat rapport implementeren. Nou, om daar iets dieper op in te gaan. Wat wij op dit moment zien is dat er bijvoorbeeld heel veel bedrijven zijn... die waanzinnig veel last hebben van regelgeving die... in Europa al ontzettend zwaar is... maar die dan in Nederland nog veel zwaarder is gemaakt... dan het gemiddelde in Europa. Dus heel vaak heeft Europa gezegd... we schrijven iets voor en dat moeten jullie minimaal doen... maar als je als land wil kun je ook nog een stap verder gaan. Nederland gaat bijna altijd een stap verder. Wij willen in Nederland eigenlijk een soort perfecte samenleving maken... waar geen overlast is, waar geen milieuuitstoot is... en waar allerlei dingen niet gebeuren.
9: Mm-hmm.
10: Het nadeel daarvan is dat als je als ondernemer kijkt... wat er dan op je afkomt aan toezichthouders en aan extra regelgeving, dan wordt het bijna onmogelijk om hier te ondernemen.
9: Nou, dat is een heel lange punt ook, van VNO-NCW.
10: En daardoor zien we nu dat er nauwelijks nog wordt geïnvesteerd in Nederland. En dat niet investeren in Nederland, dat is een van de allergrootste problemen die we hebben.
9: Ja, en je zegt, als we die economische groei op orde hebben, je had het net over 3%, hè, wil je naartoe?
10: Ja,
9: groot denken.
10: Het kabinet zegt 1,5%, wij zeggen 2%. Ik zal heel eerlijk zeggen, wij zaten laatst te brainstormen bij ons binnen het kantoor van VNO met een aantal deskundigen. En toen riep ik, joh, waarom zou het nou niet gewoon 3% kunnen zijn? En toen zetten we dat uit te rekenen. En het is helemaal niet onmogelijk. Spanje bijvoorbeeld haalt bijna 3% per jaar.
9: Mm-hmm.
10: Door een, en dat is een socialistische regering, maar die hebben gewoon de ruimte gegeven aan bedrijven om te investeren. En nu gaat Volkswagen, gaat ze elektrische auto's in Spanje bouwen. Nou, die beweging en die mogelijkheden om gezamenlijk te kijken, wat moeten we nou doen om dat bedrijfsleven ruimte te geven? daar ben ik enorm positief over.
9: Ja, toch zag je dat de BBP groeide in 2025 1,9% ten opzichte van 2024. Dus doen we het dan echt zo slecht dat jij zegt dat moet echt veel beter?
10: Nou, ik vaar dan een beetje op de getallen die het Centraal Planbureau voor ons maakt. Dat is toch wel de instantie. Ja. En die zijn heel negatief over de komende jaren. Die zeggen het wordt heel erg moeilijk. Ik ben misschien een klein beetje positiever als het ons lukt. Als. Om netcongestie op te lossen en om stikstof op te lossen. Dan kan het ook zo zijn dat er een klein beetje een soort prop uit de fles schiet en dat er ineens een hele grote beweging ontstaat. Als we daarnaast er dan voor zorgen dat die overbodige regelgeving dat die verdwijnt. En dit is een moeilijke. Wat ik noem overbodige regelgeving. Als ik een regel voor regel doorga, elke regel heeft een fanclub. Is het niet bij wijze van spreken Greenpeace, dan is het het ministerie van Financiën wat controle wil houden over de financiële sector. En zo heeft elke sector heeft zijn eigen belemmeringen. Ik pleit ervoor om eens te kijken of we niet al die regelgeving in één keer kunnen liberaliseren. Een soort, in Londen hebben ze een soort Big Bang gedaan. Ja. Om een soort heel veel ruimte te creëren. En daarna is het in dat geval de financiële sector hard gaan groeien. Hier gaat het niet specifiek over de financiële sector. Het gaat over alle sectoren. Ja. We moeten kijken hoe we dat in beweging krijgen.
9: Dit is natuurlijk, zou een hartstikke goed idee zijn. Alleen hier praten we nou al jaren over. Dus ik wil niet meteen negatief. Want ik vind het ook mooi, jouw optimisme daarbij. Maar het lukt dus blijkbaar de hele tijd niet.
10: Nee, maar ik zie nu een kabinet en ik zie een samenleving die schreeuwt om oplossingen.
9: Ja.
10: Iedereen is het zat dat we niet genoeg huizen bouwen. En ik denk dat als het huizenbouw als een voorbeeld. Ik denk dat het op dit moment meer dan ooit mogelijk is om dingen te doen. Ik zie dat ook bijvoorbeeld rondom het stikstofdossier. Hè, dat zit al 10 jaar eigenlijk vast en op slot. Nu zie je voor het eerst dat er echt een willingness is, een bereidheid is bij heel veel acteuren om in beweging te komen. En zelfs ook.
9: Maar dat is niet de beeldvorming in Nederland. Hè, want daar wordt gezegd, dat wordt niks met dat minderheidskabinet. Alles is alweer stilgevallen.
10: Nee, maar
9: dat zijn de geluiden die ik. En dan zeg ik, nou geef ze nog een beetje tijd. Hè? Maar dat is wel wat nu al de afdronk is.
10: Ontzettend leuk in mijn baan. En nogmaals, ik ben pas 6 weken binnen, dus het is allemaal nog het begin. Maar ik heb toch een rondje gemaakt bij heel veel politieke partijen. Overal zie ik een bereidheid om compromissen te sluiten en in beweging te komen. En natuurlijk is het zo dat aan de ene flank daar iets andere oplossingen worden bedacht dan de andere flank. Maar volgens mij zijn er niet zoveel mensen meer in Nederland die bijvoorbeeld stikstof of netcongestie of andere problemen niet willen oplossen.
9: Maar als we het hebben over die sociale zekerheid, als onderdeel van die verzorgingsstaat waar de Big Five deze week over gaat, dan zegt Hans Veilbrief, moet in augustus rond zijn. Het heeft natuurlijk ook weer september te maken met Prinsjesdag. Dan moet gewoon alles rond. Zijn. Gaat dit nou lukken als je een beetje. Je bent bij dat katshuis geweest. Je zag een opening, maar die werd niet gepakt door de bonden?
10: Nee.
9: Teleurgesteld?
10: Nou, ik denk dat de bonden het iets anders willen doen. Die willen toch staken. Daar ben ik teleurgesteld over. Ik heb gesprekken met Hans Beckman. Dat zit nog niet op het niveau onderhandelingen, maar veel meer om te begrijpen wat voor Nederland ziet hij nou voor zich en wat voor Nederland zien wij nou voor ons. Dus daar zit toch wel een basis in. Maar ik zie tegelijkertijd ook bij alle partijen wel een bereidheid om deze zomer tot zaken te komen.
9: Mm-hmm.
10: Jij zegt begin augustus. Ik heb heel veel onderhandelingen in mijn leven gedaan. En vaak is er een deadline bij een onderhandeling. En ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet tot vlak voor de deadline duurde voordat de zaken echt in beweging kwamen. Dus ik denk dat heel veel mensen eind juli, begin augustus nog even op vakantie zijn. En om dan direct na die vakantie dat er dan een oplossing ligt. Dat zal eerder wat dichter bij Prinsjesdag zitten.
9: Oké. Dus dat dan allemaal rond is. En dan is toch de vraag, wat voor compromis zijn jullie bereid om te doen?
10: Ja, nou is het bij onderhandelingen gebruiken om niet eerst in de media je kaart op tafel te leggen. Dus dat wil ik hier ook niet doen.
9: Daarom ben je een beetje zuur over waar we de uitzending mee begonnen natuurlijk. Met die supermarkten die dat wel hebben gedaan.
10: Nou, dat eigenlijk is dat een beetje een achtergronddiscussie. En dat gaat niet over. Weet je, onze achterban is echt verenigd over wat moet er nou gebeuren in Nederland. En ik denk zelfs dat de supermarkten daar eigenlijk ook hetzelfde in zitten. Want iedereen vindt dat er te veel regels zijn en te hoge belastingen. Nou, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En laat maar zeggen, het wettelijk minimumloon zit een beetje dan ook in dat loonhuis wat veel duurder is geworden dan een aantal jaar geleden. Dus er zit bij ons wel een duidelijke weg voorwaarts waar dingen naartoe zouden moeten. Alleen hoe dat uitpakt in de financiële ruimte, wat dan de afruil kan zijn, dat zullen we deze zomer. 2019.
9: Ja, je zou kunnen zeggen, met die AOW-leeftijd zijn jullie al behoorlijk
10: ik vind dat wij
9: aardig geweest, misschien ook voor de bonden.
10: Ik vind dat wij een hele grote mooie eerste stap hebben gemaakt. En dat nu inderdaad de andere kant een beetje aan zet is.
9: Ja, oké. Okay. Nou, het wordt spannend hoe dat verder gaat. Je zegt, we hebben het nog niet over de inhoud gehad, Spekman en jij. Maar ik weet wel uit onze eerdere gesprekken dat jij zegt, het is heel belangrijk dat die relatie met elkaar goed is.
10: Dat geloof ik heel erg in. En ik heb het geluk gehad dat ik al in de laatste weken contact heb gehad met mensen die in het verleden in de polder hebben gewerkt. En tot aan mensen die aan het verdrag van Wassenaar hebben gewerkt. Dat is ondertussen alweer heel lang geleden, hè, 1982. En dat waren game changers voor Nederland. Dan is het mogelijk geworden om in Nederland lange termijn afspraken te maken tussen de bonden en de werkgevers. Waardoor het voor kabinetten ook mogelijk was om op die pijler hun beleid te gaan bouwen. En ik heb heel erg de hoop dat dat weer kan. Iedereen deelt de analyse dat het niet goed gaat met het bedrijfsleven in Nederland. En dat als we willen dat we economische groei krijgen, dat dat nodig is.
9: Ja, want we hebben het nog niet eens over de loondoorbetaling bij ziekte gehad. Hè? Want via dat is pas na die hele periode van 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. En dat is een enorme keiharde klap voor werkgevers.
10: Dat is een enorme klap voor werkgevers. Zij rekensommen dat het 20 miljard per jaar kost, die loondoorbetaling bij ziekte. Hè. Als dat vennootschapsbelasting zou zijn, dan zou het tarief zo hoog zijn geworden dat alle bedrijven in Nederland zouden verlaten. En dit zit er een beetje zo tussen. Maakt het dat zo ontzettend moeilijk voor bedrijven om te concurreren internationaal als je dit soort elementen...
9: En zo'n Spekman begrijpt dat dan ook als je daarover praat? Hè?
10: Ja, ik heb één ding geleerd en dat is dat Hans Spekman een buitengewoon intelligente man is. Ook een gedreven man. En die herkent dit ook, denk ik.
9: Ja, ik vind het wel mooi als je ondernemers ook spreekt. Ze hebben toch respect ook voor iemand als Hans Spekman.
10: Ja.
9: Ja. Ja. Wat is dat?
10: Ja, dat hij authentiek is. Dat hij ergens voor staat. Ik denk dat herkend wordt. En ik weet niet of we het over alles eens zijn. Hè. Ik denk dat als hij een plaatje tekent over
9: dienstbelasting,
10: over Nederland in de toekomst. Ja, ik denk dat soms wel eens bij de bonden wordt onderschat hoe moeilijk het is voor ondernemers. Hè. Zij hebben hun blik heel erg op de onderkant van de samenleving. Of de onderkant van de piramide, als ik het zo mag noemen. En zien daar heel veel problemen. Zien problemen in de oude wijken. Die deel ik overigens, hè, dat daar problemen zijn. Dat we er echt aan moeten werken. En moeten blijven werken. En moeten zorgen dat armoedebestrijding een groot thema blijft. Maar dat kan alleen met een sterk bedrijfsleven. En waar ik hoop dat we bruggen kunnen bouwen, is dat zij zien, oké, als dat bedrijfsleven nou waanzinnig veel winst maakt, dan ontstaat er ook voldoende inkomsten om dan aan die problemen, die oude wijken, om daaraan te werken. En dat zou misschien wel het begin van een grote overeenkomst deze zomer kunnen zijn.
9: Mooi, we gaan het met interesse volgen. We moeten ook nog een brug slaan naar morgen met de kettingvraag. Want dan spreek ik met Martine Wolzak, politiek verslaggever van het FD. Wat zou je haar willen vragen?
10: Nou, het leuke is dat Martine een carrière heeft gehad als journalist in de vastgoedsector, ook voor het FD. En dus Martine, wil ik jou de vraag stellen. Je hebt in het vastgoed gewerkt, je hebt in de politiek gewerkt. Vastgoed staat er niet altijd goed op. Wat kan nou die vastgoedsector doen in jouw ogen om weer een beetje populairder te worden en weer gezien te worden zoals ook in het buitenland worden gezien als de bouwers van steden en woningen?
9: Mooie vraag. En dat zit je toch nog een beetje dwars. Hè? Voor de mensen die het niet weten. De Maastoren is bijvoorbeeld van jou. Noem nog eens een paar grote.
10: Ja, de Veli in Amsterdam. Het gebouw de Rotterdam. Het hoogste gebouw van Berlijn. Dus we hebben heel veel verschillende gebouwen gemaakt. En je ziet dat in het buitenland altijd heel veel waardering is voor projectontwikkelaars.
9: Ja. En hier doen we een beetje zuur.
10: En in Nederland is er iets gebeurd waardoor geld verdienen en gebouwen maken. Dat staat toch ergens in een hoekje. En ik wil niet zeggen dat er nooit wat gebeurd is in die sector. Maar ik denk dat die sector enorme stappen in professionalisering heeft gemaakt in de laatste 25 jaar. En dat het nu weer tijd is om die deur open te zetten en te zeggen, sector, jullie zijn van harte welkom. Jullie zijn echt onderdeel van wie wij zijn. En we hebben jullie keihard nodig om bijvoorbeeld al die sociale huurwoningen te maken die gebouwd gaan worden.
9: Ja, ik vond het weer leuk.
10: Dankjewel
9: dat je het gast wilde zijn. Koen van Oostrum, de kersverse voorzitter, namelijk 6 weken van werkgeversvereniging VNO-NCW.
10: Dankjewel.
9: Alle andere afleveringen zijn natuurlijk altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: is BNR Nieuwsradio.
1: De beste.
2: Op Funk en Soul.
0: Ga naar de BNR-app.
2: Daar vind je BNR Business Beats.
3: Baby, make you satisfied.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playadora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de verdachte opgepakt. Bij het aanmeldcentrum zijn de laatste tijd vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. In Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. Vannacht om 4:00 vertrokken de lopers van de 50 kilometer. Een uur later mochten ook de deelnemers aan de 40 kilometer beginnen. Over een uur zijn de mensen aan de beurt die de 30 kilometer doen. De eerste etappe gaat door de Betuwe, langs plaatsen als Bemmel en Elst. Veel rook gisteravond in het centrum van Hilversum. Daar was brand uitgebroken in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. Huizen en winkels eromheen werden ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Het was opnieuw een nacht vol oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Iran en Amerika hebben elkaar over en weer onder vuur genomen voor de 10e nacht op rij. Ook werd een tanker aangevallen bij Oman in de straat van Hormuz. De bemanning is veilig van boord gehaald. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje gisteravond groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in Madrid een glimp op te vangen van hun helden. De selectie werd eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag aardig wat zon, in het westen eerst nog vaak bewolkt. Het wordt 20 tot 25 graden.
5: Ja, nadat ze samen een WK organiseerden, nog gebroedelijk op de tribune zaten, is het nu weer raak tussen Amerika en Canada, Trump en Carney. Want Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada, waaronder ijshockeysticks. Waarover dit gaat, waarom die het doet, welke producten het nog meer zijn, hoor je zo meteen in de podcast Ochtendnieuws.
6: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
6: Stabiel rendement elke maand. Jupitercapital.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
5: Goedemorgen, tweede dag van de week. Dat betekent dat het dinsdag is, 21 juli 2026. Goed dat je luistert naar Ochtendnieuws. We zijn er een minuut of 20, iets meer met het belangrijkste nieuws van dit moment. Michiel Jurjen staat wederom aan mijn rechterzijde. Michiel, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Ivan.
5: En wat gaan we in die pak een beetje 20 minuten doen?
10: We hebben het over meer dan de helft van de ondernemers die geraakt zeggen te worden door alle onrust op het wereldtoneel. En vooral grote MKB-bedrijven worden getroffen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En we hebben het over Oekraïne. President Zelensky heeft de ontslagen minister van Defensie, Fedorov, een nieuwe baan aangeboden binnen de Oekraïnse overheid. Dat ziet Fedorov dan weer niet zitten. En ondertussen zijn er ook nog die duizenden demonstranten die achter Fedorov staan en tegen zijn ontslag demonstreren. Zometeen ook meer daarover.
5: Inzicht in de dag die komt, hier op BNR, in Nederland, in de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag, die beginnen we vandaag in Washington. Want Amerika legt importheffingen van 50% op voor verschillende Canadese producten. Volgens het Witte Huis reageert daarmee op discriminerende behandeling door Canada van dan weer Amerikaanse producten. De heffingen komen net na het samen georganiseerde WK-voetbal. Premier Carney, president Trump waren samen nog bij de finale. En nu dus heffingen. Ik ga erover praten met Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Ivan.
5: Nou, wat verwijt Trump Canada dan precies?
8: Ja, hij zegt dus, Canada discrimineert onze producten. En dat gaat dan om auto's, alcohol en zuivel ook. Een voorbeeldje bijvoorbeeld, er zijn Canadese staten die geen Amerikaanse drank willen verkopen. En dat komt dan naar Trumps eerdere acties. Zijn claims bijvoorbeeld dat Canada de 51ste Amerikaanse staat moet worden. Dat heeft natuurlijk wat kwaad bloed gezegd. En Trump die zegt nu, omdat jullie dat doen, ga ik nu artikel 338 van de Tariff Act gebruiken. Een hele oude wet uit 1930. En die zorgt er dus voor dat een president dan importheffingen van 50% op kan leggen. En voor zover we weten is dat nog nooit eerder geprobeerd door een president. Dus historisch. Canada zegt erop, ja, ze gaan pas over een maand in, deze heffingen. Dus dat betekent dat we nog een maand kunnen onderhandelen.
5: Ja. En welke producten krijgen dan heffingen aan de broek?
8: Ja, dat is een raar lijstje. Wijn. Ik heb zelf nog nooit Canadese wijn gehad. Maar dat is er dus blijkbaar. Ijshockey sticks. Erg Canadees. En ook cement. Nou, dat klinkt dus behoorlijk random allemaal. Is het ook wel. Maar dit zijn allemaal producten die normaal onder het vrijhandelsverdrag vallen. Het USMCA. Waar ook Mexico aan meedoet. En dat is wel een verandering ten opzichte van eerdere heffingen. En ook wel een hele duidelijke boodschap. En je zou het niet zeggen, maar dit gaat toch om totaal zo'n $20 miljard aan goederen. Dus ook niet niks.
5: Nee. Nou, wees het hooggerecht.
11: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer,

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Jullie verantwoordelijkheid, Canada. Jullie onderhouden jullie bossen niet goed genoeg. Dus ja, je ziet inderdaad na dat WK... wat toch een momentje was waarop Canada, Mexico en Amerika... moesten samenwerken om dat tot een goed einde te brengen. Een paar dagen daarna komt hij dus met de eerste importheffing van Canada. Het is even afwachten met welke heffingen hij nog meer gaat komen.
5: Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma. En dan zometeen, Michiel, wat doe je als je onderweg een politieauto ziet?
6: Snel mijn telefoon wegleggen.
5: Oh ja.
6: Nee, grapje.
5: Heel eerlijk. Nee,
6: grapje. Niks, want ik hou me al keurig aan alle regels.
5: Oh, wat goed. Ja, ik kijk toch altijd even snelheid en zo. En gaat het allemaal netjes en rijd ik niet te lang rechts, dat soort zaken.
6: Nou, even twee handen aan het stuur, dat soort dingen weer.
5: Precies, ja, dus niet je telefoon. In België zetten ze een opvallende truc in om automobilisten af te remmen. Hoor je meer over een kwartiertje.
6: Was een geintje.
7: Ochtendnieuws.
6: Ja, echt waar.
5: Nee, het was iets te eerlijk voor een geintje.
6: Ja, ik gaf ook heel snel antwoord, hè. Ruim de helft van de ondernemers in ons land heeft last van geopolitieke spanningen, oorlog en handelsmaatregelen. Blijkt uit een nieuw onderzoek uitgevoerd door de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers in Nederland. En ook de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Een derde van de ondernemers ervaart onzekerheid over toekomstige inkomsten. Christian Hazelaar is ondernemersadviseur bij de KVK. Meneer Hazelaar, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: Waar hebben die ondernemers precies last van? Wat ervaren zij?
8: Zij zien de hoge energieprijzen, de hogere eco-prijzen en ook de gestegen transportkosten wel iets wat toch veelvuldig bij ons naar voren komt.
6: Ja, en dat is dus concreet. Dat merk je meteen bij het tanken en bij het je mensen op pad sturen. Maar het zit dus ook in onzekerheid, hè? Niet weten wat er aankomt. Dat onderneemt natuurlijk ook niet fijn.
8: Klopt. En dat is natuurlijk iets wat wij ook als Kamer van Koophandel steeds meer horen en zien. En ook uit het onderzoek blijkt, is dat de angst toch ook wat meer toeslaat. Het is niet de vraag of het gaat gebeuren, maar misschien wanneer. Ja. En het is ook vooral belangrijk dat je als ondernemer daar toch wat voorzorgsmaatregelen voor gaat nemen.
6: Welke bedrijven worden het hardste geraakt? Waar zien jullie dat vooral?
8: Nou, wij zien vooral de groothandel en het logistieke bedrijfsleven vooral veel getroffen worden. Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken dat de groothandel is natuurlijk vaak de schakel tussen de internationale leveranciers en afnemers. Ja. Ja, en die worden vaak direct geraakt door die handelsbeperkingen, import- en exportproblemen.
6: Ja,
8: en bij logistiek, met logistiek, wat ik ook net aangaf, kunnen oorlogen en die geopolitieke spanningen die transportroutes verstoren.
6: U zei het al, voorbereid zijn, voorzorgsmaatregelen nemen voor zover dat kan. Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim de helft van de ondernemers dat belangrijk zegt te vinden. Voorbereid zijn op een crisis of uitval. Toch is maar 1 op de 5 daadwerkelijk goed voorbereid. Waar komt dat vandaan? Welke kansen laat men nog liggen daar?
8: Nou, wat wij veel zien is dat ondernemers die zijn zich aan de ene kant wel van bewust. En we worden er ook denk ik door de media ook steeds bewuster van gemaakt. Maar vervolgens is dan ook nog wel een beetje het verhaal van het zal mijn deur wel voorbij gaan. En wat moet ik dus nu ook precies doen? Dus vanuit dat perspectief hebben we als Kamer van Koophandel ook de noodsituatiescan ontwikkeld. Die vorige week live is gegaan. Waarbij je als ondernemer met een korte scan een aantal vragen kan zien. Van waar zit nou jouw kwetsbaarheid bij je onderneming? En hoe kan je daar vervolgens ook op anticiperen?
6: En als we daar een voorschot op nemen, hoe kun je dat doen? Hoe kun je nu al anticiperen op bijvoorbeeld brandstofprijzen, waarvan je niet weet hoe hoog die over een half jaar nog zijn?
8: Nou ja, goed, wat vooral belangrijk is dat je weet dat dat een risico voor jezelf als ondernemer is. En vervolgens kun je kijken van wat kan ik daar vervolgens dan mee doen. Hè? Als je het hebt over brandstofprijzen, kan je bijvoorbeeld denken van hoe kan ik dat eventueel nog gaan verdisconteren in mijn prijs, mijn verkoopprijs. Ja. Er zijn ook mogelijkheden om dat in de financiële markt met het risico te kunnen gaan beperken. Kijk, we bieden als Kamer van Koophandel de suggesties aan van hoe zou je bepaalde dingen kunnen beetpakken of ieder

0: geval wees je ervan bewust dat het kan gaan spelen. En dat je ook in de markt gaat kijken en ook eventueel met branchegenoten gaat onderzoeken van hey, hoe kunnen we dit nou dat risico tot een minimum gaan beperken.
1: Nou, misschien nog kort, wat verwachten jullie voor de toekomst, voor de komende tijd? Zal die onrust aan blijven houden en dus ook die zorgen die ondernemers hebben?
0: Nou kijk, ik kan net als velen niet in de toekomst kijken, maar
1: nee,
0: wat
1: helaas,
0: wij wel als Kamerverkoophandel. Nee, ja. Helaas niet. Maar wat wij wel als Kamerverkoophandel en ook onder andere met die noodsituatiescan willen aangeven, is van, weet je, wees je er vooral van bewust. Zorg dat je een soort plan liefst in een la hebt liggen. Maar in ieder geval dat je bewust bent. En dus als je een BHV-plan hebt van ja, wel stel dat er brand uitbreekt in mijn pand. Welke vluchtroute moet ik lopen om veilig naar buiten te komen? Ja, dus ja. Welke route moet je als ondernemer lopen? Wanneer er zich een situatie voordient wat passend is bij jouw branche, hoe kan ik dan zorgen dat ik de juiste vluchtroute neem om, om het in ieder geval veilig te kunnen doorstaan?
1: Christian Hazelaar, ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel. Dank u wel.
2: Ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die heeft een aanbod, of eigenlijk meerdere aanbiedingen, voor nieuwe posities binnen de Oekraïense overheid afgeslagen. Zelensky wilde dat Fedorov een hoge functie zou krijgen binnen de Nationale Veiligheids- en Defensieraad, maar ja, Fedorov wil alleen maar terugkeren naar het ministerie van Defensie, naar zijn oude plek. In Oekraïne demonstreren duizenden demonstranten al dagen tegen het ontslag van Fedorov. Ze hebben Zelensky tot vrijdag de tijd gegeven om zijn beslissing terug te draaien. En ook eisen ze het vertrek van legerleider Syrsky. Ik ga erover praten met Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Chris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, al dagen demonstraties in Kiev, onder andere bij jou. Je was daarbij. Hoe is de sfeer daar? Wordt dat steeds groter?
3: Het wordt niet echt groter. Het blijft ongeveer even groot. Gisteren was het zelfs iets kleiner dan voorheen. En mensen zijn natuurlijk heel boos. Ze zijn bezorgd over de toekomst van hun land. Iedereen wil gewoon zien dat hun land vooruitkomt. En de demonstranten zeggen, ja, we moeten leunen op technologie. En tegelijkertijd is de sfeer heel gemoedelijk, heel positief. Want mensen komen allemaal bij elkaar om hun visie voor de oorlog te delen. Dus enerzijds is iedereen heel bezorgd. En anderzijds is de sfeer best wel goed. En voelt iedereen echt wel verbonden die daar staat.
2: Ja, misschien heb je meer verdeeldheid ook niet nodig in zo'n tijd. Maar Zelensky die zou dus Fedorov wel terug hebben willen halen. Althans, weer aan boord hebben willen halen van zijn regering. Maar zonder succes tot nu toe?
3: Ja, kijk, Fedorov die wil echt defensieminister worden. Hij wil geen andere post, want hij weet niet wat die andere post in werkelijkheid zal gaan inhouden. Hij wil niet weggepromoveerd worden, hij wil gewoon terug naar waar hij zat. Hij was net een half jaar bezig als minister van Defensie en dat ging goed. En dat wil hij blijven doen. En daar gaat ook deze demonstratiereeks over, dat die man gewoon op die plek moet komen te zitten. En Zelensky probeert hem een beetje in een andere hoek te duwen. En hij heeft hem onder andere adviseursposten waarschijnlijk aangeboden. En Fedorov denkt, maar ik moet aan de knoppen zitten. Ja. En voor minder doe ik het niet.
2: Ja. Dan is ook het verhaal dat die Oleksandr Syrsky, dat die demonstranten ook willen dat hij wel vertrekt, zou je kunnen zeggen. Die ligt al langer onder vuur vanwege zijn manier van leiding geven, vanwege de verliezen aan het front. Is dat denkbaar dat Zelensky hem ook opoffert?
3: Ja, dat is zeker denkbaar. Het ligt voor de hand. De verwachting is op dit moment dat Zelensky op zoek is naar een opvolger. Dat Zelensky Syrsky, de legerleider, de laan uit gaat sturen. En de afgelopen dagen heeft Zelensky veelvuldig gesproken met andere kandidaten voor die post. Hij heeft ook een aantal berichten op sociale media geplaatst, waarbij hij zegt, ik had ontmoeting met die commandant en nu weer met die commandant. En dat lijken een soort sollicitatiegesprekken te zijn. Er zouden in totaal 7 mensen in de running zijn, waarvan een stuk of 3 echt heel serieus. De verwachting is dus dat ergens in de komende dagen dat besluit zal vallen. En wat dat dan ook betekent voor Fedorov, dat moet nog blijken. Dus de demonstranten willen enerzijds dat Fedorov terugkeert en anderzijds dat Syrsky vertrekt. Ze willen allebei die dingen.
2: Ja, is er een kans inderdaad dat Zelensky die Fedorov ook terugplaatst in zijn functie? Wordt de druk voor Zelensky ook groot en moet hij misschien wel?
3: Ja, de demonstranten geven niet op. En Zelensky is best wel gevoelig voor die druk van de demonstranten. Dus het lijkt er wel op dat we daar heel voorzichtig naartoe bewegen. Het besluit is nog niet genomen dat Fedorov terugkomt. Maar de demonstranten willen dat graag zien. En tot nu toe lijkt Zelensky echt wel te luisteren. Hij deelde zelfs een compliment uit aan de demonstranten een aantal dagen geleden. Wat best bijzonder is, want een deel van de demonstranten is echt wel lelijk tegenover Zelensky. En de meeste mensen geven weten hem direct de schuld van dit probleem. En van wat zij zien als achteruitgang in de manier waarop Oekraïne de oorlog voert. Ze zeggen, we waren net bezig aan een goede reeks. Hè. We hadden net iets moois te pakken waarbij we vol inzetten op de toekomst. En Zelensky heeft dat teruggedraaid. Ik heb behoorlijk wat scheldwoorden richting Zelensky gehoord de afgelopen dagen. Maar niettemin zegt de president, goed dat jullie daar staan.
2: Ja, dus toch een politieke miskleun van Zelensky tot slot. Wij kregen nog een vraag binnen via de BNR-app. Iemand die vroeg, ja, wat nou als Fedorov een wat minder aantrekkelijke man was geweest? Hè? Was er dan ook zoveel ophef geweest? Hè? Oftewel het mediagenieke plaatje, een beetje de Steve Jobs-minister die weg moet. We hebben het laatst ook al besproken hoe die eruit ziet, hoe die zich voordoet komen. De tech-minister. Ja, als het nou een, bonkige Oekraïner van 20 jaar ouder was geweest, hadden we het er ook over gehad?
3: Nou ja, dat is wel inderdaad een punt. Kijk, zijn vrouw maakt zich bijvoorbeeld ook heel erg zorgen. Hè? Want zij ziet dat van haar man nu een soort van icoon wordt gemaakt. En ze zegt, ja, dit wil ik helemaal niet. Dit is helemaal niet de bedoeling. Dus dat loopt wel een klein beetje uit de hand. Maar ja, Fedorov als verschijning laat ook wel zien dat hij een visie heeft. Hij is een tech bro, zo ziet hij er ook uit. Maar dat is ook gewoon hoe hij te werk gaat. Hij heeft een visie van Oekraïne als een soort van start-up met dezelfde principes als een Amerikaanse Silicon Valley start-up. Zo wil hij het leger leiden. Dus het valt ook wel een klein beetje samen. En natuurlijk, ja, dat is voor veel jonge Oekraïners ook wel een aantrekkelijk beeld waar ze graag de straat op voor gaan. En de kritiek van sommige militairen is dan ook wel dat Fedorov gewoon een burger is. En gewoon een jongen van de techsector die misschien niet zo heel veel weet over oorlog voeren.
2: Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
1: Dan kijken we naar de beurs. Een rustige start was het deze week. Maar nu komt de piek van het kwartaalcijfersseizoen wat meer op stoom. Je hoort Milou Brandt van BNR Beurs.
4: Er is genoeg te doen, met name op kwartaalcijfervlak. General Motors bijvoorbeeld, dat doet de boeken open. Eerder deze maand bleek al dat de autoverkoop in het afgelopen kwartaal met 4,2% daalde. Kan zomaar van de troon gestoten worden als marktleider in de VS door Toyota. Dus dat wordt nog wel spannend. De Zwitserse farmaceut Novartis en oliedienstverlener Halliburton komen met cijfers. En 3M, dat versloeg de afgelopen vier kwartalen steeds de verwachtingen. En ook voor dit tweede kwartaal van 2026 rekenen analisten op groei. Dan Philip Morris, daar rookt de schoorsteen nog altijd goed dankzij het vaste, dodelijk verslaafde klantenbestand. We gaan zien hoeveel klanten ze erbij hebben weten te krijgen en hoe winstgevend die business nog altijd is. Gebeurt er ook nog wat op Nederlandse bodem? Ja, communicatiebedrijf CM.com en vastgoedfonds Wereldhaven komen met de halfjaarcijfers.
2: Nou, en laat de CEO van dat laatste bedrijf, Wereldhaven, Matthijs Storm, nou later deze ochtend te gast zijn in Zaken doen. Dat kan je daar dus vinden. Luisteren naar BNR in de BNR-app onder andere en vanavond om 6:30 dan een nieuwe aflevering van BNR Beurs. En ook dat dus allemaal te vinden. Live luisteren, terugluisteren, nieuwsberichten enzovoorts in de BNR-app.
1: Het is tijd om af te reizen naar Nijmegen.
2: Dat kende ik niet.
1: Nee.
2: Jij wel?
1: Nee, ik ook niet. Nee, het origineel wel. We gaan het natuurlijk hebben over de Nijmeegse Vierdaagse. Die is zojuist losgebarsten. Wij spreken deze woorden uit iets na 6:00 in de ochtend. En dat betekent dat de eerste wandelaars al zeker een paar uur bezig zijn. Vanochtend om 4:00 vertrokken zij om 4 dagen lang niets anders te doen dan wandelen. Maar wat zijn nou eigenlijk de fysieke gevolgen van al die kilometers? Soms wel 200 voor de meest fanatieke wandelaars. Nou, dat onderzoekt een team van de Radboud Universiteit al 20 jaar lang. Zo blijkt onder andere dat 1 op de 5 wandelaars niet genoeg drinkt. En water drinkt dan vooral dus. En dat ook bijvoorbeeld de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse fysiek juist het meest vraagt. Ja. Misschien als de benen nog goed aanvoelen en je daar misschien wel iets te enthousiast over bent.
2: Overmatig van start gaan.
1: Ja. Precies. Nou, wie dat precies weet, dat is Maria Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie. En ook de vierdaagse professor van het Radboud, die al ruim 20 jaar aan dit onderzoek werkt. Mevrouw Hopman, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Die eerste lopers die zijn net van start gegaan. Wat zijn de signalen die u tot nu toe krijgt? Gaat het allemaal goed daar?
5: Nou, het gaat zeker allemaal goed. Ze zijn inderdaad net van start en de 30 kilometer moet nog van start. Maar het is best fris. Dus dat hoor je wel van de wandelaars. Koud. Ja, dus het is even, de eerste paar uurtjes is het echt fris. En nou, ze zullen vrij snel opwarmen als ze helemaal op pad zijn. Ja.
1: Nou zitten we een paar weken nog maar na een code rood scenario. Het had net zo goed net de andere kant op kunnen vallen. Een vierdaagse ver boven de 30 graden. Nou, sterker nog, dat hebben we meegemaakt in het verleden. En het is zo, jullie zijn 20 jaar geleden begonnen, hè, met dit onderzoek. Na ook een editie die nogal catastrofaal verliep. Wat gebeurde er toen ook alweer?
5: Ja, wij zijn in 2007 met dit onderzoek begonnen. Nadat in 2006 de vierdaagse na één dag afgelast werd. En dat kwam omdat op de dinsdag, de eerste dag, er honderden mensen flauw vielen langs de route van de weg. Dus wandelaars. En ook tientallen mensen in ziekenhuizen belanden en twee mensen overleden. Het was toen behoorlijk warm. Het was in de 30 graden. En dat was. En het weer bleef warm die week. Dus het was niet. Het was niet te doen om de vierdaagse door te zetten. Dus die werd afgelast. En we dachten eigenlijk tot dan dat wandelen eigenlijk een hele onschuldige en hele veilige bezigheid was. Dus wij zijn toen in 2007 begonnen met onderzoek naar, ja, wat zijn nou de risico's die wandelaars lopen als je zo 10 tot 12 uur op een dag wandelt. Ja. En ook als het dan ook behoorlijk warm is. Wat kunnen dan de risico's zijn? Dus we zijn ons in eerste instantie vooral gaan richten op oververhitting. Dus treden er hitteberoertes op. Nou, dat blijkt eigenlijk bij een vierdaagse vrijwel niet voor te komen. Nee. In tegenstelling tot bij het hardlopen, waar we dat natuurlijk regelmatig zien. En anderzijds, en dat zei je net al, het uitdrogen. En daar zagen we wel dat een enorm probleem is. Dat 20% van de wandelaars, en zeker op de eerste dag, uitdrogingsverschijnselen heeft. Ja, en dat betekent eigenlijk als het wat warmer wordt, dat de groep is die zeker als ze dan ook nog stil komen te staan en die, wat we dan noemen, de beenspierpomp wegvalt. Die zijn dan niet meer in staat om hun bloeddruk te handhaven. Ja, en dan val je flauw.
1: Ja. En je zou denken, ja, dat is makkelijk te voorkomen. Misschien door wel maar genoeg water te drinken. Hoe komt dat dan dat niet goed gaat? Is dat een kwestie van het vergeten? Of voel je het pas te laat aan dat je eigenlijk uitgedroogd bent? Hoe gaat dat?
5: Nou, je moet eigenlijk altijd al drinken voordat je signalen krijgt. Dus wij zeggen eigenlijk, als je gaat drinken, als je dorst hebt, dan ben je echt te laat. Dat is al een teken dat je al in de uitdrogingszone zit. En wat het verder moeilijk maakt, is dat het niet een one size fits all is. Dat betekent, sommige wandelaars hebben eigenlijk genoeg een 2 liter water op een dag. Terwijl er ook wandelaars bijlopen, die hebben wel 8 of 10 liter water op een dag nodig. Dus er zit enorm verschil tussen mensen in vooral hoeveel ze transpireren. En dat maakt eigenlijk ook hoeveel je moet drinken. En we zien eigenlijk vooral mannen en vooral wandelaars met overgewicht, dat eigenlijk de categorieën zijn die echt het risico lopen op uitdroging.
1: Ik ga toch proberen de vraag, op basis van wat we nu allemaal weten. Zo lang en zoveel wandelen, is het nou gezond of is het ongezond?
5: De vierdaagse op zich, zeg maar, deze 4 dagen. We doen heel veel metingen, ontstekingsfactoren, hartschade, noem het allemaal maar op. Dat hebben we allemaal in kaart gebracht de afgelopen 20 jaar. En wat je ziet is dat die 4 dagen niet per se heel gezond zijn, maar zeker ook niet ongezond. Iedereen is eigenlijk na een paar dagen weer helemaal hersteld en fit enzovoort. Maar wat heel erg gezond is, is de training voor de vierdaagse. Dus alle kilometers die deze wandelaars in de afgelopen maanden gezet hebben, ja, dat is ontzettend gezond. En wat ook heel leuk is om te zien en te horen, dat heel veel mensen die aan de vierdaagse meedoen, dat die daardoor eigenlijk ook het wandelen ontdekken. En dat ze merken in de training, dit is wel heel leuk en ik zie veel van de omgeving en ik voel me er lekker bij. En die blijven ook wandelen. En dat is ook heel gezond. Dus alles eromheen is heel gezond. De vierdaagse is zeker niet ongezond. Ik denk dat het ook vooral mentaal een geweldig evenement is. Dat zien wij ook. Vandaag zijn de wandelaars gespannen. Lukt het wel? Weet je zo, dat zie je aan de gezichten, aan de gesprekjes. Nou, vrijdag zijn ze allemaal euforisch. Dan is het één groot feest. Ja.
1: En het valt of staat natuurlijk bij training en voorbereid zijn. Heel veel dank, Maria Hopman.
5: Ja, ik heb nog één opmerking als het mag. Want jullie hebben een prachtig lied. Een prachtig lied net aan het begin. En dat wordt gezongen door onze burgemeester, Hubert Bruls. En door Wilco van Schaik, de directeur van NEC.
1: Van NEC,
5: Ja, dus ik denk dat is misschien nog wel mooi om te noemen dat ook deze twee mannen zich helemaal inzetten voor de Vierdaagse.
1: Zeker, maar het is hem ook heel vaak gevraagd aan Bruls of hij dan zou overwegen om ooit eens mee te lopen. En dat blijft hij maar afhouden. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. Heel veel dank voor nu, Maria Hopman, Vierdaagse professor aan de Radboud.
2: Gaan we koppen stellen. Interessante verhalen uit de kranten. In de Financiële Telegraaf. Rabo-economen somberder over gevolgen Iran-oorlog. Economie valt zo goed als stil en inflatie loopt op, zo schrijft de krant. Bedrijven krijgen steeds meer last van de hoge energieprijzen en daardoor wordt vervoer van producten duurder. En die kosten berekenen bedrijven door aan consumenten. Rabo-econoom Hugo Erken waarschuwt voor een somber scenario de komende maanden.
1: Industrie bij kwetsbare natuur in onzekerheid door nieuwe stikstofplannen, kopt het FD. Het merendeel van de industriebedrijven die rondom kwetsbare natuurgebieden zitten weet niet wat de gevolgen zijn van de stikstofplannen van het kabinet. Daardoor blijven investeringen uit, zo blijkt uit een rondgang van het FD.
2: En in de Financial Times onder andere Andy Burnham kiest John Healey als nieuwe minister van Financiën, de chancellor, zo bleek gisteravond. De keuze voor deze voormalig minister van Defensie verrast de Britse parlementariërs, want die verwachten dat de rol was weggelegd voor een andere parlementariër, voor Shabana Mahmood. En ook de financiële markten, die waren daarop berekend, maar Burnham koos dus voor iets anders.
1: En tot slot in de Volkskrant, de voorzitter van de UEFA boycotte de WK-finale en dat deed hij uit onvrede over de FIFA en president Trump. Voorzitter van de Europese Voetbalbond was tijdens de finale niet aanwezig en volgens de Times dus uit onvrede over de FIFA. De Volkskrant noemt zijn afwezigheid tekenend voor de spanningen tussen enerzijds de Europese Voetbalbond UEFA en de Wereldvoetbalbond FIFA. En zo blijven we lekker doorbabbelen over dat WK.
2: Ja, precies. Het geeft nog heel veel content voor de komende tijd. Ik zag ook een filmpje, geloof ik, van Lamine Yamal, die bijvoorbeeld was de Nederlandse Lionel Messi die Trump niet aankeek toen hij een handje gaf en zo. Nou, het is genoeg juice er nog uit te halen uit het WK voetbal. Ander verhaal dan: de Belgische politie zet een opvallende truc in om automobilisten af te remmen. Langs de E25 bij de afrit Chigny. Dat is in de provincie Luxemburg, tegen de Franse grens aan, dus Franstalig België. Daar staat een levensgrote kartonnen replica van een politieauto op de vluchtstrook. Van een afstand lijkt het gewoon een controle, een flitswagen, waardoor bestuurders vaart minderen. Maar als je dichterbij komt, dan zie je dat het gewoon alleen een frontje is met de achterkant van een heel oud model politieauto. Die stunt werd bekend nadat een Brusselse influencer er een videootje van plaatste op Instagram en die ging snel rond op de socials. En ja, dan blijkt dus inderdaad dat veel automobilisten zeggen dat ze inderdaad dachten dat er dus echt politie stond. En pas toen ze dichterbij kwamen, toen zagen ze het bedrog. De illusie wordt trouwens compleet gemaakt met een blauwe zwaailamp naast die kartonnen auto. En daardoor remmen die bestuurders toch automatisch af. Dus het werkt wel. En nu het gemene. Volgens de influencer stond er iets verderop wel een echte snelheidscontrole. Dus
1: oh, dat vind ik wel slim.
2: Vind ik ook wel een beetje gemeen.
1: Je denkt, dat ding was van karton. Nou, gas erop.
2: Ja, dan, precies. Ja. Nu zal het wel weer kunnen. Dat hebben ze in Duitsland een handje van als je naar beneden rijdt op snelwegen. Om daar te gaan flitsen. Dat is ook zo super gemeen altijd. Nou, die replica stelt een oude Volkswagen Charan voor. Dat is een model die al jarenlang niet meer wordt gebruikt door de Belgische politie. Nou, dat lijkt allemaal niet uit te maken. Veel weggebruikers trappen erin. Remmen juist af omdat ze even willen kijken naar wat staat daar voor lelijk bord. Nou, ook dat is prima, want remmen is eigenlijk de bedoeling. De vraag is wel een beetje, blijft die truc op de lange termijn goed werken? Sommige deskundigen denken dat de bestuurders eraan gaan wennen. Vooralsnog hebben we daar geen onderzoeksdata over of iets dergelijks. Dus de vraag is een beetje hoe lang dit werkt. Maar een opvallend beeld is het wel.
1: Je kan hem wel makkelijk verplaatsen. Makkelijker dan een flitspaal met alle elektronica daar aan en zo.
2: Ja, ik wil inderdaad niemand op ideeën brengen, maar je kan hem 's nachts meenemen en in je studentenhuis zetten. Nee, waarom ook niet? Kartonnen flitspalen vind ik eigenlijk een goed idee. Ja. Ja, ze werd publiekelijk voorgedragen door de Hongaarse premier om de nieuwe president van Hongarije te worden, Judit Polgár. Maar dat aanbod heeft ze afgewezen. Ze gaat het niet doen, want ze zegt, ik ben daar niet de aangewezen persoon voor. Nou, heeft Marja dan niet van tevoren even geïnformeerd? Blijkbaar niet. We gaan er zo over praten met onze Hongarije correspondent.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Voorzitter,
8: dank
9: voor
10: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
11: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
12: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
11: Obli. Meer rust, meer rendement.
13: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com. Behind every moment.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
14: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
15: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
18: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
19: BNR Verkeer.
20: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is nog rustig op de Nederlandse wegen. Nog geen files gemeld, wel snelheidscontroles. A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord, controle bij 40.0. Op de A6 Muiden Lelystad bij Almere Oostvaarders, controle bij 69.4. En je snelheid wordt ook in de gaten gehouden op de A37 vanuit de Duitse grens naar Hogeveen bij Emmen Oost bij 32.2.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de verdachte opgepakt. Bij het aanmeldcentrum zijn de laatste tijd vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. In Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. Vannacht om 4:00 vertrokken de lopers van de 50 kilometer. Een uur later mochten ook de deelnemers aan de 40 kilometer beginnen. Over een uur zijn de mensen aan de beurt die de 30 kilometer doen. De eerste etappe gaat door de Betuwe, langs plaatsen als Bemmel en Elst. Veel rook gisteravond in het centrum van Hilversum. Daar was brand uitgebroken in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. Huizen en winkels eromheen werden ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Het was opnieuw een nacht vol oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Iran en Amerika hebben elkaar over en weer onder vuur genomen voor de 10e nacht op rij. Ook werd een tanker aangevallen bij Oman in de straat van Hormuz. De bemanning is veilig van boord gehaald. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje gisteravond groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in Madrid een glimp op te vangen van hun helden. De selectie werd eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag aardig wat zon, in het westen eerst nog vaak bewolkt. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Ja, Judith Polgár, de schaakgrootmeester, publiekelijk voorgedragen door de Hongaarse premier Magyar om de nieuwe president van Hongarije te worden. Maar dat heeft ze niet gedaan. Ze gaat het niet doen. Heeft publiekelijk het aanbod afgewezen. Noemt het een grote eer. Maar ze wil het niet. Waarom niet? Horen we zo meteen over 40 seconden in de ochtendspits.
23: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
24: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
25: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer.
0: Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, het is bijna 6:56. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. Op dinsdag 21 juli 2026. Michiel, ik bedacht me net, als je meedoet aan de avondvierdaagse, kan je ook gewoon lekker Ochtendspits luisteren, 4 uur lang.
1: Aan de Nijmeegse vierdaagse,
2: ja, sorry,
1: je.
2: Ja.
1: Ja, nee. Ja,
2: ochtendvierdaagse.
1: Zeker, dan heb je er al een poosje op zitten. Ja. Zelfs als dit programma begint, ja.
2: Zullen we ons programma ochtendvierdaagse noemen de komende dagen?
1: Dat is wel leuk, want ja, we gaan wel tot en met vrijdag door. En daarna gewoon weer.
2: Zullen we eens overleggen met de marketingafdeling?
1: Ja.
2: We hebben tot die tijd gewoon allemaal nieuws. Wat gaan we doen tot 7:00?
1: Nou, onder andere dit. De Nederlandse starter heeft de afgelopen maanden steeds minder interesse in het kopen van een woning, blijkt uit onderzoek. Hoe komt dat? Heeft dat dan toch nog steeds met die hoge prijzen te maken? Of hapert die kooplust toch om andere redenen? Gaan we het er zo over hebben. Eerst, de uitspraak, ik heb er de kracht niet voor. Die werd een jaar of 20 geleden populair door Gerard Joling, die dat zei. Maar we hebben nu nog iemand die dat heeft gezegd. Ik heb er de kracht niet voor. En dat heeft te maken met het verhaal waar we het nu over gaan hebben.
2: Hoe bedenk je het? Maar ik vind het wel goed.
1: Ja, ik moest daar meteen aan denken toen ik het las.
2: Nee, dit gaat over Judit Polgar, denk ik zomaar. De Hongaarse schaakgrootmeester. Die wil geen president worden van Hongarije. Peter Magyar die had Polgar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd. Tot de nieuwe grondwet van kracht zou worden. Maar dat aanbod heeft ze dus afgewezen. Magyar heeft op Facebook al gereageerd, ook op die afwijzing. En hij zegt dit.
7: Tisztelt honfitársaim. Ma egyeztetést folytattam Polgár Judittal, Magyarország élő legendájával.
2: Ja, en dat ga ik even voor je vertalen. Want hij zegt, vandaag heb ik overleg gevoerd met Judit Polgár, een levende legende in Hongarije. Judit heeft mij laten weten dat zij, gezien de ontstaande omstandigheden, de kandidatuur voor het presidentschap van de Republiek niet zal aanvaarden. Dat betreur ik, maar ik respecteer haar beslissing volledig. Ik weet dat miljoenen Hongaren het met mij eens zijn, dat het een enorme kans zou zijn voor ons land als Judit Polgár met haar kennis, gezag, menselijkheid en vaderlandsliefde de Hongaarse natie als president had gediend. Maar dat gaat ze dus niet doen. Ga ik over praten met Stefan Bos, onze Hongarije-correspondent. Stefan, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Hallo. Nou,
2: Michiel zei het dus al, ze heeft naar Gerard Joling geluisterd. Ja. Ze heeft er de kracht niet voor.
8: Ja, en ze loopt eigenlijk niet in de pas, hè, met Magyar, om nog even over die vierdaagse te hebben. Nee, inderdaad, het klopt dat ze dat niet heeft gedaan. En ze heeft onder andere gezegd dat ze dat niet heeft gedaan, omdat ze zegt dat ze eigenlijk zichzelf niet geschikt hiervoor vindt. Mm-hmm. Ze zegt, ik waardeer het gebaar van de premier. Toch voel ik mij niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op mij te nemen om een verdeeld land te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet aanvaarden. Nou, dat is waarschijnlijk niet helemaal alleen de enige reden, want er is ook een schandaal uitgelekt. Dat melden wij al gisteren bij BNR, maar ik denk dat ze daarom ook een aantal uren later heeft gezegd, ja, ik ga het toch niet doen, want het blijkt bijvoorbeeld dat een bedrijf dat verbonden is aan haar stichting, maar liefst 1,9 miljoen euro omgerekend heeft gekregen dan hebben we het toch weer over van de voormalige premier Viktor Orbán. Dus tijdens die periode heeft ze vanuit het kabinet eigenlijk dat geld gekregen om de schaaksport te bevorderen. Maar ja, dat ligt natuurlijk dan wel een beetje gevoelig voor de huidige premier.
2: Ja, maar die huidige premier loopt ook nog wel een beetje een blauwtje mee. Heeft hij dan niet van tevoren even geïnformeerd van, joh, zou je daar interesse in hebben? Want nu moet hij publiekelijk afhangetje.
8: Nou, dat is ook zo. En mensen zijn er ook wel verbaasd over. Nou, denk ik wel dat ze eerlijk gezegd al eerder overleg hadden hierover, hoor. Maar ik denk echt dat dat schandaal, en daar heeft hij het dus niet over gehad, maar dat schandaal, of in elk geval, zo wordt het wel door de critici gezien, een heel belangrijke reden was dat hij dacht bij zichzelf, kijk, als we nu weer problemen hebben over geld dat zij gekregen zou hebben vanuit de vorige regering, dan wordt het wel heel moeilijk voor mij, zeker nu met de onderhandelingen met de Europese Unie. Mm-hmm. Daar krijgen we nog miljarden euro's van. En ja, als er nu al twijfels zijn over of het allemaal wel helemaal goed gegaan is met het geld, dan dat kan ik niet gebruiken. Dus dat is denk ik een heel belangrijke reden geweest. Hij heeft overigens ook gezegd dat hij beseft dat de communicatie, zacht gezegd, niet goed is verlopen. Hij heeft daar ook zijn excuses voor aangeboden. Want er kwam zelfs ook vanuit mensen die hem steunden toch wel de kritiek van hoe kan je nou zomaar iemand benoemen zonder echt daar goed overleg over te hebben gevoerd. Nou, hij zegt wel dat hij vanuit allerlei groepen advies hierover heeft gekregen. Maar ja, dat is toch kennelijk niet helemaal goed gegaan bij de communicatie, zeg maar.
2: Ja. En wie is er dan nu voorlopig de president van Hongarije?
8: Wel, voorlopig zal de voorzitter van het parlement de honneurs waarnemen, maar dat zal niet zo heel lang zijn, want hij wil de komende dagen, zegt hij, zoals hij dan zegt, rustig en met gevoel voor rechtvaardigheid overleg gaan voeren. Wat hij wel heeft gezegd, is dat de nieuwe kandidaat voor het presidentschap in elk geval geen politicus zal zijn die voor 2026 actief was. Dus hij zoekt echt iemand, ja, of misschien binnen eigen gelederen, maar eigenlijk zoekt hij naar iemand die niet meteen in de politiek zit. Dus hij vindt dat ook beter aansluiten bij de belofte die hij heeft gemaakt aan de Hongaren. En uiteindelijk zal het de bedoeling zijn, als er een nieuwe grondwet komt, dat de Hongaren waarschijnlijk een rol krijgen bij het kiezen van de president. Dat gebeurt nu nog door het parlement, maar dat wil hij uiteindelijk gaan veranderen.
2: Dankjewel, Hongarije-correspondent Stefan Bos.
21: Radio, de ochtendspits.
1: Rijkswaterstaat gaat het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug in de A27 te rijden binnen 2 weken handhaven. Voordat dat kan gaan gebeuren, worden er de komende periode camera's geplaatst die automatisch kentekens kunnen herkennen. En daarna worden dan weginspecteurs ingezet. Weginspecteurs met een BOA-status, die kunnen die beelden dan checken en vervolgens boetes gaan uitschrijven. En die boete is flink. Voor vrachtwagenchauffeurs die ondanks dat verbod toch over die brug rijden, wordt een boete van €500 uitgeschreven. Merwedebrug bij Gorkum op de A27 ging afgelopen weekend plotseling dicht voor vrachtverkeer. Schade aan de boogconstructie zorgt ervoor dat het niet veilig geacht wordt voor zwaarder verkeer, dus vrachtwagens, om over die brug te rijden. Toch zagen we de afgelopen dagen dat dat wel nog gewoon gebeurde. Rijkswaterstaat doet een dringende oproep aan de transportsector om daarmee te stoppen, omdat het er ook voor zorgt dat de toestand van die brug, die al slecht is, nog verder verslechtert. Als daar geen verandering in komt, waarschuwt Rijkswaterstaat dat er dan mogelijk ingrijpender verkeersmaatregelen nodig zijn. Zonder erbij te zeggen wat dat dan precies inhoudt, die meer ingrijpende maatregelen. Intussen werd gisteren ook duidelijk dat TLN Transport en Logistiek Nederland juridische stappen onderzoekt. Brancheorganisatie vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om deze situatie te voorkomen. Situatie die er inmiddels ook al voor zorgt dat de transportsector zo'n €1,5 miljoen per dag aan schade oploopt.
2: Ja, en meer economisch nieuws, want het oplaaien van de oorlog in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat de Nederlandse economie in de tweede helft van dit jaar nagenoeg stilvalt, lezen we op de voorpagina van de Telegraaf. Hugo Erken is hoofd Nederlandse economie bij Rabo Research, en die vertelt aan de krant dat mensen de gevolgen van de onrust daar nu vooral aan de pomp voelen. Maar de komende maanden zullen die effecten ook elders aan de oppervlakte komen. De gasprijs is gestegen en zal de komende periode hoog blijven. En daardoor zullen boodschappen en diensten als uit eten gaan op een gegeven moment ook duurder worden. Al dus Hugo Erken. En hij ziet daarmee een crisis in slow motion gaande. Want volgens de economen moet de ergste prijsstijging moet nog komen. Wereldwijd schieten kerosine- en dieselprijzen door het dak. De gasprijs is dus veel hoger. We kijken veel naar die olieprijs, maar die gasprijs die is relatief ook nog wel meer gestegen. Dat blijft waarschijnlijk de rest van het jaar ook zo. En daar komen dan ook nog bij dat supermarkten nieuwe prijsafspraken met leveranciers moeten maken. En die leveranciers die zullen hun hogere kosten willen doorberekenen. Nou, Erken verwacht dus dat de supermarkten hun brood niet snel duurder zullen maken, maar een pak koekjes of bakmeel wellicht wel. Oh. Nou, dus stoppen met brood, meer koekjes eten.
1: Bakmeel kopen vanmiddag.
2: Ja, exact. Bakmeel hamsteren, wellicht. Ja. Het is 7:15, precies. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. En nou, enkel wat flitsers te melden, geloof ik, Robert.
20: Nou, tijdens het verhaal over het bakmeel verscheen er een file in mijn scherm.
2: Je meent het. Ja, vertel.
20: En die wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Die ligt in de A9. De A9 is in dicht in beide richtingen bij de tunnel. En je moet dus omrijden. Dat gaat via de A22 en vanuit Beverwijk naar Velsen op de A22. Nu 10 minuten vertraging bij Beverwijk. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord bij 40.0. Op de A6 Muiden Lelystad bij Almere Oostvaarders, controle bij 69.4. En ook controle op de A37 vanuit de Duitse grens naar Hogeveen bij Emmen Oost bij 32.2.
21: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort fratsen is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector.
5: De olieprijs die is in een minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen. En de Europese gasprijs met 50%.
6: Dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen.
1: Starters voelen steeds minder enthousiasme voor het kopen van een eigen woning, blijkt uit onderzoek van hypotheekadviseur Visie Hypotheken. Meer dan 40% van alle Nederlandse starters wil op dit moment minder graag een eigen huis kopen dan aan het begin van dit jaar het geval was. En met name onder dertigers is die aankoopdrang aanzienlijk gedaald. Praten wij over verder met Hergen Dutrieu, medeoprichter van Visie Hypotheken. Meneer Dutrieu, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
1: Een kanteling dus in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal. Hoe verklaart u die kanteling?
9: Ja, het lijkt erop dat starters wellicht wel wat realistischer zijn geworden ten opzichte van de voorgaande kwartalen. En ik denk, we hebben het ook expliciet uitgevraagd, zou dat nou te maken met woningprijzen? Dat verwacht je natuurlijk en dat is ook het geval. Dus de woningprijzen worden nu door starters nu als te hoog gezien. Of veel starters die zeggen, ja, er moet echt iets met die woningprijzen gebeuren voordat we ons willen gaan begeven op de woningmarkt. Maar dat is niet de enige reden waarom starters op dit moment kopen minder aantrekkelijk vinden. Ik denk dat de onzekerheid in de wereld, waarbij natuurlijk de stijgende prijzen, inflatie of de dreiging daarvan ook weer impact kan hebben op rente op een gegeven moment. Ja. De rentes op dit moment zijn niet gigantisch hoog historisch gezien, maar een dreiging van hoge rentes houdt mensen natuurlijk ook tegen voor het kopen van een woning. Dus als je dat bij elkaar optelt, is het voor veel starters op dit moment wat minder aantrekkelijk. En daarnaast niet te vergeten is huren natuurlijk ook gewoon een heel mooi alternatief. Ja. Het is niet per se goedkoper, maar je bent wel flexibel. Dus op het moment dat je iemand anders tegenkomt of je gaat juist uit elkaar, dan is het heel eenvoudig om, als je huurt, te verhuizen. Ja. Met een woning die je gekocht hebt, dus helemaal als die woning in prijs zou dalen, dan is dat natuurlijk veel lastiger.
1: Ja, een stukje makkelijker natuurlijk. Laatste tijd horen we wel dat die koopmarkt juist iets aan het afkoelen was. Maar dus nog onvoldoende, begrijp ik, om een positief verschil in die zin te kunnen maken.
9: Ja, er zijn inderdaad natuurlijk wat signalen nu dat het afkoelt. Maar dat betekent niet dat die woningprijzen heel hard zullen gaan dalen. Dat is absoluut niet de verwachting. Het is nu zomer, dus er is altijd een moment waarop, omdat iedereen nog veel mensen op vakantie gaan, het even een beetje rustiger is. Maar de verwachting is dat na de zomer toch weer flink zou aantrekken. In ieder geval wat betreft aantallen verkopen, de woningprijzen. Denken we ook dat die gewoon stabiel zullen blijven voor de komende tijd. Maar een daling is niet iets wat erin zit. Daar is gewoon te weinig woningaanbod voor.
1: Ja. Wat betekent dit voor starters die wel serieus overwegen te kopen op dit moment? Je zou denken, dat is dus minder concurrentie voor die groep mensen.
9: Ja, nee, precies. En vergeet ook niet dat sinds 2024, dus de afgelopen 10 kwartalen, kopen starters van de bestaande woningvoorraad bijna de helft, 45%. Zo rond die 45%. De starters kopen gewoon al de afgelopen jaren. En doen, ik zou maar zeggen, doen daar gewoon mee. Ja. Dus wat betekent dat? Ja, er zullen mensen zijn die gaan wachten. Er zullen mensen zijn die toch een slag willen slaan. Maar ik heb een collega die zegt, als je altijd wacht tot het perfecte moment, dan koop je nooit. Dus dat hangt ook een beetje af van je portemonnee, je positie. Ja. Ben je met z'n tweeën, dan is het altijd makkelijker natuurlijk om iets te kopen dan wanneer je eentje bent. Dat is wel heel duidelijk zichtbaar de afgelopen jaren.
1: Ja, en het perfecte moment, dat herken je vaak terug als dat moment al achter de rug is natuurlijk. Dank,
9: precies, Hergen. Dan is het al geweest.
1: Ja, precies. Dank, Hergen Dutrieu, medeoprichter van Visie Hypotheken.
2: Amerika heeft overwogen om de banden met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR te verbreken, meldt Reuters. Volgens bronnen van het persbureau werd er vorige week een besluit verwacht van Amerikanen. Maar dat kwam er niet en dat zou erop wijzen dat er met succes gelobbyd is om die actie uit te stellen, of wellicht helemaal dat die actie van de baan zou zijn, dat te breken met UNHCR. Amerika en de Verenigde Naties liggen al lange tijd overhoop, onder andere vanwege de benoeming van een plaatsvervangend hoge commissaris. De Amerikanen willen daar een oud-diplomaat hebben op die plek, ene Simon Hankinson. Hij noemt de UNHCR een organisatie die een agenda van massale immigratie zou nastreven. En de VN zelf die koos voor een andere Amerikaanse diplomaat. Die dacht, nou, meneer Hankinson, daar zit er niet op te wachten. Amerikanen waren daar dus niet blij mee, maar zijn wel, althans waren vorig jaar nog de grootste financier van de UNHCR, met een bijdrage van zo'n $900 miljoen. Een kwart van de totale bijdrage. Nou, nu is er dus een mogelijkheid dat ze binnenkort gaan zeggen, we stoppen ermee met die hele organisatie. Of toch niet, en dan zou er dus succesvol gelobbyd zijn de andere kant op.
1: Het gaat nog altijd veel over de WK-finale van zondagavond tussen Spanje en Argentinië. En wat je ziet, zeker ook de afgelopen ruim 24 uur, is dat het niet zozeer dan over de inhoud van de wedstrijd gaat en of we het doelpunt van Ferran Torres of we dat mooi vonden. Maar dat het vooral ook gaat over gebeurtenissen na het laatste fluitsignaal. Vechtpartijen, opstootjes op het veld. Nou, het laatste nieuws daarover is dat de FIFA een onderzoek instelt naar de gebeurtenissen na het laatste fluitsignaal van die WK-finale. Een speciale aanklager gaat uitzoeken wie er precies wat deed tijdens die opstootjes na afloop van de wedstrijd. De FIFA, de Wereldvoetbalbond, noemt daarbij zelf geen namen. Maar volgens persbureau AP draait dit onderzoek vooral om de acties van Leandro Paredes, de middenvelder van Argentinië. Ontzettende gek. We hebben de beelden gezien dat hij Eric Garcia, verdediger van Spanje, naar de grond werkte bij de keelgreep. Daarna Paredes, die het nog aan de stok kreeg met Gavi, andere Spaanse speler. Het is onduidelijk hoe lang dit onderzoek gaat duren en ook tot welke sancties het eventueel kan leiden. Er was ook wat onduidelijkheid over Paredes zelf. Eerst berichten dat hij na de wedstrijd nog een rode kaart gekregen zou hebben, maar dat is dan weer niet in de officiële statistieken terug te vinden. Dus ook daarover is nog veel onduidelijkheid. De FIFA meldt in een statement dat verdere details over dit onderzoek later door de FIFA-tuchtcommissie zullen worden gecommuniceerd.
2: Ja, oorlogen, handelsconflicten, alle belangrijke nieuws hoor je natuurlijk in de ochtendspits elke werkdag. Maar tussendoor hebben we ook regelmatig van die verhalen die ja, net even anders zijn. Net even verrassend, opmerkelijk, bijzonder, een beetje raar soms. En bij sommige van die verhalen vraag je je weken of soms maanden later af, hoe zou het daar nu eigenlijk mee zijn? Nou, op die verhalen blikken we deze week rond dit tijdstip terug. Met de simpele vraag dus, hoe is het nu met? En vandaag hebben we het over een verhaal dat in Gelderland speelde. Archeologische vondsten daar. Een tijdje geleden bleek dat de provincie Gelderland nog zo'n, let op, 16.000 dozen heeft staan met nooit uitgepakte archeologische vondsten.
1: Dat heb ik gezien ergens, een reportage inderdaad. Ja. Bij, ik denk dat het Omroep Gelderland dan was daarover, ja.
2: Allemaal, ik zeg maar even, troep uit de Romeinse tijd en uit de middeleeuwen. En dan zou je denken, hoe kom je aan 16.000 dozen met troep? Heb je een kringloopwinkel opgekocht? Nee, het kwam van gesloten depots, van failliete organisaties, overgenomen vondsten van het Rijk. En die stonden dus allemaal ergens te verstoffen. En er waren ook nooit echt afspraken over, ja, van wie dat nou echt is en wie gaat dat dan uitpakken en wie draagt de kosten daarvoor? Veel onduidelijkheid alom. In een van de dozen werd in maart van dit jaar nog een opmerkelijke vondst gedaan. Een gigantische fallusbeeld werd gevonden in een van de dozen. 20 centimeter lang, niet al te dik qua omtrek, gemaakt in een lichte boogvorm met aan het einde ook een duidelijk herkenbare eikel.
1: Het is wel goed dat je dit even omschrijft, want dan is echt wel duidelijk waar dit een beeld van was. Ja.
2: Het is iets kleiner dan jij nu met je handgebaar aan doet, maar 20 cent. Nou ja, goed. Ja. We zijn nu 4 maanden verder en dan vraag je je toch een beetje af, ja, is er dan nog meer gevonden tijdens die zoektocht? Worden die dozen opengemaakt? Gebeurt dat nu actief?
1: Blijft het bij dit ene vallersbeeld?
2: Ja, precies. Of zitten er nog meer pikante beelden in? Nou, we hebben maar eens even gebeld met de provincie Gelderland en kregen daar Ilse Schuring aan de lijn. Zij is archeologe bij de provincie, gespecialiseerd in Romeinse oudheid En zij zegt, er zijn nu zo'n, van die 16.000 zijn er nu zo'n 2.000 dozen uitgepakt.
10: Als we er 16.000 ontmoeten in 5 jaar... Dan lijkt het alsof we eigenlijk best wel weinig hebben gedaan. Maar we zijn dit jaar echt aan het gebruiken om te zorgen dat we bijna lopende bandwerk kunnen gaan doen. Dus het valt nu qua dozen een aantal tegen, maar dat gaat heel snel oplopen.
2: Ja, het moet dus allemaal de lopende bandwerk worden. Maar hoe ziet dat er dan precies uit in praktijk?
10: De lopende band betekent dat er echt een groep archeologen is. Eentje pakt uit, die kijkt wat erin zit. Moeten we het bewaren? Als we het moeten bewaren, moet er dan nog iets mee gebeuren? Bijvoorbeeld om te zorgen dat het niet gaat roesten of dat iets gerepareerd wordt. Dan hebben we weer iemand die het kan in de computer kan zetten. En dan zijn er vervolgens ook weer mensen die ze op de nieuwe manieren, want dat is heel anders dan 20, 30, 40 jaar geleden, inpakt en veilig wegzet en zorgt dat ze echt in een document en het archief komen.
2: Wat een werk. Poeh, nou,
1: schuldig. Ja, en je kan het ook niet laten vallen.
2: Nee.
1: Wat er uit die doos komt. Je moet wel voorzichtig
2: zijn. Voor het weten is waardevol.
1: Ja.
2: Ja. Schuring vertelt dat er momenteel nog vooral wordt gekeken naar de Romeinse tijd. En dus zijn er dan ook logischerwijs veel Romeinse vondsten.
10: Eentje die in het bijzonder opvalt op dit moment is een bordje waar iemand zijn naam in heeft gekrast. Net als op kantoor dat je zegt, deze boterham is van mij. Wat opvalt is, het is in het Grieks geschreven. Dus in een periode dat we vooral hier Romeinen en Germanen verwachten, is er dus iemand geweest die specifiek Grieks schrijft. En we zijn op dit moment druk bezig om te kijken, welke naam is dat nou precies? Van wie was dit potje? En dat is heel erg spannend, want we komen nauwelijks tot geen Griekse namen in Nederland tegen. Dat is best wel zeldzaam.
2: Ja, nou. Oké. Nog 14.000 dozen te gaan dus. En daar wordt nog heel veel meer Romeinse troep verwacht.
10: Gelderland is echt de hotspot van Romeinen. Dus die zijn er sowieso. Maar we verwachten ook best wel uit de middeleeuwen, uit de periode van de vikingen, maar ook gewoon later. We verwachten ook wel echt over uit hele oude periodes. Dus uit de bronstijd en de steentijd nog wel dingen. Daar hebben we het over 6.000-7.000 jaar oud. Eigenlijk zit onze hele geschiedenis in die dozen.
2: Als ik de provincie was, zou ik er een soort crowdfunding actie van maken. Dat je ook mensen uitnodigt in de provincie om, kom maar langs, maak maar zo'n doos open, kijk maar of het dat is.
1: Ik denk dat er zat wat oudere mensen in Gelderland zijn die daar best tijd voor hebben en dat leuk zouden vinden. Ja.
2: Nou,
1: roep hulp in Gelderland.
2: Ja, precies, van de gewone mensen. Dat scheelt ook heel veel ambtenaren salarissen wellicht. Jorde Ilse Schuring, archeoloog bij de provincie Gelderland, gespecialiseerd in Romeinse oudheid en in oude dozen. De Houthis gaan alle Saoedische schepen uit de Rode Zee weren. Nou, welke gevolgen dat kan hebben voor de wereldeconomie en hoe dat praktisch ook werkt, hoor je allemaal zometeen in de ochtendspits.
11: Jochem Visser.
12: Straks trapt Art Rooijakkers de uitzending af met het beleggerspanel over het cijferseizoen dat in volle gang is. En daarna spreekt hij met Daan Zieren, de kersverse directeur van reizigersvereniging Rover. Art vraagt hem of Rover onder zijn leiding een meer activistische koers zal varen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
25: Ik pak je vast.
26: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
27: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
26: Vandaag is er en morgen weten we niet.
27: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekten onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
12: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
28: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
13: Nu in de BNR-app.
1: VS legt Canada forse importheffing van 50% op. Starters willen liever huren dan kopen, met name dertigers minder enthousiast. En ruim de helft van de ondernemers geraakt door geopolitieke onrust, blijkt uit onderzoek van de KVK. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
2: Het is een paar seconden voor 7 uur. Nou, dinsdag in de vakantie, Robert Vriezen bij de ANWB. Staan er al files?
20: Ja, er staat 1 file inderdaad. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. De weg is daar dicht. Op de A9 10 minuutjes vertraging, want je moet daar de A22 kiezen om te rijden. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord bij 40.0. Op de A7 Heerenveen Groningen. Daar wordt gecontroleerd bij Drachten bij 168.1. En controle op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Wassenaar bij 40.4.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht en ook is er een verdachte aangehouden. Bij het aanmeldcentrum slaat vaker de vlam in de pan, vaak binnen de groep asielzoekers uit veilige landen. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje sinds zondag wereldkampioen voetbal is. Eerst werden de spelers rondgereden in een open bus en daarna werden de spelers in het zonnetje gezet op het podium. Maar ze werden toegejuicht door de feestvierders. Alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de 108e editie van het wandelevenement. De eerste die de 50 kilometer doen vertrokken vanmorgen om 4 uur. Er lopen zo'n 45.000 mensen mee aan de 30, 40 of 50 kilometer. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. En na het afscheid van Zandvoort komt er ook geen Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Volgens de Telegraaf heeft het circuit te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 al vol zit. Daarom pompt Assen ook voorlopig geen geld in aanpassingen die het circuit geschikt moeten maken voor een Formule 1-race. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het weer aardig zonnig. In het westen eerst nog wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Rondje beurzen dan. In Amerika zijn alle beurzen licht in het rood gesloten. Dow Jones 0,6% lager, S&P 500 0,2% lager en de Nasdaq 500ste% lager. Kijken we nog even naar de beurzen in Azië. Daar zien we met name groen op de borden. De Nikkei en de Kospi springen eruit respectievelijk 2,8 en 4,4% hoger. En dan is er nog, terug van weg geweest, heffingen nieuws. Amerika gaat extra importheffingen van 50% opleggen aan een reeks Canadese goederen. Volgens Amerika-correspondent Jan Posma komen die nieuwe heffingen omdat Trump vindt dat Canada Amerikaanse sectoren discrimineert.
15: Er zijn Canadese staten die geen Amerikaanse drank willen verkopen. En dat komt dan naar Trumps eerdere acties. Er zijn claims bijvoorbeeld dat Canada de 51ste Amerikaanse staat moet worden. Dat heeft natuurlijk wat kwaad bloed gezegd.
2: Ja, en Canada die zal die acties niet zomaar aan zich voorbij laten gaan.
15: Voor zover we weten is dat nog nooit eerder geprobeerd door een president. Dus historisch. Canada zegt erop, ja, ze gaan pas over een maand in deze heffingen, dus dat betekent dat we nog een maand kunnen onderhandelen.
2: Ja, hoewel er ook wel geluiden in Canada zijn die zeggen, nou, we moeten gewoon met gelijke munt terugslaan en misschien wat harder dan Mark Carney, de premier, die vooral wil praten. Je hoorde Jan Posma. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen, dus in de ochtendspits, in de avondspits, maar ook in de zaken doen, in BNR Beurs en natuurlijk in de BNR-app. De Houthis gaan alle Saoedische schepen uit de Rode Zee weren. Wat betekent dat voor andere schepen die, ja, misschien niet onder Saoedische vlag varen? Kan je daar dan nog veilig varen? En wat betekent het voor de wereldeconomie ook met name? Hoor je zo meteen over 1,5 minuut in de ochtendspits.
16: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
17: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
18: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
19: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
22: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen.
0: Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
3: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, het is iets na 7 uur op dinsdag 21 juli. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. Tot 10 uur hier op BNR. Bijvoorbeeld via de BNR-app dus, die kan je downloaden. En wist je, Michiel, dat je daar tegenwoordig ook kan reageren op de uitzendingen? Dus als wij weer eens hele rare dingen zeggen of dingen die niet kloppen, of als je misschien aanvullende vragen hebt of opmerkingen, dan moet je dus even naar die app.
1: Heel goed.
2: En dan kan je live reageren en dan kunnen wij daar wat mee in de uitzending, of we kunnen een berichtje terugsturen. Of nou, hartstikke handig.
1: En ik weet dat jij goed tegen kritiek kunt, dus dat is allemaal prima.
2: Zeker, meestal negeer ik het gewoon namelijk.
1: Ja, dat
2: werkt het beste. Wat gaan we dit half uur... Nee, trouwens, dat is niet waar hoor. Ik sta zeer open voor kritiek. Het liefst een beetje met de opbouwende toon. Maar ook als het wat minder gepolijst is, mag het ook allemaal via de BNR.
1: Constructief.
2: Ja, precies. Dat zou mooi zijn. Wat gaan we allemaal doen dit half uur?
1: Nou, het is voor jou en mij misschien een dag als vele anderen. Maar voor Andy Burnham is het de eerste dag dat hij wakker wordt als premier. De kersvers.
7: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Van Jemen. Die Houthis spreken van een maritiem embargo tegen de criminele Saoedische vijand. En dat Bab el-Mandeb wordt gezien als een belangrijke economische corridor. Zeker nu de doorvaart in de straat van Hormuz nog steeds grotendeels stil ligt. En daarmee lijkt dit een volgend knelpunt in de wereldeconomie te kunnen worden. Ik ga erover praten met Ben Beckering. Hij is voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine. Meneer Beckering, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, die Saoedische schepen worden dus per direct geblokkeerd. En wat betekent dat voor andere schepen die van die zeestraat gebruik willen maken? Is die mogelijkheid er nog wel of de facto niet meer?
2: Ja, kijk, als je het zou lezen naar de verklaring, dan zou die er moeten zijn. Alleen, het is altijd in de scheepvaart heel lastig om vast te stellen, wat is nou een Saoedisch schip? Is dat met een Saoedische vlag? Of is dat een Saoedische lading? Dan kan het elke vlag zijn. Kortom, het is wel weer een stukje onduidelijk over wat er nou precies wordt bedoeld en hoe ze dat ook precies gaan effectueren.
1: Ja, want kunnen inderdaad die Houthis die zeestraat platleggen? Hebben ze daarvoor de militaire overmacht?
2: Ja, platleggen vind ik altijd moeilijk, maar ze kunnen wel inderdaad met wapens. Die wapens hebben ze. Dat hebben ze ook in 2023 en 2024 bewezen. Hè, dat ze op schepen schieten. Er is ook een Nederlands schip ooit toen geraakt. Dus dat kunnen ze. En je ziet dat de reactie van de internationale scheepvaart, de koopvaardij, is dan meteen, nou, dan is het risico te groot. Dan lopen we de verzekering mis. Of het moet heel hoog verzekerd worden. En dan zie je toch dat men naar alternatieve routes gaat zoeken. Ja. En dat heeft dan meteen weer effect op de economie.
1: Ja, we spraken elkaar vorige week nog in de uitzending. Toen zei u nog, toen hing dit al een beetje boven de lucht. Toen zei u nog, Iran heeft waarschijnlijk nog geen groen licht gegeven hiervoor aan die Houthis om dit te gaan doen. Ja. Is dat groene licht er dan nu wel uit Teheran? Is dat afgestemd?
2: Ja, dat is lastig, hè? Want natuurlijk blijven de Houthis ook een groep die hun eigen besluitvorming hebben. Maar de links tussen de Houthis en Iran is zo sterk. En je moet dit zien, denk ik, in een breder spel. Ik heb begrepen dat de Houthis dit hebben afgekondigd nadat de Saoedi's hebben geprobeerd en ook gelukt is om de landing van een Iraans vliegtuig naar Houthi-gebied tegen te gaan. Wat zat er dan in dat vliegtuig? We weten dat Iran en Saoedi-Arabië elkaar altijd wel een beetje naar het leven staan. Je ziet dat Saoedi-Arabië ook steeds meer olie exporteert. Niet meer via de straat van Hormuz, maar via een pijpleiding naar de Rode Zee. En dat moet dan weer via de straat van Bab el-Mandeb naar buiten. Dus misschien is het ook wel weer een spel van Iran om te zorgen dat Saoedi-Arabië niet aan zijn olie-export komt en daarvoor de Houthis gebruikt. Ik denk dat er op zijn minst goed contact is tussen de Houthis en Iran.
1: Ja. En denkt ook dat Saoedi-Arabië dan militair zal reageren, want dat zou nog wel een flink conflict kunnen opleveren.
2: Ja, dat conflict dat loopt al jaren. Saoedi-Arabië heeft zich gemengd in die burgeroorlog in Jemen. Met veel bombardementen. Het leek de laatste paar jaar wat rustiger. Het lijkt dus nu weer op te laaien. En dan zal Saoedi-Arabië dit niet zomaar laten gebeuren, inderdaad.
1: Nee. Kunt u schetsen, ik weet, u bent geen econoom, maar toch kunt u schetsen hoe groot de impact ook op de wereldeconomie en de handel zal zijn als die doorvaart inderdaad echt of de facto wordt geblokkeerd?
2: Ja, nou, zoals je zegt, ik ben geen econoom, maar wat je aan handelstromen wel ziet, is dat dit in combinatie met de doorvaart die er niet echt mogelijk is in de straat van Hormuz, betekent dat het weer een deuk is in de olie- en gashandel in de wereld. De straat van Hormuz sowieso speelt ook de kunstmest natuurlijk een belangrijke rol, zeker de kunstmest die nodig is in Afrika en Azië. Maar wat in de straat van Bab el-Mandeb nog weer meespeelt, is dat, ik zeg altijd, dat is een van de poorten van de grote economische slagader tussen Shanghai en Rotterdam. Dus ook consumptiegoederen worden nu geraakt. Of schepen moeten echt gaan omvaren, wat weer kostenopdrijvend is. Dus het raakt de economie, het raakt in deze ook veel meer landen. Denk aan de afhankelijkheid van China voor de exportmarkt die ze nodig hebben. Dat wordt daar ook weer door geraakt. Mensen gaan toch weer op zoek naar andere supply chains, om het maar zo te zeggen. Dus het heeft echt korte termijn prijsopdrijvend effect. Aan lange termijn zie je dat handelstromen gaan bewegen, veranderen. En dat geeft ook voor onzekerheid.
1: Ja, een ontwrichting inderdaad. Iran had vorige week ook al gedreigd met het blokkeren van diezelfde doorgang.

0: om de druk op Amerika op te voeren. Ziet u hier nog een diplomatieke uitweg? Hoe nu verder?
1: Ja, hoe nu verder? Dat is een goede vraag. En, Amerika en Iran lijken echt wel head-to-head nu in de rondom de straat voor Hormuz. Ik krijg het gevoel dat Amerikanen ook bezig zijn om ook de landgebonden handelscorridors, treinsporen van Iran naar China en Rusland te bombarderen. Dus het lijkt daar echt uit te draaien op toch een beetje een wie heeft de grootste kracht om de economie te ontwrichten. Daar komt dit bij. En wat natuurlijk wel boeiend is om te zien en ook om te volgen, is dat de EU heeft een maritieme operatie lopen in de straat van Bab el-Mandeb. En die heet Aspides, die operatie. Ja, in hoeverre wordt die nu ook ingezogen in het conflict wat steeds meer, niet meer alleen maar lokaal rond de straat van Hormuz, maar ook steeds meer regionale effecten krijgt. Dat zagen we natuurlijk al met de bombardementen van Iran op de andere golfstaten, maar het lijkt zich nu ook te verspreiden naar die straat van Bab el-Mandeb. Dus je krijgt een regionalisering van het conflict. Ja, en dat maakt het allemaal wel zeer onzeker. Je hoopt er altijd maar dat de diplomatie gaat winnen, maar ja, daar heb je wel mensen voor aan tafel nodig die bereid zijn om met elkaar aan tafel te gaan zitten. En ik zie dat op dit moment wat minder.
2: Ja, en dus maar eens kijken naar Brussel in die richting op en een reactie daar vandaan. Dank, Ben Beckering, voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine.
3: Ondertussen hebben de Verenigde Staten en Iran vannacht over en weer opnieuw aanvallen uitgevoerd. Voor de 10e nacht op rij voor de Amerika-luchtaanvallen uit op Iran. De Amerikanen hebben het dan over Iraanse militaire commandocentra, maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en ook luchtverdedigingssystemen die geraakt zouden zijn. Tegelijkertijd laat de Iraanse revolutionaire garde weten dat zij met drones en raketten Amerikaanse militaire installaties hebben aangevallen. Zou dan gebeurd zijn in Bahrein en ook in Kuwait. En daarbij zijn dan onder meer een radar en een luchtverdedigingssysteem geraakt, net als Amerikaanse communicatiesystemen. Iraanse aanvallen die dan weer een reactie zijn op de aanvallen van de Verenigde Staten.
2: En verder zou er een tanker in de straat van Hormuz voor de kust van Oman zijn geraakt door een, wat wordt genoemd, onbekend projectiel, meldt de UKMTO, de Britse scheepvaartorganisatie. Er zouden verschillende meldingen zijn binnengekomen over een aanval die plaatsvond op zo'n 15 kilometer ten noordoosten van Lima in Oman. Volgens de Britse scheepvaartmonitor is de bemanning inmiddels veilig van die tanker af en opgevangen. Er zou ook geen milieuschade zijn op dit moment en autoriteiten doen momenteel onderzoek naar die kwestie daar. Het is bijna 7:15. Robert Vriezen van de ANWB is bij ons met twee kleine korte files.
4: Ja, alle rust nog op de Nederlandse wegen. Draait wel langzaam op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem. 5 minuutjes vertraging bij Apeldoorn. En 5 minuten vertraging op de randweg Eindhoven, de N2. Vanuit Maastricht naar Eindhoven, dus in noordelijke richting bij Veldhoven, 2 kilometer. En ook daar 5 minuten vertraging. Flitsmeister meldt wel snelheidscontroles op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 69.4. Op de A7 Duitse grens Groningen bij Ouderschans bij 245.1. En ook controle op de A37 Duitse grens Hogeveen bij Emmen-Oost bij 32.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: En dan moet Paramount het overnameproces van Warner Brothers Discovery 2 weken op pauze zetten, heeft een Amerikaanse federale rechter besloten. Op die manier wordt voorkomen dat de deal tussen die twee grote entertainment concerns rondkomt voordat de bezwaren van een aantal Amerikaanse staten zijn behandeld. Praten we over met Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere. Goedemorgen, Jean-Paul.
6: Goedemorgen.
3: Ja, er blijven dus maar problemen hangen rondom die deal. Wat moet deze pauze van 2 weken, want dat is het, nou precies opleveren?
6: Ja, het moet opleveren dat er even goed gekeken wordt naar de bezwaren die 12 staten hebben tegen die overname. De datum die eigenlijk stond om de goedkeuring te geven is morgen, 22 juli. Nou, er wordt nu 2 weken tijd gekocht tot 3 augustus.
3: Maakt dit de kans groter? Is er überhaupt een kans dat die overname uiteindelijk toch helemaal niet doorgaat? Of zal het echt alleen een pauze zijn?
6: Ja, dat laat zich raden. Geen van de twee scenario's is 100%. Er is best wel een goede kans dat het toch nog gewoon doorgaat. Als je kijkt naar de argumenten die worden aangevoerd. Dat er te weinig concurrentie zou zijn. Te weinig keuze voor consumenten. Daar zegt Paramount van, ja, hallo, we moeten het opnemen tegen Netflix, Disney, Amazon, Apple. Ja. Ik denk dat ze daar wel een punt hebben. Maar ja, aan de andere kant, en dat was ook het grote ding tijdens de biedingenstrijd. Er staan pak een beet misschien wel 6000 banen op het spel. Waarvan al 2500 alleen al in Californië. Nou ja, dat rechtvaardigt wel om er nog eens even heel goed naar te kijken.
3: Ja, ja, want zie dat nog maar eens terug te draaien als vervolgens toch anders besloten wordt. Toch, de bezwaren vanuit die Amerikaanse staten, dat heeft te maken met die oneerlijke concurrentie. Hè? Paramount dat zo ontzettend groot zou worden dat uiteindelijk consumenten er last van zullen krijgen. Is dat waar het probleem van die staten zit?
6: Nou ja, kijk, je kan je niet aan de indruk onttrekken dat er toch ook weer een politieke factor in zit.
3: Ja.
6: Weet je, daar hebben we geen verstand van. Dus de argumenten die worden aangevoerd zijn inderdaad die staten. En zoals jij zegt, als je er nu in hoog tempo mee doorgaat, dan ga je informatie delen, je gaat contracten aanpassen, je gaat reorganiseren en dus die mensen ontslaan. Ja, en daar willen ze gewoon meer zorgvuldigheid betrachten. Ja, en dat moet worden bekeken in de komende 2 weken. Dan moet er worden besloten of die periode wordt verlengd of dat het hierbij blijft.
3: Want dat kan dus ook gaan gebeuren, dat het nog verlengd gaat worden. Ja, wat verwacht jij de komende tijd? Het is natuurlijk moeilijk een voorspelling doen, maar hoe gaat deze soap, want dat is het toch hier en daar wel geworden, zich ontwikkelen?
6: Ja, ik, als je het me nu op de man afvraagt, denk ik dat het uiteindelijk gewoon doorgaat. Want ik vind met name dat argument dat er niet voldoende concurrentie zou zijn. Ja, dat is wel heel lastig vol te houden. Je hebt natuurlijk ook nog een keer aan de streamingkant dat Paramount Plus wordt samengevoegd met HBO Max. Ja, dat is juist meer concurrentie voor pak een beet een Netflix.
3: Ja.
6: Wat het allemaal nog wel een beetje juicy maakt, is dat Paramount heeft afgesproken in die overnamestrijd dat als het niet voor 30 september is afgerond, dan moeten ze een zogenaamde ticking fee per dag gaan betalen van $7 miljoen. Nou is 30 september nog ver weg. Maar ja, Paramount zal er ongetwijfeld alles aan doen om te voorkomen dat het zo lang gaat duren.
3: Ja, nou, en voorlopig dus in ieder geval uitstel voor die 2 weken. En hoe het zich dan ontwikkelt, dat gaan we zien. En daar gaan we je dan ook ongetwijfeld weer over horen. Dankjewel, Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere.
0: Industriebedrijven die rond een Natura 2000 gebied zitten, die missen duidelijkheid over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Merendeel van die 90 bedrijven weet niet wat de gevolgen voor hen zijn, en daarom stellen zij investeringen uit, schrijft het Financiële Dagblad. Het kabinet presenteerde een tijdje geleden die langverwachte aanpak voor het terugdringen van de stikstofuitstoot in ons land. Met name boerenbedrijven die spelen daar een grote rol in het verlagen van die uitstoot, maar ook van de industrie wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen. Wat dat dan in praktijk betekent, dat is dus voor veel bedrijven onduidelijk, en met name voor industrie uiteraard die vlakbij kwetsbare natuurgebieden ziet. Uit een rondgang van de krant blijkt dat bedrijven het overzicht van de regels kwijt zijn. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld Tata Steel, maar ook vleesverwerker Stegeman, papierfabrikant Smurfit Kappa. Die hebben allemaal geen inzicht over wat nou de gevolgen van die nieuwe plannen zijn. En daardoor schuiven die bedrijven beslissingen over de toekomst voor zich uit, totdat de regels duidelijk zijn. Wat ook meespeelt is dat een groot deel van die bedrijven in handen is van buitenlandse partijen. En als jij dan als Nederlandse CEO bij jouw buitenlandse baas mag gaan uitleggen wat die stikstofplannen inhouden.
3: Met nitro-oxygen zit.
0: En hoe de geschiedenis is en hoe de oplossing eruit ziet en wat voor gevolgen dat heeft. Nou, succes daarmee.
3: En dan de lobbyregels voor oud-bewindspersonen worden niet versoepeld. Het kabinet Schoof verbond zich vorig jaar aan aanscherpingen om belangenverstrengeling tegen te gaan. Maar verschillende oud-politici ervaren sindsdien in de praktijk een soort beroepsverbod. Toch houdt Pieter Heerma, minister van Binnenlandse Zaken, vast aan de nieuwe regels zoals die nu gelden. Daarover schrijft de Telegraaf vandaag. Volgens Heerma is er namelijk nog altijd veel mogelijk. Hij spreekt tegen dat er sprake is van een feitelijk beroepsverbod. Zo is er, zegt Heerma, een ontheffing beschikbaar wanneer daar een goede reden voor bestaat. Toch zeggen verschillende oud-ministers, oud-staatssecretarissen, dat ze zich voorlopig toch genoodzaakt zien om dan maar wachtgeld in ontvangst te nemen, omdat het blijkbaar dus niet mogelijk is om in de gewenste sector aan een nieuwe baan te komen. De nieuwe regels laten volgens die oud-ministers en oud-staatssecretarissen namelijk geen ruimte voor een nieuwe functie. Maar zoals gezegd, minister Heerma van Binnenlandse Zaken zegt, nee hoor, er is wel degelijk nog altijd veel mogelijk. De praktijk wijst ook uit dat verschillende oud-bewindspersonen alweer aan het werk zijn, zegt minister Heerma daarover. Een voorbeeld is oud-minister Caspar Veldkamp. Hij was namens NSC minister van Buitenlandse Zaken. Hij vertrok, dat is nu ongeveer een jaar geleden, toen het kabinet die tweede kabinetsval doormaakte. Maar inmiddels werkt Veldkamp als EU-ambassadeur in China. Is dus een voorbeeld van iemand die wel aan de slag is gekomen.
0: En dan naar Londen, want het VK heeft nog geen 24 uur een nieuwe premier, Andy Burnham. En inmiddels hebben we ook de eerste beleidsmaatregel gehad van Burnham. Want zojuist wordt bekend dat hij de BTW op elektriciteitsrekeningen vanaf 1 oktober gaat afschaffen. En die maatregel die zal naar verwachting zo'n 45 pond van het jaarlijkse prijsplafond van de energietoezichthouder afhalen. Eigenlijk zijn eerste grootste beleidsaankondiging. En gisteren was er allerlei nieuws over mensen die in het kabinet van Burnham plaatsnemen. Bijvoorbeeld John Healey als minister van Financiën. Nou, markten en ook parlementariërs en analisten die zagen dat niet echt aankomen. Ik ga erover praten met Casper Kerkels. Hij is politicoloog, gespecialiseerd in het VK, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Nou, allemaal benoemingen dus gisteren al. Healey, verrassend. Waarom?
7: Ja, omdat er eigenlijk twee namen in de afgelopen week naar boven kwamen. Waar de kenners eigenlijk van dachten, ja, dit een van beide figuren zal het gaan worden. En dat was niet John Healey. Dat was in de eerste plaats Ed Miliband, een exponent van de linkervleugel. Onder Starmer, minister van Energiezaken. Maar daar werd door de financiële markten niet zo heel positief op gereageerd. Toen die naam kwam bovendrijven. Ja. Dus die viel toen weer een beetje af. En de laatste dagen was de naam van Mahmoud, de minister van Binnenlandse Zaken, eigenlijk de grote kanshebber. Maar dat leverde weer wat kritiek op binnen de linkervleugel van Labour, omdat zij echt een behoorlijk rechtse figuur binnen de partij is. Dus dit zou je eigenlijk kunnen zien, die John Healey, als een compromiskandidaat.
0: Ja, en ook wel opvallend, want vorige maand stapte hij nog op uit het kabinet van Keir Starmer, vond dat er te weinig geld ging naar defensie. En nu krijgt hij de taak om de schatkist te gaan bewaken.
7: Zeker, ja. Dus de vraag is ook in hoeverre de nieuwe minister van Defensie nu dat geld wel gaat zien. Je zou kunnen zeggen, het zou niet heel erg consequent zijn om nu de hand op de knip te houden. Aan de andere kant, dat is nu wel zijn verantwoordelijkheid. Dus we gaan dat zien.
0: Ja. Als we even kijken naar dat kabinet en die namen die tot nu toe bekend zijn gemaakt. Wat ziet u dan gebeuren? Inderdaad een slagje naar links?
7: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Hè. Kijk, het samenstelling van zo'n kabinet, dat loopt allemaal net wat anders dan in Nederland. Je kunt echt als premier dat helemaal zelf bepalen. Dus hier werd ook echt naar uitgekeken om te zien van eigenlijk ook een eerste signaal van welke koers gaat Burnham nou varen. Ja. En tegelijkertijd is het ook een hele gevoelige balanceeract. Hè. Je kunt de neiging hebben om alleen maar getrouwen om je heen te benoemen. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel ook een Labour-kabinet, dus het zou ook al een enorme klap in het gezicht zijn van Starmer en van de andere ministers om opeens iedereen te gaan zuiveren, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En je moet de linker- en de rechtervleugel tevreden houden. Hè. Dat is ook een soort van partijmanagement. Die partij is behoorlijk breed. Dat zijn uitdagingen. Uiteindelijk denk ik inderdaad dat die met wat accentverschillen toch wel iets meer naar links lijkt te neigen. Ja.
0: En dan bijvoorbeeld dus dat nieuws van deze ochtend, het schrappen van de BTW op elektriciteitsrekeningen. Was dat een maatregel die eraan zat te komen?
7: Ja, dat was wel eigenlijk iets wat hij gisteren ook onmiddellijk zei. Je merkt aan hem dat hij eigenlijk liever nog wat langer de tijd had gehad om na te denken over wat hij precies wil gaan doen. Dus hij heeft ook een 10-jaren-plan aangekondigd, maar dat komt pas na de zomer. Hij heeft wel gezegd van vandaag kom ik met een maatregel die in elk geval die kosten van het levensonderhoud problematiek aan moet pakken. En dit is daar natuurlijk wel een heel concreet voorbeeld van.
0: Ja. Als we even kijken naar dit kabinet en de plannen die hij heeft. Hoe staat stabiel ziet u dat dan? Want we zijn geloof ik inmiddels aan de 7e premier in het VK in 10 jaar toe. Denkt u dat dit langer stabiel kan blijven?
7: Ja, dat is natuurlijk een beetje in een glazen bol kijken. Kijk, ik denk wel dat hij een goede analyse heeft gemaakt van wat er tot nu toe misgegaan is. In ieder geval wat betreft de periode vanaf 2024 met Labour. Dat is namelijk het feit dat Starmer heeft een enorm mandaat gekregen. Een landslide gewonnen. Maar daar relatief weinig zichtbaar mee gedaan. Dat heeft hem ook te maken met de manier waarop hij dat naar buiten toe communiceert. Maar ook met bepaalde keuzes. Starmer is toch een hele voorzichtige, wat conservatievere premier in dat opzicht. En je merkte gisteren ook in de eerste beleidsaankondigingen of in ieder geval de richting die hij op wilde, dat behoorlijk ambitieus is. Hè? Met 40 jaar neoliberalisme ongedaan maken. Nee. Ik zet het een klein beetje aan, maar het zit er niet ver vanaf. Ja, dat zijn wel echt heel duidelijke richtingen. Een visie die de Labour-achterban toch 2 jaar een beetje gemist heeft.
2: Ja. En dan zullen ze ook meer zich meer als een soort man van het volk gaan opstellen waarschijnlijk.
7: Ja, de stijl is vooral ook meteen heel anders. Hè. Dus hij begon meteen zonder spreekgestoelte. Ja. Keek recht de camera in. Ook met het signaal van, ik ben een van jullie. Daar staat niks tussen. En we gaan het anders doen dan voorheen. De vraag is natuurlijk hoe dat in de praktijk. Want uiteindelijk, hij heeft nu nog krediet. Ja. Maar de werkelijkheid is natuurlijk prozaïscher vaak dan ze graag zien. We zullen zien hoe dat uit gaat werken.
2: Duidelijk. En met John Healy op de schatkist. Dus dank, Casper Keerkos, politicoloog, gespecialiseerd in het Verenigd Koninkrijk. Hij is verbonden aan de Radboud Universiteit. In mei lag het volume van de investeringen in ons land bijna 4% lager dan een jaar daarvoor. Ja, is dat zorgelijk, min 4%? Misschien wel. We gaan het zo bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
8: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
9: Europe is going in some bad directions.
10: Maar voor hoe lang nog?
11: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
12: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
13: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
11: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
20: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
19: Dus we zijn nog niet verloren.
21: Want daarvoor luister je de grote techshow.
20: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
22: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
23: And lift off.
24: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
25: BNR Verkeer.
4: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Relatieve rust op de Nederlandse wegen. Er staat wel een kapotte vrachtauto bij de Benelux-tunnel op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met enige vertraging daar. En dan moet je ook rekening mee houden op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem. 5 kilometer file tussen Vaassen en Apeldoorn. De vertraging is nog geen 10 minuten. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Amersfoort-West bij 40.0. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft. Controle bij 55.1. En ook controle op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Oostvaarders bij 69.4.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate.
0: update van half acht.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En ook is er een verdachte aangehouden. Bij het aanmeldcentrum slaat vaker de vlam in de pan. Vaak binnen de groep asielzoekers uit veilige landen. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje sinds zondag wereldkampioen voetbal is. Eerst werden de spelers rondgereden in een open bus en daarna werden de spelers in het zonnetje gezet op het podium. Maar ze werden toegejuicht door de feestvierders. Alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de 108e editie van het wandelevenement. De eerste die de 50 kilometer doen vertrokken vanmorgen om 4 uur. Er lopen zo'n 45.000 mensen mee aan de 30, 40 of 50 kilometer. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. En na het afscheid van Zandvoort komt er ook geen Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Volgens de Telegraaf heeft het circuit te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 al vol zit. Daarom pompt Assen ook voorlopig geen geld in aanpassingen die het circuit geschikt moeten maken voor een Formule 1-race. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het weer aardig zonnig. In het westen eerst nog wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ja, zometeen de investeringscijfers. In mei lag het volume van de investeringen in ons land bijna 4% lager dan een jaar eerder. Nou, min 4%. Klinkt niet bepaald goed. Is dat iets om je zorgen over te maken? De man die dat weet is onze huiseconoom Han de Jong. En die spreken we toevallig over 1,5 minuut. Blijf luisteren.
3: 52 min 40.
6: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
3: In 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
26: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
27: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
28: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, het is 7:55. Je luistert naar de Ochtendspits van dinsdag 21 juli. Goed dat je luistert, want veel mensen zullen op vakantie zijn. Denken dan misschien niet altijd even direct aan BNR. Terwijl we hebben ook heel veel leuke podcasts die je ook kan luisteren op vakantie. Ook 's ochtends vroeg of ochtendnieuws of de Ochtendspits. Je bent er ook in de vakantie. Van harte welkom. Michiel Jurjens, goedemorgen.
29: Wat een hoop mogelijkheden. Ja. Zeg, goedemorgen.
2: Ik kan lezen in de BNR-app ook nog als je wil. En je kan er puzzels doen. En we zijn op de socials te vinden. En overal dus.
29: Of je nou onderweg bent. Ja, of op het strand ligt.
2: Kom je niet van ons af.
29: Er is gewoon heel veel BNR voor je.
2: Er is geen excuus om ons te negeren, ook de komende zomer. Maar ja, betekent wel dat ook hier af en toe mensen op vakantie zijn. Bas die is op vakantie, dus daarom bewaken wij het fort. Dat doen we zo goed mogelijk. Wat gaan we allemaal doen de komende minuten?
29: Een verbod op sociale media voor jongeren. Dat is een stapje dichterbij in een Europees land dat dicht bij ons ligt. Zometeen hoor je in de tech-update om welk land dat gaat. En die Merwedebrug, die sinds afgelopen zaterdag is afgesloten. afgesloten voor vrachtverkeer. Zorgt voor grote schade voor de transportsector. Er wordt al gesproken over 1,5 miljoen euro per dag. Een van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer vindt dat er maatregelen moeten komen om die economische schade door die sluiting, om die te beperken. Nou, welke partij dat is en welke maatregelen dat zouden moeten zijn, dat hoor je ook over een minuut of vijf.
2: Maar eerst economische cijfers, want de hoeveelheid geld die we investeren in investeringen in vaste activa was in mei 3,8% lager dan mei vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In april lagen die investeringen ook al 3,3% lager dan april vorig jaar. Er werd vooral minder geïnvesteerd in gebouwen, infrastructuur en machines. En in vliegtuigen juist meer. Nou, wat zien we daar nou eigenlijk gebeuren? Hoe komt dit? Is dit een trend? Gaan we allemaal vragen aan BNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
7: Dag Iwan, goedemorgen.
2: Ja, nou, 3,8% lager. Als ik dat zo bekijk, zou ik denken, dat is niet goed.
7: Nee, dat klopt. Hè. Geen disrespect, maar daar hoef je geen Einstein voor te zijn natuurlijk. Maar nee, dat klinkt niet goed. En zeker, hè, je zei het al, het is de tweede maandelijkse daling op rij. Nu moet ik wel zeggen, dit soort cijfers is vrij volatiel. Maar ja, twee maanden op rij, vrij stevig in de min bij de investeringen in vaste activa. Dat is niet fijn. Ja, waarom niet? Nou ja, omdat investeringen die leveren natuurlijk een belangrijke bijdrage aan ons toekomstige verdienvermogen. Dus dat zie je liever groeien dan dalen.
2: Ja, je zei inderdaad vrij volatiel. Dat valt ook op als je het plaatje bekijkt. Hoe het de afgelopen maanden zich ontwikkelt. Soms een plus, dan weer een plusje, dan weer een minnetje. Hoe komt dat? Ja. Is dat omdat reageert dat cijfer heel erg op de actualiteit, handelsspanningen, oorlogen, dat soort zaken? Hoe zit
7: dat? Nou, dat valt wel mee. Er is bij dit soort cijfers ook wel wat kanttekeningen te plaatsen, hoor. Want in mei bijvoorbeeld waren er 2 werkdagen minder dan vorig jaar. Nou, dat heeft natuurlijk invloed op zo'n cijfer. Dat is het eerste. Het tweede is dat soms krijg je behoorlijke verschuivingen door regelgeving. Dit jaar bijvoorbeeld is aan het begin van het jaar zijn allerlei belastingen op bestelbusjes en zo, die zijn verhoogd. En wat je dan ziet is dat er aan het eind van vorig jaar heel veel van die busjes zijn gekocht en daar is in geïnvesteerd. En dan zie je dus het eind van vorig jaar een eigenlijk vrij sterke cijfers bij die investeringen. Maar dat valt dan begin dit jaar terug. Dus dat soort zaken zit er eigenlijk ook in. En bij sommige zaken gaat het natuurlijk ook om heel grote uitgaven, zoals bijvoorbeeld bij vliegtuigen. Dat kan dan enorm van de ene maand op de andere maand verschuiven, zonder dat daar nou heel veel directe economische relevantie ingelezen zou moeten worden. Ja. Maar als je naar de componenten kijkt die het CBS dan bekend heeft gemaakt, helaas zijn er eigenlijk heel weinig details, hoor, maar toch wel wat. Nou, je zei het al, minder geïnvesteerd in gebouwen en infrastructuur. Nou, de vraag die dan natuurlijk toch direct bij je boven komt is of dat te maken heeft met de stikstofcrisis. Mm-hmm. Nou, daar kunnen we niks over zeggen, want dat is niet duidelijk uit deze cijfers. Maar dat zou natuurlijk kunnen. En als je hoort dat er minder in geïnvesteerd is in machines, dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. Aan de andere kant, ik heb het even nagezocht. In april was er juist meer geïnvesteerd in machines dan in april 2025. Mm-hmm. Dus misschien is dat min of meer normale volatiliteit.
2: Ja. Toch, je zei het al, die cijfers zijn vrij volatiel. Valt ook wel een en ander op aan te merken. Maar als je dan toch even een beetje uitzoomt, door je oogharen kijkt, dan beweegt dat niet de goede kant op.
7: Nee, dat klopt. Hè. En een van de dingen die mij opvalt is dan toch wel bij die machines. Hè. Ik probeer dat net wel te relativeren. Maar ik weet ook dat als je kijkt naar de productie in de machinebouw, ja, dat gaat juist hartstikke goed. Hè. Dat groeit werkelijk heel sterk. Dus het is wel heel wonderlijk dat onze bedrijven in de machinebouw veel meer produceren en dat er toch dan kennelijk in mei minder in is geïnvesteerd. Dat is een rare combinatie. Wat kan dat verklaren? Behalve misschien volatiliteit. Heel veel machines die wij maken, die worden geëxporteerd. Eigenlijk het grootste deel wordt geëxporteerd. En die sterke groei van onze machinebouw en dus ook export, ja, dat heeft alles te maken met de wereldwijde hoos in de investeringen in kunstmatige intelligentie. En als je dan dus een combinatie ziet van de sterke groei in de productie, maar weinig investeringen in ons eigen land, nou ja, dan lijkt het er een klein beetje op dat we wat achterblijven in zelf investeren in de hardware van kunstmatige intelligentie. Maar nogmaals, de maandcijfers zijn volatiel.
2: Ja, en dus zegt het wel iets over het investeringsklimaat, dat daar duidelijk iets aan moet gebeuren. Dat is wel duidelijk, toch?
7: Nou ja, dat lijkt mij wel. Hè. Dus je kunt dit soort cijfers wel relativeren. Hè. Twee werkdagen minder in mei dan een jaar eerder. Er is normale volatiliteit. En die 3,8% daling, dat klinkt natuurlijk heel erg veel als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met hoe DTR-handelsomzetten of de particuliere consumptie in het algemeen zich ontwikkelt. Maar je moet je wel realiseren dat investeringscijfers eigenlijk veel grotere uitslagen kennen dan veel andere economische cijfers. Maar goed, dan heb je al die relativerende kanttekeningen. Maar uiteindelijk is de conclusie, ja, van deze cijfers worden wij bepaald niet enthousiast. Laten we niet in paniek raken. Maar laten we wel opletten dat we ons investeringsklimaat positief houden.
2: Dankjewel, huiseconoom Han de Jong.
29: Ook dit niet heel positief. Iets moois kan ik er niet van maken. De Nederlandse economie valt in de tweede helft van dit jaar zo goed als stil. Zo lezen we op de voorpagina van de Telegraaf. En dat komt onder andere door het opnieuw oplaaien van de oorlog in Iran. Hugo Erken is hoofd Nederlandse economie bij Rabo Research. En hij vertelt dat we de gevolgen van die onrust in het Midden-Oosten nu nog vooral aan de pomp voelen. En dat is natuurlijk al een paar maanden zo. Maar, zo zegt Erken, de komende maanden worden de effecten ook elders zichtbaar. De gasprijs is gestegen, zal de komende periode ook hoog blijven. En dat heeft weer een doorwerkeffect in de prijzen van boodschappen, maar ook diensten als een avondje uit eten gaan. Het zal allemaal duurder gaan worden, zegt Hugo Erken in de Telegraaf. Volgens Rabo Research is het momenteel zelfs een crisis in slow motion die aan de gang is. Want, zo verwachten die economen, die ergste prijsstijgingen moeten dus nog komen. Wereldwijd schieten kerosine- en dieselprijzen door het dak. En ook de gasprijs is zoals gezegd veel hoger. En dat blijft waarschijnlijk de rest van het jaar ook zo. Daar komt dan nog bij dat supermarkten nieuwe prijsafspraken met leveranciers moeten maken. En ook die leveranciers zullen hogere kosten deels willen doorberekenen. Erken verwacht dat de supermarkten hun brood niet snel duurder zullen maken. Maar je gaat het wel merken bij andere producten. Denk aan een pak koekjes, denk aan bakmeel, dat soort zaken. Hugo Erken van Rabo Research verwacht daar dus prijsstijgingen en dat die er de komende maanden dus echt aan zitten te komen.
2: Het is 16 minuten voor 8. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB met een kapotte vrachtauto voor de Benelux-tunnel, de A4 dus.
8: Ja, klopt. De A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Daar staat die vrachtwagen voor de Benelux-tunnel. Twee rijstroken zijn dicht, oftewel één tunnelbuis kan je niet door. En daardoor 10 minuten vertraging voor het verkeer. Die file slaat zelfs terug op de A15. Op de A1 controleren ze je snelheid vanuit Amersfoort naar Amsterdam, bij Amersfoort Noord bij 40.0. Ook op de A7 is dat het geval, vanuit Heerenveen naar Groningen, bij Drachten bij 168.1. En controle op de A58, Vlissingenbergen op Zoom bij Arnhem-Muiden bij 161.8.
9: Luister vandaag, begrijp morgen.
11: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort fratsen is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector.
7: De olieprijs die is in minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen en de Europese gasprijs met 50%.
12: Dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen.
29: Er moeten maatregelen komen om de economische schade door de sluiting van de Merwedebrug in de A27 te beperken. Dat vindt het CDA. Die brug is vanaf zaterdag al dicht voor vrachtverkeer vanwege schade aan de boogconstructie. En dat zorgt ervoor dat vrachtwagens tientallen kilometers moeten omrijden.
13: Wij hebben opdracht te staan naar Haringsveld. Dat is normaal 20 minuten rijden. Een kwartier, 20 minuten. En nu doe je over hetzelfde transport anderhalf uur.
29: Ja, en daar loop je dus tegenaan. Zoals deze directeur van een transportbedrijf die dit tegen RTL Nieuws zei. Wij praten erover met Lucienne Bolsma, Tweede Kamerlid namens het CDA. Mevrouw Bolsma, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
29: U pleit dus voor maatregelen. Wat zouden dat voor maatregelen moeten zijn?
14: Ja, we hebben vragen gesteld over die acute sluiting voor vrachtverkeer van de Merwedebrug. Ja, het komt onverwachts. Dus voor de transportsector is dat die moeten heel ver omrijden. Dus onze vraag is eigenlijk van, kun je in die tussentijd ook kijken of die sneller op een andere manier gerepareerd zou kunnen worden? Of dat misschien de vervanging sneller kan? Want op dit moment is er in heel Nederland heel veel aan de hand met de vervanging van infrastructuur. Dus er moet ver worden omgereden.
29: Ja, maar het zit dus in maar voor zorgen dat het zo snel mogelijk weer open kan. Het zit niet in compensatie, op wat voor manier dan ook.
14: Als het om compensatie gaat, dan is dat iets tussen de wegbeheerder en de transportsector. Hè? Ja. Dus ik heb ook gehoord dat die begrijpelijk gaan vragen van, is daar iets mogelijk? Dus dat wacht ik ook even af wat de mogelijkheden daarvan zijn. Ik weet het eigenlijk ook niet zo goed of dat mogelijk is. Maar voor het CDA is het van belang dat we gaan kijken hoe die overlast eigenlijk zo beperkt mogelijk zou kunnen zijn. En dat andere pad, hè, over compensatie, dat wordt met de wegbeheerder gevoerd. Ja. Maar wij hebben direct gezegd van, goh, dit komt zo onverwachts. We snappen dat hij dan dicht moet, hè, want als het niet veilig is, dan kun je dat ook niet doen. Maar ja, dat betekent wel, vooral in deze tijd, in deze zomer, enorm omrijden voor deze sector. Dus ik denk dat we daar heel goed naar moeten kijken om die overlast zo beperkt mogelijk te houden.
29: Ja, dat zou iedereen willen natuurlijk, dat zo snel mogelijk weer kan. Aan de andere kant kijken we dan wel weer toch naar korte termijn oplossingen voor dit specifieke probleem. Terwijl, u zei het zelf ook al een beetje, we zitten natuurlijk met een groot lange termijn probleem. Met een grote onderhoudsopgave, nog naast alle wensen die er zijn om nieuwe bruggen, wegen, sluizen aan te leggen. Maar het geld is er niet, dus moeten we niet toch op een of andere manier meer naar die lange termijn kijken?
14: Ja, ik denk dat een heel goed punt is. Ik ben een tijdje geleden ook in jullie uitzending geweest en hebben we het gehad over de financiering. Daar wordt nu ook heel goed naar gekeken door de minister, wat de mogelijkheden zijn. Alleen dit probleem van de Merwedebrug, die stond gewoon op vervanging. Hè? Dus dat is gewoon ingepland. Dus die zou vervangen worden en dan zie je opeens op een bepaald moment dat hij niet meer veilig is. En dat baart ons enorm zorgen. En ook voor andere bruggen. Stel, er is nog eens zo'n situatie. Dus je bent bezig met vervanging van wegen of bruggen. En in die tussentijd blijkt dat een bepaalde brug opeens de levensduur niet kan uitzitten. Dat weten we voor eigenlijk viaducten en bruggen die niet in de lange termijn, die bijvoorbeeld niet vervangen zouden kunnen worden. Dan weet je het, maar deze stond gewoon op de nominatie om vervangen te worden. En daar schrik je dan toch van, want dat komt er nog een keer bij. En als je het over de lange termijn hebt, dan weten we dat dat we na de zomer als Kamer vanuit het ministerie, vanuit de minister en de staatssecretaris te horen krijgen wat we gaan doen, in welke volgorde. Ja, en dan is het aan ons om daar iets van te vinden.
29: Ja, dat is dat afwegingskader waarop gewacht wordt. Tegelijkertijd is het zo dat volgende maand, dan is het augustus, dan is het tijd voor de onderhandelingen over de begroting. Allereerst ook binnen de coalitie. En dan zal het zaak zijn om daarna nog naar de oppositie te gaan kijken richting Prinsjesdag. Maar binnen de coalitie, het CDA zou er ook voor kunnen pleiten om toch al op die komende begroting ergens iets weg te halen, ergens anders, om op die manier toch wat miljarden voor infrastructuur vrij te maken. Gaat u dat doen?
14: Ja, ik wil nog niet vooruitlopen op de onderhandelingen over de begroting. U geeft het zelf al aan, hè. Dat is iets van de coalitie, maar zeker van de hele Kamer. Hè, de coalitie heeft natuurlijk geen meerderheid. Wat ik in de commissie van Infrastructuur en Waterstaat heb gemerkt, hè, dat commissiebreed er een grote focus is op die, eigenlijk de veiligheid, dus het onderhoud van de infrastructuur. Ja. Daar hebben we de minister mee op pad gestuurd. En dan dan is het ook aan ons straks om te beoordelen of dat voldoende is voor de langere termijn. Maar ik wil nog niet op die onderhandelingen vooruitlopen. Ik denk dat dat niet heel verstandig is.
29: Tot slot nog even over die Merwedebrug. U heeft vragen gesteld. Nou is het reces tot aan het begin van september zelf. Ja, ik kan me voorstellen dat u al die transportondernemers liever niet tot september laat wachten. Hoe effectief kan de Tweede Kamer op dit moment in zo'n recessperiode hier iets aan doen? Hoe groot is uw hoop daarvoor?
14: Ja, ik heb natuurlijk niet voor niks die vragen gesteld. En daar wordt natuurlijk ook goed naar gekeken, ook al is het reces. Dus er wordt antwoord op gegeven. En ik denk dat wij goed, ook al is het reces, de vinger aan de pols moeten houden. Ik denk dat de transportsector heel goed, die heeft goed geacteerd. Die zit er ook volop bovenop. Dus die gaan zelf ook aan de slag. En ik denk dat als je van alle kanten de urgentie van deze afsluiting en de consequenties voor het voetlicht brengt, dat daar dus misschien gekeken gaat worden naar de mogelijkheden. Want het is voor de transportsector op dit moment gewoon hartstikke lastig om goed en voldoende snel van A naar B te komen. Dus ik denk dat juist in het reces het van belang is dat je gewoon wel doorgaat om te kijken of er mogelijkheden zijn.
29: Lucianne Boelsma, Tweede Kamerlid namens het CDA. Dank u wel.
15: Tech Update.
16: Met tech-redacteur Niels Koolhoos. Niels, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
16: Er zit een verbod op sociale media voor jongeren aan te komen in Frankrijk. Althans, dat is een stapje dichterbij gekomen. Nou, in meer landen zien we dit soort ontwikkelingen. Hoe staat dat ervoor in Frankrijk? Komt het er echt?
17: Frankrijk is wel heel erg dichtbij. Franse minister van Digitale Zaken, Anne Le Nan, zit al op X te posten dat Frankrijk vandaag nog het eerste Europese land met een social media verbod gaat worden. Want de bedoeling is dat het Franse parlement vandaag ook nog gaat stemmen over zo'n verbod. En we weten ook al dat de Franse Senaat het ermee eens is. Dus het verbod lijkt eigenlijk een soort hamerstuk te worden. Maar dat was lang niet zo, hoor. Het Franse parlement en de Senaat hebben al een tijdje lopen onderhandelen over hoe een verbod op social media voor jongeren uit moest komen te zien. Was ook flink wat oneenigheid over. De Franse Senaat wilde dat er onderscheid gemaakt zou worden tussen bepaalde social media. De ene zou dan helemaal verboden worden. De ander zou dan wel mogen met ouderlijk toezicht. Mm-hmm. Terwijl het Franse parlement zei, nee, we willen gewoon een totaalverbod voor iedereen van 15 jaar of jonger, net zoals in Australië. En dat lijkt het uiteindelijk te worden. Daar is toch maar voor gekozen, zo'n totaalverbod. Want dat zou niet met Europese wetgeving schuren, zoals de Digital Services Act, de DSA. En als die wet dan eenmaal is aangenomen, dan zal het ook snel gaan als het aan de Franse president Emmanuel Macron ligt. Want die wil dat jongeren onder de 15 vanaf volgend schooljaar al geen accounts meer op social media aan kunnen maken. En dat is dus vanaf 1 september. Ja. En vanaf volgend jaar januari moeten bestaande accounts van jongeren die onder het verbod vallen dan ook aangepakt worden. Dus als je dan in september al een account zou hebben, dan heb je die nog voor de rest van het jaar. Vanaf januari zou die dan op zwart moeten staan. Maar op welke platforms het allemaal gaat gebeuren, dat is nog niet bekend. In de wettekst staat dat het aan de minister van Digitale Zaken is om dat te gaan bepalen. Dus misschien dat ze wel zegt, LinkedIn is te saai, dus dat gaat niet onder het verbod vallen. Daar mag je wel op als je 14 bent. En dat ze over Instagram zegt, dat is gelijk onder het verbod. Dat LinkedIn-argument trouwens, Michiel, ook hoor je lachen. Dat argument heeft LinkedIn in Australië gemaakt en daarmee zijn ze daadwerkelijk ook uitgesloten van het verbod. Dus wellicht dat we dat ook in Frankrijk gaan zien. Inderdaad.
29: Wij zijn zo saai, 14-jarigen die komen
17: Precies.
29: Frankrijk loopt wel voor dan in Europa op dit moment.
17: Zoals de minister dus inderdaad op X al zei, ze zouden dan het eerste Europese land worden met een social media verbod. Wij hebben het er ook wel over en we hebben al een vrijwillig telefoonverbod op middelbare scholen, maar nog geen totaalverbod op social media.
29: Nee, en hier zegt het kabinet dan, wij kijken naar Europa en Brussel en wat daar gebeurt.
17: Ja, de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die wil natuurlijk ook het totaalverbod, maar hoe ver dat dan weer is, dat is dan weer niet helemaal duidelijk. Maar Frankrijk neemt in ieder geval het heft in eigen handen en ze gaan gelijk gewoon helemaal ervoor. Want als je naar die wettekst over het verbod kijkt, staat er ook in dat er een verplicht telefoonverbod op middelbare scholen komt. Dus ze willen jongeren helemaal beschermen tussen de online kwade wereld, om het zo maar te zeggen. Maar genoeg om in de gaten te houden dus. Het parlement gaat er vanmiddag om 3 uur over stemmen.
16: En hoe gaan ze dat dan handhaven? Want moet je dan voortaan je geboortejaar ergens in typen?
17: Ik heb geen enkel idee.
16: Dat is natuurlijk de grote vraag.
17: Ja, dat is de grote vraag inderdaad.
16: Dat is niet uitgewerkt.
17: Het is nog niet in de details uitgewerkt volgens mij inderdaad. Daar moet het Franse parlement zich nog over gaan buigen. Maar dat het moet komen, dat wordt vandaag in ieder geval besproken.
16: Okay. We gaan naar het VK. Waterbedrijven die slaan daar alarm in het Verenigd Koninkrijk zeggen dat er niet genoeg water is voor toekomstige AI-datacenters.
17: Ja, dat zegt Water UK, waaronder alle Britse waterbedrijven verenigd zijn. En die wijzen naar allerlei leuke plannen van de Britse overheid. Want die heeft allerlei voorspellingen gedaan over de beschikbaarheid van water in de toekomst. Maar ze zouden daarbij vergeten zijn, of expliciet vergeten zijn volgens Bridgewater UK om de vraag van AI datacenters mee te nemen. En daarvan weten we, ja, die hebben toch best wel veel water nodig om alles te kunnen koelen. Maar als de overheid dat niet meeneemt, niet zo handig. Want tegelijkertijd zegt de Britse overheid ook, we willen volop inzetten op AI en overal datacenters gaan bouwen. Dus dat rijpt niet. En Water UK stelt daarom dat de overheid veronderstelt dat de Britse economie altijd genoeg water zal hebben. Maar ja, net zoals hier, we horen al veel over droogte, is het ook in het VK soms lastig met de waterbeschikbaarheid. Engeland zou over een jaar of 25 dagelijks 5 miljard liter water tekort kunnen komen, volgens een parlementair onderzoek. En ook nu al is er sprake van watertekorten, en dat wordt dan maar voor lief genomen. Maar je ziet dan ook dat er schade aan de natuur kan ontstaan, omdat er op sommige plekken dus droogte is. Maar ja, als er dan nog allemaal AI-datacenters bijkomen, wordt het alleen maar erger. Woordvoerder van de Britse regering die heeft inmiddels gereageerd op het statement van Water UK, en die zegt dat er wel wordt nagedacht over de toegenomen vraag naar water. Maar ja, of dat dan echt weer zo is, dat is aan het Britse lagerhuis om uit te zoeken.
29: Ja. Anders komt er naast een sociale mediaverbod ook een ChatGPT-verbod vanwege het water. Wellicht. Ja,
1: of we moeten dus kiezen. Dus of douchen of onze AI-datacenters koelen.
17: Doe maar douchen.
29: Doe maar AI, want ja, dat douchen.
17: Ja, joh. Ik ruik je nu al.
29: Kan ik gewoon doorwerken en door vibe-coden.
17: Oh, heel fijn.
29: Dankjewel, Niels Kodos. Gedoucht.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
29: Hey, wat is dat Canada toch een rotland, zal Donald Trump denken. Ze wilde al niet de 51ste staat worden. En nu discrimineren ze ook nog als het gaat om importgoederen vanuit Amerika. En dus slaat Trump terug. Hij komt met importheffingen van 50% op een heel aantal Canadese goederen. Nou, over welke producten het gaat? Ik verklap er vast eentje. Ijshockeysticks. En die andere hoor je zo meteen in de ochtendspits.
4: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
18: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Met games als Rayman, Prince of Persia en Assassin's Creed hoort Ubisoft bij de absolute top van de game-industrie. Maar ondanks al die successen heeft het bedrijf het zwaar. Het aandeel daalde eerder dit jaar zo hard dat de handel stilgelegd moest worden. Is er nog perspectief voor Ubisoft? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app en morgen om 2 uur op BNR.
20: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
22: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
21: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
24: Nu in de BNR-app.
1: VS en Iran melden nieuwe aanvallen. Tanker in Straat van Hormuz beschoten. Starters willen liever huren dan kopen. Met name dertigers minder enthousiast. En de Odyssey trekt veel kijkers, maar niet iedereen is enthousiast. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
29: Bijna 8 uur, we gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Nou, blik op de weg, hoe staat het ervoor?
25: Nou, het gaat eigenlijk wel goed. Het rijdt langzaam op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar heb je wel geteld 5 minuten vertraging bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 69.4. Op de A37 Duitse grens Hogeveen bij Emmen-Oost bij 32.2 wordt gecontroleerd. En op de A59 vanuit Os naar Den Bosch bij Os-Oost controle bij 154.0.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate. Update van 8 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer mensen kopen online medicijnen zonder dat daar een arts bij betrokken is, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. Ook wordt gekeken hoe gebruikers weer terug kunnen naar de gewone zorg. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is één verdachte aangehouden en het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is. De laatste tijd zijn er vaker ongeregeldheden op het terrein van het AZC. Opnieuw een nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika viel onder meer Iraanse lanceerplatforms van raketten en drones aan, meldt het leger op X. Iran op zijn beurt bestookte Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. Studenten uit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die op zonne-energie rijdt. De mobiele kliniek is bedoeld voor afgelegen gebieden waar brandstof schaars is en de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar. Volgende maand wordt de zonneambulance getest in Kenia. Het is de eerste ambulance ter wereld die rijdt en werkt op zonne-energie. En de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Om 4 uur was de start voor de wandelaars die 50 kilometer per dag doen. En ook de 40 en 30 kilometer lopers zijn intussen op weg voor de eerste dag. De dag van Elst. De ruim 45.000 deelnemers variëren in leeftijd van 11 tot 92 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon en vooral aan de kust komen er wolken voor. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
16: Gaan we kijken naar de beurzen. Amerika allemaal in het rood gesloten. Dow Jones 0,6% lager. S&P 500 0,2% lager. En de Nasdaq een heel klein minnetje, 0,05%. In Azië, wat daar vooral opvalt, zijn de Nikkei 2,7% hoger. En de Kospi 3,7% hoger. Dan nog even kijken naar de olieprijs. Dan houden we de laatste tijd uiteraard nauwlettend in de gaten. Momenteel $88 voor een vat Brent crude. Maar die prijs zou wel eens kunnen stijgen tot boven de, let op, $120 per vat, als de onrust in de straat van Hormuz aanhoudt. En die verwachting die gaat over Q4, komt van Goldman Sachs. Nou, ik zei het al, momenteel dus ongeveer $88. Maar ja, als het tegen zit, dan gaat het dus nog eens fors over de kop. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Nou, eerst samen een WK organiseren met Mexico erbij. Maar nu dat voorbij is, is het weer bal tussen Amerika en Canada. Want Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een heel aantal goederen uit Canada. Nou, waarom Trump boos is, wat Mark Carney erover zegt en over welke producten het gaat, hoor je allemaal zo over anderhalve minuut in de ochtendspits.
2: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
3: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
2: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
6: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
8: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app.
26: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
16: Goedemorgen, het is bijna 5 minuten over 8. We zijn halverwege de ochtendspits van dinsdag 21 juli. Goed dat je luistert. Tot 10 uur, alles wat je moet weten om je werkdag of vakantiedag goed te beginnen. Want ook te beluisteren op je vakantieadres de ochtendspits elke werkdag van 6 tot 10. Michiel Jurjens, goedemorgen.
28: Goedemorgen, Iwan.
16: Wat gaan wij in de pak een beet komende 20 minuten doen?
28: Meer dan de helft van de ondernemers wordt geraakt, naar eigen zeggen, door de onrust op het wereldtoneel. En dat gaat verder dan alleen de brandstof.
29: brandstofprijzen en die in de portemonnee voelen, blijkt het onderzoek van de KVK, de Kamer van Koophandel. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. En president Zelensky heeft zijn ontslagen minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, een nieuwe baan aangeboden binnen de Oekraïnse overheid. Maar dat is dan weer een baan die Fedorov niet ziet zitten. En ondertussen heeft Zelensky ook nog te maken met die duizenden demonstranten die achter Fedorov staan. Ook daar zijn ontwikkelingen, daar hoor je zo meteen meer over.
16: Maar we beginnen in Washington DC, want Amerika legt importheffingen van 50% op voor meerdere Canadese producten. Volgens het Witte Huis reageert het daarmee op discriminerende behandeling door Canada van die Amerikaanse producten. En die heffingen komen net na het samen georganiseerde WK voetbal. Hè. Amerika, Canada, Mexico, premier Carney, president Trump, die zaten samen nog bij de finale.
29: Mooi.
16: Het was zo mooi, het had zo mooi kunnen zijn. En een dag later dus heffingen. Ja, Trump die vindt dat Canada bijvoorbeeld auto's, alcohol en ook zuivel discrimineert, zegt onze Amerika-correspondent Jan Posma.
4: Er zijn Canadese staten die geen Amerikaanse drank willen verkopen. En dat komt dan naar Trumps eerdere acties. Zijn claims bijvoorbeeld dat Canada de 51ste Amerikaanse staat moet worden. Dat heeft natuurlijk wat kwaad bloed gezegd. En Trump die zegt nu, omdat jullie dat doen, ga ik nu artikel 338 van de Tariff Act gebruiken. Een hele oude wet uit 1930. En die zorgt er dus voor dat een president dan importheffingen van 50% op kan leggen. En voor zover we weten is dat nog nooit eerder geprobeerd door een president. Dus historisch. Canada zegt er.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: De uitspraak van het Hoge Rechtshof kwam Trump natuurlijk met vervangende heffingen. Nou, die mogen zonder toestemming van het congres maar beperkte tijd gelden. En die heffingen die lopen vrijdagnacht af. Dus dat is sowieso iets waar we allemaal naar kijken van wat gaat daar gebeuren. Trump heeft steeds duidelijk gemaakt dat hij op elke mogelijke manier zal proberen om die importheffingen op wat voor manier dan ook wel te blijven gebruiken. Nou, het lijkt dan toch geen toeval dat hij nu met heffingen komt voor Canada. Toch even uitproberen. Dit is zo'n manier waarop je dat toch kan doen via andere wetten dan hij eerder die heffingen had uitgeschreven. En ja, hij dreigt ook met meer heffingen. Hè. Bijvoorbeeld vanwege de rook die over de Oostkust hing dit weekend. Die kwam door Canadese bosbranden. En Trump die zegt, ja, dat is jullie verantwoordelijkheid, Canada. Jullie onderhouden jullie bossen niet goed genoeg. Dus ja, je ziet inderdaad na dat WK, wat toch een momentje was waarop Canada, Mexico en Amerika moesten samenwerken om dat tot een goed einde te brengen. Een paar dagen daarna komt hij dus met de eerste importheffingen van Canada. Het is even afwachten met welke heffingen hij nog meer gaat komen.
5: Dat zei Amerika-correspondent Jan Posma.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
5: Ruim de helft van de ondernemers in Nederland wordt getroffen door de geopolitieke spanningen, oorlog en ook handelsmaatregelen, blijkt uit een nieuw onderzoek uitgevoerd door de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. En ook de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Een derde van de ondernemers ervaart onzekerheid over toekomstige inkomsten. Ondernemers hebben last van de hoge energieprijzen, van hogere inkoopprijzen en ook de gestegen transportkosten. Maar ook de onzekerheid wordt genoemd, vertelt Christian Hazelaar. Hij is ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel.
7: Dat is natuurlijk iets wat wij ook als Kamer van Koophandel steeds meer horen en zien. En ook uit het onderzoek blijkt, is dat de angsten toch ook wat meer toeslaat. Het is niet de vraag of het gaat gebeuren, maar misschien wanneer. Ja. En het is ook vooral belangrijk dat je als ondernemer daar toch wat voorzorgsmaatregelen voor gaat nemen.
5: Welke bedrijven worden het hardste geraakt? Waar zien jullie dat vooral?
7: Nou, wij zien vooral de groothandel en het logistieke bedrijfsleven vooral veel getroffen worden. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken dat de groothandel is natuurlijk vaak de schakel tussen de internationale leveranciers en afnemers. Ja. Ja, en die worden vaak direct geraakt door die handelsbeperkingen, import- en exportproblemen.
5: Ja,
7: en bij logistiek, met logistiek, wat ik ook net aangaf, kunnen oorlogen en die geopolitieke spanningen die transportroutes verstoren.
5: U zei het al, voorbereid zijn, voorzorgsmaatregelen nemen voor zover dat kan. Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim de helft van de ondernemers dat belangrijk zegt te vinden. Voorbereid zijn op een crisis of uitval. Toch is maar 1 op de 5 daadwerkelijk goed voorbereid. Waar komt dat vandaan? Welke kansen laat men nog liggen daar?
7: Nou, wat wij veel zien is dat ondernemers die zijn zich aan de ene kant wel van bewust. En we worden er ook denk ik door de media ook steeds bewuster van gemaakt. Maar vervolgens is dan ook nog wel een beetje het verhaal van ja, het zal mijn deur wel voorbij gaan. En wat moet ik dus nu ook precies doen? Dus vanuit dat perspectief hebben we als Kamer van Koophandel ook de noodsituatiescan ontwikkeld. Die vorige week live is gegaan. Waarbij je als ondernemer zeg maar met een korte scan een aantal vragen kan zien van waar zit nou jouw kwetsbaarheid bij je onderneming. En hoe kan je daar vervolgens ook op anticiperen.
5: En als we daar een voorschot op nemen, hoe kun je dat doen? Hoe kun je nu al anticiperen op bijvoorbeeld brandstofprijzen waarvan je niet weet hoe hoog die over een half jaar nog zijn?
7: Nou ja, goed, wat vooral belangrijk is dat je weet dat een risico voor jezelf als ondernemer is. En vervolgens kun je kijken van ja, wat kan ik daar vervolgens dan mee doen? Hè? Als je het hebt over brandstofprijzen, kan je bijvoorbeeld denken van ja, goed, hoe kan ik dat eventueel nog gaan verdisconteren in mijn prijs, mijn verkoopprijs. Ja. Er zijn ook mogelijkheden om dat in de financiële markt met het risico te kunnen gaan beperken. Kijk, we bieden als Kamer van Koophandel zeg maar de suggesties aan van joh, hoe zou je bepaalde dingen kunnen beetpakken of in ieder geval wees je ervan bewust dat het kan gaan spelen en dat je ook in de markt gaat kijken en ook eventueel met branchegenoten gaat onderzoeken van hey, hoe kunnen we dit nou

0: dat risico tot een minimum gaan beperken.
1: Ja. Misschien nog kort, wat verwachten jullie voor de toekomst, voor de komende tijd? Zal die onrust aan blijven houden en dus ook die zorgen die ondernemers hebben?
0: Nou kijk, ik kan net als velen niet in de toekomst kijken, maar wat wij wel als Kamerverkoophandel en ook onder andere met die noodsituatiescan willen aangeven is van, weet je, wees je er vooral van bewust, zorg dat je een soort plan liefst in de la hebt liggen, maar in ieder geval dat je bewust bent. En dus als je een BHV-plan hebt van, ja, wel stel dat er brand uitbreekt in mijn pand, welke vluchtroute moet ik lopen om veilig naar buiten te komen? Welke route moet je als ondernemer lopen wanneer er zich een situatie voordient wat passend is bij jouw branche? Hoe kan ik dan zorgen dat ik de juiste vluchtroute neem om het in ieder geval veilig te kunnen doorstaan?
1: Zei Christian Hazelaar, ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel. 13 minuten over 8, we zijn lekker op tijd bij Robert Vriesen van de ANWB. En ja, het is ook lekker doorrijden over het algemeen.
2: Ja, ik denk dat veel mensen vandaag echt lekker op tijd zijn. Als ze ergens moeten wezen tijdens de ochtendspits. Want ik heb één file te melden momenteel. Die staat op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Een kleine 10 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Flitsmeister meldt wel snelheidscontroles op de A2. Nu vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij het best bij 138.4. Ook controle op de A7 vanuit de Duitse grens naar Groningen. Dat is bij Winschoten bij 245.1. En op de A16 controleren ze de snelheid vanuit Breda naar Rotterdam bij Zevenbergsenhoek bij 51.8.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort fratsen is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector.
5: De olieprijs die is in minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen en de Europese gasprijs met 50%.
6: Dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen.
1: De Iraanse revolutionaire garde heeft een aanval uitgevoerd op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië, melden de Iraniërs zelf. En tegelijkertijd hebben ze ook infrastructuur van een Amerikaans bedrijf, te weten Amazon, aangevallen in Bahrein. Geen officiële bevestiging vanuit Bahrein op die claim vanuit Iran, maar dat is een beetje het laatste nieuws voor nu vanuit die regio. Verder waren er vannacht weer opnieuw over en weer aanvallen tussen Amerika en Iran. 10e nacht op rij voerde Amerika luchtaanvallen uit op Iran, en inmiddels is die reeks aanvallen van vannacht weer afgerond, meldt CENTCOM. Naar eigen zeggen zijn er Iraanse militaire commandocentra, maritieme capaciteiten, lanceerplaatsen voor raketten en drones en luchtverdedigingssystemen geraakt. En dus de Iraanse revolutionaire garde die laat weten dat zij met de drones en raketten die Amerikaanse militaire installaties hebben aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een beetje hetzelfde beeld als de afgelopen dagen. En daarbij zouden dan onder meer radar- en luchtverdedigingssystemen zijn geraakt, net als Amerikaanse communicatiesystemen. En het tegenreactie dus, maar ja, allemaal claims eenzijdig die niet per se door de andere kant worden bevestigd. Tot slot nog even een bericht uit de straat van Hormuz. Daar zou een tanker zijn geraakt door een onbekend projectiel. En die zou ook wellicht in brand staan, meldt de UKMTO. Dat is de UK Maritime Trade Operations, scheepvaartmonitor. Verschillende meldingen zijn binnengekomen over die aanval, zo'n 15 kilometer ten noordoosten van Lima in Oman. Volgens de scheepvaartmonitor is de bemanning veilig van die tanker af. Opgevangen op een reddingsboot. Er zou ook verder geen milieuschade zijn vooralsnog. En autoriteiten doen daar nog onderzoek naar.
7: Economische gevolgen van dat oplaaiende geweld zien we ook. De prijs van een vat Brent-olie kan in het vierde kwartaal van dit jaar stijgen tot boven de $120 per vat. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Volgens analisten van die bank zijn de prijzen van olie deze maand weer opgedreven door de escalatie in het Midden-Oosten. Daar komt ook nog bij dat de olieaanvoer vanuit de Perzische Golf is gezakt tot minder dan 45% van het niveau van voor de oorlog tussen Amerika en Iran. Goldman Sachs blijft voor nu nog vasthouden aan een olieprijs van $80 in het vierde kwartaal. Maar dat is in de veronderstelling dat er een de-escalatie plaatsvindt tussen de VS en Iran voor die tijd. Lagere wereldwijde olievoorraden hebben de markt ook kwetsbaarder gemaakt voor schokken, wordt gesignaleerd. Niet alleen de onrust in de straat van Hormuz, maar ook aanvallen op Russische raffinaderijen en extreme weersomstandigheden dragen daar allemaal aan bij. De prijs van een vat olie staat nu op iets minder dan $90 per vat. Eind april, tijdens de eerste fase van het conflict tussen de VS en Iran, liep die prijs op tot boven de $126 per vat. En we horen dus vanuit Goldman Sachs dat er rekening gehouden wordt in ieder geval met langdurig hogere olieprijzen dus weer.
1: En dan even naar Nicaragua, waarom ook niet. Daar worden namelijk geen verkiezingen meer gehouden. Werd gezegd tijdens een toespraak van de autoritaire leider van Daniel Ortega. Zijn toespraak gehouden tijdens de jaarlijkse herdenking van de Sandinistische Revolutie in 1979. Ortega die is er al een kleine 20 jaar aan de macht. En ja, die lapt sindsdien allerlei democratische processen aan zijn laars. Elke verkiezing zijn oppositieleden vooraf geïntimideerd of van het stembiljet gehaald. En zo'n 5 jaar geleden kreeg hij nog 75% van de stemmen nadat alle kandidaten met enige kans op winst gevangen waren genomen.
7: Ja, zo doe je dat.
1: Zo werkt dat inderdaad. Ja. Trump zal er jaloers op zijn. Desondanks worden de uitspraken van gisteravond opgevat als de definitieve doodsteek voor de democratie van het land, of wat daar nog van over was. In de toespraak gaf Ortega aan dat hij zich nu op zijn laatste oppositiepartij in het land zal gaan richten. Nieuwe wetten gaan ervoor zorgen dat geen enkele partij meer kans maakt om via de verkiezingen aan de macht te komen. Samen met zijn vrouw heeft Ortega de afgelopen jaren de lijnen uitgezet om de machtspositie van de dynastie veilig te stellen. Dus regime change is daar voorlopig nog niet aan de orde. Althans, niet als het niet van buitenaf wordt ingegeven.
7: Nou, zeg je democratisch en zeg je transparant, dan denk je natuurlijk aan de FIFA.
1: Ach ja.
7: Nee, natuurlijk niet. Maar wel nieuws vanuit de FIFA. Die stelt een onderzoek in naar de gebeurtenissen na het laatste fluitsignaal van de WK-finale zondagavond tussen Spanje en Argentinië. Waar het in het napraten inmiddels al lang niet meer over die wedstrijd gaat, maar vooral over wat er vlak na het einde van die wedstrijd gebeurde. Een speciale aanklager gaat zich daarover buigen en uitzoeken wie er wat deed tijdens die opstootjes na afloop van die wedstrijd. De FIFA noemt in het statement daarbij geen namen, maar volgens de Associated Press, het persbureau, draait dit onderzoek vooral om de acties van Leandro Paredes, die Argentijnse middenvelder die op beelden te zien was op momenten dat hij Eric Garcia van Spanje naar de grond werkte. Vervolgens nog bij de keel greep. Daarna kreeg Paredes het nog aan de stok met de Spaanse speler Gavi. Paredes was ook de Argentijn die tijdens die kwartfinale tegen Nederland 3,5 jaar geleden op een gegeven moment de bal die al uit het spel was vol in de Nederlandse dugout schoot.
1: Oh.
7: En toen ook een vechtpartij op het veld daar.
1: Opgeronde standje.
7: Ja, Leandro Paredes. Het is onduidelijk hoe lang dit onderzoek gaat duren en ook wat dan de mogelijkste sancties zijn die het eventueel op kan leveren. De FIFA meldt in een statement dat verdere details later door de FIFA-tuchtcommissie zullen worden gecommuniceerd.
1: Was weer die ene man die ook heeft besloten dat Balugan toch mee mocht doen.
7: Dat zou goed kunnen,
1: Eén iemand uit die commissie besloten. Dan naar Oekraïne, want de ontslagen Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die heeft een aanbod voor een nieuwe positie binnen de Oekraïnse overheid afgeslagen. Zelensky wilde dat Fedorov een hoge functie zou krijgen binnen de Nationale Veiligheids- en Defensieraad. Maar Fedorov zei, het is defensie of verder niets. In Oekraïne demonstreren al dagen duizenden demonstranten tegen het ontslag van Fedorov. Ze hebben Zelensky een ultimatum gesteld, tot vrijdag de tijd gegeven om zijn beslissing terug te draaien. En ook eisen ze het vertrek van legerleider Alexander Sirski. Nou, Chris Colijn, onze Oekraïne-correspondent, die was aanwezig bij die protesten in Kiev. Volgens hem kent het sentiment van demonstranten twee verschillende zijden.
8: Mensen zijn natuurlijk heel boos, ze zijn bezorgd over de toekomst van hun land. Iedereen wil gewoon zien dat hun land vooruitkomt. En de demonstranten zeggen, ja, we moeten leunen op technologie. En tegelijkertijd is de sfeer heel gemoedelijk, heel positief. Want mensen komen allemaal bij elkaar om hun visie voor de oorlog te delen. Dus enerzijds is iedereen heel bezorgd en anderzijds is de sfeer best wel goed. En voelt iedereen echt wel verbonden die daar staat.
1: Ja, misschien heb je meer verdeeldheid ook niet nodig in zo'n tijd. Maar Zelensky die zou dus Fedorov wel terug hebben willen halen. Althans, weer aan boord hebben willen halen van zijn regering. Maar zonder succes tot nu toe?
8: Ja, kijk, Fedorov die wil echt defensieminister worden. Hij wil geen andere post, want hij weet niet wat die andere post in werkelijkheid zal gaan inhouden. Hij wil niet weggepromoveerd worden, hij wil gewoon terug naar waar hij zat. Hij was net een half jaar bezig als minister van Defensie en dat ging goed en dat wil hij blijven doen. En daar gaat ook deze demonstratiereeks over, dat die man gewoon op die plek moet komen te zitten. En Zelensky probeert hem een beetje in een andere hoek te duwen. En hij heeft hem onder andere adviseursposten waarschijnlijk aangeboden. En Fedorov denkt, ja, maar ik moet aan de knoppen zitten. Ja. En voor minder doe ik het niet.
1: Ja. Dan is ook het verhaal dat die Oleksandr Sirski, dat die demonstranten ook willen dat hij wel vertrekt, zou je kunnen zeggen. Die ligt al langer onder vuur. Vanwege zijn manier van leiding geven. Vanwege de verliezen aan het front. Is dat denkbaar dat Zelensky hem ook opoffert?
8: Ja, dat is zeker denkbaar. Het ligt voor de hand. De verwachting is op dit moment dat Zelensky op zoek is naar een opvolger. Dat Zelensky Sirski, de legerleider, de laan uit gaat sturen. En de afgelopen dagen heeft Zelensky veelvuldig gesproken met andere kandidaten voor die post. Hij heeft ook een aantal berichten op sociale media geplaatst, waarbij hij zegt, nou, ik had ontmoeting met die commandant en nu weer met die commandant. En dat lijken een soort sollicitatiegesprekken te zijn. Er zouden in totaal 7 mensen in de running zijn, waarvan een stuk of 3 echt heel serieus. De verwachting is dus dat ergens in de komende dagen dat besluit zal vallen. En wat dat dan ook betekent voor Fedorov, dat moet nog blijken. Dus de demonstranten willen enerzijds dat Fedorov terugkeert en anderzijds dat Sirski vertrekt. Ze willen allebei die dingen.
1: Ja, is er een kans inderdaad dat Zelensky die Fedorov ook terugplaatst in zijn functie? Wordt de druk voor Zelensky ook groot en moet hij misschien wel?
8: Ja, de demonstranten geven niet op en Zelensky is best wel gevoelig voor die druk van de demonstranten. Dus het lijkt er wel op dat we daar heel voorzichtig naartoe bewegen. Het besluit is nog niet genomen dat Fedorov terugkomt. Maar de demonstranten willen dat graag zien. En tot nu toe lijkt Zelensky echt wel te luisteren. Hij deelde zelfs een compliment uit aan de demonstranten een aantal dagen geleden. Wat best bijzonder is, want een deel van de demonstranten is echt wel lelijk tegenover Zelensky. En de meeste mensen geven hem direct de schuld van dit probleem. En van wat zij zien als achteruitgang in de manier waarop Oekraïne de oorlog voert. Ze zeggen, we waren net bezig aan een goede reeks. We hadden net iets moois te pakken, waarbij we vol inzetten op de toekomst. En Zelensky heeft dat teruggedraaid. Ik heb behoorlijk wat scheldwoorden richting Zelensky gehoord de afgelopen dagen. Maar niettemin zegt de president, goed dat jullie daar staan.
1: Ja, dus toch een politieke miskleun van Zelensky tot slot. Wij kregen nog een vraag binnen via de BNR-app. Iemand die vroeg, wat nou als Fedorov een wat minder aantrekkelijke man was geweest? Hè? Was er dan ook zoveel ophef geweest? Hè? Oftewel het mediagenieke plaatje, een beetje de Steve Jobs-minister die weg moet. We hebben het laatst ook al besproken hoe die eruit ziet, hoe die zich voordoet komen. De tech-minister. Ja, als het nou een, bonkige Oekraïner van 20 jaar ouder was geweest, hadden we het er ook over gehad?
8: Nou ja, dat is wel inderdaad een punt. Kijk, zijn vrouw maakt zich bijvoorbeeld ook heel erg zorgen. Hè? Want zij ziet dat van haar man nu een soort van icoon wordt gemaakt. En ze zegt, dit wil ik helemaal niet. Dit is helemaal niet de bedoeling. Dus dat loopt wel een klein beetje uit de hand. Fedorov als verschijning laat ook wel zien dat hij een visie heeft. Hij is een tech bro, zo ziet hij er ook uit. Maar dat is ook gewoon hoe hij te werk gaat. Hij heeft een visie van Oekraïne als een soort van start-up met dezelfde principes als een Amerikaanse Silicon Valley start-up. Zo wil hij het leger leiden. Dus het valt ook wel een klein beetje samen. En natuurlijk, dat is voor veel jonge Oekraïners ook wel een aantrekkelijk beeld waar ze graag de straat op voor gaan. En de kritiek van sommige militairen is dan ook wel dat Fedorov gewoon een burger is. En gewoon een jongen van de techsector die misschien niet zo heel veel weet over oorlog voeren.
1: Zei Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
7: Het is relatief rustig op de weg. Lekker doorrijden.
1: Ja, van de ANWB tegenwoordig.
7: Kan op. die krijgen we Robert Friese over de 5 minuten ongeveer. Nee, ik wilde zeggen, kijk, op veel plekken waar je normaal gesproken misschien wel stil zou staan op dit moment of heel langzaam rijden, kun je nu gewoon lekker doorrijden. Verleidelijk om dan even door te trappen. Toch altijd oppassen. Bijvoorbeeld in België, want daar zet de politie een opvallende truc in om automobilisten af te remmen. Het is een heel grappig verhaal. Langs de E25 bij de afrit Chigny-l'Église in de provincie Luxemburg in België, daar staat een levensgrote kartonnen replica van een politieauto. Van de achterkant, van de kont van zo'n auto. Dus als je er 500 meter vandaan zit, dan lijkt het echt alsof je op een controlerende politieauto afrijdt. Nou, en daardoor is ook duidelijk op die snelweg dat er veel bestuurders zijn die automatisch remmen. Dus beter op de snelheid letten. Maar als je er dan voorbij gaat, ik heb het filmpje net ook even gezien, dan kom je er dus achter dat je gewoon langs een kartonnen bord rijdt. En helemaal geen echte politieauto. Stunt werd bekend nadat een Belgische influencer daar een video van deelde op Instagram. Nou, die ging al snel rond op sociale media. Veel automobilisten zeggen dus dat ze dachten dat er echt politie stond op die plek. Maar pas toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het om een kartonnen auto ging. Illusie wordt nog beter en completer gemaakt met een blauwe zwaailamp die naast die kartonnen auto staat. En daardoor remmen veel bestuurders dus automatisch af. Volgens die influencer, en dat is wel geniepig, stond iets verderop wel een echte snelheidscontrole nadat je het gas dus weer ingedrukt hebt. Die replica stelt een oude Volkswagen voor, een model dat de Belgische politie al jaren niet meer gebruikt. Toch lijkt het weinig uit te maken, want mensen denken dus, oh, daar staat een politieauto op de vluchtstrook, even wat rustiger aan. Of die truc op de lange termijn net zo goed blijft werken, dat is nog wel de vraag. Sommige deskundigen denken dat bestuurders eraan zullen wennen. Zeker als je er vaker langs rijdt, dan weet je op een gegeven moment dat die van karton is. Maar goed, het kan ook voor een blijvende gedragsverandering zorgen. Dat weten we nog niet, dat zal moeten blijven. Daar zijn vooralsnog geen onderzoeksgegevens over gepubliceerd. Maar het is wel een heel grappig beeld. Een kartonnen politieauto die niets doet, maar er wel voor zorgt dat mensen zich beter aan de snelheid houden.
1: Ja, dus wachten tot iemand erop inrijdt.
7: Ja, maar de schade valt dan dus wel bij, ja, mee. Ja. Ja, ja.
1: De schaaklegende Judit Polgár die werd voorgedragen publiekelijk door de Hongaarse premier om de nieuwe president van het land te worden. Maar verrassend, dat aanbod heeft ze afgewezen. Ze waardeert het gebaar, maar ze voelt zich niet de juiste persoon. Maar dat is niet de enige reden. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
9: Ik open de vergadering.
10: Ja, voorzitter. Ja, dank voorzitter.
11: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
18: En we hebben elke week een ander werkmerk.
17: Deze week het werkmerk van Praxis.
18: BNR at Work. Morgen om 16:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
19: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
20: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
21: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
22: BNR Verkeer.
2: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB, een relatief rustige ochtendspits. Nu 50 kilometer file in het land, wel verspreid staan die files hoor. Je hebt bijvoorbeeld 5 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, want bij Blaricum is de linkerrijstrook dicht. De A9, nou ook daar wordt aan de weg gewerkt, bij de Wijkertunnel, daar is de weg dicht en je moet omrijden via de A22. Maar ja, je komt toch aan over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar en dan moet je bij Beverwijk Oost even op de rem. 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging en 10 minuten op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar bij Rotterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is nu dicht en zoals gezegd 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord bij 40.0. Op de A2 Eindhoven Den Bosch bij Bokstel bij 138.4. En ook controle op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Beverwijk bij 57.4.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
3: Goedemorgen, ik ben Afnie van der Meijs. Steeds meer mensen kopen online medicijnen zonder dat daar een arts bij betrokken is, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. Ook wordt gekeken hoe gebruikers weer terug kunnen naar de gewone zorg. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is één verdachte aangehouden en het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is. De laatste tijd zijn er vaker ongeregeldheden op het terrein van het AZC. Opnieuw een nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika viel onder meer Iraanse lanceerplatforms van raketten en drones aan, meldt het leger op X. Iran op zijn beurt bestookt Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. Studenten uit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die op zonne-energie rijdt. De mobiele kliniek is bedoeld voor afgelegen gebieden waar brandstof schaars is en de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar. Volgende maand wordt de zonneambulance getest in Kenia. Het is de eerste ambulance ter wereld die rijdt en werkt op zonne-energie. En de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Om 4:00 was de start voor de wandelaars die 50 kilometer per dag doen. En ook de 40 en 30 kilometer lopers zijn intussen op weg voor de eerste dag. De dag van Elst. De ruim 45.000 deelnemers variëren in leeftijd van 11 tot 92 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon en vooral aan de kust komen er wolken voor. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Ja, er werd een documentaire over gemaakt. Chess Queen over schaaklegende Judit Polgar. Had wel eens de nieuwe president van Hongarije kunnen worden, maar ze wil niet. Peter Magyar heeft haar gevraagd en ze heeft het aanbod afgewezen. Waarom? En wat er misschien ook nog achter zit, iets pikants, iets met geld en met Orbán. Ja, wel degelijk, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
23: Jochem Visser.
24: Straks trapt Art Rooijakkers de uitzending af met het beleggerspanel over het cijferseizoen dat in volle gang is. En daarna spreekt hij met Daan Zieren, de kersverse directeur van reizigersvereniging Rover. Art vraagt hem of Rover onder zijn leiding een meer activistische koers zal varen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
26: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
27: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
29: onlineveilingmeester.nl.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 8:55. We zijn in volle gang met de ochtendspits van dinsdag 21 juli. Vandaag en morgen nog samen met Michiel. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Iwan. Wie komt er na mij dan weer?
1: Nou, dat is leuk. Donderdag. Dan is zowel Bas weg als ik weg. En dan komt Art Rooijakkers de ochtendspits presenteren. Donderdag en vrijdag. Hij mag vandaag even warm draaien bij zaken doen.
7: Okay.
1: En dan donderdag en vrijdag doet hij de ochtend met Maxime, geloof ik. Dus nou, dat wordt ook wel leuk om naar te luisteren.
7: Dat is leuk. Ik ga luisteren, inderdaad, ja.
1: Ja, ik niet, want ik ben dan even 2 dagen vrij.
7: Dat snap ik.
1: Maar ik ga het wel zeker terugluisteren. Ik ben heel erg benieuwd. Maar wij zitten hier nog met elkaar opgescheept de komende 1,5 dag. Wat gaan we de komende 20 minuten dan doen?
7: Ja, laten we het daarvoor nu bij houden. Nou, starters hebben de afgelopen maanden steeds minder interesse in het kopen van een woning. Blijkt uit onderzoek van hypotheekadviseur Visie Hypotheken. Waar komt dat dan door? Zijn dat dan toch die hoge prijzen? Of zijn er toch andere redenen die die kooplust doen haperen? gaan we het zo over hebben, over een minuut of vijf. Want, Iwan, ken jij die mop van die schaakgrootmeester die president van Hongarije zou worden?
1: Ja, die werd het niet.
7: Die werd het niet.
1: Nee, Judith Polgár, inderdaad. En ze wordt het niet omdat ze het niet wil worden. Péter Magyar, de nieuwe Hongaarse premier, had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd tot een revisie van de grondwet van kracht zou worden. Maar dat aanbod heeft Polgár dus afgewezen. En Magyar heeft daar op Facebook, al die Hongaren communiceren via Facebook, die heeft daar dan ook alweer op gereageerd. Nou, daar komt-ie.
5: Tisztelt honfitársaim. Ma egyeztetést folytattam Polgár Judittal Magyarország élő legendájával.
1: Dat versta ik niet. Maar ik heb het wel hier op tekst. Hij zegt, vandaag heb ik overleg gevoerd met Judith Polgár, een levende legende in Hongarije. Judith heeft mij laten weten dat zij, gezien de ontstaande omstandigheden, de kandidatuur voor het presidentschap van de Republiek niet zal aanvaarden. Dat betreur ik, maar ik respecteer haar beslissing volledig. En ook zegt Magyar daarna nog dat hij weet dat de miljoenen Hongaren het met hem eens zouden zijn dat zij een enorme kans voor het land was geweest als Polgár met haar kennis, gezag, menselijkheid en vaderlandsliefde de Hongaarse natie als president had gediend. Maar ja, ze wil dus niet. Volgens onze Hongarije-correspondent Stefan Bos, omdat ze dus vindt dat ze niet de juiste persoon voor de juiste plek is.
6: Ze zegt, ik waardeer het gebaar van de premier, toch voel ik mij niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op mij te nemen om een verdeeld land te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet aanvaarden. Nou, dat is waarschijnlijk niet helemaal alleen de enige reden, want er is ook een schandaal uitgelekt. Dat melden wij al gisteren bij BNR, maar ik denk dat ze daarom ook een aantal uren later heeft gezegd, ik ga het toch niet doen. Want het blijkt bijvoorbeeld dat een bedrijf dat verbonden is aan haar stichting, maar liefst 1,9 miljoen euro omgerekend heeft gekregen van, dan hebben we het toch weer over van de voormalige premier Viktor Orbán. Dus tijdens die periode heeft ze vanuit het kabinet eigenlijk dat geld gekregen om de schaaksport te bevorderen. Maar ja, dat ligt natuurlijk dan wel een beetje gevoelig voor de huidige premier.
1: Ja, maar die huidige premier loopt ook wel een beetje een blauwtje mee. Heeft hij dan niet van tevoren even geïnformeerd van, zou je daar interesse in hebben? Want nu moet hij publiekelijk afhangetje.
6: Nou, dat is ook zo. En mensen zijn er ook wel verbaasd over. Nou, denk ik wel dat ze eerlijk gezegd al eerder overleg hadden hierover, hoor. Maar ik denk echt dat dat schandaal, en daar heeft hij het dus niet over gehad, maar dat schandaal, of in elk geval, zo wordt het wel door de critici gezien, een heel belangrijke reden was dat hij dacht bij zichzelf, kijk, als we nu weer problemen hebben over geld dat zij gekregen zou hebben vanuit de vorige regering, dan wordt het wel heel moeilijk voor mij, zeker nu met de onderhandelingen met de Europese Unie. Mm-hmm. Daar krijgen we nog miljarden euro's van. En als er nu al twijfels zijn over of het allemaal wel helemaal goed gegaan is met het geld, dan dat kan ik niet gebruiken. Dus dat is denk ik een heel belangrijke reden geweest. Hij heeft overigens ook gezegd dat hij beseft dat de communicatie, zacht gezegd, niet goed is verlopen. Hij heeft daar ook zijn excuses voor aangeboden. Want er kwam zelfs ook vanuit mensen die hem steunden, toch wel de kritiek van, hoe kan je nou zomaar iemand benoemen zonder echt daar goed overleg over te hebben gevoerd. Nou, hij zegt wel dat hij vanuit allerlei groepen advies hierover heeft gekregen. Maar dat is toch kennelijk niet helemaal goed gegaan met de communicatie, zeg maar.
1: Ja. En wie is er dan nu voorlopig de president van Hongarije?
6: Voorlopig zal de voorzitter van het parlement de honneurs waarnemen, maar dat zal niet zo heel lang zijn, want hij wil de komende dagen, zegt hij, zoals hij dan zegt, rustig en met gevoel voor rechtvaardigheid overleg gaan voeren. Wat hij wel heeft gezegd is dat de nieuwe kandidaat voor het presidentschap in elk geval geen politicus zal zijn die voor 2026 actief was. Dus hij zoekt echt iemand, of misschien binnen eigen gelederen, maar eigenlijk zoekt hij naar iemand die niet meteen in de politiek zit. Dus hij vindt dat ook beter aansluiten bij de belofte die hij heeft gemaakt aan de Hongaren. En uiteindelijk zal het de bedoeling zijn, als er een nieuwe grondwet komt, dat de Hongaren waarschijnlijk een rol krijgen bij het kiezen van de president. Dat gebeurt nu nog door het parlement, maar dat wil hij uiteindelijk gaan veranderen.
1: En dat zei Stefan Bos, onze Hongarije-correspondent.
8: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: Starters voelen steeds minder enthousiasme voor het kopen van een eigen woning. Dat blijkt uit onderzoek van hypotheekadviseur Visie Hypotheken. Meer dan 40% van alle starters in Nederland wil op dit moment minder graag een eigen huis kopen dan aan het begin van dit jaar het geval was. En met name onder dertigers is die aankoopdrang aanzienlijk gedaald. Starters zijn volgens Hergen Dutrieu, medeoprichter van Visie Hypotheken, een stuk realistischer geworden. Dat heeft alles te maken met de huidige prijzen, maar ook andere onzekerheden en dreigingen hebben een aandeel in die daling van de koopdrang.
9: Veel starters die zeggen, ja, er moet echt iets met die woningprijzen gebeuren voordat we ons willen gaan begeven op de woningmarkt. Maar dat is niet de enige reden waarom starters op dit moment kopen minder aantrekkelijk vinden. Ik denk dat de onzekerheid in de wereld, waarbij natuurlijk de stijgende prijzen, inflatie of de dreiging daarvan ook weer impact kan hebben op rente op een gegeven moment. Ja. De rentes op dit moment zijn niet gigantisch hoog historisch gezien, maar een dreiging van hoge rentes houdt mensen natuurlijk ook tegen voor het kopen van een woning. Dus als je dat bij elkaar optelt, is het voor starters, veel starters op dit moment, wat minder aantrekkelijk. En daarnaast niet te vergeten is huren natuurlijk ook gewoon een heel mooi alternatief.
7: Ja.
9: Het is niet per se goedkoper, maar je bent wel flexibel. Dus op het moment dat je iemand anders tegenkomt of je gaat juist uit elkaar, dan is het heel eenvoudig om, als je huurt, te verhuizen.
7: Ja.
9: Met een woning die je gekocht hebt, dus helemaal als die woningprijs zou dalen, dan is dat natuurlijk veel lastiger.
7: Ja, een stukje makkelijker natuurlijk. Laatste tijd horen we wel dat die koopmarkt juist iets aan het afkoelen was. Maar dus nog onvoldoende, begrijp ik, om een positief verschil in die zin te kunnen maken.
9: Ja, er zijn inderdaad natuurlijk wat signalen nu dat het afkoelt. Maar dat betekent niet dat die woningprijzen heel hard zullen gaan dalen. Dat is absoluut niet de verwachting. Het is nu zomer, dus er is altijd een moment waarop, omdat iedereen nog veel mensen op vakantie gaan, het even een beetje rustiger is. Maar de verwachting is dat na de zomer toch weer flink zou aantrekken. In ieder geval wat betreft aantallen verkopen. De woningprijzen denken we ook dat die gewoon stabiel zullen blijven voor de komende tijd. Maar een daling is niet iets wat erin zit. Daar is gewoon te weinig woningaanbod voor.
7: Ja. Wat betekent dit voor starters die wel serieus overwegen te kopen op dit moment? Je zou denken, dat is dus minder concurrentie voor die groep mensen.
9: Ja, nee, precies. En vergeet ook niet dat sinds 2024, dus de afgelopen 10 kwartalen, kopen starters van de bestaande woningvoorraad bijna de helft, 45%. Zo rond die 45%. De starters kopen gewoon al de afgelopen jaren. Doen daar gewoon mee.
7: Ja.
9: Dus wat betekent dat? Ja, er zullen mensen zijn die gaan wachten. Er zullen mensen zijn die toch een slag willen slaan. Maar ik heb een collega die zegt, dus als je altijd wacht tot het perfecte moment, dan koop je nooit. Dus dat hangt ook een beetje af van je portemonnee, je positie. Ben je met z'n tweeën, dan is het altijd makkelijker natuurlijk om iets te kopen dan wanneer je eentje bent. Dat is wel heel duidelijk zichtbaar de afgelopen jaren.
7: Zij Hergen Dutrieu, medeoprichter van Visie Hypotheken.
1: Precies 8:45 op de seconde af. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Inmiddels een paar ongelukken op de wegen, Robert.
2: Ja, inderdaad vormt samen 43 kilometer. Dus echt druk is het nog niet. Maar ja, je staat wel vast op de A12 als je vanuit Arnhem naar Utrecht rijdt. Want bij Houten Oost gebeurde dat ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht daar. 5 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A16 ook een ongeluk nu vanuit Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde bij Rotterdam Centrum. Daar 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. De linker rijstrook is daar dicht. Kleine 10 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam, bij Amersfoort-Noord bij 40.1, op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstel, controle bij 138.4. Er wordt ook gecontroleerd op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere-Oostvaarders bij 69.4. En de snelheid wordt ook in de gaten gehouden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Dat is bij knooppunt Beverwijk bij hectometerpaal 57.4.
10: Blik op de beurs.
1: 14 minuten, dan gaat de handel van start aan het Damrak. We blikken vooruit met Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Jos, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Ivan.
1: Hoe gaan we zo meteen openen?
11: We gaan fractioneel lager openen, denk ik. Amerika was gisteren lager. Er was wel wat bijzonders. Je zag een behoorlijk herstel van tech. En meestal als het tech het goed doet, dat het de hele beurs omhoog trekt, omdat het zo zwaar weegt. Maar toch 9 van de 12 sectoren konden dat compenseren met lagere. Die waren lager. Dus uiteindelijk sloot Amerika ook lager. Maar het was wel belangrijk. Bedrijven als Alphabet en de semiconductors, die de afgelopen dagen het slecht hebben gedaan, die herstelden wat. En ook de software herstelde wat. En dat zag je doortrekken in Azië. TSMC 3,5% hoger, of bijna 4% hoger. Samsung en Hynix een paar procent hoger. Dus ja, tech herstelt wat. Ja.
1: En waar komt dat herstel dan vandaan? Wat drijft dat?
11: Ja, ik denk meer dat het een soort technisch herstel is. Ze zijn in de afgelopen dagen behoorlijk afgestraft. En ja, dan ziet men toch wel weer een kansje. Maar je zag bijvoorbeeld de semiconductor index, de SOX in Amerika. Die was op een bepaald moment gisteren bijna 4% hoger. Maar uiteindelijk sloot die maar 1% hoger. Dus die onzekerheid blijft toch wel een beetje. Mensen zijn voorzichtig aan het bodemvissen, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar het is niet overtuigend.
1: Nee. Gaan we dat ook doorzien werken deze ochtend aan het Damrak? Waar moeten we op letten?
11: Ja, ik denk dat je echt wel even op ASML moet letten. Kijk, er is veel onzekerheid over die Chinese modellen in Amerika. Hè. Daar hebben Anthropic en OpenAI last van. De Wall Street Journal opende zo'n beetje ermee van dat de topmannen van die twee bedrijven waarschuwen voor die Chinese modellen. En er is één belangrijk onderscheid, wat vaak niet echt helemaal duidelijk is. Die Chinese modellen, daarvan wordt vaak gezegd dat ze open source zijn. Met andere woorden, dat ze helemaal open zijn, duidelijk. Je kan alles zien en je kan ze aanpassen en alles. En je kan de broncode zien. Nou, dat is dus niet waar. De meeste modellen die zogenaamd open zijn, die heten open weight. Je ziet het wel eens staan ook. En dat betekent dat je de gewichten beschikbaar hebt gekregen. Dus je kunt die parameters kun je aanpassen en dan kun je zien. En dan kun je het lokaal draaien en fine-tunen. Mm-hmm. Dus je downloadt dat model en je kunt dat dan lokaal draaien. Echt open source is als je ook de broncode en de architectuur hebt. Nou, ga je nou zo'n Chinees model downloaden, dat werd gisteren onder andere gezegd, van dat kan dan een alternatief zijn, hè, als je niet OpenAI of Anthropic wil gebruiken. Mm-hmm. Nou, dan neem je zo'n gratis Chinees model, dat download je, en dan heb je ook een prima model en veilig. Ja. Omdat je het lokaal draait. Nou, daar durf ik wel enige twijfel over te hebben, want je weet de broncode niet. Je weet helemaal niet wat voor data er allemaal in zit. En als je het één keer met het internet verbindt, dan heb je kans dat je hele bedrijf al je data die je hebt leeggeslurpt wordt. Dus dat lijkt mij niet echt heel veilig. Nee. Maar mochten bedrijven dus die Chinese modellen gaan downloaden en lokaal gaan draaien, nou, dan heeft dat eigenlijk niet zoveel effect op de semiconductorindustrie, denk ik, en Nvidia. Want ja, die GPU's, die chips die je anders in het datacentrum zou hebben, die heb je dan lokaal in je bedrijf staan. Dus ja, dat hele gedoe over OpenAI en de concurrentie van Anthropic en OpenAI, ja, dat heeft denk ik niet zoveel effect op die chipsector. Dus meer eigenlijk voor de large language modellen zelf, maar niet echt op de chipsector. Nee, dus dat vind ik wel een belangrijk onderscheid.
1: Zijn er macro nog zaken die we in de gaten moeten houden?
11: Ja, ik zou eventjes naar de ZEW-index kijken, die in Duitsland gepubliceerd wordt. Daar zagen we in april dat die echt heel fors gedaald was, naar min 20. Die herstelde in mei en juni, met de hoop dat die oorlog tussen Iran en de VS snel ten einde zal komen. Nou, daar weten we inmiddels dat dat niet echt zo vlot gaat als dat we gedacht hadden. Ik denk dat het dat herstel wat we in mei en juni hebben gezien, dat dat wel weer afgelopen is. En ja, ik weet even niet precies hoe die timing is van wanneer het onderzoek gedaan is. Maar in ieder geval, dat herstel, dat was is een beetje broos.
1: Dankjewel. Jos Versteeg van Insinger Gillissen. En dan nog even goed om te weten, morgen komt Randstad met cijfers. En nou, dat is een interessant bedrijf. Zegt altijd iets over de arbeidsmarkt. We praten morgenochtend rond 8:50 met Sander van Noordende, de CEO. En ik ben vooral benieuwd welke vragen jij hebt voor Sander van Noordende, de CEO van Randstad. Laat het weten. Reageer via de BNR-app. Daar kan je een bericht sturen. Dan kunnen wij dat morgen meenemen in onze gesprek. Die cijfers die lijken wel mooi te zijn. Er wordt groei verwacht. Maar ja, die arbeidsmarkt, dat geeft altijd zo'n goed beeld, Randstad. Dus vragen voor Sander van Noordende insturen kan de hele dag via de BNR-app.
12: Factgoeroes.
1: Met Frank Leeman. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Het Europese parlement zorgde er onlangs voor dat de chatcontrol 1.0 werd verlengd. En volgens de Europese Commissie zou de techniek daarachter, die grooming detection, dat zou bewezen betrouwbaar zijn. Dat gaan we checken vandaag.
13: Dat gaan we nou checken. En ja, de kern is dus een beetje dat een eerder verlopen uitzondering op die e-privacy regels opnieuw van kracht is geworden. En daardoor krijgt dan uiteindelijk de Commissie de mogelijkheid om aanbieders van communicatiediensten te verplichten om berichten op hun platforms te laten scannen op kindermisbruikmateriaal. Mm-hmm. mediaal. En dus inderdaad op dat zogenaamde grooming. Dat is dan via, ja, het via chat opbouwen van contact met een kind met het oog op misbruik. Ja. Nou, en in het hele chatcontrole, hè, dat is natuurlijk enorm omstreden, omdat het een, ja, het is een inbreuk op de privacy van 450 miljoen inwoners van de EU. Ja. En volgens Hordes-experts gaat het probleem niet oplossen. Maar waar het om gaat, is dat in hun officiële FAQ, hè, de veelgestelde vragen, koppelt de Europese Commissie dat direct aan technologie. Met de geruststellende boodschap dat grooming detectie al bestaat en proven reliable is. Dus bewezen betrouwbaar. Ja, en dat in de praktijk kan dus zo'n bevel dan gaan betekenen dat grote chat-apps verplicht geautomatiseerd alle gesprekken moeten laten doorlichten. Mm-hmm. Ja, en dan op zoek naar mogelijk misbruikgedrag. En volgens hun kan dat dus op een hele betrouwbare manier al. Okay.
1: Nou, dit geldt dus voor de WhatsApps van deze wereld en dergelijke. Hebben we allemaal mee te maken. Maar jij bent dus in die grooming detection gedoken. Hoe werkt dat precies? En wat is dan het verschil tussen... je kan natuurlijk bekend misbruikmateriaal opsporen. Ja. Daar gaan we het zo meteen wel even over hebben. En dus die grooming detectie, wat is er allemaal?
13: Nou, dus dat, eerst even dat misbruikmateriaal, dat beeld. Daar werk je dus met hashes. Het is een soort digitale vingerafdrukken van al geverifieerde bekende illegale beelden of video's. Mm-hmm. En een systeem vergelijkt dan wat het binnenkrijgt met een gecontroleerde databank.
1: Ja.
13: En die zeggen van, nou, dit komt wel of niet overeen. En het gaat dan niet op het niveau van, oh, we zien hier een hand of daar een hand of iets herkenbaars. Maar het is een soort wiskundige benadering van wat een groep pixels doet ten opzichte van een andere groep pixels. Nou, ik ga het niet veel technischer maken.
1: Eigenlijk wordt een plaatje in een getal omgezet, toch?
13: Ja, zoiets is het. En dan vergelijken ze die getallen en komt het dan overeen, dan is dat dus een match. Maar dat grooming detectie doet iets heel anders. Dan gaat software, gaat tekst analyseren en soms ook spraak op gesprekspatronen, context en vermoedelijke intentie. Ja, en dat systeem zoekt dus niet naar één verboden bestand, maar gaat dan berekenen hoe waarschijnlijk is het dat een conversatie op grooming wijst. Nou, en een paar jaar geleden was het denk ik voor ons allemaal nog abstract. Maar nu we allemaal natuurlijk hele stukken tekst in Claude of ChatGPT kunnen gooien, kunnen we ons denk ik veel beter voorstellen hoe dat zou kunnen werken.
1: Ja, maar vrij vergaand dus. Maar de Europese Commissie zegt bewezen techniek. Is dat ook zo?
13: Nou goed, ik zou dus veel experts aan het woord kunnen laten die dan zeggen het is alles behalve betrouwbaar. Ja. Maar eigenlijk is het belangrijkste dat er een gezamenlijke opinie is van de European Data Protection Board en de European Data Protection Supervisors. Dat zijn juist organen in het leven geroepen door Europa zelf. Mm-hmm. En die zeggen dus juist dat de voorgestelde detectietechnologieën voor het scannen van onbekend materiaal en grooming relatief hoge foutpercentages hebben en daarom niet geschikt is. Oh. Dus ja, nogmaals, juist de groep experts die zijn aangesteld om hierover te adviseren. Het is niet een of andere groep bloggers die hier gewoon tegen is.
1: Het zijn gewoon de waakhonden eigenlijk.
13: Ja.
1: Ja. En die zeggen dus relatief hoog foutpercentage. Aan wat voor getallen moet je dan denken? Hoe vaak gaat het fout?
13: Nou, de schaal is hier eigenlijk wel wat het uitmaakt. Dus zij noemen dan grooming detectie foutgevoelig. Want stel je hebt een briljant werkend systeem met maar 0,01% foutpositieve. Dit is even mijn getal. Mm-hmm. Dan op een miljard berichten heb je ineens 100.000 gevlachte burgers per dag.
1: Ja.
13: Dus dat gaat hard. En dat is dan een voorbeeld van mij. Maar in de aanvullende effectbeoordeling van de European Parliamentary Research Service staat dan een rekensom waarbij zij het over een foutpositief percentage hebben van 0,1%. Dus met een miljoen foute meldingen per dag. Dus dat zijn foutief gevlachte berichtuitwisselingen. Ja. Geen exacte voorspelling voor check control, maar het laat wel zien dat zelfs een lage foutmarge bij miljarden berichten zorgt voor onwerkbare stroommeldingen waarin onschuldige burgers ten onrechte geassocieerd gaan worden met een ernstig misdrijf. Ja. Dus dat, ze sluiten dan ook in het document hun paragraaf af met the current accuracy levels of these technologies mean that they cannot be deployed on a large scale. Dus dat wringt natuurlijk enorm met een geruststellende slogan als proven reliable.
1: Ja, precies, want je moet dan ook iets gaan doen met die berichten die gevlacht worden. Wie gaat dat dan doen? En is dat niet veel te veel om allemaal te checken? Enzovoorts, enzovoorts. Maar betrouwbaar, dat is natuurlijk een rekbaar begrip. Misschien wat voor mij betrouwbaar is, is voor jou niet betrouwbaar of andersom. Dus wanneer zou je nou kunnen zeggen, zo'n systeem, grooming detectie, is betrouwbaar? Is dat objectief vast te stellen?
13: Nou ja, dat is eigenlijk al lastig, want het gaat om meer dan één score. Je hebt dus sensitiviteit, dus welk deel van de echte gevallen wordt gevonden. Mm-hmm. Je hebt specificiteit, welk deel van de onschuldige gevallen wordt op correcte wijze afgewezen. Ja. En dan heb je nog precisie van welk deel van alle waarschuwingen blijkt uiteindelijk ook echt terecht te zijn. Ja, en als echt strafbaar gedrag heel zeldzaam is ten opzichte van het totale aantal gesprekken, kun je een systeem hebben dat op papier daar een hele nette sensitiviteit en specificiteit bij laat zien. Mm-hmm. Maar in absolute aantallen gaat het dus verzuip je in de fout positieve zometeen. Ja. Nou goed, die parlementaire studie zegt dat decennia onderzoek nog steeds niet hebben geleid tot hoge nauwkeurigheid voor technologie die nieuw misbruikmateriaal en grooming moet detecteren. Ja, en zolang er geen openbare data zijn over testsets, drempelwaarden, praktijkprestaties, ja, dan is die losse kwalificatie, wat je ook al zegt, reliable, is een beetje een marketingwoord, geen harde conclusie. En notabene de commissie zelf gebruikt daarbij een hele vage, ongekwantificeerde taal zoals predetermined rate en extremely high chance.
1: Ja.
13: Ja, terwijl 99,9% reliable is dus nog steeds, ja, een desastreuze foutmarge eigenlijk.
1: Ja, precies. Want er zijn allerlei mensen die worden dus verdacht gemaakt die waarschijnlijk niks misdaan hebben.
13: Nee, en we hebben natuurlijk bij de toeslagenschandaal gezien hoe erg dat kan worden dan, voordat je er weer uitkomt.
1: Een van de grondbeginselen van onze rechtsstaat, dat je onschuldig bent, zolang anders bewezen is. Ja, als je dan iedereen verdacht gaat maken. En wat doet dat dan met die gevallen waarbij wel iets wordt gevonden? Sneeuw er niet onder? Nou, heel veel vragen te stellen. Wat is jouw conclusie nou? Is dit nou, zoals de Europese Commissie dus zegt, bewezen betrouwbaar?
13: Nou, nee, persoonlijk, maar hier zit het een beetje mijn mening in, vind ik het een grove misleiding dat het hoogste Europese overheidsorgaan dit zo opschrijft. Dat ik het iets genuanceerder moet zeggen. Ja, dan zijn de officiële Europese beoordelingen laten juist zien dat grooming detectie aanzienlijk minder nauwkeurig is dan bijvoorbeeld dat hash matching waar we het over hadden. En dat praktijkprestaties onzeker zijn en dat zelfs kleine foutpercentages kunnen leiden tot enorm veel onterechte meldingen. Dus ja, de echte les is in dit geval toch een beetje, vrees ik, accepteer niet gerust grootschalige chatscanning zovan het werkt. Mm-hmm. Maar wees toch kritisch op hoe politiek taalgebruik onzekere en vaag omschreven AI-techniek met woorden als extremely high chance en zo verkoopt als bewezen betrouwbaarheid. Want hun eigen organen zeggen juist, dat is niet waar.
1: Frank Leeman, dankjewel. Er is een crisis in slow motion gaande. Het oplaaien van de oorlog in Iran zorgt ervoor dat de Nederlandse economie in de tweede helft van het jaar nagenoeg gaat stilvallen, blijkt uit onderzoek van Rabo Research. En daar spreken we ze zo meteen over in de ochtendspits.
12: De rest weet je.
14: Aanstaande donderdag

0: bike-shift.nl/bb en via DAB+.
1: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
3: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
8: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
10: Nu in de BNR-app.
11: VS legt Canada forse importheffing van 50% op. Ruim helft ondernemers geraakt door geopolitieke onrust, blijkt uit onderzoek van de KVK. En starters willen liever huren dan kopen. En met name dertigers zijn minder enthousiast. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
12: En bij de ANWB vinden wij Robert Vriezen. 9:01. Is er nog wat vertraging of rijdt het eigenlijk overal wel door?
13: Nou, op de meeste plaatsen rijdt het prima door. Maar op een paar plaatsen zijn ook ongelukken gebeurd. De linkerrijstrook van de A12 is dicht vanuit Den Haag naar Arnhem bij Bunnik. Dat is na een ongeluk met een vrachtwagen de andere kant op de A12... vanuit Arnhem naar Utrecht bij Houten Oost. 8 kilometer file en 3 kwartier vertraging, want daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam een ongeluk bij Rotterdam Centrum. 7 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat is bij Den Hoorn bij 53.2. Ook controle op de A6, Emmeloord Lelystad bij Emmeloord West bij 105.9. En je snelheid wordt in de gaten gehouden op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad Zuid bij 3.7.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zorgprofessionals maken zich zorgen over de groeiende groep mensen die online medicijnen kopen zonder tussenkomst van de huisarts. Ze vragen zich vooral af waarom, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut dat onderzoeken. Volgens deskundigen kan het gebruik van zulke medicijnen gevaarlijk zijn. Het kunnen ook namaakmiddelen zijn. Ga je met de auto naar Frankrijk, let dan even goed op bij de pomp. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht voor minder dan 90 cent per liter. Dat lijkt een koopje, maar die brandstof bestaat voor 85% uit bio-ethanol, schrijft het AD. De meeste Nederlandse auto's zijn daar niet op gebouwd en dat kan voor flinke motorschade zorgen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen het hardhandig politieoptreden in Bologna, waarbij een Marokkaanse man omkwam. De man had een psychose en was agressief. Agenten drukten hem minutenlang tegen de grond en niet veel later overleed hij. Sommige protesten liepen uit de hand, zeker 11 mensen raakten gewond. Een 10e nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika en Iran vielen elkaar weer over en weer aan. Iran bestookte Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. En de VS nam onder meer lanceerplatforms in Iran onder vuur. En we zitten nog midden in de zomer, maar in de buurt van Oldenzaal in Twente is vannacht nachtvorst gemeten. Weer Online noteerde onder een heldere hemel een minimumtemperatuur van een 10e graad onder nul. Zulke lage temperaturen in juli zijn de afgelopen 55 jaar nog maar een paar keer voorgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden.
12: Nou, we kijken naar de beurs. AEX is momenteel 3 minuten onderweg, iets meer. En staat op dit moment op een stand van 1096 punten. Plus van 0,5%. Grootste stijger momenteel is ASML. Daar komt 3% bij. En ook de andere chipfondsen zien we bovenaan bij de stijgers. Besi plus 2,9%. ASM plus 2,5%. Grootste daler is UMG, Universal Music Group. Daar gaat 0,8% vanaf. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Een crisis in slow motion. Het oplaaien van de oorlog in Iran zorgt ervoor dat de Nederlandse economie, de groei daarvan, in de tweede helft van het jaar nagenoeg stilvalt. Blijkt uit onderzoek van Rabo Research. En de onderzoeker Hugo Erken spreken we zometeen over een ruime minuut in de ochtendspits.
15: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
16: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
15: Obli, meer rust, meer rendement.
17: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
15: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
17: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
18: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
19: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
20: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app
21: en blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
12: Goedemorgen, laatste uur van de ochtendspits van dinsdag 21 juli. Michiel, goedemorgen.
22: Goedemorgen, Iwan.
12: Hebben we nog veel te doen of kabbelen we rustig zo'n beetje naar de Big Five?
22: Nee, we hebben een heleboel te doen en heel veel redenen om lekker hierbij te blijven. En ook daarna trouwens na 10 uur naar de Big Five. Maar zeker het komende uur ochtendspits nog. Industriebedrijven bijvoorbeeld rondom kwetsbare natuurgebieden weten niet waar ze aan toe zijn. Er komen stikstofplannen aan, er ligt een pakket, er komen regels aan, maar welke ruimte bieden die regels wel nog of niet meer? Onzekerheid en dus stellen bedrijven investeringen uit. Groot verhaal in het FD vandaag. En zometeen spreken we een van de auteurs van dat stuk daarover.
12: Maar eerst naar het Midden-Oosten. Of eigenlijk de gevolgen van het Midden-Oosten hier. Want doordat die oorlog daar weer oplaait, verwacht Rabo Research dat de economische groei in ons land aanzienlijk terugvalt. Sterker nog, dat die wellicht stilvalt in het tweede helft van het jaar. We lezen deze ochtend in de Telegraaf de term crisis in slow motion. En ook zouden de ergste prijsstijgingen, bijvoorbeeld als het gaat om energie, nog moeten komen. Praten we over met Hugo Erken, hoofd Nederlandse Economie bij Rabo Research. Meneer Erken, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
12: Ja, groei in H2 dus helemaal klaar? Kunnen we op ons buik schrijven?
23: Nou, wij denken dat de groei vooral heel sterk zal terugvallen. Mm-hmm. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld het tweede kwartaal, dan verwachten we eigenlijk een hele hoge groei. Hè? Dus dat heeft ook te maken met wat we dan in terugvallen. Mm-hmm. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld het tweede kwartaal, dan verwachten we eigenlijk een hele hoge groei.

0: terugval van die economische groei.
1: Ja, en deels dus inderdaad omdat we nou eerdere spulletjes hebben hier deze kant op gehaald bijvoorbeeld. Maar dus ook omdat, ja, we hebben afgelopen nacht nog gezien, 10 de nacht op rij aanvallen over en weer van Amerika en Iran. Gedoe bij zeestraten, niet alleen de straat van Hormuz, ook op andere plekken. Ja, dit kan nog wel eens heel pijnlijk gaan worden. Ja.
0: Nou, wat je wel ziet is dat, kijk, in eerste instantie hadden we eigenlijk al verwacht dat die olieprijzen bij een hernieuwde, het opleiden van het conflict, hè, als dat opnieuw zich zou voordoen, en dat hebben we eigenlijk altijd wel verwacht, omdat ja, op heel veel belangrijke fronten Iran en de Verenigde Staten waarschijnlijk niet uit gaan komen, als het gaat om bijvoorbeeld nucleaire materiaal wat moet worden afgestaan, et cetera. Dus we hadden eigenlijk al verwacht dat die olieprijzen al eerder zouden oplopen op het moment dat het conflict weer zou oplaaien. Mm-hmm. En dat hebben we eigenlijk niet gezien. Hè? Dus we hebben gezien dat vooral de Verenigde Staten, maar ook China, veel van de ruwe, of hoe zeg je dat, van de scherpe randjes van eigenlijk het conflict hebben afweten te slijpen door bijvoorbeeld massaal in te teren op voorraden en veel ruwe olie te raffineren en brandstoffen te exporteren. En de vraag is natuurlijk wel van, ja, hoe lang ga je dat nog volhouden? En nu dat conflict weer is opgelaaid, zie je bijvoorbeeld direct in de gasprijzen, maar ook bij de dieselprijzen, zie je dat die wel direct door het dak gaan, omdat je daar veel minder, ja, hoe zeg je dat, verzachtende factoren hebt, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dus dat werkt veel directer door. Wanneer gaan we dat dan terugzien bij prijzen in de supermarkt? Of is dat al gaande?
0: Nou, voor een deel hebben we dat natuurlijk al wel gezien als het gaat om bijvoorbeeld de transportkosten. Die zijn natuurlijk voor veel mensen, maar ook voor particuliere huishoudens, zijn die al enorm gestegen. Maar daar zit inderdaad nog wel een behoorlijk doorwerkeffect, zoals wij dat dan noemen. Om even een voorbeeld te geven. Veel fabrikanten van bijvoorbeeld voedingsmiddelen, die hebben nog energiecontracten die zijn gebaseerd op prijzen in 2025. En toen was de gasprijs relatief laag. Eind vorig jaar stond de gasprijs zelfs onder de 30 euro per megawattuur. En ja, als je dan aan het eind van het jaar je energiecontract moet gaan oversluiten en dan word je in één keer met dubbele kosten geconfronteerd, dan ga je dat op een gegeven moment natuurlijk ook doorprijzen aan de consument. En dan probeer je dat via de supermarkten in de schappen tot uitdrukking te laten komen.
1: Ja. U noemde het al even de gasprijzen. We zijn met z'n allen heel erg gefocust op de olieprijs. Daar kijken we heel erg naar. Hebben we eigenlijk wat te weinig aandacht voor die gasprijs? Zouden we daar niet meer op moeten letten?
0: Nou, wat je wel ziet bij die gasprijzen is dat daar de markt toch minder, wat ik al eerder aangaf, je hebt een aantal toch wel behoorlijk verzachtende factoren gehad bij die ruwe olieprijs met name. Ja, er wordt gewoon minder brandstof gebruikt. We hebben ook allerlei omvaarroutes. Maar bij gas is dat veel moeilijker. En we zien nu ook dat de vraag naar vloeibaar gas in Azië weer wat aantrekt. En dat ook de gasvoorraden in Europa, ja, dat vullen gaat vrij traag. Mm-hmm. Zo loop je toch tegen het eind van het risico, tegen het eind van het jaar het risico dat die gasprijzen versnellen weer gaat toenemen, of in ieder geval hoog zullen gaan blijven. En dat is ook wat wij op dit moment verwachten. Ja.
1: Zijn er ook politiek gezien reparaties nodig? Vanochtend cijfers van het CBS over investeringen, een krimp van 4%. Vorige maand ook al forse krimp. We gaan richting Prinsjesdag, er wordt weer geld verdeeld. Moet er een en ander gerepareerd worden wat u betreft om een crisis te voorkomen?
0: Nou, wat je wel ziet is dat op dit moment veel energiemaatschappijen, en dan blijf ik eventjes bij het gas en die gasprijzen. Wat je ziet bij bijvoorbeeld particuliere bedrijven, energiebedrijven, dat die op dit moment echt een prikkel hebben om die gasvoorraden nog niet te vullen. En dat is wel eventjes iets om op te letten. Dat heeft er met name mee te maken dat veel van die bedrijven natuurlijk hun geld verdienen door goedkoop in te kopen in de zomerperiode, als de gasprijs over het algemeen laag is, en dan duur te verkopen in de dure periode. En je ziet nu dat veel bedrijven dus nog afwachten in de hoop dat toch er een oplossing komt in het Midden-Oosten, waardoor die gasprijs gaat dalen. En dat betekent dus wel dat die gasvoorraden eigenlijk vertraagd worden gevuld. En dat dus ook publieke instanties, bijvoorbeeld EBN, versneld natuurlijk moeten zien te, die gaten moeten zien te vullen. Dus daar ligt denk ik nog wel een enorme opgave.
1: Dank, Hugo Erken, hoofd Nederlandse Economie bij Rabo Research.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: En dan industriële bedrijven in de buurt van kwetsbare Natura 2000 natuurgebieden missen duidelijkheid over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, blijkt uit een rondgang van het FD. Aanhoudende onzekerheid over hoe die bedrijven hun uitstoot moeten verminderen houdt de industrie al langer in de tang, en daardoor blijven investeringen uit, lezen we in de krant in een stuk geschreven door onder andere FD-redacteur Maarten van Pol. Goedemorgen, Maarten.
4: Goedemorgen.
3: groot aantal grote industriële bedrijven hebben jullie gesproken. Denk aan Tata Steel.

0: Maar denk ook aan Stegeman bijvoorbeeld. Maar ook papierfabrikant Smurfit Kappa. Waar lopen zij tegenaan? Wat hoor je van die bedrijven?
1: Nou, eigenlijk heel kort dat ze niet zo goed weten waar ze aan toe zijn. Een paar weken geleden zijn die stikstofplannen naar buiten gekomen. Met de veelzeggende titel van de brief: weer ruimte voor boer, natuur en bouw. Dus dat zegt al wel iets over hoe belangrijk de industrie is in die plannen.
0: Ja.
1: En daar zat ook in een van de bijlagen een lijst met 90 bedrijven die in de buurt zitten van de Natura 2000 gebieden. En die moeten dus ook stikstof gaan reduceren. Wat precies de implicaties zijn van hun aanwezigheid in die gebieden is eigenlijk nog heel onduidelijk.
0: Ja, dat is het. Hè? Want in 2035, dat is wat we weten, dan moet die uitstoot de helft minder zijn dan in 2019. Om weer in lijn te zijn met allerlei rechterlijke uitspraken. Maar hoe vul je dat dan precies in? Dat is de vraag dus nog bij veel van die bedrijven.
1: Ja, dat gaat dan om ammoniak. En die doelen die gelden, meldt het ministerie van Economische Zaken. Van Klimaat en Groene Groei. Die doelen die gelden voor de hele industrie. Dus dat geldt niet voor individuele bedrijven. Dus ze moeten dat eigenlijk soort als collectief op de een of andere manier zien te regelen.
0: Ja. Waar het dan ook nog over gaat is de zogenoemde tenderregeling. Dat staat ook in het stuk in de krant. Wat houdt die precies in?
1: Ja, dat is een uitstekende vraag. Dat weten we eigenlijk nog niet. Het gaat dan om de. Die is weer bedoeld om de reductie van stikstofoxide verder aan te jagen. En dat gaat dan om bovenwettelijke maatregelen. Dus eigenlijk is het idee van, als ik het goed heb begrepen, dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om projecten in te dienen om verdere reductie te realiseren. En dat wordt dan een soort competitie-element, daarom is het een tender. En daar kunnen ze dus op inschrijven. Maar de precieze details ervan zijn nog niet bekend. Dus de bedrijven, veel bedrijven hadden überhaupt geen idee dat die regeling bestond. En die worden daar dan, meldt het ministerie, na de zomer over geïnformeerd. Het ministerie zegt, we weten ook al wie er voor in aanmerking komt. En die gaan we dan individueel en via brancheverenigingen benaderen. Maar nu stond het eigenlijk een beetje in een. Er kwam geloof ik 1 of 2 keer in die hele brief voor. Kwam het een beetje terloops langs. Van er is ook nog 125 miljoen beschikbaar hiervoor. Maar hoe het precies gaat werken weten we nog niet.
0: Ja, dus bedrijven zullen nog wat gaan horen vanuit het ministerie van EZK onder andere. Wat we dus zien gebeuren is dat bedrijven investeringen uitstellen. Waar gaat dat dan om? Gaat dat dan om verduurzaming en dat je dan hoopt dat je genoeg doet, maar dat je niet zeker weet of dat wel zo is en dus daarom maar even helemaal wachten?
1: Ja, dat kunnen natuurlijk allerlei soorten investeringen zijn. Op het moment dat je niet weet hoeveel vergunningsruimte je hebt, allemaal van dat soort dingen, dan ga je natuurlijk niet grote kapitaalinvesteringen doen. En dat kan ook heel goed gelden. En dan wordt het extra wrang voor verduurzamingsmaatregelen die bijvoorbeeld stikstofreductie zouden kunnen opleveren.
0: Ja, precies.
1: Ja. Dus die onzekerheid is eigenlijk, dat is altijd al funest voor investeringsplannen. En dat bijt hier extra, omdat het dus juist om plannen kan gaan die de doelen die het kabinet voor ogen heeft dichterbij zouden kunnen brengen.
0: Ja. Ook nog ingewikkeld, kan ik me voorstellen, is dat een aantal van die bedrijven die jullie gesproken hebben ook hoofdvestigingen in het buitenland hebben, waar misschien niet de hele dag het stikstofnieuws uit Nederland gevolgd wordt, toch?
1: Nee, je kan het je nauwelijks voorstellen, maar het schijnt wel zo te zijn. Ja. Inderdaad, en dat heeft denk ik twee kanten. Het ene is dat ze misschien in het buitenland gewoon überhaupt niet zo goed begrijpen waar we hiermee bezig zijn. Dat geldt ook al voor veel mensen in Nederland zelf. Dus laat staan in het buitenland.
0: Ja.
1: En je kan je ook voorstellen dat als jij als groot internationaal bedrijf een bepaalde pot geld hebt om te investeren en je moet kiezen waar je dat gaat doen, dat dan een land waar op dit moment nog veel onzekerheid is over welke ruimte je eigenlijk hebt, wat er wettelijk mag en wat er niet mag, dat je dan toch kiest om dat geld ergens anders te investeren.
0: Duidelijk, dankjewel. Maarten van Pol, redacteur van het Financiële Dagblad.
2: 17 over 9, Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe staat het met de drukte voor zover die er is? Nou, langzaam maar zeker wordt het iets drukker op de weg. Kleine 30 kilometer file bij elkaar. Her en der heb je dus 5 minuten vertraging. Maar de meeste vertraging, veruit, heb je op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Want daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij Houten Oost. 7 kilometer file daar, 50 minuten oponthoud. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Flitsmeister met snelheidscontroles op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij de Schiphol-tunnel bij 6.3. Op de A7 afsluit Dijk-Heerenveen bij Witmarsum. Controle bij 107.9. En ook controle op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad-Zuid bij 3.7.
3: Blik op de beurs.
4: Beurs, 18 minuten onderweg. Ajax op 1092,8 punten, een plus van 0,2%. Grootste daler, IMCD, daar gaat 1,7% van af. En bij de stijgers zien we veel chipfondsen. En Jos Versteeg van Insinger Gillissen zei eerder al, let op ASML.
5: Dat hele gedoe over OpenAI en de concurrentie van Anthropic en OpenAI, ja, dat heeft denk ik niet zoveel effect op die chipsector. Dus meer eigenlijk voor de large language modellen zelf, maar niet echt op de chipsector. Nee. Dus dat vind ik wel een belangrijk onderscheid.
4: Ja, nou, lijkt allemaal niet te deren inderdaad. ASML momenteel grootste stijger, 2,8% erbij. Besi, daar komt 2,5% bij. En ASM International, 2,1% erbij. Alle chipfondsen dus in het groen. En nog even goed om te weten, morgen komen de halfjaarscijfers van Randstad. Dan spreken wij rond 8:50 met de CEO, Sander van het Noordende. En ik ben heel benieuwd of je nog vragen voor hem hebt. Er worden goede cijfers verwacht, maar ja, Randstad geeft ook altijd een aardig inkijkje in hoe de arbeidsmarkt ervoor staat. Dus mocht je daar vragen over hebben, over Randstad of over die arbeidsmarkt, vragen voor Sander van het Noordende, stuur ze in, download de BNR-app, daar kan je vragen stellen, reageren op de uitzending. Doe dat en dan kunnen we die vragen morgen doornemen in het gesprek met Sander van het Noordende van Randstad.
0: Lobbyregels voor oud-bewindspersonen worden niet versoepeld. Het vorige kabinet stelde strengere regels in die ervoor moeten zorgen dat belangenverstrengeling tegengegaan wordt. Maar, zo lezen we in de Telegraaf, verschillende oud-politici ervaren sindsdien in de praktijk een beroepsverbod. We komen niet meer aan de bak. Toch houdt de minister van Binnenlandse Zaken, Pieter Heerma van het CDA, vast aan de nieuwe regels. Volgens hem is er namelijk nog veel mogelijk. En is er vooral geen sprake van een beroepsverbod. Dat is de reactie vanuit de minister. Hij wijst onder andere op een ontheffing die beschikbaar is wanneer daar een goede reden voor bestaat. Toch zeggen dus verschillende oud-ministers en ook voormalige staatssecretarissen dat ze zich voorlopig genoodzaakt zien om dan toch maar wachtgeld in ontvangst te nemen. Nieuwe regels laten volgens hen geen ruimte voor een nieuwe baan, terwijl het ministerie van Binnenlandse Zaken dus zegt, jawel, er is nog wel veel mogelijk op dit moment. En zo zegt Heerma in de Telegraaf ook, de praktijk wijst uit dat verschillende oud-bewindspersonen alweer aan het werk zijn. Dan doelt hij bijvoorbeeld op Caspar Veldkamp, die in het kabinet schoof namens NSC minister van Buitenlandse Zaken was en inmiddels als EU-ambassadeur in China aan het werk is. Jingle. Of niet?
4: Niet. Dan gaan we gewoon door.
0: Gaan we door.
4: Ja, gaan we naar Londen. De Labour-leider, nieuwe Labour-leider Andy Burnham en de premier, die nam gisteren het Britse premierschap officieel over van Keir Starmer en kwam ook gelijk met zijn kabinet. En met een maatregel, BTW op de elektriciteitsrekening wordt afgeschaft. Maar ja, dat nieuwe kabinet zorgde wel voor wat gefronste wenkbrauwen. Bijvoorbeeld John Healey, minister van Financiën, was tot een paar weken geleden nog minister van Defensie en nu minister van Financiën geworden. De afgelopen week werden er namelijk 2 andere namen genoemd, vertelt Casper Kerkels, politicoloog gespecialiseerd in het VK van de Radboud Universiteit.
6: Dat was in de eerste plaats Ed Miliband, een exponent van de linkervleugel, onder Starmer, minister van Energiezaken. Maar daar werd door de financiële markten niet zo heel positief op gereageerd toen die naam kwam bovendrijven. Ja. Dus die viel toen weer een beetje af. En de laatste dagen was de naam van Mahmoud, de minister van Binnenlandse Zaken, eigenlijk de grote kanshebber. Maar dat leverde weer wat kritiek op binnen de linkervleugel van Labour, omdat zij echt een behoorlijk rechtse figuur binnen de partij is. Dus dit zou je eigenlijk kunnen zien, die John Healey, als een compromiskandidaat.
4: Ja, en ook wel opvallend, want vorige maand stapte hij nog op uit het kabinet van Keir Starmer, vond dat er te weinig geld ging naar defensie. En nu krijgt hij de taak om de schatkist te gaan bewaken.
6: Zeker, ja. Dus de vraag is ook in hoeverre de nieuwe minister van Defensie nu dat geld wel gaat zien. Je zou kunnen zeggen, hè, want het zou niet heel erg consequent zijn om nu de hand op de knip te houden. Aan de andere kant, dat is nu wel zijn verantwoordelijkheid. Dus we gaan dat zien.
4: Ja. Als we even kijken naar dat kabinet en die namen die tot nu toe bekend zijn gemaakt. Wat ziet u dan gebeuren? Inderdaad een slagje naar links?
6: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Hè. Kijk, het samenstelling van zo'n kabinet, dat loopt allemaal net wat anders dan in Nederland. Je kunt echt als premier dat helemaal zelf bepalen. Dus hier werd ook echt naar uitgekeken om te zien van eigenlijk ook een eerste signaal van welke koers gaat Burnham nou varen. Ja. En tegelijkertijd is het ook een hele gevoelige balanceeract. Hè. Je kunt de neiging hebben om alleen maar getrouwen om je heen te benoemen. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel ook een Labour-kabinet, dus het zou ook al een enorme klap in het gezicht zijn van Starmer en van de andere ministers om opeens iedereen te gaan zuiveren, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En je moet de linker en de rechtervleugel tevreden houden. Hè. Dat is ook een soort van partijmanagement. Die partij is behoorlijk breed. Dus dat zijn uitdagingen. Uiteindelijk denk ik inderdaad dat die met wat accentverschillen toch wel iets meer naar links lijkt te neigen. Ja. Ja.
4: En dan bijvoorbeeld dus dat nieuws van deze ochtend, het schrappen van de BTW op elektriciteitsrekeningen. Was dat een maatregel die eraan zat te komen?
6: Ja, dat was wel eigenlijk iets wat hij gisteren ook onmiddellijk zei. Je merkte aan hem dat hij eigenlijk liever nog wat langer de tijd had gehad om na te denken over wat hij precies wil gaan doen. Dus hij heeft ook een 10-jaren-plan aangekondigd, maar dat komt pas na de zomer. Hij heeft wel gezegd van vandaag kom ik met een maatregel die in elk geval die kosten van het levensonderhoud problematiek aan moet pakken. En dit is daar natuurlijk wel een heel concreet voorbeeld van.
4: Ja. Als we even kijken naar dit kabinet en de plannen die hij heeft, hoe staat stabiel ziet u dat dan? Want we zijn geloof ik inmiddels aan de 7e premier in het VK in 10 jaar toe. Denkt u dat dit langer stabiel kan blijven?
6: Ja, dat is natuurlijk een beetje een glazen bol kijken. Kijk, ik denk wel dat hij een goede analyse heeft gemaakt van wat er tot nu toe misgegaan is. In ieder geval wat betreft de periode vanaf 2024 met Labour. Dat is namelijk het feit dat Starmer heeft een enorm mandaat gekregen, een landslide gewonnen, maar daar relatief weinig zichtbaar mee gedaan. Dat heeft hem ook te maken met de manier waarop hij dat naar buiten toe communiceert. Maar ook met bepaalde keuzes. Starmer is toch een hele voorzichtige, wat conservatievere premier in dat opzicht. En je merkte gisteren ook in de eerste beleidsaankondigingen of in ieder geval de richting die hij op wilde, dat behoorlijk ambitieus is. Hè? Met 40 jaar neoliberalisme ongedaan maken. Ja. Ik zet het een klein beetje aan, maar het zit er niet ver vanaf. Ja, dat zijn wel echt heel duidelijke richtingen en een visie die de Labour achterban toch 2 jaar een beetje gemist heeft.
4: Ja. En dan zal dus ook meer zich meer als een soort man van het volk gaan opstellen waarschijnlijk.
6: Ja, de stijl is vooral ook meteen heel anders. Hè. Dus hij begon meteen zonder spreekgestoelte, keek recht de camera in. Ook met het signaal van, ik ben een van jullie, daar staat niks tussen. En we gaan het anders doen dan voorheen. De vraag is natuurlijk hoe dat in de praktijk, want uiteindelijk, hij heeft nu nog krediet. Ja. Maar de werkelijkheid is natuurlijk prozaïscher vaak dan ze graag zien. En we zullen zien hoe dat uit gaat werken.
4: Kasper Kirkel zei dat, politicoloog gespecialiseerd in het Verenigd Koninkrijk. En hij is van de Radboud Universiteit.
0: Dan nog even naar New York. Daar zit een kunstenaar met een flink probleem. Sergio Fornari. Hij investeerde ruim $100.000 van zijn eigen geld in een levensgroot standbeeld van Charlie Kirk. Je weet wel, de conservatieve commentator, oprichter van Turning Point USA. Die vorig jaar werd doodgeschoten daar op die universiteit in Utah. Nou, die moest een beeld krijgen, vond deze Sergio Fornari. $100.000 investeerde hij in staal, hars en ook natuurlijk arbeidskosten. En deze kunstenaar, Italiaans-Amerikaans, hoopte dat rijke Amerikanen met een voorliefde voor Charlie Kirk en zijn gedachtegoed vastgoed hem dan financieel zouden steunen. En hij hoopte uiteindelijk miljoenen te verdienen met dat beeld.
4: Verdienmodelletje ook.
0: Ja, ook dat. Ja. Maar dat is in de praktijk dus iets anders gelopen. Hij zegt dat hij nu vooral te maken krijgt met negatieve reacties. Bijvoorbeeld mensen die op sociale media schrijven dat ze op dat beeld zouden willen urineren.
4: Oh.
0: Ja, wij verzinnen het ook niet, maar dat wordt dan geschreven. Fornari is zelf trouwens geen fan van Charlie Kirk, zegt hij. Waarom hij het beeld dan toch maakte, is dan de vraag. En daarop zegt hij, ja, om dezelfde redenen waarom Michelangelo de Pietà maakte, of de David, of dezelfde reden waarom Leonardo da Vinci de Mona Lisa schilderde. Hmm. Dat is hoe hij het ziet. Maar nu dreigt zijn project dus in de soep te lopen. En nu dat gebeurt, is hij een online inzamelingsactie begonnen. Hij probeert mensen te overtuigen toch maar te doneren, met als argument de vrijheid van meningsuiting die dan op die manier geëerd zou worden. Fornari dacht dat hij wereldwijd wel steun zou krijgen, maar dat gebeurt dus voorlopig niet. Mensen zijn vreemd, niemand komt met steun, zeker geen financiële steun, aldus deze kunstenaar. Toch geeft hij niet op. Op 10 september, dan is het precies 1 jaar na de dood van Charlie Kirk. Dan wil hij dat standbeeld gaan onthullen. En dat wil hij doen op Times Square in New York. Nou goed, wij wensen deze kunstenaar Sergio Fornari veel succes.
4: Ja, ik zit te kijken bij de crowdfunding. Ik geloof dat er $8,000 opgehaald is.
0: Schiet nog niet.
4: We zijn er nog niet.
0: Nee.
4: De Houthis gaan alle Saoedische schepen uit de Rode Zee weren. Maar ja, wat betekent dat ook voor andere schepen? Kunnen die daar dan wel veilig naartoe? Met welke gevolgen heeft het voor de wereldeconomie? Al dat soort vragen. Het antwoord daarop krijg je zo meteen in de ochtendspits.
7: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
8: Europe is going in some bad directions.
9: Maar voor hoe lang nog?
10: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
11: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
12: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
10: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
13: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
14: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
15: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
16: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
17: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
18: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
19: In de Friday Move gaat het over tv.
20: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
19: Politiek.
21: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
19: En ik ben er ook.
20: Dat is toch heerlijk.
19: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
23: BNR Verkeer.
2: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Her en der ontstaan wat files. Door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Nu file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Beverwijk Oost 10 minuutjes vertraging. Je moet naar de A22 om te rijden. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland aan de grens. Door controles rijden langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij Houten Oost. Vanaf Maren 6 kilometer file, 50 minuten vertraging. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht daar. Flitsmeister meldt snel. En die zal ik even verversen. Dan hebben we de actuele. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Amersfoort Noord bij 40.1. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Controle bij Den Hoorn bij 53.4. En er wordt ook gecontroleerd op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen. Bij Boerakker bij 176.0.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
25: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zorgprofessionals maken zich zorgen over de groeiende groep mensen die online medicijnen kopen zonder tussenkomst van de huisarts. Ze vragen zich vooral af waarom, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut dat onderzoeken. Volgens deskundigen kan het gebruik van zulke medicijnen gevaarlijk zijn. Het kunnen ook namaakmiddelen zijn. Ga je met de auto naar Frankrijk, let dan even goed op bij de pomp. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht voor minder dan 90 cent per liter. Dat lijkt een koopje, maar die brandstof bestaat voor 85% uit bio-ethanol, schrijft het AD. De meeste Nederlandse auto's zijn daar niet op gebouwd en dat kan voor flinke motorschade zorgen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen het hardhandig politieoptreden in Bologna, waarbij een Marokkaanse man omkwam. De man had een psychose en was agressief. Agenten drukten hem minutenlang tegen de grond en niet veel later overleed hij. Sommige protesten liepen uit de hand, zeker 11 mensen raakten gewond. Een tiende nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika en Iran vielen elkaar weer over en weer aan. Iran bestookte Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. En de VS nam onder meer lanceerplatforms in Iran onder vuur. En we zitten nog midden in de zomer, maar in de buurt van Oldenzaal in Twente is vannacht nachtvorst gemeten. Weer Online noteerde onder een heldere hemel een minimumtemperatuur van een tiende graad onder nul. Zulke lage temperaturen in juli zijn de afgelopen 55 jaar nog maar een paar keer voorgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden.
4: Ja, een blokkade van Saoedische schepen uit de Rode Zee door de Houthis, omdat ze boos zijn op Saoedi-Arabië. Maar ja, welke gevolgen heeft dat voor andere schepen? Gaan die daar nog wel met een veilig gevoel doorheen, of komt het dan de facto stil te liggen? En welke gevolgen heeft dat voor de economie? Antwoord op deze vraag over een minuut in de ochtendspits.
0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
3: Jochem Visser.
5: Straks trapt Art Rooijakkers de uitzending af met het beleggerspanel over het cijferseizoen dat in volle gang is. En daarna spreekt hij met Daan Zieren, de kersverse directeur van reizigersvereniging Rover. Art vraagt hem of Rover onder zijn leiding een meer activistische koers zal varen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
4: Laatste half uur van de Ochtendspits van dinsdag 21 juli. Zometeen om 10 uur gaan we naar BNR's Big Five. Wat erin zit hoor je over een minuutje of 10. Maar we hebben nog veel meer te doen, Michiel.
9: Goedemorgen, Ivan. Ja, bijvoorbeeld dit. China dat overweegt om de export van AI-modellen en chips verder te beperken, melden ingewijden aan de Financial Times. Nou, waarom China dat doet, dat hoor je zo dadelijk in de Tech-Update met Niels Koloos. En we moeten het nog even hebben over nog maar weer eens een overnamesoap. Die van Paramount aan de ene kant en Warner Brothers Discovery aan de andere kant. Want dat overnameproces moet op last van een Amerikaanse rechter 2 weken op pauze. Wat daar gebeurd is en wat de gevolgen daarvan zijn, ook dat hoor je zo meteen.
4: Maar eerst naar het Midden-Oosten. De Houthis hebben aangekondigd per direct de doorvaart van Saoedische schepen in het gebied rondom de zeegang Bab el-Mandeb te blokkeren. In het zuiden van Jemen is dat. Die Houthis spreken in een verklaring van een maritiem embargo tegen de, quote, criminele Saoedische vijand. Ja, dat Bab el-Mandeb wordt gezien als een belangrijke economische corridor. Zeker nu de doorvaart in de straat van Hormuz nog grotendeels stil ligt. En daarmee lijkt dit een volgend knelpunt in de wereldeconomie te kunnen worden. Het is volgens nog onduidelijk wat het nou betekent voor de niet-Saoedische scheepvaart. Ben Bekkering is voormalig plaatsvervangend commandant bij de Koninklijke Marine. En hij vertelt wat dan precies de problemen zijn van deze verklaring.
26: Het is altijd in de scheepvaart heel lastig om vast te stellen, wat is nou een Saoedisch schip? Is dat met een Saoedische vlag of is dat een Saoedische lading, dan kan het elke vlag zijn. Kortom, het is wel weer een stukje onduidelijk over wat er nou precies wordt bedoeld en hoe ze dat ook precies gaan effectueren.
4: Ja, want kunnen inderdaad die Houthis die zeestraat platleggen? Hebben ze daarvoor de militaire overmacht?
26: Ja, platleggen vind ik altijd moeilijk, maar ze kunnen wel inderdaad met wapens, die wapens hebben ze, dat hebben ze ook in 2023 en 2024 bewezen, hè, dat ze op schepen schieten. Er is ook een Nederlands schip ooit toen geraakt. Dus dat kunnen ze. En je ziet dat de reactie van de internationale scheepvaart, de koopvaardij, is dan meteen, nou, dan is het risico te groot, dan lopen we de verzekering mis, of het moet heel hoog verzekerd worden. En dan zie je toch dat men naar alternatieve routes gaat zoeken. Ja. En dat heeft dan meteen weer effect op de economie.
4: Ja. Ja, we spraken elkaar vorige week nog in de uitzending. Toen zei u nog, toen hing dit al een beetje boven de lucht. Toen zei u nog, ja, Iran heeft waarschijnlijk nog geen groen licht gegeven hiervoor aan die Houthis om dit te gaan doen. Ja. Is dat groene licht er dan nu wel uit Teheran? Is dat afgestemd?
26: Ja, dat is lastig, hè? Want natuurlijk blijven de Houthis ook een groep die hun eigen besluitvorming hebben. Maar de links tussen de Houthis en Iran is zo sterk. En je moet dit zien, denk ik, in een breder spel. Ik heb begrepen dat de Houthis dit hebben afgekondigd nadat de Saoedi's hebben geprobeerd en ook gelukt is om de landing van een Iraans vliegtuig naar Houthi-gebied tegen te gaan. Ja, wat zat er dan in dat vliegtuig? We weten dat Iran en Saoedi-Arabië elkaar altijd wel een beetje naar het leven staan. Je ziet dat Saoedi-Arabië ook steeds meer olie exporteert. Niet meer via de straat van Hormuz, maar via een pijpleiding naar de Rode Zee. En dat moet dan weer via de straat van Bab el-Mandeb naar buiten. Dus misschien is het ook wel weer een spel van Iran om te zorgen dat Saoedi-Arabië niet aan zijn olie-export komt en daarvoor de Houthis gebruikt. Ik denk dat er op zijn minst goed contact is tussen de Houthis en Iran.
4: Ja. En denkt ook dat Saoedi-Arabië dan militair zal reageren, want dat zou nog wel een flink conflict kunnen opleveren.
26: Ja, dat conflict dat loopt al jaren. Saoedi-Arabië heeft zich gemengd in die burgeroorlog in Jemen. Met veel bombardementen. Het leek de laatste paar jaar wat rustiger. Maar ja, het lijkt dus nu weer op te laaien. Mm-hmm. En dan zal Saoedi-Arabië dit niet zomaar laten gebeuren, inderdaad.
4: Nee. Kunt u schetsen, ik weet, u bent geen econoom, maar toch, kunt u schetsen hoe groot de impact ook op de wereldeconomie en de handel zal zijn als die doorvaart inderdaad echt of de facto wordt geblokkeerd?
26: Ja, nou, zoals je zegt, ik ben geen econoom, maar wat je aan handelstromen wel ziet, is dat dit in combinatie met de doorvaart die er niet echt mogelijk is in de straat van Hormuz, betekent dat het weer een deuk is in de olie- en gashandel in de wereld. De straat van Hormuz sowieso speelt ook de kunstmest natuurlijk een belangrijke rol, zeker de kunstmest die nodig is in Afrika en Azië. Maar wat in de straat van Bab el-Mandeb nog weer meespeelt, is dat, ik zeg altijd, dat is een van de poorten van de grote economische slagader tussen Shanghai en Rotterdam. Dus ook consumptiegoederen worden nu geraakt. Of schepen moeten echt gaan omvaren, wat weer kostenopdrijvend is. Dus het raakt de economie, het raakt in deze ook veel meer landen. Denk aan de afhankelijkheid van China voor de exportmarkt die ze nodig hebben. Dat wordt daar ook weer door geraakt. Mensen gaan toch weer op zoek naar andere supply chains, om het maar zo te zeggen. Dus het heeft echt korte termijn prijsopdrijvend effect. En langer termijn zie je dat handelstromen gaan bewegen, veranderen. En dat geeft ook weer onzekerheid.
4: Ja, een ontwrichting inderdaad. Iran had vorige week ook al gedreigd met het blokkeren van diezelfde doorgang om de druk op Amerika op te voeren. Ziet u hier nog een diplomatieke uitweg? Hoe nu verder?
26: Ja, hoe nu verder? Dat is een goede vraag. En Amerika en Iran lijken echt wel head-to-head nu rondom de straat van Hormuz. Ik krijg het gevoel dat Amerikanen ook bezig zijn om ook de landgebonden handelscorridors, treinsporen van Iran naar China en Rusland te bombarderen. Dus het lijkt daar echt uit te draaien op toch een beetje een wie heeft de grootste kracht om de economie te ontwrichten. Daar komt dit bij. En wat natuurlijk wel boeiend is om te zien en ook om te volgen, is dat de EU heeft een maritieme operatie lopen in de straat van Bab el-Mandeb. En die heet Aspides, die operatie. Ja, in hoeverre wordt die nu ook ingezogen in het conflict wat steeds meer, niet meer alleen maar lokaal rond de straat van Hormuz, maar ook steeds meer regionale effecten krijgt. Dat zagen we natuurlijk al met de bombardementen van Iran op de andere golfstaten, maar het lijkt zich nu ook te verspreiden naar die straat van Bab el-Mandeb. Dus je krijgt een regionalisering van het conflict. Ja, en dat maakt het allemaal wel zeer onzeker. Je hoopt er altijd maar dat dat de diplomatie gaat winnen. Maar ja, daar heb je wel mensen voor aan tafel nodig die bereid zijn om met elkaar aan tafel te gaan zitten. En ik zie dat op dit moment wat minder.
4: Dat zei Ben Beckering, voormalig plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marine.
24: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
9: Paramount moet het overnameproces van Warner Brothers 2 weken op pauze zetten. Dat heeft een Amerikaanse rechter besloten. En zo wordt voorkomen dat de deal tussen die 2 grote Amerikaanse entertainmentconcerns rondkomt voordat de bezwaren van een aantal Amerikaanse staten zijn behandeld. Die pauze van 2 weken zorgt voor wat ruimte om te kijken naar die bezwaren, ingediend door 12 staten tegen die overname. Of de pauze zal leiden tot een totale beëindiging van die overname, of toch een herzien plan, dat is nog onduidelijk. Volgens Jan-Paul van Uitheusten, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere, liggen alle kaarten nog open.
7: Geen van de 2 scenario's 100%. Er is best wel een goede kans dat het toch nog gewoon doorgaat. Als je kijkt naar de argumenten die worden aangevoerd. Dat er te weinig concurrentie zou zijn. Te weinig keuze voor consumenten. Daar zegt Paramount van, ja, hallo, we moeten het opnemen tegen Netflix, Disney, Amazon, Apple. Ja. Ik denk dat ze daar wel een punt hebben. Maar ja, aan de andere kant, en dat was ook het grote ding tijdens de biedingenstrijd. Er staan pak een beet misschien wel 6.000 banen op het spel, waarvan al 2.500 alleen al in Californië. Nou ja, dat rechtvaardigt wel om er nog eens even heel goed naar te kijken.
9: Ja, ja, want zie dat nog maar eens terug te draaien als vervolgens toch anders besloten wordt. Toch, de bezwaren vanuit die Amerikaanse staten, dat heeft te maken met die oneerlijke concurrentie. Hè? Paramount dat zo ontzettend groot zou worden dat uiteindelijk consumenten er last van zullen krijgen. Is dat waar het probleem van die staten zit?
7: Nou ja, kijk, je kan je niet aan de indruk onttrekken dat er toch ook weer een politieke factor in zit.
9: Ja.
7: Weet je, daar hebben we geen verstand van. Dus de argumenten die worden aangevoerd zijn inderdaad die staten. En zoals jij zegt, als je er nu in hoog tempo mee doorgaat, ja, dan ga je informatie delen, je gaat contracten aanpassen, je gaat reorganiseren en dus die mensen ontslaan. Ja, en daar willen ze gewoon meer zorgvuldigheid betrachten. Ja, en dat moet worden bekeken in de komende 2 weken. Dan moet er worden besloten of die periode wordt verlengd of dat het hierbij blijft.
9: Want dat kan dus ook gaan gebeuren, dat het nog verlengd gaat worden. Ja, wat verwacht jij de komende tijd? Het is natuurlijk moeilijk een voorspelling doen, maar hoe gaat deze soap, want dat is het toch hier en daar wel geworden, zich ontwikkelen?
7: Ja, ik, als je het me nu op de man al vraagt, denk ik dat het uiteindelijk gewoon doorgaat. Want ik vind met name dat argument dat er niet voldoende concurrentie zou zijn. Ja, dat is wel heel lastig vol te houden. Je hebt natuurlijk ook nog een keer aan de streamingkant dat Paramount Plus wordt samengevoegd met HBO Max. Ja, dat is juist meer concurrentie voor pak een beet een Netflix.
9: Ja.
7: Wat het allemaal nog wel een beetje juicy maakt, is dat Paramount heeft afgesproken in die overnamestrijd dat als het niet voor 30 september is afgerond, dan moeten ze een zogenaamde ticking fee per dag gaan betalen van $7 miljoen. Nou is 30 september nog ver weg. Maar ja, Paramount zal er ongetwijfeld alles aan doen om te voorkomen dat het zo lang gaat duren.
9: Ja, dat denk ik ook. Dat zei Jan-Paul van Uitheusten, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere.
4: En dan is het bijna 9:15 bij de ANWB Robert Vriezen met laatste keer in deze ochtendspits een blik op de weg en de vooruitblik naar later vandaag.
2: Ja, eindelijk wat serieuze files. Dat is natuurlijk jammer voor de mensen die erin staan. Ja, 18 kilometer in het land hoort, stelt nog niet heel erg veel voor. Aan de grens loopt het vast op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer en een kwartiertje oponthoud. En altijd nog 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Want er gebeurt een ongeluk met een vrachtwagen bij Houten Oost. Vanaf Maarn 7 kilometer file, mede doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Ja, voor vanavond zal de avondspits ook niet echt veel voorstellen. Door de zomervakantie in alle regio's van ons land. Werkzaamheden en grenscontroles. Die zullen denk ik de meeste vertraging veroorzaken. Maar ja, er kan her en der natuurlijk ook een aanrijding gebeuren of een pechgeval ontstaan. Dan kijken we ook nog eventjes naar de snelheidscontroles van dit moment. En die vinden we op de A1 Amersfoort Amsterdam. De hele ochtend al controle bij Amersfoort West. Ook nu nog bij 40.1. Op de A6 Muiden Lelystad bij Almere Oostvaarders. Controle bij 69.4. En controle op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad Zuid bij 3.7.
24: Luister vandaag, begrijp morgen.
8: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort fratsen is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector.
10: De olieprijs die is in een minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen. En de Europese gasprijs met 50%.
11: Dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen.
4: Ja, zomer of geen zomer, er is wel gewoon BNR's Big Five. Deze week de Big Five van de verzorging staat onder druk. Diana Matroos in gesprek met Martine Wolzak, politiek verslaggever van het Financiële Dagblad. Ja, die verzorgingstaat die komt steeds meer en meer onder druk te staan. We worden allemaal ouder, dat kost allemaal geld, steeds minder mensen om te werken. En dan is er ook nog een hele strijd rondom de sociale zekerheid in de polder. Wat voor land willen we eigenlijk zijn met elkaar? Nou, dat zijn de grote vragen. Een deeltje van het antwoord hoor je zo meteen om 10:00 in BNR's Big Five van de verzorgingstaat onder druk.
12: Hoe is het nu met...
9: In de ochtendspits hoor je natuurlijk iedere ochtend opnieuw het belangrijkste nieuws van de dag. Maar tussendoor dan komen er hier ook nog wel eens verhalen bij. Gewoon uit de categorie leuk om het bij de koffieautomaat over te hebben. Verhalen die net iets anders zijn, verrassend, opmerkelijk. Of gewoon te bijzonder om ook weer snel te vergeten. En ook wel eens verhalen waarvan je later dan denkt, ja, hoe is dat eigenlijk afgelopen? En dus nemen we deze week rond dit tijdstip steeds even de tijd om terug te kijken naar een paar van die opvallende verhalen die je het afgelopen jaar in de ochtendspits gehoord zou kunnen hebben. Met daarbij dus steeds de vraag, hoe staat het daar nu mee? Vandaag archeologische vondsten in de provincie Gelderland. Het was een mooi verhaal eerder dit jaar in Gelderland. De provincie nog zo'n 16.000 dozen met nog nooit eerder uitgepakte archeologische vondsten. Vooral uit de Romeinse tijd en uit de middeleeuwen. Ja, en hoe kan dat nou? Hoe kom je ineens met 16.000 van die dozen te zitten? Nou, dat kwam uit gesloten depots, failliete organisaties, overgenomen vondsten van het Rijk. En daar waren nooit duidelijke afspraken over gemaakt. Van wie is het eigenlijk en wiens verantwoordelijkheid is het om daar dan iets mee te doen? En vervolgens zijn die dozen nooit uitgepakt. In één van die dozen, dat weet je misschien ook nog wel, in maart dit jaar werd een opmerkelijke vondst gedaan, nogal. Namelijk een enorme Romeinse klassieke phallus. Ja, echt waar. Een uniek penisbeeld werd gevonden in een van die dozen. Ja, het was een beeld ervan. 20 centimeter lang. Mm-hmm. Niet al te dik qua omtrek, lees ik hier. Gemaakt in een lichte boogvorm. Mm-hmm. Met aan het uiteinde ook een duidelijk herkenbare eikel. En daarmee duidelijk een penisbeeld. Maar we zijn nu 4 maanden verder. En iedereen die dit hoort, wil nu natuurlijk weten. Ja, hoe is het daar nu mee? En is er nog meer gevonden tijdens die zoektocht? Blijft het bij dat ene penisbeeld of waren er meer? Want ja, toch 16.000 dozen vol met spullen. Nou, dat zijn we dus eens even gaan uitzoeken, gaan nabellen. Op dit moment ongeveer 2.000 van de 16.000 dozen zijn uitgepakt. Mm-hmm. Dus nog lang niet allemaal, maar ze zijn er wel mee bezig, vertelt Ilse Schuring. Zij is archeologe bij de provincie Gelderland, gespecialiseerd in de Romeinse oudheid.
13: Als we er 16.000 ontmoeten in 5 jaar, dan lijkt het alsof we eigenlijk best wel weinig hebben gedaan. Maar we zijn dit jaar echt aan het gebruiken om te zorgen dat we bijna lopende bandwerk kunnen gaan doen. Dus het valt nu qua dozen een aantal tegen, maar dat gaat heel snel oplopen.
9: Ja, lopende bandwerk dus. En Ilse vertelt ook hoe dat er dan precies uitziet.
13: De lopende band betekent dat er echt een groep archeologen is. Eentje pakt uit, die kijkt wat erin zit. Moeten we het bewaren? Als we het moeten bewaren, moet er dan nog iets mee gebeuren? Bijvoorbeeld om te zorgen dat het niet gaat roesten of dat iets gerepareerd wordt. Dan hebben we weer iemand die het kan in de computer kan zetten. En dan zijn er vervolgens ook weer mensen die ze op de nieuwe manieren, want dat is heel anders dan 20, 30, 40 jaar geleden, inpakt en veilig wegzet en zorgt dat ze echt in een document en het archief komen.
9: Op dit moment wordt er nog vooral gekeken naar de Romeinse tijd. En dus zie je dat er tot nu toe ook vooral Romeinse vondsten gedaan worden.
13: Eentje die in het bijzonder opvalt op dit moment is een bordje waar iemand zijn naam in heeft gekrast. Net als op kantoor dat je zegt deze boterham is van mij. Wat opvalt is, het is een in het Grieks geschreven. Dus in een periode dat we vooral hier Romeinen en Germanen verwachten, is er dus iemand geweest die specifiek Grieks schrijft. En we zijn op dit moment druk bezig om te kijken welke naam is dat nou precies, van wie was dit potje. En dat is heel erg spannend, want we komen nauwelijks tot geen Griekse namen in Nederland tegen. Dat is best wel zeldzaam.
9: dat is wel fascinerend, inderdaad. We zeiden het net al, er zijn dus nog 14.000 dozen over. Daarin wordt ook weer heel veel uit de Romeinse tijd verwacht. Vertelt, je hoort haar nog één keer, Ilse Schuring, archeologe bij de provincie Gelderland.
13: Gelderland is echt zeg maar de hotspot van Romeinen, dus die zijn er sowieso. Maar we verwachten ook best wel uit de middeleeuwen, uit de periode van de vikingen, maar ook gewoon later. We verwachten ook wel echt over uit hele oude periodes, dus uit de bronstijd en de steentijd nog wel dingen. Daar hebben we het over 6.000-7.000 jaar oud. Dus ja, eigenlijk zit onze hele geschiedenis in die dozen.
9: Zij archeologe bij de provincie Gelderland, gespecialiseerd in de Romeinse oudheid, Ilse Schuring.
24: Tech-update.
9: Voor de laatste keer deze ochtend gaan we naar de tech-update met tech-redacteur Niels Koloos. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
9: Overigens niet getreurd, want in de avondspits natuurlijk ook weer gewoon tech-updates. Dus het gaat de hele dag door.
14: Gelukkig maar.
9: Ja, zo is dat. Nee, niet dat mensen denken, oh, nu is het morgen pas weer tech-nieuws. Nee, vanmiddag ook gewoon.
14: Gaat gewoon door, ja.
9: Zo is dat. We beginnen met een meevaller van Anthropic. Want de AI-ontwikkelaar heeft een schikking getroffen met Amerikaanse auteurs en uitgevers voor $1,5 miljard, best een fors bedrag. En dat draait vast om een kwestie met auteursrecht en dergelijke en gescrapte boeken om AI te trainen,
14: ja,
9: dat soort zaken.
14: Het ging ook om echt heel erg veel boeken. Anthropic zou miljoenen boeken illegaal gedownload hebben om AI mee te trainen. En op die boeken, ja, dan berust gewoon auteursrecht. Dus daarom werd het bedrijf aangeklaagd door auteurs en uitgevers die boeken gemaakt hadden. En is het nu dus tot een schikking gekomen. Anthropic gaat $3,000 per jaar quote schrijfwerk betalen. En in totaal gaat het dan om 500.000 schrijfwerken die in de schikking vallen, wat dus neerkomt op $1,5 miljard. Maar of dit dan nou echt goed nieuws is voor het auteursrecht in de VS, dat trekken veel andere auteurs weer in twijfel. De rechter die over de zaak gaat, heeft namelijk wel gesteld dat AI-bedrijven in principe schrijfwerk waar auteurs op berust mogen gebruiken. En in het geval van Anthropic zouden ze dan gewoon bijvoorbeeld fysieke boeken mogen kopen en inscannen, en dan is alles gewoon oké. Ja. Maar een ander deel van de gebruikte werken heeft Anthropic van illegale downloadsites gehaald, en dat is iets waar de rechter niet helemaal in mee kon gaan. Ondanks de schikking hebben andere auteurs en uitgevers hun eigen rechtszaken tegen Anthropic aangespannen. Want ze zijn het dus niet helemaal eens met de schikking. En ja, en geef ze dan eens ongelijk, hè, want er is dus geen bindende uitspraak. En ze willen gewoon nog zelf op een andere manier hun gelijk halen. Ja. Dus de auteursrechten kwestie over AI in de VS is zeker nog niet opgelost met deze schikking.
9: Nou, China dat overweegt om de export van AI-modellen en chips verder te beperken, melden ingewijden aan de Financial Times. Doorgaans goed ingevoerd. Waarom zou dat zo zijn?
14: Nou, ze hebben volgens mij een beetje afgekeken bij Washington vanuit China. Want ja, vanuit Washington, VS, kwam laatst nog het bevel om AI-model Fable 5 van Anthropic wereldwijd te blokkeren. En inmiddels heeft president Donald Trump ook een decreet getekend waarin staat dat AI-ontwikkelaars hun beste modellen eerst even moeten laten zien aan het Witte Huis voordat ze gelanceerd mogen worden. Dat zou dan vrijwillig zijn, maar als je het niet doet, dan weet je ook niet helemaal wat er zwaait. Allemaal met het idee dat AI van een nationaal strategisch belang kan zijn. En dat denken ze in China dus blijkbaar ook. Want ook daar wordt al langer met AI-bedrijven gepraat over het beperken van de toegang tot hun modellen voor het buitenland. En het idee is nu van het Chinese ministerie van Handel om de toegang tot AI-trainingsdata te beperken die Chinese ontwikkelaars gebruiken. En het is ook het idee om het buitenland geen toegang te geven tot zogeheten open-weight AI-modellen. Dat zijn zeg maar iets minder zwarte dozen. En daarmee kunnen ontwikkelaars en onderzoekers nog een beetje eraan sleutelen en kijken hoe het werkt. En daarnaast wil het ministerie ook dat chipmakers zoals Qualcomm en TSMC geen chipontwerpen van Chinese bedrijven meer krijgen, zoals Huawei, Alibaba en ByteDance. Want die zijn door alle exportrestricties van de VS natuurlijk een beetje op zichzelf aangewezen en zijn ook bezig met eigen ontwerpen. Maar hoe dit allemaal gaat gebeuren en dan per wanneer, dat weten we niet. Volgens de ingewijden die de Financial Times spreekt, worden de genoemde maatregelen eerst nog überhaupt overwogen. En wordt er dus ook nog gepraat met Chinese AI-bedrijven en de rest van de industrie om te kijken wat werkt wel, wat werkt niet en hoe gaan we dit nou aanpakken. Ik zou er wel van balen als er een verbod op de export van open-weight modellen zou komen. We hadden gisteren natuurlijk nog gepraat over Kimi K3, een Chinees model dat heel erg goed zou zijn, bijna even goed en soms zelfs beter dan Fable 5.
9: Een stuk goedkoper.
14: En het zou dan wel leuk zijn als onderzoekers er even in zouden kunnen duiken. Ja, hoe zit het dan in elkaar met dat open-weight model? En als China dat nu bijvoorbeeld deze week zou kunnen zou verbieden, is dat toch wel weer een stapje terug om te zien hoe zij daar nou AI ontwikkelen.
9: Ja. En misschien overvraag ik je nu, dan moet je het ook zeggen, maar Jos Versteeg probeerde net nog even uit te leggen het verschil tussen open source en open weight. Kan jij dat in een paar zinnen? Want ik vond het toch nog een beetje lastig te begrijpen. Is het nou zo dat bij open source heb je alles en dan snap je helemaal hoe het model werkt, en bij open weights heb je alleen de trainingsdata, maar dan niet de achterliggende data of zo?
14: Dat is een beetje vaag, maar je moet het zien. Kijk, AI's werken met, in ieder geval taalmodellen werken met een neuraal net. Ja. Dus als je een invoer hebt, gaat het door allemaal, laat ik maar even zeggen, poortjes heen en wordt het zo naar een uiteindelijk poortje doorgevoerd uitgevoerd om op een antwoord te komen. Even echt heel erg plat geslagen. Ja, en met een open weight model kan je zien hoe die poortjes werken. Dus kan je eraan draaien, hey, ga maar niet door poortje A, maar ga maar door poortje D.
4: Dat zijn die parameters.
14: En dan kan je, dat zijn die parameters, dat is eigenlijk het goede woord. En dan kan je het dus aanpassen om de antwoorden ook een beetje bij te sturen. Maar inderdaad, wat je zegt, dat is nog niet open source. Dus je hebt geen idee waar het op getraind is, hoe het dan verder werkt.
4: En wat er aan de achterkant verder gebeurt.
14: Nee, je kan alleen eigenlijk bepalen hoe het water door jouw stromingen heen vloeit. Dus je kan het ene dammetje sluiten.
4: Kijk, nu snap ik hem wel. Nu
14: het, dat is misschien
4: nu
14: de beste vergelijking.
4: Nu het zo uitlegt. Ja. Ja. Maar, ik zat te denken aan een soort soep, waarbij je misschien wel de ingrediënten... Nee, dat was een vergelijking die klopt denk ik niet. Maar ja, stroompjes met water.
14: Stroompjes met water en je kan dan bepalen...
4: En het ene poortje doet het anders dan het andere poortje.
14: Ja, en dan kan je daar dan draaien om een hoeveelheid water eigenlijk te bepalen.
4: Ik snap het toch wel een beetje.
14: Een klein
4: iets meer, denk ik.
14: Het is wel heel erg platgeslagen.
4: Nee, maar dat is heel goed.
14: Als er nu machine learning engineers luisteren, denk ik dat ze echt...
4: Ja, oké, maar die slaan hun radio in elkaar.
9: Ik wil graag dat de rest van Nederland het ook begrijpt.
4: Exact, die mensen snappen het al.
14: Dit is het begin.
4: Dankjewel voor deze moedige poging. Niels Koloos.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: En daarmee komt er een einde aan de ochtendspits van vandaag. Zometeen hier op BNR, BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk. Diana Matroos praat met Martine Wolzak, politiek verslaggever van het Financiële Dagblad. Morgenochtend om 6:00 zijn wij er weer. En in de categorie Hoe is het nu met? Praten we dan, Michiel, morgen met...
9: Ja, dat is wel heel bijzonder. Wij praten morgen hier op BNR met Katy Perry.
4: Ja. Maar het is toch niet helemaal hoe je denkt dat het zit.
9: Maar het is wel Katy Perry.
4: Maar het is wel Katy Perry. Morgen om 6:50. En je kan om 6:00 ook al luisteren. Tot morgen.
16: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
15: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
15: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
19: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
20: of over de grootste beursgang aller tijden.
19: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
20: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
19: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
27: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
28: Nu in de BNR-app.
9: CBS ziet forse daling investeringen in Nederlandse bedrijven. VS legt Canada forse importheffing van 50% op. En werkgevers zoeken steeds vaker medewerkers met AI-kennis, ook buiten de techsector. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
4: Bijna 10:00. Robert Vriezen bij de ANWB. Is het ergens druk op dit moment?
2: Ja, het is zeker druk op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Want ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Die vrachtwagen blijft voorlopig in de middenberm staan, meldt Rijkswaterstaat, tot die geborgen is. En daardoor blijft er één rijstrook dicht. Momenteel zijn er twee rijstroken dicht bij Houten-Oost op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Vanaf Maren 6 kilometer file en een 30 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Aken, vanaf knooppunt Kunderberg langzaam rijden. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn... bij knooppunt Azelo bij 135.2. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Rijswijk, controle bij 53.4. En controle op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen... bij Boerakker bij 176.0.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:00.
25: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Baboe bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak tegen ze. Eigenaren eisen een schadevergoeding omdat hun Baboe bakfiets kapot ging. Moederbedrijf Axel wordt misschien overgenomen, maar dat mag er niet toe leiden dat eigenaren naar hun centen kunnen fluiten, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Heb je per ongeluk E85 getankt? Bel dan meteen de wegenwacht voor advies, schrijft het AD. De dode man die gisteren in een huis in het Noord-Hollandse Uitgeest werd gevonden is niet door een misdrijf omgekomen, zegt de politie. In het huis werd ook wiet geteeld en agenten kwamen af op een melding over stank. Of de wietplanten van de dode man waren is niet duidelijk. Steeds meer mensen bestellen online medicijnen zonder dat daar een huisarts aan te pas komt. Dat baart zorgprofessionals zorgen, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken waarom mensen daarvoor kiezen. Volgens deskundigen is online middelen bestellen gevaarlijk, omdat het ook om namaakmedicijnen kan gaan. Ja, dat klinkt vreemd zo midden in de zomer, maar in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal vlak boven de grond een 10e graad onder nul. En dat is zeldzaam in deze tijd van het jaar, zeggen experts. Verklaring is dat het helder weer was en door de droogte van de laatste tijd koelt de bodem extra af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij en het wordt 20 tot 24 graden.
0: De verzorgingsstaat komt meer en meer onder druk te staan, wat heeft geleid tot de huidige strijd rond de sociale zekerheid in de polder. Wat voor een Nederland willen we zijn? Ik besprak het eerder dit jaar met Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad, in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
5: De hete zomer. Crayon rolluiken. Geluidsoverlast. Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon
3: rolluiken. Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app.
6: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je nu ook heel duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De vraag is nu, wat voor een samenleving willen we, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs? Daarover praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Vandaag zoek ik het lekker dicht bij huis met Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het FD. Want je hebt, welkom trouwens.
22: Dankjewel.
0: Je hebt sociale zekerheid in jouw portefeuille, dus dat is heel erg fijn, want dat is een belangrijk onderdeel binnen die verzorgingsstaat waar volop discussie over wordt gevoerd in de polder. Bovendien ken je de Haagse wandelgangen op je duimpje en ook de polder, omdat je jarenlang hebt geschreven over de pensioenen en natuurlijk het pensioenakkoord, wat
22: zeker
0: ook weer begon te schuiven. We gaan zo meteen praten over de discussie rond de sociale zekerheid. Maar eerst even, wat is in jouw ogen het allermooiste aan de verzorgingsstaat?
22: Dan misschien toch wel een beetje vanuit mijn eigen hobby. Onze AOW, het staatspensioen. Dat je eigenlijk in je oude dag niet echt zorgen hoeft te maken over armoede. En dat geeft je heel veel vrijheid ook in de periode daarvoor om je leven te leven, omdat je niet de hele tijd ontzettend druk hoeft te maken om later. En ook wel het vangnet, dat je, als je het echt tegen zit in het leven, dat je weet dat er een basis is. En dan vervolgens heb je natuurlijk de politieke discussie. Ja, hoe groot en hoe sterk en hoe zacht moet dat vangnet zijn.
0: Ja.
22: De een die vindt dat dat heel groot moet zijn. En de ander is bang dat het dan een hangmat wordt. Ja, om de VVD maar te citeren. Ja, dat is en waar het in Den Haag nu over gaat.
0: Ja, en geeft het jou ook zelf comfort dat je weet, ooit als ik met pensioen ga, dan is het gewoon goed geregeld?
22: Nou, ik denk dat ik zelf sowieso in een luxe positie zit. Hè. Ik ben een journalist met een vaste aanstelling. Dat is al heel bijzonder tegenwoordig.
0: Ja, ja, ja.
22: Dus het is voor mij al best wel goed geregeld. Dus ik maak me persoonlijk niet superveel zorgen. En toch, in mijn achterhoofd vind ik het wel prettig om te weten dat ook, als het helemaal misgaat met de huizenmarkt, als ik mijn baan verlies, dat er wel een basis is. En dat je geen Amerikaanse toestanden krijgt. Zoals in de kredietcrisis was ik ook als journalist, jij ook.
0: Ja, ja.
22: Ja, als je toen zag wat er dan in Amerika gebeurt. Ik denk dat de meeste Nederlanders, ook Nederlanders die heel kritisch zijn op de prijs van de verzorgingsstaat, want dat is natuurlijk alles behalve gratis, toch wel blij zijn dat het hier iets minder hard is dan daar.
0: Ja, want ik zie ook vaak in andere landen, hè, dat de mensen op straat liggen en dan denk je, dat hoeft hier niet. Hè? Dus het is wel pijn dat we veel belastingen moeten betalen. Ook om alles een beetje, dat is om allerlei dingen gaande te houden. Maar dan denk je in ieder geval hoeven mensen hier niet onder erbarmelijke omstandigheden te leven. Dat betekent niet dat je het ook slecht kan hebben in Nederland. Maar...
22: Nou, en je ziet ook dat ook in Den Haag, hè, waar best wel veel politieke stromingen tegenwoordig in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, van links tot rechts, er nog steeds best wel veel overeenstemming over is dat een vorm van verzorgingsstaat, dat dat goed is. En dat je dat niet helemaal zou willen uitkleden. Ook aan de rechterkant van de Tweede Kamer. Daar is wel veel meer kritiek op de omvang en de kosten ervan. En hoe de rekening verdeeld wordt. Ja, aan de linkerkant trouwens ook, want die vinden dat de rijkere mensen en bedrijven meer zouden moeten meebetalen. Maar dat het belangrijk is,
0: wordt wel door iedereen gedeeld.
22: Eigenlijk nog steeds heel breed draagvlak voor.
0: Oké. We zeggen steeds verzorgingsstaat. We nemen het heel makkelijk in de mond. En we zijn er ook achterloos mee opgegroeid, zoals ik net ook al zei. Maar hoe breed is die verzorgingsstaat? Want ik zal veel met jou over die sociale zekerheid en ook pensioenen daar als onderdeel daarvan spreken. Zoals ik net ook al zei. Maar hoe breed is die verzorgingsstaat? Want ik zal veel.

0: klein wil maken, dat het alleen maar... Ja, dan heb je defensie en de politie en justitie. Nou, dat is in Nederland is dat tot nog toe helemaal niet zo'n groot deel van onze begroting. Het overgrote deel gaat inderdaad naar het zorgen voor de bevolking.
1: Ja, dus ook de gezondheidszorg hoort daarbij. Maar ook onze bijstandsuitkeringen, WW, al dat soort
0: dingen. Ja, de bijstandsuitkering is eigenlijk helemaal niet zoveel geld. De AOW, dat is dus het ouderdomspensioen, dat is wel heel veel geld. Arbeidsongeschiktheidsregelingen. Nou, dat is heel actueel. Daar gaat echt best veel geld naartoe. En inderdaad, de zorg die wij met z'n allen gezamenlijk betalen. Ja, we betalen ook zorgpremie, je werkgever betaalt. Maar er gaat heel veel gewoon uit de schatkist.
1: Ja. Wie heeft er destijds voor gestreden dat we, als we even in de historie, want gaan we straks echt naar de urgentie van vandaag. Maar wie heeft er ooit voor gestreden dat dit er komt?
0: De vakbonden hebben daar een hele grote rol in gespeeld. En natuurlijk de sociaaldemocratie. Vadertje Drees, dat is de klassieker. Die is gekomen met het staatspensioen na de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk het grootste deel van onze verzorgingsstaat is na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd. Daarvoor hebben we hier in Amsterdam bijvoorbeeld gewoon nog een hongeroproer gehad. Nou, dat kun je je nu niet meer voorstellen.
1: Nee, dat is gelukkig dat dat niet meer kan en dat iedereen dat ook met elkaar deelt. Ondanks dat iedereen het met elkaar deelt, dat het belangrijk is dat de verzorgingsstaat hebben, staat die nu onder druk?
0: Denk ja en nee, omdat wat ik net zei, er is eigenlijk nog best wel breed draagvlak voor het feit dat we er eentje hebben. Maar ja, bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraïne, de inval van Rusland, de verkiezing van de Amerikaanse president Trump, ja, is er veel meer druk om meer geld aan defensie uit te gaan geven. En ja, oud-premier Mark Rutte, tegenwoordig secretaris-generaal van de NAVO. Ja, toen hij als nieuwe baan begon, zei hij meteen: jongens, die 5% die straks van de begroting naar defensie of defensie-gerelateerde uitgaven moet, dat ga je niet redden zonder dat je bezuinigt op die verzorgingsstaat. En toen had hij het niet alleen over Nederland, maar bijvoorbeeld ook over Frankrijk en over Duitsland. Die discussie zie je nu dus inderdaad echt komen.
1: Ja.
0: Als we zoveel geld naar defensie willen gaan schuiven, tot 2035 moet er ongeveer 20 miljard bij. Dat is een verdubbeling van de begroting. Dat geld moet ergens vandaan komen.
1: Ja, hebben we dat te veel over het hoofd gezien? Hebben we daar te weinig over gesproken dat dit er wel bij hoort? Ook als je kijkt naar die NAVO-top, dan was het toch wel heel erg gericht op we moeten meer betalen. Dat moet gewoon gebeuren.
0: Het heeft mij wel verbaasd hoe weinig politieke discussie erover geweest is, waar de rekening dan gelegd gaat worden. En vinden we het als samenleving inderdaad dat er zoveel geld naar defensie toe moet? Er is ook daar brede overeenstemming in de Tweede Kamer. Maar ja, dat was wel voordat we besloten wie gaat het betalen. En eigenlijk is dat besluit dus nog steeds niet gevallen. Je ziet dat die discussie, deze coalitie heeft een voorstel gedaan. Nou, dat betekent bezuinigen op sociale zekerheid. Of bezuinigen minder meer. Zoals jij ook toen we elkaar voor de uitzending kort even spraken al zei. En datzelfde geldt voor zorg. Ook minder meer naar zorg. Meer belasting betalen. Ook dat heeft natuurlijk met wie betaalt de rekening van de verzorgingsstaat te maken.
1: Wat wordt misschien ook een beetje gezien als een punt van de VVD. Hè? Die willen altijd dat we weer aan het werk gaan en dat soort zaken. Maar je moet het echt zien in de breedte van defensie. Het is niet een
0: dat
1: soort
0: is in ieder geval een onderdeel.
1: Kleur.
0: Een andere belangrijke is, dat weten we al decennia, maar dat is de vergrijzing. De verzorgingsstaat wordt een heel groot gedeelte door werkenden betaald.
1: Ja.
0: Door bedrijven, door ondernemers. De mensen die het geld verdienen in Nederland. En hoe groter deel van de bevolking niet werkt, dat geldt trouwens ook voor arbeidsongeschiktheidsregelingen, hoe meer die groep werkenden dat op moet brengen.
1: Dus zou je kunnen stellen, met de defensiekosten en de vergrijzing, is de verzorgingsstaat, zoals we hem al die jaren hebben gekend, gewoon niet houdbaar?
0: Nou, ik denk in ieder geval dat het heel terecht is dat er een discussie is over waar trekken we met elkaar de grens? Is die houdbaar of niet? Het is ook een politieke keus. Hoe hoog wil je die rekening laten oplopen?
1: Uiteindelijk is het gewoon, het moet ergens vandaan komen, toch? Die defensie. En als je dus eigenlijk schetst dat het zo'n groot gedeelte is, de helft, dan heb je eigenlijk geen keuze om er iets aan te doen. Of is dat nou?
0: Dat is uiteindelijk een politieke keus. Dat
1: ik.
0: Is gewoon een politieke afweging.
1: Maar ik zit gewoon, waar moet het dan wel vandaan komen?
0: Dan, hogere belastingen.
1: Wat spek. Kleipman natuurlijk van de FNV voorstelt.
0: Bijvoorbeeld, en Pro, de fusie van de GroenLinks PvdA, die zegt dat ook. Die zeggen, ja, vermogenden, daar kan best wel wat meer gehaald worden. We kunnen de winstbelasting voor bedrijven kan omhoog.

0: oog. De hypotheekrenteaftrek kan afgeschaft. Die hebben een heel palet aan keuzes waar het vandaan gehaald zou kunnen worden.
1: Maar ook daar is weinig draagvlak voor uiteindelijk. Als je kijkt, wij betalen natuurlijk ook best veel belastingen.
0: Ik denk dat dat echt wel een van de hele grote politieke dilemma's van dit moment is. Is dat eigenlijk, als je nu naar de huidige Tweede Kamer kijkt, is er geen meerderheid om te bezuinigen op sociale zekerheid. In ieder geval niet voor de voorstellen die er nu liggen. Maar er is ook geen meerderheid om minder aan defensie uit te geven. Of om de belastingen dan te verhogen. Dus ja, dan kom je in een soort padstelling terecht. En dat gaat niet werken.
1: Diana Matroos. Nou, laten we maar even op die padstelling gaan inzoomen. En dat doe ik vandaag met Martine Wolzak, politiek verslaggever voor het FD, onze zusterkrant. Eerst maar even de pensioenen. Want jij hebt de pensioenen heel lang gevolgd, tot aan het pensioenakkoord aan toe. En dat was een van de punten binnen de sociale zekerheid die overboord werd gegooid. We moeten langer doorwerken. Die AOW-leeftijd moet verhoogd worden. Heeft dat je verbaasd?
0: Ja, dat heeft me wel verbaasd. Ik moet even een stapje terugzetten. De mensen van onze leeftijd weten dat. Vroeger was de AOW-leeftijd gewoon 65 jaar. Dat is die decennia lang geweest voor iedereen. En je 65 ging met pensioen. En sterker, heel veel mensen stopten lang voor die AOW-leeftijd. Want je had de FUT-regeling.
1: Ja, met 62, hè, kon je er dan gelukkig.
0: Sommige mensen stopten in de 50 al met werken.
1: En niet alleen met zware beroepen, volgens mij.
0: Nee, dat was echt heel breed verschijnsel. Nou, ja. dat werd naarmate de vergrijzing toenam echt onbetaalbaar. Inmiddels is de effectieve pensioenleeftijd in Nederland, dus het moment waarop de meeste mensen gemiddeld stoppen met werken, is al 66. Dat is echt gigantische stijging in een vrij korte tijd. Daar is harde strijd over gevoerd. En begin deze eeuw heeft het Museumplein nog volgestaan. Ja. Dat zien we tegenwoordig bijna nooit meer. En er hangt ook, als je in het FNV-hoofdkantoor komt in Utrecht, hangt daar een hele grote foto van die manifestatie. Ja. Met al die mensen op dat Museumplein. En dat was tegen de verhoging van de AOW-leeftijd.
1: Waarom is dit zo'n gevoelig punt voor ons?
0: Ja, ik denk dat toch wel bij heel veel mensen het idee dat je kunt genieten van je pensioen op het moment dat je nog een beetje gezond van lijf en leden bent, dat is wel echt een verworven recht. En dat raakt gepensioneerden die er zelf gebruik van hebben gemaakt, maken zich er nog steeds boos over. En alle werkenden, of tenminste heel veel werkenden, voelen wel van ja, wacht even, 65.
1: Ja. Ik denk dus dat ik nooit ga stoppen met werken. Weet je zo, maar
0: die mensen zijn er ook.
1: Maar.
0: Ja, ik heb zelf nog even te gaan. Dus op dit moment vind ik het ook heel moeilijk om voor mezelf te zeggen, nou, hoe zou ik dat vinden om thuis te zitten? Mijn man die is begint in de buurt te komen.
1: Okay, ja.
0: En die zegt, nou, ik heb zoveel andere dingen.
1: Hij ziet er
0: nog
1: zo jong uit, toch?
0: Ja, hij ziet er echt heel jong uit. Ja. Voor de mensen die dat niet weten, hij werkt hier bij BNR Nieuwsradio.
1: Ja, nou, noem
0: dus,
1: even zijn naam.
0: Dus Martijn de Rijk.
1: Ja, man. Ja.
0: Dus,
1: hij ziet er echt heel jong uit. Ja,
0: voor hem begint het actueler te worden. Hij zegt, nou, ik heb genoeg leuke dingen te doen. Ik vind zijn werk ook superleuk. Dus dat is iets heel persoonlijks.
1: Ja.
0: Maar in brede zin, heel veel mensen zeggen, ja, maar ik wil die ruimte om te mogen stoppen, superbelangrijk.
1: Ja, nou, ik vind overigens die vrijheid ook. Hè. Ik wil dan wel meer keuzes maken, wat doe ik wel en niet. Weet
0: en
1: je
0: dan
1: wel?
0: Heb je wel dat basisinkomen. Tuurlijk. Van die AOW. Ja. En vervolgens hebben we rond 2011, 2012, hadden we de kredietcrisis. Het ging echt slecht met de Nederlandse economie. De werkloosheid liep op. En toen is er hard ingegrepen, moest bezuinigd worden. En is er een afspraak gemaakt met de bonden, ook om de pensioenen te hervormen. En dan kon de AOW-uitkering wat omhoog. Vervolgens heeft het kabinet zich niet aan die afspraak gehouden. En dat heeft geleid tot een gigantische crisis bij de FNV. Die nog steeds nadreunt bij die vakbonden. Weer een stapje verder, het pensioenakkoord, wat 10 jaar later alsnog gesloten is. Daarin is afgesproken, oké, die AOW-leeftijd, die steeg op dat moment heel snel. Met ieder jaar dat je langer moest, dat je langer leefde na je 65ste, zou ook die AOW-leeftijd een jaar omhoog gaan. En nou, bonden vonden dat is niet bij te benen. Zeker niet voor mensen die zich daar niet op kunnen voorbereiden. Mensen met zware beroepen. Is uitonderhandeld, we doen 8 maanden langer doorwerken voor ieder jaar dat we in Nederland ouder worden. Dat was een akkoord uit 2019.
1: Ja.
0: Ja, Dat je dat dan nu met kerst, ongeveer in de kerst hebben ze dit uitonderhandeld, zegt wij draaien dit weer terug als drie coalitiepartijen.
1: Best kort na die 2019.
0: Dat is voor zoiets als pensioen, wat gaat over decennia, best wel kort.
1: Maar jij noemt eerder de defensie. Hè? Onze wereld ziet er gewoon totaal anders uit. Dus daar moeten we ook, dat moeten we dus als samenleving dragen. Dus daar hoort dit dan misschien toch ook bij?
0: Dat zou zeker kunnen. En uiteindelijk is het natuurlijk aan de politiek om hier een knoop over door te hakken. Maar als je zegt, en dat stond ook in het coalitieakkoord, wij willen graag brede akkoorden sluiten met de polders. Wij willen het weer met de samenleving doen. Dat je dan de partners waarmee je 10 jaar lang om tafel hebt gezeten om dit uit te onderhandelen, en waarvoor die minder snelle stijging van de AOW-leeftijd was voor de vakbonden echt, dat was het kroonjuweel uit dat akkoord.
1: Nou ja, en Wouter Koolmees is daar natuurlijk nog heel belangrijk bij geweest. Ook van D66.
0: En een van de informateurs van dit kabinet. Ja. Dit is
1: maar waar komt dit dan vandaan? Is het totale onderschatting? Is het dom?
0: Ik heb die vraag echt aan heel veel mensen gesteld en ik heb daar nog steeds geen zinnig antwoord op gekregen. Het komt toch een beetje over als, er ligt een financiële tabel onder zo'n coalitieakkoord. Ze hadden 20 miljard extra nodig aan inkomsten om die defensieuitgaven te financieren. En dan heb je altijd mooie lijsten van het ministerie van Financiën, waarin staat, het eindeloze rijen maatregelen die je kan nemen, om aan een bepaald bedrag te komen. En het ziet er een beetje uit als we ze daar doorheen gebladerd hebben. Zo, kunnen we die doen. En dan past het wel. Overigens, zowel D66 als VVD vinden eigenlijk wel dat we langer door zouden moeten werken. Mm-hmm. Omdat dat goed is voor de economie. Meer mensen aan het werk levert gewoon meer economische groei op.
1: Ja, toch heeft Koen van Oostrom, die hier gisteren zat, de nieuwe voorman van VNO-NCW, eigenlijk de bonden op voorhand al gesteund. Waardoor uiteindelijk ook de minister dit weer teruggetrokken heeft.
0: Ja, dat was best opmerkelijk. Hij heeft toen in een interview met collega's van de Telegraaf gezegd van, deze discussie, daar moet je gewoon mee stoppen. Die AOW-leeftijd, dat moet die afspraak om die te verhogen, die moet niet alleen in de ijskast. Je moet hem in de ijskast stoppen, je moet de sleutel weggooien. Dan moet het gewoon, moet het niet meer over de AOW gaan hebben. Ik snap dat wel een beetje. Deze maatregel zou pas op lange termijn echt geld gaan opleveren. En het overleg zit nu muurvast. Mm-hmm. En het is ook niet in het belang van werkgevers dat er de komende tijd superveel onrust in de polder is.
1: Dus het is een handige handreiking die ze hebben gedaan.
0: Ja, dat klinkt een beetje denigrerend. Ik denk dat het gewoon een verstand.
1: Zo werkt natuurlijk de polder ook wel een beetje.
0: Een paar maanden geleden, in een ronde tafel, kort na het sluiten van het coalitieakkoord, zat VNO-NCW er ook bij. En die hebben toen ook wel meerdere keren benadrukt van, we vinden eigenlijk het wel een goed idee om die AOW-leeftijd toch wat te laten stijgen. Want mensen moeten langer doorwerken. Ik weet overigens dat er binnen werkgeversorganisaties echt wel heel verschillend over gedacht wordt. Want juist in sectoren met veel zware beroepen zijn ze toch wat minder happig om die AOW-leeftijd zo hard op te laten lopen. Want dan gaan zij gewoon meer problemen krijgen met mensen aan het werk houden en te voorkomen dat de arbeidsongeschikt raken.
1: Ja, en Ingrid Thijssen heeft natuurlijk als toenmalige voorzitter van VNO-NCW dit ook uitonderhandeld destijds en deze afspraak gemaakt. Hè? Dus dat is natuurlijk ook goed.
0: VNO-NCW staat voor zijn handtekening. Ja. Dat zeggen ze ook. Daarom is het ook wel begrijpelijk dat ze nu zeggen van, dit hebben we toen afgesproken. En in ieder geval moet je dat niet met een soort overvaltactiek proberen weer terug te draaien.
1: Ja, want rust in de polder is belangrijk. Dat hoorde ik Koen ook een aantal keer zeggen gisteren in de uitzending. Toch dat dat de coalitie dit heeft gedaan, heeft je dus verbaasd. Je hebt eigenlijk geen antwoord. Ja, behalve dat het misschien een soort Excel-sheet bij elkaar was en we komen hierop uit. Zou het ook een soort troef kunnen zijn van, we zetten hard in en we weten toch wel dat we dit punt moeten teruggeven en dan kunnen we wel met die andere punten. Dat is een beetje mijn gedachte. Dat is, ik heb lang geleden iemand gesproken die zei, dit is het paasei voor links.
0: Ja, dat zou zeker kunnen. Als dat de bedoeling was geweest, dan denk ik dat dat niet goed heeft uitgepakt.
1: Want?
0: Kijk, je kunt denken van, ik stop wisselgeld in zo'n coalitieakkoord. Dingen die we weer terug kunnen draaien. Maar die truc, zo is het ook wel een beetje opgevat door de vakbonden. Als van, en die hebben meteen gezegd, dat gaan we dus niet doen. We gaan niet verslechtering van de afspraken die we hebben, ook als het gaat op andere terreinen, accepteren. Alleen om iets van tafel te krijgen wat we al lang uitonderhandeld hadden. En waar bovendien geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Dus het was...
1: Het paasei heeft niet geholpen.
0: Het paasei is een beetje een windei geworden, vrees ik.
1: Dat is een mooie. Want je ziet nu eigenlijk het punt waar we nu staan... is dat de minister, als het gaat over die AOW-verhoging... heeft gezegd dat gaan we niet doen, dat is van de baan. Is dat dan echt van de baan?
0: Nou, ik denk als ze er nu nog op korte termijn weer op terug zouden willen komen... op die leeftijdsverhoging, dat wordt wel heel ingewikkeld... Opnieuw, er is ook geen meerderheid voor in de Tweede Kamer.
1: Nee, dus die is echt wel weg van het verhaal. Dan blijft dus eigenlijk...
0: Er zijn wel andere manieren om iets te doen aan de kosten van de AOW.
1: Fiscalisering, denk ik.
0: Fiscalisering, dat is dan altijd een heel mooi woord. En vervolgens moet je dan vragen, wat versta je daaronder? Ik denk dat veel mensen met begrip inmiddels wel meerdere plaatsen tegen
1: zijn gekomen. Maar niet echt begrijpen wat dat betekent, nee.
0: Er zijn ook meerdere manieren om het te doen. Op dit moment is het zo, weer helemaal een stapje terug. De AOW werd altijd betaald door werkenden. Een omslagstelsel heet dat. Dus wie werkt, betaalt premie. En daaruit werd de AOW betaald. Naarmate de vergrijzing vorderde en dus de verhouding tussen mensen die een AOW-uitkering hebben en de mensen die werken verslechterde. En we hadden niet alleen last van vergrijzing, maar ook van ontgroening, zoals dat heet. Er worden gewoon minder kinderen geboren. Zou die AOW-premie wel heel erg hoog zijn gaan oplopen. En daarom is begin deze eeuw gezegd, we prikken die AOW-premie vast. Die houden we ongeveer gelijk en ondertussen mag een groter deel uit de schatkist komen, uit de algemene middelen.
1: Ja.
0: Dus in de praktijk betekent dat ook andere premies, volksverzekeringen, als daar geld over is, kan dat gebruikt worden om AOW-uitkering te betalen. De opbrengst van de BTW, van verkeersboetes. Eigenlijk alles gaat op de grote hoop. De inkomstenbelasting, winstbelasting.
1: Ja, dus daar zit nog ruimte om dat anders dan in te richten.
0: En dat is inmiddels al 50-50 ongeveer. Mm-hmm. Ja, dat kan je ook 75-25 maken.
1: Ja, zie je daar draagvlak voor?
0: Dat begint wel een beetje te komen, ja. Ja.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En natuurlijk ook over de WIA en de WW. Want dat zijn nu de grote discussiepunten die zijn overgebleven. En de bonden zeggen onacceptabel. Hoe gaat dit uitwerken in de polder? Ik praat erover met politiek verslaggever Martine Wolzak van het FD. Blijf luisteren.
2: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand? En worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
3: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer in Nederland willen of kunnen investeren?
4: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
3: Nee, omdat we weten het allemaal nog niet.
4: Er kunnen nog allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
5: Ja.
4: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington.
2: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
6: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Voorzitter.
10: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
11: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
12: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Ga Jorten. Kijk voor onze overstapdeals op Jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
7: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
8: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 5 minuutjes vertraging als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wil. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam tot aan de grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij Houten-Oost. Daarbij was ook een vrachtwagen betrokken. Zijn 2 rijstroken nog dicht. De vertraging is 20 minuten door 4 kilometer file. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken controleren ze ook aan de grens. Vanaf knooppunt Kundenberg 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Rijswijk... bij 53.2. Op de A7 Duitse grens Groningen bij Oudeschans, controle bij 245.1. En op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar, controle bij Beverwijk bij 57.4.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Babu bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak tegen ze. Eigenaren eisen een schadevergoeding omdat hun Babu bakfiets kapot ging. Moederbedrijf Axel wordt misschien overgenomen, maar dat mag er niet toe leiden dat eigenaren naar hun centen kunnen fluiten, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Heb je per ongeluk E85 getankt? Bel dan meteen de wegenwacht voor advies, schrijft het AD. De dode man die gisteren in een huis in het Noord-Hollandse Uitgeest werd gevonden is niet door een misdrijf omgekomen, zegt de politie. In het huis werd ook wiet geteeld en agenten kwamen af op een melding over stank. Of de wietplanten van de dode man waren is niet duidelijk. Steeds meer mensen bestellen online medicijnen zonder dat daar een huisarts aan te pas komt. Dat baart zorgprofessionals zorgen, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken waarom mensen daarvoor kiezen. Volgens deskundigen is online middelen bestellen gevaarlijk, omdat het ook om namaakmedicijnen kan gaan. Ja, dat klinkt vreemd zo midden in de zomer, maar in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal vlak boven de grond een 10e graad onder nul. En dat is zeldzaam in deze tijd van het jaar, zeggen experts. Verklaring is dat het helder weer was en door de droogte van de laatste tijd koelt de bodem extra af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij en het wordt 20 tot 24 graden.
1: We zeggen het zo makkelijk, het poldermodel. Maar wat is het eigenlijk? En werkt dat typisch Nederlandse compromismodel nog wel? Ik besprak het eerder dit jaar met Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad, in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Later deze week zal ik nog spreken met Hans Spekman, natuurlijk de voorzitter van de FNV, over de acties van de bonden de komende tijd. En dat heeft alles te maken met de strijd rond de sociale zekerheid. Vandaag spreek ik over dit onderwerp met Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. En komend halfuur wil ik graag 2 onderwerpen met je bespreken, waar het compromis rond de sociale zekerheid gevonden gaat worden. En het beroemde poldermodel. Want als we even naar de polder kijken, Is hij nou tot leven of is hij helemaal vastgelopen?
0: Polder is echt al zo ontzettend vaak doodverklaard. Ik ben nu 30 jaar journalist en ik denk dat ik meer dan twee handen nodig heb om het aantal verhalen te tellen waarin de Polder doodverklaard is, van mijn eigen hand. En uiteindelijk leeft de Polder iedere keer weer op. Dus het zit kennelijk heel diep in Nederland, in onze politieke cultuur, in onze manier van omgang met elkaar. Die overlegstructuur, want dat is eigenlijk wat we bedoelen met de Polder.
1: Ja, het is goed om dat even toe te lichten. Ja.
0: We hebben het vakbonden, werkgeversorganisaties. Nou, dat heb je in superveel landen. Maar de manier van overleg en ook de compromisbereidheid toch uiteindelijk iedere keer, die is in Nederland heel erg hoog.
1: Ja.
0: Nou, dat zijn we het poldermodel gaan noemen. De neiging om iets met elkaar op te lossen, met elkaar samen te werken. En je hebt het daar in Nederland zelfs officiële overlegorganen voor. De SER, de Sociaal-Economische Raad.
1: Ja.
0: Daar zitten werkgevers.
1: Kim Putters natuurlijk later deze week te gast.
0: De voorzitter. Ja. Er zitten werkgevers- en werknemersorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld belangrijke adviseurs van de regering, zoals de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het Centraal Planbureau, wetenschappers praten er allemaal mee over de belangrijke thema's in Nederland.
1: Ja.
0: En dat is echt heel breed en komen dan ook vaak met voorstellen over hoe we dat zouden kunnen doen als Nederland. Die de politiek over kan nemen of waar de politiek ook regelmatig zelf om vraagt. Van kom met een plan.
1: Ja.
0: En dan zijn wij bereid dat.
1: En het voordeel is natuurlijk
0: grotendeels te omarmen.
1: Ja. En het voordeel is dat je dan natuurlijk ook draagvlak hebt in de samenleving. Dit is dus ook uniek dat wij dat hebben in Nederland.
0: In deze mate zeker.
1: Ja, ik kan me nog herinneren, dit was in de tijd, moet ik even nadenken. De voorman van de Partij van de Arbeid, Wim Kok, was toen de premier. En toen kregen we, was dat nou Blair die toen naar Nederland kwam? En dat ze gingen fietsen, er was nog iemand bij. En toen ging het heel erg over dat poldermodel.
0: Er zijn heel veel landen die wel jaloers hier naar gekeken hebben.
1: Ja.
0: Maar ook in Groot-Brittannië hebben natuurlijk ontzettende harde stakingsacties, demonstraties, rellen gehad. Zodra er een poging werd gedaan om iets te veranderen. Frankrijk heeft dat ook. We kennen allemaal, de Franse pensioenleeftijd loopt nog ver achter bij die van ons. Mensen kunnen daar veel eerder stoppen met werken. Die komen inderdaad mensen hier kijken van hoe doe je dat? En tegelijkertijd hebben we ook nog een hele lage staatsschuld. Een relatief laag begrotingstekort. Dus je vroeg aan het begin van de uitzending, hoe houdbaar is onze verzorgingsstaat nog? Nou, volgens die maatstaven eigenlijk best wel. En misschien wel beter dan in landen om ons heen. Want we hebben en een lage staatsschuld en we hebben superveel gespaard voor ons pensioen.
1: Mm-hmm.
0: Ook nog persoonlijk.
1: Ja.
0: De meeste Nederlanders die leggen gewoon geld voor hun pensioen opzij. Verplicht of niet verplicht. Dat is 1500 tot 2000 miljard. Een beetje afhankelijk van de stand van de rente en de beurs. Dat hebben de landen om ons heen ook niet.
1: Ja.
0: Dus onze verzorgingsstaat staat er in dat opzicht weer best wel goed voor.
1: Ja.
0: Mede dankzij dat poldermodel en die consensus en dat uitpraten met elkaar en dat samen proberen op te lossen.
1: Ja, en zijn dan bij die polder, want je hebt natuurlijk allemaal overleggen, dan komen ze bij elkaar, maar zijn er ook veel achterkamertjes? Met andere woorden, wordt er echt iets besloten daar of wordt het meer op een andere plek beslist?
0: Het is denk ik een beetje van allebei. En daar is ook natuurlijk heel veel kritiek op. De bonden vertegenwoordigen ongeveer 15% van alle werknemers die lid zijn van een vakbond. Werkgevers zijn ook niet allemaal aangesloten bij een werkgeversorganisatie. Nou, je had het er gisteren met Koen van Oostrom, de voorzitter van VNO-NCW, nog over dat de supermarkten uit die werkgeversorganisatie willen stappen. Veel IT-techbedrijven zijn geen lid.
1: Zei dat die wel nu komen. Ja.
0: Dus de vraag is ook, vertegenwoordigen ze werkelijk iedereen? Daar is best wel veel kritiek op.
1: Die polder moet uiteindelijk nu wel aan de slag. Want die pensioenen, daar hebben we het in het eerste half uur over gehad, die zijn echt wel zo'n beetje van de baan. Er kan misschien nog gekeken worden naar die fiscalisering of een alternatief daarop. Maar dan zit je nog met die andere twee discussiepunten. En dat is de VIA. Dat gaat over de arbeidsongeschiktheid. Want eerst heb je 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. En dan uiteindelijk kom je in de VIA terecht. En dan heb je de WW op het moment. Die gaat van 24 maanden naar 12 maanden. Nou heb jij en neem ik aan ook in de Haagse wandelgangen meegekregen hoe dat allemaal een beetje is gegaan. Die pensioenen gingen daar af. Maar deze twee bleven over. Wat gebeurde er aan discussie op die Haagse wandelgangen?
0: Die AOW-leeftijdsverhoging is vrij snel geaccepteerd. Dat zeiden niet ook voor de schermen werd gezegd van ja, we hebben gewoon een valse start gemaakt. Dit kon achteraf. Was het niet handig dat we dat afgesproken hebben. En wat ik eerder ook zei, dat geld komt pas, het levert pas later meer geld op. De WW, de werkloosheidsuitkering, daarvan willen ze de duur verkorten. Ja. Dus dat je nog maar een jaar recht op een uitkering hebt. En je moet veel langer gaan werken om het maximale recht op te bouwen. Dus als je 8 jaar gewerkt hebt, heb je geloof ik nog maar 4 maanden WW-rechten opgebouwd. Dus niet superveel. En de WIA, daarvan wilden ze onder, en ook de WW, de hoogte van de uitkering verlagen.
1: Ja, 20% hè, gaat eraf.
0: Afhankelijk van mensen die boven een bepaald bedrag ontvangen.
1: Okay.
0: Dus dat geldt niet voor iedereen. Dat geldt alleen voor de mensen met wat hogere uitkeringen. Die dus ook wat meer verdienden voordat ze arbeidsongeschikt werden.
1: En volgens mij is het ook zo voor de mensen die nu in de WIA zitten, dat ook dan gaat gelden.
0: Zeker.
1: Die korting, hè? Nou, niet alleen voor nieuwe gevallen.
0: En dat is, je vroeg wat gebeurde er nou in de wandelgangen. Dat laatste, dat het dus ook mensen raakt die nu al in een uitkering zitten, een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en bijvoorbeeld een hypotheek hebben of een duur huurhuis. En je kunt, dat iedereen weet hoe de woningmarkt ervoor staat. Dus even een ander huis zoeken, dat is niet zo makkelijk. Die hebben geen ruimte meer om dat op te vangen.
1: Ja.
0: En daar schrokken toch eigenlijk wel heel veel partijen van. Ook de coalitiepartijen hebben wel gedacht van het CDA met name zei van dit...
1: Was dat nou zo handig?
0: Dit ligt niet lekker. 21, die wel degelijk vinden dat de sociale zekerheid misschien hier en daar wat soberder moet, vinden ook die bestaande gevallen. Daar moet eigenlijk wel wat op bedacht worden.
1: Ja, tegelijkertijd, en we hebben het vaak over de FNV, omdat die het meest luid zijn in dit verhaal. Maar volgens mij zitten de bonden wel op één lijn, toch?
0: Zeker. Tot nog toe CNV. Zitten FNV, CNV en VCP. Dat zijn eigenlijk de grotere koepels van de vakbonden in Nederland. Die houden elkaar tot nog toe goed vast.
1: Ja, maar we hebben met name Spekman, die ik ook later deze week spreek, hebben gehoord dat die behoorlijk fel erin zit. Nou, met die pensioenen, dat kan je dus goed voorstellen. Daar hadden we het net in het eerste half uur over. Maar Koen van Oostrom, de voorman van VNO-NCW, zei wel, en hij zei het heel voorzichtig, want hij moet het natuurlijk ook allemaal goed houden, dat er wel een opening was op het Catshuis toen ze met elkaar hebben gesproken, en dat die niet werd echt gepakt door de bonden.
0: Ja, en op dit moment is denk ik de grootste drempel, het kabinet wil heel graag weer met die bonden om tafel. En die hebben echt wel geprobeerd dicht bij de bonden te komen die zeggen, we willen en dat die hervormingen van tafel gaan, maar we willen ook dat die het bedrag wat het op moest leveren, 6,5 miljard op termijn, aan minder meer op de begroting van sociale zekerheid, dat willen we ook dat dat doorgestreept wordt. Dus dat het ook mogelijk kan zijn dat er helemaal niet bezuinigd wordt. En pas dan willen we gaan praten over de sociale zekerheid van de toekomst. Nou, zo hard heeft het kabinet tot nog toe niet toe willen zeggen. Er was vorige week nog een debat en toen zeiden ze, ja, we willen praten zonder taboes. Dat klinkt al best vergaand. Maar als het dan concreet gemaakt wordt en de premier concreet gevraagd wordt, betekent dat die bezuiniging echt van tafel is? Dan zegt hij, nou, laten we eerst gaan praten over hoe willen we verder met arbeidsongeschiktheid en met werkloosheid en andere regelingen. En als daar nou een heel goed plan uitkomt, nou, misschien is het dan oké dat die bezuiniging wat minder oplevert. Nou, dat is de meest vergaande toezegging die hij tot nog toe gedaan heeft. En dat is wat anders dan wat de bonden eisen. Namelijk een streep door die 6,5 miljard.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd hoor je in de wandelgangen ook wel heel veel, ja, de bonden willen gewoon eerst even goed actie kunnen voeren.
1: Okay.
0: Die hebben voor over 2 weken een actiedag staan. 24 juni. Dat moet even gedaan worden. Ze moeten spierballen kunnen rollen.
1: Omdat die vakbonden misschien niet meer zo populair waren. Hè? Je hebt dat eerder geschetst. Dat ging niet echt lekker. Dat zit allemaal heel.
0: De ledentallen zijn enorm afgenomen. Dus ja. Er wordt ook wel eens grappend gezegd van, nou, we hebben de beste ledenwerfcampagne voor de bonden opgezet. die ze hadden kunnen wensen.
1: Ja.
0: Met dit programma. Ik ben bang dat dat toch iets te opportunistisch gedacht is. En dat de bezwaren bij met name, nou, in ieder geval bij FNV, maar ik denk ook bij CNV, echt wel heel diep zitten.
1: Ja, want FNV had vorige week het congres. Hè? Merkte je daar dat dit ook echt heel diep zit? Of ging het meer over andere dingen?
0: Ben ik persoonlijk niet aanwezig geweest. Maar ken de achterban wel een beetje. Er is met de FNV best te praten, maar ze hebben ook meerdere sociaal akkoorden de afgelopen jaren gesloten. En er wel eens gemerkt van ja, wij leven er dan in ten opzichte van wat we hadden, maar krijgen we dan terug wat ons beloofd was. En juist dat is met de afspraak uit het pensioenakkoord, uit het coalitieakkoord, om toch die AOW-leeftijd te gaan verhogen, is dat wantrouwen verder gevoed. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er de komende tijd eerst vertrouwen opgebouwd wordt tussen al die partijen in de polder.
1: Na de Big Five kun je weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het over hebben vandaag?
18: Ja, ik mag vandaag invallen, Diana. Leuk om een keer een cross te doen met de Big Five. Het programma dat ik samen met jou presenteer natuurlijk. Maar deze keer mag ik invallen, want Thomas heeft zijn vakantie. Dus ik ga Zaken doen presenteren vandaag. En dat doen we te land, ter zee en in de lucht. En ook een beetje met de trein. Nou, wat doen we dan op het land? We gaan het bijvoorbeeld hebben over wandelschoenen. Want de Nijmeegse Vierdaagse is vandaag begonnen, vanochtend. Ze zijn nu aan het wandelen. Misschien zijn er wel luisteraars die aan het wandelen zijn, die op dit moment aan het luisteren zijn. Succes in dat geval. Maar ja, dat betekent ook dat het voor schoenmakers buitengewoon druk was in de regio Nijmegen. Daar gaan we het even over hebben. We hebben het natuurlijk over de prijzen aan de pomp. Want die zijn weer aan het stijgen. En wat doen we dan nog meer? Ter zee, de straat van Hormuz. Daar gaan we het over hebben met Bernard Hammelburg. Want ja, is die straat nou open? Ja of nee? Vindt Iran van wel? Ja of nee? Vindt Trump? Ja of nee? En hoe zit het nou? Nou, dat heeft ook weer invloed op die prijzen op de pomp. Gaan we de lucht in met SpaceX? Dan bespreken we met de beleggerspanel wat dat aandeel is aan het zakken. We hadden die recordbeursgang gezien. De eerste biljonair ter wereld was geboren, Elon Musk. Maar zelfs zijn vermogen lijkt iets af te nemen. Nou, hoe zit dat nou? Is SpaceX zo waardeloos als het nu lijkt? Of valt het allemaal wel mee en is het een beetje zoals het hoort te gaan? En dan gaan we ook nog met de trein, want hoofdgast vandaag is Daan Zieren. Hij is de nieuwe man, de nieuwe voorzitter, de nieuwe directeur bij reizigersvereniging Rover. Is knap 24 jaar oud. Hij heeft dus eigenlijk volgens mij net pas een OV-kaart ingeleverd en mag nu al meteen aan de bak. Hij komt uit de klimaathoek en vindt dat Rover best een beetje activistischer mag zijn. Nou, hoe dat eruit ziet, ga ik met hem bespreken. En dat doen we allemaal in BNR Zaken doen. Maar eerst nog even naar Diana. Diana Matroos met BNR's Big Five. Ook best een leuk programma, hoor.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk, waarbij we het met name nu hebben over de sociale zekerheid, omdat daar flink actie op wordt gevoerd door de polder. En die moeten er toch ergens uit gaan komen. Zometeen praat ik daarover verder met mijn gast vandaag, Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. Maar eerst wil ik je even de kettingvraag voorleggen, want gisteren, hij viel al een paar keer, sprak ik met Koen van Oostrum, sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO. NCW. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Maar hij wilde dit in ieder geval van jou weten.
19: Nou, het leuke is dat Martine een carrière heeft gehad als journalist in de vastgoedsector, ook voor het FD. En dus Martine, wil ik jou de vraag stellen. Je hebt in het vastgoed gewerkt, je hebt in de politiek gewerkt. Vastgoed staat er niet altijd goed op. Wat kan nou die vastgoedsector doen in jouw ogen om weer een beetje populairder te worden en weer gezien te worden zoals ook in het buitenland worden gezien als de bouwers van steden en woningen?
1: Ja, het zat hem toch nog een beetje dwars natuurlijk. Hij wordt nu ook vaak weer neergezet als de vastgoedmiljonair. En er zit gewoon een vervelend toontje aan.
0: Ja, hij heeft natuurlijk zelf naam gemaakt als projectontwikkelaar. Ja. Hè? En ik heb hem in die tijd ook wel gesproken. Ik zelf schreef over vastgoed ten tijde van de diepste vastgoedcrisis die Nederland in de recente geschiedenis gehad heeft. Dus kort na de kredietcrisis. We denken nu allemaal dat vastgoed elk jaar meer waard wordt. Nou, dat was destijds absoluut niet het geval. De ene na de andere projectontwikkelaar viel om. Mm-hmm. En het boek De Vastgoedfraude was net verschenen. Dus de sector stond er inderdaad niet heel best op in Nederland. En heeft, denk ik, nog steeds last van dat imago wel.
1: Net als de banken eigenlijk, hè? Dat is een beetje ook wat je, dat blijft maar voortduren natuurlijk.
0: Nou ja, een van onze banken, SNS Reaal, moest genationaliseerd worden, mede door de problemen die het had met zijn vastgoedfinancieringen.
1: Exact.
0: En ik ben natuurlijk journalist. Dus het antwoord op deze vraag is ook wel een beetje mijn eigen straatje. Wees transparant. Vertel waar je mee bezig bent. Open je boeken. Laat zien wat je doet. Wees eerlijk over de risico's die je neemt. Mm-hmm. Wees ook eerlijk over wat er niet goed gaat. En in ieder geval mijn ervaring destijds was dat de sector dat heel moeilijk vond.
1: Ja. Maar het is ook wel een beetje Nederlands. Hè? Dat we dus inderdaad niet trots kunnen zijn. Hè? Want dat is ook wat jij uitlegt. In het buitenland zijn mensen trots op de mensen die dit soort dingen hebben gecreëerd. En de grote gebouwen waar we allemaal profijt van hebben. Ook publiek gezien. En dat is wel jammer soms.
0: Nou ja, ik ben zelf Amsterdammer. Tenminste, ik vind dat ik ook als importer mezelf dat inmiddels mag noemen. Ik woon meer dan de helft van mijn leven hier. Ik denk dat ontzettend veel Amsterdammers heel trots zijn op hoe mooi deze stad geworden is de afgelopen decennia. En dat is mede dankzij projectontwikkelaars en bouwers. Het is gigantisch vernieuwd. We hebben prachtige dingen staan. Het muziekgebouw en het ei. Het ei. We hebben net. Dat is dan hergebruik van een kantoorgebouw. Adam. Ja. Het oude Shell-kantoorgebouw. Ja, volgens mij zijn super veel mensen daar trots op.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat er best wel veel trots is van Nederlanders op hoe ons land eruit ziet. En ik denk dat je als sector een eerlijke en faire behandeling krijgt als je beide kanten durft te benoemen. Want de vraag was, wat kunnen zij zelf doen?
1: Zeker. Dat is een goed punt. Ik zit een beetje naar de klok te kijken. Ruim 4 minuten nog om te komen. Je hebt al wat contouren geschetst rond het compromis. En dan heb je dus de polder die dus deze zomer moet gaan polderen over de sociale zekerheid. Met name dus de WW en de WIA gaat het dan om. Je hebt ook naar Koen van Oostrum geluisterd. Wat maak je op als je dan kijkt naar het compromis en je hebt hem een beetje gehoord? Hij is best wel optimistisch, hè, dat ze eruit gaan komen.
0: Ja, er zijn al 2 hele Nederlandse routes. De ene is uitstel. En dat is, we praten er nog wat langer over door.
1: Ja.
0: Dus ze willen er heel graag deze zomer uitkomen.
1: En veilbrieven ook gezegd.
0: En veilbrieven heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat ook gezegd. En dan creëer je een deadline, Prinsjesdag. Dan moet het er echt zijn. Voor die tijd lijkt mij een kleine kans. Je hebt wel een soort van deadline nodig. Mijn ervaring uit het pensioenakkoord is, je kunt altijd een nieuwe deadline creëren als het niet gelukt is.
1: Aha.
0: Dus dat is 1 oplossing. En de ander is iedereen een beetje. Dat gebeurt ook heel vaak. Ja. Dus toch een beetje bezuinigen op sociale zekerheid. Misschien ergens nog een meevaller. Dat zou helpen. Daar ziet het nu niet heel erg naar uit. We hebben eerder allemaal berichten dat economische groei, werkgelegenheid, dat allemaal tegen gaat vallen de komende tijd.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat zal het niet makkelijker
1: maken. Maar daar zegt Koen van, we kunnen echt een goed plan maken om die economische groei wel aan de praat te krijgen. En dan kunnen we vast wel bij Eelco Heijnen, de minister, een beetje ruimte vinden.
0: Ja, die is niet zo heel erg van de voorschotten op groei.
1: Ja.
0: Die kant lijkt mij
1: ook niet
0: klein.
1: Als zijn VVD-vriend. He, want hij is snurkend lid. Maar
0: een andere optie is iets minder snel voldoen aan die NAVO-norm.
1: Ja.
0: Of er iets minder snel naartoe.
1: Zou dat toch nog als optie zijn?
0: Dat hoor je heel voorzichtig nu mensen wel opperen. Misschien moeten we toch iets. We gaan nu eigenlijk in een lineaire lijn, hè, dus schuine lijn omhoog, richting die 3,5%. Ja, je zou ook een wat langere aanloop kunnen nemen.
1: Ja.
0: En daar bespaar je heel veel geld mee.
1: En intussen zal dus in ieder geval die actie doorgaan van de FNV. Verwacht jij meer acties om hun punt nog bij te zetten? Of denk je dat het hier, het is moeilijk om in een glazen bol te kijken?
0: Ja, ik denk dat als er niet nog een stevig nieuw gebaar komt, en dat zal best lastig zijn, dat er best nog wel wat acties gaan komen deze zomer.
1: Want dat zou een mooi gebaar kunnen zijn naar FNV om ze in de ruststand te krijgen. Zonder ze alles te geven.
0: Ik denk dat dat op dit moment heel erg moeilijk is.
1: Okay.
0: Maar het kabinet heeft beloofd met nieuwe voorstellen te komen. Dus ik ben erg benieuwd naar hun creatieve oplossingen.
1: Goed. Lastig dus. Je mag een mooie vraag stellen weer. Een kettingvraag aan de gast van morgen. Dan spreek ik met Joyce Silvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Ook zij heeft haar ideeën over de verzorgingsstaat. En ze heeft natuurlijk gisteren de presentatie gehad van het eindrapport. Je bent erbij geweest.
0: Klopt.
1: Hoe was dat?
0: Ja, het was heel indrukwekkend. Het was een supervolle zaal. Wat mij opviel was was dat er heel... Ik werd als journalisten aangesproken dat er erg weinig journalisten aanwezig waren. Maar het viel mij ook op dat er ontzettend weinig politici aanwezig waren. En dat is eigenlijk ook waar mijn vraag over gaat. In het rapport staat achterin een hele mooie lijst van mensen met wie ze gesproken hebben. En er staan heel weinig politici tussen. Terwijl ze de commissie wel echt een oproep doet aan de politiek. Benoem discriminatie en racisme vaker. Met de kritiek dat ze dat nu te weinig doen. Dus ik ben benieuwd, ja, is dat gesprek dan ook vooraf met politici gevoerd? En wat heeft ze daar dan van geleerd over waarom dat nu te weinig gebeurt volgens haar?
1: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen morgen. En intussen wil ik jou heel erg bedanken, want het is een feest om met jou te spreken met al die kennis, ook die je hebt over dit dossier en over de historie.
0: Dankjewel, heel graag gedaan.
1: Martine Wolzak, verslaggever, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. Luister zeker onze andere afleveringen terug. Ook onze andere themaweken. Ook van mijn collega Art Rooijakkers in onze BNR-app. Maar je kan natuurlijk overal ons vinden. En ik wens je intussen een mooie dag en graag tot morgen.
2: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
20: Dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
21: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En ja. Hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
20: Maar dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
21: Ja, en er zijn ook mensen die denken als ze niet betalen voor een advocaat, dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
20: Oh, dat is niet zo?
21: Dat is zeker niet zo. Nee, dus dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik wel een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor een vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
20: Waarom niet?
21: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid, maar wel aan zijn waarnemingsvermogen.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering. De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
21: Maar zij doet die melding en gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als, ik hoop dat de zijne ook brandt.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
22: En de rest weet je.
23: Aanstaande donderdag.

0: bnr.nl/bb en via DHB+.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
4: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
3: Dus we zijn nog niet verloren.
5: Want daarvoor luister je de grote techshow.
4: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
3: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
6: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Nu in de BNR-app.
7: De benzineprijs kruipt richting record door oorlog in Midden-Oosten. Een belangenbehartiger van bakfietseigenaren is bang dat moederbedrijf Baboe een massaclaim dwarsboomt. En werkgevers zoeken steeds vaker medewerkers met AI-kennis, ook buiten de techsector. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan nu naar de ANWB. Met Robert Vriezen.
8: Jazeker, want er is toch verkeersinformatie, al is het rustig op de weg hoor. Op de A22 heb ik een file gevonden vanuit Beverwijk naar Velsen. 10 minuutjes vertraging bij knooppunt IJmuiden. Het zijn mensen die omrijden voor de afgesloten Wijkertunnel. Die is in beide richtingen dicht en ligt in de naastgelegen A9. En op de A76 vanuit Geleen naar Akerweg grenscontroles. Vanaf knooppunt Kundenberg 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A9 Alkmaar Amstelveen. Bij Heemskerk bij hectometerpaal 56.4. Op de A12 Arnhem-Utrecht controle bij Bunnik bij hectometerpaal 67.0. En ook controle op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Dat is bij knooppunt Eemnes bij 96.2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Duizenden Argentijnen hebben hun voetbalploeg een warm welkom gegeven na de verloren WK-finale tegen Spanje. Fans trotseerden de kou en regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi was daar niet bij. Hij reisde na de finale direct door naar zijn woonplaats in Miami. Israël heeft een luchtaanval gedaan op Gaza-stad en daarbij zijn 6 leden van een gezin omgekomen, vader, moeder en 4 kinderen. Hun huis vloog in brand toen het werd geraakt. Israël geeft de aanval toe, maar zegt erbij dat die gericht was tegen Hamas. Afgelopen oktober ging een bestand in, maar Israël trekt zich er weinig van aan. De benzineprijs blijft maar stijgen en stevend af op een nieuw record. Dat komt doordat het blijft rommelen in het Midden-Oosten. Voor de 10e nacht op rij waren er over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Een liter euro 95 kost nu ruim 2,60 euro. Diesel bijna 2,57 euro. Buiten de snelwegen liggen de prijzen wat lager. Wie denkt in Frankrijk supergoedkoop te kunnen tanken, komt bedrogen uit. De ANWB waarschuwt in het AD voor de spotgoedkope E85-benzine. Nederlandse auto's zijn er niet geschikt voor, want het bestaat voor het grootste deel uit bio-ethanol. Bel de wegenwacht als je toch per ongeluk E85 hebt getankt, zegt de ANWB. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer binnen. De eerste die de finish bereikte was een rolstoeldeelnemer uit Ridderkerk die de 50 kilometer aflegt. De vroege finishers moeten wel nog even wachten voor ze zich kunnen registreren. Dat kan pas vanaf 12 uur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De cijfers over het tweede kwartaal stromen binnen. Wat zeggen ze over de rest van het beursjaar? Dat bespreek ik zo meteen in het beleggerspanel van BNR Zaken doen.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen of...
13: Online veiling. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app
14: heb je ook altijd en overal breaking news.
15: Download de BNR-app
14: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Art Rooijakkers.
16: Beleggerspanel.
7: Ik mag even invallen hier bij BNR Zaken doen. BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Daar gaan we het over hebben. Wereldhaven heeft de huurinkomsten zien stijgen. Ook neemt het aantal bezoekers in de winkelcentra toe. We spreken zo meteen de topman. Je hoort ook meer over de koersdaling van SpaceX in het beleggerspanel. En om 12:30 dan spreek ik Daan Zieren, de kerstverse directeur van reizigersvereniging Rover. 24 jaar oud. Maar nu eerst het economische nieuws van de dag. We gaan het hebben over de Merwedebrug. Want het CDA vindt dat er maatregelen moeten komen om de economische schade van de sluiting van die brug te beperken. Sinds zaterdag is de brug dicht voor vrachtverkeer. Vanwege schade aan de constructie. Vrachtwagens moeten daardoor tientallen kilometers omrijden. En CDA-Kamerlid Lucienne Boelsma-Hoekstra vertelt wat voor maatregelen dat wat haar betreft zouden moeten zijn.
17: Kun je in die tussentijd ook kijken of hij sneller op een andere manier gerepareerd zou kunnen worden. Of dat misschien de vervanging sneller kan.
7: Ja, en wat wil ze nog meer weten? Nou, bijvoorbeeld of er compensatie mogelijk is.
17: Als het om compensatie gaat, dan is dat iets tussen de wegbeheerder en de transportsector. Hè? Ja. Dus ik heb ook gehoord dat die begrijpelijk gaan vragen van, is daar iets mogelijk? Dus dat wacht ik ook even af wat de mogelijkheden daarvan zijn. Ik weet het eigenlijk ook niet zo goed of dat mogelijk is. Maar voor het CDA is het van belang dat we gaan kijken hoe die overlast ja eigenlijk zo beperkt mogelijk zou kunnen zijn.
7: In ieder geval verfrissend om een Tweede Kamerlid een keer eerlijk te horen zeggen dat ze niet zeker weten hoe iets zit, maar dat tezijde. Ruim de helft van de ondernemers wordt getroffen door geopolitieke spanningen, oorlog en handelsmaatregelen, blijkt uit nieuw onderzoek van de Kamer van Koophandel. Ook de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Een derde van de ondernemers ervaart onzekerheid over toekomstige inkomsten. En de helft van de ondernemers vindt het belangrijk om voorbereid te zijn op een crisis. En toch is maar 1 op de 5 daadwerkelijk goed voorbereid. Het is wel mogelijk om te anticiperen om een mogelijke crisis, ja, om daarmee om te gaan, zegt ondernemersadviseur Christian Hazelaar van de Kamer van Koophandel.
18: Wat vooral belangrijk is, is dat je A, weet dat dat een risico voor jezelf als ondernemer is. En vervolgens kun je kijken van, ja, wat kan ik daar vervolgens dan mee doen. Hè? Als je het hebt over brandstofprijzen, kan je bijvoorbeeld denken van, ja goed, hoe kan ik dat eventueel nog gaan verdisconteren in mijn prijs, mijn verkoopprijs. Ja. Er zijn ook mogelijkheden om dat in de financiële markt met het risico te kunnen gaan beperken.
7: De Kamer van Koophandel wil met het onderzoek geen angst zaaien, maar wel bewustwording creëren. Ondertussen staat de AEX op, wat is het, 1091. En om 1 uur hoor je meer van onze beursnerd.
14: Beleggerspanel.
7: Truth Social wil betalende gebruikers eerder toegang geven tot berichten van Donald Trump. Wat betekent dat voor eerlijke handel op de beurs? En het kwartaalseizoen, het kwartaalcijferseizoen is begonnen. Welke bedrijven weten beleggers te verrassen? Ga ik allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag doe ik dat met 2 mooie gasten. Martijn Roosemuller, Head of Europe bij Van Eck. En Jean-Paul van Opheusden, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere. Welkom allebei.
19: Dankjewel.
20: Goedemorgen.
7: Jullie zijn vaker te horen in dit programma dan ik, dus ik ben blij dat jullie er zijn. We gaan het hebben over de kwartaalcijfers, want het cijferseizoen is in volle gang. Wat zien we allemaal deze week? Alphabet, Tesla, Intel, Volkswagen, Besi. Resultaten die moeten uitwijzen of de hoge verwachtingen rond AI en de wereldeconomie stand houden, of dat de hoge olieprijzen al pijn beginnen te doen. Wat valt jullie op aan de eerste kwartaalcijfers die binnenkomen?
20: We hebben vorige week natuurlijk een eerste blik gehad door ASML, gevolgd door TSMC. En die cijfers die waren erg sterk. Maar ja, dat werd eigenlijk teniet gedaan door bijvoorbeeld IBM. Die hadden nog geen cijfers, maar die hadden wel een winstwaarschuwing. Het aandeel ging 25% naar beneden. Mm-hmm. En dat zorgde toch voor wat vrees van, ja, hoe gaan de komende weken zijn.
7: Ja, ja. En die vrees zit hem dan ook in, dat is die AI, is dat nou, zitten we aan het einde van de bubbel of niet? Daar hoor je
20: nou, niet zozeer de bubbel, maar de aandelen staan eigenlijk geprijsd, ja, alsof alles gewoon goed gaat en er geen hiccups zijn, zeg maar. Nou ja, en daar zit dan een beetje de angst in. Niet zozeer dat het een bubbel is die gaat barsten, maar dat het gewoon allemaal langer gaat duren dan tot op heden werd gedacht.
7: Ja, mee eens?
16: Ja, absoluut. Het is wel zo dat met name mijn kamp van het beleggingswereldje is echt het passieve kamp. Mm. Hè? Dus sowieso cijfers zijn wat mij betreft korte termijn. De lange termijn voor verwachtingen die bedrijven nu geven, die zijn natuurlijk wel wat belangrijker. En als je dan kijkt inderdaad naar die semiconductor sector, dan denk ik dat de waarderingen zijn al best hoog. Dus er zit een hoop ingeprijsd. Ben ik bang voor een crash of een bubbel? Nou nee, niet echt. Ik kan me geen wereld voorstellen waarin we de komende 5 of 10 jaar opeens geen semiconductors nodig hebben. Maar dat er met name wat betreft de verwachtingen die uitgesproken gaan worden, nog wat beweging kan komen. Ja, korte termijn zeker. Lange termijn beleggers, maak je er vooral niet te veel zorgen over. Ja,
19: sowieso een goede houding, toch? Niet te veel zorgen maken.
16: Absoluut.
19: Het is zomer. Ja. Netflix wil ik het met jullie over hebben, want Netflix, net als verschillende chipbedrijven die we net noemden, op zich prima cijfers, maar de beurs reageert dan negatief. Een beetje gek, toch?
20: Nou ja, dat is typisch zo'n voorbeeld. Netflix is een bedrijf, dat wordt echt gezien als een groeibedrijf. Elk jaar 10-15% weer nieuwe abonnees, meer advertenties, noem maar op. Nou, dat hadden ze in het tweede kwartaal, hebben ze dat keurig gehaald. Omzetstijging 13%. Mm-hmm. Maar ja, de vooruitblik was weer een stukje voorzichtiger. 11,7, dat je denkt, nou ja, daar hebben we het over. Ja. Maar dat is toch een reden voor speculatieve beleggers om te zeggen, ja, het verhaal is niet duidelijk. Misschien is dit wel het begin van een periode van minder groei. Ik doe de aandelen weg en dan zakt het opeens zomaar 9%.
19: Ja. Is dat de rechtvaardige?
20: Nee, dat is wat Martijn zegt. Dat is een beetje de waan van de dag. Ja. Gewoon dat mensen denken, ach, ik druk op de verkoopknop. Waarom ook niet? Het grote ding bij Netflix is meer dat ze hebben meegeboden op Warner Bros. Discovery. Mm-hmm. Maar dat hebben ze niet gewonnen, want dat gaat naar Paramount. Alhoewel dat nu ook on hold staat. Maar dat was eigenlijk om het op te vangen. Dat als ze niet weer een nieuwe niet gewonnen, want dat gaat naar Paramount. Alhoewel dat nu ook on hold staat. Maar dat was eigenlijk.

0: Weet je, er zijn wel series natuurlijk die tientallen jaren draaien. Maar mensen willen vaak weer wat nieuws. En dat kost weer extra geld.
1: Ja. Zijn we niet gewoon heel verwend dan, als Netflix-beleggers?
0: Zeker.
1: Ja, te verwend misschien wel.
0: Nou ja, en daarom zijn er wel mensen die denken... Nou ja, misschien gaat het wel niet meer zo goed... als wat we de afgelopen 5 jaar, 10 jaar hebben gezien.
1: Nee, ben je een beetje...
2: En er speelt nog wat anders mee, denk ik ook. Hè? Dat als bedrijf moet je natuurlijk altijd heel voorzichtig zijn met de guidance die je meegeeft. Mm-hmm. Hè, de voorspellingen die je doet, prognoses die je afgeeft. Ik denk dat het misschien ook wel een beetje Nederlands is. Hè? Dat geldt dan niet voor Netflix. Maar de under promise over deliver. Mm-hmm. Hè? Dat is over het algemeen natuurlijk best een prettige manier om te communiceren. Maar ja, sommige beleggers die verwachten toch iedere keer weer juist de over promise. En dan ook nog de over deliver. Ja, dat kan niet altijd. Dus maar goed, nogmaals, ik kijk over het algemeen toch iets verder dan die kwartaalcijfers en jaarcijfers. Sommige beleggers zijn er heel gevoelig voor. Die doen zich dan uiteindelijk vaak zelf tekort.
1: Ja, omdat ze te snel reageren.
2: Ja, en omdat dan toch blijkt dat op lange termijn het meevalt. En ja, dan moet je er weer in. En ja, dat is toch jammer als je hier verkocht hebt en dan weer een stukje hoger weer in moet stappen.
1: Het is eigenlijk net als een Netflix-serie. Je moet er soms even investeren, hè?
2: Absoluut.
1: Ja, vaak die eerste aflevering moet je even doorheen.
2: Even doorbuiten.
1: Ja. Over ASML gesproken, want daar hadden we het over. Die verwachtingen werden dus eigenlijk overtroffen, toch? Maar wat er wel speelt, als een soort donkere wolk, hangt dat boven ASML, zeg ik, als iemand die in de regio Eindhoven is opgegroeid. Dus daar wordt veel over gesproken daar. Die Amerikanen, die zich met ons aan het bemoeien zijn. Want dan zitten ze daar in Veldhoven een beetje ingeklemd tussen Amerika en China, wat betreft de export van chipmachines. Hoe gaat dat aflopen, denk je?
0: Ja, dat is natuurlijk ook een medaille met twee kanten. Je kan zeggen, ik maak me zorgen of ASML nog mag exporteren naar China. Mm-hmm. Maar ondertussen, als je ziet het aantal fabrieken dat in de Verenigde Staten wordt gebouwd, kan ik me ook voorstellen dat je nog een keer een bosje bloemen die kant uitstuurt.
1: Dus ja,
0: je
1: zegt, waarom dan?
0: Nou ja, omdat gewoon de business voor de komende pak een beetje 5 jaar
1: gegarandeerd
0: al volgeboekt is, zeg maar. En welk bedrijf heeft dat nou? Mm-hmm. TSMC is aan het bouwen. Intel wil die allerduurste machines hebben. Ja, dat is wel natuurlijk een hele prettige basis om op door te investeren.
1: Ja, dus wat dat betreft zeg je, beleggers hebben niks om er zorgen over te maken. Als je kijkt naar
0: wat mij betreft niet. Nee.
1: Mee eens?
2: Mark? Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Ja? Het is uniek wat we daar allemaal bouwen. En er zijn natuurlijk pogingen geweest, ook door China, om zo'n apparaat dan uit elkaar te halen en na te bouwen. En ja, dan kregen ze het geloof ik niet meer in elkaar. Dus dat geeft toch aan hoe
1: uniek het is. Zoals bij een IKEA-stapelbed. Het is wat dat betreft een onmisbare schakel, ASML.
2: Absoluut.
1: En dat blijft het ook nog wel de komende jaren.
2: Ja, ik zie niet hoe... Kijk, het is zo kapitaalintensief en kennisintensief. Dat kan je niet zomaar eventjes kopiëren.
1: Nee. Nou ja, wat je wel kan doen is een exportverbod opleggen. Komt ASML daarmee dan in de problemen?
2: Nou ja, kijk, op zich, als China hun enige afzetmarkt zou zijn, dan zou dat echt een serieus probleem zijn. Op het moment dat je, inderdaad, wat Jean-Paul terecht zegt, ziet dat in Amerika ook steeds meer fabrieken gebouwd worden waar ze die dingen ook nodig hebben. En je ziet dat de pijplijn de komende 5 jaar vol zit. Ja, dan zou ik me nog niet zo zorgen maken. Nee.
1: En jij kijkt naar de lange termijn. 5 jaar is een horizon waar we dan rekening mee kunnen houden?
2: Wat mij betreft wel, ja. En ik denk eerlijk gezegd, als je voor de komende 10 jaar iets zou moeten zeggen, denk ik dat ze ook nog redelijk safe zitten.
1: Mm-hmm. Maar toch dan, hè, we hadden het over die cijfers aan ASML. Gaat goed, maar dan dat aandeel zie je dat niet helemaal in volgen, zal ik maar zeggen. Dalende koersen, dat is toch gek dan eigenlijk, Jean-Paul?
0: Nou ja, dat is een beetje dat ritme van de beurs. Kijk, waar het AI-feestje eigenlijk op gebouwd is, dat zijn die allergrootste techbedrijven. Dus Amazon, Microsoft, Meta, Google. Die geven gewoon tientallen honderden miljarden, investeren die eigenlijk van hun winst, die stoppen ze terug in de markt. Mm-hmm. Om maar te zorgen dat er AI-infrastructuur, dus allerlei soorten chips, geheugenchips, noem maar op. Ja, en die aandelen, ja, die zijn als een raket omhoog gegaan. Want er was opeens een enorm tekort aan bijvoorbeeld geheugenchips. Nou, deze week, woensdagavond, komt Google, Alphabet, het moederbedrijf met cijfers. Ja, daar zit toch wat vrees in dat ze zeggen, ja, misschien gaan ze ergens wel een keer zeggen, we doen er wat minder bij, of we gaan pauzeren, of nou, er zal niet wat afgaan. Maar ja, dan kan het wel eigenlijk voor de toekomstige winst, hè, waar we het bij ASML hebben over die 5 jaar, is bij die geheugenchips, kan je toch wel aannemen dat er eerder dan 5 jaar... Dat die hoge marges wel weggeconcurreerd worden, omdat iemand zegt, nou, dan ga ik ze ook maken, zeg maar. Ja, en dat is... Nou, dat willen we graag horen. En daarom is het zo fijn dat bedrijven als Google wat gaan vertellen hoe ze daar naar kijken.
1: Ja, wat dat betreft, kijk jij uit naar woensdagavond?
0: Absoluut. Dat is een belangrijk evenement deze week.
1: En hoe zie jij dat AI-verhaal, Mark?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat AI de komende jaren niet meer weg te denken is. Hè? Dus dat gaat sowieso door. De vraag is inderdaad een klein beetje hoeveel willen...

0: De hyperscalers blijven investeren. Hoeveel kunnen ze blijven investeren? Want het is natuurlijk grappig om te zien dat vanuit een hele hoge vrije kaststroom gaan die bedrijven nu opeens naar eigenlijk bijna geen vrije kaststroom meer, omdat alles geïnvesteerd wordt. Als de verwachtingen uitkomen en er wereldwijd steeds meer gebruik gaat worden van die AI, dan verdient zichzelf dat vanzelf terug uiteindelijk. En dan is er op lange termijn weinig aan de hand. Ik ben, zowel als ik kijk naar ons zakelijk gebruik van AI, maar ook hoe ik het persoonlijk gebruik. Ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat over een jaar opeens over is en iedereen denkt van joh, weet je wat, ik ga lekker weer ouderwets googelen. Ja. Dat gaat niet gebeuren.
1: Dus AI-bubbel mag ik van jou ook niet zeggen. Verboden woord.
0: Je mag van mij alles zeggen, maar ik geloof er niet in.
1: Nee? Nee. Daar hoeven beleggers zich voor, wat jullie betreft geen zorgen om te maken.
0: Ja, het is niet te ver doorgeschoten. Hele gevaarlijke uitspraak. Maar
1: die waarderingen zijn niet te ver doorgeschoten.
0: Laat ik het persoonlijk houden. Ik maak me er persoonlijk geen zorgen over. Ik denk dat er heus nog wel een stukje bewegelijkheid kan komen. En inderdaad, als woensdagavond Alphabet opeens zegt van jongens, eigenlijk hebben we te weinig geld voor al deze investeringen, dus we zetten het even on hold. Dan gaat het een flink negatief effect hebben. Zeker op korte termijn. Ja, op lange termijn kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat we met z'n allen besluiten AI, ach, dat is toch niet zo belangrijk.
2: En Paul? Het zijn twee verschillende dingen. Hè? Dus AI is een blijvertje. Want je ziet gewoon dat het waarde toevoegt. Maar de waardering, dat is iets anders. Mm-hmm. Ja, en nu worden sommige bedrijven wel gewaardeerd alsof de komende 5-10 jaar diezelfde groei tegen diezelfde marges aanhoudt. Ja, en dat hebben we in het verleden zo vaak gezien. Dat zal waarschijnlijk ook nu weer niet het geval zijn. Dus sommige bedrijven die zijn wat te hoog gewaardeerd. Ja, en daar kan je dan. Maar bijvoorbeeld die geheugenchips, goed voorbeeld. Die aandelen die zijn dit jaar al 200% gestegen. Ja, dan is het helemaal niet zo gek dat er eens een keer wat afgaat, hè?
0: En misschien moet je het dan ook vergelijken met, als je dan toch terug wil kijken met de internetbubbel jaren nul. Mm. Dat was ook een ramp en iedereen vond het heel vervelend. Maar voor de beleggers die gewoon gespreid in dit soort bedrijven belegd waren en zijn blijven zitten, is er nu niks meer aan de hand.
3: Zaken doen. Art Rooijakkers.
1: Steeds te verwennen dat mijn naam dan klinkt. Want er hoort natuurlijk Thomas van Zijl, maar die is er even niet. En dus mag ik voor hem invallen. We zitten midden in de beleggerspanel. Vandaag met Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. En Jean-Paul van Oppenheusden, marktanalist bij eToro. En oprichter van Markets Are Everywhere. Dan gaan we het over zo'n ander knaller van een bedrijf hebben. SpaceX. Want we zijn ongeveer een maand, nog geen maand na de grootste beursgang ooit. Ze zijn onder de introductieprijs gezakt. Het aandeel behoort inmiddels tot de meest geshorte beursnieuwkomers van de afgelopen jaren. We willen net kwijt. Begin augustus mogen veel vroege investeerders hun aandelen voor het eerst gaan verkopen. Dat belooft wat dus. Hoe kijken jullie, Jean-Paul, laat ik bij jou beginnen. Hoe kijken jullie naar SpaceX, wat er allemaal is gebeurd in korte tijd?
2: Ja, het is natuurlijk die beursgang, hoe je het ook bent of keert, is natuurlijk een doorslaand succes geweest. Het leek al een hoge waardering te worden. Nou, dat is ook helemaal gelukt. Die aandelen waren niet aan te slepen. Dus zelfs bij die beursgang waren er nog heel veel mensen die zeggen, ja, ik had meer stukken willen hebben. De reden waarom, daar kan je eindeloos over praten. Maar die hebben de dagen, de weken daarna die aandelen nog gekocht. Ja, en dan op een gegeven moment, als je het simpel wil houden, komt er een moment dat eigenlijk iedereen die stukken wil hebben, die heeft. En vervolgens gaat iedereen zich afvragen, mensen zoals wij of ik in ieder geval, van laten we nou eens kijken wat het nou waard is. En wat ze. SpaceX komt op 4 augustus met cijfers. Dat is de eerste keer na die beursgang. Ja, er zijn alweer heel veel speculanten. Met name hedge funds. En dat die lopen daarop vooruit. En die zeggen, ik weet dat wel. Dat is niet zoveel waard. Dus ik ga dat
1: vooruit.
2: Ja, dat is typisch die dynamiek na zo'n beursgang wat je in beweging ziet komen. Ja,
1: met de volgorde is dus, we stappen eerst in en daarna kijken we naar wat het waard is.
2: Er zijn sommige mensen die zijn zo fan van Elon Musk. Ja. Die zeggen, als iemand iets bijzonders kan doen, dan is hij het wel. Dus ik zet mijn fiches gewoon daarop in. En dan horen we het verder op de lange termijn van Martijn wel.
1: Je hebt fans van Elon Musk. Je hebt ook mensen die zo'n sticker hebben op een Tesla. Hè? Ik heb hem gekocht voordat duidelijk werd dat Elon Musk gek was. Welk kamp zit jij, Martijn?
0: Ik heb geen Tesla. Laat ik het daarop houden.
1: Nee.
0: Maar ik ben wel. Ik bewonder in ieder geval de creativiteit en de energie van een Elon Musk. Kijk, ik vind dat hij wat dat betreft een hele bijzondere man is. Wat ik ook wel bewonder is de manier waarop hij dingen aan elkaar weet te knopen. He, en of hij dat allemaal vooraf bedacht heeft. He, toen hij Twitter kocht en het X ging noemen, dacht ik van joh, ben helemaal gek geworden. 40 miljard, belachelijk. Maar misschien zat er wel wat in. En met name met AI, al de data die je eruit kan halen. Wat hij met Grok is gaan doen. En dat hij dan dus nu roept, SpaceX, jongens, het gaat ook over datacenters in de ruimte. En weet je, hij denkt heel groot. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, ik snap de hype. Ik snap dat mensen daarin geloven.
1: Maar is het een beursgang geweest achteraf gezien waar de verwachtingen te hoog waren?
0: Ja, dat moet op de lange termijn blijken. Maar wat ik wel interessant vind om op te merken is dat met name de daling die we nu zien, die is inderdaad, zoals Jean-Paul terecht zegt, ingegeven door allerlei hedge funds en mensen die het beter denken te weten, die short gaan. Maar de grote grap is natuurlijk dat short gaan kunnen ze alleen omdat de mensen die in de beursgang gekocht hebben, die aandelen hebben uitgeleend. Dus die mensen die nu denken van, hey, verdorie, ik heb ze gekocht en nu gaat het opeens omlaag. Ja, als die ervoor gekozen hadden om hun aandelen ergens te houden waar ze niet kunnen worden uitgeleend, ja, dan hadden we nog een stuk hoger gestaan. Mm-hmm. Wel iets om over na te denken.
1: Ja, ja, ja. Dus jullie zeggen eigenlijk dat sentiment, want ik denk dan, ja, we zitten met een recordbeursgang en nu zie je het zakken en denk, hey, het sentiment is misschien wel aan het omslaan rond het bedrijf. Daar zeggen jullie allebei van, valt wel mee. Dit is eigenlijk zoals het gaat.
2: Dat zie je vaak na dit soort beursgangen dat het gaat. En dus het komt vanaf een top van heel veel verwachtingswaarde naar beneden. Nou, dat moet ergens een keer bodemen. En daar heb je dus weer nieuwe informatie voor. Het is leuk om SpaceX uit elkaar te trekken. Want je hebt dat Starlink. Mm-hmm. Nou, dat gelooft iedereen wel, want dat verdient gewoon geld. Dat zijn die
1: satellieten,
2: wat is het, 15.000 satellieten die ze hebben. Waar eigenlijk niemand daar ook maar in de buurt komt. Dus als je gelooft in wat ze dan noemen die low orbit economie. Nou, daar kan SpaceX gewoon heel goed zaken doen. Maar de andere kant, waar dus heel veel verwachtingswaarde is, zijn die raketten, of ze nou naar Mars gaan of een stukje minder ver.
1: Ja.
2: Maar daar is bijvoorbeeld nu aanstaande donderdag weer een testvlucht.
1: Ja, want de raketlancering volgens mij uitgesteld, toch?
2: Ja, en daar denken mensen, dat is weer zoiets, daar denken mensen veel te makkelijk, oh, dat zal wel even lukken. Maar ook als je Elon Musk heeft, heb je dat niet zelf in de hand.
1: Nee.
2: Heel veel van dit soort raketlanceringen, dat laat het verleden wel zien, ja, die gaan niet goed. Ja, en daar zal je moeten laten zien dat het dus vaker wel goed gaat dan niet. En daar zit wel veel risico in. Ja.
1: Toch nog even over het short gaan. Want jij zei, het is opmerkelijk, maar 1/3 van de vrij verhandelbare aandelen is inmiddels short verkocht. Is dat eigenlijk uitzonderlijk hoog?
0: Het is wel aan de hoge kant. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet of daar een record bekend is en of dat dan nog veel hoger was. Maar ik vind dit wel veel. Dus ja, en nogmaals.
1: En dat zegt dan dat professionele beleggers kritisch zijn?
0: Dat zegt in ieder geval dat er een aantal hele actieve beleggers kritisch zijn. En dus heel graag willen inzetten op een daling. Nou, daar zullen ze een goede reden voor hebben. Maar ja, weet je, ik vergelijk het toch altijd een klein beetje met. Stel, jij bent heel blij met je eigen huis. En ik neem een brandverzekering op jouw huis. Ja, dan heb ik opeens een reden om dat huis in de fik te zien vliegen.
1: Dus, was, ja.
0: Zo is dat met dat short gaan ook een beetje. Hè? Dus je leent die aandelen uit aan iemand die eigenlijk tegen je in wil. Speculeren. Ja, nu blijkt dat dus best wel ook verkeerd kan uitpakken.
1: Nou, ben ik maar een simpele jongen. Hè. Dus wat ik dan niet goed begrijp, hopelijk kunnen jullie mij dat uitleggen. Je hebt dus hedge funds die gaan short. Die speculeren dus eigenlijk, zoals je zegt. Die hebben de brandverzekering, die speculeren tegen het aandeel. Alle grote zakenbanken geven nog steeds volgens mij een koopadvies af. Wie is er nou eigenlijk gelijk? Wie heeft het sterkste verhaal?
2: Het zijn verschillende groepen. Die speculanten die werken op relatief korte termijn. Die denken van, nou, weet je, bij beursgangen zien we het vaak dalen. Laten we daarvan profiteren. En als de winst binnen is, prima, dan stoppen we met dat spelletje. Die zakenbanken die adviseren beleggers die voor de langere termijn beleggen. En die zeggen van, joh, maar luisteren, dit is een korte periode. Maar op de termijn waar zij naar kijken, kan het omhoog.
1: Ja, dus ze kunnen allebei gewoon gelijk hebben.
2: Ja. Korte termijn. Iets langere termijn.
1: Ja, ja, ja. En is die, want je zei net al, ze hebben alles aan elkaar geknoopt, hè, Martijn. Het is een AI-bedrijf, het is een ruimtevaartbedrijf, het is een internetbedrijf, het is alles eigenlijk tegelijk. Maar als iets zo groot is, is het dan nog wel te waarderen? Of is het misschien gewoon te duur? Is het te veel, te groot? Kunnen we het wel nog wel bevatten?
0: Ja, kijk, wat je natuurlijk met name in de jaren 80 en 90 veel zag, was dat soort grote bedrijven werden opgeknipt, omdat dan de delen meer waard waren dan het geheel. Nou goed, hè, daar zijn hele films over gemaakt. Dat zou je natuurlijk als argument kunnen hebben hier. Ik denk alleen dat hier eerder het omgekeerde op dit moment in ieder geval waar is, dat de synergie die tussen die verschillende delen kan ontstaan, ja, dat die inderdaad in ieder geval heel veel potentie heeft. Hè. Dat moet er dan de komende 10, 15 jaar uitkomen. Hè, wie weet natuurlijk nog wel een reisbureautje begint met vakantie op Mars. Er gaat nog wel wat gebeuren. Maar de hele grote vraag is natuurlijk inderdaad, gaat het allemaal waarmaken, hè, wat sommige mensen nu denken? Ja.
1: We gaan van de first buddy, want het was hij, hè, Elon Musk. Ik weet eigenlijk niet hoe nu de relatie is met Donald Trump. Volgens mij waren ze laatst wel samen gezien. Gaan we naar Donald Trump zelf toe. Want Truth Social, zijn eigen sociale media platform, wil betalende gebruikers enkele seconden, of milliseconden, eerder toegang geven tot berichten van de Amerikaanse president. Dat was een bericht van afgelopen vrijdag, verschillende Amerikaanse media. Daarmee kun je dus een informatie voorsprong op de beurs hebben, kan miljoenen waard zijn. Abonnement op de dienst tussen de 60 en $100.000 per maand. Heb je het al afgesloten, Jean-Paul?
2: Nee. Dit is echt weer zo'n bericht. Ja, dat is te bizar voor woorden. Dus je kan je gewoon niet voorstellen dat dit serieus is en dat dit doorgaat.
1: Nee?
2: Ja, dan krijg je gewoon opeens een hele andere markt. Met mensen die meer weten dan anderen.
1: Ja, want die paar seconden kan het verschil maken voor alle duidelijkheid. Hè?
2: Ja, ik zie dat echt weer typisch als zo'n... Maar dat is puur mijn persoonlijke mening. Maar dat Trump die wil gewoon de hele dag door onderhandelen. En die denkt, nou, die Wall Street, die banken, die instellingen... die hebben zoveel geld. Daar wil ik ook weer dat ze wat meer meebetalen aan dingen die ik leuk vind. En dan steek ik het zo eens in. En dus even kijken waar we gaan komen.
1: Even een proefballonnetje op laten. Want die paar seconden, Martijn, hoe zit dat? Die paar seconden op de beurs kan echt een verschil maken.
0: Absoluut, absoluut. En sterker nog, al had hij het op een paar microseconden gezet... had het nog steeds een verschil kunnen maken. En met name de grote handelshuizen, die high-frequency traders... daarvan is natuurlijk al jaren bekend dat... Een paar microseconden inderdaad eerder een signaal hebben... Ja. Kan het verschil maken. He, die jongens die hebben hun server rooms in eerste instantie... het liefst in de verschillende beursgebouwen gebouwd. Mm-hmm. En op een gegeven moment, als daar geen ruimte was, dan vlak ernaast. He, er is een prachtig mooi boek geschreven over hoe ze microwave antennes gebruikten... omdat die snellere verbindingen geven. En ja, dat is super belangrijk. Maar er is ook veel discussie over geweest. Mm-hmm. En met name ook omdat bepaalde, daar praat ik 10, 20 jaar geleden denk ik... maar bepaalde beursorganisaties inderdaad ook met het idee speelden van... maar als je nou gewoon meer betaalt, dan geven we jou gewoon die koersdata wat eerder. Nou, dat is natuurlijk tegen het zere been van belangenverenigingen van beleggers. Want ja, dan ben je als retailbelegger natuurlijk altijd de klos. Overigens niet als je buy and hold bent en lekker de lange termijn in de gaten houdt. Maar goed, als je op korte termijn wil handelen, ja, dan heeft dat inderdaad consequenties. En ik vind, net als Jean-Paul, dit best een bizar idee. En ik hoop ook eigenlijk dat dit niet doorgaat.
1: Errol Keiner, de adjunct-directeur van de Vereniging van de Effectenbezichters, zei eerder bij BNR het volgende over de plannen van Truth Social.
4: Win dat dit ook is, moet je als beurshandelaar hierin meegaan?
5: Het ligt aan je eigen integriteit.
6: Ja, dat is het echte antwoord. Het tweede antwoord is, het ligt wat mij betreft, is dit gewoon verboden? Dit mag gewoon niet. Dit is inside information. Informatie die zeer relevant is voor een markt, voor een bedrijf. En dat geldt zeker als de president van de Verenigde Staten iets roept op economisch vlak of militair vlak ook. Dat moet tegelijkertijd voor iedereen in de wereld kenbaar zijn. En om iemand een voorsprong te geven, moedwillig of tegen betaling, ja, dat tacht alle wetten.
1: Tart alle wetten, integriteit, dat zijn de woorden die ik hoor. Mee eens, mannen?
0: Absoluut.
1: Ja. Ja. Oké, okay, nou kunnen we het erover. Dus die is 60 tot 100.000 dollar per maand gaan jullie niet betalen in ieder geval.
0: Nee, ik vind Netflix al duur genoeg.
1: Ja. Maar misschien maar ja, ze hebben wel mooie series hopelijk binnenkort weer, heb ik van jullie geleerd. Mannen, dankjewel voor de komst vandaag. Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck en Jean-Paul van Opheusden. Marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere. Dank allebei. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen spreken we de topman van vastgoedbelegger Wereldhaven. Het gaat goed met de huurinkomsten. De kwartaalcijfers bespreken we zo op BNR.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
9: Europe is going in some bad directions.
10: Maar voor hoe lang nog?
11: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
12: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
13: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
14: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
15: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
16: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
17: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
20: Kozijnen. Europa is van Picasso. India is van mij.
21: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. File door grenscontrole op de A1 Hengelo-Duitse grens. 10 minuten vertraging aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Ook wordt er gecontroleerd op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging. En in het zuiden van het land controle aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg met 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Amersfoort-Noord bij 40.1. Ook op de A1, maar dan vanuit Hengelo naar Apeldoorn, controle bij knooppunt Azenlo bij 135.2. En op de A9 houden ze de snelheid in de gaten vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Heemskerk bij 56.4.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Duizenden Argentijnen hebben hun voetbalploeg een warm welkom gegeven na de verloren WK-finale tegen Spanje. Fans trotseerden de kou en regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi was daar niet bij. Hij reisde na de finale direct door naar zijn woonplaats in Miami. Israël heeft een luchtaanval gedaan op Gaza-stad en daarbij zijn 6 leden van een gezin omgekomen, vader, moeder en 4 kinderen. Hun huis vloog in brand toen het werd geraakt. Israël geeft de aanval toe, maar zegt erbij dat die gericht was tegen Hamas. Afgelopen oktober ging een bestand in, maar Israël trekt zich er weinig van aan. De benzineprijs blijft maar stijgen en stevend af op een nieuw record. Dat komt doordat het blijft rommelen in het Midden-Oosten. Voor de 10e nacht op rij waren er over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Een liter euro 95 kost nu ruim 2,60 euro. Diesel bijna 2,57 euro. Buiten de snelwegen liggen de prijzen wat lager. Wie denkt in Frankrijk supergoedkoop te kunnen tanken, komt bedrogen uit. De ANWB waarschuwt in het AD voor de spotgoedkope E85 benzine. Nederlandse auto's zijn er niet geschikt voor, want het bestaat voor het grootste deel uit bio-ethanol. Bel de wegenwacht als je toch per ongeluk E85 hebt getankt, zegt de ANWB. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer binnen. De eerste die de finish bereikte was een rolstoeldeelnemer uit Ridderkerk die de 50 kilometer aflegt. De vroege finishers moeten wel nog even wachten voor ze zich kunnen registreren. Dat kan pas vanaf 12 uur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het gaat goed met vastgoedbelegger Wereldhave. Het bedrijf ziet vooral de huurinkomsten stijgen. En veel meer mensen komen hun wandelschoenen repareren. Net voor de Vierdaagse in Nijmegen. Je hoort er zo over. BNR Zaken doen.
23: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
24: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
25: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ecasion.com.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Art Rooijakkers.
1: Welkom bij BNR Zaken doen. Ik mag vandaag invallen voor Thomas. Doe ik met plezier. We hebben het over economisch nieuws en zakelijk inzicht. We gaan het nu hebben over vastgoedbelegger Wereldhave. Want het gaat goed met de inkomsten van die vastgoedbelegger. Met 50,9 miljoen euro groeide het bedrijfsresultaat afgelopen half jaar met dik 3%. Vergelijk met een jaar eerder. Dat blijkt allemaal uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. En dat is te danken aan de inkomsten. Wereldhave haalde meer op door hogere huurprijzen. Te gast nu topman Matthijs Storm. Contact ermee. Tom Matthijs, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
1: Nog geen klagende huurders bij jullie met die huurprijzen die stijgen?
27: Nee, dat hebben we natuurlijk gehad in de periode dat de inflatie 10-12% was. Maar nu zit die rond de 2,5, dus nu valt dat mee.
1: Okay. Jullie zagen een groei van het bedrijfsresultaat, 3%. Groei ook in de bezetting van het vastgoed. 97% van de panden is bezet. Sowieso lijkt me dat een felicitatie waard trouwens met die cijfers. Maar hoeveel zijn jullie kwijt aan die leegstaande ruimte?
27: Nou, niet zoveel. Het is zelfs boven de 97% de bezettingsgraad. En we zitten al bijna tegen de 98%. En dat is zeker voor de eerste helft van het jaar is dat wel hoog. Want normaal gesproken zit je zo halverwege het jaar wat lager. En dan klim je weer wat in de tweede helft. Omdat met name met de Black Friday en rond de kerst dan heb je heel veel tijdelijke winkels. Dus dan gaat die bezettingsgraad weer wat omhoog. Dus ja, nee, daar zijn we heel blij mee. Dus marginaal de leegstand. In elk centrum heb je misschien 1 of 2 lege winkels. Maar die heb je eigenlijk ook wel nodig. Ja, dus we zeggen ook, er zit niet heel veel rek meer in. Want je hebt die altijd nodig, want er komen altijd weer nieuwe partijen. En die wil je ook faciliteren. Mm-hmm. En dat valt natuurlijk nooit precies samen met een vertrekkende partij. Dus je wil altijd wel 1, 2, 3 lege winkeltjes hebben in het centrum. Ja, zodat je ook weer nieuwe partijen, zoals een Sephora bijvoorbeeld, is flink aan het groeien. Ja, die wil je ook kunnen faciliteren.
1: Ja, je wilt flexibel zijn. Trouwens, ja. Heel even tussendoor. Ik zat jullie even te googlen. Dat doe je dan ook in voorbereiding op gesprek. Jullie hebben ontzettend slechte reviews bij Google. Daar heb je een 1.6 op als je 5 sterren kan halen. Wat gaat daar mis, joh?
27: Nou, dat is dat, ja, Google Reviews, dat is ook bij andere winkelcentra zo. Dus dat is niet alleen maar bij ons. Ik weet ook niet hoe dat komt.
1: Ik
27: zie dat ook wel vaker.
1: Ja,
27: maar ik maak het zijn ook hele lage aantallen. Dus dat, ik
1: maak je niet zo zorgen. Nee, je kijkt naar de cijfers, wil je maar zeggen.
27: Ik kijk naar de cijfers en wij meten zelf de Net Promoter Score, de NPS. Ja. Die is vorig jaar weer gestegen, die zit boven de 20. Ja, dat is voor een vastgoedpartij is dat best wel hoog. Want je moet je voorstellen dat consumenten die weten niet alleen maar het winkelcentrum, maar ook het hele gebied. En we zitten vaak in een binnenstad, bijvoorbeeld in Nieuwegein. Als het tramstation niet schoon is, ja, dan reflecteert dat ook weer op die
1: score.
27: Dat
1: is het ook wel jullie schuld, bedoel je maar te zeggen.
27: Dat is het onze schuld. Dus, zo pas ik het.
1: Vorig jaar verkochten jullie vastgoed in ons land, herinvesteerden in België en Luxemburg. Ik zag dat jullie nu schrijven dat jullie in België en Frankrijk weer overwegen te verkopen. Komen jullie terug op die keuze van vorig jaar?
27: Nee, absoluut niet. Eigenlijk de dingen die we nu aan het doen zijn, en waar je na de zomer meer over gaat horen, is aan de ene kant kapitaalrotatie. Dus in lijn met de strategie. Dus we gaan een Nederlands centrum in een joint venture stoppen. En dat geld gaan we investeren in België. Mm-hmm. En dat heeft niet alleen maar een rendementsvoordeel, maar ook nog eens een belastingvoordeel. Want in België betalen we geen overdrachts- en geen vennootschapsbelasting. Mm-hmm. Dus eigenlijk helemaal in lijn. Tegelijkertijd, en daar refereer je denk ik aan, zijn we ook een non-core asset. Een niet-kerncentrum in België aan het verkopen. Dat betreft een retailpark. Ja, dat is een markt waar ontzettend veel vraag naar is op het moment. Dus die kunnen we op een laag rendement verkopen. En daarmee de schuldgraad weer wat verder verlagen. En in Frankrijk zijn we voor het centrum in Bordeaux met 2 potentiële kopers bezig. Dus na de zomer hebben we meer nieuws.
1: Ja, en ook meer geld. Want wat gaan jullie met het geld van al die verkopen doen?
27: Van de joint venture, dat gaat dus geïnvesteerd worden in de acquisitie van een nieuw centrum in België. En een stukje van het geld gaat gebruikt worden voor verdere verlaging van de schuldgraad. Die zit nog steeds wat boven de targets. Dan zal die automatisch dalen in de tweede helft van het jaar, doordat we altijd dividend uitkeren in het tweede kwartaal. Dus dan schiet die altijd omhoog. Dan zijn we er klaar mee nu voor het jaar. Dus na jaareinde zullen we lager zitten dan jaareinde 25. Maar zeker als je dan ook nog eens zo'n Belgische non-core verkoop erbij hebt, nou, dan kom je heel dicht tegen die 40% aan. Dus dat zit eigenlijk wel goed aan.
1: En hebben jullie al een nieuwe CFO?
27: We hebben een interim CFO. Dat is onze oude groepcontroller die dat heel goed oppakt.
1: Ja, en, die zoektocht naar nieuwe verliep niet helemaal soepel. Hè? Bleek geen match met de beoogde kandidaat, begreep ik.
27: Dat klopt. We hebben na 3 maanden tegen elkaar gezegd op een hele professionele manier. Nou, dat inderdaad geen match is. En dat kan helaas ook op dat niveau gebeuren. Ja. En vandaar dat we ook gezegd hebben, dan gaan we het ook niet voorstellen aan de aandeelhoudersvergadering. Dus dat is inderdaad wat er gebeurd is. Maar we hebben een hele goede backstop met Remco Langewouters, onze interim CFO, die dat uitstekend doet.
1: Ik heb ze ook wel eens met een ex uitgemaakt op een hele professionele manier na 3 maanden.
27: Sorry, nog een keer?
1: Ik heb het ook wel eens met een ex-vriendin zo uitgemaakt op een hele professionele manier na 3 maanden.
27: Ja, oké. Vertel.
1: Ja, nee, dus het kan wel, zeg maar. Je kan het doen en dan kun je goed uit elkaar gaan. Maar toch lijken beleggers zich wel wat zorgen te maken. Hè? Want sinds die breuk daalde het aandeel met, wat was het, 16%. Dus ik kan me voorstellen dat jullie ze dan willen geruststellen.
27: Ja, nou, en ik denk, als je nu naar deze cijfers kijkt, wat je zelf ook zegt, en ook in de aankondiging, dat zijn prima cijfers. En onderliggend gaat het heel goed met het bedrijf. En Remco werkt al meer dan 10 jaar voor bedrijven en die doet het op een hele goede manier. Dus ik denk ook niet dat dat de reden is. Je ziet dat alle vastgoedaandelen zijn 1% of 10% gezakt. Sinds dat moment. Ook al door de gestegen rente, denk ik. Yeah. Wij inderdaad wel wat harder dan de markt, dat klopt. Nou is het wel zo dat we afgelopen 1,5 jaar... waren we ook meer dan 60% gestegen. Dus ja,
1: er zit een logica.
27: Ook wel af en toe, het is maar net over welke periode je bekijkt. Maar ik denk over de afgelopen 2, 3 jaar nog steeds uitstekend. Ja.
1: Matthijs Storm, topman van Wereldhaven, dank voor de reactie.
0: Zaken doen over de grens.
1: We gaan over de grens. Dat betekent dat ik even aan het zoeken ben. Ik ben ook nieuw bij dit programma, dus dan moet ik even kijken. We gaan naar Frankrijk, dat weet ik. Het is een van de grootste economieën in Europa. Het is even zoeken soms eens invallen, hoor. Er wonen 70 miljoen mensen in Frankrijk. Afgelopen weekend waren er twee Nederlanders. Ik was even een weekendje in Parijs ter voorbereiding op deze uitzending. U begrijpt het, moet dan toch even veldonderzoek doen, hè? Want wat blijkt nou, de interesse in Frankrijk neemt toe. En elke week doen we in dit programma Zaken over de grens. Dat gebeurt hier, BNR Zaken doen. Vandaag doen we dat met Annette Weijering. Ze is directeur internationaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Annette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over Frankrijk. Nou, hartstikke leuk. Ik zei het al, ben op veldonderzoek geweest dit weekend in Parijs. Dus ik heb een heel klein beetje bijgedragen in de economische relatie tussen beide landen. Maar hoe ziet de handelsrelatie van Nederland en Frankrijk er eigenlijk uit?
2: Nou, dat is een vrij belangrijke handelsrelatie. Voor ons is het de derde grootste exportbestemming. En we zien dat vooral voor MKB, buurlanden, inclusief Frankrijk, zal ik maar zeggen, altijd een van de belangrijkste exportbestemmingen is, waar ze ook vaak beginnen met internationaliseren. Dus het is voor ons een hele belangrijke exportbestemming. Ja. En we zien dat het flink groeit. Dus aan de dienstenkant zien we iets van een 60% groei, maar ook in de vragen die we van ondernemers krijgen. Daarom hebben we ook een extra business support office in Lille geopend in het afgelopen jaar.
1: Ja, omdat er dus, jullie zien een groei van de diensten export, diensten import. Je ziet gewoon meer toename tussen Frankrijk en Nederland als het gaat om diensten.
2: Ja, daar zien we toename. En we zien dat er een aantal sectoren zijn waar Frankrijk ook flink in gaat investeren. En dan met name ook kijkt naar meer Europese samenwerking, waar wij denken dat we hele goede kansen hebben.
1: Ja, waar liggen die kansen in Frankrijk? Wat voor sectoren hebben we het over dan?
2: Nou, we hebben het onder andere over AI en cyber. Dus Frankrijk wil een soort trekkersrol hebben om de Europese ambitie om die technologische soevereiniteit te versterken. Mm-hmm. Dus daar zet men vrij stevig op in. Men zet ook in aan de defensiekant, de verdere ontwikkeling van een defensieindustrie in Europa. En Frankrijk heeft, zoals je misschien weet, een aantal grote bedrijven op dat gebied, zoals we dat noemen. Ja, Thales, Naval Groep, Safran, dus zeg maar original equipment manufacturers. En wij denken dat we zeker Nederlandse toeleveranciers daar een goede rol zouden kunnen spelen. En ook meer samenwerking op aan zouden kunnen gaan.
1: Ja, dus we hebben het over AI, we hebben het over defensie. Dat zijn dan de sectoren waar jullie nu scherp op zijn.
2: AI en defensie zijn we scherp op. En dan proberen we altijd te kijken van waar gaat Frankrijk in investeren? Waar ontstaan kansen en groeit het? En in hoeverre hebben Nederlandse bedrijven daar interesse in? En waar zitten dan exact die kansen? Mm-hmm. Dus bij defensie bijvoorbeeld in de toeleverancier. Maar je ziet mede door alle klimaatontwikkelingen dat men ook flink op duurzame mobiliteit of bouw investeert. Nou, ook daar zijn weer Nederlandse bedrijven, maar dan zit het weer in andere delen van die keten. Dus we proberen altijd te kijken waar zit het precies. En dan met die Nederlandse bedrijven te verkennen of ze ook daadwerkelijk in de netwerken goed bij de Franse partijen kunnen komen en die ook daadwerkelijk in onze oplossingen geïnteresseerd zijn.
1: En zitten ze in Frankrijk te wachten op die, wat zijn wij, direct? We zijn bot. Zo kijken Fransen wel naar Nederlanders meestal toch. Zitten ze wel op ons te wachten?
2: Nou ja, dat is precies wat je natuurlijk onderzoekt. En gelukkig zitten ze inderdaad in een aantal sectoren wel op ons te wachten en zien ze wat we kunnen toevoegen. En wat wij altijd proberen te doen is dan Nederlandse bedrijven ook een beetje in het zonnetje te zetten. Hè? Dus ook een manier om erachter te komen van in hoeverre is men daadwerkelijk serieus geïnteresseerd. Maar ook om de Nederlandse bedrijven in een zonnetje te zetten. Mm-hmm. Als jij alleen als MKB naar dat soort bedrijven gaat, kom je lastig binnen. Dus wij pakken grote beurzen bijvoorbeeld, de FIFA Tech, de Paris Air Show, een aantal defensiebeurzen, maar ook missies, ja, om je het wat prominenter te laten zien.
1: Ja, dus dat je komt als groep eigenlijk binnen in plaats van als één partij.
2: Ja, als ik misschien een leuk voorbeeld mag geven. Het Nederlandse bedrijf Magic Lane. Dat is een soort Europese alternatief voor Google Maps. Die won 2 prijzen op de laatste FIFA Tech. Maar een bedrijf als Exolurum werd genomineerd. Er staan Nederlandse bedrijven in de top 100. Kijk, als je dat soort dingen wint of zichtbaar bent, ja, dan sta je er ook net even wat beter op vergeleken met al die andere bedrijven die proberen binnen te komen bij grote Franse techbedrijven of defensiebedrijven.
1: En als je dan binnenkomt als bedrijf, heb je dan tips voor ondernemers bij het zaken doen in Frankrijk? Stel het lukt, je gaat een partnership aan of een handelsrelatie. Wat moet je vooral wel en niet doen als je zaken aan het doen bent met de Fransen?
2: Ja, er zijn een aantal dingen waar je wel echt even op moet letten. Dus je moet even wat minder recht op je doel afgaan dan je in Nederland gewend bent. Dus toch eerst even wat socializen, wat lunch, wat wederzijds begrip en dan naar die business schakelen. Je moet je ook realiseren dat in Frankrijk het spreken van Frans en het aanbieden in het Frans toch echt nog wel heel belangrijk is. Hè? Dus denk aan je website, zelf Frans spreken, met Franse lokale partijen samenwerken om het op die manier te doen, want Engels is nog niet altijd gemeengoed. De hiërarchie is toch nog wat anders dan in Nederland. Hè? Dus het is wat hiërarchischer. Blijf wat meer op de u zitten tot je gevraagd wordt te tutoyeren. Ja. Kijk naar je kledingetiketten, zal ik maar zeggen. Nou, dat soort dingen is echt wel verschillend. En het is toch nog wat bureaucratischer en het duurt vaak toch net even iets langer. Ook met regelgeving en met dat soort zaken voordat de besluitvorming plaatsvindt.
1: Een beetje meer geduld, een beetje meer souplesse. Zo kunnen we het misschien samenvatten.
2: Daar komt het vaak wel op neer, ja.
1: Ja. Merci beaucoup, Annette Weijering, directeur internationaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
4: Ongevraagd advies.
1: Ja, ongevraagd advies. We gaan het hebben over de Merwedebrug. Want binnen 2 weken wordt daar gehandhaafd, als het goed is, door Rijkswaterstaat op het vrachtwagenverbod. Er moeten speciale camera's voor geïnstalleerd worden. Controles die ontbreken nu nog. En wat doen vrachtwagens? Die rijden gewoon door, terwijl de Merwedebrug dicht is voor zwaar verkeer. Dit weekend werd op stel en sprong daartoe besloten, omdat de constructie minder sterk was dan gedacht. Bij die brug in de A27 nou staat die situatie op zich niet op zichzelf. Meer plekken in Nederland kampt de infrastructuur met achterstallig onderhoud. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan onze minister-president Rob Jetten. Vandaag van Renske Leijten.
5: Goedemorgen.
1: Hallo, voormalig Kamerlid van de SP. Huidig trainer bij Seithof Accountants Academy. Onderhoud aan bruggen. Ben je vandaag met de auto over een brug gereden of niet?
5: Nee, ik ben met de trein gekomen.
1: Oh ja, ging dat wel veilig?
5: Er ligt ook van alles uit. En daar is ook altijd onderhoud. Dat is wat meer aangekondigd dan natuurlijk zo'n brug eruit nemen als de Merwedebrug. Maar we hebben ook al gezien dat in Noord-Nederland natuurlijk geen onderhoud meer was gepland. En we weten dat de minister van Wegen, Karremans, heel veel wil, maar eigenlijk geen geld in zijn portefeuille heeft.
1: Nee. Nou, maken we altijd grappen over België. Dat het daar een beetje slalom is tussen de kuilen in de weg. Maar gaan we die kant op?
5: Ja, ik denk wel dat de investeringen die nodig zijn achterblijven. En ook niet goed wordt begroot. Dat op het moment dat je een weg aanlegt en een weg opent, want dat wil de politiek altijd wel. Mm-hmm. Daar kan ik me ook nog grote debatten over herinneren in de Kamer. Precies, maar je moet natuurlijk ook goed onderhoud inboeken.
1: Dat is niet zo sexy, hè?
5: Dat is niet zo sexy.
1: Kom je niet meer op de voorpagina?
5: Moet je goed plannen? Nee, maar het is wel van wezenlijk belang. En wij als belastingbetalers merken natuurlijk pas echt dat we iets hebben aan die overheid op het moment dat het uitvalt.
1: Ja.
5: Op het moment dat je dat je zegt, hoezo kan ik niet over die brug? En ik snap heel goed dat de transportsector echt woedend is. En als het gaat over die handhaving, denk ik dan ook wel, het is goed om het te handhaven vanwege de veiligheid. Maar als het dan straks een cash cow zou worden, dan moeten we wel voor oppassen.
1: Ja.
5: Dus die transportsector niet over die brug laten rijden omdat het veiliger is, dat lijkt me logisch. Maar als je dan op hoge kosten met boetes gaat jagen, dat is volgens mij het paard achter de wagen spannen.
1: Ja.
5: Maar het diepere debat wat we hier moeten voeren is natuurlijk, hoe gaan we om met die portefeuilles die ministers krijgen voor hun beleid?
1: Hoe bedoel je dat?
5: Nou, wat we in Den Haag werken, dus sommige dingen heel ingewikkeld, hè? Je hebt een rijksbegroting. Je hebt een rijksbegroting. De belastingen die worden ieder jaar verdeeld over verschillende ministeries. En dan heb je die portefeuilles. Nou, voor een kabinetsperiode wordt dan gezegd, we gaan daar meer naartoe en daar minder naartoe. We weten allemaal, er gaat fors meer geld naar defensie.
1: Ja. Maar daar hoort ook infrastructuur bij, toch?
5: Dat zou je zeggen. Die portefeuilles zijn toch niet zo goed gevuld. Er is wel gezegd dat die Trump-norm van 5%... dat er ook een gedeelte van naar infrastructuur
1: 1,5%
5: mag.
1: 1,5% dacht ik.
5: Ja, maar dat is nog niet op deze manier ingevuld. En dat is wel belangrijk dat ze dat nu gaan doen. Wat je ook vindt van die 5%, want ik vind daar van alles van. Maar op het moment dat wij niet eens over onze wegen kunnen rijden, ons land niet kunnen bevoorraden, wat heb je dan eigenlijk in handen om de verdediging ook te leiden?
1: Ik hoorde vanochtend hier op zender, het zijn de bloedvaten van onze economie. Onze wegen, onze infrastructuur.
5: Ja, zeker. Kijk, en ik ken ook discussies die ik veel met mensen heb gesproken. Oh, ja, waar betaal ik nou mijn belasting voor? Want ik sta in de wacht bij de zorg en het onderwijs deugt niet. Zeg ik, ja, maar let op, ook wegen, ook veiligheid. Oh ja. En heel veel mensen snappen dat uiteindelijk wel, maar beseffen zich niet dat op het moment dat ze er gebruik van maken, maar als het eruit ligt, dan heb je natuurlijk gewoon wel echt stront aan de knikker. Ja. En zeker als het gaat over inderdaad de bevoorrading van ons land. Omrijden is nooit leuk. Gelukkig kan er in ons land worden omgereden. Ja. Maar ik denk wel dat het goed is dat het ministerie kijkt naar die veiligheid en niet het boetebeleid. Dus dat we dat in de klauwen houden, dat zou mijn eerste advies zijn aan Rob Jetten. Dus ga die camera's nou niet inzetten om vervolgens te cashen.
1: Maar wel om af te schrikken.
5: Ja, tuurlijk. Want ik bedoel, die vrachtwagenchauffeurs zitten allemaal op tijd te rijden. Ja. Maar als ze daardoor straks een ingestorte brug hebben, zijn we nog veel verder van huis. Mm-hmm. En tegelijkertijd kijken hoe je met die transportsector eventueel de tijdscompensatie kan kijken. Maar zeker ga met Karremans een infrastructuurproject aan. En er is geld zat, want er kan ook 5% naar Defensie. Ja. Maar dan moet er ook geld zat zijn voor de wegen.
1: Je hebt in je politieke carrière, ik vat hem heel kort samen, vaak toch wel mee bezig houden met de betrouwbare overheid, laat ik het zo noemen. Op andere vlakken. Maar daar gaat het hier uiteindelijk ook over, toch?
5: Dit is totaal onbetrouwbaar. Dit is totaal onbetrouwbaar. Kijk, en op het moment dat je constateert dat een brug niet veilig is, natuurlijk haal je hem er dan uit. Hè? Dat hoort een betrouwbare overheid te doen. Maar uiteindelijk, als je dan ook weet dat die portefeuille van die envelop, die portemonnee van infrastructuur zo leeg is, dat zelfs in het noorden de wegen niet meer onderhouden worden, maar dit soort dingen dus ook achterstallig zijn, dan is dat zeer onbetrouwbaar. Mm-hmm. En daar mogen we de overheid echt op aanspreken. Wij allemaal, hè, want of je nou wel of niet in de auto rijdt, je koopt ook gewoon je product in de winkel. En die moeten er ook komen op die manier.
1: Dus het kost ons allemaal wat. Het kost ons allemaal geld. Ook al woon je niet in de buurt van de Merwedebrug, dan hoef je er niet dagelijks overheen, wil je maar zeggen.
5: Nee. Het kost iedereen. Ja. Het is een belangrijke brug, hoor, daar.
1: Ja, zeker.
5: Staat niet voor niks gevaar vast. Nee.
1: Het gaat niet alleen om die brug. Het gaat over een tekort aan onderhoud van de infrastructuur. Ja. Tot 2050 loopt dat op. Het vakblad ESB becijferde dat afgelopen april. Weet je het cijfer? 50 miljard euro loopt het op, dat tekort, tot 2050.
5: Ja, nee, en dat is best wel goed in te halen. Hè? Kijk, als je het over de rijksbegroting hebt, gaat het echt over miljarden. Het gaat over belangrijke bedragen. En wat je dus goed moet doen, en daar heeft de Rekenkamer ook vaak op gewezen, niet alleen kijken naar nieuwe wegen en die openen. Soms is dat nodig. Nieuwe banen. Overal waar we rijden zien we natuurlijk verbreding van die wegen. Maar ook gewoon goed onderhoud. En als je dan in die planning ook, want je kan ook niet alles tegelijk doen. Moet zeggen, dan gaat het onderhoud maar even voor op een extra baan. Dan zou ik voor dat eerste kiezen. Maar dat moet planologen gewoon doen. En dat moeten ministers serieus doen. Maar we moeten daar wel geld aan besteden. Ja. En er is voldoende geld. Hè? Want ik bedoel, die 5%, dat klinkt dat maar als een heel klein beetje voor Defensie. Maar is 11 miljard per jaar. Nou, als je dat, en er komt meer bij. Als je daarvan zou zeggen, ja, we brengen ook ons wegennetwerk in ieder geval op orde. Want stel dat.
1: Nou, dan moet ik zwaar materieel overheen
5: Precies. En het gaat ook over de ontsluiting van de haven. Dus, volgens mij 1 en 1, 2. Maar dan moeten ze in Den Haag dus wel wat meer die integraliteit van beleid. Dus niet alleen we stouwen Defensie helemaal vol, zodat ze zo vol dat ze het niet uit kunnen geven. Dat is al jaren zo. Ja. En in infrastructuur zit dan niks. Dat is voor de belastingbetaler, qua betrouwbare overheid, totaal niet uit.
1: Dus het ongevraagd advies, vat ik het samen?
5: Zorg dat de wegen onderhouden worden en dat mensen en winkels, winkels bevoorraad worden, mensen zich kunnen vervoeren, maar dat mensen daarbij ook zien dat de overheid vertrouwen is.
1: Ja, en sta je niet blind op die defensieuitgaven?
5: Nou ja, gebruik die. Ik zie dat meer als kansen ook, hè, want daarvan hebben ze gezegd, ja, daar gaan we geld aan besteden. Wat je daar ook van vindt. Mm-hmm. Ik vind er van alles van. Maar daar zit nou juist ook een kans om dan te zeggen, hé, maar dat gebruiken we dan ook om onze infrastructuur nu echt te verbeteren.
1: Ja. En dit is een advies aan Rob Jetten of toch ook een beetje aan de minister?
5: Kijk, Rob Jetten die gaat over alles. Hè. De minister van Financiën zit best wel geharnast in. Dat is ook zijn rol. Die zegt gewoon, wat toebedeeld is aan ministers, dat mogen ze uitgeven en ik ga niet schuiven. Want als hij met eentje mag schuiven, dan gaat iedereen schuiven. Ja. Dus als Rob Jetten hier de rol speelt, dan denk ik dat het heel goed is. Maar dan moet de minister van Financiën dat natuurlijk met Karremans wel gaan uitvoeren.
1: Dankjewel, Renske Leijten, voormalig Kamerlid van de SP. Wil je ook het vorige advies horen aan de Nederlandse overheid over de mogelijk geannuleerde deal tussen Damen en de Vlaamse overheid? Zoek ongevraagd advies dan op in je podcast-app en abonneer je dan vooral even om geen advies te missen.
6: Het MKB praat mee.
1: Ja, vanochtend is de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. Ruim 45.000 deelnemers begonnen vanochtend aan de tocht. Vol goede moed. Hebben ze wel goede schoenen nodig. Dus wat doe je dan? Je koopt een paar nieuwe schoenen of je laat je oude wandelschoenen repareren. Ik heb contact met Paul den Oude, schoenmaker gespecialiseerd in wandelschoenen. Toptijd voor jullie denk ik nu, of niet Paul?
7: Ja, het is geweldig. Enorm druk geweest. Vooral vooraf aan de Vierdaagse natuurlijk. Maar nog steeds. Er zijn ook mensen die natuurlijk naar het buitenland gaan. Wandelen is nou eenmaal erg populair.
1: Ja, en dat was dan denk ik de afgelopen maanden. Was het dus inderdaad heel druk. Hè? Nu kunnen we een beetje achterover gaan leunen, een biertje drinken, terras kijken naar al die wandelaars.
7: Nee, dat biertje drinken, dat laten we even achterwege. Nou, inderdaad, voorjaar is heel populair. Mensen bereiden zich ook voor. Hun uitrusting. Kijk, je hebt verschillende categorieën. Wandelaars. Je hebt natuurlijk de Vierdaagse lopen, waar we het nu over hebben. Maar ook heel veel van onze klanten die gaan naar het buitenland. De Oostenrijkse bergen, noem maar op. Dat is toch een iets andere type wandelaar. Maar ze bereiden zich allemaal voor. En het voorjaar is dat. Ja, daar zijn we enorm druk. Nu loopt het wat terug. Mensen zijn nu ook daadwerkelijk. Sommigen zijn weg. En dus het hoogtepunt is wel geweest, maar we hebben nog voor iedereen voldoende werk eigenlijk.
1: Dat in die toptijd, hè? Waar hebben we het dan over? Hoeveel paar schoenen per dag?
7: Dan praat je over zo'n 100 paar per dag. 400-500 per week ongeveer. Ja. Dat we dan repareren.
1: En zijn alle schoenen
7: van 12 personen. Dus daar hebben we onze handen vol aan.
1: Ja, dat is doorpezen inderdaad. Zijn alle schoenen dan te redden? Of zeg je dan toch soms, koop even nieuwe joh?
7: Nou, dat zullen we altijd zeggen als dat beter is. Dus we zullen natuurlijk altijd een eerlijk advies geven. Want je wilt dat zo iemand toch ook goed voorbereid op pad gaat. En niet dat hij op een berg of tijdens de Vierdaagse een teleurstelling krijgt. Dat willen we niet. Maar kijk, je hebt ook allerlei reparaties. Hè? Kleine dingetjes, een nieuw haakje, een beetje wat stikwerk. En de grotere dingen, het echt nieuwe zolen zetten. Dat is eigenlijk het meest arbeidsintensief. Dat neemt ook de meeste tijd in beslag, zo'n reparatie. Maar er zitten ook hele kleine klusjes bij. Maar als het echt niet de moeite waard is, ja, natuurlijk zeggen we dat. Ja.
1: Heb je zelf eigenlijk meegedaan met de Vierdaagse wel eens, of niet? Een beetje ervaring op te
7: ik
1: doen?
7: Ik heb één keer meegedaan, jaren geleden. Maar dat was meer op uitnodiging van een fabrikant. Ja. We werken ook voor fabrikanten, wandelschoenen. En er was een sponsordag. En dan heb ik één dag, ik meen 50 kilometer.
1: En dat was meer dan genoeg, die ene dag?
7: Dat was, op zich was het leuk. Supergezellig is het. Kan het je aanraden. Ja. Maar ongetraind was dat, is 50 toch wel veel.
1: Ja, dat is sowieso
7: maar
1: veel.
7: Maar ik heb het volbracht. En het oefenen, dat moet ik nog.
1: Maar het is niet
7: het repareren ligt me zeg maar beter als het gebruik.
1: Het is geen ambitie inderdaad die je hebt. En zijn er nog, want die eerste dag is nu bezig. Misschien zijn er al wat wandelaars aan het luisteren. Is nou de gouden tip om die wandelschoenen deze Vierdaagse goed door te komen, om ze langer mee te laten gaan?
7: Ja, dan kun je dat als het nu niet de eerste dag niet goed zit, dat moet eigenlijk al kloppen. Dan in principe verwacht je dan, tenzij er bijvoorbeeld hevige regenval komt, want ik weet de voorspellingen niet.
1: Volgens mij valt dat mee.
7: Als die schoenen door en door nat worden, dan wordt het wel vervelend voor die schoenen, om ze ook weer droog te krijgen.
1: Ja, voor de
7: maar als je klachten hebt van blaren en zo, dan kun je wat betreft de schoenen weinig meer aan doen. Behalve dan met blarenpleisters en behandelingen die er ter plekke zijn onderweg. Als er nu nog iets is, dan is niet zoveel aan te doen.
1: Dan hoeven ze niet meer bij jullie aan te kloppen. Ze moeten gewoon lekker blijven wandelen daar in Nijmegen, Paul.
7: Nou, ze mogen altijd aankloppen. de deur staat open. We hebben ook een winkel, dus men is altijd welkom. Daarna zien we ze graag weer terug. Okay. Als ze goed versleten zijn, gebruikt zijn.
1: Ja, die wandelaars, of die schoenen bedoel je?
7: Die schoenen dan.
1: Of allebei misschien wel, hè?
7: Ja. Daar zijn weer andere adressen voor.
1: Paul den Oude, eigenaar van schoenmakerij Paul den Oude. Dank voor dit korte gesprek. Ben je nou ook MKB-ondernemer? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het dan weten via zaken@bnr.nl.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact.
8: De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. En dat is natuurlijk de BNR-app. Precies. Straks neem ik het laatste macro-economische nieuws door met Barbara Baarsma. Wil ik ook nog even gaan we de wereld bekijken met Bernard Hammelburg. Altijd plezier, dus blijf vooral luisteren.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
13: Politiek.
15: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
13: En ik ben er ook.
14: Dat is toch heerlijk.
13: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
16: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
28: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
29: Nu in de BNR-app.
1: De benzineprijs kruipt richting record door de oorlog in het Midden-Oosten. En op zijn tweede dag als premier van het VK schrapt Andy Burnham de directe BTW op stroom. En Taiwan klaagt een oud-werknemer van TSMC aan voor spionage. Nationale veiligheidsgeheimen zouden zijn gekopieerd. Maar deze verhalen meer vind je nu in de app van BNR. We gaan nu naar de ANWB met Tim Schaap. Tim, weinig files toch? Beetje grenscontrole.
30: Klopt inderdaad. Files door grenscontroles op de A1 en de A12. Daar in beide gevallen 15 minuten maximaal. En op de A76 in het zuiden van het land ook een file voor de controle. Daar ruim 20 minuten. Verder wel meerdere flitsers. Allemaal gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Rotterdam. Hectometerpaal 53,1. Maar ook de A7 Groningen-Heerenveen bij 176,0.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 12 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij ongeregeldheden in de Italiaanse stad Bologna zijn vannacht tientallen agenten gewond geraakt. Eerder werd nog gesproken van 11 gewonden. Zondag overleed een Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie. Agenten drukten hem op de grond en negeerden zijn hulpgeroep. Beelden gingen viral en leidden tot massale protesten in Bologna. In Duitsland een biertje drinken op het station mag straks nergens meer. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf half oktober een alcoholverbod op alle stations. Dat zou moeten zorgen voor meer orde en veiligheid. Aanleiding is onder meer een ernstig geweldincident waarbij een dronken reiziger een medewerker zwaar toetakelde. In Indonesië zijn 19 mensenhandelaars veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Ze boden meer dan 20 pasgeboren baby's zogenaamd ter adoptie aan, maar streken er flinke geldbedragen voor op. Een vrouw die de bende leidde moet 7 jaar zitten. 8 baby's zijn gered en zitten nu in een weeshuis. De benzineprijs gaat door het voortdurende geweld in het Midden-Oosten naar een nieuw record. Een liter euro 95 kost nu ruim €2,60 en diesel €2,57. Dat zit nog wel onder het record van afgelopen mei, toen benzine ruim €2,64 kostte. De adviesprijzen gelden bij pompen langs de snelweg. En de vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die zondag werd afgelast wordt vanavond ingehaald. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar de show moest op het laatste moment worden afgelast omdat er olie op het dek was gekomen en het risico op brand te groot was. Nu is alles weer veilig. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nieuwe directeur van reizigersvereniging Rover vertelt zometeen waarom zijn jongere leeftijd, 24 jaar is hij, geen belemmering is aan de onderhandelingstafel. En de straat van Hormuz kan niet politiek neutraal zijn in tijden van oorlog, dus mag Iran de straat blokkeren. Wie dat zegt en waarom, spreek zometeen met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg in BNR Zaken doen.
31: Hoe gezond ben je echt?
3: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
20: In de BNR-app
19: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
20: en blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Art Rooijakkers.
1: Ja, niet schrikken, Thomas is even op vakantie en dus mag ik invallen. Het eerste uur zijn we relatief door zonder kleerscheuren doorgekomen. Laten we hopen dat het dit uur ook weer zo gaat. Want we zitten in BNR Zaken doen. We hebben het over economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Daan Zieren. Hij is de kersverse directeur van reizigersvereniging Rover. Gaat onder andere bijvoorbeeld over het schrappen van de ouderenkorting in het OV. Wat vindt hij nou eigenlijk van spoorblokkades? Ga ik hem ook vragen. Maar eerst.
19: Macro.
1: Elke dag nemen we in dit programma het economische nieuws door. Vandaag doe ik dat met Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Barbara, we kennen elkaar van de Big Five, waar je ook wel eens te gast bent. Op welk macro-economisch nieuws is jouw oog vandaag gevallen?
21: Mijn oog viel op het bericht van het CBS vanochtend. Dat de investeringen in mei van dit jaar bijna 4% lager waren dan mei vorig jaar. Mm-hmm. Tegelijk wil ik wel aangeven, dit is geen reden voor paniek. Ja, Nederland investeert te weinig. Hè. Als je kijkt naar de investeringsquote, dat is het percentage van het BBP dat we investeren. Die is in Nederland het laagst van de hele EU. Die staat op zo ongeveer 15-16%. In de EU gemiddeld bijna 22%. Maar het gaat niet alleen om hoeveel je investeert, maar ook waaraan je investeert. En het bericht vanochtend ging over, voor de woorden, maar materiële vaste activa. Ja. Wat is dat? Nou, dat zijn transportmiddelen, dat zijn bedrijventerreinen, dat is vastgoed en machines.
1: Gebouwen, dat soort zaken.
21: Ja.
1: Ja. En dat is dus, want je begon geen reden tot paniek. Dan denk ik meteen toch ook aan die Irakese minister van Defensie die dat ooit zei, terwijl Bagdad achter hem aan het branden was. Ken je die beelden nog?
21: Ja, maar nee.
1: Die meme.
21: Ik bedoel, het klinkt waanzinnig veel. Hè? Ja. Dus min 4%. Bijna min 4%. Maar je moet weten, investeringen zijn notoir volatiel. Die gaan maand op maand, dit zijn maandcijfers, heel erg op en neer. Er zitten wel patronen in. Maart is vaak de beste maand. Augustus vaak de zwakste. Maar dat het maand op maand zo wijzigt, dat is op zich niet zo raar. Maar het is natuurlijk wel een signaal. Dat de investeringen zo dalen, betekent dat ondernemers minder vertrouwen hebben in het investeringsklimaat, in wat ze mogelijk kunnen terugverdienen met die investeringen. En ik zei het al, de investeringsquote in Nederland is al heel erg laag. Dus dit is niet goed nieuws. Nee. Ik wil er echt aan toevoegen dat als het CBS dit soort cijfers had gepubliceerd over niet vaste materiële, of materiële vaste activa, maar immateriële vaste activa. Dus databanken, software, AI, allemaal van dat soort dingen. Dan had ik mij nog veel meer zorgen gemaakt. Want het is juist die soort van activa die heel belangrijk is voor ons toekomstig verdienvermogen, ons arbeidsproductiviteitsontwikkeling. Mm-hmm. En met die investeringen gaat het redelijk. Absoluut niet genoeg. Mm-hmm. En het gat tussen Europa, Nederland enerzijds en de VS anderzijds is nu met name dat ze daar veel meer in die immateriële vaste activa investeren. In activa die ons uiteindelijk productiever maken. En
1: de vinger gaat de lucht in, ik zie
21: en
1: het.
21: En dat is heel belangrijk. Ja? Kijk, je kunt data hebben. Je kunt een AI-toepassing hebben. Je kunt zelfs een fantastisch kantoorpand hebben.
1: Maar
21: als je mensen er niet mee om kunnen gaan, als je managers er niet op sturen, als je niet ook je menselijk kapitaal op orde hebt, dan nog ga je niet productiever worden. Dus los van investeringen, in immateriële vaste activa, is het ook belangrijk om te zorgen dat je onderneming absorptievermogen heeft voor die nieuwe technologie.
1: Dat je mensen mee kunnen.
21: Ja, en dat je dus een diffusiebeleid ook hebt.
1: Een diffusiebeleid?
21: Diffusiebeleid van kennis die nodig is. Dus er zijn misschien bedrijven die heel goed met de nieuwe AI om kunnen gaan, maar andere bedrijven niet. Koppel die bedrijven dan aan elkaar. Zorg dat koplopers en achterblijvers of mensen in het peloton elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Nederland heeft innovatiebeleid nodig, investeringsbeleid, maar ook echt diffusiebeleid.
1: Ja. En hoe krijg je dat voor elkaar dan, die kennisdiffusie?
21: Nou, bijvoorbeeld, op dit moment wordt vooral door de overheid het ontwikkelen van nieuwe kennis gestimuleerd. Denk aan de WBSO, denk aan allerlei ander beleid. Maar het verspreiden van die kennis, daar voeren we eigenlijk geen beleid op. Een tweede die heel belangrijk is, is dat we op dit moment een economie hebben waar weinig creatieve destructie is, waar weinig dynamiek is. Via faillissementcijfers. Ja, nou, faillissementcijfers zijn laag. Werknemers blijven best wel zitten waar ze zitten. En dat betekent dat die kennis ook heel traag verspreidt in de economie. Als je een dynamische economie hebt met bedrijven die omvallen, nieuwe die ontstaan, doorgroeien enzovoort, dan gaat die kennis, die verspreidt zich veel sneller. En de derde hele belangrijke is, je moet wel kennis en vaardigheden hebben. Dus een skillsagenda, onderwijs. Het is al heel vaak op deze zender gezet, maar ik blijf het zeggen.
1: Laat het nog een keer doen.
21: Ja, ik blijf investeren in actuele vaardigheden. Want dan kunnen mensen ook veel meer nieuwe technologie die hele belangrijke investeringen absorberen.
1: Ja, maar toch even over dat andere punt dat je maakt. Het klinkt een beetje als stilstand water, zoals je onze economie dan omschrijft. Met weinig dynamiek. En dat gaat uiteindelijk ook stinken, hè?
21: Nou ja, stinken, dat zijn jouw woorden. Maar Nederland is vastgelopen, dat klopt. Doordat we heel veel van onze productiefactoren, of het nou vierkante meters zijn, of het nou arbeid is, of het nou stikstofruimte is, wordt bezet door laagproductieve activiteiten. Mm-hmm. En wat je eigenlijk wil is een proces waarin die activiteiten, die laagproductieve activiteiten, hoger activiteiten. Mm-hmm. En wat je eigenlijk wil is een proces waarin die activiteiten,

0: ene bedrijf naar het andere bedrijf, van de ene werknemer naar de ander te krijgen, van de ene manager naar de ander enzovoort.
1: Die diffusie waar je het over had.
0: Ja. Ja, dat is nodig.
1: We begonnen over we hebben het over materiële vaste activa, en dat was dus die 3,8% daling, zei het CBS. Hoe relevant is eigenlijk, als je alles met wat jij nu zegt, is dat cijfer dan, als het gaat over vaste activa?
0: Het is een signaal. En ik vind het heel belangrijk om dat signaal op te pikken. Daarom heb ik het ook vandaag voor dit macronieuwtje gebruikt. Het is alleen niet alleszeggend. Mm-hmm. Want het zou heel mooi zijn als het CBS ook maandelijks de cijfers over bijvoorbeeld de investeringen in immateriële vaste activa zou meegeven. Want dat is veel meer waar toekomstig verdienvermogen op draait. En ja, materiële vaste activa zijn ook nodig. Hè. Begrijp me absoluut niet verkeerd. Maar het grootste probleem zit misschien wel juist in de samenstelling van die investeringen en in de verspreiding van de kennis die nodig is om het daadwerkelijk tot je productiviteit vergroter te maken.
1: Ja. Dank, Barbara Baarsma. Econoom, hoofdeconoom van PwC, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En wil je geen enkel economisch inzicht missen, abonneer je dan vooral op de podcast van Macro met Boot en Mujagit.
2: Blik op de wereld.
1: Memorandum of Understanding tussen Amerika en Iran was op voorhand al gedoemd te mislukken, omdat beide landen een andere definitie hadden van wat daarin staat, schrijft de Iraanse voormalige vicepresident, oud-minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, in een ingezonden stuk in het Amerikaanse blad Foreign Affairs. Hij wijst er ook op dat Iran de straat van Hormuz blokkeert, omdat de maritieme routes daar niet politiek neutraal kunnen zijn woorden. Zolang Amerika de straat gebruikt voor het vervoer van wapensystemen die tegen Iran zijn gericht. Nou, iedere dag werpen we in dit programma een blik op de wereld. Ik zeg al, ik heb al helemaal een clubgevoel hier, maar zaken doen doet dan een blik op de wereld. En vandaag mag ik dat doen. En vandaag is die blik van buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, contact met jou als het goed is nu.
3: Jazeker,
1: Bart. Fijn om je te spreken. Even dat van Javad Zarif, die een voormalige vicepresident en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Hoe moeten die woorden wegen? Is dat een stukje propaganda? Of wat is het?
3: Nou, ik denk wel dat hij een punt heeft. Dat in de eerste plaats het medium waarin hij het publiceert. Hè, Foreign Affairs, dat is een zeer respectabel Amerikaanse publicatie. En die doet dit soort dingen. En die doet aan fact-checking. En die doet aan overleg met zo'n auteur. Dus ik vind het op zichzelf wel een stunt, hoor. Het is een beetje hetzelfde als wanneer die Zarif zou zeggen, weet je wat, ik plaats mijn mening nou eens op de website van BNR. Begrijp? Het is echt iets... Nou, dat vertelt
1: die orde van grootte. Ja, en het is dus een interessant inkijkje in de manier waarop daar de oorlog wordt beleefd. Ja,
3: interessant inkijkje in hoe Iran hier naar kijkt. En ik vind dat ze een punt hebben met dat 14-puntenplan. Dat is de basis geweest voor die helaas nu weer beëindigde wapenstilstand. Maar het is, als je dat ding leest, en daar hebben we destijds veel over gesproken, een nogal vaag ding. Zoals voorlopig blijft de straat van Hormuz open, maar we moeten nog praten over de toekomstige regelingen. Mm-hmm. Er staat dus niks helemaal duidelijk benoemd. Ja, we gaan praten over de defensie, over het nucleaire programma. Dat moet dan nader gebeuren. We gaan praten over misschien het ontdooien van Iraanse tegoeden. Maar er is niks concreets. Alleen mijn verwijt is dan, als je dat vindt, en ik vind dat hij daarin gelijk heeft, waarom ben je dan zelf niet met zo'n document gekomen zoals hij dat nu doet?
1: Ja, om het wel concreet te maken.
3: Zetten ze op een rijtje hoe Iran er tegenaan kijkt. Dat had volgens mij geholpen.
1: Met al die decennia, durf ik wel te zeggen, ervaring die je hebt, Bernard. Dus ook over als het gaat om internationale conflicten. Die vaagheid van zo'n document, hoe moeten we dat dan zien? Is dat iets wat gangbaar is? Of is dat in dit geval echt een uitzondering?
3: Nee, het is iets dat gangbaar is. En we hebben er vorige week in BNR De Wereld ook aandacht aan besteed. Het is een methode van diplomaten om te zeggen, we zijn bereid om de volgende kwesties te gaan bespreken als we nader tot elkaar komen. Mm. Maar we gaan niet op de voorhand al de details uitwerken. Dat doen we als we een soort van raamakkoord hebben en daarna gaan onderhandelen. Dus op zichzelf is de bedoeling niet verkeerd. Mm-hmm. Alleen dat Zarif zegt, ja, wij hebben er niks aan. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja. En dan gaat het voor ons nu over die doorgang van de straat van Hormuz natuurlijk. Ja. Dat wordt door Iran belemmerd. ja, die visie van Zarif, gaat die straat uiteindelijk wel open? Wat wordt er over gezegd?
3: Nou ja, hij zegt twee dingen. Eerst, want hij zegt, we kunnen het, een van de punten die nu noemt, we kunnen die blokkade niet blijven handhaven.

0: Want anders dan krijgen we op een bepaald moment een conflict echt met de hele wereld. Mm. Niet alleen met de Amerikanen, maar ook met China en India en misschien zelfs met de Afrikaanse landen. Dat is niet goed. Dus er moet een oplossing voor komen. Maar aan het andere punt dat hij noemt, dat je ook al in de inleiding zei, is dat ze er wel eisen aan stellen. Zeggen, ja, die route is dan internationaal.
1: Ja.
0: Maar er mogen allerlei spullen niet door. Bijvoorbeeld als het gaat om militair materieel. Dat kan vervoerd worden door Amerikaanse schepen of andere. Het maakt niet uit. Vliegtuigonderdelen noemt hij. Logistieke steun voor de VS. Wat dat betekent, weet ik niet. Maar in ieder geval, als dat op de een of andere manier door die waterweg gaat, ja, dat kan dan niet.
1: Nee.
0: En dat is onlogisch, want als je zegt het is internationaal water, ja, dan is het internationaal water, dan mag iedereen daar doorheen varen met wat hij maar wil.
1: Ja, maar goed, het land dat met die wapensystemen uiteindelijk wordt gebombardeerd. Dus ja, dat is de logica die hij zoekt.
0: Ja, natuurlijk is dat de logica. Aan de andere kant, je kunt niet zeggen, ja, het moet open, maar er zijn dan wel voorwaarden aan wat er wel en niet doorheen mag varen. Dat is gewoon in strijd met het zeerecht. Mm. Dus dat is niet vol te houden.
1: Nee. Hij schrijft ook over een veiligheidsovereenkomst waarbij Amerika Iran tegemoet moet komen met een investeringsfonds van, wat is het, $300 miljard. Ja. En dan kan Iran weer garanties geven over kernwapens. Realistisch?
0: Ja. Ja, dat is realistisch. Dat staat ook wel in dat 14-puntenplan. Dus we spelen hier twee dingen door elkaar. In de eerste plaats hebben de Amerikanen steeds gezegd, als jullie een concessie doen met dat nucleaire programma, dan zijn wij bereid om de sancties die er zijn te verlichten. Of misschien een deel van het bevroren kapitaal dat jullie hebben op banken staan, om dat te ontdooien. He? Dus dan krijg je een deel van je centen terug.
1: Ja.
0: Dat is belangrijk. Daarnaast kwam plotseling dat bedrag van $300 miljard voor wederopbouw. Dat was een volgens mij Amerikaans idee. Die zeiden, ja, Iran heeft geleden en dat heeft hulp nodig. En die hulp moet dan komen, niet van de Amerikanen, maar van de omringende landen in de Golf. Die zouden dat bedrag moeten ophoesten. En nu draait Zarif het dus om. Die zegt, als dat gebeurt, ja, dan zijn wij bereid om te praten over dat nucleaire programma. Dat is best handig, omdat je weet dat Iran bij alle schermutselingen op het ogenblik geen vooral wraak neemt op Amerikaanse basis in die golfstaten.
1: Ja.
0: Dus hij houdt ook die golfstaten een soort van wortel voor. Want als jullie nou zorgen dat geld beschikbaar komt, dan kunnen wij ook stoppen met met de represailles in jullie gebied. Dus er zit een laag onder. En vandaar dat hij dat er wel uitpakt. Maar de oorspronkelijke afspraak van het ontdooien van bevroren tegoeden en het beëindigen van de sancties, dat staat er niet in.
1: Nee.
0: Nou, dat verbaast mij enorm.
1: Ja, dat laat hij dan liggen. Ondertussen wordt er, zeggen sommige bronnen, gewerkt aan een nieuw 10-daags bestand. Pakistan, Qatar en Egypte zouden daar aan werken op dit moment. Zie je het gebeuren of niet? Een nieuw bestand?
0: Ja, ik zie het wel gebeuren, want het moet echt gebeuren. Mm. Het loopt nu zo compleet uit de hand.
1: Ja.
0: En er zijn nu ook discussies gaande in bijvoorbeeld het Amerikaanse congres. Minister Hegseth van Defensie, die zichzelf minister van Oorlog noemt, die moet getuigen. En dat gaat dan over de aanvraag van extra geld. En niet zo'n beetje ook, maar echt miljarden voor de voortzetting van deze strijd. Dat valt in Amerika zelf niet goed. Dus de Amerikanen hebben haast. En bovendien, Trump wordt door deze kwestie minder populair in eigen land.
1: Hè?
0: Ja, de midterms komen eraan. Zijn populariteit blijft kelderen. Maar dat geldt
1: eigenlijk toch de wereldbeker bij het voetbal aan het uitreiken was.
0: Ja, wat heet.
1: Ja,
0: hij was
1: bijna meterfeesten.
0: En hij was ook niet uit beeld te rammen, zal ik maar zeggen. Dat is allemaal waar. Maar voor hem is er heel veel aan gelegen om het te stoppen.
1: Mm.
0: Alleen, het kan alleen maar als allebei de partijen dat willen. En tot nu toe is dat niet het geval. Maar ik denk dat ze allebei er verstandig aan doen om te zeggen, oké, laten we het toch nog maar weer een keer proberen. Ja. Voor een dag of 10 of 14. En dan eens kijken waar het schip strandt. Pun intended.
1: Dankjewel, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. De terugblik op de wereld. Alle afleveringen zijn te vinden in je podcast-app.
2: De Zakenlunch.
1: bespreken het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Vandaag doe ik dat met Daan Zieren, de kersverse directeur van reizigersvereniging Rover. En met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Welkom allebei. We gaan het eerst hebben over TSMC. Die willen de prijzen van de productie van geavanceerde en trouwens ook van oude generatie chips volgend jaar verhogen. Bericht Nikkei Asia op basis van bronnen. In totaal gaat het om een stijging van maximaal 10%. Koen, is dat significant, stijging van 10%?
2: Dat is behoorlijk wat. Mm. Maar misschien nog wel significanter is dat TSMC eigenlijk altijd gezegd heeft, wij willen een hele goede relatie ook met onze afnemers. En daarbij hoort niet dat je prijzen willekeurig en heel snel verhoogt. Maar en dat zien we hier ook in terug, hè, in wat de Nikkei rapporteert. Is dat ze zeggen van nou, ze zijn in gesprek met hun belangrijkste afnemers, Nvidia, Apple, eigenlijk alle grote kopen hun chips bij TSMC. En niet alleen de meest geavanceerde, maar ook de wat minder geavanceerde chips waar het nu om gaat. En daarvan hebben ze gezegd van nou, we gaan in niet per direct, maar in 2027 die prijzen verhogen tot 10%.
1: Waarom doen ze dat?
2: Kosten stijgen. Ze zijn zelf ook als een dolle aan het investeren. Mm. Maar hebben ook te maken met hogere kosten voor de inkoop van die chip zelf. Voor de onderdelen. Dus om hun winst op peil te houden, en die zijn natuurlijk al heel fors, maar toch om ze op peil te houden, gaan ze die prijzen ook doorbelasten. Het is ook niet helemaal nieuw, hè, want we hebben eerder al gehoord van onder andere Apple dat je volgende MacBook en je volgende iPhone duurder gaan worden. Ja. Omdat die chipprijzen zo aan het oplopen zijn. En nou, dat zien we hier dus ook in terug.
1: Gaan we terugzien op de beurs, denk je?
2: Ik denk dat we het al een beetje terug aan het zien zijn. Want we op een beursdag zoals die van vandaag zien we dat we toch de AEX min of meer in stand gehouden wordt door het feit dat ASML, ASMI en BESI stijgen in koers. Dat komt ook wel na een anderhalve week van hele forse koersdalingen. Mm. Maar er moet een reden voor zijn. En een van de redenen is dat TSMC de vraag ook naar de toekomst toe nog zo sterk ziet dat ze die prijzen,
1: dat ze die machines nodig hebben ook.
2: Ja, dat ze de machines nodig zijn, maar tegelijkertijd ook van nou, die vraag blijft overeind, dus de prijzen ook van onze grondstoffen blijven hoog, dus we moeten die prijsverhoging gaan doorvoeren. Dat geeft gewoon eigenlijk aan dat die markt, ondanks wat er over gedacht wordt, nog steeds heel erg sterk is.
1: Mm-hmm. Dan gaan we het hebben over plastic wetgeving. Want in augustus gaan er nieuwe Europese duurzaamheidsregels voor plastic en verpakkingen in. Er zijn lobbyorganisaties die proberen de plastic wet al langer af te zwakken, uit te stellen. En het FD staat vandaag een interessante uitgebreide analyse daarover. Daan, voordat je voorzitter was bij Rover, directeur ben je trouwens? Was je voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Hoe kijk je naar die wet? Denk je dat het gaat leiden tot meer gerecycled plastic?
3: Ja, ik denk van wel. Het is een hele spannende periode nu, want nu is eigenlijk de vraag of de wet in stand blijft en echt zo ambitieus is als die is. Mm. En dat is wel echt nodig. En hij komt eigenlijk al veel te laat. Want in 2024 zijn er bijvoorbeeld in Nederland alleen al 5 plastic recyclingbedrijven failliet gegaan. Ja. Alleen omdat er eigenlijk geen markt was. Want de spelregels waren nog te moeilijk, waardoor je niet kon concurreren met al het nieuwe plastic dat niet gerecycled is. Mm-hmm. Nou, met deze wetgeving zou dat dus wel mogelijk zijn. En dat betekent ook wel dat er een spannende periode is. Want er moet eigenlijk gewoon een hele nieuwe markt gecreëerd worden.
1: Het is spannend dus ook voor recyclingbedrijven zelf.
3: Ja, in die zin, omdat er allemaal samenwerking ook met bijvoorbeeld de chemische industrie moeten plaatsvinden die nog nooit eerder hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. Nou, dat is vast even zoeken naar elkaar. Maar ik denk ook dus iets waar heel veel kansen liggen, waar echt ook nou, een mooie, bloeiende Europese industrie opgebouwd kan worden.
1: Nou is de lobby tegen die wet hardnekkig. Dus je zegt dat het is spannend, verwacht je? Ja, je kan ook niet een toekomst voorspellen natuurlijk. Maar gaat die wet er doorheen komen?
3: Ik denk dat die wet er zeker doorheen gaat komen. Wat ik nog spannend vind is of die op deze manier er doorheen gaat komen.
1: Of niet te veel afgezwakt of aangepast wordt.
3: Ja, precies. Ja. Dus volgens mij moet straks ook 10% van voedselverpakkingen dan ook uit gerecycled materialen bestaan. Ja, daar is bijvoorbeeld een McDonald's helemaal niet blij mee, of andere voedselverpakkingen. Mm-hmm. Dus dat is nog wel even spannend of dat er natuurlijk in blijft. Ja. Maar ik hoop heel erg van wel.
1: Voor onze cheeseburgers dan weer ook 10% duurder.
3: Dat weet ik niet. Ik denk als het McDonald's is, zal dat misschien wel meevallen. Mm. Maar Maar
1: het is nodig, zeg je.
3: Het is echt heel erg nodig.
1: Ja. Importheffingen, er komen er voor Canada vanuit de VS. Er is een nieuw decreet ondertekend door de president Donald Trump gisteravond, net na die WK-finale. Stond hij nog lekker uit te reiken. Het werd georganiseerd samen met Canada-Mexico. Nu is weer ruzie, want let op, kleding, meubelen, ook ijshockeysticks moet een heffing van 50% gaan gelden, Koen.
2: Ja, het is eigenlijk, we hoorden het net al even Bernard vertellen, de timing zo vlak voor die midterm elections. Mm-hmm. Nu stoft hij zijn tarieven dossier weer af. In een andere vorm, hè, want de eerste tarievensessie is onwettig verklaard. Mm-hmm. Dat zijn ze nu aan het terugbetalen.
1: Ja, ze probeert het nu op een andere manier. Hè?
2: Dus hij doet het nu op een andere manier naar Canada. Dat zou over oneerlijke concurrentie gaan. En ja, de goederen.
1: Discriminatie ging het zelfs van Amerikaanse auto's.
2: Ja, discriminatie van Amerikaanse producenten. Daar zou het dan over gaan. En dan komen er allerlei heffingen ook op producten waarvan je denkt van nou, wat voor impact gaat dat zijn? Hè? Want het merendeel van die ijshockeysticks wordt inmiddels al lang niet meer vanuit Canada geëxporteerd naar Amerika, maar komt vanuit China en Taiwan. Datzelfde gaat over sterke drank en Canadese wijn.
1: Ja, ik wist niet eens dat
2: het
1: was.
2: Hoe groot is het percentage Canadese wijn dat ze in Amerika drinken, vraag je dan af. Maar het feit dat hij dit doet zorgt voor een verhoging van de prijzen. En daar blijft het niet bij, want zoals de Financial Times net publiceert, is dat er waarschijnlijk deze week ook weer een nieuwe golf van tarieven komt tussen de 10 en de 12,5% voor maar liefst 60 landen. En dat zou gaan over een Forced Labor Act. Dat is een wet uit 1974. Ja. En in de basis zegt die wet, als jij moet als land opnemen dat je geen producten importeert waar arbeidsdwang in involved is. En dat gaat dus niet alleen over Aziatische landen, maar het gaat ook over bijvoorbeeld Zwitserland. Ja. En dat zouden dus tarieven kunnen opleveren weer voor die landen van 10 tot 12,5% extra.
1: Kijk je naar rationeel beleid van Donald Trump?
2: Nee, hij heeft eigenlijk rationeel beleid is eigenlijk, Ik heb het nog niet echt meegemaakt. Het enige wat hij echt goed gedaan heeft is dat elke Amerikaan bij geboorte $1000 krijgt om mee te gaan beleggen. Dat is iets wat ik heel erg ondersteun. Maar voor de rest, als je kijkt naar dit soort dingen, ook wat er in de straat van of in het Midden-Oosten gebeurt, allemaal inflatie opdrijvend en dat zo vlak voor de verkiezingen. Ja, dit is gewoon eigenlijk politieke zelfmoord. En dat komt al op een moment dat zijn populariteit zwaar zakkend is. Hij heeft al aangekondigd dat verkiezingsfraude weer een thema gaat zijn, ook bij de midterm elections. Dus weten bij voorbaat dat die elections rigged zullen zijn als hij niet de meerderheid behoudt in de Senaat en in het congres. Maar het geeft zeker te denken aan.
1: Ja. Gaan we nog heel snel over zwemmen hebben. Want ik heb afgelopen weekend iets leuks meegemaakt. Ja, niet dat jullie mijn vakantie hoeven nou mee te maken, Daan. Maar ik heb gezwommen in de Seine in Parijs. En wat blijkt nou, in steeds meer Europese steden kun je zwemmen in het stadse water. Ik had uitzicht op de Eiffeltoren terwijl ik daar aan het dobberen was. National Geographic schrijft erover. Met het toenemende aantal hete dagen zwemmen in de stad in opkomst, Daan. Zijn die ze voor jou?
3: Zeker weten. En ook superbelangrijk. Hè? Juist wanneer we veel vaker hittegolven tegenkomen. Is het heel fijn dat er ook echt plekken waar het grootste vorm van verkoeling mogelijk is, beter te vinden zijn in de stad.
1: Ja, alleen moesten ze die Seine wel ongeveer droog pompen om een beetje schoon te krijgen, hè, voor de Olympische Spelen. Er waren enorme investeringen voor nodig. Is dat het waard?
3: Ik denk dat dat zeker waard is. Ja. Ik heb er zelf ook in gezwommen. En het
1: in de Seine
3: is echt in de Seine ook vorig
1: ervaring,
3: jaar.
1: Hoor.
3: En het is hartstikke gaaf. En het is ook echt voor die stad betekent het hartstikke veel. Ja. Het is echt, zijn echt plekken waar mensen samenkomen met elkaar. Waar je verkoeling dus kan opzoeken. Maar ook gewoon goed voor de sociale cohesie is.
1: Ja. Zou het iets voor jou zijn, Koen?
2: Nou, ik woon in Den Haag, dus ik kan nog steeds aan de zee. Ik hoef niet in de Hofvijver, maar ook daar wordt de waterkwaliteit wel steeds beter.
1: Hofvijver zou ik nog niet gaan zwemmen, jij wel?
2: Nou ja, ik heb ooit in het verleden op geschaatst. En ik denk dat als ik er ga zwemmen, dat ik meteen door de politie eruit word gehaald.
3: Dat denk ik ook.
1: Ja. Daarna meteen douchen, want dat moest je dan wel in de scène. Als je eruit komt, moet je echt douchen, want dan kun je de rest van de dag een beetje jeuk krijgen.
3: Precies, in Zwitserland doen ze dat trouwens veel beter. Daar hoef je niet eens te douchen, omdat het water zo schoon is. En daar gaan er zelfs mensen naar hun werk zwemmend. Oh. Dus die mensen zou ik heel graag als directeur van de reizigersvereniging ook vertegenwoordigen.
1: Ik snap het. Ja. Koen Wender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Dank voor de komst. De AEX staat intussen, vind je fijn om te weten toch, Koen, denk ik ook, op 1093. En om 1 uur krijg je een update van onze beursnerd. En zometeen praat ik verder met de nieuwe directeur van reizigersvereniging Rover. Daan, je hoorde hem net al over een potentiële terugkeer naar misschien wel de activistische beginjaren van zijn organisatie. Tot zo.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Ik open de vergadering.
6: Ja, voorzitter.
7: Ja, dank voorzitter.
8: Voorzitter.
9: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
10: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
11: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
13: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Meerdere files om te melden. Allereerst meerdere files voor de Duitse grenscontroles. Op de A12 en de A76 is de vertraging een kwartier. Op de A1 vanuit Hengelo is de vertraging 10 minuten. Verder is het druk op de afsluitdijk, de A7. Vanuit Friesland richting Noord-Holland. 3 kilometer en 10 minuten bumper aan bumper voor Den Oever. Dan meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A12 naar Utrecht bij 67,0. Maar ook langs de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij ongeregeldheden in de Italiaanse stad Bologna zijn vannacht tientallen agenten gewond geraakt. Eerder werd nog gesproken van 11 gewonden. Zondag overleed een Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie. Agenten drukten hem op de grond en negeerden zijn hulpgeroep. Beelden gingen viral en leidden tot massale protesten in Bologna. In Duitsland een biertje drinken op het station mag straks nergens meer. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf half oktober een alcoholverbod op alle stations. Dat zou moeten zorgen voor meer orde en veiligheid. Aanleiding is onder meer een ernstig geweldincident waarbij een dronken reiziger een medewerker zwaar toetakelde. In Indonesië zijn 19 mensenhandelaars veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Ze boden meer dan 20 pasgeboren baby's zogenaamd ter adoptie aan, maar streken er flinke geldbedragen voor op. Een vrouw die de bende leidde moet 7 jaar zitten. 8 baby's zijn gered en zitten nu in een weeshuis. De benzineprijs gaat door het voortdurende geweld in het Midden-Oosten naar een nieuw record. Een liter euro 95 kost nu ruim 2,60 euro en diesel 2,57 euro. Dat zit nog wel onder het record van afgelopen mei, toen benzine ruim 2,64 euro kostte. De adviesprijzen gelden bij pompen langs de snelweg. En de vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse, die zondag werd afgelast, wordt vanavond ingehaald. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar de show moest op het laatste moment worden afgelast omdat er olie op het dek was gekomen en het risico op brand te groot was. Nu is alles weer veilig. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nieuwe directeur van reizigersvereniging Rover vertelt waarom hij niet achter de staking op het spoor van vorige maand stond. Of staat. Nog steeds, denk ik. Je hoort het zo en BNR Zaken doen.
18: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
20: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Art Rooijakkers. De top van Nederland.
1: Ja, daar ben jij nu, Daan Zieren, de top van Nederland, als kersverse directeur van reizigersvereniging Rover. Voelt het al zo of niet?
3: Nou, ik vind het superleuk werk. Zo voelt het in ieder geval.
1: Geloof ik politiek correct antwoord. Ja, hij is net begonnen met een ingewikkelde opdracht. Nu daarna 2027 weer bezuinigingen dreigen op het OV. Die bezuinigingen moeten voorkomen worden, vindt Rover natuurlijk, de reizigersvereniging. En daarom wordt het activistische verleden misschien wel weer een beetje opgepoetst. En die organisatie moet wel oppassen, want tegelijkertijd betrouwbare partner voor de overheid willen ze ook zijn. Dus Daan Zieren, die spagaat, daar gaan we het over hebben met jou. Fijn dat je er bent.
3: Ja, zeker.
1: Gefeliciteerd met die aanstelling als directeur. Je bent nu 3 weken in functie, hè?
3: Ja, 3 weken.
1: Ja, maar dan ga je op vakantie?
3: Ik ga in ieder geval de komende 2 maanden niet op vakantie. Dus misschien na Prinsjesdag ergens.
1: Je begon op de dag dat er daar in Rotterdam van alles misging. Wat was het? Brand en meteen allemaal stremmingen bij Rotterdam. Was dat toeval of had je daar de hand in?
3: Het was geen toeval, maar het was wel gelijk een mooie eerste oefening. Want het is natuurlijk heel vervelend dat zoveel reizigers gestrand waren. En ook met name dat het internationaal vervoer echt helemaal stil lag. Alle treinen naar Londen die gingen ineens niet meer. Mm-hmm. En de reizigers kregen daar te horen dat ze wel een vergoeding mogelijk was, maar dat er geen alternatief vervoer mogelijk was. En dat is eigenlijk helemaal niet in lijn met de Europese richtlijnen. Dus dat was gelijk een interessante oefening om te zorgen dat de reizigersrechten wel echt behouden worden.
1: Ja, en wat doe je dan als kersverse directeur van Rover? Wat kun je dan doen?
3: Daar spreken we dus natuurlijk in NS International en de Eurostar op aan.
1: Luisteren ze dan ook?
3: En ze luisteren ook zeker. Dus de informatie voor reizigers is na een dag ook zeker veranderd. Omdat wij hen daar dan op aanspraken. En daarna kwamen ze dus wel met opties waardoor je toch nog naar Londen kon komen. Via een trein dan naar Brussel, die ze eerst helemaal niet aangaven als optie. Yeah. Dus op die manier proberen we wel echt reizigers een beetje uit die benarde situaties te halen.
1: Ja, jullie servicen wat dat betreft dan eigenlijk. Ja.
3: In dat soort situaties wel, ja.
1: Je bent 24, hè?
3: Ja, 24, ja.
1: Ja, moest even nadenken.
3: Ja,
1: je bent 24, dus misschien net je OV-kaart ingeleverd als oud-student.
3: Ja, al twee jaar inderdaad. Okay, maar het is niet zo lang geleden, dus ik kan er nog heel goed mee meeleven.
1: Dus het is niet op leeftijdsdiscriminatie gebaseerd, maar mag u daar wel op aanspreken, toch? Op het feit dat je zo jong op deze functie zit. Want je bent een gesprekspartner voor de overheid. Is het nou een voordeel, die leeftijd, denk je?
3: Ik denk zeker dat er heel veel voordelen in zitten. Juist ook omdat de grootste reizigersgroep ook jongeren zijn.
1: Is dat zo?
3: Dat klopt, want studenten reizen maken hartstikke veel gebruik natuurlijk van het openbaar vervoer.
1: Nou, die mogen niet zeuren.
3: Het kan allemaal soms nog steeds een beetje beter, maar die gaan natuurlijk, dan is het echt de beste optie om naar school te gaan, om naar de universiteit te gaan met het OV. Dus die maken heel veel gebruik.
1: Zit dicht bij de leefwereld, wil je maar zeggen.
3: Ja, precies. Maar ik merk ook bij al mijn generatiegenoten dat, wanneer ze eenmaal klaar zijn, dat ze dan ineens heel erg schrikken. Want het is eigenlijk best wel heel duur, het openbaar vervoer. En het is allemaal niet zo makkelijk. Mm-hmm. En dat ze dan vaak toch ervoor kiezen om een auto te kopen. Terwijl dat eigenlijk best wel zonde is. Want ze waren helemaal gewend om met het OV te reizen. Ze vonden dat hartstikke prima en heel comfortabel. Maar omdat dat dan toch iets duurder was dan ze eigenlijk initieel dachten, kiezen ze ervoor om een auto aan te schaffen.
1: Ja, treinreizen is te duur in Nederland.
3: Ja, ik denk dat we een prachtig OV-systeem hier hebben in Nederland. We hebben een van de beste systemen in de wereld. En daar mogen we ook zeker trots zijn. Maar het is nog echt wel te ontoegankelijk in die zin. Een kaartje van Den Haag naar Utrecht kost al bijna 15 euro. Laat staan dat je nog wat verder moet gaan. Dat is eigenlijk echt te duur als je in een land zoals Nederland, waar we gewoon heel erg gewend zijn om wat verder van onze baan af te wonen. Dus dat moet echt iets beter. Ja.
1: Wat zou een realistische prijs zijn? Je zegt 15 euro nu Den Haag-Utrecht. Wat zouden jullie vanuit Rover zeggen? Nou, dat vinden wij realistisch.
3: Nou, ik vind het best wel realistisch. Wat nu aangeboden wordt in het Nederland Dalvrij ticket. Het ticket waardoor je voor 49 euro per maand in de daluren kan reizen. Nou, dat is een hele mooie manier om toch echt het een stukje toegankelijker te maken. Als je daar bijvoorbeeld stel nou elke dag van gebruik maakt, dan heb je echt heel betaalbaar vervoer.
1: Ja, maar zo'n kaartje Den Haag Utrecht, als we dat concreet maken, tientje? 7,50? Waar hebben we het over?
3: Nou, als je de kostendekkingen helemaal rond zou moeten krijgen, is dat best een ingewikkeld verhaal, denk ik inderdaad. Maar ik zou eigenlijk zeggen dat zo'n kaartje prima onder een tientje zou moeten zijn.
1: Ja. Maar dat is dus, dat zitten we 30% zitten we dan te hoog nu op dit moment. Ja.
3: Ja, in zekere zin wel. En daar kunnen we natuurlijk voor met allemaal verschillende manieren toch nog het kaartje goedkoper krijgen. Mm-hmm. En ik denk dat abonnementen een heel mooi voorbeeld daarvan is.
1: Ja, daarmee kun je die prijs drukken natuurlijk als consument. Ja, ja. Maar die kosten die zijn natuurlijk ook hoog van NS. Ze zeggen wij moeten die kaartjes zo duur. Ik neem nu even jouw term maar over. Ze zullen het niet duur nemen, maar wij moeten die kosten zo hoog houden. We komen anders niet uit.
3: Ja, en ik praat het natuurlijk nu met grote woorden over dat het allemaal veel te duur is. Maar we hebben heel veel begrip voor de NS. Hè? Dat die prijzen best wel hoog zijn. Omdat het gewoon best wel lastig is om het allemaal rond te krijgen. En dat komt voornamelijk omdat natuurlijk heel veel mensen reizen tijdens de spits. En dat er daar de capaciteit helemaal vol zit. En dat er andere momenten van de dag gewoon lege treinen rondrijden. En dat is ook best wel heel veel zonde. Dat is gewoon ook heel erg zonde. Want dat betekent ook dat heel veel mensen ook gebruik kunnen maken van die lege treinen. Dat je daar heel comfortabel kan reizen. Dus we hopen heel erg door allereerst capaciteit te vergroten, maar ook door gewoon te zorgen dat de trein ook de hele dag goed gebruikt wordt, dat die kosten beter gedekt zijn en dat wij als consumenten van de trein, als gebruikers, dan ook een lagere prijs kunnen betalen.
1: Ja. Je bent op deze positie gekomen nadat je voorzitter was van de jongeren klimaatbewegingen.
3: Ja, jonge klimaatbeweging.
1: Ja, ja, ja. Ben je dan eigenlijk nu nog steeds een klimaatactivist die nu via het OV invloed probeert uit te oefenen?
3: Ja, ik denk dat het openbaar vervoer super belangrijk is als we het hebben over de klimaattransitie. Je stoot natuurlijk gewoon veel meer uit als je alleen in een auto zit dan als je met z'n allen in een trein zit. En zelfs dan zit je in een dieseltrein, ben je nog steeds veel beter bezig dan alleen in je auto zitten. Dus, en daar geloof ik wel heel erg in. En ik ben eigenlijk altijd al heel fan geweest van het openbaar vervoer. En dat is ook echt een van de inspiraties geweest om mij in te zetten.
1: Ja, want je was een treingekkie, hè, als kind?
3: Ja, ja, wel een beetje. Ik was wel zo'n jochie die de dienstregeling bijna uit zijn hoofd wist.
1: Je reist met je vader het hele land door.
3: Ja, ja, ik vroeg dan voor mijn verjaardag een rondje Nederland. En voor hen was dat best wel goedkoop. Want toen de tijd had je nog railrunners voor 1 euro. Dus ik heb in 3 dagen zijn we heel Nederland rondgereisd. Alle provincies langs geweest en bij familie wezen slapen. En
1: maar voor mij kostte dat Zeeland, dan maar 4 euro. Van Limburg naar Den Helder.
3: Ja, naar Vlissingen zijn we geweest. Naar Maastricht helemaal. En in Maastricht werd hij wel een beetje chagrijnig. Want ik had wel allemaal hele strakke overstappen natuurlijk gepland. Dus we zijn daar in totaal, denk ik, een kwartiertje geweest. En toen zijn we weer doorgerend.
1: Wat zag je dan? Want je was toen 1 jaar of 10 volgens mij.
3: Ja, klopt.
1: Wat zag je in die trein wat je fascineerde? Waarvan je dacht, hé, dit is iets bijzonders wat ik meemaak.
3: Nou, ik vind het zo fascinerend dat iedereen toch eigenlijk een hele goede reden heeft voor om het te gebruiken. En dat, kijk, ik gebruikte het op dat moment misschien niet voor de allerbeste reden. Omdat ik vond het gewoon fantastisch om heel Nederland door te
1: avontuur, toch?
3: Ja, dat is misschien ook heel belangrijk voor jonge kinderen. En kan ik zeker ook aanraden. Maar het is hartstikke mooi dat wij gewoon een systeem hebben ontwikkeld waarmee we eigenlijk op een best toegankelijke manier vrienden, familie kunnen zien. Dat we kunnen zorgen voor de mensen waar die zorg nodig hebben. Dat andere mensen toegang hebben tot zorg. Dat er de werkgelegenheid veel groter kan worden. Juist doordat je toegang hebt tot allemaal verschillende banen die veel verder van je af liggen. En dat is best wel uniek als je kijkt naar bijvoorbeeld een systeem in Amerika, waar je gewoon eigenlijk vast in een wijk zit omdat er allemaal snelwegen omheen zitten. En je eigenlijk een auto moet hebben om bijvoorbeeld toegang te hebben tot al die banen of voorzieningen. Dan hebben we het in Nederland best wel heel goed voor elkaar. Dat je gewoon in een uurtje gewoon best wel het land door kan kruisen. Ja. Om naar bijvoorbeeld een nieuwe baan te komen.
1: Nou, nu rond je wel af met een uurtje het land doorkomen. Ja. Het interessante is dat ik had onlangs bij een ander programma dat ik hier mag presenteren, BNR's Big Five, John Lin te gast. Hij is China retail deskundige, reist dan tussen Nederland en Peking. Hij vertelde over zijn ervaringen in de Chinese trein. Hij zegt, als ik dan land, stap ik in een trein, heb ik een vaste plek, die is al gereserveerd. Dan doe ik over 1000 kilometer 3 uur. Het zijn allemaal hoogsnelheidstreinen naar willekeurige plekken daar. Als je in de trein zit, kan je via een app zijn eten bestellen, wordt dan bij het volgende station tot aan zijn stoel wordt dat bezorgd. Nou, ik zei het al, ik was in Parijs. Ik kwam dit weekend dan terug met de trein, ben ik teruggekomen. Dat is een wereld van verschil, kan ik je vertellen, met wat hij beschrijft. Dus hebben wij inderdaad zo'n vooruitstrevend spoorsysteem?
3: Ik denk nog steeds dat wij echt wel een van de meest vooruitstrevende systemen hebben. Omdat je krijgt het misschien wel niet geen eten en een gereserveerde stoel. Maar toch kan je best wel gemakkelijk een broodje halen op het station. En de trein en de metro en de bus nemen. Allemaal op elkaar afgesteld. Mm-hmm. En naar je bestemming toe komen. En ja, misschien dat in China ze net allemaal wat geld wat groter is. En de ruimte wat groter. Zodat er toch best wel aanzienlijk sneller vooruitgang mogelijk gemaakt kan worden. Maar in Nederland kan dat ook gewoon. Als wij er nu voor kiezen kiezen om echt te investeren in onze infrastructuur. Als wij er nu voor kiezen om het betaalbaarder te maken, als we kiezen om het comfortabeler te maken, dan kunnen wij in Nederland ook echt binnen een hele korte tijd heel ver komen.
1: Ja, ja. En dat zeg jij dan als iemand die van de trein het spoor houdt. Hè? We hadden het al over jou als jongen. Want als ik dan nog heel even naar jou persoonlijk kijk, denk ik, oké, je bent voorzitter van de jongeren klimaatbeweging. Dat is een groot onderwerp waarmee je bezighoudt. Hè? Het is iets wat zich mondiaal afspeelt. En nu ga je naar een soort deelterrein, de infrastructuur op die postzegel die Nederland heeft.
3: Ja, maar wat ik zo mooi vind en waar ik denk ik ook de overkoepelende factor ligt, is dat ik bij de Jong Klimaatbeweging mij echt inzetten voor toekomstige generaties en jongeren en echt iedereen dus in die zin. Hè? Gewoon voor een hele samenleving, zorgen dat we een leefbare wereld hebben, zorgen dat we gezond kunnen zijn, zorgen dat we toegang kunnen hebben tot een leuk leven nog steeds. En daar zet ik me voor in. En nu zet ik me eigenlijk weer in voor de algemene groep. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft voor het openbaar vervoer. En wat ik bijvoorbeeld ook zo mooi vind in Parijs is het echt vanzelfsprekend dat je de metro neemt. Mm-hmm. En iedereen neemt de metro. Van de consultant in een hoge toren tot iemand die zelfs op straat staat te bedelen. Het is gewoon iets openbaars waar iedereen gebruik van maakt. En dat vind ik zo mooi aan het openbaar vervoersysteem. Dat je dus echt inzet voor je medemens, voor de algemene groepen. Ja. En in die zin ga ik daar toch een beetje mee door. Iets specifiek. Maar.
1: Je bent de opvolger van Freek Bos. U was jarenlang het gezicht van Rover. Hij heeft al lang gezeten, had veel ervaring. Maar waarin ga jij het anders doen? Wat is jouw visie vergeleken met die van Freek als je kijkt naar Rover?
3: Nou, wat ik allereerst wil zeggen is dat Freek wel echt de organisatie flink heeft opgebouwd. En dus het fundament dat hij heeft gelegd, daar ga ik zeker gebruik van maken. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Mm-hmm. Maar waar ik denk dat Rover echt nog wel kan uitbreiden, is dat we niet zo zichtbaar zijn allereerst. Wat ik heel erg merkte toen ik deze baan kreeg, ik kende Rover al eventjes, maar heel veel van mensen van iets meer mijn generatie, die kenden Rover eigenlijk helemaal niet. Maar de mensen boven mijn
1: wat
3: generatie...
1: Zeg je dan? Wat doen jullie dan precies? Waar ga je dat doen? Wat is Rover? Wat doen jullie dan?
3: Ja, Rover is de organisatie voor de openbaar vervoerreiziger. En we zijn de enige wettelijke organisatie die advies geeft aan de overheid, aan vervoerders, aan de decentrale overheden. En ervoor zorgen dat de belangen van de reiziger daarin behartigd worden. Dat er, als er klachten zijn, als er zorgen zijn, dat die terechtkomen bij de mensen waar die moeten zijn, bij de mensen die daarover gaan.
1: Ja, en dat doen
3: dus we zijn echt een tussenpersoon in die zin.
1: Ja, jullie zijn een kleine organisatie als het gaat om de mensen die er werken. Jullie leven financieel gezien van giften. Ook van de overheidsbijdrage en van de leden die jullie hebben. Dat zijn een paar duizend. Hoeveel leden hebben jullie op het moment?
3: Zo'n 5000 ongeveer. Ja. En dat, wat mij betreft kan dat echt wel nog een stukje meer. Dus daar ga ik ook me zeker voor inzetten.
1: Want waarom zou je lid willen worden van Rover?
3: Nou ja, dus ik denk omdat je dus op een hele makkelijke manier mee kan praten over een vervoerssysteem die voor jou beter is. En die echt verbeterd kan worden. En wij leveren dus allemaal adviezen en nemen daar dus ook de zienswijze van heel veel leden in mee. En dat gaat nog veel breder dan dat. We nemen de zienswijze van alle reizigers die contact met ons hebben mee. Maar als lid heb je daar echt inspraak over. Mm. En ik denk dat het ook gewoon een hartstikke belangrijke en leuke vereniging is om deel van te zijn. Waar je echt inzet voor iets wat iedereen eigenlijk belangrijk zou moeten vinden.
1: Ja.
3: Dus wat dat betreft zou ik ook zeker zeggen, word ook lid. Want dat is echt iets wat heel nuttig is.
1: Ja, maar jullie zetten je in voor alle reizigers. Dat is natuurlijk iedereen. Ja, je kan je ook niet voor alles inzetten, toch? We gaan het zo, bijvoorbeeld de ouderenkorting wordt nu stopgezet, omdat we een jongeren voorrang willen geven. Hoe balanceer je daarin als voorzitter of als directeur van Rover?
3: Ja, er zijn hele concrete situaties waar dat wel eens lastig wordt. Maar zeker als je het hoog over bekijkt, is dat helemaal niet zo moeilijk. Want we willen gewoon betaalbaar vervoer. We willen dat het toegankelijk is, dat iedereen er gebruik van kan maken. Mm-hmm. Dat er voor iedereen opties zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer. En dat er dus ook mogelijkheden zijn. Dat er een bushalte bijvoorbeeld is, dat er een buslijn überhaupt is. En op die manier denk ik dat je eigenlijk ook iedereen zijn belang wel een beetje behartigt. En natuurlijk moet je soms keuzes maken. En dat is best wel lastig. Maar ik denk dat we nu ook op een moment zitten waar we ook stappen kunnen maken om het vervoerssysteem voor iedereen beter te maken. Door te zorgen dat we niet stil gaan staan. Dat we onderhoud blijven plegen. Dat we extra capaciteit aanleggen. En ook zorgen dat voor iedereen het openbaar vervoer een stukje betaalbaarder wordt. En niet alleen voor hele specifieke groepen. Want er valt altijd wel iemand buiten.
1: En dus riepen jullie de politiek in april nog op om de BTW op OV-kaartjes te schrappen. Hebben ze al geluisterd?
3: Nog niet, nee.
1: Wat is de gedachte achter jullie oproep?
3: Ja, ik denk dat sowieso het feit dat er best wel dat het hoogste tarief van BTW op openbaar vervoer wordt gelegd, dat is natuurlijk best wel gek. Omdat ondertussen dit kabinet ook zegt in hun coalitieakkoord, wij willen ervoor zorgen dat meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Nou ja, dan is de hoogste belasting daarop opleggen misschien niet het meest aantrekkelijke idee. Mm. Dus ik denk wat dat betreft dat je je doelen dan al veel beter kan halen. En dat het ook gewoon nog zoveel maatschappelijke baten heeft om gebruik te maken van het openbaar vervoer.
1: Zo kunnen die kaartjes ook omlaag, die kosten daarvan.
3: Exact.
1: Die 30% die ze omlaag moeten, kun je daar al een stukje mee te rijken.
3: Ja, dan kom je daar al best wel een heel stuk dichterbij. Ja,
1: maar hoe ga je ervoor zorgen? Want jij gaat het nu dan op de agenda plaatsen. Je gaat niet op vakantie, zei je al. Je werkt maanden door. Dus hoe zorg je ervoor dat dit ook op de politieke agenda komt?
3: Ja, dus nou, allereerst, ik zit natuurlijk nu in een periode dat ik met iedereen kennismakingsgesprekjes mag doen. En dat is hartstikke interessant om juist ook te horen waar zij mee bezig zijn. Dus en wat ik eigenlijk merk tot nu toe is dat de OV-sector best wel het allemaal eens is met elkaar. Ze willen allemaal dat het OV een stukje betaalbaarder wordt. En ze willen allemaal dat
1: ja, maar intussen gaan die prijzen maar omhoog.
3: Ja, en dat komt dus omdat er blijkbaar in uiteindelijk in het kabinetsbesluit niet genoeg naar hun geluisterd wordt.
1: Politiek onwil.
3: En daar denk ik dat dus ook echt de potentie ligt. Dat we dus ervoor moeten zorgen dat het niet alleen binnen de sector blijft, maar dat we ook een stukje daarbuiten treden. En dat we zeggen van, nou ja, misschien dat er ook gewoon heel veel werkgevers zijn die dit hartstikke belangrijk vinden. Of werknemers die samenkomen en dit belangrijk vinden. Of burgers op andere manieren van zich laten horen. En ik denk als we al die geluiden combineren, dat je er dan veel moeilijker omheen kan, dat je gewoon moet investeren in onze infrastructuur en ook moet zorgen dat het openbaar vervoer betaalbaarder wordt.
1: Ja, maar dat betaalbaarder, laten we dat dan. Je zei net al, het zijn soms lastige dilemma's. Laten we er eens eentje uitpikken. Ik noemde net al kort. De ouderen raken hun OV-korting kwijt. Die gaat geschrapt worden. Hoe kijken jullie daarnaar als erover?
3: Ja, we vinden het natuurlijk heel vervelend dat heel veel ouderen die daarop leunden nu niet die korting meer hebben. Dus we gaan allereerst ook gewoon ervoor zorgen dat het openbaar vervoer ook voor die ouderen gewoon betaalbaarder wordt. Door bijvoorbeeld regionaal te kijken naar opties voor mensen die bijvoorbeeld inkomenssteun nodig hebben. Mm-hmm. Er zijn al heel veel mooie voorbeelden. In Limburg hebben ze bijvoorbeeld alle treinen en bussen van Arriva gratis gemaakt voor mensen die onder het minimum leven. Dus dat soort voorbeelden, dat moeten we vooral volhouden en daar blijven we ook voor pleiten.
1: Ja.
3: Het is alleen natuurlijk best wel een gekke manier van kortingen verdelen. Als je zegt gewoon, we gaan de kortingen verdelen aan de hand van leeftijd.
1: Ja, want ouderen krijgen geen korting meer. En kinderen tot 12 jaar. Het plan is er om die kinderen gratis te laten reizen. Zodat ze op jonge leeftijd al een beetje feeling krijgen met het OV. Dat is de gedachtegang, snap je dat?
3: En ik denk dat het verschil daar is dat je ouderen die scheer je allemaal over één kam als je zegt, nou, we gaan ze allemaal korting geven, terwijl er best wel heel veel diversiteit in zit. Terwijl het algemeen belang van zorgen dat kinderen op jonge leeftijd al toegang hebben tot openbaar vervoer, dat is super belangrijk voor iedereen. Nou, ik vertelde over mijn verhaal hoe ik kennis heb gemaakt met openbaar vervoer, en dat gun ik eigenlijk iedereen. Maar ik gun het ook al die gezinnen die bijvoorbeeld geen auto hebben, of maar één auto en misschien heeft papa die nodig voor werk. Dan is het toch fijn dat je gebruik kan maken op een betaalbare manier, zodat je nog steeds naar je zwemles kan. En nou, als je dat niet hebt, dan ben je voor 3 kinderen al best wel gauw ook 15 euro kwijt om naar je zwemles te gaan. En op die manier zorgen we er echt voor dat, ja, dat heel veel kinderen denk toch een stukje makkelijker opgroeien en dus ook toegang hebben tot wat ze nodig hebben.
1: Maar we hadden het al over, jullie komen op voor alle reizigers. In dit geval is het heel duidelijk. Aan de ene kant wordt dus die korting wordt geschrapt voor ouderen. Aan de andere kant is een plan om kinderen tot 12 jaar gratis te laten reizen. Wat is de positie van jou als rovervoorzitter in dat dilemma?
3: Ja, wat wij zeggen is dat kortingen verdelen aan de hand van leeftijd toch wel een beetje onrechtvaardig is. En dat systeem wel vernieuwd moest worden. Maar tegelijk zien we ook dat heel veel ouderen hier natuurlijk wel heel erg benadeeld door worden. En daar gaan we er zeker voor zorgen dat we door regionaal en lokaal
1: dat punt wat je maakt. Ja, dat je meer maatwerk gaat leveren.
3: Ja, precies. Ja. Dus we zoeken gewoon de beste van kinderen, zeg je van,
1: dat gratis reizen van kinderen, zeg je, dat vinden we een logische stap.
3: Ja, dat een generieke maatregel is waar iedereen wat aan heeft. Elk huishouden die kinderen heeft daar wat aan. En en het hele openbaar vervoersysteem heeft daar ook wat aan, doordat we mensen op jonge leeftijd al een introductie geven met het openbaar vervoer. Ja,
1: we gaan het over staken hebben. Leuk onderwerp, toch? Of niet? Ja. Er was een vorige maand een stakingsdag op het spoor aangekondigd door vakbond FNV vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het was door de weeks, tijdens de ochtendspits. Rover liet toen weten, jij nog niet, je was er toen nog niet, maar dat Rover was daar niet blij mee. Waarom steunen jullie die actie eigenlijk niet, weet je dat?
3: Kijk, wat ik allereerst even kwijt wil is dat ik best wel begrip heb voor de frustratie. Want er is best wel onzekerheid, juist ook met dit kabinet, van welke beslissingen ze nou gaan maken over sociale zekerheid, over werk en misschien ook over enkele cao's. En dat ze die frustratie op een manier willen uiten waar er veel aandacht voor is, dat begrijp ik ook heel erg. Alleen het is jammer dat het constant altijd op de reiziger valt. En de reiziger maakt gebruik van openbaar vervoer voor alles wat ze nodig hebben. En het is echt een basisgoed. En dan zullen er heel veel reizigers zijn die misschien het wel mee eens zijn, maar heel veel reizigers zullen ook gewoon een dag niet aan een basisrecht kunnen voldaan worden. En dat ze niet een toegang hebben tot bijvoorbeeld sociale contacten of toegang tot zorg. En dat is wel echt iets waar wij ons zorgen over maken. En die beslissing wordt nu, denken wij, te vaak te licht genomen.
1: Het gaat ook over betrouwbaarheid, hè? Gaat het? Dus of je als reiziger aan kan, dat die trein rijdt.
3: Ja, precies. En wij willen graag reizigers stimuleren om het openbaar vervoer te nemen. En dan helpt het niet dat je zomaar wakker kan worden en dat het OV allemaal niet gaat. En natuurlijk kondigen ze dit aan en proberen ze dit op de beste manier mogelijk te doen. Maar we denken eigenlijk ook dat het gewoon een beetje niet zo nuttig is om op deze manier actie te voeren. Want we denken dat heel veel mensen gewoon echt het openbaar vervoer nodig hebben. Mm-hmm. En dan is het zonde dat het openbaar vervoer ten opzichte van alle andere sectoren hier toch altijd toch wel een beetje hetgene is waar gebruik van gemaakt wordt.
1: Ja. Nog een andere, dat vond ik toch wel opvallende, wil ik even met je bespreken. Dat was vlak voor jouw aantreden in mei van het jaar. Jullie voorzitter Saskia Kluit, die deelde op Blue Sky, sociaal medium, een oproep om naar Utrecht Centraal te komen voor een pro-Palestina-demonstratie. Die oproep werd gedeeld daardoor haar. Daar stond ook in dat activisten in die oproep het spoor wilden blokkeren. Nou, toen was de rel geboren natuurlijk. Flinke kritiek van Tweede Kamerleden. Sommigen vroegen zich af of jullie, ook door de overheid gesubsidieerd, de reizigersvereniging nog wel geloofwaardig is als een voorzitter een actie lijkt te steunen die juist treinreizigers hindert.
3: Ja, het hele verhaal is uiteindelijk best wel wat genuanceerder. Het bericht heeft ook maar een paar uur online gestaan.
1: Die oproep bedoel je, die is uiteindelijk weggehaald. Ze heeft het geplaatst en weggehaald.
3: Ja, ze heeft het geplaatst en weggehaald, omdat ze dus eventjes niet had gezien dat er daar ook een oproep tot de spoorblokkade is.
1: Had ze overheen gelezen?
3: Daar had ze overheen gelezen en daar heeft ze zelf dus ook afstand van gedaan. Wij als Rover hebben daar best wel heel snel van gezegd, wij steunen natuurlijk helemaal geen spoorblokkade, want dat is echt onveilig. Er kunnen best wel snel ongelukken door gebeuren. Maar is ook gewoon heel vervelend voor reizigers en echt iets wat we ook niet nodig hebben als we meer reizigers in het OV willen krijgen. Waar ik zeker vanuit mijn duurzaamheidsachtergrond echt wel een groot voorstander voor ben. Dus laten we vooral niet het spoor blokkeren en vooral meer reizigers stimuleren om het OV te gebruiken. Dat lijkt me nou een mooie actie, dat we allemaal gewoon het OV nemen en de wegen helemaal leeg laten. Misschien dat er dan ook wel wat aandacht voor
1: is. Ja. Maar het gaat natuurlijk over de vraag of je als voorzitter of directeur van een reizigersvereniging heb je soms privéopvattingen die misschien wel botsen met de belangen van treinreizigers. Wat de ruimte daarvoor is.
3: Ja, en in dit geval is er een foutje gemaakt. En natuurlijk kan zoiets botsen, maar Saskia Kluit is natuurlijk ook niet voor het blokkeren van spoorwegen. Dus in die zin denk ik dat er in dit geval helemaal niet zo heel veel botst. En dat het gewoon een foutje was. En dat het terecht dat er mensen naar kijken en dat opvalt. Maar wij als Rovers nemen daar natuurlijk afstand van en zeggen het spoor moet niet geblokkeerd worden.
1: We gaan een dilemma behandelen, dat wil ik je voorleggen. Je moet kiezen, mag je daarna nuanceren?
7: Het dilemma.
1: Het is tijd dat Rover de fluwelen handschoenen uittrekt en een meer activistische koers gaat varen. Of activisme is niet nodig, wij bereiken met alleen onderhandelen al voldoende voor de OV-reiziger.
3: Ik ga zeggen voorlopig nog toch onderhandelen. En dat ga ik natuurlijk wel negeren.
1: Alleen onderhandelen. Ja, maar je vond het een moeilijk dilemma, zag ik. Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Daan Zier, hij is Rover, directeur sinds een paar weken. Je wil het zo gaan nuanceren. Ik ben er benieuwd naar, want vorige maand vertelde je hier op zender dat je de druk op de politiek wil opvoeren. Want er staan nog steeds OV-bezuinigingen gepland voor na 2027. Daar kan dan ook misschien wat meer activistische koers bij horen.
3: Ja, ik denk, ten eerste verschilt het natuurlijk altijd een beetje van je definitie van activisme. Dat merkte ik al bij de jonge klimaatbeweging. Mensen hebben altijd het idee dat een activist dan ook dingen doet die niet bijvoorbeeld binnen wettelijke perken valt. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè. Dus je kan best prima activistisch zijn en nog steeds je als een netjes burger gedragen. Ik denk dat we bij Rover helemaal het niet schuwen om uiteindelijk bijvoorbeeld de straat op te gaan, om ergens aandacht te vragen, om bij stations te staan. Nee, niet het spoor te blokkeren. Okay, we blijven altijd binnen de rechtsstaat.
1: Ja.
3: En zeker niet het spoor blokkeren, maar maar ergens aandacht voor vragen en veel meer zichtbaarder zijn, dat is wel heel belangrijk. En dat is eigenlijk vooral wat ik met mijn nieuwe koers wel wil doen, is dat, wat ik eerder al zei, dat ik denk dat Rover toch nog niet altijd genoeg zichtbaar is voor de gemiddelde persoon in Nederland. En dat we dat wel echt moeten verbeteren. Dus misschien moeten we er wel zijn als er ergens gestrande reizigers zijn, als ergens
1: laat jezelf zien.
3: Het spoor gewoon kapot is en dat reizigers vaststaan op stations, ja, dan moeten wij daar misschien ook wel bij zijn. En misschien moeten we soms ook wel werken met petities, of misschien zelfs een keer samenkomen. Dat schuwen we allemaal niet. Maar wij kiezen allereerst natuurlijk altijd voor de onderhandeling, door gewoon te zeggen, door het te laten weten aan vervoerders en overheden als er iets mis is, dat duidelijk te melden en ook echt te vragen voor verbeteringen. Ja, en heel vaak werkt dat ook gewoon.
1: Aan de ene kant ben je een lobbyorganisatie, probeert het contact open te houden met de overheid, met de NS. Aan de andere kant een belangenbehartiger, die misschien wat activistischer zou kunnen, mogen, willen zijn, zoals je zegt, binnen de grenzen van de wet. Dat is een beetje een balanceeract, toch?
3: Ja, dat is een balanceeract. Maar als ik één ding heb geleerd de afgelopen jaren, is dat gewoon iets zeggen tegen een politicus of tegen een beleidsmedewerker is niet zo overtuigend als er niet ook gewoon heel veel maatschappelijke druk is. En die maatschappelijke druk kan je vergroten door bijvoorbeeld campagne te voeren, door activistische acties te organiseren. En dat is altijd een balanceeract waar je met meerdere stakeholders te maken hebt. Ik denk dat binnen het OV we wel allemaal iets meer maatschappelijker mogen zijn, door gewoon ook de aandacht van de reiziger mee te nemen en zorgen dat die druk wat meer gevoeld wordt.
1: Laatste vraag, je hebt een tas bij je, toch?
3: Ja, die ligt daar zo.
1: Ja, leg hem straks op de stoel naast je in de trein?
3: Nee, ik leg hem gewoon op de grond, inderdaad.
1: Het is verboden, hè? Het mag niet meer.
3: Het wordt een nieuwe regel mogelijk, want het is nu nog iets waar ze advies over vragen. Ja. Maar,
1: wat vind je ervan?
3: De mogelijkheid dat er een boete zou komen of dat het actief gehandhaafd worden, zijn wij heel erg tegen bij Rover. We denken dat je gewoon in een rustige trein prima je tas naast je kan zetten. Hmm. Alleen in een hele drukke trein, waar echt een gebrek aan ruimte is, is het wel echt de verwachting dat je gewoon de tas op de grond of op je schoot legt. En het feit dat daar misschien een regel is waar mensen aan kunnen refereren, is helemaal niet zo'n slecht idee, denk ik.
1: Beetje normen en waarden.
3: Een beetje normen en waarden. En soms moeten die, mogen die ook wel eens in de regel staan.
1: Daan Zieren, dank. De kerstverse directeur van reizigersvereniging Rover. En wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jeroen Kraai van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond over de organisatie van de Olympische Winterspelen in Tialf. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen. En straks, je gaat luisteren naar 24 uur per dag handelen op de beurs in het Verenigd Koninkrijk. Want het kan binnenkort. Waarom zou je dat nou willen als belegger? Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: En de rest weet je.
21: Aanstaande donderdag,
22: op haar sterfdag,
21: eren we een van de meest unieke stemmen van deze.

0: bb en via DAB+.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Nu in de BNR-app.
7: Donald Trump staat op het punt om deze week nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Meldt de Financial Times, het zou gaan om heffingen van 10%. Het CDA wil de Merwedebrug versneld herstellen, waarschuwt voor de staat van andere bruggen en Paramount wordt teruggefloten. 12 Amerikaanse staten forceren een pauze op de Warner Deal. Nou, deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Gaan we nu naar de ANWB met Tim Schaap. Is het druk op de weg, Tim?
8: Op de meeste plekken valt het gelukkig wel mee, maar er zijn toch wel een paar plekken waar mensen even stilstaan. Onder andere op de A28 nog, Groningen-Zwolle. Bij knooppunt Lankhorst gebeurde een ongeluk. De weg is alweer vrij. Vanaf de wijk nog wel 5 minuten vertraging. Verder de Duitse grenscontroles, nu vielen op de A12 en de A76. In beide gevallen een kwartier, maximaal 20 minuten vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld op Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Den Haag bij 21,3. En langs de A7 naar Groningen bij 245,1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In de binnenstad van Roermond woedt een grote brand in een monumentale stadsvilla. Hulpdiensten roepen mensen in het centrum via Burgernet op om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er komt namelijk veel rook vrij die over het centrum trekt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kippen mogen nooit aan hun poten worden opgetild bij het vangen. Dat heeft een hoge rechter bepaald nadat Wakker Dier hierover naar de rechter stapte. De zaak was gericht tegen een bedrijf dat de kippen vangt voor vervoer naar het slachthuis. De staatssecretaris maakte daar een uitzondering voor, maar is nu dus teruggefloten. Ondanks de kentekenplicht voor RDW-goedgekeurde elektrische steps rijden er nog altijd veel illegale exemplaren rond, ziet een vergelijkingssite. Veel steps hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Word je daarmee gesnapt of heeft je goedgekeurde step geen kenteken, dan krijg je een forse boete. Als het aan het Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn ligt, komt er op alle stations daar een alcoholverbod. Dat moet half oktober ingaan. Het idee is dat zoiets zorgt voor meer orde en veiligheid. Reden voor het verbod is een zwaar geweldsincident. Een dronken treinpassagier takelde een medewerker van Deutsche Bahn zwaar toe. En de Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell heeft flink last van het schandaal met de parasiet die in de ijsbergsla van het restaurant bleek te zitten. Alle sla van de leverancier werd teruggehaald, maar klanten bleven weg. Vrijdag waren er een vijfde minder dan op een gemiddelde vrijdag. Het onderzoek naar de leverancier gaat verder. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Een primeur vanuit het Verenigd Koninkrijk. Vanaf volgend jaar kun je daar 24 uur per dag handelen. Ja, dat moet je ook willen. Misschien is het wel iets. We gaan er zo over hebben. En de prijs in de pomp gaat snel weer omhoog. We naderen recordstanden nu de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het escaleren is. Je hoort er zometeen meer over en BNR Zaken doen.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Met games als Rayman, Prince of Persia en Assassin's Creed hoort Ubisoft bij de absolute top van de game-industrie. Maar ondanks al die successen heeft het bedrijf het zwaar. Het aandeel daalde eerder dit jaar zo hard dat de handel stilgelegd moest worden. Is er nog perspectief voor Ubisoft? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app en morgen om 2 uur op BNR.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Art Rooijakkers.
7: Laatste half uurtje BNR Zaken doen. Ik mag invallen voor Thomas vandaag met veel plezier. Economisch nieuws en zakelijk inzicht, dat krijg je mee vandaag. We gaan het hebben over de benzineprijzen. Want ja, je gaat weer meer betalen aan de pomp. Dat heeft alles te maken met die oorlog in het Midden-Oosten natuurlijk. Maar eerst is het tijd voor een analyse van de financiële markten. Namens de Jaan geschoven vandaag. Onze beursnerd van vandaag, economieredacteur Donne Bakker. Donne, mooi dat je er bent.
15: Ja, Art, goedemiddag.
7: Ja, jij doet dit vaker, dus ik heb alle vertrouwen erin dat wij dit samen tot een goed einde gaan brengen.
15: En anders maar niet.
7: Nou, ja, precies. Nou, dat geldt ook voor de AEX, plus, min, wat samen?
15: We staan in de plus, 1092 punten. Het mag eigenlijk geen naam hebben, maar 0,1% in de plus. De grootste stijgers, ik bundel ze even, is Besi, 4,7%, ASML, 3,3% en ASMI, 3,1%. De grootste daler is CVC Capital, ruim 3% in de min. Nou, die Nederlandse chippers die voeren de lijst aan. En ondertussen, je zei het al, ik doe dit vaker, verander ik ook een beetje in een gebroken plaat. Want AI-aandelen wereldwijd, waar chippers onderdeel van zijn, die wisselen elkaar af qua stijgers en dalen. De ene dag stijgt het weer, dan is er weer een lichte vorm van skepsis en kukelt de boel weer in elkaar. Dus we moeten even uitzoomen. Dan zie je dat die Nederlandse chippers allemaal tientallen procenten zijn gestegen dit jaar. Dus nou ja, onderaan de streep gaat het hartstikke goed. Maar de afgelopen anderhalve maand is het ontzettend volatiel. Ja. Want wat ik al zei, groene en rode koersen wisselen elkaar af. Dat komt toch een beetje door de onzekerheid rond al die investeringen en die chipgekte. Want ja, gaat dat geld wat erin wordt gepompt ook nog eens terugverdiend worden? Dat is een beetje de hoofdvraag. Nou, daardoor verloren aandelen flink, hè. ASML, min 5%. Dat heeft ermee te maken, het valt nog mee, maar die kwamen onlangs met cijfers. Die waren erg goed. ASM dan, min 18% deze maand. Besi, min 27%. Mm-hmm. Nou, dat is best flink, maar daardoor zou je ook kunnen zeggen, die chipgekte lijkt voorlopig dan nog niet voorbij. Deze bedrijven spelen een belangrijke rol en dan verandert zo'n aandeel naar genoeg daling vanzelf weer in een prima koopje. Nou, die mindset lijken beleggers vandaag te hebben, want de AEX kleurt dus groen met de chipaandelen als aanvoerders.
7: Ja, dus je ziet veel volatiliteit. Het gaat op en neer met die chipaandelen. Dat is volgens mij niet alleen in Nederland, toch? Wereldwijd, hè? En dat zie je gebeuren. Het cijferseizoen is natuurlijk begonnen. Gaat dat effect hebben dan?
15: Ja, dat kan nog wel eens spannend gaan worden. Want je zegt het, de volatiliteit, er heerst veel skepsis. Er is enorm veel geld geïnvesteerd in al die AI-infrastructuur. Dus datacenters en alles wat daarin zit. Maar ja, gaat zich dat uitbetalen? Waar zit het verdienmodel eigenlijk? Mm-hmm. En wie worden de winnaars van de AI-race? Nou, op die vragen verwacht ik niet dat je binnenkort al antwoord hebt. Maar door al die oplopende onzekerheid kan ook maar de kleinste tegenvaller ervoor zorgen dat je een enorme duikvlucht op de beurs ziet. Dat zagen we bijvoorbeeld vorige week bij techbedrijf IBM. Zij kwamen met een voorlopige update. Die komen deze week met de definitieve kwartaalcijfers. Zagen we bijvoorbeeld vorige week bij techbedrijf IBM. Zij kwamen met een

0: Grote jongens, hè?
1: Zeker weten. En donderdag ook nog eens Intel, de Amerikaanse chipmaker. Vooral Alphabet is dan spannend, want die gaan zo'n 190 miljard dollar investeren. Nou, dat is enorm.
0: Ik heb het niet liggen, nee.
1: Ik wou zeggen, ja. En dat geld gaat gebruikt worden voor die AI-infrastructuur. Ja. Daarom geeft het bedrijf ook nog eens extra aandelen uit, wat weer 85 miljard dollar moet gaan opleveren.
0: Trage donder. Ja, je kan het niet bevatten, hè?
1: Nee, het is ongelooflijk. Het is echt een gekte, wat ik al zei. Ja. Dus dat kan ook op de beurs nog wel eens gekkenhuis gaan worden, want een beetje de moraal van dit verhaal, beleggers raken zenuwachtig van al die AI-investeringen. Een update in de vorm van kwartaalcijfers kan weer even voor wat rust gaan zorgen. Maar ook de kleinste tegenvallers worden keihard afgestraft. Ja, en dat gaan we de komende week zien. Stoel riemen vast dus.
0: Ja, dus het is not for a week, zeg maar.
1: Nee, zeker weten niet. Je moet het niet met een zwak hart gaan doen. Hè. Nee,
0: dan gaan we nog even door naar cm.com. Het bedrijf kwam ook met cijfers. Wat viel je daarin op?
1: Ja, dat waren best wel prima cijfers. CM.com is een bedrijf uit Breda dat software verkoopt aan bedrijven die met klanten willen communiceren. Mm-hmm. Dus met sms'jes of whatsappjes. Dus als jij een keer je pakketje niet bezorgd hebt, je app naar zo'n klantenbot, dan is de kans groot dat de techniek
0: vast. Naar een herhaling vallen, die chatbot.
1: Inderdaad, ja. Nou, en het bedrijf is ook bezig met een AI-platform genaamd Halo. Nou, kort samengevat is de omzet steeg dit kwartaal met 14% jaar op jaar en kwam uit op 67 miljoen euro. Mm-hmm. De operationele winst kwam uit op 6 miljoen, steeg 55%. Maar goed, onderaan de streep, hè, afgelopen kwartaal toch een verlies van ruim een miljoen euro. Ja. Jaar geleden was dat nog 4,6 miljoen euro. Dus je ziet dat de situatie van CM.com wat begint te verbeteren. Nou ja, vorig jaar moest het bedrijf bijvoorbeeld de inkomsten nog naar beneden bijstellen. Nou, nu zie je alles een beetje stijgen. En al met al, hè, het bedrijf verwacht dus een kleine 24 miljoen euro voor het hele jaar om te zetten. Een stijging van 30% in vergelijking met vorig jaar. Dus ja, het lijkt erop dat CM op de goede weg is. Maar de eindstreep in de vorm van winstgevendheid, ja, die moet nog worden bereikt, hoor.
0: Dan gaan we het ook hebben. We gaan naar het Verenigd Koninkrijk, hè? Want je wil het over politiek hebben in de beursnerd.
1: Nou, gelukkig niet, want daar heb je veel meer mensen voor die er veel meer verstand van hebben dan ik. Ja. Ik wil het even over de beurs daar hebben. Want
0: dan mag je 24 uur per dag gaan handelen.
1: Ja, inderdaad. Op de London Stock Exchange zou vanaf de tweede helft van volgend jaar, de eerste helft van volgend jaar moeten gaan gebeuren. Het is een op zichzelf staande markt waar je dan tussen 5:00 PM en 7:50 AM in de ochtend zou kunnen handelen. En dat gaat dan in het begin alleen nog maar om producten zoals ETF's of dingen die andere indexen of koersen volgen. Dus niet echt in losse aandelen. Mm-hmm. Het bedrijf stelt dat dit de wereldwijde investeerders de kans geeft om beter te reageren op marktbewegingen en hun risico te beheersen. Nou, dat is een hele mooie PR-taal. Die filosofie leeft overigens ook in de Verenigde Staten. Want ja, daar willen de Nasdaq en de New York Stock Exchange dit binnenkort ook gaan doen. 24/7 handelen, dus ja, je moet er maar zin in hebben.
0: Een slaapgebrek als beursnerd.
1: Nou, dat denk ik ook wel, ja. En daarbij lijkt die wereld ook steeds meer op een beetje de crypto-sector. Een vergelijking waar ik mensen ongetwijfeld niet blij mee maak.
0: Nee.
1: Toch nog even over politiek dan, hè? Aan jou de vraag. Welke politieke beslissing heeft ervoor gezorgd dat de beurs in de Groot-Brittannië, nou, het sinds 2020, 2016 niet heel erg goed doen?
0: De Brexit dan, toch?
1: Zeker weten. Ja. Beurs daalde in 2020 toen het officieel ging gebeuren flink. Ruim 20% in een paar dagen. Mm-hmm. En sindsdien merk je dat het VK een beetje achter de rest aan blijft hobbelen. En ook zie je dat Britse bedrijven worden opgekocht en van de beurs worden getrokken. Onlangs nog EasyJet. Nou, daarom komt zo'n 24-uurs-primeur in het VK niet slecht uit. Want het is misschien wel dé truc om de beurs van Burnham toch weer een beetje sexy te maken.
0: Sexy. Burnham. Mooie combinatie. Ja. Donne Bakker, beursnerd van vandaag. Dankjewel.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
0: En wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten, kun je abonneren op die podcast Beursnerd. Hoef je geen aflevering te missen.
3: Zaken doen. Art Rooijakkers.
0: Tanken wordt weer duurder. Ja, het wordt weer duurder, want de benzineprijzen bereiken bijna recordniveaus. Volgens United Consumers nadert benzine nu zijn hoogste prijs ooit. Gisteren bereikte de olieprijs het hoogste punt in een maand tijd, nu de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het escaleren is. Contact met Paul van Zelms, eigenaar van United Consumers. Goedemiddag.
4: Goedendag.
0: Je bent op locatie volgens mij in Italië, of niet?
4: Ja, ik ben op vakantie. Ja.
0: Duur naartoe gereden of ben je toch maar gaan vliegen?
4: Ik ben er met de auto naartoe gereden.
0: Ja. Ja. Was schrik onderweg, want die benzineprijzen zijn dus enorm aan het stijgen. Hoogste prijs ooit. Volgens mij maandag de hoogste prijs in de maand bereikt. De prijzen zijn nu weer 2 cent gestegen. Nou, dat gaat de komende tijd nog verder door, toch?
4: Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat er hoge prijzen nu zijn. Maar ik denk dat we voorgoed tot ziens kunnen zeggen tegen prijzen onder de 2 euro. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren in Nederland.
0: Mm-hmm.
4: De belasting is daar een grote oorzaak van. Maar inderdaad ook de onrust in de wereld. En dat we de olie niet meer, bij wijze van spreken, alleen uit het Midden-Oosten kunnen halen. Tussen aanhalingstekens. Dus ja, dat maakt het wel.

0: allemaal duren.
1: Ja. Dan gaat het om adviesprijzen. Is het dan zo dat alle tankstations die adviesprijzen ook echt aanhouden?
0: Nou, het is wel een referentieprijs voor alle tankstations. En vooral de snelweglocaties zullen veelal adviesprijzen hanteren, omdat die die prijzen echt nodig hebben om hun kosten goed te maken. Maar de concurrentie in Nederland in de benzinemarkt is enorm. Er zijn bijna 4000 tankstations, dus dat is meer dan eigenlijk nodig. En dat maakt dat de onderlinge concurrentie ervoor zorgt dat je soms, als je op wat minder bekende locaties tankt, en dan misschien ook nog onbemand, dat je tot 30 cent goedkoper kan tanken. Dus dan kun je wel wat besparen.
1: Ja. Waarom hebben we eigenlijk zoveel tankstations in Nederland? 4000?
0: Ja, dat is heel veel.
1: Ja.
0: En voorheen
1: de reden daarvan, want vergeleken met andere landen is die dichtheid dus veel hoger bij ons.
0: Ja, nou, vroeger was een tankstation meer zoals een groentewinkel.
1: Ja.
0: Die had je heel veel. Maar de mobiliteit van mensen is enorm toegenomen. De rijkwijde van een auto is groter geworden. Dus ja, dat maakt dat de huistuin- en keukentankstations langzaam verdwijnen. Laat ik het zo zouden moeten verdwijnen, maar dat eigenlijk niet doen, omdat dat onbemande tankstations kunnen worden.
1: Ja, ja, maar dus die 4000, dat netwerk, dat blijft wel in stand de komende jaren. Het is niet dat je dat uitziet dunnen.
0: Nee, het is eerder dat de bemande stations steeds meer onbemand zullen worden. Ja. Alleen uiteindelijk is het niet meer houdbaar, zoveel stations. Het gaat nergens over.
1: Nee. Nou zeg je al, het kan schelen, hè? De keuze van een tankstation, wat minder bekende tankstations, niet die langs de snelweg, kunnen wel 30 cent goedkoper zijn. Klopt nou ook dat het tijdstip waarop je tankt uit kan maken?
0: Nou, in Nederland nog niet, want vaak worden op basis van de adviesprijzen de prijzen aan de pomp dagelijks bepaald. Maar je zult ook zien dat door technologie onder andere dynamische prijzen steeds normaler worden. In Duitsland was dat al zo. Alleen daar is ook heel veel weerstand tegen vanuit consument, maar ook vanuit de overheid, omdat dat de doorzichtigheid van prijzen niet helder maakt. En de overheid is daar geen fan van, in het algemeen. En dus dat wordt ook vaak verboden. Dus vaak mogen tankstations, dat geldt in ieder geval in Duitsland, en ik zou het positief vinden als dat misschien in Nederland ook zou kunnen, dat de prijzen gewoon één keer per dag veranderd kunnen worden. Maar niet dat je s'avonds en 's ochtends een andere prijs hebt. Want voor een consument is dat best lastig.
1: Ja, de wekker moet zetten om een beetje goedkoop te kunnen tanken.
0: Ja, aan de andere kant moet je ook zeggen, ja, waarom zou het niet mogen? Hè? Ik bedoel, in de vrije economie is iedereen mag zelf bepalen wat zijn prijs is. Dus ja, waarom zou het niet mogen?
1: Ja. Paul van Zelms, fijne tijd nog daar in Italië. En dank voor het gesprek.
2: Macro.
1: Elke dag nemen we in dit programma het economische nieuws door. Vandaag doe ik dat met Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Op welk macro-economisch nieuws is jouw oog vandaag gevallen?
3: Mijn oog viel op het bericht van het CBS vanochtend, dat de investeringen in mei van dit jaar bijna 4% lager waren dan mei vorig jaar. Mm-hmm. Tegelijk wil ik wel aangeven, dit is geen reden voor paniek. Ja, Nederland investeert te weinig. Hè, als je kijkt naar de investeringsquote, dat is het percentage van het BBP dat we investeren. Die is in Nederland het laagst van de hele EU. Die staat op zo ongeveer 15-16%, in de EU gemiddeld bijna 22%. Maar het gaat niet alleen om hoeveel je investeert, maar ook waaraan je investeert. En het bericht vanochtend ging over, voor de woorden, maar materiële vaste activa. Ja. Wat is dat? Nou, dat zijn transportmiddelen, dat zijn bedrijventerreinen, dat is vastgoed en machines.
1: Gebouwen, dat soort zaken.
3: Ja.
1: Ja. En dat is dus, want je begon geen reden tot paniek. Dan denk ik meteen toch ook aan die Irakese minister van Defensie die dat ooit zei, terwijl Bagdad achter hem aan het branden was. Ken je die beelden nog?
3: Ja, maar nee.
1: Die meme.
3: Ik bedoel, het klinkt waanzinnig veel. Hè?
1: Ja.
3: Dus min 4%. Bijna min 4%. Maar je moet weten, investeringen zijn notoir volatiel. Die gaan maand op maand, dit zijn maandcijfers, heel erg op en neer. Er zitten wel patronen in. Maart is vaak de beste maand. Augustus vaak de zwakste. Maar dat het maand op maand zo wijzigt, dat is op zich niet zo raar. Maar het is natuurlijk wel een signaal. Dat de investeringen zo dalen, betekent dat ondernemers minder vertrouwen hebben in het investeringsklimaat, in wat ze mogelijk kunnen terugverdienen met die investeringen. En ik zei het al, de investeringsquota in Nederland is al heel erg laag. Dus dit is niet goed nieuws.
1: Nee.
3: Ik wil er echt aan toevoegen dat als het CBS dit soort cijfers had gepubliceerd over niet vaste materiële, of materiële vaste activa, maar immateriële vaste activa. Dus databanken, software, AI, allemaal van dat soort dingen. Dan had ik mij nog veel meer zorgen gemaakt. Want het is juist die soort van activa die heel belangrijk is voor ons toekomstig verdienvermogen, ons arbeidsproductiviteitsontwikkeling. Mm-hmm. En met die investeringen gaat het redelijk. Absoluut niet genoeg. Mm-hmm. En het gat tussen Europa, Nederland enerzijds en de VS anderzijds is nu met name dat ze daar veel meer in die immateriële vaste activa investeren. In activa die ons uiteindelijk productiever maken. En heel belangrijk. Ja? Kijk, je kunt data hebben. Je kunt een AI-toepassing hebben. Mm-hmm. Je kunt zelfs een fantastisch kantoorpand hebben. Maar als je mensen er niet mee om kunnen gaan, als je managers er niet op sturen, als je niet ook je menselijk kapitaal op orde hebt, dan nog ga je niet productiever worden. Dus los van investeringen in immateriële vaste activa is het ook belangrijk om te zorgen dat je onderneming absorptievermogen heeft voor die nieuwe technologie.
1: Dat je de mensen mee kunnen.
3: Ja, en dat je dus een diffusiebeleid ook hebt.
1: Een diffusiebeleid?
3: Diffusiebeleid van kennis die nodig is. Dus er zijn misschien bedrijven die heel goed met de nieuwe AI om kunnen gaan, maar andere bedrijven niet. Koppel die bedrijven dan aan elkaar. Zorg dat koplopers en achterblijvers of mensen in het peloton elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Nederland heeft innovatiebeleid nodig, investeringsbeleid, maar ook echt diffusiebeleid.
1: Ja, en hoe krijg je dat voor elkaar dan, die kennisdiffusie?
3: Nou, bijvoorbeeld, op dit moment wordt vooral door de overheid het ontwikkelen van nieuwe kennis gestimuleerd. Denk aan de WBSO, denk aan allerlei ander beleid. Maar het verspreiden van die kennis, daar voeren we eigenlijk geen beleid op. Een tweede die heel belangrijk is, is dat we op dit moment een economie hebben waar weinig creatieve destructie is, waar weinig dynamiek is. Via faillissementcijfers. Ja, nou, faillissementcijfers zijn laag. Werknemers blijven best wel zitten waar ze zitten. En dat betekent dat die kennis ook heel traag verspreidt in de economie. Als je een dynamische economie hebt met bedrijven die omvallen, nieuwe die ontstaan, doorgroeien enzovoort, dan gaat die kennis die verspreidt zich veel sneller. En de derde hele belangrijke is, je moet wel kennis en vaardigheden hebben. Dus een skillsagenda, onderwijs. Het is al heel vaak op deze zender gezet, maar ik blijf het zeggen.
1: Laat het nog een keer doen.
3: Ja, ik blijf investeren in actuele vaardigheden. Want dan kunnen mensen ook veel meer nieuwe technologie die hele belangrijke investeringen absorberen.
1: Ja, maar toch even over dat andere punt dat je maakt. Het klinkt een beetje als stilstand water, zoals je onze economie dan omschrijft. Met weinig dynamiek. En dat gaat uiteindelijk ook stinken, hè?
3: Nou ja, stinken, dat zijn jouw woorden. Maar Nederland is vastgelopen, dat klopt. Doordat we heel veel van onze productiefactoren, of het nou vierkante meters zijn, of het nou arbeid is, of het nou stikstofruimte is, wordt bezet door laagproductieve activiteiten. Mm-hmm. En wat je eigenlijk wil is een proces waarin die activiteiten, die laagproductieve activiteiten, hoger productief worden. Of als ze dat niet kunnen, dat ze afschalen of verhuizen naar elders binnen de Europese Unie waar nog wel ruimte is. Ja,
1: waardoor we wel naar die hoogproductiviteit kunnen.
3: En dan krijg je dus meer dat proces van bedrijven die die ruimte maken voor nieuwe bedrijven. Dus die of failliet gaan of verplaatsen of zichzelf opnieuw uitvinden. Dat zou natuurlijk ook prachtig zijn. En dan krijg je de dynamiek die nodig is om de kennis van het ene bedrijf naar het andere bedrijf, van de ene werknemer naar de ander te krijgen, van de ene manager naar de ander enzovoort.
1: Die diffusie waar je het over had.
3: Ja, dat is nodig.
1: We hebben het over materiële vaste activa. En dat was dus die 3,8% daling, zei het CBS. Hoe relevant is eigenlijk, als je alles met wat jij nu zegt, is dat cijfer dan, als het gaat over vaste activa?
3: Het is een signaal. En ik vind het heel belangrijk om dat signaal op te pikken. Daarom heb ik het ook vandaag voor dit macronieuwtje gebruikt. Het is alleen niet alleszeggend. Mm-hmm. Want het zou heel mooi zijn als het CBS ook maandelijks de cijfers over bijvoorbeeld de investeringen in immateriële vaste activa zou meegeven. Want dat is veel meer waar toekomstig verdienvermogen op draait. En ja, materiële vaste activa zijn ook nodig. Begrijp me absoluut niet verkeerd. Maar het grootste probleem zit misschien wel juist in de samenstelling van die investeringen en in de verspreiding van de kennis die nodig is om het daadwerkelijk tot je productiviteit vergroten te maken.
1: Ja. Dank, Barbara Baarsma. Econoom, hoofdeconoom van PwC, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En wil je geen enkel economisch inzicht missen, abonneer je dan vooral op de podcast van Macro met Boot en Mujagic. Aangeschoven zijn Mark Beekhuis en Jelle Maasbach van de Avondspits. Want daar vallen jullie vandaag. En er is echt niemand bij deze zender die er gewoon op zijn post is vandaag.
4: Nee. Nou ja, Ja, wij zijn er gewoon.
1: Wij zijn het fundament van deze zendermannen.
4: Niet op onze eigen plek, maar we zijn er wel. Ja,
1: en dat is alleen al een reden dat jullie doen dat je de avondspits niet wil missen natuurlijk. Maar waar zijn jullie druk mee bezig?
5: Nou, we hebben deze hele week een hele serie gesprekken over grondstoffen. We gaan het daar over water nog bijvoorbeeld.
1: Wel aantrekkelijk
5: over olie. Vandaag komt gas aan de orde. Ja? En daar is natuurlijk echt van alles over te melden. Over, hebben we nou genoeg gas? Daar maken sommige mensen zich zorgen over. Anderen zeggen, niks aan de hand. Mm. Komende winter komen we ook wel door. Moeten we daar strategische voorraden voor aanvragen? Kortom, hele mooie grote vragen. Gaan we lekker mee aan de slag.
1: Rielle?
6: Ja, we mogen niet op vakantie, maar we gaan
1: met vragen vandaag.
6: Wat zeg je?
1: Jij doet de kleine vragen vandaag.
6: de kleine gesprekken.
1: Van grote naar kleine gesprekken.
6: Nee, ik wou zeggen, wij liggen niet op een strandstoel, maar we gaan het wel over het buitenland hebben. Over een vakantieland Frankrijk.
1: Ja.
6: Daar denken ze aan een social media verbod voor Franse kinderen. Dat kan alleen wel via Europese regels. Dus hoe ze dat precies gaan doen, of ze dat er doorheen kunnen duwen, daar gaan we het over hebben.
1: Mm-hmm.
6: En we gaan het over de Londense beurs hebben. Die is normaal gesproken overdag open. En
1: ja, we hebben het net over gehad. 24 uur per dag.
6: Ja, zeker.
1: Ja, god, je moet er niet aan denken, toch?
6: En of we dat dus ook op de Amsterdamse beurs gaan doen.
4: Als je daar een of andere AI-agent op zet, is dat toch niet erg?
1: Nee, ja, dan
4: hoef je er niet bij te blijven. Kijk, nou ja, ik ga
1: later deze week invallen bij de ochtendshow. Moet je ook zo midden in de nacht opstaan. Ja. Morgen vrijdag mag ik dat doen. Maar dan moet je voorstellen. Ja, zoiets.
4: Toch? Ja, zo vroeg was het voor mij altijd.
1: Ik zie iemand van Rips hier nog rondlopen nog steeds. Maar, nou ja. Dus we gaan allemaal luisteren toch naar jullie.
6: Zeker vanaf 4 uur.
1: Ja, of nog iets? Wil je nog één ding noemen? Wat je gaat doen?
4: Eén ding heel snel.
1: Ja, voor de gezelligheid.
4: In Nicaragua zijn nooit meer verkiezingen, heeft de man die daar nu de baas is gezegd.
1: Dat is niet meer nodig.
4: Gaan even met Bernard Hammelburg kijken of dat nou een knipoog is of dat we dat serieus moeten nemen.
1: Hartstikke mooi. Jelle en Mark, veel plezier zo meteen.
6: Okay.
1: Vanaf 4 uur, ik ga luisteren hoor. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is Jochem Visser er weer, die u gisteren ook hoorde in dit programma. Dan praat hij onder andere met de topman van drinkwaterbedrijf Dunea, dus Wim Drossaard, over hoe burgers en ondernemers worden getroffen door huidige en toekomstige watertekorten. En na de nieuwsupdate op deze zender MKB Café met Laura Verster. En 4 uur dus de avondspits, alle reden om gewoon lekker te blijven luisteren.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
9: Europe is going in some bad directions.
10: Maar voor hoe lang nog?
11: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
12: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
13: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
14: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
15: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
16: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
15: Obli. Meer rust, meer rendement.
17: Europa is van Picasso. India is van mij.
18: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
15: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
19: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
20: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
21: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
22: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
23: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
24: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
25: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
26: BNR Verkeer.
27: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er ligt een fiets op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Zevenhuizen is er maar één rijstrook open. De vertraging is een kwartier. En voor de Duitse grenscontrole op diezelfde A12 ook een file. Dit keer vanaf Zevenaar. 3 kilometer lang en goed voor 15 minuten vertraging. Verder meerdere flitsers, allemaal gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A16 naar Rotterdam vanuit Breda bij 53,9. En langs de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij 20,4.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. de nieuwsupdate van 2:30.
0: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In de binnenstad van Roermond woedt een grote brand in een monumentale stadsvilla. Hulpdiensten roepen mensen in het centrum via Burgernet op om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er komt namelijk veel rook vrij die over het centrum trekt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kippen mogen nooit aan hun poten worden opgetild bij het vangen. Dat heeft een hoge rechter bepaald nadat Wakker Dier hierover naar de rechter stapte. De zaak was gericht tegen een bedrijf dat de kippen vangt voor vervoer naar het slachthuis. De staatssecretaris maakte daar een uitzondering voor, maar is nu dus teruggefloten. Ondanks de kentekenplicht voor RDW-goedgekeurde elektrische steps rijden er nog altijd veel illegale exemplaren rond, ziet een vergelijkingssite. Veel steps hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Word je daarmee gesnapt of heeft je goedgekeurde step geen kenteken, dan krijg je een forse boete. Als het aan het Duitse spoorvervoer de Deutsche Bahn ligt, komt er op alle stations daar een alcoholverbod. Dat moet 1/2 oktober ingaan. Het idee is dat zoiets zorgt voor meer orde en veiligheid. Reden voor het verbod is een zwaar geweldsincident. Een dronken treinpassagier takelde een medewerker van Deutsche Bahn zwaar toe. En de Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell heeft flink last van het schandaal met de parasiet die in de ijsbergsla van het restaurant bleek te zitten. Alle sla van de leverancier werd teruggehaald, maar klanten bleven weg. Vrijdag waren er 1/5 minder dan op een gemiddelde vrijdag. Het onderzoek naar de leverancier gaat verder. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het begon als een corona-hobby, maar is inmiddels een succesvol merk. Pien laat haar eten zien. Het food-account van Pien Wekking. Wat zit er allemaal achter haar bliksemsnelle opmars? En hoe houdbaar is haar succes eigenlijk? Nou, dat hoor je zo.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
4: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
3: Dus we zijn nog niet verloren.
5: Want daarvoor luister je de grote techshow.
4: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
3: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
6: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
29: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het MKB-café. Lauren Verster.
30: Hallo en welkom in het MKB-café. Ik ben Lauren Verster en hier spreek ik met ondernemers die niet kozen voor de veilige route, maar voor hun eigen koers. Over lef, keuzes, misstappen en natuurlijk over wat ondernemen echt betekent. Mijn gast van vandaag is iemand die haar toekomst al helemaal had uitgestippeld. Een master informatierecht en vervolgens als advocaat op de Zuidas werken. Maar toen kwam corona, kon ze net als iedereen geen kant uit en begon ze met het plaatsen van recepten op Instagram. En nu, 4 jaar later, heeft ze 100.000 volgers, 3 kookboeken en een eigen merk. Pien Wekking, het gezicht achter Pien, laat haar eten zien. Welkom.
31: Dank je wel. Ja. Nou, leuke introductie zo.
30: Ja, kan je je erin herkennen?
31: Ja, heel goed.
30: Gelukkig. Ik heb mijn best op gedaan. We hebben het zometeen uitgebreid over het influencer. Tegenwoordig heet dat content creator. Ja. Hè, moet ik zeggen, je hebt zeker ook een hekel aan het woord influencer.
31: Ik vind influencer wel heel... Ja, dat is een beetje een nare toon zit eraan.
30: Oh ja?
31: Ja.
30: Maar je influence, toch?
31: Ja.
30: Je influence, wat ik vanavond ga eten.
31: Ja, dat is ook wel zo, maar... Influencer is toch wat meer gericht op heel snel of zo. En content creation gaat ook een beetje over dat er dus meer werk in zit.
30: Eigenlijk ben je gewoon een maker natuurlijk ook.
31: Ja.
1: Nou, we gaan het zo uitgebreid hebben over jouw ondernemerschap, over jouw merk. Maar ik begin zoals altijd in dit programma eerst met een stelling. Influencer is wel een heel makkelijke manier van ondernemen. Wat plaatjes schieten en je bent klaar.
31: Oeh.
1: Gemeen,
31: nou,
1: hè?
31: Nou, ja, nee, het is niet gemeen. Ik denk dat het voor sommige takken binnen influencerschap wel klopt. Maar dat je binnen het vakgebied influencer zijn nog wel verschillende gradaties hebt. Dus er zijn
1: denk je dat het wel klopt voor? Ik denk het namelijk helemaal niet.
31: Oh, ja, ik denk het wel. Er zijn echt wel mensen die het op een hele makkelijke manier kunnen doen. Maar goed, daarnaast nog steeds, hè. Ik zeg het met mijn collega's wel eens, of met mensen die ik spreek, dat we in die zin wel een makkelijk beroep hebben, dat er nooit, we redden geen levens, we doen niks wat belangrijk is.
1: Dus nee.
31: Het is wel in die zin makkelijk. De verantwoordelijkheid is veel minder groot dan mensen met belangrijke beroepen.
1: Ja, dat is zo. Maar je maakt vrolijke content ook. Ja. Het gaat natuurlijk om lekker eten.
31: Ja.
1: Je ziet er goed uit. Het zijn mooie plaatjes. Professioneel geschoten.
31: Ja.
1: Maar jij herkent je niet in deze stelling, omdat?
31: Nou, omdat ik herken me dus in een bepaalde manier wel. Maar zelf denk ik niet, omdat er bij mij zoveel werk gaat zitten in één video alleen al. Als je kijkt hoeveel werk daarin zit, dat is niet makkelijk even een foto schieten en je gaat weer door.
1: Vertel eens, want hoe lang duurt zo'n video?
31: Als ik bijvoorbeeld voor een merk iets maak, dan zijn we daar wel een hele dag mee bezig. Plus voorbereiding. Mensen vergeten ook altijd dat ik heel veel boodschappen moet doen.
1: Oh ja.
31: Dus er zit heel veel voorbereiding in, van meetings tot aan bedenken wat ik ga maken, tot het testen, tot uiteindelijk de video maken en de edit. Het
1: is niet en dat is de gesponsorde content dan?
31: Ja, maar ook gewoon voor mijn normale content eigenlijk ook precies hetzelfde.
1: En als je dus zeg maar eventjes de niet gesponsorde content doet, dus je maakt echt content gewoon puur voor je volgers,
31: ja,
1: hè, om de boel levend te houden. Zo'n video duurt 3 minuten, 2 minuten?
31: Nee, korter. Een video duurt meestal 40 seconden.
1: 40 seconden. En hoe lang ben je dan bezig om die 40 seconden te maken? Even voor mensen
31: als
1: die niet.
31: Als ik niet voor een merk werk, dan is het vaak, dan probeer ik er 3 of 4 op een dag te maken.
1: En ben je de hele dag mee bezig?
31: Ja.
1: Oh, ja.
31: Ja. En je zou mijn keuken eens moeten zien daarna.
1: Dus dat onderschat ik toch steeds weer. Dat ik denk, je maakt even zo'n filmpje, maar je maakt natuurlijk helemaal niet even zo'n filmpje.
31: Nee, er zit veel meer werk in. Over alles wordt nagedacht. Welk bord ik gebruik, welke pan, welke. Over alles wordt nagedacht.
28: Het MKB Café.
1: Ik ga even bij het begin beginnen.
31: Ja.
1: Even terug naar 2021. Toen begon je met het plaatsen van recepten op Instagram. Wat ik er over je las, deed je dat toen meer als een soort leuke losse hobby.
31: Ja.
1: Wanneer werd het meer dan alleen een grap?
31: Nou, ik begon het dus eigenlijk, zoals iedereen in COVID, een nieuwe hobby. Nou, ik kookte altijd al wel, maar gewoon een hobby ervan maakte om een foto te plaatsen op Instagram. En dat was gewoon voor mijn vrienden bedoeld, omdat we niet samen konden eten. En op een gegeven moment merkte ik al wel dat dat een beetje in de studentenhuizen ging lopen. En dat het steeds vaker werd doorgestuurd, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment had ik volgens mij 10.000 volgers, echt al heel snel. Toen dacht ik, oh, wat is dit? Wat moet ik hiermee?
1: Ja, waar komen die vandaan?
31: Wat willen deze mensen van mij?
1: Ja.
31: En toen ging het eigenlijk een beetje zo door. Er kwamen steeds volgers bij, want iedereen was aan het koken in die periode. En ik denk dat het voor mij heel serieus werd toen ik eigenlijk door een uitgever al gecontact werd van, we willen een boek van jou. En toen dacht ik, oké, hier zit dus meer in dan alleen maar op Instagram een foto plaatsen van het eten wat ik maak.
1: Want hoe komt dat? Want er zijn ontzettend veel mensen die koken en hun eten laten zien.
31: Ja.
1: En dan lukt het niet.
31: Nou, ik heb wel een beetje geluk gehad, denk ik. Omdat ik in COVID ben begonnen. Iedereen was toen bezig met koken en eten. Omdat je niet uit eten kon gaan. Dus
1: ja, mensen, maar je zag ook heel veel filmpjes van mensen die eten maakten op Instagram.
31: Ja, maar heel weinig Nederlanders toen nog, hoor.
1: Ja.
31: Er was wel echt een doelgroep die een beetje werd gemist. Je had vaste, vooral bloggers toen nog, die heel veel recepten deelden. En daar nog steeds dat doen. Dat zijn, gewoon hoe het is begonnen eigenlijk. En je had op Instagram niet per se, en op TikTok ook niet, per se mensen die het echt voor een jonge doelgroep deden.
1: Ja, ja.
31: Dus een beetje de studenten werden een beetje gemist. Dus ik eigenlijk zat daar een gat waar ik gewoon in ben gestapt.
1: Ja, wie had ooit gedacht dat studenten echt serieuze gerechten maakten?
31: Ja,
1: ik deed gewoon een pot tomatensaus en pasta er doorheen. En dat was het, een boterham met jam.
31: Mensen gingen tijdens COVID toch wel waarderen het samen eten. Het iets meer moeite erin steken. Niet even, je was thuis. Dus je had tijd om in de keuken te staan.
1: Ja. Dat is het moment dat je eigenlijk dacht, dit wordt serieus, is toen je een aanbod voor een boek kreeg.
31: Ja. Want toen ging ik zien dat er dus meer in zit dan alleen social media.
1: Ja. En je hebt ook een modellencarrière gehad.
31: Ja.
1: Daarvoor, hè?
31: Ja.
1: Heeft dat nog met elkaar te maken, denk je? Je bent natuurlijk gewend om voor een lens te staan.
31: Je ziet er
1: goed uit.
31: Dank je.
1: Ja toch? Nee, maar ja, mensen willen natuurlijk ook op een plaatje iets leuks zien, ja, misschien.
31: Nou, toen ik begon met dit account waren het puur foto's. Dus mensen kregen mij helemaal niet te zien. Dus op zich heeft dat, denk ik, niet ervoor gezorgd dat het
1: de foto's weer die alleen je eten.
31: Ja. Mensen hadden geen beeld van wie ik was. Nou, dat was best wel anoniem. Maar op een gegeven moment ben ik wel ook mezelf erbij gaan plaatsen. Omdat ook samenwerkingen en klanten dat leuk vonden.
1: Ja.
31: Maar of dat ermee te maken heeft, nee, ik denk het niet. Ik denk alleen dat ik daardoor wel misschien mezelf wat beter kan presenteren dan andere mensen. Ja.
1: En je groeide toen razendsnel. Waar liep je tegenaan in het begin?
31: Nou, voor mezelf liep ik er vooral tegenaan van, wat wil ik hiermee? Is dit iets wat ik echt wil doorzetten? Of ja, ga ik gewoon iets met mijn studie doen en ga ik gewoon een baan zoeken? Dus dat was voor mij, gewoon de hele tijd in je hoofd van, oh, keuzes.
1: Ja, want als je dus kijkt naar de tijd die je ermee kwijt bent, kan je het niet allebei doen eigenlijk.
31: Nee, ja, ik heb dus wel bijvoorbeeld mijn eerste boek tegelijkertijd met mijn scriptie geschreven. Dus dat was al best wel een uitdaging, want een boek schrijven zit toch wel ook veel meer werk in dan mensen denken.
1: Terwijl een kookboek relatief weinig tekst bevat.
31: Ja, maar je moet wel al die recepten maken en testen en mooi op de foto krijgen en teksten eromheen. Dus het is wel, zit wel echt veel werk in. Dat ging toen nog wel naast elkaar. Maar op het moment dat de studie wegviel en het zou gaan om een serieuze mensenbaan, toen dacht ik wel van, oké, dit valt gewoon niet te combineren.
1: Ja, en je vertelt al een beetje van het moment dat je dacht van, hey, nu wordt het echt serieus. Is er ook een moment geweest dat je dacht van, hey, nu ben ik eigenlijk niet meer Pien, nu ben ik een merk geworden? Want dat ben je natuurlijk.
31: Ja, dat klopt. Ik zie mezelf ook nog steeds gewoon, bij mijn vrienden ben ik Pien, zeg maar. Maar als ik mensen ontmoet of dingen aan het doen ben, dan een soort van alter ego, als in Pien laat er je te zien. Dat is wel gewoon zo.
1: Je bent geld waard. Jouw merk is geld waard. Ja, en jouw merk is jouw naam.
31: Ja, klopt. Dus ik vond dat aan het begin denk ik wel ingewikkeld. Ik heb, wat misschien wel grappig is om te vertellen, is dat toen ik, eigenlijk ben ik het echt serieus gaan nemen toen ik ging samenwonen met twee vriendinnen. En die hebben een eigen agency. En die zeiden tegen mij van, joh, maar je kan hier gewoon geld mee gaan verdienen. Mogen wij jou niet managen? En toen heb ik gezegd van, nou, het mag wel. Maar ik wil het helemaal niet commercieel gaan doen, want het moet gewoon een grapje blijven. En ik ben gewoon aan het studeren en ik word gewoon advocaat. Dat was eigenlijk mijn reactie. En toen zijn we toch maar wel dat soort van partnerschap aangegaan. En toen ging het heel snel. En toen merkte ik opeens van, oké, er zit dus commercieel potentie in.
1: Ja.
31: Maar dan ga je dus opeens wel met een andere visie naar zo'n merk en zo'n pagina kijken.
1: Ja. En verhard je dan ook? En ik vraag dat meer omdat ik het misschien van mezelf een beetje herken. Als je iets persoonlijks doet, kan je het soms heel zacht zijn en heel vriendelijk. En op het moment dat het echt commercieel wordt, ja, dan moet je duidelijke grenzen gaan stellen. Ja. Mensen gaan afwijzen.
31: Zeker.
1: Te maken met meningen van mensen die soms vervelend zijn.
31: Nou, ik moest gewoon heel erg wennen aan het feit, ik wist toen eigenlijk nog ineens wel heel goed dat er echt met social media gewoon geld werd verdiend.
1: Ja, en grof
31: dus
1: ook.
31: Ik zei aan het begin gewoon van, oh ja, dat doen we, weet je wel. Maar gewoon ook voor hele lage bedragen, die eigenlijk veel te laag waren. Omdat ik gewoon dacht van, oh, bijzonder, en laten we dat doen. En nu ben je dan zoveel jaar verder en ben je dus wel inderdaad verhard. Want je gaat sommige meetings niet eens meer aannemen, omdat je denkt, ja,
1: ja, betaalt niks. Daar komen we niet voor uit.
31: Nee. En daar verhard je wel in.
1: En welke merken werk je mee samen bijvoorbeeld? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
31: Ja, dat verschilt heel erg hoor. Want niet al mijn samenwerkingen gaan puur om geld. Dus er zijn ook gewoon klanten waar ik mee werk, omdat ik hun producten heel mooi vind. Ik word bijvoorbeeld gesponsord door Le Creuset, de pannen, KitchenAid. En dat zijn mooie merken om mee te werken. En voor de rest, wat kan ik allemaal noemen? Ik heb allemaal leuke klanten. Eigenlijk bijna alleen maar die in de voedsel en hoe noem je dat? Voedselindustrie werken.
1: En wat kan je daarvoor krijgen voor een post in samenwerking?
31: Ja, dat ga ik niet verklappen.
1: Nee, maar wat is de range? Ik bedoel, moet ik dan denken aan 2000 euro of krijg je er 20.000 euro voor?
31: Nou, het ligt er heel erg aan wat je moet doen. Ik heb jaarsamenwerkingen. Als je dat zou delen door het aantal deliverables, zeg maar, dus het aantal contentmomenten, is dat inderdaad 2000. Maar het is al wel een jaarsamenwerking, dus dan krijg
1: maar je zit je dus wel in bedragen van 10 of 20.000 te denken als je een post maakt. Ja, dus je kan er eigenlijk, je wordt echt rijk mee.
31: Nou, dat ben ik nog niet hoor, maar
1: het is een bescheiden antwoord, maar ik bedoel, je kan echt flink cashen met goede post.
31: Dat, ja, dat maar is iets wat ik denk dat daar ook wel een soort van, niet per se kritiek op is, maar dat mensen denken van, oh, makkelijk geld verdienen. Maar als je kijkt naar wat voor bedragen er vroeger in de tv om gingen qua reclames. Uiteindelijk is het gewoon het overnemen van reclames die je normaal op tv zag.
1: Ja.
31: Dus ja, dat, daar is gewoon budget voor.
1: Ja, nou, heel fijn.
31: Ja, ja voor heel mij fijn. Heel fijn.
1: Hey, en je zie je jezelf nu als een content creator of als een ondernemer?
31: Ik denk dat het naast elkaar bestaat voor mij. Ik ben een content creator omdat ik met Binator Agency nog steeds op social media daar content voor maak. En dat is dan het zijn van content creator. Maar ik probeer mijn merk wel groter te maken dan alleen social media. Dus ik heb boeken, ik heb een eigen merk. Dus daarin ben je dan ook ondernemer.
1: En wat vertel eens, want dit programma gaat natuurlijk ook over ondernemen. Waarin ben jij een ondernemer?
31: Ik denk dat bijvoorbeeld, ik heb recent een eigen merk gelanceerd, Pien Stables. En dat ziet dus op tafelaankleding, servies, dat soort dingen. En dat doe ik helemaal zelf. En waarin ik denk ik me daarin onderscheid, is dat heel veel content creators een aanbod krijgen om een merk te starten. En vaak vanuit een ander merk wat dan graag het geld wil voorschieten en zich daarmee wil bemoeien. En dan
1: jouw gezicht leent.
31: Hè? Ja, en dan krijg je een percentage. En die aanbieding heb ik ook heel veel gehad. Maar ik dacht wel van waarom zou ik een percentage krijgen als ik het gewoon zelf kan doen?
1: Ja, dus
31: mijn eigen merk gelanceerd. Maar ook gewoon als je kijkt naar het zijn van content creator. Dat is eigenlijk ook gewoon het leiden van een onderneming. Want ook bijvoorbeeld mijn content, dat ben ik niet in mijn eentje thuis altijd aan het maken. Er zijn ook mensen die mij daarbij helpen en die ik moet aansturen.
1: Hoe ziet zo'n team eruit?
31: Ik heb een managementteam natuurlijk. Ik heb mensen in dienst die mij helpen met content maken, het editen ervan. Bij het boek komen mensen helpen. Dus het zijn allemaal verschillende.
1: Maar die betaal jij niet? Het is geen personeel, of wel?
31: Jawel.
1: Oh, die betaal jij? Ja. En dan freelancers.
31: Ja, het zijn allemaal wel freelancers in deze sector, ja.
1: Hey, en even over dat Pien Stables en het boek. Dus eigenlijk is het Pien Stables is eigenlijk het meest echt ondernemen.
31: Ja, het staat echt los. Dat is echt een eigen merk, ja.
1: En hoe doe je dat? Hoe bouw je zoiets op?
31: Ja,
1: dus je zegt, ik doe het alleen, maar
31: dat
1: hoe?
31: Was ook wel een uitdaging, hoor. Ja. Want ik dacht opeens, dit ga ik doen en probeer het maar eens te vinden.
1: Wat koop je? Wat verkoop je? Hoe begin je? Hoe bedenk je?
31: Het komt eigenlijk voort uit het idee dat merken die creator-led brands, dus door creators gemaakte merken, gewoon heel goed werken op dit moment. Dat zie je eigenlijk in Amerika ook heel erg. Mensen die al het bereik hebben, kunnen natuurlijk veel makkelijker een bedrijf opzetten. En eigenlijk vanuit dat idee, en gewoon vanuit mijn liefde voor serviezen en tafelaankleding, et cetera, ben ik dit dus begonnen. En het idee was er al langer, maar vind maar eens de tijd. En inderdaad, hoe begin je? Dus ik heb eigenlijk iemand gevonden die mij kon helpen met de juiste producenten vinden en dat uit te zetten. En nu heb ik een hele mooie collectie gemaakt.
1: Hoe afhankelijk ben je eigenlijk van een platform als Instagram voor je inkomsten en bereik?
31: Ja, natuurlijk heel afhankelijk op dit moment. Zonder Instagram heb ik geen deals. Dus dat is het heel belangrijk voor mij, social media.
1: Het verandert natuurlijk heel snel. Want ik weet nog, ik ben veel ouder dan jij. Toen was er nog volgens mij, toen kwam Facebook en daarvoor was volgens mij Hives.
31: Nee,
1: het is natuurlijk steeds veranderd. Ja. Hoe zorg je dat je relevant blijft, dat je bijblijft?
31: Ik denk dat dat wel ook in je moet zitten. Ik denk wel dat het in je moet zitten om jezelf elke keer weer te willen uitvinden en te zien wat goed werkt en niet goed werkt. En ook die uitdaging durft aan te gaan. En als er weer een nieuw platform komt, dan moet je daar ook gewoon weer op gaan instappen, denk ik.
1: Ja, maar op TikTok ga je veel minder goed dan op Instagram.
31: Ja, TikTok is echt het kan een heel makkelijk platform zijn. Kijk, wat het verschil echt tussen Instagram en TikTok is op Instagram houden mensen wel van mooie video's en een bepaalde esthetiek is belangrijk. En TikTok is gewoon, gooi er maar op wat het ook is. En ik ben van mezelf gewoon veel meer bezig met dus esthetiek en mooie plaatjes. En daarom past Instagram gewoon veel beter bij mij.
1: Ik vind eten wat slecht gefotografeerd is, wordt ook al snel vies.
31: Ja, ik hou er ook niet van. Maar op TikTok heb je ook gewoon heel veel video's van mensen die heel vies slurpen en zo. Dat gaat dan ook helemaal viral, ja.
1: Oh ja. Maar je zou wel kunnen zeggen van die jongere doelgroep zit over het algemeen meer op TikTok. Die heb je nog niet helemaal te pakken. En je ziet nu dat er wat oudere doelgroep ook meer verschuift naar TikTok.
31: Het is niet altijd dat ik helemaal niet op TikTok zit, maar de allerjongste zitten nu op TikTok. Dus volgens mij is het tot. Ik weet eigenlijk niet wat.
1: Nee, want in mijn kennis gaan mensen nu ook een beetje over.
31: Ja, het is niet dat mijn content niet zou werken op TikTok en ik ben daar ook gewoon mee bezig. Maar de allerjongste doelgroep is voor mij bijvoorbeeld weer niet echt super interessant, want mijn recepten zijn ook geen. Het zijn geen inderdaad kant-en-klare noedels of zo. Dus
1: nee, maar ik bedoel meer het hele idee van hoe blijf je bij... als Instagram minder populair wordt en het wordt overgenomen door een ander platform. Ik bedoel, als je er zo afhankelijk van bent, hoe ga je dat aanpakken?
31: Ik denk dus dat daar een beetje die weerbaarheid in zit. Dus bedenken van, oké, hoe kan ik mij onderscheiden op een ander platform... en wat is belangrijk op dat platform, wat werkt daar goed? En dat is gewoon heel veel testen en dat ben ik ook veel aan het doen nu.
28: Het MKB Café.
1: We hebben bij dit programma ook altijd twee reviews die we gaan bespreken. Ze gaan allebei over je nieuwste kookboek. Ik zag hem net trouwens nog liggen in de winkel op Centraal Station. We beginnen met een kritische.
31: Ja,
1: mag dat?
31: Leuk. Ja, kom maar op.
1: Leuk voor Instagram, maar haar kookboeken voegen weinig nieuws toe. Het voelt soms meer als branding dan als culinaire verdieping.
31: Ja. Het gaat over alle drie de boeken dus eigenlijk. Ja. Als ik het zo hoor.
1: Ja.
31: Ja, dat is, ja, weet je, je kan niet iedereen pleasen in het leven. Dus als mensen dit niet leuk vinden, ja.
1: Maar want soms heb je kritiek dat je denkt van, oh, ik herken er wel iets in.
31: Nou, er is wel echt een heel... Daarom vroeg ik eigenlijk van, het gaat over alle drie de boeken. Dat vind ik wel bijzonder, want ik kan wel bij het eerste boek bijvoorbeeld nog wel voorstellen. Kijk, dan ga je voor het eerst een boek maken. Dan voelt het een beetje als, oké, wat doe ik op Instagram? Kan ik het ook in een boek doen? Maar ik heb ondertussen wel echt een boek gemaakt wat helemaal los staat van Instagram. Dus ja, ik zie dat niet als een... Ja, dat hetzelfde zou zijn.
1: Maar deze persoon zegt, voegen weinig nieuws toe. Ja. Wil dat dan zeggen van, moet je elke keer totaal nieuwe recepten hebben? Of kan je ook gewoon iets uitkiezen wat al bestaat, wat jij leuk vindt?
31: Nee, ja, ik denk dus dat bij het eerste boek was het dus echt wel ook nog... zaten er bijvoorbeeld wat van mijn beste recepten van Instagram in dat boek. Dus ik kan me nog voorstellen dat je dan denkt, oh, het voegt weinig toe, want ik kan het toch al online vinden. Maar mijn nieuwe boek heeft bijvoorbeeld alle recepten zijn niet op social media, dus je koopt echt exclusieve recepten.
1: Oh ja.
31: En daarnaast staat er heel veel meer in. Mijn boek gaat heel erg over hoe host je een feestje, waar moet je rekening mee houden, hoe blijf je stressvrij, nou, et cetera, et cetera. En dat zijn allemaal dingen die je niet op Instagram gaat kunnen vinden. Dus ja, nogmaals, voor ieder zijn eigen keuze. Of die
1: dat raakt je ook niet echt, of wel?
31: Ik denk dat het me bij mijn eerste boek veel meer had geraakt. Maar ik heb nu wel zoiets van dat ik heel erg achter mezelf sta in wat ik doe en wat ik leuk vind en wat ik lever. Het is niet dat ik zomaar een boek maak en gewoon in de winkels leg en kijk maar of je het leuk vindt. Er zit echt heel veel tijd, moeite en plezier ook in.
1: Ja, je krijgt natuurlijk door dat hele social media ook een hele dikke huid waarschijnlijk.
31: Ja, nou, ik krijg dus heel weinig vervelende reacties. Dus ik heb daar op zich echt helemaal geen last van. En nogmaals, het heeft ook met smaak te maken. En weet je wat ik ook wel eens heb gehoord? Dat mensen dan zeggen van, ja, maar zo goed kan jij niet koken, want er zijn boeken van sterrenchefs. En dan denk ik, ja, dan moet je inderdaad een boek van een sterrenchef kopen. Want die, ja, dan als dat is wat je wil maken, dan moet je dat kopen. Ik ben ook geen chef. Ik heb nooit een koksopleiding gedaan. Ik noem mezelf ook geen chef. Ik maak gewoon recepten voor mensen die het leuk vinden om die recepten te maken. En als dat niet bij je past, ja.
1: Ja.
31: Vervelend, maar ja. Het doet, ja.
1: Er zijn ook genoeg lovende woorden over je te vinden. Pien maakt koken toegankelijk zonder het saai te maken. Haar recepten voelen alsof een slimme vriendin ze met je deelt. Haalbaar, maar altijd met een goede twist.
31: Nou, dat vind ik een hele leuke reactie. En dat klopt denk ik ook met wat ik probeer te bereiken.
1: Die slimme vriendin is ook wel een beetje je imago en je verdienmodel, heb ik het idee.
31: Nou, ik vind het eigenlijk heel leuk dat er slim in staat. Want ik weet niet of mensen dat nou per se bij mij denken. Dus ik vind dat wel heel leuk.
1: Je handige vriendin.
31: Ja.
1: Dat zou je meer zeggen.
31: Ja, misschien wel.
1: Ja, hè? Wat doet dat met je, zo'n goede recensie?
31: Ja, ik vind goede recensies zijn natuurlijk altijd veel leuker om te krijgen dan slechte recensies. Ja, heel leuk. Ja, ik krijg wel echt veel meer positieve berichten van mensen dan negatieve. Misschien omdat mensen die bij mij gewoon liever sturen dan dat ze negatief zijn, gelukkig.
1: Ja.
31: En elke keer
1: dat denk ik ook met het onderwerp te maken.
31: Zeker.
1: Want het is gewoon, koken is natuurlijk gewoon fijn en gezellig.
31: Superleuk.
1: Je steekt wat dat betreft natuurlijk niet je hoofd boven het maaiveld uit met politiek of andere meningen.
31: Nee, maar goed, daar kan je natuurlijk ook wel reacties op krijgen dat je dat dus niet doet.
1: Oh ja.
31: Dus dat werkt altijd twee kanten op. Maar nee, ik krijg vooral positieve reacties. En elke keer dat ik zoiets krijg, ben ik, ja, doet het me goed. Ja, ook met kerst wordt er natuurlijk heel veel gekookt. En als ik dan mijn inbox open, dan staan er wel heel veel berichten. En dan probeer op iedereen te antwoorden en iedereen te bedanken. Want ik vind het echt, ja, het is natuurlijk heel bijzonder als mensen een leuke avond hebben, omdat ze een recept van je hebben gekookt.
1: Nou, ik zou toch op zijn minst eigenlijk nog een recept van je moeten krijgen nu. Maar we hebben helemaal geen tijd meer. Het programma duurt nog maar heel kort. Wat is jouw droom met Pien later eten zien? Over, wat gaat de toekomst je brengen, hoop je?
31: Ja, dat, ik ben dus heel slecht in zeg maar vooruitkijken. Omdat ik dus altijd dacht dat ik advocaat zou worden. En nu zit ik hier op te praten over mijn content creation.
1: Zo gaat het leven ook.
31: Ja, vaak, dus het valt niet echt te plannen. Maar ik hoop gewoon heel erg dat ik het merk nog verder kan uitbouwen. Dus gewoon doen wat ik leuk vind, zolang ik het leuk vind. Misschien nog wel wat meer boeken maken. Ik hoop dat Pien Stables groot wordt. En het liefst ga ik daar ook internationaal mee.
1: Hey, heb je als laatste nog een advies voor mensen die ook online willen ondernemen, content willen maken, maar die niet weten waar ze moeten beginnen?
31: Doen. Gewoon beginnen met maken. Want dat is denk ik de nieuwe generatie. Dat is de beste tip voor de nieuwe generatie. Kijk, vroeger was er dan misschien een drempel om op tv te komen. Kwam je niet zomaar tussen. Met social media kan je jezelf groot maken. Door het gewoon te gaan doen.
1: Ja.
31: Je hebt geen invloed van anderen nodig. Je hebt geen goede naam nodig. Je moet gewoon gaan maken.
1: Ja, want jij bent ook niet perfect begonnen. Je bent gewoon maar...
31: Nee, totaal niet. Gewoon beginnen en je kan aan mij zien wat daaruit kan komen.
1: Ja, geldt trouwens voor alles, vind ik eigenlijk.
31: Ja, maar soms moet je bij bepaalde dingen heb je gewoon minder invloed erop. En met social media heb je alle invloed erop, behalve het algoritme. Maar als je maar gewoon leuke content gaat maken, kan het heel snel gaan.
1: Ja, super dank. Pien Wekking van Pien Laat Haar Eten Zien.
28: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
8: Beats. Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: In de Friday Move gaat het over tv.
11: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
9: Politiek.
12: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
9: En ik ben er ook.
11: Dat is toch heerlijk.
9: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
15: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
16: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
15: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
17: De Nationale Autoshow.
18: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
17: Meindert en Wouter.
19: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
18: Bijna de helft.
19: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
17: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
20: Het kwartje valt nu pas.
32: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
28: BNR Verkeer.
27: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Een tweetal files om uit te lichten. Allereerst de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens 10 minuten door een politiecontrole. En het rijdt langzaam in het zuiden van het land op de A67 richting Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Valkenswaard 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 Amsterdam-Den Haag bij 21,3. De A44 naar Amsterdam bij 20,4. En de A59 richting Zierikzee bij 88,7.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
0: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel, dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. Taco Bell waarschuwde onlangs voor een parasiet in de sla en dat heeft ze veel klanten gekost. Het aantal bezoekers aan de fastfoodketen daalde met bijna 20%. Later bleek dat er waarschijnlijk sprake was van een vals alarm. Taco Bell gebruikt de sla van de betrokken leverancier voorlopig niet meer. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen vierde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wie olie van Iran of een andere golfstaat wil kopen, hoeft tegenwoordig niet altijd meer op te komen dagen met dollars. Die mag je in je zak houden. In plaats daarvan heb je steeds vaker yuans nodig. En dat begint voor meer producten te gelden. Is dit slecht nieuws voor de greenback? Zijn we bezig met de-dollarisatie? Dat hoor je zo meteen in het grote plaatje.
3: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
7: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
21: We hebben het over de mogelijke wisseling van de wacht op de monetaire troon van de wereld.
22: Amerika speelt een beetje met vuur.
23: Ik begrijp niet zo heel erg goed dat Europese enthousiasme van, ja, die Amerikanen zijn totaal onbetrouwbaar en vreselijk, al die Amerikanen en die Trump.
22: De economie, de wereldeconomie heeft in mijn optiek een soort long covid ontwikkeld.
23: Dan moet je eens in Europa kijken.
22: En er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt.
21: Ik durf bijna niet te zeggen, maar India's roepie als de wereldmunt?
23: Ja.
24: Nou, dat is niet
23: Nou, dan misschien nog maar liever Franse Frank.
22: Dat heb je mij niet horen zeggen.
21: Zo'n 400 jaar geleden, startend in de 17e eeuw, was de Nederlandse gulden, de florijn, de munt van de wereld waar je op kon rekenen. Van Londen tot Gdansk en van Madrid tot Moskou, iedere handelaar had vertrouwen in de munt en in de Bank van Amsterdam. Tegenwoordig zou je dat een reservemunt noemen. Maar het ging mis. In 1781, toen de vierde Engels-Nederlandse oorlog uitbrak. De Bank van Amsterdam nam een fatale beslissing. Ze pompte massaal geld in de VOC, die op dat moment al in zwaar weer zat. Oorlogsschepen kwamen niet meer terug, handelsroutes vielen weg en de VOC kon haar schulden niet meer aflossen. En tegelijkertijd wilden rekeninghouders hun onderpand terug, in zilver graag. Met kunst en vliegwerk probeerde de bank jarenlang in het geheim de gaten te dichten. De markt voelde het al wel, de gulden bleef onder druk staan. In 1791 was er nog een reddingsoperatie, maar het bood weinig soelaas. En in 1795 marcheerde het Franse leger Amsterdam binnen. Einde bankgulden. Iets wat lang onaantastbaar leek, was binnen 20 jaar verdwenen. Na de gulden kwam het Britse pond. Maar ook de Britse overheersing viel uit elkaar. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in het Amerikaanse Bretton Woods met 43 andere landen een akkoord gesloten. De dollar werd de nieuwe wereldreservemunt. Wil je olie kopen? Kom erop met je dollars. Investeren in een Afrikaans bouwproject? Dollars. Sojabonen kopen van Brazilië? Nou, je raadt het al wel, inderdaad. In dollars. De dollar zit overal. Maar de laatste tijd hoor je steeds vaker de vraag: voor hoe lang nog? De Amerikaanse schulden zijn torenhoog. Ze zitten in oorlogen die geld verslinden. En in tijd van crisis lijkt de dollar niet meer automatisch de veilige haven om in te vluchten. Opvolgers staan te trappelen. China heeft aspiraties en ook de Europese Unie. We moeten nu tegen de dollar opboksen, aldus ECB-baas Lagarde. Maar komt er echt een einde aan de macht van de dollar? En moet je het wel willen reservemunt zijn? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
1: Dag Rens.
21: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Edin, welkom.
8: Dag Rens.
21: De wereldeconomie zonder dollars. Kunnen we ons dat voorstellen, Edin?
8: Het is denk ik heel moeilijk voor te stellen, omdat we in ons leven niets anders hebben meegemaakt. Maar in principe is het mogelijk, want we hebben het in de kern over een soort sociaal contract in de wereld. Wij gebruiken dollars met z'n allen. En als we morgen dat contract wijzigen, dan gebruiken we iets anders.
21: Han, kunnen wij het ons voorstellen?
9: Nou ja, maar ik moet wel zeggen, de hele hype erover, ja, het doet mij denken aan Mark Twain, die eens gezegd heeft: the rumors of my death are greatly exaggerated. Nou, zo zou ik dat ook ten aanzien van de dollar zien. Maar als je dus de vraag stelt: gaat de dollar verdwijnen als reservemunt? Dan zou ik zeggen: absoluut zeker. Maar ik ga dat absoluut niet meer meemaken.
21: Hmm.
9: En ik denk dat.
21: Want er wordt wel gezegd: ja, de macht van de dollar zien we langzaamaan afbrokkelen. Zoals we ooit de florijn ook zagen afbrokkelen.
9: Nou,
21: in 20
9: dat valt nogal mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Daar gaan we ongetwijfeld ook van onze gasten het een en ander over horen.
8: Ik moet dan toch altijd denken aan een prachtig boek van twee landgenoten van me. Die zijn over de zijderoute geweest. Landgenoten, mensen uit Bosnië-Herzegovina, voor de luisteraar. En op hun weg zijn ze door Saudi-Arabië heen getrokken. En daar reden ze op de A1, als het ware, van Saudi-Arabië en moesten ze naar een benzinepomp. Dit speelde zich 3-4 jaar geleden af. Dus zij slaan af, ze gooien de auto vol, ze lopen naar de balie om af te rekenen. En ze komen er op dat moment achter dat ze te weinig Amerikaanse dollars hebben bij zich. En diegene, de man achter de balie, zegt: ja, je kunt alleen in dollars betalen of in de lokale munt. Nou, ze hadden helemaal geen lokale munt en te weinig dollars. En een van die twee heren kwam op het geniale idee om euro's uit zijn binnenzak te halen.
21: Ja.
8: Nou, om een lang verhaal heel kort te maken, de politie moest aan de pas komen, want de man achter de balie op de benzinepomp op de A1 van Saudi-Arabië geloofde niet dat dat echt geld was. Dus 25 jaar na de introductie van de euro loopt er iemand in Saudi-Arabië die echt niet gelooft dat het echt geld was.
21: Oké, tot zover de geloofwaardigheid van de ECB en Christine Lagarde. Ja, is dat dan luchtfietserij wat we horen van haar? Van we moeten nu tegen de dollar opboksen?
9: Nou, weet je, ik vind het soms een beetje wat naïef en opportunistische ambities. Ja, ik vraag me vaak af, weet je, waarom zouden we dat eigenlijk willen? En hebben we nou de voordelen daarvan goed afgewogen tegen de nadelen?
21: De nadelen van het reservemunt zijn?
9: Ja, die zijn er natuurlijk ook. Okay. Althans, daar hoor ik nooit iemand.
21: Nee, want ik hoor alleen maar: Amerika heeft een enorm voordeel dat ze een reservemunt zijn.
9: Ja, maar dat wil niet zeggen dat wij datzelfde voordeel zouden hebben en geen enkel nadeel. Maar ik denk dat Amerika ook daar nadelen van heeft. En het lijkt mij een beetje evenwichtige discussie. Dat lijkt mij wel nuttig. Ja.
8: En nog heel even over Christine Lagarde, wat je altijd in je achterhoofd moet houden: zij komt uit Frankrijk. En als je naar de historie kijkt, Frankrijk heeft elke gelegenheid gebruikt om tegen de schenen van Amerika te schoppen. En de Frankrijk vond het sinds 1944 erg dat de Amerikaanse dollar die rol speelde. Dus Ik kan me voorstellen dat zij de recente ontwikkelingen aangrijpt om te zeggen van: goh, zouden we daar niet iets aan kunnen doen als Europa?
21: Onze gast van deze aflevering is oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit, Paul Hilbers. Paul, van harte welkom.
10: Dankjewel, Rens.
21: Ja, ik zit te twijfelen of ik meteen ga vragen: gaat de dollar verdwijnen? Want als jij ook gaat zeggen: ja, nee, die gaat niet verdwijnen, dan kunnen we een hele korte uitzending maken. Maar ik doe het toch.
22: Nou, ik sluit me wel een beetje bij de voorgaande sprekers aan. In die zin dat ik zeker niet verwacht dat het op korte termijn gaat gebeuren. Ik roep ook nog even in herinnering hoe het is gegaan toen het van het pond naar de dollar overging. Je noemde heel erg lange geschiedenis lang geleden. Maar nog meer recent is dat gebeurd. Dat is in 1944 gebeurd eigenlijk bij de Bretton Woods.
23: Bretton Woods, ja precies.
22: En dat was dus een grote schok, hè? Een wereldoorlog. En daarna moest de zaak weer opnieuw worden opgezet. Die de omstandigheden creëerde om die stap te maken. Maar dat was helemaal geen gemakkelijk proces. En in feite, er is een heel aardig boek over verschenen. Dat heette Battle of Bretton Woods. Want die Bretton Woods-conferentie was ook een battle in zekere zin. Tussen de Engelsen, Keynes zat daar namens de Engelsen, en de Amerikanen. Om geleidelijk die overstap te maken.
23: Maar wat het mij wel zegt, is dat het, hoe zeggen de Engelsen dat? Gradually and then suddenly is gegaan.
22: Eindelijk die overstap te maken.
23: Maar wat het mij wel zegt, is dat het,

0: bepaalde techniek kan worden gebruikt. En dat het een soort van kritische massa vereist om over te stappen op een andere techniek. Mm-hmm. En er zijn bekende voorbeelden van het toetsenbord op wat je voor je hier hebt staan. He, de QWERTY-volgorde. Dat is niet de optimale volgorde in de ogen van velen. Maar het verandert niet meer, omdat iedereen zo gewend is. Dat geldt ook een beetje voor het gebruik van telefoons, het gebruik van cellphones tegenwoordig. Dus het vereist een kritische massa om zo'n stap te maken. En dat duurt dus een tijd.
1: En dan even voor jou, voor die Fransen. Dan hebben die Fransen toch nog een AZERTY-toetsenbord, waar ik gewoon knettergek van wordt als je het ooit
2: altijd gaat tegen de stroom.
1: Altijd die Fransen.
2: Nog even terug naar wat jij daar net zei. Ja. Wij, in de zin van de wereld, heeft in Bretton Woods niet afgesproken om Amerikaanse dollar de facto de wereldmunt te maken. Het was eigenlijk de enige optie toen. Mm. Dus men heeft er heel lang over gedaan omdat het heel gevoelig lag. Maar er was op dat moment geen andere munt die rol kon gaan spelen dan Amerikaanse dollar.
1: Laten we eens even een paar stapjes terug doen en daarover praten. Want Han zegt, ooit gaat de Amerikaanse dollar verdwijnen, maar ik ga het niet meer meemaken. Wat is eigenlijk een wereldreservemunt, Paul?
0: Nou, dat is eigenlijk een munt die... Laat ik je vooropstellen, er is geen algemene definitie. En er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt. Dit staat niet ergens in de statuten van een organisatie of in een internationale overeenkomst. Dat is uiteindelijk toch een beetje de markt die uiteindelijk bepaalt wat wordt de munt die we met z'n allen gaan gebruiken om zaken in uit te drukken, om internationaal mee te betalen en om in te beleggen. Dus uiteindelijk is het de markt die, en daar kom ik weer een beetje terug op het punt van die kritische massa, de markt bepaalt uiteindelijk wat we gaan gebruiken.
1: Ja.
0: En het ligt dus niet officieel vast, maar het is dus een munt die eigenlijk die drie rollen heeft. Hè? Ruilmiddel, reserveeenheid en rekeneenheid.
1: Ja. En wat voor voordelen levert het een land op als zij de wereldreservemunt zijn?
0: Nou, dat is nog best wel wat, hoor, moet ik zeggen. In de eerste plaats, wat betekent het? Dat betekent dat andere landen jouw munt gaan gebruiken, maar ook jouw munt gaan aanhouden. En voor zover ze die munt aanhouden in cashvorm, heb je als het ware een soort renteloos krediet van die andere landen die niet terugkomen met jouw munt om dingen te kopen in je eigen land, maar die gewoon laten circuleren buiten je eigen land. Dus dat heet wel met een mooi woord muntloon. Het loon van degene die de munt uitbrengt, is dat die renteloze krediet.
1: Het zijn een beetje die vrienden van jou in Saoedi-Arabië die zeggen, het is maar handig als ik een paar Amerikaanse dollars op zak heb, want dan kan ik altijd nog tanken.
2: Het komt er in feite op neer. Niet zo heel lang geleden betaalden wij in dit land ook nog met de checks. Dus je kon gewoon een check uitschrijven. Het komt er in feite op neer dat als jij als land de facto de wereldmunt hebt, dan ben je in staat om aan de lopende band checks uit te schrijven en dingen te kopen, zonder dat je ervoor moet vrezen dat men massaal die checks bij jou gaat inleveren en om geld vraagt. Okay. Dat is het grote voordeel.
1: De andere voordelen nog, Paul?
0: Nou, het is ook een element van liquiditeit, speelt ook een rol. Hè? Als heel veel mensen, heel veel economische partijen jouw munt gebruiken en in jouw munt investeren, dat betekent dat jij een heel grote toegang hebt tot internationale financiële markten. En dat wil zeggen dat je vaak ook goedkoper kan lenen internationaal dan je anders zou hebben kunnen lenen. Ja. Dus het is ook een economisch voordeel in termen van de kosten die het jou die met zich meebrengt in termen van de financiering van je schuld.
1: Je kunt makkelijker staatsobligaties uitschrijven en er is altijd wel vraag naar.
0: Nou ja, de US Treasury Market, waar we hier over praten, dus de markt voor Amerikaans schuldpapier, die is ook zo groot vanwege het feit dat heel veel buitenlandse beleggers die treasuries aanhouden als element in hun liquiditeit.
1: Ja.
3: En toch is natuurlijk de rente op euro's is lager dan op dollars. Dus ik hoor veel mensen zeggen, de euro moeten we opsturen in de vaart der volkeren, dan worden wij de wereldvaluta en dan gaat bij ons de rente naar beneden. Nou, misschien. Ja,
1: of
3: maar
1: het
3: is al lager dan
1: of het is een teken dat die status van Amerika als wereldreservemunt aan het afbrokkelen is, omdat de rente op staatsobligaties hoger is.
2: Van het simpele feit dat de Amerikaanse economie gewoon aanmerkelijk harder groeit dan onze economie.
3: Oké.
0: Ja. En de inflatoren perspectieven verschillen ook, hè, tussen Amerika en Europa.
3: Oké.
1: Is het hebben we dan alle exorbitante voordelen van Amerika als een reservemunt gehad, of niet?
0: Nou, ik denk dat dit wel de belangrijkste zijn. Hier.
1: Ja. En je zegt, dat is niet een afspraak geweest. In de volksmond denken we allemaal, ja, dat hebben we met Bretton Woods wel afgesproken.
0: Nou ja, wat we hebben afgesproken is eigenlijk ten aanzien van Amerika drie dingen. Het eerste is, we hebben de dollar als de centrale munt gedefinieerd waar alle andere munten aan gelinkt zijn. In de tweede hebben we de dollar gekoppeld aan goud, ook niet onbelangrijk. Dus we hebben gezegd, we maken één munt wijzen we aan, die koppelen we aan het goud. alle andere munten koppelen we aan de dollar. En ze hebben twee organisaties opgericht, IMF en Wereldbank, die allebei in Washington staan, dus ook dicht bij Amerika. Dus het was wel een bezegeling van de Amerikaanse hegemonie op dat moment.
3: Mag ik toch nog eventjes terugkomen op die voordelen voor Amerika? Want een van de voordelen die vaak wordt genoemd in het geval van Amerika, dat is, Amerika heeft al

0: decennia lang handelstekorten. Hè, dus die voeren meer in dan ze uitvoeren. Als je zo'n positie hebt, dan moet je dat natuurlijk, dan moet je financieren. Dus dan moet je in het buitenland lenen. En er wordt heel vaak gezegd, ja, Amerika kan dat doen, omdat iedereen wil wel Amerikaanse vermogenstitels hebben, omdat ze de wereldvaluta zijn. Dus het feit dat de dollar de wereldvaluta in de wereld is, stelt Amerika in staat om op de heel lange termijn alsmaar tekorten te hebben. En je zou dat ook nog kunnen zeggen van, eigenlijk stelt dat Amerika in staat om heel erg lang boven zijn stand te leven. Ja. Vind je dat ook een vermeend voordeel van de dollar als wereldvaluta voor de Amerikanen?
1: Nou, je hebt duidelijk gezien dat er een grens is, hè, aan wat je net zegt, dat proces. In 1971 is die dollar uiteindelijk van het goud afgegaan, omdat Amerika een beetje, om in jouw woorden te blijven, boven zijn stand leefde. En daardoor dus er toch wel wat wantrouwen ontstond ten aanzien van die dollar als het centrale element in het systeem. En er is toen echt een hele wat onrustige periode daarna heeft plaatsgevonden, tot het uiteindelijk, hè, ook omdat ook in die periode twee oliecrisis plaatsvonden en Vietnam en Watergate, dus was in het algemeen een hele onrustige periode in Amerika en wereldwijd. Het heeft dus wel een tijd gekost om die status weer terug te krijgen. Dus het is niet vanzelfsprekend.
2: Maar jouw vraag was dan, Han, is het een voordeel dat een land zich zo in de schulden kan steken, toch?
0: Ja. Vinden we dat een voordeel?
2: Dat een voordeel?
0: En willen wij dat? En moeten we dat willen?
1: Ja, dit is er is een discussie over dit punt geweest. Ik wil niet zo technisch worden, maar het heet, kort gezegd, het Triffin-dilemma.
2: Triffin-dilemma.
1: Triffin was een Amerikaans-Belgische econoom. Triffin-dilemma. En dat dilemma was, als je een wereldreservemunt wil worden, dan moet je als het ware tekorten hebben om die munt voldoende in omloop te brengen in de rest van de wereld. En die tekorten zelf die ondergraven weer een beetje je positie als centrale munt.
3: Met andere woorden, het is nooit lang houdbaar.
1: Impliciete paradox in dat systeem.
2: Je graaft eigenlijk uiteindelijk, je bent heel machtig, maar je bent wel je eigen gat aan het graven.
1: Nou ja, dat is misschien een beetje ver, maar je hebt een verantwoordelijkheid voor een wereldeconomie, omdat je de munt uitgeeft waarin de wereld in handelt. Maar om die verantwoordelijkheid uit te kunnen oefenen, moet je iets doen wat ook weer een beetje kan schaden, de basis voor die verantwoordelijkheid die je hebt.
3: Ja. Ik wil nog heel even terug naar het jaar 44 en de internationale
2: Bretton
3: afspraak.
2: Woods, ja.
3: Bretton Woods, even voor de luisteraar, ook voor het beeld. Je moet je voorstellen, de Tweede Wereldoorlog is gaande nog steeds. Het internationale geldstelsel wat we daarvoor hadden is weg, namelijk goudstandaard. En men kwam daar om afspraken te maken over hoe gaat het geldstelsel na de oorlog uitzien. Wat men zeker wist is wat het niet moest worden. Namelijk terugkeren naar goudstandaard, dat wilde niemand, want het was rigide.
2: Mm-hmm.
3: En men had ook de vrees voor om naar een stelsel van vrije wisselkoersen te gaan. Voor ons is het nu vanzelfsprekend. Wat de euro vandaag waard is, of op dit moment waard is, is 5 minuten later kan heel anders zijn. Maar in die tijd waren vaste wisselkoersen, dat gaf een gevoel van nou, zekerheid, voorspelbaarheid. Zwevende wisselkoersen was een soort nachtmerrie. En om even terug te keren naar het punt eerder. Amerika was het enige land dat die rol kon spelen, namelijk het koppelen van eigen munt aan de dollar, aan het goud. Want op dat moment hadden de VS 2/3 van de goudvoorraad van de hele wereld in handen. En dat kwam weer door een oekase van de Amerikaanse president uit 1933. Alle Amerikanen moesten hun goud inleveren ja, bij de overheid.
2: Ja.
3: Dus Amerika was het enige land waar we de munt van aan konden koppelen aan goud.
2: Ja.
1: Even om aan te sluiten bij wat Eden zegt, en ook bij wat Han eerder zei, dat Bretton Woods dat noem je. Wat was eigenlijk de hele gedachte achter Bretton Woods? Eigenlijk heel simpel kan je dat samenvatten in een gevoel, we moeten voorkomen dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurt wat na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd.
2: Mm-hmm.
1: En er waren concurrerende devaluaties, handelsoorlogen, uiteindelijk leidend tot militaire conflicten en uiteindelijk de opkomst van Hitler in Duitsland. Dat is eigenlijk in een paar zinnen samengevat, waarom Bretton Woods. En daar maakte dus die vaste wisselkoers er ook een onderdeel van uit, omdat men wilde voorkomen dat landen weer in die concurrerende devaluatie
2: Dat je munt devalueert, dat je dan interessant wordt de economie, maar dan krijg je een soort race to the bottom.
1: Ja, race to the bottom. En dat hebben we gezien in de jaren 20 en 30.
2: Ja.
1: En dat wilde men voorkomen door die wisselkoersen weer te koppelen.
2: Ja. En is het dan, lijkt het dan de huidige tijd, want ik hoor oorlog, ik hoor onrust. Lijkt de huidige tijd dan op de jaren 30 of lijkt de huidige tijd op de jaren 70?
1: Ja, je ziet beide vergelijkingen wel voorbij komen. Ik ben zelf wel wat huiverig om die vergelijking met de jaren 30 te veel te trekken. Dat was een totaal andere omgeving. De wereldeconomie zag er heel anders uit. Azië was nog helemaal niet de opkomst. En een andere belangrijke factor in de jaren 30 waren de herstelbetalingen van Duitsland die bijdroegen aan de verarming van dat land, de verarming van Centraal-Europa. En dat droeg dan weer bij aan politieke problemen en handelsproblemen. Dus de vergelijking gaat op een paar punten misschien wel op, maar niet op
2: niet,
1: veel.
2: Ja?
1: Jaren 30 dus niet, wat mij betreft. Mm-hmm. Dat is gewoon te lang geleden en een te andere wereld. Jaren 70 vind ik interessant. Want jaren 70 hebben toch wel een aantal elementen die het toen zag gebeuren, hebben overeenkomsten met wat we nu zien gebeuren. Dus de dollardiscussie, maar ook twee oliecrisis. We hebben nu ook problemen met de oliemarkt. In Amerika had je politieke onrust rond Watergate. Er waren oorlog. De Vietnamoorlog was in het begin van de jaren 70 nog volop aan de gang. Werd pas in 75 met een vrede afgesloten. Dus er waren een aantal factoren die wel wat doen denken aan de situatie.
2: Maar was er toen ook een discussie van, is Amerika nog wel de wereldreservemunt? Of is dat was dat niet in vraag?
1: Ja, er is wel gesproken toen over de rol van Amerika. Moeten wij dit systeem voortzetten? En de grote beslissing die genomen is dus in die periode is om de dollar uiteindelijk los te koppelen van het goud en om de wisselkoersen te laten zweven. En het was een beetje het gevoel van, gaat het systeem dat wel trekken, die grote verandering, en krijgen we niet weer de chaos die we wilden voorkomen na de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja.
1: En uiteindelijk is dat dus goed gekomen. Dat is wel opvallend om dat achteraf te kunnen
2: goed concluderen. Gekomen voor Amerika, of goed gekomen
1: voor de wereld.
0: Voor de wereld.
1: Ja.
0: Uiteindelijk, denk ik dat. Ik ben opgegroeid aan de universiteit in de jaren 70. En toen was het denken van we moeten vaste wisselkoersen hebben. Dat werd er ingerend. Ja. Dus dat zat in mijn systeem. En uiteindelijk hebben we natuurlijk gewoon zwevende wisselkoersen gekregen. En uiteindelijk moet je gewoon zeggen dat toch een heel succesvol systeem is. Je vraagt je ook af of de rol van de wereldvaluta, of het daarvoor dan wat betreft voordelen en nadelen, of dat dan veel uitmaakt bijvoorbeeld of er een systeem is van vaste wisselkoersen, ja, of flexibele wisselkoersen.
3: Maar je zag toen ook, we hebben inderdaad die zwevende wisselkoersen gekregen, maar ook weer niet, want Europa deed er wel alles aan om die schommelingen zo beperkt mogelijk te houden. Want in die tijd was het toch een beetje horrorscenario dat de koers alle kanten op konden, en we wilden enige stabiliteit. En dat is ook het moment waarop het idee euro is ontstaan. We hebben er wel 30 jaar over gedaan om het uit te voeren.
2: Ja.
3: Maar het is daar ergens ontstaan.
2: Ja. Nou, we hebben nog genoeg te bespreken voordat we dit grote plaatje kunnen schetsen. Zoals de rol van andere landen en hun valuta. Maar helaas, op de radio is onze tijd alweer op. De rest van het grote plaatje kan je horen in onze podcast. Je weet onze aflevering wel te vinden, hè? In de BNR-app of in andere favoriete podcast-apps. Voor nu, dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business University. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende week. Dag.
4: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
5: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer in Nederland willen of kunnen investeren?
6: En daar kun je dan weer over discussiëren, want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
5: Nee, omdat we weten het allemaal nog niet.
6: Er kunnen nog allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging, wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
7: Ja.
6: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. Die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jetten, ik wil eventueel in gesprek met Aerts. Dat is een prima suggestie, want hij zegt niet, ik ga ze nu, verzinnen ze een sanctie.
7: Ja, geen McDonald's meer in Nederland.
6: Precies,
7: ja.
6: Ik haal alle McDonald's weg uit Nederland. Dus nee, het is een reactie waar je in ieder geval... die je constructief
5: die werkbaar is. Ja.
7: Nou, ik denk dat zijn reactie gematigd is... ook omdat de staatssecretaris heeft gezegd in haar verklaring... dat dit niet gericht is tegen Amerikaanse bedrijven... maar dit is in het landsbelang van Nederland. En dat is natuurlijk een formulering waarmee je... ja, de Amerikanen enigszins ontziet. Toevallig was dit een Amerikaans bedrijf. Maar het had ook wel degelijk een Chinees of Russisch bedrijf
6: kunnen zijn. Ja, maar die vond ik dan wel weer lastig, Stefan.
4: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again. Ik open de vergadering.
8: Ja, voorzitter.
9: Ja, dank voorzitter.
8: Voorzitter,
9: dank
8: voorzitter.
10: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
11: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid... meld je dan nu aan op fd.nl/Gazelle.
12: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad... in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
18: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
19: BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan meerdere files om bij stil te staan. Onder andere de A1 en de A12, beide voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 10 minuten extra. En in beide richtingen nog file op de A29 voor de Volkerakbrug. Je hebt een kwartiertje extra door een eerder ongeluk. De weg lijkt er wel alweer vrij te zijn. Verder meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. De A7 naar Heerenveen bij 107,9. Maar ook de A35 naar Almelo bij 48,8.
21: Dit is BNR. BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
22: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld... omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel, dat ook al een tweeling van 3 jaar had... was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli... al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en 6 juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. Taco Bell waarschuwde onlangs voor een parasiet in de sla en dat heeft ze veel klanten gekost. Het aantal bezoekers aan de fastfoodketen daalde met bijna 20%. Later bleek dat er waarschijnlijk sprake was van een vals alarm. Taco Bell gebruikt de sla van de betrokken leverancier voorlopig niet meer. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen 4de. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Base App, de alles-in-één-app voor crypto van Coinbase, is mislukt, officieel. Waarom de cryptowereld hier niet op zit te wachten, dat bespreken we zo in de Cryptocast hier op BNR.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
24: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
25: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
26: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
21: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
0: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over het mislukken van de Base-app, namelijk de Everything-app van Coinbase. En we bespreken een nieuwe waarschuwing van de ECB omtrent stablecoins. Dit is CryptoCast 439. En ik heb een co-host, Jacob Boersma. Hi. Welkom, goed je te zien. Onafhankelijk payments expert en wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen ja met die Base-app van Coinbase. Dat volgens de drijvende kracht achter dat project, Jesse Polack, is dat een mislukking geworden. De app had een gewone crypto wallet moeten uitgroeien tot een soort alles in één app voor crypto. Maar dat was niet de juiste richting volgens deze Polack, geeft hij toe. Laten we eerst maar eens even die app zelf onder de loep nemen. Ja. En wat dat had moeten worden. Mm-hmm. Een everything app voor crypto. Dat horen we wel vaker. Social crypto ook wel genoemd. Wat moet ik daar in hemelsnaam bij voorstellen?
27: Nou ja, dat soort everything apps. Dat Elon Musk probeert natuurlijk ook X daarin te veranderen. Dat zijn platformen waar mensen eigenlijk die app niet meer hoeven te verlaten voor alles wat ze online willen doen. Dus ze kunnen er dan chatten. Maar ze kunnen er ook geld uitgeven. Betalingen doen. Dingen met hun identiteit doen en allerlei apps gebruiken. En dat alleen al is natuurlijk heel lastig op te zetten. En dan ook nog eens decentraal, waarbij je dus geen centrale partij hebt die de content en zo daarvan gaat beheren. Ja, dat was het doel van deze Base-app. Helemaal gebouwd op second layer Ethereum. Ja. Maar dat blijkt dus wel een heel stuk ingewikkelder te zijn.
0: Ja, dat idee
27: dan
0: voor die,
27: ze dachten.
0: Ja, dat idee voor die everything apps, dat komt natuurlijk uit China, waar dat wel voet aan de grond heeft gekregen. In de westerse wereld is dat nooit gelukt eigenlijk.
27: En in China is het natuurlijk de dingen als Weibo en zo zijn natuurlijk hartstikke centraal.
0: Ja, precies. Ja, daar wilde ik inderdaad heen. Want zo'n app moest dan een gedecentraliseerd social media netwerk worden met dus ook gedecentraliseerde betalingen. Waarom zou je dat dan kiezen boven een wat meer gecentraliseerde, variant, zoals bijvoorbeeld Facebook of X van Elon Musk die al noemde?
27: Nou ja, er zijn natuurlijk al wel vanaf het begintijd van blockchain technologie suggesties gedaan dat je ook dit soort social networks juist heel goed decentraal zou kunnen opzetten. En vanuit de gedachte dat het echt gaat dan om de gebruikers. Dat die bepalen wat ze zelf zien en wat andere mensen zien. Dat er geen censuur op zit. Dat er niet een of ander algoritme is dat bepaalt wat jij ziet op basis van wat het meeste geld oplevert voor die centrale eigenaar ervan. Maar ook al vanaf de begintijd bleek dat het nog best wel heel lastig is. Want er zijn natuurlijk heel veel voordelen van een centrale partijen die dit soort dingen stuurt. Niet in de laatste plaats, omdat die heel veel geld hebben om aan marketing en aan development te besteden.
0: Precies, ja. Dus we zien vaak dat die gedecentraliseerde platforms toch ook wat minder soepel zijn in de omgang en wat lastiger werken.
27: Het idee van dit dan te integreren met crypto is natuurlijk wel dat je dan het wie betaalt ervoor probleem zou kunnen oplossen. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld in een decentrale messaging app als Noster. Die proberen dat dan wel op te lossen, doordat je dan ook gewoon per bericht heel klein beetje kunt betalen.
0: Ja, dat zit ingebakken in het protocol. Precies. Dat soort dingen kunnen. Ja.
27: Ja, maar dan nog blijft dat heel niche. Want het is natuurlijk wel iets wat je dan of echt best wel technisch vaardig in moet zijn om het allemaal goed in te gaan stellen. Of je kunt natuurlijk heel snel word je overspoeld met allerlei spam en allerlei scammers. En niet in de laatste plaats dat er ook geen content moderation is. Ja, platformen als X zijn er natuurlijk ook af en toe behoorlijk de dupe van.
0: Ja, ik vond het leuk, die Jesse Polack die ik net al noemde, dat was de drijvende kracht achter dit plan van Coinbase. Die Base app heeft de afgelopen 2 jaar met ziel en zaligheid aan die app gewerkt. Maar bestempelde dan met een heel lang bericht op X zijn project, zijn idee als mislukking. Kan je uitleggen wat hij precies zegt? Dat is best een lang bericht, maar hoe omschrijft hij die mislukking en waar is het dan fout gegaan volgens hem?
27: Nou, wat hij dus zegt is dat een aantal dingen die hij heeft geprobeerd best wel heel goed gelukt zijn rondom dingen als DeFi en dergelijke. Maar dat juist dat sociale aspect, dat echt een beetje gedesintegreerd is, zoals hij het dan zegt. En hij heeft dus wel ook het gevoel dat er wat daar niet goed aan lukt, is dat je binnen een heel groot centraal platform zoals Coinbase dan probeert om iets decentraals te bouwen. En daar kan ik me wel alles bij voorstellen. Dan zijn natuurlijk ook heel verschillende incentives ook. Ja. Van wat probeer je dan precies te bereiken? Hij heeft heel veel ziel en zaligheid, zoals je zegt, erin gestopt. En het is natuurlijk ook, er zijn ook best wel wat aantal dingen die hier wel goed in werken. Maar zeker, dat social network-achtige aspect ervan. Ja, dat is dus blijkt dus een heel stuk moeilijker te zijn.
0: Ja, precies. Zie jij dit soort projecten in de toekomst dan wel een succes worden? Want hoe Jesse Polack het nu beschrijft, lijkt het erop dat dit sowieso niet gaat lukken en dat de markt een andere richting heeft gekozen.
27: Ja, het blijkt dus heel lastig te zijn. En sociale netwerken in zijn algemeenheid hebben natuurlijk best wel veel versnippering gezien de afgelopen tijd. Ook best wel veel druk, bijvoorbeeld van AI-gegenereerde slop die daar allemaal ook de boel overspoelt. Ik denk dat social networks in zijn algemeenheid echt wel rijp zijn voor een soort omslag. Ik zou inderdaad wel hopen dat dat naar een meer decentrale basis gaat. Misschien Noster, misschien een wat gebruiksvriendelijkere opvolger daarvan. Wie weet. En anders zijn we misschien toch veroordeeld tot de Chinese everything apps op een gegeven moment.
0: Ja, daar had ik ook wat onderzoek naar gedaan, maar die zien er ook gewoon niet uit. Dat is ook, als je daar de user interfaces kijkt, dat word je ook niet heel gelukkig
27: van. Nee, maar dat is dus gek genoeg helemaal niet een soort van determinerende factor voor het succesvol worden van zo'n netwerk of van een app in zijn algemeenheid. Kijk maar eens naar Marktplaats. Super succesvol in Nederland.
0: En dat ziet er ook niet uit.
27: Dat ziet er nog steeds uit alsof het in de jaren 90 geprogrammeerd
0: is. Moeten we wel fluisteren, want die zitten hier boven op onze studio. Die kunnen over, ben je bij Marktplaats.
27: Ja, maar het is dus eigenlijk gewoon een hele triomf van de gebruiksvriendelijkheid en het uiterlijk zijn dus ondergeschikt aan hoe goed het werkt, de functionaliteit.
0: De controle van die Base app, want daar hebben we het nog steeds over van Coinbase, die heeft Jesse Polack weer teruggegeven aan het bedrijf. Neemt zijn verlies dus. Wat zijn dan de gevolgen voor Coinbase op dit gebied? Is dit echt heel pijnlijk voor zo'n bedrijf van die omvang of valt dat wel mee?
27: Ja, het is altijd moeilijk te zeggen. Kijk, de bedrijven als Coinbase, die hebben natuurlijk best wel veel geld voor dit soort toch wel innovatieprojecten. Dat hoeft echt niet allemaal te lukken. Daar gaan ze in principe natuurlijk ook wel vanuit in hun strategie. Je probeert een heleboel dingen en soms lukt het en soms niet. Ja. Dat is allemaal niet zo erg, denk ik, voor Coinbase. Hun core business blijft natuurlijk gewoon keihard overeind staan.
0: Ja, precies. En Wat we dan ook zien is dat ze op meerdere paarden ook binnen die app al wedden. Dus ja. Je hebt ook futures, bepaalde futures prediction markets, voorspellingsmarkten. Ja, ja. Die zitten gewoon in die app. Dus dat is allemaal, daar wordt nu dan op ingezet.
27: En de laag die eronder zit, dus de base layer, die second layer op bovenop Ethereum. Dat is waar hij natuurlijk zich ook nu op gaat richten. Is natuurlijk ook iets waar je heel veel meer van kunt verwachten.
0: Ja, want trek dat eens, het is bijna of je een draaiboek voor je neus hebt, Jacob. Maar trek dat eens uit elkaar, want die base laag, tweede laag bovenop Ethereum, die heet base. En de daarbovenop was dus die app waar we het hele tijd nu over hebben. Kan je die eens uit elkaar trekken? En waarom is die base laag dan ook wel belangrijk om in de gaten te houden?
27: Nou, je hebt de echte. Het is een beetje lastig, want de base layer van Ethereum is natuurlijk gewoon Ethereum zelf. Daar kun je al allerlei smart contracts en zo op draaien. Maar dat is natuurlijk in de loop der tijd steeds duurder en trager geworden om daar rechtstreeks op te bouwen. Dus er zijn dan layer 2 oplossingen op. Dat is dus zoiets als base. Maar er zijn er nog een paar andere. Ja. Die werken met dingen als roll-ups, waardoor je gewoon veel sneller allerlei smart contracts kunt uitvoeren zonder dat je die hele blockchain van Ethereum hoeft te gaan aflopen. En dat is dus eigenlijk weer een basis waarop je weer allerlei andere apps kan gaan bouwen. Zoals dan deze base app dan weer. Dus lastig dat het allemaal dezelfde naam heeft. Dat maakt het niet duidelijker. Maar daar kun je ook allerlei gewoon kleinere apps die niet zo verschrikkelijk veel functies in zich hebben, ook weer opbouwen rondom DeFi, rondom futures, prediction markets zijn natuurlijk ook een hele interessante vorm van smart contract.
0: Ja.
27: En het hele idee is daar veel gebruiksvriendelijker maken voor mensen om het te gebruiken, zodat niemand moet meer zelf een smart contract hoeven te gaan programmeren als ze dat niet willen. Ja. Daar heb je dus al die en die gelaagdheid daarop dat maakt natuurlijk dat het veel
0: precies.
27: Veel sneller
0: dus, social crypto, dat kunnen we in de prullenbak gooien. Dat gaat het waarschijnlijk niet worden. In ieder geval niet dit jaar.
27: Niet in de hele toekomst. Ja. Nee.
0: En Coinbase, ook met Jesse Polek, die zeggen we gaan ons focussen op 3 dingen. We gaan trading proberen te winnen, payments en agents. En agents natuurlijk.
27: Ja, dat AI is weer
0: agents.
27: AI,
0: wat AI het volgende hoofdstuk wordt, ook voor de vrijwel ieder bedrijf in Silicon Valley natuurlijk, crypto en AI. Goed, geen prijsanalyse deze week. Alle onze prijsanalisten die zijn op vakantie, met recht ook. Het gaat wel goed op de cryptomarkt, dat kan ik wel al zeggen. Voor een uitgebreide andere analyse verwijs ik je alvast door naar de crypto-update van donderdagochtend. Daar gaat Bart Mooie alles vertellen over de prijzen, maar $66.000 per bitcoin, een stukje hoger dan vorige week. Dus dat is goed nieuws. Jacob, wij moeten door met het nieuws, want we gaan het hebben over vermogensbeheerder T. Rowe Price. Zij hebben afgelopen week het eerste actief beheerde multi-token ETF hele mond vol op de Amerikaanse markt gebracht. Even vertel ons even, wat is hier nou uniek aan? Want we hebben al heel vaak gehad over ETF's, crypto ETF's, Bitcoin ETF's, maar dit is weer een nieuw smaakje.
27: Ja, dus een ETF, een exchange traded fund, is dus daar kun je allerlei dingen instoppen. Van goud tot bitcoin, tot aandelen, et cetera. Die je dan kunt kopen. En dan heb je, zonder dat je dat onderliggende asset hoeft te hebben, kun je daar toch dan meedoen met de prijsontwikkelingen daarvan. Nou, tot zover is dat niks nieuws.
0: Nee.
27: De bitcoin ETF's die kennen we natuurlijk ook allemaal inmiddels. Daarnaast kun je natuurlijk ook allerlei andere crypto's in een ETF stoppen. Je kunt ook mandjes van crypto's doen. Ja. Maar wat hier anders aan is dat het dus actief gemanaged wordt. Dus het is niet een vaste mand met crypto's die hierin zitten. Maar die worden dus anders gewogen op het moment dat de marktcondities daar eigenlijk.
0: Dus er is iemand die, of een algoritme, maar misschien iemand die daar heel veel verstand van heeft, die heeft iets bedacht.
27: Mm-hmm.
0: En die heeft precies de samenstelling van dat mandje waar we het nu over hebben, heeft hij zo samenstelt. En op basis van de marktomstandigheden gaat hij dat veranderen. Actief beheer. Het doel hier natuurlijk. Het doel hier is dat de bestaande crypto-indexen, de benchmarks, zullen we maar zeggen, en ten eerste kijk ik dan gewoon naar Bitcoin, dat die verslagen moeten worden. Gaat dat ook lukken, denk je?
27: Ja, nou dat is natuurlijk altijd de million-dollar question. En op korte termijn kan dat natuurlijk best wel succesvol zijn. In de praktijk zie je natuurlijk heel vaak, zeker bij aandelenmandjes, dat het bijna niet te doen is om op de langere termijn de grote indexen te verslaan. Maar goed, de crypto heeft natuurlijk wel een wat andere dynamiek. Er zijn toch wel mensen bij zo'n beheerder of die gebruik maken van inderdaad slimme algoritmen op basis van allerlei signalen die daar misschien toch wel op kunnen vooruitlopen.
0: Ja, ja. Wat vind je van de samenstelling? Wat zit er in dit mandje waar we het nu over hebben?
27: Er zit een heel aantal bekende namen in. Uiteraard Bitcoin en Ethereum. BNB, dus de token van Binance. Ja. Solana, XRP, Hyperliquid, Stellar Lumen. Dogecoin, natuurlijk ook mogen we zeker niet vergeten. En nog...
0: Dollars.
27: Dollars, ja. Gewoon de fiat currency. Want
0: is wel handig ook, hè?
27: Makkelijk om ook heen en weer... Kijk, ik vermoed dat ze daar gewoon met behulp van stablecoins gewoon makkelijk in en uit die dollars posities kunnen gaan.
0: Ja.
27: Er zit een hoop variatie in. Dat is natuurlijk voor stabiliteit van koers is dat altijd goed, hè? Om diversified te zijn.
0: Maar de vraag is, hoe divers is dit? Want jij loopt ook al een tijdje mee op de cryptomarkt. En eigenlijk gaat alles toch een beetje samen omhoog en naar beneden.
27: Meestal gaat alles samen omhoog en naar beneden. Ja, de dollar kan daar natuurlijk los van staan. Maar wat je wel ziet is natuurlijk dat sommige van deze coins, zoals Bitcoin, vaak veel minder volatiel zijn. Zeker over de loop van de afgelopen jaren veel minder volatiel zijn geworden. Een aantal andere zijn natuurlijk mega volatiel. Ik noem maar een Dogecoin bijvoorbeeld.
0: Hyperliquid, dat gaat ook alle kanten op.
27: Ja, het idee is natuurlijk dat je volatielere en minder volatiele dingen samen doet. Maar je moet wel echt geloven in dat crypto omhoog gaat. Anders dan is dit inderdaad wel in zekere zin een eenzijdig mandje.
0: En voor wie is dit nu interessant? Want daar heb ik zelf wat moeite mee om dat te bedenken eigenlijk.
27: Nou, ik denk voor mensen die wel in crypto willen zitten, maar die eigenlijk weinig besef hebben van, of weinig zin hebben om zich te verdiepen in wat is nou een coin die het nu de komende tijd echt goed gaat doen. Je ziet natuurlijk dat heel veel banken, ook in Nederland, inmiddels hun klanten wel aanbieden van, joh, je kunt bij ons ook crypto kopen. Ja. Dat zijn dan vaak ook gewoon ETF's in plaats van dat mensen zelf.
0: Maar dat is allemaal passief. En niet actief.
27: Ja, precies. Maar dan moet je dus zelf als klant denken van, nou ja, ik ga in Bitcoin zitten en of ik doe het voor de langere termijn, of ik moet een beetje gaan daytraden en die koers in de gaten houden. Dus dat is eigenlijk natuurlijk ook waarom je in aandelenfondsen en zo belegt. Van dan gaat iemand anders die er meer verstand van heeft, hopelijk, dan jij, gaat dan kijken waar die in moet zitten. Ja, het is voor mensen die wel geloven in crypto, maar niet dagelijks de koersen willen volgen misschien, is dat dan een nuttige ETF om te gebruiken.
0: En je betaalt bijna een procentje aan beheerskosten. Dus dat komt daar moet die fondsmanager ook van betaald
27: precies,
0: worden.
27: Dat is natuurlijk wel
0: heel
27: logisch.
0: Actief zitten schuiven met zijn mandje.
27: Nee, het is op zich logisch dat je voor een actief fonds natuurlijk meer betaalt dan voor passief. Want voor een passief fonds is natuurlijk als die prijs te hoog wordt, dan kun je het net goed zelf kopen.
0: Ja.
27: Want dat heeft verder niet bijster veel voordelen anders.
0: Maar dit is dus wel 5 keer duurder dan bijvoorbeeld gewoon een Bitcoin ETF kopen op de beurs.
27: En dan is de vraag, gaat het ook 5 keer meer opleveren?
0: Ja, en ik denk dat we kunnen wel nu al voorspellen, namelijk in een bull market, als het goed gaat, dan gaan doorgaans de altcoins wat harder, hoewel dat afgelopen keer best meeviel. Gaan de altcoins wat harder dan Bitcoin. Ja. En als het slecht gaat, dan gaan de altcoins wat harder naar beneden dan Bitcoin. Dus dan is deze dat actief beheerde fonds doet het gewoon wat minder goed.
27: Nou ja, als ze goed inschatten wanneer die omslag komt, dan ga je dus voordat het omlaag gaat, stap je uit die hele volatiele coins naar dingen als Bitcoin en misschien zelfs wel USD.
0: Ja.
27: En dan ben je spekkoper.
0: Zolang je maar verkoopt als het heel hoog staat en inkoopt als het heel laag staat, dan komt het altijd goed.
27: Ja, nou ja, goed. In die zin is natuurlijk zo'n ETF-beheerder zou minder gevoelig moeten zijn voor dat soort psychologische druk om te verkopen als het omlaag gaat. We moeten in de praktijk maar zien of dat dan ook echt zo is.
0: Ik wens de fondsbeheerder van T. Rowe Price veel plezier en succes met zijn nieuwe onderneming.
27: Yes.
0: Goed, wij moeten het ook nog even hebben over wat serieuzere onderwerpen. Want de Europese Centrale Bank die waarschuwt toch opnieuw weer een keer voor de opkomst van stablecoins. Want die kunnen namelijk een serieuze bedreiging zijn voor het tegoeden van traditionele banken. Klanten zouden namelijk hun spaargeld steeds meer buiten het traditionele banksysteem stallen via stablecoins. En daarmee de banken dus in gevaar brengen. De ECB waarschuwt maar eens weer voor de stablecoin. Een van de belangrijke ontwikkelingen. Even kort, Jacob, een stablecoin. Ja. Wat was dat ook alweer?
27: Nou, een stablecoin is een cryptotoken. Alleen in plaats van dat die in prijs op en neer gaat, is die in principe gekoppeld aan een munt. En je hebt de meeste stablecoins, verreweg de meeste, zijn US dollar stablecoins. Ja. Dus dan ligt er ergens een dollar in de kluis die tegenover die token staat. En als iemand dan die token weer komt inleveren, krijgen ze de dollar weer terug. Dus in principe, als alles goed gaat, is die token altijd een dollar waard. Ja. En je hebt ze ook van euro's natuurlijk. En het voordeel is dus dat je het als een crypto token door de hele wereld over kan sturen. Maar je hebt niet het nadeel van de volatiliteit.
0: Ja, het dollar met alle eigenschappen van de blockchain.
27: Yes.
0: Waarom waarschuwt de ECB hiervoor? Zien ze echt een grote bedreiging hierin?
27: Ze hebben hier wel vaker voor gewaarschuwd. Ja. En ze zijn dan vooral bang dat als er stablecoins zijn die zowel binnen Europa als daarbuiten actief zijn. Want natuurlijk in principe als je een stablecoin goed uitgeeft, dan ligt er gewoon een euro, in dit geval in de kluis, voor iedere euro stablecoin die is uitgegeven. Ja. Dus ja, dan kan het ook niet misgaan bij een eventuele bankrun of het verlies van vertrouwen. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren als diezelfde coin ergens in het buitenland is uitgegeven. Want dan ligt die euro ligt misschien ergens in een kluis in Singapore. Maar iemand komt hem wel ophalen in Europa. En dan loopt in Europa de bank leeg. En ergens anders is een lachende derde.
0: Ja. En misschien ook dat gewoon überhaupt de handel voor banken wat afneemt. Als mensen gewoon, waarom zou je nog bij een bank zitten als je in stablecoins gewoon kan zitten?
27: Dus in het kader van het stabiel houden van het financiële systeem wil je natuurlijk dat banken in principe gewoon ook liquide zijn. Dus dat die ook gewoon zelf middelen hebben. En zeker met als de rente op spaargeld heel laag is. Ja, waarom zou je je geld dan bij een bank zetten als je het ook in een stablecoin kan stoppen en er dan veel makkelijker, sneller over kan beschikken.
0: Ja.
27: Op dezelfde manier als je natuurlijk niet wil dat iedereen gewoon al zijn geld in cash opneemt en onder de matras legt.
0: Precies, ja. Maar toch, voor de luisteraars die vaker naar de CryptoCast luisteren, die kennen misschien de ECB ook wat langer. Er zit altijd wel een politieke boodschap aan, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. De digitale euro namelijk. Dat is het antwoord volgens deze Piero Cipollone, bestuurder bij de ECB, die deze waarschuwingen afgeeft. Waarom is de digitale euro het antwoord, Jacob?
27: Ja, natuurlijk. Het is een beetje het soort van wij van WC-eend adviseren WC-eend.
0: Ja.
27: Dus hun oplossing is natuurlijk altijd beter dan al die andere commerciële stablecoins. Dat is voor een deel ligt dat erin dat die euro, die digitale euro, die wordt natuurlijk echt alleen maar ook straks door de ECB zelf uitgegeven. Wel via de commerciële banken overigens. Maar daarmee kunnen ze dus wel garanderen dat er echt altijd een euro voor een euro is. Sowieso is de ECB natuurlijk degene die euro's kan maken. Dus op zich raken die dan nooit op. Maar daarnaast hebben ze ook met die digitale euro wel dingen ingebouwd. Dus dat je er per gebruiker maximaal een 3000 of zo kunt hebben.
0: Ja, precies.
27: Dus het is de voordelen daarvan zouden moeten zijn van je hebt dus wel een deel van je geld dat je zelf in eigen beheer kan houden als Europees burger of Europees bedrijf. Maar het is niet zo dat het een bedreiging is voor de commerciële banken. Want alles boven de 3000 euro zul je toch wel weer gewoon op een normale bankrekening moeten zetten.
0: Ja,
27: je kunt het iets cynischer bekijken en ook zeggen, ja, het is daarmee een beetje een soort van vlees nog vis. Waarom zou ik zo'n heel klein bedrag, voor de meeste bedrijven is 3000 euro natuurlijk helemaal niks.
0: Allemaal nergens over.
27: Waarom zou je dat dan überhaupt gaan gebruiken? Wat zijn dan precies de voordelen? Als dit de oplossing was, wat was dan het probleem?
0: Ja, en als we nou puur vanuit het perspectief van de spaarder kijken, wat is nou het meest wenselijk, heel kort nog?
27: Voor een spaarder is het in die zin, zou het goed zijn omdat je dan minder afhankelijk bent van commerciële banken. Dit moment is natuurlijk wel echt zo ontzettend groot percentage van al ons spaargeld of van al ons geld in zijn algemeenheid. Ja. Is eigenlijk gewoon staat bij banken en is daarmee niet zozeer echt publiek geld, maar is gewoon schuld die een bank bij jou heeft.
0: Ja.
27: Je hebt natuurlijk allerlei regelingen voor depositogarantiestelsels en dergelijke. Maar dan nog, het is een soort hedge tegen het uitvallen van een bank. Ook voor tijdelijk uitvallen van een bank. Hè, door
0: hoe je natuurlijk ook nog zou kunnen zeggen dat je het probleem verplaatst naar de issuers van de stablecoins. Want die zijn inmiddels ook heel machtig.
27: In zekere
0: maar
27: zin
0: dat,
27: wel.
0: Is, dat is een hele andere discussie. Goed.
27: Ja.
0: Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Daar gaan we het hebben over Solana. Gayle Simon-Posma is de gast.
27: Yes.
0: Die zit de hele dag in het Solana. Ecosysteem kan er alles over vertellen. Dat crypto-netwerk is toch hartstikke populair nog steeds. En er gebeurt een hele hoop wat heel leuk is om te bespreken. Dus dat gaan we doen in de podcast. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma, onafhankelijk payments expert. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
26: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: En de rest weet je.
3: Aanstaande donderdag

0: bb en via DAB+.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
5: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Straks om 4 uur in de avondspits.
7: In de avondspits hoor je vandaag over Chinese AI. Die is best wel goed. Hoe doen ze dat? Het verschil in prijs aan de pomp tussen Nederland en Duitsland is minder geworden. Scheelt vaak nog maar een paar cent. Toch rijden we nog massaal naar Duitsland. En Donald Trump schermt weer met nieuwe importheffingen. Houdt het dan nooit op? Vanaf 4 uur hoor je het hier bij BNR in de avondspits.
8: BNR Verkeer.
9: Maar nu eerst tijd voor de verkeersinformatie. Mijn naam is Tim Schaap. Op de A5 rijdt het langzaam. Amsterdam-Hoofddorp tussen IJmuiden en knooppunt De Hoek. 5 kilometer en een kwartier extra door een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht. Verder een ongeluk op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor Willemstad 5 kilometer en 25 minuten. Ook daar gebeurde dus een ongeluk, maar de weg is gelukkig weer vrijgegeven. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Den Haag bij 21,3. Maar ook de A50 Os-Eindhoven. Staat er eentje bij knooppunt Eckersweijer bij 95,8.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. Taco Bell waarschuwde onlangs voor een parasiet in de sla en dat heeft ze veel klanten gekost. Het aantal bezoekers aan de fastfoodketen daalde met bijna 20%. Later bleek dat er waarschijnlijk sprake was van een vals alarm. Taco Bell gebruikt de sla van de betrokken leverancier voorlopig niet meer. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen 4e. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
13: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
14: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
16: Als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Dus dat is een hele andere wereld.
17: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me, zoals u dat gewend bent, Christian Vlokstra. Welkom Chris.
18: Dankjewel Wouter.
17: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over oplichting op Sint Maarten.
18: Ja. Terwijl het hier tropische temperaturen zijn in Nederland.
17: Heb jij wel eens een zaak op de eilanden gedaan, zoals dat heet? De eilanden.
18: Nee. Kijk, ik heb wel een keer een zaak gehad van een Nederlandse militair die op Curaçao een auto-ongeluk had veroorzaakt.
17: Ja.
18: En die werd vervolgd voor de militaire rechtbank hier in Arnhem, in Nederland.
17: Ja.
18: Maar het onderzoek had helemaal plaatsgevonden op Curaçao.
17: Ja.
18: Dus zijn we daar het konto nog. Gingen we naar Rogator. Hè, gingen we daarheen om daar getuigen te gaan horen. Nou, ik heb 1 dag getuigen gehoord. Ik heb 5 dagen in de disco gestaan. Geweldig.
17: Ja, dat kan daar goed.
18: Maar ik heb zelf nooit zaken gedaan op Sint Maarten. Het is wel bij mijn oude kantoor waar ik werkte, Fiek Advocaten, is er wel sprake van geweest dat wij zaken daar gingen doen. Maar er zat altijd wel een complexiteit in, vooral als het ging om financiën en onze type cliënten. Ja, als jij een zaak op Sint Maarten gaat doen, dan moet je daar natuurlijk regelmatig heen. Moet je naar zittingen, moet je daar verblijven.
17: Dat wordt een
18: kostbare kwestie.
17: Zijn dat zo tikken.
18: Ja.
17: Een zakenman op Sint Maarten heeft op het eiland meerdere succesvolle bedrijven en hij heeft veel aanzien daar. Hij raakt betrokken bij 2 grote commerciële projecten in de haven van Sint Maarten. En dat is een van de belangrijkste inkomstenbronnen op het eiland. De zakenman wordt ook wel als het oliemannetje gezien. Degene die de werkers regelt en van alles organiseert. Samen met de havendirecteur wordt hij verdacht van de oplichting van het havenbedrijf voor het sturen van 7 miljoen euro aan facturen voor diensten die niet zouden zijn uitgevoerd. En hij wordt verdacht van het omkopen van een politicus. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Niels van der Laan. Welkom Niels.
19: Dankjewel.
17: Jij doet eigenlijk uitsluitend financieel-economische zaken.
19: Ja.
17: En waarom?
19: Ja, ik ben er door kantoor een beetje ingerold. Ik ben eigenlijk toen ik begon als advocaat, stagiair de eerste 3 jaar, heb ik alleen maar commune gedaan. En kantoor is gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht. En dan krijg je een eerste zaak en een tweede zaak. En dan denk je, hey, dit is leuk. Dat kan ik denk ik goed, als ik dat onbescheiden zeg. En dan, voor je het weet, doe je het alleen maar.
17: Chris, ik hoorde Niels net het woord zeggen, commune.
18: Commune strafrecht, dat is eigenlijk zeg maar het algemene strafrecht.
19: Ja.
18: De strafbepalingen die in het wetboek van strafrecht staan.
19: Ja, ja.
18: Moord, doodslag, mishandeling, bedreiging, oplichting. En dan heb je natuurlijk ook een aantal bijzondere wetten, hè, waar ook strafbepalingen in staan. Die zien voor een belangrijk deel financieel-economische zaken.
19: Ja.
18: Dat noemen we het bijzonder strafrecht. Maar dat betekent niet dat, zeg maar, want ook in het financieel-economisch strafrecht, gaan we vandaag ook bespreken, kunnen er sprake zijn van vervolgingen op basis van eigenlijk commune delicten. Maar die spelen meer in de financieel-economische bedrijfsmatige sfeer.
17: Hey Niels, zijn cliënten die verdacht worden van financieel-economische delicten, zijn die anders dan reguliere cliënten?
19: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het zijn over het algemeen best wel succesvolle mensen die een leven hebben opgebouwd, bedrijven hebben, een familie en eigenlijk zichzelf ook echt helemaal niet als een crimineel beschouwen. En dat voor hen gevoel wel echt een ver van hun bedshow is. Ze zijn vaak hoger opgeleid, hebben genoeg weerwoord en op het moment dat ze bij mij komen, dan is eigenlijk, nou ja, platgeslagen reageert het merendeel van waarom zit ik hier? Ik ben toch geen crimineel.
18: Nee. Vind jij dat lekker werken met intelligente, hoogopgeleide cliënten?
19: Nou, ik vind dat wel interessant, omdat dat in ieder geval een dynamiek geeft waarin ik weerwoord krijg, waarin ik met mijn cliënt naar een strategie toe kan werken. Ik ook zelf verweren kan testen en kan zeggen van nou, maar als ik er nou zo naar kijk, hoe reageer jij erop? En dan zegt hij, nou, dat vind ik een heel slecht idee. Of hij zegt, oh, dat is goed bedacht. En die dynamiek is wel heel boeiend.
17: Wat mij er wel een beetje ingewikkeld aan lijkt, en dat is misschien ook een vertekend beeld hoor, Chris, dat je bij het communestrafrecht, als je daar een crimineel zegt, hey, gewoon zwijgen, gaan eerst het dossier afwachten, dat je veel directiever kan zijn als advocaat. Dat lijkt me moeilijker met iemand die zegt, nou, wacht eens even, dit is mijn bedrijf.
18: Nieuws, ik ga het even heel anders
17: doen. Ik heb 300 man personeel. Volgens mij betaal ik jouw factuur, meneer Van der Laan. We gaan het even doen zoals ik het bedenk.
19: Ja, dat heb je soms. Ik denk dat dat een kwestie is van welke advocaat je zelf bent. Voor mij is dat altijd heel simpel. Zo gaan we het niet doen. Op het moment dat ik zeg, we gaan het zo doen, dan is dat in ieder geval, tuurlijk is dat rijp voor discussie en debat met elkaar. Maar ik laat me niet de wet voorschrijven.
17: Nee, maar
19: bovendien, en dat moet je niet. Het zijn ook vaak succesvolle mensen die ook hun eigen beperkingen kennen.
17: Ja, ja.
19: En ook heel vaak bij mij komen en zeggen, Niels, jij bent hier de deskundige. Ik vertrouw op wat jij zegt. En als jij zegt dat we hier linksaf gaan, dan gaan we hier linksaf.
17: Het zijn ook mensen die niet volgens mij gewend zijn aan de bias.
19: Nee. En dat is dan wel weer het voordeel van het financieel-economisch strafrecht. Daar zitten ze ook niet zo vaak. In ieder geval niet gedurende de tijd dat ik ze bijsta.
17: Hey, ik stond net even buiten te kletsen met Chris. En die deed mij een ontboezeming. Jij hebt hem een keer afgewezen, vertelde hij.
19: Hij weet dat niet meer.
17: Hij is je niet bijgebleven.
18: Nee, daarom ben ik ook afgewezen.
17: Chris?
18: Nee, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Nee, kijk, toen ik afgestudeerd was, toen werkte ik eerst een jaartje bij de VU. En toen ben ik gaan solliciteren bij de Roos en Pen. Dat is het kantoor waar Niels van der Laan werkt. Toen heb ik een sollicitatiegesprek gehad met Niels van der Laan. En dat was een heel pittig sollicitatiegesprek, waarin hij allemaal dingen aan mij vroeg waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee? En een paar weken later, of een week later, of een paar dagen later zelfs, belde hij mij.
17: Niels.
18: En toen sprak hij de woorden die ik nog altijd herinner. Chris, we gaan je niet aannemen. Want ik heb het idee dat jij als advocaat niet alles uit je zaken gaat halen voor je cliënt. En dat heb ik altijd meegenomen in mezelf als een soort van inspiratiebron. Dat ik dacht, nou, let maar op, Niels, let maar op.
19: In ieder geval vaststellen dat ik dat volledig verkeerd heb gezien.
18: Maar wij kennen elkaar dus al heel lang. Kijk, achteraf ook trouwens. Kijk, Droos en Pen, hè, en Niels, die financieel-economische zaken is niet echt mijn ding. Ik had toch meer van het bloed en van de drugs en van de coke en dat soort dingen. Dus het was ook maar beter ook. Maar het heeft me wel een eerste wijze les geleerd. Ga ervoor, weet je. En ga voor je cliënt en haal er alles uit.
19: Sta er wel lekker op met zo'n inleiding weer. Van,
18: nou, juist wel. Je hebt juist een belangrijke beroepsles meegegeven.
17: Je hebt de man naast mij, de man die week in week uit deze podcast co-host.
18: Heb jij mede gevormd?
17: Heel even. Deze zaak die speelt op Sint Maarten. Er gebeurt door Nederland heel veel om corruptie op die eilanden aan te pakken. Hoe zit dat volgens jou?
19: Nou, wat er een aantal jaren geleden gebeurd is in 2016... is dat er een project vanuit Nederland is gestart, waarbij heel veel geld jaarlijks voor de aanpak van dit soort zaken wordt uitgegeven en besteed aan het salaris van rechercheurs, officieren, rechtscommissarissen, nou, de hele rimbam, om corruptie-gerelateerde dossiers te onderzoeken, om daar de corruptie aan te pakken.
17: Is die TRT-corruptie daar zo welig?
19: Nou ja, als je het in ieder geval de Nederlandse overheid en al die mensen vraagt, zeker. Het is natuurlijk op zichzelf een hele andere cultuur. Daar, zeker. De lijnen zijn heel kort.
17: Ja.
19: Mensen,
17: kleine gemeenschappen.
19: I scratch your back, you scratch mine. Dat
17: cliëntelisme
19: gaat,
17: noemen we dat hier.
19: Dus het blijft altijd, en dat maakt die zaken overigens als Nederlandse advocaat daar ook wel heel interessant, is, moet je het nou met de Nederlandse bril bekijken, of zit daar toch ook wel gewoon de cultuur van het eiland in? En waar zit die scheidslijn als het gaat om corruptie? Kijk, wat ik altijd lastig vind, is dat er vanuit Nederland eigenlijk geen cent geïnvesteerd wordt in de rechtsbijstand. Dus de advocaten die daar staan, lastig vindt, is dat er vanuit Nederland eigenlijk geen cent geïnvesteerd

0: dat precies?
1: Nou, er zijn eigenlijk bijna geen rechters van de eilanden en heel weinig officieren. En dat komt natuurlijk doordat er wonen daar weinig mensen. De mensen die daar wonen en recht gaan studeren, die studeren ofwel daar al geen recht. Het kan wel, maar ja, die gaan dan al naar Nederland. Die blijven vaak hier, komen niet terug. Dus als het gaat om het aantrekken van kwaliteit, ja, dan wordt er toch vaak wel teruggegrepen op Nederlanders, Nederlandse rechters en Nederlandse officieren.
2: De zaak van het oliemannetje van Sint Maarten, de ondernemer die werd beschuldigd van omkoping en fraude. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
1: Ik doe al jaren best wel veel zaken op de eilanden. En ik had in 2018 had ik net een best wel grote mediagevoelige zaak succesvol afgerond. Dus ik was daar best wel veel in de media geweest, denk ik. En ja, dan is het een beetje mond op mond. En als je daar eenmaal een naam hebt, dan komen mensen sneller bij je. Dus ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een advocaat die ik ook overigens uit die andere zaak al kende.
2: Ja.
1: En die zei, ik heb een cliënt die heeft een probleem. Kan jij hem helpen? En zo is dat balletje gaan rollen.
2: Oké, dus dan krijg je een verzoek. Want die persoon in kwestie, de verdachte, die had dus al een advocaat op Sint Maarten. Dan krijg je een verzoek van, joh, we hebben wat hulp nodig. Wat ga jij dan doen als je hier nog in Nederland zit? Of pak je gelijk het vliegtuig?
1: Nou, nee. Je gaat eerst het dossier lezen. Kijk, eerst maak je natuurlijk afspraken. Ook over de financiën, laten we eerlijk zijn. Je moet wel vermogend zijn om een Nederlandse advocaat te kunnen laten komen. Dat is natuurlijk gewoon zo. En dat maakt het ook heel oneerlijk en onrechtvaardig natuurlijk. Dat is ook overigens waarom ik me zo druk maak. Over het feit dat Nederland wel heel veel geld investeert aan rechters en officieren en niet aan rechtsbijstand. Dus nou, daar ga je het over praten. Dan vervolgens ga je het dossier eerst lezen. In dit geval was het wel een zaak die al een aantal maanden, zo niet jaren, misschien al wel liep voordat ze mij erbij riepen. En een maand later of zo was er een regiezitting. En toen heb ik dus het dossier gelezen. Ik heb bedacht wat mijn strategie was. Ben naar het eiland gevlogen, heb mijn strategie met de klant besproken.
2: En wat voor man was dat?
1: Nou, het was in zoverre dan weer niet de typische cliënt die ik doorgaans bij sta. Ik las het dossier en ik las dat de getuigen hem allemaal omschreven als Mr. T uit die A-team.
2: Oh jeetje, ja jongens. Dat is...
1: En ik moet zeggen, ik had het vorige gesprek hier en met jullie redactie en toen was het wie?
2: Ja, Mr.
1: Toen dacht ik, oké, ik word echt oud.
3: Ja, maar Anneke is ook een hele jonge bloem. Ja, heel talentvol. Ja, maar
2: even voor de luisteraars die dat niet weten, die pakken nu allemaal even hun telefoon. Die googelen A-team en dan BA. En dan heb je BA en dan zie je Mr. T. En dat is eigenlijk, dat was een soort jeugdheld, hè?
1: Ja, nee, van mij. Dat was natuurlijk een fantastisch personage.
2: De A-team.
1: Die een hele grote, stevige, sportschoolachtige zwarte man die heel agressief en bozig uit de hoek kwam, maar een absoluut hartje van goud had.
3: Ja. Behangen met sieraden ook.
1: Ja, ja. Zeker.
2: Hij zag jouw cliënt er echt zo uit als Mr. T?
1: Het was spot on.
2: Nee,
1: 100%.
2: Ook met die gouden ketting.
1: Ja, alles.
2: Oh, wow. Nee,
1: Het was ook het hartje van goud. En het overkomen. En de manier waarop hij dwingend en dingen zei. En hoe hij dat dan anders bedoelde.
2: En zat hij op dat moment gedetineerd?
1: Nee.
2: Oké. En wat vertelde hij aan jou?
1: Nou ja, hij vertelde aan mij, ik zit in deze zaak. En ja, wat heb ik gedaan? Ik ben een zakenman. Ik regel dingen hier op het eiland. Als ik een commerciële opportunity zie, dan stap ik daarin. En die heb ik hier gezien. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb mijn bijdrage geleverd. En nu zeggen ze ineens dat het strafbaar is. Ik begrijp er helemaal niks van.
3: Kun je even uitleggen die haven? De haven op Sint Maarten. Waarom is die haven zo belangrijk?
1: Nou ja, het toerisme is natuurlijk mega belangrijk voor dat eiland. En Sint Maarten is heel erg afhankelijk van cruiseschepen die daar aankomen. En het havenbedrijf, wat voor 100% eigendom is van de overheid, is daarmee eigenlijk het meest grote en machtigste bedrijf wat gaat over toerisme. En die hebben heel veel verschillende onderdelen. Maar die moeten er dus voor zorgen dat al die cruiseschepen bereid zijn om te blijven komen. Maar die moeten er ook voor zorgen dat de feeling van toerisme ervoor zorgt dat die mensen komen. Dus dat betekent dat ze een hele brede verantwoordelijkheid voelen en hebben als het gaat over het schoonmaken van het eiland, als het gaat om het opschonen van de boulevard, het neerzetten van strandbedjes. Dat klinkt allemaal heel erg enorm. Maar dat is heel breed, die activiteiten van het havenbedrijf.
2: En waar werd jouw cliënt nou precies van verdacht?
1: Bladgeslagen sloeg het op twee onderdelen. Eén zaak ging over bijna 300 facturen die waren ingediend bij de haven, waarvan het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde, daar is helemaal niet voor gewerkt. Dat zijn gewoon 300 facturen die allemaal schimmige bedrijfjes met een vrachtwagen hebben ingediend bij de haven en betaald hebben gekregen, maar daar hebben ze nooit iets voor

0: gedaan.
1: En om wat voor bedrag ging dat?
0: Bijna 7 miljoen in totaal.
2: En dat waren zijn bedrijven, of niet?
0: Nee, dat waren niet zijn bedrijven. Dat was ook meteen zijn standpunt. Hij zei, ik ben het oliemannetje, ik weet hiervan. Al deze bedrijfjes, dat zijn kennissen en vrienden die mij misschien ook wel gevraagd hebben, hoe moet ik zo'n factuur maken? Misschien heb ik ze zelfs wel eens geholpen bij het maken van zo'n factuur. Het kan ook best zijn dat op het moment dat de havendirecteur tegen mij zei, regel dat, maak dat schoon. Dat ik vervolgens naar een vriend ging en zei, kun je dat schoonmaken? En dan stuurde hij een factuur.
1: Dat was het eerste feit. Waar vindt u nog meer van verdacht?
0: En het tweede feit was dat er een groot baggerproject was. En dat betekent gewoon dat de haven moet worden uitgediept. En er was gepland dat er binnen een jaar of zo het grootste schip ter wereld daar zou aanmeren. Maar daar moest de haven voor worden uitgediept.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon zo'n cruiseschip is een drijvend flatgebouw. Dat is immens.
0: Precies. Dus gigantisch. Dus moest er zand uit de haven worden gebaggerd. Met baggerschepen. En dat wordt dan vervolgens op het land gelegd. En dat wordt dan in allerlei vrachtwagens geladen. En dat wordt dan over het eiland verspreid.
1: En hoeveel geld was daarmee gemoeid?
0: Dat was een project van, denk ik, zeg ik uit mijn hoofd, tussen de 10 en de 15 miljoen. Misschien wel iets meer nog. En het aandeel wat mijn cliënt had daar een fee voor gekregen. En dat ging om 3 miljoen. Dus ja. hij had een soort consultancy fee gekregen voor de werkzaamheden die hij daarvoor had gedaan. En dat was 3 miljoen.
1: Waarom hield het Openbaar Ministerie nou jouw cliënt verantwoordelijk voor belasting, fraude en oplichting?
0: De gedachte van de facturen was vrij simpel. Namelijk, ja, je dient facturen in en daar is niet voor gewerkt. Nou, dat is oplichting, want daardoor heeft de haven 6,8 miljoen betaald, terwijl ze helemaal geen werk hebben gehad. Dus die facturen, dat deugt niet. En dat is oplichting.
2: Er was ook het idee dat hij die 6,8 miljoen in zijn eigen zak had gestoken.
0: Dat was niet het idee. Er was ook echt geen enkel bewijs voor. Werd ook niet betoogd. Wat op zichzelf een relevant ontlastend feit ook voor mij was. Omdat op zichzelf alle geldstromen en alles wat mijn cliënt verdiende, dat was extreem transparant. Want daar waar het om die 3 miljoen consultancy ging, nou, daar was hij altijd meteen ook eerlijk over geweest. Nou, dit is het. Ja, het is veel geld, maar dat was ik waard.
1: Hij is het oliemannetje. Daar zit ook nog iemand, een directie van dat havenbedrijf natuurlijk bij. Bij zoiets. Want je dient facturen in. Dan zeggen zij, geven ze daar een groen stempeltje op. Of ze scheuren ze doormidden. En ze mieteren ze in de prullenbak. Hoe zaten die verhoudingen?
0: Nou ja, dat maakte deze zaak juridisch ook wel interessant. Omdat de directeur van de haven, de CEO, was de medeverdachte. En het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie was, zij hebben samen met z'n tweeën de haven opgelicht. En er waren inderdaad groene en rode stempeltjes, zeg maar. En opmerkingen op die facturen van die man van haven. Die dan zei, ja, werk is niet goed uitgevoerd. Of niet betalen, of wel betalen. Of ik wil een rapport van alles. En daarvan zei het Openbaar Ministerie, ja, dat is allemaal fake. Die man die wist hiervan dat er niet betaald werd. En die heeft dat samen met mijn cliënt gedaan.
1: Is eigenlijk wel een soort klassiek mafioze aantijgingen. Dat je dus gewoon samen met een mannetje die je kent, even dat havenbedrijf, en dat je gemeenschapsgeld in je eigen zak,
2: steekt.
0: Nou ja, dat was wat het Openbaar Ministerie ook daarvoor gold. Ook bij de CEO van de haven was er geen enkel bewijs dat hij daar een cent beter van was
2: gemaakt. Maar er is nog wel één relevante andere verdenking, vind ik dan, in dat verband. Dat is de omkoping van de ambtenaar, van de politicus. Wat was daar het verwijt dan?
0: Nou, dat hing samen met het baggerproject. Omdat er was een Amerikaanse partij, die kreeg uiteindelijk dat baggerproject toegekend. Dus die mocht factureren aan de haven voor al die werkzaamheden. Die betaalde ook die 3 miljoen fee
2: aan
0: mijn cliënt. En vervolgens was er een politicus die betrokkenheid had bij de toekenning van wie mag dat project dan uitvoeren. Hoewel daar discussie over was. Dat is vaak in corruptiezaken. Van ja, wat is nou de beslissingsbevoegdheid van de omgekochte ambtenaar? Maar goed, die was wel zo nauw bij dat project betrokken. Die had geld gegeven. Stelling van hem en mijn cliënt was, dat was een lening. Had niets met deze kwestie te maken.
2: Een lening van jouw cliënt aan die ambtenaar, bedoel je?
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar de gedachte was, hij heeft geld gekregen. Daardoor heeft die Amerikaanse partij het contract gekregen. En daarmee heeft mijn cliënt 3 miljoen gekregen.
2: Helder.
1: Als ik dat zo hoor, dan kijk ik ook met mijn Nederlandse brilletje daar natuurlijk naar. Oké, dus jij gaat geld lenen en je bent een oliemannetje. En dat is natuurlijk wat jij net ook aan het begin van deze uitzending zei, Niels. Dat is, met welke bril kijk je hier nou naar? Nou, is dat in deze zaak voor jou cruciaal?
0: Nou ja, zeker. En dat is met heel veel dingen van wat bewijst dat wat in je dossier ziet. Bijvoorbeeld in Nederland lees ik vaak in dossiers dat iets niet uit de administratie blijkt. En dat is dan een relevant gegeven. En dat kan best wel bewijswaarde hebben. Maar als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt. Ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen. Zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Nee. Daar is hij overigens ook op vrijgesproken. Omdat hij nooit dat soort brieven had gekregen. Want het Openbaar Ministerie zei, je had belasting moeten betalen. En hij zei, maar ik heb nooit een brief gehad. Dus dat is een hele andere wereld.
1: Nou ja, die hele andere wereld, dat lijkt me dus ook voor een advocaat ingewikkeld om je in te verdiepen. Want jij kijkt natuurlijk ook met een Nederlandse bril. Jij
2: het geeft ook kansen natuurlijk.
1: Nee, maar je hebt ook een Nederlands Openbaar Ministerie. De rechters zijn niet zelden afkomstig uit Nederland op de Antillen. Ja. Dus je hebt toch te doen ook met de Nederlandse bril.
0: Ja.
1: Terwijl je dan... Ja,
0: maar dat is ook de uitdaging. Dat is ook de uitdaging. En daar heb je ook je klant voor. En de advocaat op het eiland. Hè? Want laten we niet vergeten, ik doe dat dan dus niet alleen. Ik doe dat samen met een advocaat op het eiland. Je mag als Nederlandse advocaat ook niet in je eentje zo'n zaak doen.
1: Ja.
0: Je moet toestemming krijgen van het Hof om überhaupt te mogen optreden. En die kunnen je natuurlijk ook veel meer die cultuur schetsen. En dat is ook inderdaad, wat Christian zegt, een kans om dat uit te leggen en zeggen, ja, zo moet je er naar kijken.
2: Maar het Nederlands recht geldt daar wel in zekere zin, toch?
0: Ja, het is in zoverre wat daar is de Nederlandse strafwet in versimpelde vorm. Eigenlijk uit de jaren 80, 90 is die min of meer gekopieerd. Vervolgens nooit meer aangepast. Dus je hebt vrijwel vergelijkbare strafbepalingen. En belangrijk ook daarbij is dat de Nederlandse Hoge Raad is ook de Hoge Raad van uitspraak op de eilanden. En dat zorgt ervoor dat de jurisprudentie van de Hoge Raad daar ook van toepassing is.
1: Straks in Napleit hoor je meer over de omvangrijke corruptiezaak op Sint Maarten.
3: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
4: Nou, Menno is al een aantal keer aangekondigd. Zal ik hem ook officieel welkom heten in deze studio. Welkom Menno Broos.
5: Dankjewel.
4: Jij bent programmamanager Digitale Euro bij de Nederlandse Centrale Bank. De Nederlandse Bank, kort gezegd. Je merkt het al wat sceptisch in deze studio.
5: Ja,
4: kom jij dat vaker tegen of niet?
5: Ik ben het gewend. Nee, ik ben het gewend. Nee, ja. Zeker.
4: Jij bent de programmamanager, dus jij bent ook een voorstander van de invoering van deze digitale euro, toch?
6: Dat mag ik wel hopen, ja.
5: Nou, er is mij gevraagd door DNB en door de ECB in het verlengde om te gaan onderzoeken of we publiek geld moeten digitaliseren. En met het onderzoek zijn we bezig. En ja, er zitten wel zeker wel degelijk voordelen.
4: Oh, ik hoor jou dus ook wel een beetje academisch erin zitten.
5: Ik ben een econoom, dus die houden altijd een voorbehoud. Kijk, uiteindelijk is het aan ons als centrale bank om de taken uit te voeren die wij krijgen van de politiek. Dus er is, je hebt het al aangekondigd, het ligt nu bij het parlement. Hè? Dus als Nederlandse bank moeten we ook voorzichtig zijn met de middelen die we krijgen. Die krijgen we van de politiek. We zijn formeel nog in een onderzoeksfase. Mm-hmm. Natuurlijk gaat die al wel wat verder, omdat we zien dat het politiek akkoord er bijna is. En tegelijkertijd zie je dat ook de hele maatschappij nog moet wennen aan het idee dat centrale banken gaan digitaliseren.
4: Ja. Nou, laten we dat even met je gaan afpellen. Eerst even, waarom is het belangrijk dat er ook digitaal publiek geld bestaat?
5: Dat begint natuurlijk bij de vraag, waarom is het belangrijk dat er publiek geld bestaat? En publiek geld is er altijd geweest. Centrale banken hebben eigenlijk altijd geld direct uitgegeven aan het publiek. Dat zijn natuurlijk de bankbiljetten. We hebben ook gezien dat steeds minder wordt. En er zijn geen voorbeelden van geldsystemen waarbij de centrale bank geen bankbiljetten uitgeeft.
4: Mm.
5: Dus door de verdere digitalisering zien we dat het aantal bankbiljetten in de economie afneemt. In ieder geval in het betalingsverkeer. En als je die lijn zou doortrekken, en gelukkig gaat het niet zo hard als 10 jaar geleden. Maar als je die lijn zou doortrekken, dan is er dus een punt waarbij centrale banken geen bankbiljetten meer uitgeven. Of in ieder geval die bankbiljetten niet meer worden gebruikt.
4: En wat zou daar dan gebeuren? Wat is dan het idee?
5: Nou ja, wij hebben als taak om de goede werking van betalingsverkeer te waarborgen. Naast prijsstabiliteit en dergelijke. En een van de middelen die we daarvoor hebben zijn dus die bankbiljetten.
4: Ja.
5: Dus bankbiljetten zijn een manier om het betalingsverkeer door te laten gaan als er een online storing is. Het is ook een
4: betaalmiddel dat helemaal gratis is. Mijn intro was, dat zou het vertrouwen in het geldsysteem ondermijnen als we geen cash meer gebruiken. en er is geen vervanger voor. Hè, voor dat publieke geld, dat zou het vertrouwen in het systeem ondermijnen. Is dat inderdaad hoe jij het ook ziet?
5: Ja, nogmaals, er is geen precedent, dus het is moeilijk in te schatten. En je hebt als bank ook andere instrumenten, dus je kan ook toezicht houden. En er zijn verschillende dingen die je kan doen. Maar ik wil niet als eerste land in de wereld dat experiment aangaan dat je een geldsysteem hebt zonder bankbiljet.
3: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar. Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
6: Europe is going in some bad directions.
7: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
8: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
9: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
7: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
10: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
11: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
12: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Morgen trapt Jochem Visser de uitzending af met het lobbypanel over het kabinet dat vasthoudt aan strenge lobbyregels. En daarna spreekt hij met Wim Drossaert, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea. Jochem vraagt hem naar de dreigingen voor de toekomstige voorziening van voldoende drinkwater in Nederland. Dus luister vooral vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Straks om 4 uur in de avondspits.
4: In de avondspits hoor je vandaag over Chinese AI. Die is best wel goed. Hoe doen ze dat? Het verschil in prijs aan de pomp tussen Nederland en Duitsland is minder geworden. Scheelt vaak nog maar een paar cent. Toch rijden we nog massaal naar Duitsland. En Donald Trump schermt weer met nieuwe importheffingen. Houdt het dan nooit op? Vanaf 4 uur hoor je het hier bij BNR in de avondspits.
5: BNR Verkeer.
6: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden onderweg. De spits komt op gang. Dat merk je bijvoorbeeld op de A16 richting Breda vanuit Rotterdam. Voor Dordrecht 9 kilometer en 10 minuten. Ook een ongeluk op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. De linkerrijstrook is dicht en vanaf knooppunt Valburg is de vertraging 40 minuten. Ook goed nieuws over de A29 naar Bergen op Zoom. Voorbij knooppunt Hellegasplein is de weg weer vrij. Vanaf Oud-Beijerland een file van 20 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 naar Heerenveen bij 107,9 en de A28 naar Groningen bij 101,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu zeker. Nederland voert een importverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat over 2 maanden in. De nederzettingen staan op de bezette westelijke Jordaan-oever en de Palestijnse bevolking wordt daar op gewelddadige wijze verdreven. De verdachte van een heftige schietpartij vorige maand in Duitsland heeft zelfmoord gepleegd. Hij schoot 6 maanden 6 mensen dood in een opvang waar zijn vrouw zat met hun baby, nadat hij die door elkaar had gerammeld, maar ze bleven ongedeerd. De man werd vanmorgen doodgevonden in zijn cel. Een grote brand in het centrum van Roermond breidt zich niet verder uit. Rond 12 uur was de rook zo hevig dat de brandweer mensen opriep om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te doen. De brand zou begonnen zijn bij werkzaamheden aan het dak van een monumentale stadsvilla. Niemand raakte gewond. Datacenters slurpen nu al energie en dat wordt alleen maar erger. Over 10 jaar zijn ze goed voor een vijfde van het totale stroomverbruik. In elk geval in Amerika blijkt uit onderzoek. Het komt door de razendsnelle opmars van AI. De onderzoekers voorspellen grote problemen op het stroomnet. 2 piloten van Swiss Air mogen voorlopig niet vliegen. Ze zouden een paar weken geleden gedronken hebben, vlak voor vertrek in Genève. Hun collega's sloegen alarm en ze zijn toen meteen vervangen door andere piloten. Swiss Air wilde verder niks over zeggen, ook niet waar de vlucht naartoe ging. Het weer nu van Weer Online. De zomer zit even in een dipje, maar het is misschien ook wel even lekker die lagere temperaturen van rond de 23 graden. Vanavond en vannacht meer wolken en kans op een beetje regen. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
8: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
2: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
9: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
10: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Niels van der Laan.
11: Ik krijg er ook altijd wel een beetje een koloniale vibe van.
5: Ik ook. Want het is ook wat. Ik bedoel, op het moment dat je daar op Sint Maarten zo'n ongelooflijk prachtig, rustiek, koloniaal gerechtsgebouw in hebt. Ik bedoel, als je een foto googelt over het gerechtsgebouw in Sint Maarten, dat is prachtig. Dat is, daar maakt iedereen een foto van. En dan kom je daar in zo'n half met blazers kamer. En dan zit daar iedereen in togen. En dan heb je verdachten die van het eiland zijn, met advocaten die van het eiland zijn, en dan zitten die tegenover allemaal witte rechters uit Nederland, witte officieren, die hun even gaan vertellen: ik chargeer het nu, hè, want ik doe ook deze officieren en rechters geen recht door het helemaal plat te slaan.
10: Ja, maar die snappen maar wel wat je bedoelt.
5: Je voelt dat aan. Zij ook overigens, en die gevoeligheid. Ik denk dat rechters die gedetacheerd worden daar ook zeker op getraind worden, rekening mee houden. Maar ja, alleen al het plaatje wat je ziet is lastig.
10: En dan heb je dus, als je de taxi neemt vanaf dat gerechtsgebouw en je rijdt even een kwartiertje, dan zit je in het hartje van de cultuur van Sint Maarten. Christy zei net van, nou, dat biedt ook kansen. Zie jij dat ook zo?
5: Kansen op welk gebied? Ik bedoel,
7: inhoudelijk, juridisch. Ja.
5: Ja, zeker. Maar wat ik net zei is dat het is heel interessant en boeiend om dat hele verhaal te vertellen. Al is het maar over het belang van het oliemannetje in dat baggerproject. Was bijvoorbeeld een ongelooflijk belangrijk verweer. Althans, dat vond ik. Waarom dat zo belangrijk was. Dat project had alle vrachtwagens nodig die er op het eiland waren.
10: Ja.
5: Op het moment dat daar mensen 's ochtends zich versliepen en niet opkwamen dagen. En de arbeidsethos daar is toch gewoon net iets anders dan in Nederland. Dus dat gebeurde nogal wel eens. Mm-hmm. Dan liep dat project vast. Ja. Want dat zand gaat naar de kant. Daar moet het meteen in vrachtwagens. Als het zich daar ophoopt, dan op een gegeven moment moet je stoppen met baggeren. Kost 2 ton per dag. Dus dat was super belangrijk. Nou, wat deed mijn klant? Oh, hij is er niet. Ik ga hem nu bellen. Of hij reed er langs en zegt, joh, kom uit je bed.
10: Gewoon werknemer.
5: En die zorgde ervoor dat er niet gestaakt werd. Die zorgde ervoor dat al die vrachtwagens er waren. Het staat ook niet ter discussie. Dat werd ook door de Amerikaanse eigenaren van dat baggerproject gezegd. Die zeggen van, we hadden het zonder hem, hadden we dit project niet willen doen. Want hij was super belangrijk voor ons.
7: Moet ik het eigenlijk zo begrijpen? Hè? Want kijk, vanuit Nederlandse blik, als er bij grote projecten zijn, hè, er is de overheid bij betrokken, er zijn bedrijven bij betrokken, het is allemaal heel strak geregeld. Hier op de eilanden of op Sint Maarten zeg je eigenlijk, hier heb je mannetjes nodig die op zichzelf geen formele entiteit hebben of wat dan ook. Hè, of althans, maar wel nodig zijn om zo'n project überhaupt kunnen laten slagen en daar dus ook een soort van commissie voor krijgen.
5: Ja, nou ja, commissie. Zei die mannetjes, althans de mijn klant was dan het oliemannetje, dus die was in feite degene die al die werkers regelde. Maar al die werkers hadden allemaal hun eigen bedrijfjes.
7: Precies, ja.
5: Die facturen stuurden voor het zand wat ze heen en weer hadden gesleept.
10: Ja, eigenlijk Niels betoog jij, zo gaat dat hier nou eenmaal?
5: Nou ja, ja. Dat heb ik duidelijk uitgelegd. Van, nou ja, je moet er zo naar kijken. Op die manier kon dat project doorgaan.
10: Ja, want ik las ook ergens dat er behoorlijk fors gefactureerd was voor vrachtwagens met zand. €25.000 geloof ik per vrachtwagen. Waarvan ik
5: denk dat dat overdreven is. Maar de facturen waren niet heel erg gespecificeerd. Dus er stond gewoon rijden met een vrachtwagen. $25.000.
10: Daarvan zou ik, en dan zeg ik, ik heb het nog steeds dat Nederlandse brilletje op. Dan zou ik denken, nou, hè?
7: De boekhouder is de boekhouder.
10: Ja, pikkind is winter. Hupsakee. Weet je, dat is makkelijk verdiend.
5: Ja, eens. En op het moment dat er nergens urenregistratie en duidelijk is hoeveel kubieke meter zand er daadwerkelijk vervoerd is, dan en het gewoon met een hark gaat, dan is dat in potentie makkelijk verdiend.
10: Ja.
5: Speelde wel mee hier, dat was ook een verweer wel van ons, dat er wel in ieder geval in onze beleving voldoende aanwijzingen waren dat dit ook vanuit de haven en 100% aandeelhouder de overheid ook wel een manier was om de economie te stimuleren op het eiland en om die mensen ook aan het werk te houden en werk te krijgen. Dan was het net iets minder belangrijk of het nou 25.000 moest zijn of 15.000 of 20.000. Als dat mensen aan het werk hield, dan was dat in het belang van de overheid.
10: Ja.
5: En nou, dat gevoel kreeg ik ook wel. En dat speelde ook bij de directeur van de haven. Die was ook daar denk ik wel makkelijk in. Maar die zag dat belang ook. Nou, het Openbaar Ministerie zei, ja, die was daar makkelijk in. Want die was medeverdachte. En die was zelf de boel aan het oplichten. Dus dat zegt ons dat niks zoveel.
10: Ja, het OM zegt van ja, mogelijk is die haven door corruptie en wanbeleid in gigantische financiële problemen geraakt. Dat was een beetje het betoog van
5: dat was een beetje de teneur.
10: Ja.
5: Dat was niet wat de haven zelf vond. Want dit was natuurlijk een hele wonderlijke situatie, waarin de haven zelf bijvoorbeeld ook nooit aangifte heeft gedaan van oplichting. Zij voelden zichzelf ook niet opgelicht.
10: Ja, ja.
5: Waren leidend en zaten gewoon op hun handen en te wachten tot de uitspraak. En ja, die CEO, dat was natuurlijk de hele tijd de discussie. Trad hij nou op als directeur van de haven? Of was hij de medeverdachte en was die de haven aan het oplichten?
10: Ja, en als je dan heel even uitzoomt en naar de gedachten van het Openbaar Ministerie kijkt, dan zie je dan toch dat ze denken van nou, er is daar op dat Sint Maarten, daar is het een zootje. Er is een brug gefinancierd om te zorgen van een betere verbinding naar de haven. Nou, je kan echt wel grote vraagtekens stellen bij het nut van die brug.
5: Die brug is ongelooflijk belangrijk voor het eiland overigens. Want ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar
10: ik ben nog nooit
5: voordat die brug er was, duurde het 3 kwartier voordat je überhaupt op het vliegveld was. En met die brug ben je er zo.
10: Ja, een lening bij een onbekende Panamese holding in 2009. Die holding blijkt in de handen van de boer van de voorzitter van de Raad van Commissaris in de haven. Het OM zet eigenlijk een beeld neer van de ene hand was daar de andere. En er wordt heel veel geld mee verdiend. Klopt dat? Klopt het dat het OM een beetje dat beeld neerzet?
5: Ik denk dat het klopt dat het Openbaar Ministerie dat beeld neerzet.
10: Ja.
5: Ik denk dat het op zichzelf ook klopt dat het anders gaat qua cultuur, qua organisatie dan het in Nederland gaat. Ik sluit ook zeker niet uit dat er daar meer corruptie is dan hier in Nederland. Zoals gezegd, de wereld is daar anders.
10: Ja.
5: Wat ik me wel altijd heb afgevraagd, en dat vraag ik me nog steeds af, is ja, al zou het zo zijn dat het daar allemaal een zootje is, ga je dat nou met het strafrecht veranderen?
10: Ja.
5: En natuurlijk niks doen is ook geen optie. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat, nou, laat maar, laat iedereen maar corrupt. We gaan ze niet vervolgen. Maar het is een best wel lastig evenwicht van hoe gaan we dat nou veranderen, uitgaande van dat het zo is wat jij schetst.
10: Neem ons eens even mee naar die zitting. Hoe ging dat?
5: Nou ja, in eerste aanleg, dat is wel in zoverre anders dan in Nederland, heb je maar één rechter. Dus eigenlijk
10: bizar is dat, hè?
5: Ja, dat is zeker.
10: Voor een meervoudige kamer heb je één.
5: Nee, het is dus geen meervoudige kamer.
10: Het is een enkelvoudige kamer, ja, sorry.
5: Een enkelvoudige rechter.
10: Ja.
5: En dat maakt de lijntjes op zichzelf heel kort. Maar je bent dagen en maanden met elkaar in de weer.
11: Maar ben je dan echt weken op Sint Maarten om zo'n zaak te doen?
5: Nou nee, meestal ben ik daar een week. Gewoon voor een regiezitting. Voorbespreking, nabespreking en terug. Dan zijn er bijvoorbeeld getuigen toegewezen. En dan in deze zaak waren een heleboel getuigen toegewezen. En dan moet ik weer voor een week 10 getuigen horen. En dan ga ik weer erheen en dan ga ik weer terug. Er zijn getuigen in Amerika gehoord, moest ik heen en weer terug. Maar je bent niet 3 maanden daar op het eiland.
11: Nee.
5: Uiteindelijk is dat gewoon hoe het in Nederland ook gaat. Je hoort getuigen, je hebt onderzoekswensen en uiteindelijk heb je een zitting. En dan wordt de zaak afgepleit.
10: Hoe was het met jouw cliënt? Want iedereen kent hem. Hè? De B.A. Barrackes van Sint Maarten. Dat is een bekend figuur. Er wonen niet heel veel mensen. Dus die staat dan voor het hekje. Hoe werd er tegen hem aangekeken op dat eiland?
5: Ja, dat vind ik wel lastig. Dat blijft een beoordeling van mensen die zeggen, nou, eerst nog maar zien wat er gebeurt. En wat er uitkomt voordat we iemand daar willen. Daar zijn ze denk ik wel anders dan in Nederland. Als je hier als zakenman in de media komt op verdenking van corruptie, dan kan je het soort van
10: vergeten
5: of je überhaupt in de rechtszaal bent geweest. Dat is daar wel echt totaal anders. Daar kun je gewoon prima nog zaken blijven doen. Dat vinden mensen ook helemaal niet een probleem. Ook vanuit de gedachte dat daar nog wel meer zaken mensen waar jij zaken mee doet ook vervolgd worden. Dus het feit dat je vervolgd wordt is daar minder spannend dan in Nederland.
10: Is het geen brevet van onvermogen zoals in het calvinistische klein landje hier aan de Noordzee?
5: Ik heb niet de wetenschappelijke data, maar als je kijkt naar hoeveel zakenmensen en politici daar vervolgd worden ten opzichte van hoeveel er zijn, dat is gewoon, dat komt ook doordat Nederland zoveel investeert om daar die zaken in te doen.
11: Even voor mijn beeld, hè, hoe moet ik het zien, hè, die zittingen daar? Ja, dus je hebt een enkelvoudige Nederlandse rechter, je hebt jouw cliënt, je hebt jou, de officier, de andere advocaat. Zit de zaal ook vol in het publiek of viel dat wel mee?
5: Nou ja, wel. Je hebt best wel veel pers. Ja. En pers is daar ook wel vaak weer in kampen verdeeld op de eilanden. Welke politieke partij? Daar kan je ook een podcast over maken, Wouter?
10: Ja, over politiek en
5: pers daar.
10: Ja.
5: waarmee ik niet wil zeggen dat het slechte pers is, maar het is anders gekleurd, merkte ik wel ook soms dan in Nederland.
11: Ja. En moet jij dan als advocaat, dat vroeg mij even af, anders opereren ook? Even los van de inhoud, hè, van je inhoudelijke verweren, maar gewoon hoe je optreedt, qua strategie of nee. Je toon, of is het eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde?
5: Dat is echt identiek. Ja. Ik bedoel, je hebt Nederlands rechter, je hebt Nederlands officieren, je kent ze ook nog uit Nederland soms, en je optreden is precies hetzelfde.
10: Ja. Wat eist het Openbaar Ministerie tegen jouw cliënt?
5: Er werd 7 jaar geëist.
10: Dat is wel stevig.
5: Ja, dat is zeker stevig. Het ging ook wel om heel veel geld natuurlijk. En om veel verschillende delicten, oplichting, valsheden, corruptie. Dus, ja.
10: Wat heb jij bepleit?
5: Nou, ten aanzien van de facturen heb ik in de kern bepleit dat je niet kon vaststellen dat ze vals waren. Omdat er misschien best wel discussie mogelijk was over of al het werk was uitgevoerd en wat er dan precies was uitgevoerd. Maar het was ook glashelder dat er best wel veel werk was uitgevoerd. Dus er was heel veel discussie over, ja, maar dat was niet dit waard. En vervolgens zei ik, oké, daar kun je best wel met je Nederlandse blik naar kijken. Maar als jij een factuur stuurt met gereden met een vrachtwagen, €25.000. En die wordt door de CEO afgetekend en die wordt betaald. En het is best aannemelijk dat je ook gereden hebt met je vrachtwagen. Dan is die factuur niet vals. En we kunnen
10: dan is
5: ook
10: het heel duur.
5: Dan is het heel duur, wellicht. Maar dan moet je ook vaststellen hoe vaak hij gereden heeft om te kunnen bewijzen specifiek dat hij inderdaad heel duur was.
10: Mijn onderbuikje begint er wel een beetje van te borrelen, Niels. Dat ik denk van nou...
5: De officieren op dat eiland zijn natuurlijk geen koekenbakkers. Op het moment dat het allemaal prachtig geadministreerd was en er glashelder was hoeveel er gewerkt was, dan was er nooit een zaak geweest. Dus ja. dat je kon discussiëren over, goh, klopt dit allemaal wel?
10: Ja.
5: Ja. Maar dat is uiteindelijk in bijna alle financieel-economische fraudezaken die ik doe wel zo. Ik bedoel, op het moment dat het glas helder is, dan heb ik geen werk en heb ik geen zaak. Ja.
11: Nee, want precies daarin zit ook je kans. Juist omdat het allemaal onduidelijk is, kun je daar weg mee uit. En ten aanzien van het baggerproject?
5: Nou, ten aanzien van het baggerproject was het wat complexer. Maar daar was in de kern mijn verweer. Hij is zijn geld echt waard geweest. De haven heeft helemaal niet te veel betaald. Het was een marktconforme prijs. Dat kon ik ook bewijzen. Iedereen zei ook dat hij heel belangrijk was geweest voor het project. De Amerikaanse eigenaren die zeiden ook, ja, zonder hem hadden we dit project niet gedaan. Waren we er niet eens aan begonnen. En ik zei, de directeur van de haven, en dat was een kernverweer, de directeur van de haven wist van zijn rol als olieman. Wist ook dat hij daar geld voor kreeg. Misschien wist hij niet dat het 3 miljoen was, maar dat hij ervoor betaald werd was duidelijk. Dat is voor hem ook helemaal geen probleem. Toen hij in de procedure geconfronteerd wordt met hij heeft er 3 miljoen voor gekregen, wat vindt u daarvan? Was zijn reactie vrij vertaald. Nou, dat is veel. Maar ik sta nog steeds achter onze beslissing om dat met deze partij voor dit bedrag te doen. Want het is allemaal goed gegaan. Het is geregeld. Die boot, de grootste boot van de wereld, die kon uiteindelijk op tijd komen. Dus ja, eigenlijk zou ik met de kennis van nu hetzelfde hebben gedaan. En daarvan zei ik, er is geen bewijs dat de CEO medeverdachte was. En als de CEO geen medeverdachte is, dan was hij dus CEO. En als een CEO van een haven dat zegt, dan is hij dus niet opgelicht. Dat is eigenlijk mijn verweer.
11: Je kan moeilijk iemand oplichten die zelf niet opgelicht is.
5: Nou ja, daar kan je dus in deze zaak over discussiëren. Ja. Omdat hier het in de kern dus inderdaad mijn standpunt was. De haven is niet opgelicht. De CEO wist ervan. Die voelt zich ook niet opgelicht. Dus er is geen oplichting.
10: Wat besliste de rechtbank?
5: Nou, in eerste aanleg kreeg hij eigenlijk gewoon volledig onderuit de zak. Die voor alles veroordeeld. Kreeg hij 66 maanden.
10: Werden zijn medeverdachten ook veroordeeld?
5: Ja, de directeur werd ook veroordeeld. Ook voor alles. Dus ja, dat was een gigantische klap. En een ongelooflijke nederlaag. Zo voelde ik dat in ieder geval.
11: Was je toen in Nederland of was je daar toen dat vond?
5: Ik was in Nederland. Ik weet het nog goed zelfs. Dat is ook wat ik lastig vind soms aan mijn werk. Dat me dat emotioneel gewoon echt raakt. En dit was echt een klap. En ik had net die dag de oplevering van mijn nieuwe huis gehad. Ik zat met mijn schoonouders en mijn kinderen dat te vieren. En toen kreeg ik het appje. Ja, poef. Nou, dan is je dag, je avond en de week daarna is het wel best wel verpest. Ja. Dat was wel echt, daar was ik echt kapot van.
10: Maar je zou kunnen zeggen, ik ben een chirurg en ik doe mijn werk naar beste kunnen. En dat raakt me niet emotioneel, maar dat heb jij dus niet.
5: Nee, ik slaap er niet van. En dat maakt het leven ook als advocaat voor mij ook best wel zwaar. Die betrokkenheid. En je gaat heel erg mee met je cliënten. En daar moet je een bepaalde afstand van houden. Maar je kunt vaak heel erg de waarheid op en in financieel fraudezaken misschien nog meer dus dan in die commune. Je kunt de waarheid vaak op best wel veel verschillende manieren beoordelen. En in zo'n grijs gebied heeft zowel een officier als een advocaat vaak het gevoel dat ze aan de juiste kant van de rechtvaardigheid staan. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want dan kun je discussiëren over waar is die dan. Maar dat maakt het wel lastig als advocaat.
10: Zijn jullie in beroep gegaan?
5: Ja, zeker. Er was niet zo heel veel te verliezen ook. Dus ja, we zijn in hoger beroep gegaan. Dan kom je weer bij 3 rechters. En dan gaat het hele circus, net als in Nederland, eigenlijk gewoon helemaal opnieuw.
10: Een herhaling van zetten?
5: Ja, dat was denk ik in de kern wel een herhaling van zetten. Er was weinig nieuws. We hebben ook niet heel veel getuigen meer gehoord.
10: En dan hoop je dus eigenlijk van dat je deze rechters kunt overtuigen van jouw kant van het verhaal.
5: Ja. En dan heb je daar dan nog, denk je, nou ja, dat zijn het er in ieder geval 3 in hoger beroep. Ten opzichte van die ene, die overigens natuurlijk ook naar eer en geweten dat heeft opgeschreven. En tot de conclusie is gekomen dat hij vond dat alles bewezen werd. Maar ja, dan hoop je dat er natuurlijk anders over geoordeeld wordt.
10: Nog grappig hè, Chris? Dat lijkt bijna wel civiel recht, hè? Dat je gewoon, je probeert dus de rechtbank echt te overtuigen dat jouw visie de juiste is.
11: Ja, maar het is denk ik wat Niels zegt, het is wel goed om te realiseren. Kijk, als je een moord hebt, dan is meestal duidelijk dat die moord is gepleegd. Ja. En dan gaat het eigenlijk alleen maar om de vraag, wie is de dader? In het financieel-economische zit je vaak nog met een voorvraag, is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd? Ja. Dus los van daderschap, is er wel sprake van opzet, is er wel sprake van laten handelen of whatsoever. Dus dat maakt die discussie ook heel anders. Zeker als het zeg maar een grijs gebied is. En ik ken Niels een beetje. En zeker op het moment dat je overtuigd bent van je eigen gelijk.
5: Nou ja, je hebt in dit soort zaken, precies wat Christian zegt, eigenlijk altijd een opzetverweer. In een moordzaak gaat het vaak om, ja, kun je bewijzen dat die verdachte het gedaan heeft, maar gaat het er niet om, ja, nee, ik had niet de bedoeling toen ik mijn wapen schoot
11: om
5: die man zijn kop te... Ja, dat soort discussies verweren de prettige wedstrijd natuurlijk. Maar in het financieel-economisch strafrecht is dat gewoon echt een grijzer gebied. Hele complexe regelgevingen, structuren.
10: Ja, ik wist het niet. Het is eigenlijk ook wel een valide argument. Ja, ik wist niet dat die regels veranderd waren of dat die er überhaupt waren. Of...
5: Dat is zeker een element. En dan krijg je, ja, maar iedereen moet de wet kennen. En dan zeg je, ja, maar de wet is heel complex. En dan heb je deskundigen die de wet op verschillende manieren uitleggen. En nou ja, voor het wet heb je natuurlijk weer een prachtig verweer.
10: En Niels, het hoger beroep. Wat werd het uiteindelijk voor jouw cliënt?
5: Nou, in hoger beroep is die uiteindelijk vrijgesproken voor alle facturen. Dat was natuurlijk best wel een groot deel van
10: 7 miljoen.
5: Dat was 7 miljoen. Dat ging wel echt ergens over. En daarvan heeft het Hof eigenlijk mijn verweer in de kern gevolgd. En gezegd, ja, het Openbaar Ministerie kiest ervoor om alle facturen gewoon te lasten te leggen. En te zeggen, er is niet voor gewerkt. En dat moeten we dan bewijzen. Ja, dat kunnen we niet bewijzen. Want er is duidelijk gewerkt. Of dat wel of niet de moeite waard was, dat kunnen we niet beoordelen. En onder die omstandigheden kunnen we niet zeggen dat de haven voor 7 miljoen is opgelicht. Ze hebben ook, en dat was voor mij relevant, ze hebben de directeur van de haven integraal vrijgesproken. En gezegd, ja, nee, daar is toch te weinig bewijs dat hij hierbij betrokken was en wist van eventuele strafbaarheid. En dat speelde dan ten aanzien van dat baggerproject met name, dat er gewoon geen bewijs was dat hij betrokken was bij de vermeende oplichting. Maar voor de oplichting is het baggerproject mijn cliënt wel veroordeeld. En dat vond ik wel lastig. En dat vond ik juridisch ook heel lastig. Omdat ze eigenlijk het merendeel van mijn verweren gepasseerd hebben met het argument dat het er niet toe deed. En dat ze gezegd hebben, wat kunnen we vaststellen? We kunnen vaststellen dat er facturen naar de haven zijn gegaan met een omschrijving general conditions, algemene voorwaarden. Dat in die omschrijving de fee naar jouw cliënt verpakt was. Want eigenlijk had daar dus moeten staan fee van het oliemannetje. Maar dat stond er niet.
11: Ja.
5: Dus dat is een valse omschrijving. Die facturen zijn vervolgens ook betaald door de haven. En daarom is het oplichting. En dan doet het er niet toe of de haven gewoon een fair market value prijs heeft betaald. Dan doet het er niet toe of jouw cliënt de wereld waard was en inderdaad extreem veel werkzaamheden heeft verricht. Gewoon deze kale feiten alleen leveren oplichting op. En dat vond ik wel moeilijk te verkroppen, omdat dat eigenlijk helemaal passeert mijn verweer dat de haven zich niet opgelicht voelde, de CEO ervan wist, et cetera. En dat is een beetje een manier hoe je daar dan juridisch naar kijkt, naar oplichting.
11: En wat voor straf kwam er uit?
5: 40 maanden heeft hij uiteindelijk gekregen.
10: Zo.
11: Dat is nog wel pittig uiteindelijk.
5: Ja, ik vond het wel ook ten opzichte van wat er wegviel vond ik het nog steeds wel pittig. En ook moeilijk uit te leggen aan mijn cliënt, die vervolgens eigenlijk in zijn eentje nu de verantwoordelijkheid moest dragen.
10: Want die anderen zijn allemaal vrijgesproken.
5: Nou ja, de directeur van de haven. Ja. Wat ik overigens vurig had bepleit, dat de directeur van de haven moest worden vrijgesproken. Want dat was ook in het belang van mijn verweer. Dat de wetenschap van de directeur ook aan de haven kon worden toegerekend.
10: Dus hij moest gaan zitten. Zit je dan op Sint Maarten of ga je naar...
5: Ja.
11: Hoe zit je daar eigenlijk?
5: Nou, ik heb hem toevallig 2 maanden geleden heb ik hem opgezocht in de gevangenis. Ik was daar, moet ik bekennen, nog nooit geweest. Omdat mijn cliënten in voorarrest eigenlijk nooit zitten. En ze zitten dan hun straf uit. En dan verlies je ze vaak een beetje uit het oog. Omdat er niet zaken zijn waar ze mij voor nodig hebben. Maar ik was voor een andere zaak op het eiland. Dus ik dacht, ik ga bij hem langs naar die gevangenis. Die staat helemaal boven op een berg. Op het allermooiste plekje ongeveer van Sint Maarten. En hij, dat ging eigenlijk heel goed met hem. Naar omstandigheden, denk ik, moet je dan er altijd bij zeggen. Het heeft zijn humeur, merkte ik, niet per se slecht gedaan. Het was nog steeds de Mr. TBA Brackers die ik kende. En waar ik ook wel echt gecharmeerd van was. En nog steeds ben.
10: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Niels?
5: Nou ja, goed, ik zit hier niet met een geweldig winnaarsverhaal.
10: Nee.
5: Ik heb hier wel een wrange nasmaak van, ook omdat de zaak in cassatie nog is gegaan. En dat punt van, is dit nou oplichting? Mag je oplichting nou zo plat slaan en zo simpel beoordelen? En eigenlijk de psyche van het opgelichte slachtoffer er helemaal erbuiten laten. Nou, dat heeft de Hoge Raad ook gepasseerd. Nou goed, dus ik zie het kennelijk verkeerd. Daar moet ik het dan maar mee doen.
10: Je vindt eigenlijk van niet, hè?
5: Nou, ik vind dat nee, ik vind dat van niet. Ik vind dat op het moment dat de opgelichte persoon met de kennis van daarna zegt, joh, het maakt me helemaal niet uit. Dan heb je misschien een poging tot oplichting, maar het is niet eens gelukt. Want die persoon die vond het helemaal prima. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik ben oprecht wel verheugd, was ik toen al en nog steeds, dat ik denk dat ik mijn steentje voor wat het waard is, heb bijgedragen aan de vrijspraak van de directeur. Het is eigenlijk heel gek. Ik was daar best wel blij mee. Terwijl het helemaal niet mijn klant was. Nee. Maar ik vond dat echt rechtvaardig. Maar ja, mijn klant die had ik aan de lijn. Die zei, ja, leuk en aardig. Wat koop ik daarvoor, Niels? Ja, dat had hij wel een punt.
10: Ja. Niels van der Laan, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
5: Geen dank. Graag gedaan.
10: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.
12: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
13: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer in Nederland willen of kunnen investeren?
14: En daar kun je dan weer over discussiëren. Want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
13: Nee, omdat we weten het allemaal
14: nog kunnen
13: niet.
14: Nog allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweegbracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
15: Ja.
14: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington. Wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb gisteren gebeld met Washington, ik doe het vandaag. Hij is ambassadeur. Die rapporteren aan hun meerdere. Tuurlijk, er zit een bepaald toontje in. Misschien vinden we deze sanctie niet aardig. Maar ja, dat is toch logisch, want Amerika heeft een belang en wij hebben een belang. En dan hoor je uit te kunnen spreken dat je het ergens niet mee eens bent. Wat hij goed doet is dat hij zegt, ik wil in gesprek met Jetten, ik wil eventueel in gesprek met Aerts. Dat is een prima suggestie, want hij zegt niet, ik ga ze nu, verzinnen ze een sanctie.
15: Ja, geen McDonald's meer in Nederland.
14: Precies,
15: ja.
14: Ik haal alle McDonald's weg uit Nederland. Dus nee, het is een reactie waar je in ieder geval... die je constructief
13: die werkbaar is. Ja.
15: Nou, ik denk dat zijn reactie gematigd is... ook omdat de staatssecretaris heeft gezegd in haar verklaring... dat dit niet gericht is tegen Amerikaanse bedrijven... maar dit is in het landsbelang van Nederland. En dat is natuurlijk een formulering waarmee je... ja, de Amerikanen enigszins ontziet. Toevallig was dit een Amerikaans bedrijf. Maar het had ook wel degelijk een Chinees of Russisch bedrijf
14: kunnen zijn. Ja, maar die vond ik dan wel weer lastig, Stefan.
12: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Your Upgrade Again.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
16: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
16: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Nu in de BNR-app.
20: De afslankstrijd escaleert, mooi woord. Novo Nordisk sleept Eli Lilly voor de rechter om misleidende reclame. TSMC verhoogt chipprijzen fors. Smartphones en laptops dreigen duurder te worden. En angst voor diarree jaagt Amerikaanse bezoekers weg bij fastfoodketen Taco Bell. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
6: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Er staat nu 160 kilometer, onder andere de A50 richting Os vanuit Arnhem. Tussen Valburg en Ravenstein een uur extra. De weg is er wel weer vrij gelukkig. En op de A326 Nijmegen-Ravenstein vielen vanaf Beuningen 3 kilometer en 20 minuten tot aan knooppunt Bankhoef. Dan meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister, onder andere de A28 Assen-Zwolle bij 168,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Nederland voert over 2 maanden een invoerverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat bijvoorbeeld om dadels, druiven en komkommers uit de bezette westelijke Jordaanoever. Nederland wilde de invoer eigenlijk stoppen met andere Europese landen, maar dat is niet gelukt. In Amsterdam is een man veroordeeld die meedeed aan rellen toen Marokko was uitgeschakeld op het WK. Hij had stenen gegooid naar de politie. Zelf ontkent hij dat. Hij zegt dat hij verward wordt met iemand anders en dat hij de rellen alleen gefilmd heeft. Maar de rechter geloofde hem niet en gaf hem een taakstraf. Datacenters slurpen nu al energie en dat wordt alleen maar meer. Over 10 jaar zijn ze goed voor een vijfde van het totale stroomverbruik. In elk geval in Amerika, blijkt uit onderzoek. Het komt door de razendsnelle opmars van AI en de onderzoekers voorspellen grote problemen op het stroomnet. Zeelui die door de zeestraat van Hormuz durven te varen krijgen bij sommige rederijen extra geld. Een Koreaans bedrijf spant de kroon, dat geeft een half jaar salaris erbij voor een reis van ongeveer een maand. Het geeft aan hoe onmisbaar de zeestraat is voor de scheepvaart. En het schooladvies aan leerlingen in groep 8 wordt beïnvloed door het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek waar de NOS over schrijft. Het kind dat in een matige klas het minst slecht presteert, krijgt eerder een VWO-advies. En in een klas vol uitblinkers zou datzelfde kind een lager advies krijgen. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en ongeveer 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. En morgen is het overal bewolkt. En dat was het nieuws van het ANP.
20: De AEX staat op 1089 punten, dat is een min van 0,1%. Grootste stijger is Besi met een plus van bijna 6%. Prosus de grootste daler, daar gaat ruim 4% vanaf. En de Dow Jones opent 0,4% hoger.
0: Komen we aan de pomp ooit nog onder de 2 euro per liter? Er zijn mensen die denken dat dat nooit meer gaat gebeuren. Gaan we het zo over hebben in de nieuwste aflevering van de Avondspits.
21: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
22: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
21: Obli, meer rust, meer rendement.
23: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
21: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
24: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
25: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
20: Welkom bij de Avondspits met nieuws waar je thuis mee kunt komen. Goed dat je luistert. We reizen zo meteen met je af naar Frankrijk om het te hebben over het social media verbod voor Franse kinderen. Daar heeft het parlement net voor gestemd. Het is het eerste Europese land dat het verbod invoert. Maar ja, hoe ga je dat handhaven? En we hebben het over een duurzaam gebouw in Rotterdam. Het ontwerp komt van een plaatselijk architectenbureau, is gekozen door een jury. Maar nog voor de bouw is de kritiek. En niet alleen maar vanwege de rotsen die op elkaar gestapeld zijn. We spreken zo de initiatiefnemer. Maar eerst gaan we naar de benzinepomp.
0: Ja, de benzineprijzen die stijgen naar recordhoogtes door de oorlog in het Midden-Oosten. En kenners die vrezen nu dat de olieprijzen ook de komende tijd nog verder gaan oplopen. Paul van Selms, voorzitter van United Consumers, die zei bij Zaken doen op BNR vanmiddag dat hij denkt dat de benzineprijzen van onder de 2 euro voorgoed verleden tijd zijn.
27: Ik denk dat je kunt zeggen dat er hoge prijzen nu zijn, maar ik denk dat we voorgoed tot ziens kunnen zeggen tegen prijzen onder de 2 euro. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren in Nederland. Belasting is daar een grote oorzaak van, maar inderdaad ook de onrust in de wereld en dat we de olie niet meer, bij wijze van spreken, alleen uit het Midden-Oosten kunnen halen, tussen aanhalingstekens. Dus ja, dat maakt het allemaal duurder.
0: Ja, wat merken ze daarbij aan de pomp? In de pompstations zelf ook, gaan we over bespreken met Martin van Eijk, voorzitter van de belangenorganisatie voor tankstations Drive. Goedemiddag.
28: Goedemiddag.
0: Laten we maar eens beginnen met wat Paul van Selms van United Consumers zei. Denkt u dat ook, dat we nooit meer onder de 2 euro komen?
28: Voorlopig in ieder geval niet. Zoals het nu uitziet zijn we voorlopig nog wel even met deze prijzen behept. Maar ik hoop dat het ooit wel gaat gebeuren. En dat zou natuurlijk best kunnen wanneer we kijken naar de accijnzen en dergelijke. Maar dat is een hele lange termijn effect.
0: Ja, of de winsten van de oliebedrijven of aan misschien het einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er zijn heel veel plekken waar je natuurlijk de kosten omlaag zou moeten kunnen brengen, toch?
28: Zeker, zeker. Maar de kosten in de keten worden niet zomaar wat lager. Dus nee, ik denk ook dat, net als Paul, dat het voorlopig nog wel even zo zal zijn, helaas.
0: Want waar staan we vandaag?
28: Waar staan we vandaag? Dat ligt eraan waar je naar kijkt. Kijk je naar de snelweg, kijk je naar een onbemand station in een dorp. Daar zijn natuurlijk allerlei verschillende prijzen.
0: Ja, dat klopt. Dat heb ik gisteren van ACM geleerd.
28: 62.
0: Sorry?
28: Wat zei je?
0: Ik zei, jij hebt gisteren van de ACM natuurlijk ook geleerd dat er verschillen enorm zijn tussen verschillende stations.
28: Ja, enorm. Ja, er zitten wel verschillen in. Ja, zeker. Ja.
0: Maar wat is de adviesprijs volgens u?
28: Volgens mij is die nu 2,60 en een beetje.
0: Nou ja, precies. Dan is natuurlijk 2 euro ook echt heel ver weg nog. Nou horen we
28: helaas.
0: Dat de mensen die zijn wat terughoudender geworden met tanken. Ziet u dat ook aan de pomp?
28: Ja, wij zien natuurlijk een heel lang een effect. En het grootste effect is niet de terughoudendheid, maar met name in de grensregio natuurlijk het verdwijnen naar het buitenland. Maar men is wat voorzichtiger. Ik denk dat men ook wel wat eerder de fiets pakt op sommige plekken. Maar in principe hebben Nederlanders nog steeds hun auto nodig en willen ze ook graag in hun auto rijden.
7: Ja.
28: Dus de effecten van het voorzichtig zijn, die zien we niet direct. Het is meer dat mensen het uit onze buurlanden halen.
1: Ja, en terwijl in Duitsland zijn bijvoorbeeld de accijnskortingen pas gestopt. De verschillen met Duitsland zijn vaak een paar cent. Niet meer echt de moeite om te rijden, maar mensen blijken dat wel te doen, hè?
28: Ja, mensen doen dat nog steeds. En dat ligt niet direct aan de brandstof, maar ook aan de tabaksinkopen, boodschappen inkopen, alcohol inkopen. Dus die kopen ook een heleboel andere dingen over de grens. In de afgelopen jaren hebben ze er toch een gewoonte van gemaakt om dat ritje te maken. En die gewoonte verander je niet zomaar meer.
1: Nee, hoe lok je ze weer terug?
28: Ja, met lagere prijzen. Maar dan komen we toch weer op diezelfde discussie uit, dat die niet zomaar lager zullen worden.
1: Nee, ja, of dus spaarkaarten of andere trucs, grote campagnes, kopen Hollandse benzine.
28: Dat zou ook kunnen. Maar de Nederlander is wel erg gevoelig. En ook door dit soort... voor de prijs aan de pomp.
1: We zijn heel gevoelig voor de prijs aan de pomp, zei u, terwijl u wegviel. Maar dat laatste ving ik toch nog net even op. Dus ik denk dat we dat verstaan hebben. Ik zou natuurlijk... De makkelijkste vraag is, kunnen we dit oplossen? Kan de Nederlandse overheid misschien iets doen? Maar dan gaat u waarschijnlijk zeggen, ja, dan moet de accijns omlaag.
28: Dat is de makkelijkste oplossing. Dan moeten we zorgen voor een gelijk speelveld. Ik heb het eerder ergens anders geroepen. Als het hier 3 euro zou kosten, dat kan. Maar dan zou het bij de buren ook 3 euro moeten kosten. En dan los je eigenlijk het verschil met onze buurlanden op. Ik zeg niet altijd dat wij de laagste accijnsstructuur en de laagste prijzen moeten hebben. Maar wel dat we in de buurt van onze buurlanden moeten zitten.
1: Ja. Dank, Martin van Rijk, voorzitter van de Belangenorganisatie voor Tankstations Drive.
2: BNR Nieuwsradio.
4: We gaan naar Groot-Brittannië, want voor dat land heeft een Russisch oorlogsschip oefeningen uitgevoerd. Voor de kust dus van Groot-Brittannië. Het Britse ministerie van Defensie meldt dat het schip geschaduwd werd door de marine. Bij ons buitenlandredacteur Luc de Klerk. Goedemiddag, Luc.
5: Hey Jelle, hey Mark.
4: Wat is er precies gebeurd?
5: Ja, het was 70 kilometer ten zuiden van Plymouth. Er waren sowieso al het hele jaar wel Russische schepen die daar rondvaren in de buurt van Britse wateren. De Russen hadden aangekondigd dat ze van plan waren te gaan schieten. En ze vroegen aan een Brits schip dat in de buurt voer zich terug te trekken tot een veilige afstand. En dat zoiets gebeurd is wel hoogst ongebruikelijk. Toch, ja, het is niet illegaal, want het was dus wel vlakbij het VK. Maar het was in internationale wateren uiteindelijk. En de Britten waren, ook al was het dus wel kort van tevoren, wel erover geïnformeerd. Nou is het wel zo dat de spanningen tussen het VK en Rusland, zeker op het maritieme vlak, een beetje op waren gelopen de afgelopen tijd. Doordat de Britten een olietanker van de Russische schaduwvloot hadden ingenomen vorige maand. En toen dachten ze al, nou, er zal waarschijnlijk wel een Russische reactie komen. Mm-hmm. Nou, dat zou dit dan waarschijnlijk kunnen zijn. Want die schepen worden ook gebruikt wel om de schaduwvloot te escorteren.
4: Je zei wat interessant, ze werden van tevoren gewaarschuwd door die Russen zelf of door...
5: Ja, door de Russen. Het Russische schip had een ander Brits schip, zeg maar, gebeld. Zo noem je dat niet. Maar
4: ze hadden contact gezocht.
5: Ja, contact
4: gezocht. Heeft Rusland verder al gereageerd hierop?
5: Het Kremlin werd ernaar gevraagd of we ook een verband moeten zien tussen deze oefening en de start van Andy Burnham als premier van het VK. Zei de woordvoerder Peskov van het Kremlin dat niet het geval is. Maar hij zei ook dat Moskou niet de hoop koestert dat de relatie zal verbeteren nu Burnham premier is. Omdat ook hij al duidelijk heeft gemaakt Oekraïne te blijven steunen.
4: Hij heeft al een belletje naar Donald Trump gepleegd. Dat gaat hij dus niet naar Poetin doen.
5: Waarschijnlijk niet.
4: Over Rusland gesproken. Morgen wordt er in Europa gesproken over het 21ste sanctiepakket. 21 alweer. Ja. Hoe staat dat ervoor?
5: Ja, dat is op ambassadeursniveau. Ze proberen er al dagen uit te komen, maar het lukt maar niet. Er zijn een hele reeks van landen die dwars liggen. De Financial Times heeft het over 6 landen waar het om gaat. Griekenland is een van die landen. Die wil dat het mogelijk blijft om Russische LNG, vloeibaar gas, te verschepen naar derde landen. En dat komt dan door belang eigenlijk van één bedrijf in Griekenland die daar heel veel geld aan verdient. Er zijn vorig jaar al afspraken gemaakt over een volledig verbod op Russische LNG vanaf 2027. Nou, daar willen ze dus een aanpassing in. Dan heb je Lissabon en Berlijn. Die liggen dan weer voor een verbod op de import van Russische vis. En dat heeft te maken met de belangen van de visverwerkende industrie in Duitsland en Portugal. Dan de Fransen en de Italianen. Die willen de import van Russische vis. En dat heeft te maken met de belangen van de visverwerkende

0: deze situatie dan nu anders dan daarvoor?
1: Ja, nou, dus het is wel dat iedereen nu wat anders wil, dan wordt het toch wel ingewikkeld. Natuurlijk, die sanctiepakketten, dat is vaker wel lastig, zijn dwarsliggers. We kennen natuurlijk de verhalen van Orbán en ook van Fico, de premier van Slowakije. Nou, Orbán is natuurlijk weg, dus er is wel een ander krachtenveld ontstaan, waarschijnlijk waar dan iedereen ineens iets kan gaan vragen. En dan komt de ene eis, dan wil de ander toch ook weer iets. De ene is wel wat groter dan de ander. Waarschijnlijk is de eis van Griekenland is de grootste horde om te nemen, lijkt het. De Europese Commissie die zou nu werken aan een economische analyse, die dan duidelijk moet laten zien dat het wel echt degelijk belangrijk is om die Russische LNG aan banden te leggen, dat het echt een effect kan hebben op de oorlogseconomie in Rusland. En de hoop is dan dat Griekenland meer geïsoleerd wordt en dat ze dan toch het verzet zullen staken. Of er moet toch nog een compromis komen waarbij je dan dat verbod dat in 2027 ingaat een beetje uitstelt. Of dat je toch nog helemaal een soort uitzondering maakt voor Griekenland. Maar ja, dat wil je ook niet. Dat is ook al wel eerder met Hongarije en Slowakije gebeurd, met oliesancties. Dat zij nog steeds door een pijpleiding wel olie mochten invoeren. Nou ja, dat leverde later ook weer problemen op binnen de EU. Morgen vanaf 9:30 zijn de ambassadeurs bijeen. Dus dan kijken of ze er dan eindelijk wel een keer uitkomen.
0: En jij hebt een mooi verhaal van Mark en mij meegenomen, hoorde ik. Want het is een feestdag bij onze zuidenburen waar je het graag over wil hebben.
1: Ja.
0: Iets dat groots wordt gevierd.
1: Nou ja, ik vind het dus. Het is vandaag de nationale feestdag in België. En dat heeft de briljante naam de nationale feestdag. Want waarom zou je het ook anders noemen?
0: Okay, moeilijk aan het zijn.
1: Nee, precies. In Brussel is het dus de hele dag feest. Met de koninklijke familie ook. Zojuist was er een défilé begonnen. Maar ja, wat denken jullie eigenlijk dat ze vieren?
0: Ja. Alle schandalen van Prins Laurent?
1: Nee.
2: Nee, het zal vast 1830, 1831 die kant uitgaan.
1: Daar heeft het inderdaad.
2: De afsplitsing van België.
1: Ja, daar heeft het inderdaad mee te maken. Maar het is dus ook best ingewikkeld. Ook niet alle Belgen lijken te weten. Zo ook niet Yves Leterme die er ooit naar werd gevraagd. Oh, ik start. Dan start ik. Ik kan de quote ook instarten.
3: Ja, doe maar op die. Je crois la proclamation de la Constitution?
4: Non, c'est autre chose. C'est un rapport avec Léopold Ier.
3: Pardon?
4: C'est un rapport avec Léopold Ier.
3: Ça doit être la désignation de Léopold Ier.
4: Prestation de serment.
3: Prestation de serment, voilà.
4: Et la Brabançonne, vous la connaissez?
3: Un peu, oui.
4: Allez-y.
3: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est.
4: C'est vraiment la Brabançonne, ça.
3: Pardon?
4: La Brabançonne, c'est vraiment ça.
3: Oh, je sais pas.
0: Ik hoor heel veel kerkklokken voor wie het Frans een beetje is weggezakt. Wat zijn die?
1: Nou, er werd hem dus gevraagd, wat is het? En dan begint hij inderdaad over de eerste premier van België, over de grondwet nog even. Nou, de eerste koning van België, daar heeft het uiteindelijk mee te maken. Maar hij zegt dus, oh, het was met de aftreden. Maar nee, het gaat dus om de koning van België die de eed aflegde in 1831, Leopold I. Vervolgens gaat Leterme, wordt hem ook nog gevraagd of hij het volkslied even kan zingen. En dan zingt hij het Franse volkslied. Daar is hij flink door het stof moeten gaan toen in 2007 was dit alweer.
0: Ja.
1: Maar goed, toen was er ook een enquête dat 1 op de 5 Belgen het niet wist. Maar het is dus de eerste koning der Belgen, Leopold I, die de eed aflegde in 1831. Terwijl het jaar eerder waren de Belgen al afgescheiden van Nederland in 1830. Dus het is ook een beetje verwarrend. Maar wel proficiat aan de Belgen die dit kunnen vieren vandaag.
0: Jammer dat we te weinig tijd hebben, want ik hoorde dat jij het Belgische volkslied wilde gaan zingen. Doen we dat de volgende keer doen. Buitenlandredacteur Luc de Klerk. En wil je meer Europees nieuws, wil je meer Luc horen, abonneer dan vooral op de podcast Make Europe Great Again.
2: Een Zuid-Koreaanse rederij die trekt alles uit de kast om bemanningsleden te vinden die door de straat van Hormuz willen varen. Animo is zeer beperkt. Dat bedrijf Sinokor Group mensen 6 maanden extra salaris biedt om ze door die gevaarlijke zeestraat te laten varen. Dat meldt vandaag persbureau Bloomberg.
0: Het is niet de enige rederij die moeite heeft om aan personeel te komen. Ook andere bedrijven vinden maar moeilijk medewerkers. Veel bieden daarom flinke bonussen aan om personeel over de streep te trekken. Zo is er bijvoorbeeld eentje die mensen voor een maand werk 3 maanden wil betalen.
2: Ja, inmiddels weten we allemaal dat de straat van Hormuz een belangrijke straat is voor de scheepvaart. Het is de enige manier om per schip uit de Persische Golf te komen. En normaal gaat er vooral veel olie en gas doorheen. De laatste dagen nauwelijks nog schepen die door de straat heen gaan. En nu de oorlog tussen de VS en Iran weer is opgeleid, is dat alleen maar minder geworden. Zondag voeren er nog 7 schepen door die straat. En voor de oorlog waren het er per dag zo'n 120.
5: Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
2: En dan gaan we naar Frankrijk. En we komen nooit meer terug, Jelle. Dat kan het parlement ieder moment instemmen met een nieuwe wet waarmee Frankrijk het eerste land in Europa wordt dat social media verbiedt voor jongeren tot en met 15 jaar. President Emmanuel Macron is een groot voorstander van die maatregel en hij wil dat dat verbod op 1 september al ingaat.

0: bij de start van het nieuwe schooljaar. Wel zo handig. De minister van Digitale Zaken heeft net in het parlement gezegd dat zij denkt dat die deadline ook gehaald kan worden. Gaan we over praten met AI en privacyadvocaat bij de Data Lawyers, Martijn Paulus. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dit is vanuit Europees perspectief wel bijzonder, denk ik, hè?
1: Ja, het is zeker bijzonder. Het is het eerste land in de Europese Unie dat nu, als ik het goed begrijp, bijna zover is. Dus de stemming is niet uitgevoerd, maar als er vandaag voor wordt gestemd, dan is Frankrijk het eerste land met zo'n verbod op social media voor kinderen jonger dan 15 jaar.
0: Ja, na Australië en nog een paar hele kleine plekken. Maar dit is dus ook in de wereld misschien wel bijzonder. Maar kan je dit nou zomaar ineens als Frankrijk regelen? Is dit niet iets wat Europa moet doen?
1: Dus je hebt inderdaad gelijk. In Australië onder andere is er al zo'n verbod. Maar Frankrijk wordt dan het eerste land binnen de EU waarin dat het geval gaat zijn. En een reactie op die vraag, dat is inderdaad ook een goed punt. Want in de EU bestaat zoiets als de Digital Services Act. En dat is EU-regelgeving die meer een algemene zorgplicht voor dit soort platforms regelt richting minderjarigen. En in de eerste versie van die wettekst die ze in Frankrijk hadden, waren wat problemen met de overlap met die regels. Inmiddels hebben ze dat aangepast, heb ik begrepen. Dus in de nieuwe vorm zal dat geen probleem moeten zijn. Dus dan bestaan die regels feitelijk naast elkaar.
0: Oké, dus dan kan je op Europees niveau regels hebben, in Frankrijk andere regels en in Nederland en in Spanje en in Portugal nog weer andere regels. Lijkt me ingewikkeld voor die platforms. Hoe is het ingewikkeld om te regelen voor een Facebook of een TikTok-achtig bedrijf om te zorgen dat mensen onder de 13 er niet inkomen?
1: Nou, wat ze moeten gaan doen, overigens gaat het dus om kinderen jonger dan 15 in het Franse voorstel. Wat ze moeten gaan doen is een effectieve vorm van leeftijdsverificatie invoeren. Dus ze moeten ervoor zorgen dat gebruikers aan kunnen tonen dat ze daadwerkelijk ouder zijn dan 15. Daar zijn heel veel verschillende methoden voor om dat te doen. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van zo'n scan waarop je dan je gezicht laat zien, of het delen van je identiteitskaart, of het oplossen van een rekensom. Dus er zijn wel verschillende methoden voor. Dus de vraag is wat die bedrijven daar dan voor gaan, die platforms daar dan voor gaan gebruiken. Het interessante is natuurlijk dat bij die platforms ook wel een incentive bestaat om die kinderen wel door te laten.
0: Dus het is, die willen hun klanten niet kwijt.
1: Nee, die willen hun gebruikers waarschijnlijk niet kwijt. Want dat leidt dan weer tot lagere advertentieinkomsten.
0: Ja, aan de andere kant, als ze hun klanten vasthouden onder de 15, dan weet je natuurlijk ook zeker dat er vroeger of later Europese of in dit geval Franse boetes voor terugkomen. Dus ja. het is een afweging met de afdeling die spreadsheets beheert, denk ik, hè?
1: Nee, het zou inderdaad zomaar kunnen dat als die verificatiemethoden die ze hanteren niet voldoende effectief zijn, dat er dan door de Franse toezichthouder wordt opgetreden in dit geval. En als die regels ook in andere landen gaan komen, dan zal daar hetzelfde gelden.
0: Ja. Is eigenlijk bekend hoe het tot nu toe in Australië verloopt? Want daar hebben ze inmiddels een klein beetje ervaring ermee.
1: Ja, dus dat is inderdaad ook een goed punt, aangezien uit onderzoek blijkt dat verbod daar eigenlijk helemaal niet goed werkt. Dus die minderjarigen daar die hebben allemaal methoden gevonden om die verificaties te omzeilen. En een heel groot gedeelte van de kinderen die zijn nog steeds op die platformen actief. Dus daar heeft dat verbod in ieder geval volgens nog niet heel veel effect gehad.
0: Nou, dat moeten ze dan in Frankrijk ook maar gaan ontdekken. Dank AI en privacyadvocaat bij de Data Lawyers, Martijn Paulus.
2: We gaan naar Rotterdam-Zuid, want daar krijgen ze er een nieuwe trekpleister bij. Na een ontwerpwedstrijd tussen 5 internationale architectenbureaus kwam Rotterdam Rocks als winnaar uit de bus. Een opvallend groen en rotsachtig gebouw. Ja, een soort van hunnebed XXL met mos aan de buitenkant. Het gebouw moet niet alleen een publiekstrekker worden, maar bezoekers ook inspireren om duurzamere keuzes te maken. Bij ons is initiatiefnemer Don Ritsen. Goedemiddag.
3: Leuk om hier te zijn.
2: Ja, goed dat u er bent. U heeft die ontwerpwedstrijd bedacht. Wat was het idee erachter?
3: Ja, het idee is erachter dat we vandaag de dag zo worden doodgegooid met doemnieuws, overstromingen, koraalriffen, zeg maar, die uitsterven. Dat een plek waar je juist weer hoop krijgt voor de toekomst, waar je door de kracht van kunst en verhalen van mensen die wel bezig zijn om de wereld groener, duurzamer te maken, dat je zelf weer gemotiveerd raakt om in actie te komen.
2: Ja, en met alle respect, als ik de plaatjes zie, dan zie je gewoon een kolossaal gebouw. Het zijn een soort van rotsen op elkaar gestapeld. Waarom is dit dan een duurzaam ontwerp? En wat heeft dit dan met die koraalriffen die uitsterven te maken?
3: Ja, mijn inzicht was eigenlijk door de geschiedenis heen mensen gefascineerd zijn door bijzondere gebouwen. En dat die ook symbool stonden voor een bepaalde tijdsgeest. Dus je had de Sagrada Familia, die stond symbool voor religie. De Eiffeltoren voor de industriële revolutie. En ik kwam tot de conclusie, we hebben eigenlijk een plek nodig waar we weer in een staat van verwondering komen. Van hoe gaan we de transitie naar een duurzame toekomst bereiken. Want iedereen die raakt steeds wanhopiger met klimaatverandering en alle berichtgeving. Aha. Dus juist door kunst in het gebouw en praktische tips die je na het gebouw in de Shift App kan realiseren in je eigen leven, verwachten we enorm positieve impact te kunnen maken.
0: Nou, het is wel een beetje een raar gebouw, toch? Wat we ervan gezien hebben in filmpjes.
3: Ik vind het juist een fantastisch gebouw.
0: Je dat sluit elkaar niet uit.
3: Het is niet echt een gebouw. Het is, het fascineert je. En je denkt van ik wil wel weten wat er aan de hand is. Het maakt je nieuwsgierig. En ik denk juist die nieuwsgierigheid, die hebben we nodig in de wereld. Want wie wordt toch vandaag de dag in het meelandschap kort TikToks van 15 seconden. Dan lees je iets en dan ben je weer met iets anders bezig. Dus juist naar een plek te gaan waar je even de tijd neemt om te kijken wat gebeurt hier. Wat kan ik hier leren? Wat voor inspiratie kan ik opdoen? Ik denk dat dat meer dan ooit nodig is.
2: En wat moet het worden dat Rotterdam Rocks, of Rotterdam Rocks, ik weet niet hoe internationaal het uitgesproken moet worden. Wordt het een museum, een attractie of iets anders?
3: Ja, eigenlijk allemaal. Het is juist de intersectie tussen een museum en een attractie. Maar het is ook een plek waar bedrijven workshops kunnen organiseren, waar mensen uit de wijk terecht kunnen met dingen zoals repaircafés, bijeenkomsten voor VVE's, lokale bewoners. Maar ook waar we programma's voor scholen willen gaan draaien. En eigenlijk ook samen met partners de banen van de toekomst daar cursussen voor aanbieden.
0: Hoe groot wordt het eigenlijk? Want het ziet er verrassend groot uit. Naast allerlei wolkenkrabbers die eromheen komen te staan. Of er een deel al staan misschien. Wat is het? 5 verdiepingen? Ja. 10 verdiepingen?
3: Ja, 20.000 vierkante meter. 7 rotsen. Ik dacht 7 of 8 verdiepingen. Maar pin me er niet op vast.
0: Oké, dat is voor een wolkenkrabber nog niet eens zo heel erg hoog. Dus eigenlijk redelijk bescheiden aan het water staat er vlak voor dat die grote wolkenkrabbers op de achtergrond komen. Of daar liggen daar die opgestapelde rotsen.
3: Precies.
2: Ja, en ik zag online toch wel de nodige kritiek. Het is een heel bijzonder gebouw, dat ben ik helemaal met u eens. Maar sommige mensen zeggen, het is een soort van hunnebed, allemaal rots op elkaar gestapeld, dat ze het niet mooi vinden om naar te kijken. Wat zegt u tegen die mensen die kritiek leveren?
3: Ja, laat je verrassen. Ik krijg net zoveel reacties van mensen die het juist wel fascinerend worden. Mijn telefoon staat rood gloeiend vandaag. Ze zullen natuurlijk altijd mensen zijn die het anders zien. Smaken verschillen. Maar ik ben eigenlijk juist overdonderd met positieve reacties.
0: Ja, het hoort ook wel heel erg bij Rotterdam. Er staan natuurlijk heel veel, laten we zeggen, controversiële, moderne architectuurgebouwen in Rotterdam. Misschien past het daar wel heel erg.
3: Ja, het is juist, ze gaan ook een hele nieuwe duurzame toekomstbestendige wijken maken met een nieuw getijdenpark. Dus als je sommige plaatjes erbij past, zie je juist dat die natuur op het getijdenpark helemaal doorloopt in het gebouw. En juist die symbiose tussen stad, mensen en natuur, dat is wat dat gebouw zo spannend maakt.
2: Het gebouw moet in 2032 open, u haalde Sagrada Familia aan. Het moet wel sneller af dan dat gebouw, denk ik, hè?
3: Ja, we hebben wel haast. We hebben niet echt veel tijd meer om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te stoppen. Dus het doel is dat het in 2032 er staat.
2: Oh, dan moet het inderdaad open zijn. Er is wel bijna een kwart miljard euro nodig. Hoe gaat u aan dat geld komen?
3: Ja, mijn vorige bedrijf, Rockstart, heb ik 10 jaar lang succesvol ondernemers aan startondernemers gekoppeld. Dus ik kan denk ik wel zeggen dat ik het netwerk heb om dit voor elkaar te krijgen. En met Rockstart hebben we die bedrijven geholpen om honderden miljoenen financiering op te halen. En ik krijg steeds meer te horen van succesvolle ondernemers. Ja, ik heb genoeg geld verdiend. Ik wil nu maximaal impact maken. En zo ongroot Nederlands denken, dat spreekt dat soort mensen juist heel aan.
0: Ja, hebben zich mensen al gemeld of bedrijven?
3: Ja, we hebben al 15 investeerders aan boord die al vanaf het begin meedoen. Dus en ik merk eigenlijk dat er steeds meer investeerders zijn die willen aansluiten.
2: Dank. Initiatiefnemer van de ontwerpwedstrijd Don Ritsen.
0: De London Stock Exchange, de Londense beurs, die wil vrijwel continue handel mogelijk maken. Dat betekent 24 uur per dag open zijn. Gaat de AIX daarna hetzelfde doen? Dat gaan we zo vragen aan Corné van Zijl.
4: Ik open de vergadering.
5: Ja, voorzitter.
6: Ja, dank voorzitter.
5: Voorzitter.
6: Dank
5: voor
6: de
0: luisteren. Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus ega, ego, diva, donna, bella, bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
11: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
14: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
15: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het begint drukker te worden onderweg. 220 kilometer nu. Onder andere een lange file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Budel en Valkenswaard. 6 kilometer, 40 minuten. Ook de A16 Rotterdam-Breda staat ertussen. Voor Dordrecht 10 kilometer en een kwartiertje. En dan de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer waar je 15 minuten langer onderweg bent. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Den Haag bij 39,9, maar ook de A10, de Ring van Amsterdam, bij 11,2.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Nederland voert over 2 maanden een invoerverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat bijvoorbeeld om dadels, druiven en komkommers uit de bezette westelijke Jordaanoever. Nederland wilde de invoer eigenlijk stoppen met andere Europese landen, maar dat is niet gelukt. In Amsterdam is een man veroordeeld die meedeed aan rellen toen Marokko was uitgeschakeld op het WK. Hij had stenen gegooid naar de politie. Zelf ontkent hij dat. Hij zegt dat hij verward wordt met iemand anders en dat hij de rellen alleen gefilmd heeft. Maar de rechter geloofde hem niet en gaf hem een taakstraf. Datacenters slurpen nu al energie en dat wordt alleen maar meer. Over 10 jaar zijn ze goed voor een vijfde van het totale stroomverbruik. In elk geval in Amerika, blijkt uit onderzoek. Het komt door de razendsnelle opmars van AI en de onderzoekers voorspellen grote problemen op het stroomnet. Zeelui die door de zeestraat van Hormuz durven te varen krijgen bij sommige rederijen extra geld. Een Koreaans bedrijf spant de kroon, dat geeft een half jaar salaris erbij voor een reis van ongeveer een maand. Het geeft aan hoe onmisbaar de zeestraat is voor de scheepvaart. En het schooladvies aan leerlingen in groep 8 wordt beïnvloed door het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek waar de NOS over schrijft. Het kind dat in een matige klas het minst slecht presteert, krijgt eerder een VWO-advies. En in een klas vol uitblinkers zou datzelfde kind een lager advies krijgen. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en ongeveer 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. En morgen is het overal bewolkt. En dat was het nieuws van het ANP.
2: 24 uur per dag handelen op de Londense beurs. Binnenkort kan je als belegger dus midden in de nacht handelen. Gaan we in Amsterdam binnenkort ook die kant op? Of is het toch maar gewoon een beetje raar plan? We bespreken het zo.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
18: Morgen trapt Jochem Visser de uitzending af met het lobbypanel over het kabinet dat vasthoudt aan strenge lobbyregels. En daarna spreekt hij met Wim Drossaert, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea. Jochem vraagt hem naar de dreigingen voor de toekomstige voorziening van voldoende drinkwater in Nederland. Dus luister vooral vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
0: Heel goed dat je luistert. Deze week hebben we een serie gesprekken over grondstoffen. Vandaag gaat het over gas. Dat gebruiken we natuurlijk om te verwarmen thuis, maar ook voor veel meer andere zaken. Bijvoorbeeld om autobanden zwart te maken. Waterstof kan je ermee maken, plastics. Het is nodig voor de productie van sommige medicijnen en kunstmest. Kortom, net als olie dat we gisteren bespraken, gebruiken we aardgas de hele dag. Ook in de zomer. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we naar de Londense aandelenbeurs.
2: De beurs van Londen gunt beleggers geen nachtrust meer. Vanaf volgend jaar kan je via de London Stock Exchange namelijk voortaan de hele nacht doorhandelen. Er komt een nieuw platform waar je als belegger terecht kan als de normale beurshandel stopt. Hij opent om 5 uur 's middags en gaat met een kleine pauze door tot in de vroege ochtend. Bij ons is Corné van Zijl, analist bij Cardano. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
2: Corné, is dit de natte droom van elke beurshandelaar? 24 uur per dag treden?
20: Nou, eerder een angstdroom, moet ik zeggen.
2: Heb je er gezin in?
20: Al die handelaren, ja, die moeten er bijna 24 uur per dag op zijn. Dus dat. Toevallig, ik spreek er met onze handelaren regelmatig over. En die vinden dit echt een drama. Want ze moeten natuurlijk in feite altijd op kantoor zijn. Want stel je voor dat er iets gebeurt. Nou ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar, dus het is nog eventjes de vraag hoe ze daarmee omgaan. Maar eigenlijk, ja. Schiet de belegger er eigenlijk niet zoveel mee op.
2: Waarom doen ze het dan?
20: Simpelweg. Ja, als we een koers hebben, dan hebben we dus vraag en dan hebben we dus aanbod. Dus dat betekent, je krijgt de beste koers als er zoveel mogelijk vraag en zoveel mogelijk aanbod bij elkaar komt. Dus hoe meer je dat gaat spreiden, ja, hoe minder de kans dat als jij net een aandeel wil kopen, dat de andere, de tegenpartij er dan ook op dat moment is. Want hij kan, ja, 24 uur per dag handelen.
2: Corné, ik las ook dat ze de strijd aan willen gaan met die 24 uur cryptohandel, want daar gaat heel veel geld van potentiële beleggers naartoe. Dat geld al willen ze terughalen. Maar is dit dan de manier door die handel open te stellen op de Londense beurs voor de nachthandel?
20: Ja, nou ja, ik snap natuurlijk wel, hè. En dit zijn bijvoorbeeld veel Aziatische beleggers. Die vinden het wel prettig dat zij eens een keertje dus overdag kunnen handelen. En als dat voor de Londense beurs betekent dat daar dus meer omzet is, ja, dan is het voor hun simpelweg een businessmodel. Als zij daardoor meer handel aantrekken, betekent dat dus zij dus gewoon meer geld gaan verdienen. Dus vanuit de Londense beurzen snap ik die redenatie wel. Maar ja, degene die daarover beslissen zijn niet degene die 's nachts op moeten zijn om nog naar transacties te kijken.
2: Nee. Die arme collega's van jou die dat zo meteen misschien moeten doen. Je kan als belegger dan terecht in trekkers, bijvoorbeeld op Britse en Amerikaanse aandelen. Mist dat op dit moment nu?
20: Ja, ik denk niet dat je het echt mist. Ik denk dat het uiteindelijk effect wel meevalt. Maar goed, ieder dubbeltje wat je extra winst kan maken, dat willen ze graag binnenhalen. In principe zijn het in eerste instantie alleen trekkers. Waarschijnlijk dat er in een later stadium nog gewone aandelen bijkomen. Maar wat je wel ziet, met name door die trackers en indexfondsen allemaal, die handelen vooral op het slot van de dag. Dus je ziet daar al nu een enorme concentratie. En dat de liquiditeit in de rest van de dag dus afneemt. Ja, en dat ga je dus nog meer spreiden. Dus in feite ga je in de rest van de dag nog slechtere prijzen krijgen. Met veel meer, ja, verschillen tussen vraag en aanbod. En ja, de concentratie is dan toch wel weer gewoon om 5:30.
2: Ja, dan maken ze dus de beurshandel minder interessant mee. We hebben het er al over gehad wat de belegger gedaan heeft. Jij zegt heel weinig. Maar voor beleggers, voor de beurzen, sorry, is het wel een goede ontwikkeling. Want ze gaan meer geld verdienen.
20: Ja. Nou ja, als jij het wel doet en de ander niet, dat betekent dus dat jij meer omzet krijgt. Want ja, zo'n Japanse belegger denkt van ja, als ik wil handelen en ik kan niet op Euronext terecht, maar wel op de Londense beurs, dan ga ik gewoon in Londen handelen.
2: Is het uiteindelijk ook een kwestie van tijd dat we dit in Amsterdam gaan meemaken? Dat de Ajax ook nachthandel gaat toestaan?
20: Ja, ik ben bang van wel, want Euronext is natuurlijk ook gewoon een commercieel bedrijf die ook zelf beursgenoteerd is. En die wil ook zoveel mogelijk geld verdienen. En stel dat het een succes is en zij dreigen daardoor omzet te missen, ben ik bang dat ze ze dus snel gaan volgen.
0: Corné, moeten we niet gewoon die beurshandelaren dan vrije nachten geven en er een AI-agent op afsturen?
20: Ik ben bang dat dat in de praktijk ook wel gaat gebeuren. En wat je wel zal zien is dat de handelaren zelf, die hebben het steeds meer geautomatiseerd. En met algoritmes, en dat zie je bij ons ook. Dus ik ben niet bang dat ze een heleboel nachtrust gaan missen. Maar het betekent wel dat er waarschijnlijk op sommige kantoren wel iemand zit die een nachtdienst krijgt eens in de zoveel tijd om toch wel even de boel in de gaten te houden.
0: Ploegendienst, je had dat gedacht in die sector.
20: Ja, moeten ze nog hard werken ook. Dat doen ze al, hoor.
2: En tot slot van de leukste belegger van Nederland, dat ben jij, Corné. Naar de machtigste bankier van de wereld, Jamie Dimon. Die waarschuwt namelijk dat we op dit moment geen aandelen meer moeten kopen. Jamie Dimon vindt ze te duur. Wat vind je van die uitspraak?
20: Nou, daar heeft hij in principe gelijk in. Maar het leuke is, als je gaat kijken naar alle risico's waar hij in de afgelopen jaren voor gewaarschuwd heeft, heeft hij er altijd wel een punt. Maar zijn waarschuwingen komen nooit uit. Het is een beetje Cassandra call. Op het moment dat je altijd maar blijft waarschuwen, gelooft niemand je meer. En dus ook nu trekt niemand zich er wat van aan. Maar wellicht gaat hij een keer gelijk krijgen.
2: Het is toch niet de minste. Hè? Hij heeft JP Morgan door een grote crisis geleid. Een van de grootste banken van de wereld van gemaakt. Maar voorspellen, dat kan de beste man dus niet.
20: Nee, hij kan heel goed een bank leiden. Dat heeft hij wel laten zien. En daar is denk ik, daar is iedereen het over eens. Maar voor zijn voorspellingen, daar wordt wel een beetje schouderhalend mee omgegaan. Om de simpele reden dat hij al zo vaak heeft gewaarschuwd voor alles en nog wat. Voor kredietcrisissen, voor private credit. Maar uiteindelijk is het tot op heden nog allemaal niet uitgekomen. Maar nogmaals, ook een stilstaande klok krijgt. Twee keer per dag gelijk. Dus wie weet kan dat dit keer ook.
2: Als we goede voorspelling willen, dan bellen we jou gewoon. Corné van Zijl, analist bij Cardano. Dankjewel.
0: Gaan we snel naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim, als ik een beetje op het scherm kijk, anwb.nl/verkeer... dan is het vandaag beter dan gisteren.
1: Ja, klopt. Tot nu toe wel. Maar het is 250 kilometer aan file momenteel in het land. Dat is aardig wat en vervelend als je erin staat. Maar inderdaad, relatief gezien, als je het vergelijkt met gisteren, valt het tot nu toe wel mee. Wel een lange file op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert en Valkenswaard. 7 kilometer, 30 minuten. En langs de A50 Arnhem-Os een file tussen Valburg en Ravenstein. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A10, de Ring van Amsterdam bij afrit Zeeburg. Hectometerpaal 11,2.
21: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
22: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort fratsen is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector.
23: De olieprijs die is in minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen en de Europese gasprijs met 50%.
24: Dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen. BNR.
0: Ja, Han de Jong zei het al. De Europese gasprijs die is flink gestegen. Sinds eind vorige maand is dat bijna 50% meer. Namelijk €60 per megawattuur, 47% in de plus. Tegelijkertijd zijn de gasvoorraden maar voor de helft gevuld. Nou, 54%, ietsje meer dan de vijfde helft. We gaan het hebben over de staat van de Nederlandse gasmarkt. En dat bespreek ik met Lucia van Geuns, energie-expert verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. En Nicolien Frizou van Eck, directeur gastransitie bij Energiebedrijf Nederland, EBN. Goedemiddag allebei.
25: Goedemiddag.
0: Zal ik jullie bij de voornaam noemen, Lucia? We hebben het over gas en deze serie gaat over grondstoffen. Ik denk dat de meeste mensen bij gas meteen aan brandstoffen denken. Maakt dat nog uit of we het via de een of de andere route aanvliegen?
25: Nou, ik denk het wel. Kijk, als je praat over brandstoffen, dan heb je het echt meer over de transportsector en de petrochemie. Als je het hebt over gas, dan heb je het toch echt meer over elektriciteitsmarkt, maar ook over de warmtemarkt en natuurlijk de industrie. Dus wat dat betreft zijn het eigenlijk wel twee verschillende takken van sport. Maar al met al, wat je wel ziet nu op dit moment in Europa, dat die gasmarkt fundamenteel is veranderd. Door vooral het wegvallen van het Groningengas, maar ook door het wegvallen van Russisch pijpleidinggas. Dus we zitten wel wat dat betreft in een nieuwe situatie. En dan tegelijkertijd daarbovenop is nu ook de calamiteit in het Midden-Oosten.
0: Ja, nee, ik heb bijvoorbeeld geleerd dat als je autobanden zwart wil maken, dat je daar gas voor verbrandt, omdat je dan roet kan maken. En ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dat autobanden zwart zijn.
25: ja, kan ook. Ja,
0: ja, Nicolien Verzoel van Eck. In de Europese Unie is afgesproken dat de bergingen, de gasbergingen, aan het begin van de winter voor minimaal 74% zijn gevuld. Laten we maar eens daar beginnen. Gaat dat lukken?
3: Nou, voor Europa als geheel kan ik dat natuurlijk niet zeggen. Wij hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om een groot deel van ons nationale vuldeel in te vullen. En daar lopen we op dit moment mee op schema. Maar uiteraard, je kan het niet voorspellen hoe dat de komende paar maanden gaat lopen. Het is een turbulente en volatiele markt, zoals u net ook al zei.
0: Ja, dat klopt. Het lijkt mij ook de reden waarom het aan u gevraagd is. Want de commerciële bedrijven die gingen het niet voor ons regelen. Die vinden dat te ingewikkeld. Een staatsdeelneming, EBN, heeft dan daar wel geld voor gekregen, neem ik aan. En is het dan goed te doen? Of zegt u nou, het is toch spannend ook voor ons om ons deel bij te leveren?
3: Tot op heden is dat goed gegaan. We zijn natuurlijk 1 april gestart. Dan start het gasvuljaar, zoals we dat noemen. Maar hoe het de komende paar maanden gaat, hangt natuurlijk ook erg af van weersontwikkelingen. En daarmee dus ook elektriciteitsvraag in Azië, maar ook in Amerika zelf. En daarnaast natuurlijk de ontwikkelingen in het Midden-Oosten blijven natuurlijk belangrijk, want die zijn erg bepalend ook voor hoe de prijzen zich ontwikkelen.
0: Wat doet het weer in Azië, waar het ook gewoon zomer is, net als bij ons, met de hoeveelheid gas die er voor ons beschikbaar is?
3: Uiteindelijk is het weer daar belangrijk voor de vraag naar airconditioning. En nou ja, die wordt gevoed met elektriciteit. En die wordt weer gemaakt in gascentrales. Dus vandaar dat een hele keten is die op elkaar reageert.
0: Kijk aan, het is ook een gewone wereldmarkt geworden, Lucia van Geuns, eigenlijk.
25: Ja, dat klopt. We zijn steeds afhankelijker geworden van vloeibaar gas, van LNG. En dat heeft de leveringszekerheid natuurlijk wel vergroot sinds het wegvallen van Groningen en Russisch pijplijngas. Maar daardoor zijn we ook veel meer afhankelijker van die mondiale energiemarkten en ook van geopolitieke ontwikkelingen. En onder andere ook van klimaat, seizoensvariaties van het klimaat.
0: Ja, want hoe zou je de ontwikkeling van de gasmarkt op het ogenblik typeren dan? In ieder geval voor Nederland, misschien voor de hele wereld?
25: Ja, nou, wij kijken natuurlijk toch wel. Kijk, als je kijkt naar de gasmarkt met name, dan praat je toch wel over Europa. Kijk, wij zijn natuurlijk zo met elkaar verbonden in Europa dat je het echt vanuit een Europees perspectief moet bekijken. En je ziet wel dat er heel veel volatiliteit zit in die markt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de prijs die op dit moment hoog is. Dat heeft natuurlijk weer alles te maken met dat de Straat van Hormuz weer is gesloten. En dat eigenlijk een heel groot deel van de LNG-export vanuit Qatar stil ligt. Qatar leverde 20% van de hele LNG-exportmarkt. Dus dat is vooral voor Azië heel vervelend. En dat is de reden waarom Nicolien ook zegt dat wij ook in Europa op dit moment moeten concurreren met Azië, die dat gas erg nodig heeft en daarom ook redelijk opbiedt, met name voor dat gas wat via de spotmarkt, bijvoorbeeld vanuit Amerika, in eerste instantie naar Europa zou gaan, maar die eigenlijk wordt weggekocht door Azië vanwege het hoge gebruik en ook vanwege het wegvallen van Qatar.
0: Ja, wij zijn natuurlijk in Nederland, niet in heel Europa, maar in Nederland zeker wel gewend dat wij onszelf konden voorzien en nog een heleboel overhielden voor de export. Op het ogenblik zijn we vooral afhankelijk van het buitenland, denk ik, hè, Lucia?
25: Ja, we zijn eigenlijk, we produceren nog wel eigen gas. Hè, dat voornamelijk offshore, maar ook zelfs ook kleinere velden op land. Hè, dat is, laten we zeggen, grofweg 1/3 van al het gas dat wij gebruiken in Nederland. Dat is ongeveer 30 miljard kubieke meter. Dan importeren we eigenlijk de rest wel voor een heel groot deel. En dat komt het komt uit pijpleidingen, bijvoorbeeld Noorwegen. Noorwegen is een hele belangrijke partner als je praat over gasimport. En de rest via LNG. En dat is eigenlijk nu voornamelijk bepaald door de Verenigde Staten, maar ook nog wel door een aantal andere landen. Maar de Verenigde Staten is wel een hele belangrijke importeur voor ons. Althans, daar importeren wij gas van via vloeibaar gas.
0: Zijn we te afhankelijk, Lucia, van het buitenland?
25: Nou, dat is zo gegroeid. En uiteindelijk is het allemaal, als je de markt in principe kan dat aan. Er is de grootste uitdaging eigenlijk op dit moment is niet die leveringszekerheid. Want als je maar je portemonnee trekt, dan kan je dat gas aantrekken. Maar het is vooral de betaalbaarheid die op dit moment toch wel een probleem is. Dat was het natuurlijk heel erg in 2022. Maar dat zou het eventueel weer kunnen zijn. Mochten bijvoorbeeld de gasopslagen niet volledig gevuld zijn, mocht er een weer een calamiteit, een geopolitieke calamiteit zich voordoen. En tegelijkertijd het ook nog eens een keertje heel erg koud wordt van de winter. Dus daar moeten we al, zeg maar, die stapeling van mogelijke calamiteiten is iets wat op dit moment de markt wel erg zenuwachtig maakt.
0: Ja, ik ga diezelfde vraag ook maar stellen aan Nicolien. Zijn wij te afhankelijk van het buitenland?
3: Ja, te is een groot woord. Er zijn ook landen die volledig afhankelijk zijn van import van LNG. Ja. Dus wat dat betreft zijn er natuurlijk, je moet daar wel rekening mee houden. Op dit moment komt inderdaad zo'n 2/3 van ons gas uit import. Waarvan we inderdaad een deel vrij zeker van zijn, aangezien dat het Noorse pijpleidinggas is. De LNG-markt is natuurlijk op dit moment het meest volatiel. En daarmee zie je dus inderdaad dat op het moment dat er verstoringen zijn aanvullend op het Midden-Oosten, of aanvullende vraag, zoals nu uit Azië, dan zie je natuurlijk vrij heftige reacties, ook in de prijs. Ja, misschien even een voorbeeld. We hebben ook recent gezien dat er een LNG-installatie in Texas bijvoorbeeld uitgevallen is. En dat zal waarschijnlijk nog een aantal weken duren. En dat is toch een noemenswaardig deel van ook de export die anders naar Europa zou gaan. En dat zien we eigenlijk onmiddellijk terug ook in de prijzen.
0: En sterk nog, het humeur van Donald Trump kan morgen zomaar omgeslagen zijn. En dan, vandaag moeten we nog LNG van hem kopen, maar misschien krijgen we er morgen wel een importheffing op. Dat maakt ons toch kwetsbaar?
3: Het maakt ons zeker kwetsbaar, omdat we in het verleden hadden we natuurlijk veel meer mogelijkheden om LNG ook naar Europa te krijgen. Maar op het moment dat zo'n partij als het Midden-Oosten, maar ook natuurlijk het Russische gas wegvalt, dan zie je natuurlijk wel dat er niet heel veel alternatieven zijn. En uiteindelijk zie je natuurlijk wel dat in de wereld vraag en aanbod, dat uiteindelijk er meer partijen zijn die natuurlijk ook LNG-installaties gaan ontwikkelen. Maar dat is niet in één dag gebeurd. Dus dat is een vrij trage respons op het wegvallen van aanbod elders in de wereld. En daar hebben we dan mee te maken. Dus we zullen zeker nog de komende 10 tot 15 jaar effect hebben van geopolitieke onrust wereldwijd en verstoringen.
0: Ja, of zouden we moeten proberen om van gas af te komen, dat we dat niet meer nodig hebben, omdat we zon, die hebben we hier genoeg, en wind hebben we hier genoeg?
3: Uiteindelijk is verduurzaming, en met name duurzame energie van eigen bodem, is dat inderdaad de belangrijkste oplossingsrichting om die importafhankelijkheid weg te managen. Daar werken we natuurlijk ook hard aan. Wij werken zelf bijvoorbeeld ook aan geothermie als vervanging voor de gasproductie en gasimport. Maar ook dat neemt serieus tijd in beslag. En ook elektrificatie in Nederland neemt gewoon tijd in beslag. Ja. Dus gedurende die periode, en dat is zeker nog 15 jaar, hebben we een importafhankelijkheid van gas. En daar hebben we ook een oplossing voor te vinden.
0: Ja, hebben wij daarvoor misschien, Lucia, strategische voorraden nodig? Bij olie hebben we die, bij gas opmerkelijk genoeg niet. Moeten we daar misschien toch aan gaan werken?
25: Ik denk het wel. Ik denk vooral vanwege die afhankelijkheid nog in de komende 15, 20 jaar is het hebben van noodvoorraden of noem het maar strategische reserves, zoals dat ook voor olie wordt aangehouden onder de paraplu van het Internationaal Energieagentschap, is iets waar Nederland, maar met name in Europees verband, echt aan moet gaan werken. Eigenlijk, en dat betogen wij ook veel in veel van onze publicaties, is dat we behoefte hebben in Europa aan een strategie waarin zowel gasopslagen, maar ook de LNG-importcapaciteit en strategische reserves in samenhang eigenlijk moeten worden beschouwd. En dat je zo, noem het maar, een samenhangende gasstrategie gaat ontwikkelen die niet meer zo gebaseerd is zoals het op dit moment is op maatregelen die heel erg crisisgedreven zijn. Zoals, dat kan Nicolien ook beamen, vulgraadverplichtingen of noodvoorraden, prijsplafonds, et cetera, of gezamenlijke inkoop, wat ze ook wel proberen in de EU. Maar uiteindelijk moet je toch gaan naar een veel meer samenhangende strategie. En daar zijn ze wel mee bezig in Brussel. Maar ik heb daar nog geen goede uitkomsten gezien.
0: Ja, kan Nicolien dat inderdaad bevestigen, dat we te veel met een soort crisismentaliteit in deze kwestie bezig zijn?
3: De laatste tijd zeker. Want we hebben nog niet een structureel nieuw gasbeleid, waarin je inderdaad een brede set van instrumenten, van de combinaties van inzet van opslag, zowel strategisch als seizoen, maar ook noodvoorraden, importcapaciteiten, maar ook het blijven stimuleren van productie van Nederlandse bodem. Dit zijn allerlei belangrijke onderdelen en je hebt behoefte aan dat totaalpakket. En we moeten heel goed kijken naar normale marktsituaties, want dan wil je heel graag dat de markt ook gewoon bijvoorbeeld zijn seizoensvoorraden ook zelf aanlegt. En situaties waarin de wereldmarkt verstoord is. En dat is een belangrijk onderscheid. En op dit moment zitten we natuurlijk in een periode dat verstoord is. Mogelijk met het Midden-Oosten weer oplost, hebben we weer een periode van een normale marktsituatie. Maar we moeten daarna ook weer kijken, wat kan er daarna voor verstoring optreden? En welke reserves wil je daarvoor aanhouden?
0: En vandaag, dat heb ik jullie volgens mij allebei tussen de regels horen zeggen, is er de gevoel van paniek, maar geen reden tot paniek. Lucia van Geuns, energiespecialist verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Nicolien Friesel van Eck, directeur gastransitie bij Energiebeheer Nederland. Hartelijk dank.
21: Tech Update.
2: We gaan naar Jo van Buurik.
4: Dag,
2: de
4: Jelle.
2: Aanvoerder van de BNR Tech-redactie. De spits, de Marco van Basten eigenlijk van BNR, van technieuws.
4: Nu onthoud ik me van commentaar, Jelle, maar we gaan het over technieuws hebben.
2: Ja, welkom. De VS en China die houden over 2 maanden een speciaal topoverleg. En dat gaat over AI. Hoe kan het ook anders? Wat gaat er besproken worden?
4: Ze gaan hun AI's vergelijken. Alsof het om Pokémon-kaartjes gaat, zou je haast kunnen zeggen. Hoe krachtig zijn ze? Wat kun je ermee? Moet ik banger zijn voor jouw groepje? Of jij toch voor dat van mij? Nou, waren het niet dat ze die AI's natuurlijk zelf laten ontwikkelen in de wereldwijde wapenwetloop der AI's, is dat toch een boeiend tafereel. Zeker de afgelopen dagen met de nieuwe modellen die vanuit China gelanceerd worden. Hè, ja. Van techbedrijven als Moonshot en Alibaba. Dat soort modellen worden juist ook steeds meer gebruikt door instanties in de VS en Europa. Daar gaan jullie later in de avondspits rond 17:15 uitgebreid over praten. Want ja, even terug naar het nieuws. Dat gaat om het feit dat er in september een extra topoverleg komt, specifiek over AI, tussen de VS en China. Gaat in september gebeuren nog voordat Xi Jinping naar de VS afreist. Dat zal 24 september zijn. En in de weken daarvoor gaat er dus ook al op hoog niveau over AI aan beide kanten gesproken worden, zeggen 5 bronnen aan Reuters.
2: We hebben al jaren hebben we het erover dat Trump met de VS de grootste wil zijn en blijven op het gebied van AI. Hij wil absoluut niet dat China dat voor elkaar krijgt. China wil op zijn beurt dan weer de leader of the pack worden. Mm-hmm. En dan gaan die twee een topoverleg te overhouden. Dat voelt toch wel wat gek.
4: Nou ja, of toch ook weer niet. Want het is toch best wel op een interessante manier te vergelijken met in de vorige eeuw de gesprekken tussen de VS en de Sovjet-Unie. Ook als het ging om nucleaire wapens bijvoorbeeld. Ja. Nou, ook dat zien we nu. Hè? AI voor militaire doeleinden. Zie wat er met modellen als Mythos van Anthropic kan. Hè? Het opsporen en ook misbruiken van kwetsbaarheden in digitale systemen. Toegegeven, de destructieve kracht is nog niet zo in de praktijk gebleken als met kernwapens wel. Maar ook als we kijken naar de voorganger van Trump, Joe Biden, die had al een keer een gesprek met Xi als het gaat om de aansturing van kernwapens. In hoeverre mag dat met AI? Dus dat soort thema's zitten wel al in deze gesprekken. Zullen dus denk ik ook in september weer langskomen. Maar het wordt denk ik ook een economisch verhaal, want ze gaan geleid worden door Trumps minister van Financiën, Scott Bessent. Die was er ook afgelopen mei bij de topmeeting in China. En ja, sindsdien is er wel iets van een dialoog tussen die twee landen opgetuigd als het gaat om AI-beleid. Daar horen we niet zoveel van. En daarbij denk ik ook dat het een juridische engel gaat krijgen. Want er is ook nog eens nieuws dat net binnenkomt. Notabene uit de mond van minister Bessent. Die zegt dat de VS verder onderzoek gaat doen naar hoe die nieuwe sterke Chinese modellen getraind zijn. En of daar gebruik of zelfs misbruik is gemaakt van Amerikaanse modellen. Dat zeggen Anthropic en OpenAI al een tijdje. Van die Chinezen die zijn aan het aftappen bij ons. De komende dagen en weken gaat dat onderzocht worden, zegt Bessent.
2: Ja.
4: En hij heeft zelfs gezegd, nou, misschien moeten we ook maar eens kijken naar de bedrijven die Chinese modellen gebruiken. Want je mag geen namaakgoederen gebruiken, zegt Bessent. Dus dat is gelijk al een waarschuwende vinger naar Amerikaanse en ook Europese bedrijven die Chinese modellen inzetten.
2: Ik heb meer zin in deze top dan in die andere. Die ontmoeting tussen Xi Jinping en Trump. En dat geldt tezijde. Hey, nog even naar het Verenigd Koninkrijk. Want een van de eerste decreten van de kersverse Britse premier Burnham, die gaat over AI, namelijk over het aanstellen van een wel heel specifieke minister.
4: Ja, en dat is toch wel de wens van menig techno-georiënteerd persoon, ook in ons land. Hè. Nu hebben we in Nederland sinds dit kabinet een staatssecretaris van digitale economie en soevereiniteit. Dat is nog niet de volgens sommigen gedroomde minister van digitale zaken of specifieker minister van AI, maar wie weet. De Britse regering krijgt er nu dus wel één in de persoon van Kanisha Narayan, sinds 2024 al member of parliament. Daarvoor was hij belast met hetzelfde dossier als ondersecretaris. Maar nu wordt Narayan dus voluit minister for artificial intelligence. Dat is een nieuwe rol in de Britse regering.
2: Waarom hebben ze ervoor gekozen? En vooral ook, wat gaat diegene allemaal precies doen?
4: Ja, dat is nou een beetje de vraag. Het komt wel op neer dat Burnham het oude ministerie voor wetenschap, innovatie en technologie heeft opgedoekt en heeft samengevoegd met het ministerie van zaken en handel. Waarmee je het, hou je vast, Department for Business, Innovation, Science and Trade krijgt. Daaraan gekoppeld is dus een minister voor AI toegewezen. Er is ook wel kritiek, vooral vanuit bepaalde techbedrijven in het VK, die zeggen, ja, nu valt techbeleid onder een soort breed cultureel geheel in plaats van één met een duidelijke economische inslag. Het is ook nog onduidelijk waar gaat Naree dan precies over. Gaat het over datacenters? Gaat het over juridische kwesties? Inkoop van overheid, digitale diensten, hè, wat in Nederland ook heel erg een thema is, soevereiniteit. Ja. Nou, hij heeft wel al aangekondigd, ik ga miljoenen ponden investeren in de Britse semiconductorsector en onderzoek naar AI-veiligheid. En nog even voor de goede orde, Naree is wel een echt mens.
2: Ja, want in Albanië hebben ze het dus echt een minister door
4: AI. Hebben ze afgelopen najaar een AI-chatbot / avatar tot minister verklaard, maar dat was ook meer om een symbool tegen corruptie te vormen.
2: Ja.
4: Maar goed, overigens niet nieuw, want in Frankrijk en Canada hebben ze ook al echte mensen als minister van AI. Midden-Oosten trouwens ook. Vraag is meer, gaat Nederland op een dag nog volgen of is dat niet per se nodig?
2: Jo van Buurik, dankjewel.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Airbus heeft een Europese lening van 3 miljard euro gekregen. En daar is Boeing chagrijnig over. Waarom? Nou ja, je kan er iets bij voorstellen. Maar we gaan het zo toch bespreken in de avondspits.
6: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
6: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
11: En we hebben elke week een ander werkmerk.
10: Deze week het werkmerk van Praxis.
11: BNR at Work. Morgen om 16:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
26: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
27: Nu in de BNR-app.
0: Oekraïne neemt Russisch vliegveld onder vuur, raakt gevechtsvliegtuig en een luchtverdedigingssysteem. Overheid moet infrastructuur beter onderhouden en niet cashen met boetes. Dat vinden voormalig Tweede Kamerlid voor de SP, Renske Leijten. En niet oververhitting, maar uitdroging is het grootste risico voor vierdaagse wandelaars. Deze verhalen en veel meer trouwens in de BNR-app.
2: We gaan naar de ANWB en daar zit Tim Schaap.
1: Ja, klopt inderdaad. Het is druk bij Nijmegen vanwege de Vierdaagse. We zien een file, anders dan anders, op de A325 komende vanuit Arnhem. Voor Nijmegen zelf, voor de Waalbrug, 4 kilometer en 20 minuten. Je kunt er wel langs, maar het is wel onderdeel van de looproute. Dus hou rekening met een eventuele korte afsluiting of iets dergelijks. Verder de A16 richting Breda. Voor Dordrecht, 11 kilometer en 20 minuten. Ook de A50, Arnhem-Oss staat erbij, tussen Valburg en Ravenstein. Daar 12 kilometer en een kwartier. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A6 naar Muiden bij 85,7. De A12 naar Utrecht bij 71,4. En de A67 naar Eindhoven bij 6,1.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De politie heeft de omstreden porno-website Motherless uit de lucht gehaald. De servers stonden bij internetbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. Ze zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zal onder meer kinderporno staan en andere filmpjes van seksueel misbruik. Niemand is opgepakt. Europol heeft 7 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's of gehuurde auto's die ze nooit terugbrachten. 6 verdachten werden opgepakt in het buitenland en 1 in het Brabantse Etten-Leur. Een man die in Groningen verschillende slagerijen heeft bedreigd is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, vindt de rechter. Uit boosheid over dierenleed mailde hij de slagerijen en zei dat hij lang zou komen om iedereen te vermoorden. In Hongarije zijn dataservers van de partij van oud-premier Orbán in beslag genomen. Justitie is op zoek naar bewijs dat er geld is verduisterd. Het zou gaan om het Nationaal Cultuurfonds. Orbáns opvolger Magyar heeft beloofd corruptie aan te pakken en het hele systeem te zuiveren. En in de tijdrit van de Tour de France is de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman te laat op het startpodium verschenen. Terwijl de klok al tikte, zat hij nog op zijn gemakje in de partytent achter de start. Hij moest zich haasten en verloor zeker 10 seconden. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen op meer plaatsen bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: De AEX staat op 1093 punten. Dat is een plusje van 0,3%. De grootste stijger van het moment is Besi. 6,4% in de plus. En Prozis, dat is de grootste daler. 3,9% in de min. De Dow Jones ondertussen staat 0,5% in de plus.
2: We hebben het zo over een ruzie tussen twee grootheden. Tussen Boeing en Airbus. Het ene bedrijf is het niet eens met een lening voor het andere bedrijf. Zometeen meer.
5: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
9: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd. En ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
13: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
2: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
14: of over de grootste beursgang aller tijden.
2: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
14: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
2: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
14: of in de BNR-app.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
2: Goed dat je luistert, welkom bij de Avondspits. We moeten het zo meteen hebben over de heffingen van president Trump. Zijn adviseurs zeggen, doe het alsjeblieft niet, maar hij gaat het waarschijnlijk toch gewoon doen. Er komen importheffingen voor tientallen landen, waaronder ook Europa. En zometeen hoor je onze eigen Bernard Hammelburg. Niet over Amerika, maar over de verkiezingen in Nicaragua. Of beter gezegd, over de verkiezingen die er nooit meer komen. De leider daar zegt namelijk dat de inwoners van het land nooit meer naar de stembus gaan. Of dat echt zo is, dat bespreken we met Bernard. Maar eerst naar Boeing en Airbus.
0: Ja, Boeing heeft de Amerikaanse overheid gevraagd om een lening die concurrent Airbus vorige maand van de Europese Investeringsbank heeft gekregen te laten onderzoeken. En dat meldt vandaag persbureau Reuters. Die lening die Airbus kreeg was best een flinke, namelijk 3 miljard euro. We gaan even praten met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
0: Ja, die 3 miljard, wat gingen ze ermee doen bij Airbus?
18: Nou, ze gaan dat investeren in het ontwikkelen van nog betere vliegtuigen, is het idee. Maar wat hier belangrijk is om te begrijpen, is dat er heel lang een soort handelsoorlog geweest is tussen Boeing en Airbus, tussen Amerika en Europa. Dat heeft 17 jaar geduurd en uiteindelijk is in 2021 de strijdbijl begraven. En toen werd er gezegd, nou, we gaan voor 5 jaar gewoon even niks meer doen. We gaan gewoon netjes met elkaar om. We stellen dat allemaal vrij van heffingen. En die overeenkomst die liep eigenlijk 6 juli af. Maar die is kort daarvoor voor onbepaalde tijd verlengd. En een paar dagen nadat dat afgesproken was, kwam opeens die lening van de Europese Investeringsbank. En dan zegt Boeing van, nou, dat is wel een beetje opvallend. Dus dat willen we eens goed onderzocht hebben.
0: Want valt daar van buitenaf iets over te zeggen? Een deskundige als jij. Krijgt Airbus ten onrechte geld? Is het staatssteun die Boeing dan misschien ook zou moeten willen krijgen?
18: Dat wil men dus onderzocht hebben. Maar als je gewoon luistert naar de Europese Investeringsbank, die zegt, ja, wij geven leningen aan duizenden bedrijven ieder jaar. En Airbus moet hier ook gewoon geld over betalen. Aan de andere kant, ze hebben dit wel met wat bombarie aangekondigd. Het is de grootste lening die ze ooit gegeven hebben. Ze zeggen van, nou, we doen dat met volle vuurkracht om de Europese autonomie en de kracht van de industrie en het economisch concurrentievermogen te versterken. En dit is ook echt wel de schaal van investeringen die nodig is om wereldwijd de concurrentie aan te kunnen blijven gaan. Dus ze hebben het ook al met wat bombarie aangekondigd. Ja, dan kun je natuurlijk wachten tot op een gegeven moment vanuit de andere kant van de Atlantische Oceaan wat vragen gesteld gaan worden.
0: Want zijn ze in Amerika met Boeing dan roomser dan wij? Of dan onze paus? Hoe heet het? Hoe verbaster ik deze uitdrukking?
18: Ja, nee, ik denk dat dat in ieder geval is. Ook daar wordt natuurlijk gewoon hier en daar wel wat lening gegeven. En je kan misschien ook wel zeggen van ja, op een gegeven moment koopt de Amerikaanse overheid veel defensiespullen bij Boeing. En misschien is dat wel weer indirecte subsidie enzovoort. Ja, daar kom je waarschijnlijk nooit uit. En dat was natuurlijk ook 5 jaar geleden de reden om te zeggen, jongens, we begraven de strijdbijl.
0: Ja.
18: Maar ja, de timing is een beetje opvallend, kun je zeggen.
0: Ja, en onze paus is natuurlijk een Amerikaan op het ogenblik. Maar goed, dit wordt weer een decennia lang slepende rechtszaak, toch? Want hier komen natuurlijk dan Airbus gaat dan op een gegeven moment weer klagen over iets wat er met Boeing gedaan wordt. Dit wordt weer gewoon ouderwets.
18: Nou ja, als je niet uitkijkt, is dat risico er wel. En ik denk dat je het eigenlijk ook niet los kan zien van het feit dat de Amerikaanse president weer dreigt met allerlei heffingen. Hij zegt, ja, tariffs is ongeveer het mooiste woord uit het woordenboek. Dus dat hangt natuurlijk allemaal een beetje met elkaar samen. Ik mag eigenlijk hopen dat op een gegeven moment toch gewoon zegt van, jongens, dit is gewoon, hoort erbij, hier moeten we gewoon met z'n allen mee leven. Inderdaad, denk ik dat ook voor Europa belangrijk is dat er gewoon in high-tech geïnvesteerd blijft worden.
0: Ja,
18: Airbus moet er gewoon ook rente over betalen over die lening. Dus
0: nee, precies. En moet Boeing zich ook niet veel meer zorgen maken over opkomende concurrenten vanuit China bijvoorbeeld?
18: Ik denk dat dat ook wel verstandig is. Ik denk dat ze samen met Airbus nu nog wel eigenlijk de markt beheersen. Maar dat het een kwestie van tijd is voor China ook een steeds krachtiger speler gaat worden op de luchtvaartmarkt.
0: Kunnen we maar beter samen optrekken tegen de Chinezen? Zou ik dat denken als je Airbus en Boeing bent?
18: Ja, maar misschien is de relatie op dit moment niet goed genoeg om dat te kunnen doen. Maar misschien kost dat nog wat meer tijd.
0: Ja, maar speelt hier nou iets serieus of is dit eigenlijk gewoon kinderachtig gedoe vanuit Boeing? Zeg ik even met een Europese hoed op.
18: Ja, dat is een beetje lastig natuurlijk. Het feit dat het dus toch met vrij veel bombarie is aangekondigd door de Europese Investeringsbank, dat het ook hun allergrootste lening tot nu toe is. Ja, dan kun je natuurlijk wachten dat er een keer vragen gesteld gaan worden. Ik verwacht overigens niet dat daar echt iets uit gaat komen, dat dit stof alweer neer zal dalen.
0: Oké, nou dan laten we het erbij. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft.
28: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: Always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country's businesses back that left us.
2: Jawel, ze zijn weer terug van heel even weg geweest. Trumps tarieven. Dit keer krijgt Canada van de VS maar liefst 50% op zijn dak op onder andere wijn, ijshockeysticks en cement. Want volgens de president discrimineert Canada de VS op het gebied van handel. En daar blijft het niet bij. Er zouden nog meer importheffingen in de maak zijn voor tientallen andere landen, waaronder de EU. Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer die heeft zojuist tegenover CNBC ook weer gehint op nieuwe heffingen. En dat is niet het enige, want vandaag bleek uit onderzoek van de Kamer van Koophandel dat meer dan de helft van de Nederlandse ondernemers wordt geraakt door de onrust in de wereld. En de Rabobank zegt in een nieuwe studie dat de Nederlandse economie het heel moeilijk gaat krijgen later dit jaar. Zei Hugo Erke, hoofd Nederlandse economie bij de Rabobank, erover in ochtendspits.
4: We verwachten voor het tweede kwartaal een groei van 0,4. En dat betekent automatisch dat in de tweede helft van het jaar dat die groei flink zal terugvallen. En daar komt nu dan nog die extra hoge energiekosten komen daar nog bovenop. Mm-hmm. Door het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten. Dus we verwachten dus vooral een hele sterke terugval van die economische groei.
2: Ja, waar gaat het naartoe en hoeveel kan onze economie nog hebben? Bespreek ik met onze eigen huiseconoom Han de Jong. Welkom, Han.
19: Dag Jelle.
2: En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
2: Meneer Brakman, om met u te beginnen. Weer heffingen en het leek juist even stil. Gaat die handelsoorlog binnenkort weer keihard losbarsten, denkt u?
20: Nou ja, het leek even stil. Dat viel helaas tegen.
6: Dus over de brede linie in de richting van heel veel landen zijn er heffingen ingevoerd. Dus Trump die is teruggefloten door het Hoge Rechtshof in het begin van dit jaar. Maar heeft toen andere heffingen ingesteld op basis van een andere wet. Dus het leek rustig, maar dat is eigenlijk niet zo. Dus als je het vergelijkt met de periode voordat Trump aan de macht kwam, zijn die tarieven enorm gestegen. Die zijn een factor 3 of 4 toegenomen. Dus het is eigenlijk nooit rustig geweest sinds hij aan de macht is.
2: Ze zijn een soort van normaal geworden eigenlijk, dat ik denk dat het rustig is.
6: Ja, zeker. Maar goed, er is nu weer een escalatie. En dat is ook niet heel wonderlijk met iemand als Trump. Dus hij ergert zich aan Canada en slaat meteen toe in de vorm van heffingen. En dat is het begin van, ik denk, wat ons nog te wachten staat. Kijk, deze week lopen de heffingen waar ik het net over had. Hè, die zijn in februari ingevoerd op basis van een wet die waarschijnlijk onrechtmatig is. Dat er een betalingsbalansprobleem zou zijn in de Verenigde Staten. Nou, dat is niet zo. Maar hij moet dus iets anders bedenken. Dus hij wil toch die heffingen handhaven. En hij moet nu op een andere manier voor elkaar zien te krijgen. Nou, met Canada, dat is een voorbode wat ons te wachten staat. Mm-hmm. Dus Canada, en dat is de wet waarop hij zich nu beroept, als Amerikaanse bedrijven anders worden behandeld dan andere landen in een bepaalde markt, dan mag hij heffingen invoeren. Nou ja, dat is zo in het Canadese geval. Omdat Canada teruggeslagen heeft met de heffingmarkt, dan mag hij heffingen invoeren. Nou ja, dat is zo in het Canadese geval.

0: congres. De verwachting is dat hij dus weer met een nieuwe truc komt, dat hij ze opnieuw gaat invoeren. Waarom? Het Hoge Rechtshof heeft al geoordeeld, die tarieven zijn wettelijk niet toegestaan. Waarom doet hij het toch dan weer wel? Wat zit er voor hem in?
1: Omdat hij niet tegen zijn verlies kan. Dus hij is teruggefloten. En dat kost de bedrijven die innen nu allerlei claims. Hè, die heffingen moeten worden terugbetaald. Dat irriteert hem mateloos. Dus hij heeft nu een nieuwe truc bedacht in februari. Op basis van die betalingsbalansproblemen die er niet zijn. Ja, het risico dat hij loopt is dat ook die heffingen moeten worden terugbetaald. Dus het is moeilijk om hier enige rationaliteit in te ontdekken wat hij aan het doen is. Hij creëert chaos. Alles wat hij aanraakt eindigt in chaos. En ook op dit moment is dat het geval. En dat is heel vervelend. Dat was het vorige item wat jullie hadden. Het creëert heel veel mondiale onzekerheid. Bedrijven stellen investeringen uit, weten niet goed wat ze moeten doen. Hè. Moet je nu een vestiging openen in de Verenigde Staten op basis van de heffingen die er nu zijn? Maar goed, morgen kan Trump die weer terugdraaien. Dus wat moet je nu doen? En dat betekent dat de onzekerheid in de wereld toeneemt op een moment dat we het eigenlijk niet kunnen gebruiken.
2: Han, wordt het niet eens tijd dat bedrijven hier zowel emotioneel als totaal rationeel op reageren en zeggen, wij stoppen gewoon met importeren uit de VS. Daar doen we gewoon geen zaken meer mee, zolang Trump daar de chaos aanwakkert.
3: Ja, weet je, laten we nou ook niet de boel overdrijven. Jullie zeggen zelf, en dat zal ook wel kloppen neem ik aan, dat de Amerikanen nu heffingen verhogen op Canadese wijn, ijshockeysticks en cement. Misschien zeg ik iets heel doms, maar volgens mij is Canada niet een heel groot wijnproducerend land. Ijshockeysticks, dat produceren ze ongetwijfeld, maar dat lijkt me niet een heel belangrijk exportartikel voor Canada. Cement misschien wel, hè, want dat vergt heel veel energie om te produceren. En Canada heeft natuurlijk zijn eigen energie. Dus dat is misschien wel een groot product. Dus ja, er zit hier misschien toch ook. Het gaat misschien hiermee ook om het beeld dan dat het echt om de inhoud gaat.
2: En, maar dat is toch ook anders. De chaos zit toch niet in die drie producten, maar in het feit dat Donald Trump morgen kan zeggen, en nu heb ik ook 50% tarief op bananen en een dag later ook op sinaasappels. Ja. Kortom, dat je eigenlijk als ondernemer geen vermoeden hebt wat je aan het doen bent, met wie je onder welke voorwaarden aan het handelen bent.
3: Nee, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Hè. Maar laten we nou even kijken naar vorig jaar. Hè. Op 2 april hadden we Liberation Day. Trump die kondigde enorme importheffingen aan. Allerlei economen die rekenden direct voor dat die heffingen van de Verenigde Staten, dat die naar hetzelfde niveau zouden gaan als de jaren 30 van de vorige eeuw. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal heel erg meegevallen. Ja, hoe is dat nou gekomen? Daar kun je waarschijnlijk nog boeken over schrijven. Maar in ieder geval zijn de heffingen uiteindelijk lager uitgevallen dan waarmee werd gedreigd. En de economie is waarschijnlijk ook flexibeler. Gedeeltelijk door de explosie aan activiteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie. Er is iets anders wat naar mijn idee ook nogal wordt onderschat. Er is de laatste jaren heel vaak gezegd dat de internationale toeleveringsketens en productieketens eigenlijk veel te complex en veel te internationaal zijn. En dat dat een grote kwetsbaarheid oplevert. Ik vermoed eigenlijk dat dat ons juist een enorme flexibiliteit geeft, omdat al die ondernemers er heel erg op gespitst zijn om bij elke verandering in de internationale omgeving heel snel te reageren. Dus ja, mijn conclusie is eigenlijk dat jullie hebben helemaal gelijk, hè, chaos en onzekerheid, maar dat de veerkracht van de mondiale economie tot nu toe eigenlijk veel groter is gebleken. En daar moeten we misschien onze hoop op vestigen.
0: Bent u daarmee eens, meneer Brakman? Maken we ons te veel zorgen om al die dreigementen van Trump? En valt het wel mee met die tarieven die hij dus gaat invoeren, mogelijk dus ook op Europese producten?
1: Nou ja, ik ben het wel met Han eens. De veerkracht van de economie die is groter dan we zeg maar sinds 2 april vorig jaar verwachten. De Liberation Day. Dus daar heeft hij wel gelijk in. Je ziet nu wel voortekenen of tekenen in de Verenigde Staten dat het minder gaat. Dus daar heeft Han wel gelijk in. Maar ik denk dat de situatie toch iets ernstiger is dan hij nu voorspiegelt. Kijk, op zichzelf klopt het dat hockeysticks, dat is nog niet het meest belangrijke product in de wereld. Maar is het een voorbode van een nieuwe periode van onzekerheid, dat Trump toch niet tegen zijn verlies kan en dat hij opnieuw extra onzekerheid gaat creëren?

0: Omdat die heffingen koste wat koste wil handhaven. Dus het kan toch zijn dat we een periode ingaan van hernieuwde onzekerheid. Dus grote veranderingen. De wispelturigheid van Trump waar we mee te maken zullen krijgen. En dat is heel vervelend. En iets anders is, en dat vind ik toch ook wel ietsje zorgelijker dan Han ons voorspiegelt, is in wat voor wereld komen we terecht. Kijk, we hadden eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog een hele mooie situatie. Dat was de Wereldhandelsorganisatie. Begon met de GATT en later werd dat de Wereldhandelsorganisatie. En dat was een systeem gebaseerd op regels. Dus ook kleine landen konden profiteren van regels die door grote landen werden afgesproken. Er was ook wederkerigheid. Als ik mijn tarieven verlaag, moet jij dat ook doen. En dat was eigenlijk een heel net systeem. Het werkte niet perfect. Kijk bijvoorbeeld naar de klachten in de richting van China met dumping. Maar het was toch een systeem waarbij we gebruik maakten van spelregels. En dat creëerde ook zekerheid. En daardoor konden we in andere landen investeren. En konden bedrijven ook kijken waar producten het goedkoopst gemaakt konden worden. Dus de waardeketens waar Han het net over had, ja, die zijn niet voor niks ontstaan. Dat was heel efficiënt. En daar profiteerden we met z'n allen van. Het nationaal inkomen nam toe, de welvaart nam daarmee toe. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een heel mooi systeem. Ja, en dat gooien we nu toch een beetje te grabbel. Dus economieën zijn veerkrachtig. Supply chains, die waardeketens, die worden nu korter. Maar dat gaat wel gepaard met extra kosten. En dat is jammer. Dat was eigenlijk helemaal niet nodig geweest als we met een andere president te maken hadden gehad dan Trump.
1: Ja, Han, om dan met jou positief af te sluiten, want jij bent toch een beetje het zonnetje, dit gesprek van ons allemaal. Volgens de Rabobank gaat onze economie in het tweede deel van het jaar zo goed als stilvallen. Er wordt zelfs gesproken van een crisis in slow motion. Stilvallende economie, crisis, dat zijn donkere vooruitzichten. Ben jij ook zo somber?
2: Nou ja, weet je, eigenlijk niet. Het kan best zijn dat onze economische groei, dat zal wel terugvallen. Kijk, als de olieprijs... We zijn dit jaar met een olieprijs van ongeveer 60, 65 dollar... zijn we het jaar van start gegaan. Toen die oorlog in Iran uitbrak, toen is die naar 115 gegaan. Toen werd er gezegd, ja, zelfs als die gevechtshandelingen snel beëindigd worden, dan blijft die olieprijs hoog. Nou, toen kwam er een bestand. Toen ging de olieprijs heel snel naar 70. Toen raakte iedereen weer optimistisch. Nu zijn we weer boven de 90. Als de olieprijs stijgt van 70 naar 90, wij zijn een olie-importerende economie. Dat is niet goed voor ons. De gasprijzen in Europa die zijn nog veel meer gestegen. Die zijn op het ogenblik zelfs 7 keer zo hoog als in de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk allemaal niet goed. Maar ik zou toch zeggen, een olieprijs van 90 dollar per vat is ook niet het einde van de wereld. Dus laat ons niet panikeren.
1: Nou mooi, dat zijn mooie laatste woorden. En ik wil jullie graag met z'n tweeën nog een keer hier aan tafel hebben. Want het is mooi om toch gewoon twee mensen bij elkaar te hebben die het een keer niet met elkaar eens zijn. BNR's huiseconoom Han de Jong, dankjewel. En dank aan Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
4: Ja, dit is de leider van Nicaragua, Daniel Ortega, de president.
5: No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones.
4: Gejuich van mensen die nooit meer een rood potloodje hoeven vast te houden. Ik weet eigenlijk niet of ze in Nicaragua ook rode potloodjes gebruiken, maar toch. Er zullen geen verkiezingen meer zijn. Geen verkiezingen. Gejuich na die woorden dus van Ortega. Ja, die leider lapt al jaren de democratische processen aan zijn laars. Desalniettemin worden de uitspraken van gisteravond toch opgevat als nu de definitieve genadeslag voor de democratie in dat land. Daar gaan we over praten met onze buitenlandscommentator Bernard Hammelburg. Goedemiddag, Bernard.
6: Goedemiddag.
4: Ja, wat was eigenlijk de aanleiding? Het was iets feestelijks, toch?
6: Ja. Het was de 47e verjaardag van de revolutie van de Sandinisten. Hè, zo heet zijn beweging. En er was daarvoor een dictator, die heette Somoza. En die is verslagen door deze groep. En daar was Daniel Ortega al bij. Dus hij is eigenlijk vanaf het eerste uur, met een hele korte onderbreking, is hij president geweest. Tot diepe verontwaardiging van achtereenvolgende Amerikaanse presidenten, vooral Reagan. niet echt met hem aan de stok had.
4: Ja.
6: Maar in ieder geval, het is ook een beetje een anachronisme, eerlijk gezegd. Hij is nog van de richting van Fidel Castro, van Cuba. En die wonderlijke bewegingen die je een tijdje lang hebt gehad in Ecuador en Colombia en zo. Dus het is niet meer van deze tijd.
4: Ja, hij was niet echt een democraat.
6: Nee.
4: Maar was hij echt al een dictator? Wat hij eigenlijk nu toch gezegd heeft, kom op, we gaan voortaan als dictator door.
6: Ja, hij is wel echt een dictator. Hij heeft bovendien tegenwoordig een compagnon, de co-president, dat is zijn eigen vrouw. Dus, maar, en die voeren wel een beetje een schrikregime uit. Het is niet, er is geen sprake van massamoord of zo, hoor, dat niet. Maar het is het tegendeel van democratie. Het is echt een dictatuur waar je op je woorden moet letten, waar mensen proberen te vluchten naar het buitenland en ook vaak gemakkelijk politiek asiel krijgen als ze daar vandaan komen. De EU heeft ook sancties tegen Nicaragua al heel lang. Dus nee, het is niet een levensgevaarlijk land, maar het is nou niet iets waar zeggen de avondploeg van de avondspits nou eens gezellig koffie gaat drinken of een beetje op vakantie gaat of zo. Dat lijkt mij niet.
4: Zie jij het ook zo dat hij nu. Denk jij dat het waar is dat er nooit meer verkiezingen zijn in Nicaragua?
6: Nou, dat weet ik niet, zo lang hij er zit in afval wel. Maar ja, hij is 80 of zo. Dus ja. dat kan nog een tijdje duren, maar niet zo heel lang. En wie weet, er zijn in de loop van de jaren wel pogingen gedaan tot opstandjes. En de meest opmerkelijke, en daarom ben ik er een beetje somber over, is wat er gebeurde in de tijd van Reagan. Want die had echt, ik zal maar zeggen, de oorlog verklaard aan deze man. En hoe deed hij dat? Door de oppositie, die voor een deel door Amerika zelf was gecreëerd, in het zadel werd geroepen. Die werden de contra's genoemd. En die werden gesteund door Reagan, zelfs op een hele aparte manier. Reagan heeft illegaal wapens verkocht aan Iran, moet je nagaan. Want de verhoudingen met Iran die waren ongeveer net zoals nu. Dus hij heeft aan de vijand wapens verkocht. Met de opbrengst daarvan heeft hij dan die contra's geprobeerd te financieren. Dat is allemaal bijna, het is allemaal niks uitgelopen. Het is bijna geleid tot een impeachment van Reagan. Maar in elk geval, er is dus een oppositie, maar die stelt niks voor. En als dit regime ooit ophoudt, na bijna een halve eeuw, ja, dan zal het nog een hele tijd duren voordat het zich zo kan organiseren, herorganiseren, dat het ook het uitgangspunt wordt voor een dictatuur. Want er zijn geen instituties meer. Het ministerie van Justitie functioneert niet. Rechtbanken functioneren niet. Nou, gaat allemaal maar weer opzetten.
4: Eigenlijk een beetje wat we in Rusland ook gezien hebben, Gorbachev. Dit is een anachronisme, zei je al. In heel veel andere landen zijn dit soort leiders wel weer vertrokken inmiddels. Hier niet. Hij blijft daar zitten. Zou het kunnen zijn dat er een regime change van buitenaf door Trump georganiseerd wordt?
6: Ja, we denken meteen allemaal aan Venezuela. Hij ook trouwens. Dat noemt hij een rampzalige ingreep van een stelletje idioten.
4: Ja.
6: En misschien zat er ook nog wel wat in. Maar goed, dat mag iedereen voor zichzelf bekijken. Maar dit is niet zo simpel. Want kijk, in Venezuela, wat je er ook verder over dacht, was officieel bestond er een regering. En officieel waren er nog wel instituties. Die werkten weliswaar niet, maar ze waren er wel. Dus Trump heeft alleen maar het staatshoofd ontvoerd,
4: ja,
6: met de echtgenoot, en meegenomen naar Manhattan. En de rest laten zitten en eigenlijk benoemd tot opvolgers. En het is een wonder dat het functioneert, maar het functioneert. Het wordt bestuurd door Marco Rubio. Dat is in feite de man die de dienst uitmaakt. Maar er is nog een heel belangrijk verschil. Venezuela is de bron van onvoorstelbaar veel olie. En Trump heeft wel een slimme deal gesloten met de leiders die daar zijn blijven zitten. Namelijk die olie, die gaan wij exploreren en exporteren. En de helft is voor jullie en de andere helft is voor ons. En daar was iedereen gelukkig mee. Dus ze hebben daar een modus weten te vinden. Kijken of dat stand houdt, weten we niet, maar in elk geval.
4: Maar Nicaragua is dan niet belangrijk genoeg voor de Amerikanen?
6: Nicaragua is nu niet meer belangrijk genoeg. Reagan vond dat toen wel. Maar ik denk dat de huidige leiders denken, ze doen maar. Want ja, het zit ons niet in de weg. Ze storen ons niet. Het enige probleem dat de Amerikanen ermee hebben is dat er heel veel vluchtelingen uit Nicaragua naar Mexico trekken en daar proberen de Amerikaanse grens over te komen. Enfin, dat is een kwestie waar we al heel vaak over hebben gesproken. Dus wat dat betreft is het wel iets wat de Amerikanen dwars zit. Maar het is te weinig om te zeggen we gaan ingrijpen à la Venezuela. Want dat is bijna onmogelijk.
4: Dankjewel. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
1: Fit die in de farmaceutische industrie, jawel. Novo Nordisk sleept Eli Lilly voor de rechter. Waarom die twee het aan de stok hebben, dat hoor je zo meteen in de beursupdate.
7: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
8: Europe is going in some bad directions.
9: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
10: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
11: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
9: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
12: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
15: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
17: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
18: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
19: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De spits is in volle gang en er zijn een paar files die opvallen. Allereerst een ongeluk bij knooppunt De Hocht op de A2 vanuit Den Bosch. Richting Maastricht file vanaf knooppunt Eckersweijer. 4 kilometer en 25 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens drukte voor Nijmegen bij de Waalbrug. Komt door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Waaronder eentje op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 39,9.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
21: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De politie heeft de omstreden porno-website Motherless uit de lucht gehaald. De servers stonden bij internetbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. Ze zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zal onder meer kinderporno staan en andere filmpjes van seksueel misbruik. Niemand is opgepakt. Europol heeft 7 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's of gehuurde auto's die ze nooit terugbrachten. 6 verdachten werden opgepakt in het buitenland en 1 in het Brabantse Etten-Leur. Een man die in Groningen verschillende slagerijen heeft bedreigd is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, vindt de rechter. Uit boosheid over dierenleed mailde hij de slagerijen en zei dat hij lang zou komen om iedereen te vermoorden. In Hongarije zijn dataservers van de partij van oud-premier Orbán in beslag genomen. Justitie is op zoek naar bewijs dat er geld is verduisterd. Het zou gaan om het Nationaal Cultuurfonds. Orbáns opvolger, Magyar, heeft beloofd corruptie aan te pakken en het hele systeem te zuiveren. En in de tijdrit van de Tour de France is de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman te laat op het startpodium verschenen. Terwijl de klok al tikte, zat hij nog op zijn gemakje in de partytent achter de start. Hij moest zich haasten en verloor zeker 10 seconden. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen op meer plaatsen bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Wat is er aan de hand in afslankmiddelenland? Want Novo Nordisk sleept concurrent Eli Lilly voor de rechter. Zometeen meer.
0: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
22: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
23: Met games als Rayman, Prince of Persia en Assassin's Creed hoort Ubisoft bij de absolute top van de game-industrie. Maar ondanks al die successen heeft het bedrijf het zwaar. Het aandeel daalde eerder dit jaar zo hard dat de handel stilgelegd moest worden. Is er nog perspectief voor Ubisoft? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app en morgen om 2 uur op BNR.
24: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
4: 4 minuten over 5:30. Fijn dat je erbij bent. We gaan zo meteen kijken naar de Chinese AI. 1,5 jaar geleden werd ineens duidelijk dat de Chinezen er eigenlijk ook echt heel behendig in zijn met die grote taalmodellen. En nu blijkt dat opnieuw. Wat maakt nou die Chinezen zo goed? En maken de Amerikaanse concurrenten zich terecht zorgen over Chinese concurrentie? Over een paar minuten in de Avondspits. Eerst nog eventjes een blik op de beurs natuurlijk.
1: Met de leukste vrouw van BNR Beurs, Milou Brandt.
25: Ja, de enige ook, en Jelle, maar dankjewel.
1: Sowieso de leukste. We gaan het even over de farmaceutische industrie. Het is hommeles daar. Ja. Novo Nordisk sleept Eli Lilly voor de rechten. Nou, kom maar op met je juice. Wat is er aan de hand?
25: Ja, het is inderdaad een pharma fight, zou je wel kunnen zeggen. En het gaat natuurlijk allemaal over hun afvalmedicijnen. Het zijn dikke concurrenten van elkaar. En je kan wel zeggen, de strijd leidt nu echt op. Want Novo Nordisk sleept Eli Lilly dus voor de rechter. Dus volgens Novo Nordisk zou Eli Lilly reclame hebben gemaakt met verouderde, misleidende cijfers. Ze vergelijken namelijk in hun reclame de hoogste dosis van hun eigen injecties met lagere doses van Novo Nordisk. Waardoor hun Zepbound beter lijkt te werken dan Novo's Wegovy.
4: Kop.
25: Ja, wat all achter paks. Ja. Ja, ja. En zeker omdat je Novo Nordisk heeft sinds kort ook die hoge dosis prikpen. Dus gebruik die dan. Ja, dat doen ze natuurlijk niet bij de concurrent. De Deense farmaceut Novo Nordisk die heeft Eli Lilly daar al eerder op aangesproken. Maar ja, zij blijven het straal negeren. En nu gaat Novo Nordisk het zeggen bij de grote mensen. Ze gaan naar de rechter. Ze eisen eigenlijk dat de reclames verdwijnen. Dat Eli Lilly rectificeert. En dan willen ze ook nog een zak met geld. Dus uiteindelijk, met een ruzie. Het kent vaak alleen maar verliezers. En Novo Nordisk die verliest inderdaad 1,2%. Maar Eli Lilly krijgt er 1,5% bij.
1: Het is ook wel een beetje treurig. Want Novo Nordisk heeft natuurlijk helemaal de boot gemist. Hij is compleet ingehaald door Eli Lilly. Ze hebben die markt opengebroken. Daarna zijn ze ingehaald. Dus dan moet je het hier dus van hebben van rechtszaken over misleidende reclames.
25: Ja, het is niet eerlijk, zegt ze eigenlijk bij Novo Nordisk. Ja.
1: Ik ben benieuwd hoe de rechter daarmee gaat. Dan grote woorden van Jamie Dimon, de topman van de Amerikaanse bank JP Morgan. Die eigenlijk concludeert, hou de hand maar even op de knip.
25: Ja, hij was een uur lang te gast in een podcast. En er is wel een zekere waarschuwing die ik er toch in ontwaar. En we kennen Jamie Dimon sowieso wel een beetje als iemand die beleggers toch wel graag wijst op onzekerheden. En zo somde hij in die podcast ook even zijn gebruikelijke lijstje met risico's op.
26: Make a list of all those really complex, long-term geopolitical tectonic plates. Things that affect the market or may not. So you have wars in Ukraine, terror in the Middle East, obviously Iran, great global deficits, remilitarization of the world, America's relationship with China. So there are a lot of things out there which, could cause a problem, but again, they might not. I hope they all resolve properly, and that's what most governments want, but I do think those risks are probably bigger than other people think.
1: Van de waslijst.
25: Wat een positivo, hè? Ja, ja. Hij mist Armageddon nog, volgens mij. En ik hoor Boekestein en de Wijk vaak in een promo voor hun podcast die ook nog de afscheiding van Friesland noemen als mogelijke risicofactor. Ja, dus er is genoeg om je zorgen over te maken. Maar ja, Diamond doet dat dus al jaren, hè. Hij zegt altijd, oh, het is allemaal heel gevaarlijk en onzeker. Maar nu klinkt hij toch wel extra serieus. Hij denkt dat de risico's stuk voor stuk worden onderschat, zegt hij in de podcast ook. En hij vindt het zelf in ieder geval niet meer waard om überhaupt nog te kijken naar aandelen of obligaties.
5: Long-dated government bonds, would you be a buyer of those?
26: Personally, no. I would not be a buyer.
5: Have you bought any equities recently?
26: No, I have not.
25: Ja, hij heeft dus niks gekocht. En ik snap wel wat hij zegt, maar aan de andere kant, we kennen ook het bekende beleggersspreekwoord: time in the market beats timing the market. Dus ja, eigenlijk is het altijd een goed moment om aandelen te kopen, met andere woorden. Maar ja, het zegt natuurlijk wel wat dat Diamond eigenlijk al een hele tijd dus niet zelf heeft aangeschaft. En in feite zegt hij dus gewoon, ja, ik zou het niet doen.
1: Je hebt waarschuwingen meegenomen, je hebt rechtszaken meegenomen. Kunnen we nog positief afsluiten bij jou?
25: Vooruit, tot slot dan nog een vrolijk feitje. Of eigenlijk een treurig feitje verpakt als een vrolijk feitje. En daarvoor pak ik even de koers van SpaceX erbij. Die staat nu 7,1% in de plus. Een aandeel kost nu $128. En daarmee komt eindelijk dan een einde aan een reeks verliezen. Want 7 dagen op rij ging het aandeel juist omlaag. 21% verloor het de afgelopen 7 dagen. Nu dus weer een klein beetje een opluchting. Daar moet wel ook bij gezet, er zitten steeds meer shortsellers in het aandeel. En daar heeft Musk nu net op gereageerd, op X. Hij schrijft dat wie inzet op een daling van SpaceX uiteindelijk zal verliezen. Even, ik zal hem letterlijk citeren. I said SpaceX will be worth more than Earth if we achieve our goals. Obviously true.
1: Mag ik dan ook zekerig afsluiten? Want ze gingen voor $135 per aandeel naar de beurs. Ja. En ze staan dus op 128.
25: Ja, natuurlijk mag jij zeker.
1: Dus je bent helemaal niks opgeschoten als je in SpaceX hebt geïnvesteerd.
25: Nu nog even niet. Maar op langere termijn, en daar gaat het natuurlijk allemaal om, Jelle.
1: Dan tot slot, Milou Brandt. Ja. De AX. Ja. Waar is die op gesloten?
25: We eindigen 16e in de plus op 1096 punten.
1: Dankjewel.
25: Graag gedaan.
4: Tim Schaap bij de ANWB, die heeft op zijn scherm een ongeluk op de A2. Wat gaat er dan mis?
6: Ja, een ongeluk is gebeurd op die A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Geldermalsen daarom langzaam rijden. Over 6 kilometer helemaal tot aan Zaltbommel. Daar heb je dus een half uur vertraging, alles bij elkaar opgeteld. En nog steeds opvallend druk op de A325 Arnhem richting Nijmegen voor de Waalbrug bij Nijmegen. Ongeveer 4 kilometer en 20 minuten komt allemaal door die vierdaagse. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij de Botlektunnel. Staat een flitser bij 45,8.
7: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort fratsen is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector.
9: De olieprijs die is in minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen en de Europese gasprijs met 50%.
10: Dat hebben we besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen.
4: De Verenigde Staten liepen altijd voorop in de AI-race, maar China is bezig met een inhaalslag, lijkt het in elk geval. Land weet steeds vaker steeds krachtigere AI-modellen te maken die de modellen van de Amerikanen op zijn minst lijken bij te benen en misschien zelfs wel voorbij streven. Met als laatste wapenfeit het AI-model Kimi K3. Voor wie dat wat zegt. De Amerikanen lijken inmiddels een beetje te gaan zweten. Maar blijft het, net als vorige keer bij DeepSeek, tot even een momentje, een incidentje, of zien we echt duidelijke verschuivingen op het AI-toneel?
1: Dan gaan we vragen aan Paul Verhagen van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en het Civic AI Lab. Goed dat je er bent.
11: Hi.
1: En aan de telefoon AI-consultant en developer Jantien Doornbos. Ook welkom.
27: Hallo.
1: Jantien, om met jou te beginnen. Wat doen de Chinezen nu zo goed met hun nieuwste AI-modellen?
27: Ja, de Amerikanen hebben het wel een beetje warm onder de voeten op dit moment. Wat zij doen? Zij maken modellen op een veel efficiëntere manier, waardoor ze met minder goede GPU's, dus chips, hele slimme modellen kunnen maken. En ja, die zijn eigenlijk net zo goed, of bijna benaderbaar goed, als de frontier-modellen van bijvoorbeeld een OpenAI of een Anthropic op dit moment.
4: En kunnen de Amerikanen en de Europeanen dat niet ook dan gewoon meteen?
27: Nou, de Amerikanen konden het al een tijdje. Die kunnen goede modellen bouwen.
4: Ja, die hebben die dure, harde rekenkracht hebben ze nodig.
27: Ja, die hebben die hele harde rekenkracht nodig. Die hebben daar heel veel geld stopt daarin. En miljarden in GPU's. En China kan dat dus nu met minder rekenkracht. Dus dat is heel knap.
1: Ja, Kimi K3, ik ben benieuwd als ze het in België gaan invoeren. Heb jij het al geprobeerd? Is het net zo goed als wordt beweerd?
27: Ja, het is heel goed. Het is volgens de benchmarks ongeveer 95% van de kwaliteit van de frontiermodellen die wij nu goed kennen. Zoals die van ChatGPT of van Claude. Dus ja, voor de huistuin- en keukenopdrachten is dat gewoon vergelijkbaar in kwaliteit. Dus die heb je dan, die kan je met elkaar inwisselen. Dus dat is echt een gigantische stap.
1: Ja, nu komt het weer uit China. Ik moet gelijk denken aan DeepSeek. Is dit na DeepSeek gewoon weer een incidentje of is het echt een trend?
27: Nou ja, je zegt het zelf al, het is de tweede keer. Dus dan kunnen we gaan spreken over een trend natuurlijk. Je ziet gewoon steeds meer dat de open source modellen, de open weights zoals we dat noemen, steeds dichter tegen de closed source modellen aankomen. Ja, en dus het is spannend in Amerika. Want als je zoveel geld in iets stopt en daar echt miljarden in stopt en iemand doet het met minder materialen net zo goed als jij, ja, dan wordt je prijsvraagstuk natuurlijk wel heel spannend van.
4: Ja, Paul, Jantine zei net al, in Amerika hebben ze het warm onder de voeten. Tot en met in het Witte Huis aan toe. Is dat terecht? Nee, misschien moet ik een andere vraag stellen. Waar maken ze zich in Amerika nou precies zorgen over? Want ze zijn voorlopig nog steeds de voorlopers.
11: Amerikanen, ik ben ook Amerikaan, zijn panisch voor niet nummer één zijn. Dat is gewoon een soort van diepe angst die ze sowieso hebben. Maar kijk, AI ligt natuurlijk ten grondslag aan je militaire slagkracht, maar ook je economische slagkracht. En zij maken zich zorgen dat als zij die race verliezen rond AI, dat zij achter komen te liggen. En dat zij ook enorme investeringen hebben gemaakt, wat terecht wordt genoemd, die het niet waard blijken te zijn.
4: Ja.
11: En hierin is natuurlijk gewoon de geopolitieke druk tussen China en de VS is gewoon enorm. Een van de redenen waarom die chips niet naar China mochten, is precies zodat zij niet militair konden vernieuwen. Nou blijkt dat ze die chips helemaal niet nodig hebben. Oké, groot probleem, blijkt de strategie van de afgelopen 10 jaar gewoon niet effectief geweest.
4: Ja, laat ik het niet persoonlijk bedoelen, maar is dat een Amerikaanse arrogantie? Dat zij dachten dat de Chinezen dat niet konden?
11: Ja, er zit wel een aanname onder. Want toen dit alles met ASML gebeurde, want dat is eigenlijk de beginfase van toen die GPU's niet naar China
4: ASML mochten. ASML werd verboden, de machines mochten niet naar China.
11: Was het idee van, oké, we gaan de wereld opsplitten, een soort van geavanceerd westers blok en dan een niet geavanceerd Chinees blok. En dan split je die twee werelden uit elkaar. En daar zat de aanname onder dat, 1, Amerika loopt nu nog voor. En 2, wij gaan harder blijven lopen dan de Chinezen. En het blijkt dat de Chinezen echt een stuk harder zijn gaan lopen. En dat ze minder ver achter lagen dan gedacht. En nog eens een inhaalslag aan het doen zijn. Dus dat is wel zorgwekkend.
4: Ja, er zit ook iets fundamenteel verschillends in de aanpak. Hè? Dat de Chinezen opener zijn en voor hun modellen soms open source maken, Jantine. Soms ook open weight. Misschien kun je het verschil tussen die twee kort uitleggen.
27: Nou, open source betekent eigenlijk, net zoals we Linux kennen van vroeger misschien en nog steeds.
4: Ja, zeker. Dat je, elke dag.
27: Elke dag, we gebruiken dat, heel veel van ons gebruiken dat elke dag. Is dat je kan zien wat er in zo'n dataset zit. Dat je kan zien wat de modellen, de gewichten daarvan zijn. En dat je ze als het ware zelf kan downloaden en op je eigen machine kunt zetten. Dus je kan ze helemaal afzonderen van het internet en zelf gebruiken. En dan zorgt er natuurlijk voor dat je met z'n allen kunt kijken hoe dat opgebouwd is. En dan ook met heel veel slimme koppen ernaar kunt kijken van hoe kunnen we dat efficiënter gaan bouwen. Nou, en zo heeft eigenlijk China gezegd, jongens, we gaan met z'n allen kijken hoe we AI zo efficiënt mogelijk kunnen trainen en ook de inference, dus de output, kunnen genereren. Dus ja, dat is heel slim geweest. Als we dan niet de materialen hebben, dan zetten we maar de mensen in. En met meer mensen zorgen we ervoor dat we het efficiënter kunnen doen. Dus je zorgt ervoor dat het open wordt. Ja. En closed source, zoals we kennen in Amerika, ja, die beschermen hun data, die beschermen de modellen, die kunnen we niet zien, die kunnen we niet downloaden. Ja, en dat blijkt dus nu niet de goede strategie te zijn geweest.
4: Paul, moeten Amerikanen dat niet ook gewoon doen? Alles open source maken? Al die idiote concurrentie tussen die grote bedrijven, het venijn en de ruzies die daar over de wereld, dat zijn gewoon lekker samen optrekken.
11: Het is een heel ander model om dat te doen. En wat dat betreft verkijk je ook niet op dat binnen China is er ook een enorme marktdynamiek. Maar dan binnen de grens van China zelf. Die zitten niet direct in competitie met Anthropic, want je kunt Anthropic niet gebruiken in China.
4: Oh nee.
11: Kijk, wat je ook ziet is dat model van soort van late-stage capitalism in de VS, dat eigenlijk zelf begint te cannibaliseren. Omdat het Pentagon loopt te klooien met Anthropic, maar Apple loopt ook OpenAI moeilijk te maken en dat iedereen dat elkaar steeds moeilijker probeert te maken. En ook dat het hele financiële systeem begint te worden hervormd rond AI. Dus Meta leent uit aan Anthropic en Anthropic leent uit aan AMD. En dan zie je dat eigenlijk zoveel al is geïnvesteerd en zoveel eigenlijk schuld gewoon al ligt, dat het heel moeilijk wordt om nu nog een afrit te vinden.
1: Je noemt net al een aantal Sorry dat ik je onderbreek, Jantine Paul. Ik wil nog even inhaken op wat je net zei. Je noemt een aantal grote bedrijven. In de Wall Street Journal lezen we vandaag waarschuwen van een paar andere bedrijven van de AI-baas van OpenAI en Anthropic. Zij komen echt met een horrorbeeld dat zou ontstaan als iedereen maar goedkope Chinese AI zou gebruiken. Ja. Ja, ze hebben een belang, maar hebben ze ook een punt?
4: Hebben ze toch gelijk?
11: Ja, kijk, waar dat spanningsveld voor een deel van aankomt, is eigenlijk de vraag, is AI een markt commodity? Is het gewoon een ding wat je moet kopen op de markt? Of is het een strategisch ding? En als het strategisch is, dan is prijs niet het belangrijkste signaal. En dat is wat die man van OpenAI ook zegt. Dat die maakt zich zorgen over communistische modellen. Nou oké, dat is misschien iets te ver gegrepen. Maar dat is wel waar het heen gaat. Want de drijver van innovatie in de VS is profijt. Is de private sector. Die doen het voor winst. Dus voor hen is dat prijssignaal superbelangrijk. Voor de Chinezen is die als ook strategisch. Dus is dat prijssignaal iets minder belangrijk.
1: Jantine, ik was onbeschoft om jou te onderbreken. Dus vertel, wat wil je zeggen?
27: Nee, ik sluit me helemaal aan. Meer geld is niet meer innovatie, blijkt dus. En je kan er nog meer geld tegenaan gooien. Je kan elkaar nog het moeilijker maken en gaan concurreren. Maar uiteindelijk is zo'n open model werkt dus heel erg goed. En ja, ik zie ook wel heel veel quotes nu van grote Amerikaanse spelers die gewoon heel erg bang zijn. En dat is natuurlijk ook strategie.
4: En laten we dan eens even naar Nederland kijken, of Europa op zijn minst. Ja. Moeten wij dan in Europa ook aan de open modellen, open weight, open source, hoe opener hoe beter? Ja. Hebben we dat nu van de Chinezen geleerd?
27: Ja, nou absoluut. Wij moeten natuurlijk doorbouwen op wat er al is. Hè. Wij hebben op dit moment Mistral en verder lopen we natuurlijk wel achter als het gaat om die ontwikkelingen. Maar waar wij wel heel goed in zijn, is het ontwikkelen van de chips. Hè. Het ontwikkelen van de machines die de chips maken, zoals wat ASML doet. Wij moeten ons focussen op die infrastructuur. We moeten niet afhankelijk worden van een China of van een Amerika, maar wel gebruiken wat er al is. Dus we moeten meer GPU's, meer chips, meer infrastructuur opbouwen om zo onze eigen modellen te kunnen doorontwikkelen. En misschien dan wel op die open weights van China die er al zijn. Zit je natuurlijk wel met een stukje censuur. Kijk, in Amerika betaal je natuurlijk met geld. In China betaal je ook wel met data, maar ook vooral met de output van zo'n model. Die stuurt jou natuurlijk best wel. Daar moet je ethische vragen over gaan stellen. Maar in het algemeen, wat er is, gebruiken en daardoor op trainen.
4: Hebben wij daar last van, Paul, dat Chinese AI Chinees getraind is? Ik zag bijvoorbeeld in de appgroep van onze techredactie daarnet twee screenshots. Eentje met is Taiwan a country. Ja. Daar kon de AI uit China helaas geen antwoord op geven. Dat was het antwoord.
11: Nee.
4: Toen werd het in Nederlands gesteld, is Taiwan een land? Ja. Dat kwam er netjes uit. Nou, er zijn de voor- en de nadelen. En sommige landen zien het zo. Was hetzelfde Chinese AI. Het zit er wel in, kennelijk, de nuance die wij nodig hebben hier in het Westen.
11: Ja, dat gezegd hebben, er zit sowieso een bias in. En je moet niet verkijken op dat wat wij in het Westen als normaal achten, is niet per se objectief ook waar. Dus kijk, het gaat zowel op wat vind je belangrijk als waarde, maar ook als je een vraag stelt als wanneer is de Tweede Wereldoorlog begonnen. Nou, in China is die eigenlijk in 1937 begonnen, toen de Japanners Manchuria binnenvielen. Dus zelfs op een feitelijke vraag is die context best van belang. Dus dat is niet uniek aan China. Daar kun je ook nog eens de vraag bijstellen van, is een model als Grok van SpaceX en Elon Musk, is dat dan wel goed uitgeleid met whatever Europese waarden?
4: Westerse Europese landen? Nee, waarschijnlijk niet.
27: Ja.
4: Ja.
27: Nee.
4: Dus wat dat betreft moeten we sowieso, Jantine, aan de Europese modellen om gewoon onze eigen cultuur ook in de AI-tijd vast te houden.
27: Ja, we hebben natuurlijk heel veel over de data die erin gaat. Hè. Dus wat stop je erin? Je moet er natuurlijk geen privédata in stoppen. En wat breng je dan je data naar Amerika of naar China? Dat is een spannende vraag, maar nog veel spannender is, hoe komt het eruit, waar we het dus net over hebben. We moeten zelf dingen gaan ontwikkelen om onze eigen culturele waarden daarin te stoppen. Hè. En onze eigen regelgeving bijvoorbeeld. Nou ja, ik doe heel erg mijn best daarvoor, maar ik hoop dat meer mensen dat gaan doen. En dat we ook gewoon de durf hebben om te gaan. En niet alleen maar bang zijn en nee horen, maar let's go.
4: Ja,
27: we moeten zelf dingen gaan doen, maar daar moeten we ook efficiënt in zijn.
4: En je doet heel erg je best daarvoor in de vorm van een eigen AI-hostingbedrijf, hè?
27: Ja, ik heb een eigen hostingplatform waarop je dus open source, open weight modellen kunt hosten in Europa, dus veilig. Daar ben ik al een tijdje mee bezig. En ik ontwikkel Loos. En Loos is een Nederlands taalmodel wat je kunt gebruiken in je eigen software, maar ook als gewoon een assistent tijdens je werkzaamheden.
4: Ja, Paul, kunnen wij trouwens niet enorm handig gebruik maken van het feit dat we tussen die twee grootmachten inzitten?
11: Ja, kijk, op deze fase in de wapenloop is de vraag echt, is het goed voor je om voor te lopen? En dan kijk ik met name even naar de VS, want die hebben al de hoofdprijs betaald gewoon qua financiële zaken. En als je voor wat voor reden ook niet bij dat Walhalla aankomt van AGI, dan heb je wel de hoofdrekening betaald, maar geen van de baat gekregen.
4: Dankjewel. Paul Verhagen van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en het Civic AI Lab. En dan onderbreken we je alweer, Jantine Doornbos. Maar nu blijft het ook zo, want we zijn aan het eind van het gesprek gekomen. Dankjewel, AI Consultant.
12: BNR Nieuwsradio.
3: Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
1: We gaan het hebben over een primeur in Eindhoven vandaag. Studenten van de Technische Universiteit daar, die hebben een ambulance ontwikkeld. De eerste ter wereld die rijdt op zonne-energie. En gelukkig scheen de zon. Verslaggever Jorik Simonides, die was daar bij de onthulling. Goedemiddag.
12: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, ik kan aan je vragen, heb je nog een beetje in de zon gezeten? Maar laten we het hebben over die ambulance. Hoe werkt die?
12: Ja, eigenlijk zoals alle eerdere zonneauto's van de TU Eindhoven. Dit is hun zevende alweer. Ze hebben ervaring met auto's op zonne-energie. Het lijkt een beetje op die auto's van het failliete Lightyear. Kennen we misschien nog wel. Hebben we het vaak over gehad hier op BNR.
1: Ja.
12: Leek je ook wel een beetje op, maar dan wel een slagje groter. Want je hebt ruimte nodig om al die medische apparatuur aan boord mee te nemen natuurlijk. Apparatuur die ook allemaal op zonne-energie werkt. Dus hij is volledig zelfvoorzienend. En je hebt ook ruimte nodig voor de grote accu die er dan aan boord zit. Want een beetje accu heb je ook wel nodig. Zorg ervoor dat je ook zonder zon nog kan blijven rijden. 500 kilometer haalt hij als de zon niet schijnt. Als de zon wel schijnt, laat hij ondertussen ook nog even op dus. En krijg je de 200 kilometer bij, kan je er 700 kilometer mee rijden.
1: Even tussendoor, hij was eigenlijk net zo lelijk als de Cybertruck, maar dan met kleuren.
12: Een beetje aan denken.
4: Een trapje verder, toch? Dit was nog wel wat erger.
12: Nou, de Cybertruck is wel heel hoekig, dat had hij niet. Maar als je de hoekjes van de Cybertruck een beetje bijschaaft, dan krijg je die zonneauto. Dat is een beetje waar hij op lijkt.
1: Hoe ziet hij er van binnen uit?
12: Ja, van binnen lijkt hij toch wel een beetje op een normale auto. Iets anders, hij is ietsje lomper. Dus waar je normaal gewoon, misschien in een moderne auto touchscreen hebt. Of anders mooi afgewerkte knoppen zijn. Het gewoon van die schakelaartjes. Ja. Beetje die schakelaartjes uit Back to the Future, uit die auto. maar je kan hem in principe gewoon besturen als je een autorijbewijs hebt. Want hij werkt redelijk hetzelfde. Je hebt een gaspedaal en een rempedaal. Ze werken zelfs aan de RDW-keuring. Dus dat hij ook gewoon op de weg mag in Nederland. Zover is het nu nog niet. Ik moest het nu doen met een parkeerterrein waar ik even mee mocht rijden met Nick. Een van de 23 studenten die meebouwde aan die auto. Hij was mijn chauffeur vandaag. Hard dicht trekken, begrijp ik.
13: Ja, ik ben echt dood dat ik hem sloop namelijk.
12: Het is ook geen normale auto, zie ik.
14: Ziet er misschien iets anders uit dan een gebruikelijke auto, maar het heeft in principe verder de normale functionaliteit. Dus hij heeft bijvoorbeeld een toeter. Hij heeft,
12: ja, maar je drukt niet op het stuur, je draait aan een hendeltje nu.
14: Wij hebben hier een knopje zitten op het dashboard, dat klopt. Dat was...
12: En twee pedalen, dat is gas en rem.
14: Dus gewoon zoals, hij rijdt eigenlijk verder zoals een normale elektrische auto. Alleen dan laat deze zichzelf ook op terwijl je aan het rijden bent. Zullen we een stukje rijden?
12: Heel graag. Muis stil ook. En vol met camera's ook. Je hebt geen spiegels.
14: Ja, klopt. Spiegels, dat zijn best wel grote uitstekende objecten. Gewoon niet zo heel aerodynamisch. En met een beetje energie wat je dan van de zon krijgt, moet je zuinig omgaan.
12: Ik denk wel, met al die elektronica hier achterin, het is een ambulance. Waar laat je zo'n brancard dan? Waar laat je de patiënt?
14: Nou, dit is niet een ambulance in de traditionele zin. Dus waar een normale ambulance een patiënt zo snel mogelijk naar een ziekenhuis probeert te brengen, proberen wij juist de zorg naar de patiënt toe te brengen.
1: Oké, maar waar is die ambulance dan wel voor bedoeld?
12: Ja, er past geen patiënt in. Dat was, dus je kan er niet...
1: Die had je niet verwacht.
12: Nee, had ik niet verwacht. Dus waar je bij een ambulance denkt, die komen met patiënten ophalen om naar het ziekenhuis te brengen, dat kan hij niet. Dat past gewoon niet, want ja, alle ruimte die er nodig was, die is aan elektronica gebruikt. Hij moet ook zo licht en zo compact mogelijk, want anders gebruikt hij te veel energie en dan werkt dat niet met zonne-energie. Hij is echt bedoeld voor zorg op locatie. Het is een beetje een ziekenhuis op wielen. Hij is ook niet per se bedoeld voor Nederland, maar eigenlijk meer voor hele afgelegen gebieden. Ze gaan bijvoorbeeld testen in Afrika volgende maand. Dat zijn landen waar je dan aan moet denken. Landen waar zorg niet om de hoek is. Daar is je voor. En ik kreeg even een rondleiding. Ja, eigenlijk alle techniek zit dus in de auto, maar je kan het dus ook in de auto niet gebruiken. Je moet eigenlijk gewoon om de auto heen staan, trek je allemaal laders open en dan komt alles naar buiten. Nick liet zien hoe dat werkt.
14: Dus hier zie je onder andere onze coolbox. Die wordt ook constant voorzien van stroom door onze zonnepanelen. En wanneer er dus geen zon is 's nachts, dan hebben we nog steeds de accu om hem te voorzien van stroom. Hier hebben we onderdelen van onze tent. Dat zorgt ervoor dat we rondom de auto schaduw kunnen creëren.
12: En wat voor zorg kun je allemaal op locatie verlenen met deze auto?
14: Ja, dus moeten we even hier het deel aan de zijkant eruit trekken. Dus er zit hier nog een paneel aan de zijkant. Allebei de kanten van de auto. Er zit een zonnepaneel wat we uit kunnen schuiven, zodat we meer kunnen bijladen. En deze kant komt er, zoals je ziet, ook een kast uit.
12: Ja, daar nog een heel verborgen...
14: Ja, het is een heel verborgen luik. Dus wat hier onder andere zit, is een mobiele X-ray. Die zit geïnstalleerd in onze auto op een mooie arm, zodat we die naar buiten kunnen trekken. Ja, het is een beetje laag. Normaal is het de bedoeling dat je hier als arts gaat zitten. En dan heb je hier het scherm voor je neus. En dan kun je een foto maken van een patiënt die hier achter de auto staat.
12: Maar je werkt dus vooral buiten de auto?
14: Ja, vooral buiten de auto.
12: Scheelt ruimte?
14: Exact. Dus dan kunnen we de auto volstoppen met alle apparatuur die we nodig hebben. En rondom een makkelijke mobiele werkplaats creëren. Waar ze als het ware gewoon patiënten snel kunnen diagnosticeren.
1: Mark vindt het heel jammer, maar die Cybertruck die zien we hier dus niet rijden. Gaan we dit ding dan wel in de straatbeeld voorbij zien komen?
12: Nou, de studenten hopen van wel. Ze geloven er echt in, maar ja, op korte termijn niet. Dat is ook het eerlijke verhaal. Daar is hier dus ook niet voor bedoeld. Ze gaan ermee mee naar Afrika. Ja, je hoorde Nick net vertellen dat er een X-ray aan boord zit. Een röntgenapparaat. Dat is niet toevallig, want dat kan bijvoorbeeld gebruikt worden om tuberculose op te sporen. Dat is de nummer 1 doodsoorzaak in Centraal-Afrika. En daar gaan ze dus ook testen met die auto. Ja, je hoort, ik vertelde je net, hij heeft een bereik van 700 kilometer. Dat is wel op Nederlandse wegen, met lekker glad asfalt en zo. Dat heb je niet in Afrika, dus we gaan even uitzoeken of hij dat ook aan kan, vertelde Jarno van Basten van het team.
0: In augustus gaan we naar Kenia, waar we samen met gezondheidsorganisatie AMREF Health Africa het voertuig gaan testen. Dus dat is zowel het testen op het technisch aspect, zoals kan hij de moeilijke gebieden bereiken, maar ook zeker het medische aspect van, zit er nou in wat er nodig is? Dus wat ambulances daar nu vaak hebben, is dat ze of niet ingezet kunnen worden, of heel beperkt, omdat of fossiele brandstof helemaal niet aanwezig zijn, of omdat het duur is. En dus met de zonnepanelen kunnen we altijd rijden en kunnen ook de apparatuur van stroom voorzien.
12: Wat kost zoiets om te maken?
0: Dat is een hele goede vraag. We werken ook met heel veel partners samen. Dus het is eigenlijk heel lastig om daar een concrete waarde aan te hangen.
12: Maar kapitaal is intensief, denk ik. Is dat dan iets wat je groot kan uitrollen in Afrika?
0: Ja, wij zijn dus echt bezig met het inspireren en te laten zien van wat er kan. Dus als een groep van 23 studenten dit binnen een jaar tijd kan bereiken, dan moet de industrie dat ook zeker kunnen.
1: Zei Jarno Basten van de TU Eindhoven tegen onze eigen verslaggever Jorik Simonides.
4: TSMC wil volgend jaar de prijzen van de chips gaan verhogen. Misschien wel 10% erbij. Nou, dan is natuurlijk meteen de vraag wat de klanten van TSMC, en dat zijn wij, daarvan gaan merken. Hoor je zo.
15: De rest weet je.
16: Aanstaande donderdag,
17: op haar sterfdag,
16: eren we een van de meest unieke stemmen van

0: nl/bb en via DAB+.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
6: En, hoe ging je leestoets?
7: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
6: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
8: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: In 14 weken begrijpend leren lezen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
10: Nu in de BNR-app.
11: Oekraïne neemt Russisch vliegveld onder vuur, raakt gevechtsvliegtuig en luchtverdedigingssysteem. Overheid moet infrastructuur beter onderhouden en niet cashen met boetes, aldus oud-SP-Kamerlid Renze Leijten. En niet oververhitting, maar uitdroging is het grootste risico voor vierdaagse wandelaars. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
12: En bij de ANWB vinden we Tim Schaap. En Tim, een ongeluk op de A2?
13: Klopt inderdaad. Helaas rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer en 3 kwartier vertraging. Er gebeurde dus een ongeluk waardoor de linkerrijstrook nu dicht is. Ook 1 rijstrook minder bij Gouda op de A12. Komen we vanuit Den Haag naar Utrecht. Vanaf Zevenhuizen 10 minuten vertraging. En het is nog druk bij Nijmegen door de Vierdaagse. Op de A325 vanuit Arnhem een file vanaf knooppunt Ressen tot aan de Waalbrug. 3 kilometer en 30 minuten. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister, waaronder de A12 naar Utrecht, bij 71,5.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Bordeaux is brand uitgebroken bij het vliegveld en bij blussen zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. De brand zou begonnen zijn in de natuur en overgeslagen zijn op gebouwen. Het vliegverkeer had ook last van de brand. Meerdere vluchten liepen vertraging op. Een chaotische finish bij het Scootjesielen in Friesland. 2 boten botsten op elkaar. Een bemanningslid raakte gewond aan zijn voet. En er voeren ook 2 scootjes tegen een steiger vol met toeschouwers. En die moesten allemaal wegrennen. Na de finish werd de winnaar aangevaren door een andere boot, net terwijl die een interview gaf aan Omroep Friesland. Zeker 12 wandelaars zijn gedisqualificeerd op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 2 militairen liepen met een te lichte rugzak, die moet 10 kilo zijn. En anderen sjoemelden met hun afstand. 1 iemand is in beroep gegaan tegen zijn disqualificatie. In Turkije begint oud-oppositieleider Özel een nieuwe partij. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij nog niet klaar is met de politiek en met afstand de grootste zal worden. Özel werd 2 maanden geleden gedwongen om op te stappen en het werd gezien als een soort machtsgreep van de regering Erdogan. En de tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Tijdrijden is zijn specialiteit. En hij was bijna 1/2 minuut sneller dan klassementsleider Pogacar. Nederlanders hadden allerlei tegenslag. Tijmen Arendsman was te laat bij de start en verloor 10 seconden. En Huub Arts werd gehinderd door 2 ploegauto's. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Morgen vrijwel overal bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: De AEX is op 0,6% in de plus gesloten, net onder de 1097 punten. Grootste stijger, Besi, met een plus van meer dan 7%. Grootste daler, Prozis, met een min van 3,7%. En op Wall Street de Dow Jones 0,7% in de plus.
12: Gaan we meer betalen voor laptops en smartphones? Zou zomaar kunnen, want chipmaker TSMC gaat de prijzen omhoog doen. Gaan we het zo over hebben in de avondspits.
16: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
17: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
20: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
21: Kozijnen. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
11: Het is 5:05, we kunnen bijna aan de piepers, maar eerst nog even het laatste half uur van de avondspits. We gaan het zo meteen over kwakzalvers hebben, want de genomineerden voor de jaarlijkse prijs van de Vereniging van Kwakzalvers zijn bekend. En er zit een tv-zender, een voetbalclub en een apotheekketen tussen. En we hebben het over een schietoefening die de Russische marine heeft gedaan voor de kust van Groot-Brittannië. Maar eerst naar de grootste chipmaker van de wereld.
12: En dat is natuurlijk TSMC. Die gaat de prijzen van de chips in 2027 verhogen met misschien wel 10%. Dat schrijft de zakenkrant uit Japan en Nikkei Asia vandaag. De prijsverhoging zou nodig zijn om de stijgende kosten bij te kunnen benen. En dat heeft ook gevolgen voor ons. Voor producten zoals smartphones en tablets en laptops. Die worden daardoor waarschijnlijk ook duurder. Gaan we even praten met Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen. Goedenavond, Jos.
22: Goedenavond, Mark.
12: Ja, TSMC zou dus de prijs met maximaal 10% willen verhogen. Dat is hoe zij het formuleren. Hoe merk je daar als consument hoeveel keer over de kop gaat dat voordat het bij ons bij de kassa afgerekend wordt?
22: Nou, dat valt heel erg mee. Kijk, die prijsverhogingen die zijn vooral in de geheugenmarkt gemaakt. En de geheugenmarkt is een totaal andere chipmarkt dan de markt voor rekenchips, zogenaamd Logic. Nou, die geheugenmarkt, nou, daar zijn de prijzen echt verdubbeld of soms meer dan verdubbeld. Maar dat is een markt waar eigenlijk een standaardproduct wordt gemaakt, wat voor iedere producent hetzelfde is.
12: Maar die prijzen die zijn gewoon heel erg omhoog gegaan in de afgelopen jaren.
22: Geheugen inderdaad. Ja. Die zijn heel erg omhoog gegaan. Maar in die Logic-markt, dat is toch een andere markt. En daar werken ze meer met langere termijncontracten. Mm-hmm. En ja, daar zijn de prijsstijgingen veel minder. Ja, 10% is toch heel wat anders dan een verdubbeling, hè?
11: Ja, jij zegt dat het eigenlijk meevalt. Maar die 10% die TSMC erop wil gooien, wat merken zij daar uiteindelijk van? Is dat veel? Valt het dus ook mee?
22: Dat wie er wat van merkt, TSMC?
11: Ja, dat zij de prijs met 10% verhogen. Kunnen ze daarmee opvangen?
22: Nou kijk, het probleem is inderdaad die stijgende kosten, grondstoffen, ik denk ook energie. Maar wat vooral het probleem is dat die investeringen echt gigantisch zijn. Zij moeten zoveel investeren, die vraag is zo groot, dat zij zeggen van ja jongens, we hebben gewoon veel geld nodig om die investeringen te kunnen doen. Dat die prijsstijgingen in de geheugenmarkt zo groot zijn geweest, heeft te maken met een paar jaar terug, toen die geheugenproducenten helemaal afgeknepen werden en grote verliezen maakten. Nou, toen hebben ze bijna niet meer geïnvesteerd. Dus toen die vraag enorm toe begon te nemen vanwege AI, ja, hadden ze geen capaciteit. Dus tegen die prijzen heel erg hard. En TSMC zegt van ja, we worden geconfronteerd met hogere prijzen, maar we moeten ook dit jaar fors de investeringen verhogen. Maar ze hebben al gezegd bij de halfjaarcijfers, ook in de jaren daarna, 2027, 2028, moeten we flink investeren. Dus wil je die markt gezond houden, ja, dan hebben we gewoon geld nodig om die investeringen te kunnen doen.
12: Om het even naar de consument te vertalen. Apple kondigde vorige maand al aan dat een aantal van hun producten fors duurder gaan worden. Verwacht je dan ook dat andere klanten van TSMC dat ook gaan doen?
22: Ja, maar kijk, die prijsverhoging van Apple had vooral te maken met geheugen. Geheugen is toch een belangrijk deel van de
12: chips,
22: prijs van
12: ja.
22: een telefoon. Ja, dat zijn heel andere chips en dat is die sterke prijsstijging. En juist deze prijsstijging die raakt vooral afnemers van AI-chips. En dat zijn Nvidia, Amazon, Microsoft, Google en Meta. En voor die producten ja, betalen we eigenlijk nog heel weinig. Het meeste gebruiken we gratis of af en toe hebben we een abonnementje op, OpenAI of Anthropics. Maar juist die mature nodes, dat betekent wat mindere generatie chips, de eenvoudigere chips, daar zitten de prijsverhogingen vooral bij een ander soort producenten voor power chips, voor sensoren en veel minder bij die consumentenproducten. Dus Apple heeft van deze prijsverhoging veel minder last.
12: Oké, en als we de andere kant uitkijken, TSMC is een klant van ASML. ASML was ook bezig de prijzen te verhogen. Zou dat dan wel makkelijker kunnen als TSMC ook aan hun kant de prijzen verhoogt?
22: Ja, kijk, weet je, ASML gaat met TSMC niet om in een spelletje krachtmetingen. Wat daar vooral zit, zoals dat value-based pricing. Dus ASML die maakt machines. En op een gegeven moment, na een jaar bijvoorbeeld, hebben ze een machine die beter is, die meer productiviteit levert. Nou, dat levert TSMC dan een winst op. En dan zegt ASML van ja, oké, jullie hebben een mooie winst erop, omdat jullie die machine meer productief is, dan mogen wij ook een wat hogere prijs vragen. En ASML die weet vrij goed hoe dat in elkaar zit bij TSMC. En dan onderhandelen ze wat en dan krijgt ongeveer ieders de helft van de verbetering die erin zit. Dus die prijsstijgingen, ASML, het zijn allemaal monopolisten. Hè? TSMC is een vrijwel monopolist, ja. ASML is een monopolist. Maar het is absoluut niet zo dat zij maar gewoon de prijzen kunnen verhogen zover als ze willen.
12: Het is toch fascinerend.
22: Het heeft ook heel veel te maken met het gezond houden van de markt.
12: Ja, maar het is toch fascinerend dat de prijzen met pak een beetje 10% omhoog gaan in een bepaalde sector en dat eigenlijk niemand daar last van gaat hebben.
22: Jawel, ja, uiteindelijk krijgt iemand die aan het einde van de keten zit, is meestal de consument, die krijgt daar last van natuurlijk. Het wordt altijd allemaal doorgerekend. Uiteindelijk ga je dit gewoon terugzien in de inflatie.
12: Dankjewel, Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen.
0: Radio, de avondspits.
2: Een prijs winnen. Het is normaal het mooiste dat je kan overkomen. Maar dat geldt misschien niet voor de meester Kakadorisprijs. De vereniging tegen de... Sorry?
12: De meester wie?
2: De meester Kakadorisprijs.
12: Oké.
2: Zeg je niet goed?
12: Nee, ik heb dat er nooit van gehoord.
2: Oké. Nee, ik dacht misschien zeg ik het verkeerd. Maar dat is dus de prijs die wordt uitgereikt tegen de vereniging tegen de kwakzalverij. Die reikt die prijs jaarlijks uit aan personen of organisaties die volgens de vereniging bijdragen aan de verspreiding van onbewezen behandelmethoden of gezondheidsclaims. Nou, Ajax, SBSS en de BNU Apotheken en nog wat andere organisaties die zijn dit jaar genomineerd voor die prijs. Nou, goed om het erover te hebben met de man achter die prijs, Michiel Hengeveld, juryvoorzitter van de Meester Kakadorisprijs. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Mark kende hem dus niet. Kunt u uitleggen wat die prijs precies inhoudt en hoe die is ontstaan?
3: Ja, die is een jaar of 22 geleden opgezet, gericht door de toenmalige voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij, Kees Renkens, nog wel bekend bij een hoop mensen. En die heeft hem toen de Meester Kakadorisprijs genoemd. Dat is een Meester Kakadoris was een kwakzalver die in een middeleeuws toneelstuk was opgevoerd. En hij vond het wel een mooie naam. En ik denk ook wel dat het zo werkt als een mooie naam. Iedereen denkt, maar Kakadoris, wie is dat? Nou, dat is hem dus. En die prijs die gaan wij dus elk jaar uitreiken. Ja. Rijken wij al 22 jaar elk jaar uit tegen voor de organisatie die naar ons idee de kwakzalverij bevorderd heeft. Zonder trouwens zelf kwakzalvers te zijn.
2: Precies, goed om dat te benadrukken. En dan springt Ajax er voor mij wel uit als Ajax ziet.
3: Dachten we al.
2: En ik zat me er ook over op te winden, want ze hebben een contract gesloten met Vitakruiden.
3: Ja, het is toch een beetje bizar, hè, dat je een sportvereniging sponsort een Vitakruid, of laat zich sponsoren door Vitakruid. Vitakruid is dus een organisatie die kruiden verkoopt, het woord zegt het al. zogenaamd voor het goede leven. En die, dat wordt ook nog reclame voor gemaakt door Vitakruid. Vitakruid is dus een organisatie die kruiden verkoopt. Het woord zegt het al.

0: En apotheken die komen voorbij. Dat vond ik toch wel gek dat apotheken genomineerd zijn.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk helemaal zorgelijk. Als een apotheek zou je toch denken dat die wel een beetje wetenschappelijk... dat zijn wetenschappelijk opgeleide mensen, apothekers, dat die ook geen onzin verkopen. Nou zien we bij elke apotheek wel dat ze daar ook homeopathie verkopen in de schappen, omdat ze waarschijnlijk geld verdienen. Maar dat vinden we eigenlijk ook al niet zo correct. Maar de B nu, die doet het nog erger. Die adviseert je dus om een DNA-test af te nemen voor maar liefst €279, terwijl dat echt onzin is. Ook de huisartsengenootschap die zegt dat moet je niet doen. Dat is een commerciële activiteit. Hoort een apotheek niet te doen. En verder verkopen ze allerlei onzin tegen menopauzeklachten. Waarvan ook niet gezegd kan worden dat ze echt werken aan middelen van A-vogel en Care for Women, menopauze. En meer van dat soort onwetenschappelijke spullen die zij dus gewoon verkopen bij de BNU apotheken. Ja. Onder het mom van dat is goed tegen de menopauzeklachten.
2: Maar ja, je hebt natuurlijk altijd het placebo-effect. Hè? Dus ook als je daarin, als je weet dat je gefopt wordt, werkt het toch. Dus elk product heeft toch een zekere functie.
1: Ja, dat kan je zeggen. En dat is natuurlijk waar. En dat geldt voor de hele geneeskunde. Dat veel van wat artsen ook doen is placebo. Maar je moet natuurlijk toch wel onderscheid blijven maken tussen echte effecten, werkzaamheid en placebo-effecten. Die bovendien vaak maar kort duren. Hè. Zolang je die pilletjes slikt, hebben ze misschien nog wel een placebo-effect. Maar dat is vaak niet zo erg sterk. En het gaat nogal eens over na een tijdje. Dus plus dat je verkoopt toch iets waarvan je beweert dat het werkt. En dat vinden wij dus ook ethisch. En zeker voor een apotheek. Organisatie vinden we dat buitengewoon niet correct, zou ik maar zeggen.
0: Er zijn heel wat bedrijven waar u als juryvoorzitter uit kunt kiezen. De winnaar wordt bekendgemaakt op zaterdag 3 oktober. Is er één waar u het meeste boos om wordt, dat u zegt die moet winnen eigenlijk?
1: Dat is mijn persoonlijke opvatting. Ja, we gaan er met het bestuur over stemmen. En dan maken we er een shortlist van 3. Daarvan dus 1 de winnaar wordt. Ja, welke van de 3? De 3 die jullie genoemd hebben zijn natuurlijk wel degene die het meest interessant zijn. Omdat ze bekend zijn, zal ik maar zeggen. Op zich is Ajax natuurlijk wel een mooie om de prijs te winnen. Dat trekt veel aandacht. En kijk, de reden voor ons voor deze prijs is natuurlijk ook weer aandacht te vragen voor dat er zoveel kwakzalverij bevorderd wordt in Nederland. En daar zijn wij natuurlijk behoorlijk tegen. Daar strijden wij tegen, zal ik maar zeggen. Dat is onze functie.
0: En dan wint Ajax toch nog een prijs. En ik heb begrepen dat het een drol is. Een beeld van een drol.
1: Ja, het is een beeldje van een soort drol. En dat kunnen ze dus komen ophalen. En dan krijgen ze ook nog de kans om zich te verdedigen op onze vergadering. Nou, over het algemeen doen de prijswinners dat niet. Maar ze zijn van harte welkom. Hoor. Als ze het winnen, zijn ze van harte welkom.
0: Mooi dat de prijs dan naar Amsterdam gaat. Dank Michiel Hengeveld, juryvoorzitter van de Meester Cacadorisprijs van de Vereniging voor Kwakzalvers.
2: Dan gaan we naar de ANWB met Tim Schaap. Hoe is het op de weg, Tim?
3: Op de meeste plekken gaat het gelukkig steeds beter. Nog wel viel op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Zaltbommel 7 kilometer en 25 minuten. Komt er een eerder ongeluk, de weg is er weer vrij. En het blijft onverminderd druk richting Nijmegen op de A325 vanuit Arnhem. Voor de Waalbrug ongeveer een half uur door bezoekers aan de Vierdaagse. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Waaronder eentje op de A13 Rotterdam Den Haag bij 14,5.
0: Een Russisch oorlogsschip heeft oefeningen uitgevoerd voor de kust van Groot-Brittannië. Het Britse ministerie van Defensie meldt dat het schip geschaduwd werd door de marine. Hoewel het niet illegaal is, is het wel behoorlijk ongebruikelijk, zegt buitenlandredacteur Luc de Klerk.
4: Ja, het was 70 kilometer ten zuiden van Plymouth. Er waren sowieso al het hele jaar wel Russische schepen die daar rondvaren in de buurt van Britse wateren. De Russen hadden aangekondigd dat ze van plan waren te gaan schieten. En ze vroegen aan een Brits schip dat in de buurt voer zich terug te trekken tot een veilige afstand. En dat zoiets gebeurt is wel hoogst ongebruikelijk. Toch, ja, het is niet illegaal, want het was dus wel vlakbij het VK. Maar het was in internationale wateren uiteindelijk. En de Britten waren, ook al was het dus wel kort van tevoren, wel erover geïnformeerd. Nou is het wel zo dat de spanningen tussen het VK en Rusland, zeker op het maritieme vlak, een beetje op waren gelopen de afgelopen tijd. Doordat de Britten een olietanker van de Russische schaduwvloot hadden ingenomen vorige maand. En toen dachten ze al, nou, er zal waarschijnlijk wel een Russische reactie komen. Mm-hmm. Nou, dat zou dit dan waarschijnlijk kunnen zijn. Want die schepen worden ook gebruikt wel om de schaduwvloot te escorteren.
0: Je zei wat interessant, ze werden van tevoren gewaarschuwd door die Russen zelf of door...
4: Ja, door de Russen schel. Ja, het Russische schip had een ander Brits schip, zeg maar, gebeld. Hey, zo noem je dat niet. Maar
0: ze hadden contact gezocht.
4: Ja, contact gezocht.
0: Heeft Rusland verder al gereageerd hierop?
4: Het Kremlin werd ernaar gevraagd of we ook een verband moeten zien tussen deze oefening en de start van Andy Burnham als premier van het VK. Nou zei de woordvoerder Peskov van het Kremlin dat niet het geval is. Maar hij zei ook dat Moskou niet de hoop koestert dat de relatie zal verbeteren.

0: nu Byrne een premier is, omdat ook hij al duidelijk heeft gemaakt Oekraïne te blijven steunen.
1: Hij heeft al een belletje naar Donald Trump gepleegd. Dat gaat hij dus niet naar Poetin doen.
0: Waarschijnlijk niet.
1: Over Rusland gesproken. Morgen wordt er in Europa gesproken over het 21ste sanctiepakket. 21 alweer. Ja. Hoe staat dat ervoor?
0: Ja, dat is op ambassadeursniveau. Ze proberen er al dagen uit te komen, maar het lukt maar niet. Er zijn een hele reeks van landen die dwars liggen. De Financial Times heeft het over 6 landen waar het om gaat. Griekenland is een van die landen. Die wil dat het mogelijk blijft om Russische LNG, vloeibaar gas, te verschepen naar derde landen. En dat komt dan door belang eigenlijk van één bedrijf in Griekenland die daar heel veel geld aan verdient. Er zijn vorig jaar al afspraken gemaakt over een volledig verbod op Russische LNG vanaf 2027. Nou, daar willen ze dus een aanpassing in. Dan heb je Lissabon en Berlijn, die liggen dan weer voor een verbod op de import van Russische vis. En dat heeft te maken met de belangen van de visverwerkende industrie in Duitsland en Portugal. Dan de Fransen en de Italianen, die willen visumverbod voor Russische soldaten afzwakken. En dat is dan weer een eis uit Baltische staten. Want Frankrijk en Italië hebben nog inkomsten vanuit Russische toeristen. Dus dat vinden ze belangrijk. En de Oostenrijkers die willen dat Russische bevroren tegoeden gebruikt worden om een Oostenrijkse bank te compenseren die een boete heeft gekregen van Moskou.
1: Heel wat. Ja. Het gaat van LNG naar vis. Die sanctiespakketten, Luc, die komen de laatste tijd altijd met hort en stoten tot stand. Is deze situatie dan nu anders dan daarvoor?
0: Ja, nou, dus het is wel dat iedereen nu wat anders wil, dan wordt het toch wel ingewikkeld. Natuurlijk, die sanctiepakketten, dat is vaker wel lastig, zijn dwarsliggers. Wij kennen natuurlijk de verhalen van Orbán en ook van Fico, de premier van Slowakije. Nou, Orbán is natuurlijk weg. Dus er is wel een ander krachtenveld ontstaan, waarschijnlijk waar dan iedereen ineens iets kan gaan vragen. En dan komt de ene eis, dan wil de ander toch ook weer iets. De ene is wel wat groter dan de ander. Waarschijnlijk is de eis van Griekenland is de grootste horde om te nemen, lijkt het. De Europese Commissie die zou nu werken aan een economische analyse die dan duidelijk moet laten zien dat het wel echt degelijk belangrijk is om die Russische LNG aan banden te leggen. Dat het echt een effect kan hebben op de oorlogseconomie in Rusland. En de hoop is dan dat Griekenland meer geïsoleerd wordt en dat ze dan toch het verzet zullen staken. Of er moet toch nog een compromis komen waarbij je dan dat verbod dat in 2027 ingaat een beetje uitstelt. Of dat je toch nog helemaal een soort uitzondering maakt voor Griekenland. Maar ja, dat wil je ook niet. Dat is ook al wel eerder met Hongarije en Slowakije gebeurd met oliesancties. Dat zij nog steeds door een pijpleiding wel olie mochten invoeren. Nou ja, dat leverde later ook weer problemen op binnen de EU. Morgen vanaf 9:30 zijn de ambassadeurs bijeen. Dus dan kijken of ze er dan eindelijk wel een keer uitkomen.
1: Zij Luc de Klerk. En wil je meer Europees nieuws? Abonneer je dan op de podcast Make Europe Great Again.
2: En er staat weer een nieuwe jingle klaar. De nieuwe aflevering klaar. Waarom zeg ik dat voor jingle? Er staat weer een nieuwe aflevering van BNR Doorgelicht voor je klaar. Deze week duiken Jim en Nina in de wereld van de gevallen gamemaker.
3: Deze week in Doorgelicht. Ubisoft. En dat bedrijf, dat kent u waarschijnlijk niet. Maar misschien kent u van vroeger nog wel het spel Prince of Persia. Het is een van de games van producent Ubisoft. En Prince of Persia, dat was leuk, maar opvolger Assassin's Creed was met honderden miljoenen omzet nog vele malen succesvoller. Toch staat spelletjesmaker Ubisoft, dat op zijn hoogtepunt meer dan 10 miljard euro waard was, nu op een marktwaarde van nog geen 800 miljoen. Het Franse Ubisoft onderging een dramatische koersval, maar het wist te overleven. Dan de ironie. De 3 kroonjuwelen werden bij een deal met de Chinese Tencent gewaardeerd op ruim 3,8 miljard. Een veelvoud van de huidige beurswaarde van Ubisoft. Dit onderstreept hoe waardevol de merken en de games van Ubisoft zijn. Kan een reorganisatie binnen het bedrijf het gat dichten? En wat zegt het dat de belangrijkste franchises inmiddels nu in handen van China zijn? Oordeel zelf en luister Ubisoft Doorgelicht morgen op BNR om 2:00 of nu al als podcast.
2: Ja, dat hoor je dus allemaal in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu al te vinden in de BNR-app en morgen ook nog door op de radio om 2:00 hier op BNR.
4: Deze week Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Tech Update.
1: Ja, dan moet het echte vuurwerk nog komen met Joe van Buurik van onze eigen tech-redactie.
6: Jelle en Mark, hallo.
1: Goed dat je er bent.
6: Ja.
1: Allereerst om het hebben over Microsoft dat de banden met de Franse AI-belofte Mistral aanhaalt.
6: Ja, en daar vinden mensen wat van. Heel veel mensen in Europa zullen dat niet leuk vinden, want Mistral is Europees ontwikkelaar van AI-modellen. En wordt vaak door mensen aangehaald als een van onze relatief weinige wapenfeiten in de wereld van AI. Maar ja, hoe digitaal soeverein en strategisch autonoom ben je als Microsoft zo dichtbij je staat als Europese partij? Ik zie Marco een beetje nee schudden.
2: Nou ja, dat zijn ze toch al een tijdje met Microsoft.
6: Klopt, in 2023 werd er al een aantal miljoen geïnvesteerd. Maar het nieuws van zojuist is dat Microsoft ook nog eens gaat meebetalen aan ontwikkeling van extra datacenters in Europa die Mistral nodig heeft. Enkele miljarden dollars gaat het ditmaal om. We weten niet precies hoeveel, maar dat is wat de aankondiging zegt. Zodat mensen in ieder geval via de cloud tak van Microsoft Azure ook de AI-systemen van Mistral kunnen blijven gebruiken. En er wordt op die manier, zegt het persbericht, een hele vloot aan GPU's opgetuigd die de klanten in Europa bij uitstek kunnen gebruiken. Waarbij ze ook zeggen van ja, het kan ook zonder koppeling met de cloud om het toch iets soevereiner te maken in hoe het overkomt, zou ik maar zeggen.
1: En wat moeten we hiervan vinden? Dat die Amerikanen dus de banden aanhalen met de Fransen?
6: Ja, nou, dat is dus de spagaat. Want de kritiek komt dus niet alleen vanuit de digitale soevereiniteitsfetischisten. Ja, dat is een woord tegenwoordig. We kennen ze. Maar ook vanuit Brussel, waar ze soms ook zitten en waar Microsoft onder het vergrootglas ligt. Hè, wordt ook nog eens beschouwd als poortwachter onder de Digital Markets Act. Juist ook via Azure, omdat dat een cloud platform is met 100 miljoen klanten. En ja, ze laten zich dan in bij Mistral. Dat kun je ook als een stukje charme-offensief beschouwen. Van, hey, kijk, wij horen bij jullie Franse parel. Mm-hmm. En dat hebben ze vaker gedaan bij Microsoft. Nou, met die miljoenen investeringen in 2023, die is nu ook weer gebruikt om te zeggen, kijk, wij zijn toegewijd aan Europa, want we betalen mee en we maken dingen mogelijk bij jullie in de wereld. Maar ja, of dat wenselijk is, dat is een beetje afhankelijk van wie het vraagt. Vragen bijvoorbeeld ook eens in Veldhoven. Want ASML heeft vorig jaar nog ongeveer 1,2 miljard in Mistral gestoken. Oh ja. Juist ook vanuit het idee Europese AI-technologie te kunnen gebruiken, waar geen Amerikaanse of Chinese tentakels in zitten. En het is niet gezegd dat nu allemaal...
2: Al zo.
6: Klopt, het is niet gezegd dat het nu allemaal niet meer kan, maar het voelt wel extra dubbel. En dus kun je je afvragen van wie is hier nou de winnaar mee, los van Microsoft en Mistral. En ja, we weten ook dat Microsoft er niet heel goed voor staat in de AI-race, want ze hebben de banden met OpenAI grotendeels doorgesneden. Dus ze proberen nu ook een beetje dichter bij Mistral te komen om te laten zien, kijk, wij kunnen ook nog iets in de AI-race.
1: En dan nog even kort over porno.
2: Kort over porno.
1: Ik had nooit gedacht dat ik dit nog in een tech-update zou zetten.
6: Kun je nagaan.
1: Nog even naar een optreden van de Nederlandse politie, want het heeft servers in beslag genomen die gelieerd zijn aan, en dan kom ik erbij, de controversiële porno-site Motherless.
6: Ja, nee, inderdaad. Die zijn controversieel, want daar zou ook niet toelaatbare erotische beelden te zien zijn. Hè. Kinderporno, beelden waarop vrouwen worden misbruikt nadat ze zijn gedrogeerd. Nou, heel veel ellende. In dat kader zijn vandaag invallen gedaan in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. Er zijn servers in beslag genomen die door die site gebruikt worden. Geen arrestaties verricht overigens, maar dus wel geconfiskeerd materiaal. En dat wordt nu verder uitgebreid onderzocht door de Nederlandse politie en samenwerken met Europol om de onderste zeen hopelijk boven te krijgen in deze steeds groter wordende internationale zaak. Dus daar gaan we zeker nog meer over horen.
1: Dankjewel, Joe van Buurik.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: En dan komen we alweer aan het einde van de avondspits voor vandaag. Morgen is er gewoon weer eentje. Zometeen is er BNR Beurs met Milou en Maxime.
1: Ja, die zijn niet op uitstapje naar een ander programma, maar die maken dus gewoon BNR Beurs. Ze hebben het over Jamie Dimon, die gaat Warren Buffett achterna. En ze hebben het over Samsung, dat gaat doen wat Elon Musk al jaren vooruit schuift.
2: Fijne avond. Morgen zijn we er weer om 4:00.
5: Ik open de vergadering.
7: Ja, voorzitter.
8: Ja, dank voorzitter.
9: Voorzitter,
8: dank
9: u wel.
2: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
12: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar. Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
14: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren.
7: Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
15: En we hebben elke week een ander werkmerk.
14: Deze week het werkmerk van Praxis.
15: BNR at Work. Morgen om 17:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
16: Wat een badminton, hè?
17: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
18: BNR Verkeer.
19: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat betekent dat de spits op een einde loopt. De A2 nog richting Den Bosch tussen Beest en Zoltbommel. Doet hier 15 minuten langer over door een ongeluk. Wel is daar de weg inmiddels weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en je doet er 10 minuten langer over. De A16 richting Breda, 20 minuten tijdsverlies tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland, want het is druk door de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je vooral tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Reken hier op 25 minuten oponthoud.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
21: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Bordeaux is brand uitgebroken bij het vliegveld en bij blussen zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. De brand zou begonnen zijn in de natuur en overgeslagen zijn op gebouwen. Het vliegverkeer had ook last van de brand, meerdere vluchten liepen vertraging op. Een chaotische finish bij het Scootjesiele in Friesland. 2 boten botsten op elkaar, een bemanningslid raakte gewond aan zijn voet. En er voeren ook 2 scootjes tegen een steiger vol met toeschouwers en die moesten allemaal wegrennen. Na de finish werd de winnaar aangevaren door een andere boot, net terwijl die een interview gaf aan Omroep Friesland. Zeker 12 wandelaars zijn gedisqualificeerd op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 2 militairen liepen met een te lichte rugzak, die moet 10 kilo zijn. En anderen sjoemelden met hun afstand. 1 iemand is in beroep gegaan tegen zijn disqualificatie. In Turkije begint oud-oppositieleider Özel een nieuwe partij. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij nog niet klaar is met de politiek en met afstand de grootste zal worden. Özel werd 2 maanden geleden gedwongen om op te stappen en het werd gezien als een soort machtsgreep van de regering Erdogan. En de tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Tijdrijden is zijn specialiteit. En hij was bijna een halve minuut sneller dan klassementsleider Pogacar. Nederlanders hadden allerlei tegenslag. Tijmen Arendsman was te laat bij de start en verloor 10 seconden. En Huub Arts werd gehinderd door 2 ploegauto's. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Morgen vrijwel overal bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
22: Straks zijn we er met BNR Beurs en er is weer iemand die twijfelt of hij nog wel moet beleggen. Niet zomaar iemand, de machtigste bankier ter wereld. Hij houdt zijn geld liever op zijn rekening. Je hoort zo of jij dat ook moet doen. En we hebben het over Samsung, dat gaat de concurrentie met Tesla aan. Blijf luisteren dus, zometeen BNR Beurs.
23: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
24: Morgen trapt Jochem Visser de uitzending af met het lobbypanel over het kabinet dat vasthoudt aan strenge lobbyregels. En daarna spreekt hij met Wim Drossaert, directeur van drinkwaterbedrijf Dunea. Jochem vraagt hem naar de dreigingen voor de toekomstige voorziening van voldoende drinkwater in Nederland. Dus luister vooral vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
25: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op Atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
1: Dit is een boodschap van Sieren.
3: Een maatschappij, dat ben jij.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
26: Maxime van Meel en Milou Brandt.
27: Je bent al op 2/5 van de beursweek en ook dat kan je weer met ons vieren. Dinsdag 21 juli is het, de dag dat de machtigste bankier ter wereld stopt met kopen.
28: S&P 500 here, you a buyer?
29: I am not an index kind of person.
28: Have you bought any equities recently?
29: No, I have not.
27: De hele beleggingswereld rent op de AI-aandelen af, maar Jamie Dimon die vindt niks zijn geld waard. Wie er gelijk heeft, hoor je in deze aflevering.
30: En één aandeel wordt in ieder geval wel flink gekocht.
31: Samsung staat in de spotlight. Daar zijn beleggers enthousiast over nieuwe plannen. Ze gaan zich namelijk storten op de productie van humanoïde robots. Daar wordt een aparte afdeling voor opgezet, genaamd de Robotics Experience.
30: Of het bedrijf dat naast chips, koelkasten en telefoons ook nog menselijke robots kan maken, hoor je zo.
27: En je hoort welke AI-belofte een tegenvaller van $1,5 miljard moet verwerken.
30: De Amsterdamse beurs sloot 6/10 in de plus op 1097 punten. Grootste aanjager, dat was Besi, plus 7,2%. En ook in de VS zijn de borden groen. Aan de beursdag doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Welkom.
32: Ja, goed om er te zijn.
27: Leuk dat je er bent. En ik wil gelijk beginnen met Warner Brothers Discovery. De overname door Paramount Skydance. Die had vorige week al geen al te beste tijd. En die malaise die zet zich deze week gewoon voort.
33: A United States District Court judge in the Northern District of California granting motion for temporary restraining order for this deal. What this means is that this a pause has been put on the consummation of the deal. Combining Paramount Skydance with Warner Brothers Discovery. The judge has the ability to pause the deal for up to 14 days and there could be 2 temporary restraining orders granted.
27: De deal wordt door een rechter op pauze gezet voor 14 dagen... nadat dus vorige week die rechtszaak kwam vanuit 12 Amerikaanse staten. Die zijn dan weer bang dat die overname een hele hoop problemen gaat opleveren. Nou, die rechter die nu die pauze oplegt, die zegt dat ze dat doet... omdat het anders extreem moeilijk wordt om, en dit vond ik wel een mooi sprekende quote... het ei te ontkloppen.
30: Oké. Ja. Daar moet ik even over nadenken. En wie in ieder geval geen pauzes meer opgelegd krijgt straks... dat zijn we misschien wel beleggers. Want als een van de laatste bastions van de christelijke kalender... heeft de beurs lang vermetel stand gehouden tegen die 24-uurs-economie.
27: Wat een proza heb jij hier.
30: Shakespeare in the house. Ja. Maar die laatste dagen die zijn geteld. Want de Londense beurs die presenteerde vandaag plannen... voor een handelsplatform dat 24/7 geopend is.
34: It's planning a new offering called LSE 24. That will operate from 5 p.m. until 7:50 a.m. in London. It's expected to be ready for client testing by the end of this year. That follows plans by the New York Stock Exchange... to adopt a 22-hour weekday trading.
30: Dag en nacht beleggen. Leuk, hè, jongens?
27: Ja, fantastisch.
30: Je moet toch wat als de traditionele beurs... die, net zoals bijvoorbeeld crypto-platforms... jongere beleggers wil aanspreken. Ja, die zijn natuurlijk gewend dat alles altijd beschikbaar is. En de vraag is, ja, wat voegt dat eigenlijk nou toe... dat extra, al die extra handelstijd? In de VS kan het op sommige platforms al. En daar is dan ook wel wat voor te zeggen... met het oog op beleggers die in andere tijdzones bijvoorbeeld leven. Die slapen dan op de openingsuren dat die beurs gesloten is. Of open is, goed, het is ingewikkeld. Het is ook wel wat ouderwets misschien, hè, om nog compacter vast te houden aan dat relict dat kantooruren beginnen te worden. Maar, zo waarschuwt de VEB, in Europa kan de liquiditeit in de nacht ook nog wel eens flink dun worden. Nou, dat jaagt kosten op en pakt zelden goed uit voor de belegger op de lange termijn. Ja, Thomas, wat vind jij? Is het nou een goede ontwikkeling, die 24-uurshandel?
32: Ik denk dat het vooral een goede ontwikkeling is voor de beurzen zelf. Die kunnen er hogere omzet mee halen. En de paar hele fanatieke beleggers die inderdaad dag en nacht tegen het verslaafde aan het beleggen zijn, die zullen er ook blij mee zijn. Maar persoonlijk, ik hoop dat mijn werkdagen niet in één keer 24 uur gaan worden.
27: Ja, ben je zelf niet al klaar om nooit meer te gaan slapen en altijd aan het scherm geplakt te zitten?
32: Nou, dan moet ik nu al beginnen met bijslapen en dan ga ik mijn best doen.
27: Ik heb ook een beetje het gevoel dat het misschien ook de Londense beurs nu op zoek is naar een manier om weer wat relevanter te worden. Door die Brexit hebben ze een aanzienlijk deukje opgelopen. Kan dit ze dan weer internationaal op de kaart zetten door als een van de eerste dit soort ontwikkelingen door te voeren?
32: Nee, dat denk ik niet. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om welke bedrijven je er hebt zitten. En het zou niet moeten uitmaken hoe lang je erin kan handelen.
27: Maar is het een kwestie van tijd voordat dit in Nederland ook gaat gebeuren?
32: Ja, er gaan wel al langer stemmen op. Ik zie het best gebeuren dat dit op meer plekken, waaronder in Nederland ook gaat.
30: De ontwikkeling hou je niet tegen, de moderniteit.
2: Ja, ik zie hem toch een beetje op zijn tanden bij, op zijn lipbijt als dit eraan zit te komen. Goed.
30: Maar je hoeft het niet.
2: Nee, ja, goed. We kregen laatst een reactie van een luisteraar. Die wilde graag dat we wat meer aandacht zouden geven aan kleinere noteringen op het Damrak. Dus bij deze de cijfers van cm.com. Een half jaar geleden was het nog een heel realistisch scenario dat de berichtendienst overgenomen zou worden. Die overname die ging niet door, maar het was wel een soort wake-up call lijkt het nu. Want voor het tweede kwartaal op rij groeit cm.com. De omzet steeg met 14% ten opzichte van een jaar eerder. Eén ding is wel jammer. Ja, kennelijk was dit precies waar beleggers op hadden gerekend. En dus staat de koers bijna onveranderd vandaag. Misschien omdat ze ook het afgelopen half jaar al verschillende keren de groeiverwachting naar beneden bijstelden.
30: En dan nog Anthropic. Dat moet 1,5 miljard betalen aan schrijvers wiens boeken het heeft gebruikt om chatbot Cloud op te trainen. Het is de grootste schikking in een Amerikaanse auteursrechtenzaak tot nu toe.
7: De rechter die over de zaak gaat heeft wel gesteld dat AI-bedrijven in principe schrijfwerk waar auteurs op berust, ja, mogen gebruiken. En in het geval van Anthropic zouden ze dan gewoon bijvoorbeeld fysieke boeken mogen kopen en inscannen. Dan is alles gewoon oké. Ja. Maar een ander deel van de gebruikte werken heeft Anthropic van illegale downloadsites gehaald. En dat is iets waar de rechter niet helemaal in mee kon gaan.
30: Nee, het downloaden van enorme illegale bibliotheken valt namelijk niet onder de fair use doctrine. Zeker niet als je weet dat die databases in strijd met het auteursrecht waren samengesteld. Wat bij Anthropic het geval is, oordeelt de rechter. Ondanks dat het een recordschikking is, komt Anthropic er nog best wel goed vanaf. Het had tot boetes van wel $150.000 per boek kunnen leiden. En aangezien we het over 500.000 boeken hebben, zou het totaalbedrag dan denk ik niet meer te overzien zijn geweest.
2: Samsung gaat zich ook aan de humanoïde robots wagen. Of zij het sneller voor elkaar hebben dan Tesla, dat hoor je zo.
30: En we hebben het over Novo Nordisk. Dat verplaatst de strijd met rivaal Eli Lilly naar de rechtszaal.
2: Maar eerst naar Jamie Dimon. De topman van JP Morgan zat een uur lang in een podcast en gooide daar alweer zijn gebruikelijke lijst van risico's op.
8: Make a list of all those really complex, long-term geopolitical tectonic plates. Things that affect the market or may not. So you have wars in Ukraine, terrorism in the Middle East, obviously Iran, great global deficits, remilitarization of the world, you know, America's relationship with China. So there are a lot of things out there which, you know, could cause a problem, but again, they might not. I hope they all resolve properly, and that's, you know, what most governments want, but I do think those risks are probably bigger than other people think.
2: Hij hamert al jaren bij elke cijferrapport van de Amerikaanse bank erop dat er eindeloos veel onzekerheden zijn, geopolitieke spanningen, enorme militaire uitgaven, terwijl staatsschulden al enorm waren. Inflatie die maar blijft bewegen. Maar nu klinkt hij toch extra serieus. Hij denkt dat de risico's stuk voor stuk worden onderschat. En hij vindt het niet meer waard om überhaupt aandelen of obligaties te kopen.
28: Long-dated government bonds, would you be a buyer of those?
8: Personally, no. I would not be a buyer.
28: Have you bought any equities recently?
8: No, I have not.
2: Dus Thomas, heeft hij gelijk? Worden die risico's onderschat?
32: Kijk, ik wil eerst benoemen dat er altijd zijn er risico's in beleggen. Dat anders zou het niet beleggen zijn. Ja. Dan weet je wat er gaat gebeuren en dan heb je altijd een goed rendement. Dus ik denk dat je hier niet heel bang voor hoeft te zijn. Die risico's zijn er altijd. Er zijn inderdaad grote risico's. En een deel daarvan zal niet helemaal op waarde geschat moeten worden op dit moment. Maar wat ik er wel bij wil benoemen. Hij zegt, ik heb de laatste tijd geen aandelen gekocht, maar ik heb het nog even bekeken. En JP Morgan Asset Management is gewoon nog licht overwogen aandelen. Dus als hij zijn bedrijf net zo negatief zou zijn als hij, dan zouden die daar wel onderwogen zijn. Dus gewoon als je kijkt naar wat hij zegt en wat zijn bedrijf doet, dan strookt dat nog niet helemaal. Dus blijkbaar is JP Morgan zelf er nog wel wat positiever over.
2: Ja, maar wie vind jij waardevoller? Wat JP Morgan zegt of wat Jamie Dimon zegt?
32: Nou, Jamie Dimon is al wel een tijdje, je noemde het al een tijdje negatief.
2: Ja.
32: En die noemt altijd de risico's. En als je sinds het begin van zijn negatieve stellingen en stemmingen Al je aandelen had verkocht, dan had je heel veel rendement had je in de tussentijd gemist.
2: Ja, goed. Dus ook al zijn al die risico's er, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Hoe zou het eruit zien? Want jij zegt ook, nou, het zou best goed kunnen dat ze niet helemaal goed ingeprijsd worden. Als dat wel voldoende, wat jou betreft, zou worden ingeprijsd, zouden we dan zo'n S&P, hoeveel lager zou die dan staan? Of durf je daar dan nog net geen cijfer op te plakken?
32: Nou, daar ga ik geen cijfers op plakken, inderdaad. Maar je hebt nu, wat ik zelf denk dat twee op korte termijn in ieder geval twee grote risico's zijn voor de markt, is of als de hyperscalers, dus de grote technologiebedrijven, als die hun investeringen in IT en in de chipsector gaan afbouwen, in AI gaan afbouwen, ja, dat zet de hele IT-sector natuurlijk lager. En op dit moment, we hebben een flinke correctie gehad op de IT-sector, maar nog steeds, dat zou het natuurlijk wel lager zetten. En de andere, als de olievoorraden, nu als die straat van Hormuz gesloten blijft, als die olievoorraden toch echt richting kritieke punten gaan, dan ga je dat niet alleen in economische groei, maar natuurlijk ook op de brede aandelenmarkt zien.
27: Ja, nou, Buffett roept dit al jaren, hè? Nu dus ook Jamie Dimon. Betekent dit dat er steeds meer van dit soort grote namen zich voegen bij de mensen die zeggen, nou, het aandelen kopen, het is misschien niet meer heel erg, ja, wat het ooit geweest was. Betekent dat we misschien ook een beetje even een pas op de plaats moeten maken? Al helemaal als je kijkt naar de afgelopen maanden, waarin er gewoon echt wel een flinke stijging is geweest. Nog
32: ik denk vooral het laatste wat je zegt, dat dat heel erg de spijker op de kop slaat. Dus wij hebben laatst inderdaad ook, we waren heel positief over aandelen, over de IT-sector. Maar daar hebben we allebei laatst een stapje terug gedaan. Dus hebben we nu een neutrale visie op. En we denken dat dat, we zijn prima gepositioneerd. De aandelen hebben gewoon hoge winstgroei in het vooruitschiet. Die zie je nu al. Maar zeker naar de toekomst toe zie je dat over de hele breedte gewoon dubbelcijferige winstgroei wordt behaald. Bovendien heb je in alle grote regio's heb je economische groei. Dat is normaal gesproken een topcombinatie voor goede rendementen. Maar ja, net wat je zegt, we hebben al hele mooie rendementen gehad. Dus we zijn nu al een tijdje ook wat meer horizontaal aan het bewegen. En ik denk dat dat hartstikke gezond is voor de markt.
27: Jij noemde net twee grote risico's. Die oorlog in het Midden-Oosten en die investeringen van grote techbedrijven. Welk risico wordt het meest onderschat? Want ja, dat zijn misschien grote risico's, maar ik heb het idee dat die wel redelijk serieus worden genomen, of niet?
32: Ik denk dat ze allebei serieus genomen worden, maar ik denk dan toch, dan zou ik eerder naar de afnemende AI-investeringen neigen. Dus op dit moment gaat eigenlijk iedereen er, waaronder ik ook, vanuit dat die investeringen nog een tijd op gaan lopen. Maar op het moment dat een van die bedrijven ermee stopt, dan kan het wel heel hard gaan. En je ziet al wel, er gaan al wel stemmen op die zeggen dat het eerste grote bedrijf dat die investeringen afbouwt, dat die juist beloond gaat worden op de beurs. Omdat ze zeggen van ja, die investeringen, we weten niet hoeveel het gaat opleveren. Dus als je daarmee stopt of je bouwt het af, nou, dat is positief. Dan kijken we in ieder geval naar jou positiever en de rest van de markt die gaat onderuit.
30: En hoe kijk je, want hij noemt ook weer die staatsschulden, Dimon. Die lopen best wel hard op. Worden nog eens extra ook opgestuurd toch door die defensieuitgaven. Wanneer wordt dat een probleem, die schulden?
32: Ja, het is eigenlijk al een tijd een probleem. Maar aan de andere kant daardoor ook precies niet. Want omdat het al zo lang speelt, heeft niemand er acute zorgen over. Nou, in Amerika bijvoorbeeld, die hebben twee dingen voor zich werken. Aan de ene kant de positie van de dollar, de munt van de wereld. Dus zij kunnen gewoon, als het echt nodig is, kunnen zij gewoon dollars bij gaan drukken. Daar wordt natuurlijk niemand blij van, maar het kan. En het andere wat ze kunnen doen, Amerika heeft op dit moment hele lage belastingen. Als ze die wat zouden verhogen, dan zou dat ook het probleem best wel snel oplossen. Maar ja, daar worden de beurzen natuurlijk niet blij van. Maar voor de komende jaren verwacht ik eigenlijk dat zowel in Europa als in de VS dat er nog niet heel veel aan die schulden gedaan gaat worden.
27: Maar op dat vlak zou je ook kunnen zeggen, nou goed, we hebben ook al heel wat crisissen gehad. Die zijn ontstaan doordat we met z'n allen altijd hebben gezegd, nou, het komt wel goed. Kredietcrisis bijvoorbeeld. Want het is tot nu toe wel goed gegaan. En toen stortte toch de hele zooi weer toch wel vrij hard in elkaar.
32: Ja, ik ben daar zelf eigenlijk ook best wel cynisch over, inderdaad. Want zeker de mensen die echt aan de knoppen draaien, dat zie je nu bijvoorbeeld in de VS heel erg. Daar is het begrotingstekort is op niveaus die je normaal gesproken alleen maar in oorlogsperioden ziet. Ja, we hebben nu de Iran-oorlog, oké, maar ook daarvoor was het een beetje op dezelfde niveaus als de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op als er ook niet een grote financiële crisis aan de hand is. Dus er wordt gewoon massaal gestimuleerd. Maar ik zie eigenlijk geen enkele beleidsvoerder zie ik daar zelf mee stoppen, tenzij er een crash komt. Dus ja, dat is een beetje een cynisch beeld, maar ja, ik denk dat het meer vanuit een crash moet komen dan vanuit het beleid.
30: Dan blijft het nog even lekker voor ons uit.
27: Het moet misgaan voordat het weer goed gaat. Ja. Aan de andere kant zou je dus ook nog kunnen zeggen, nou, Dimon die zegt nu wel, ja, ik ben gestopt met kopen de afgelopen tijd. Maar hij heeft ook een beetje makkelijk praten. Zijn bank doet het beter dan ooit. Hij is al lang binnengelopen. Maar ja, beleggers zitten niet in die positie. Dus misschien is dat ook nog wel, speelt dat ook nog wel mee hier?
32: Ja, sowieso. En ik denk dat het, wat ik eerder ook al zei, hij is gewoon nog steeds belegd. Het is misschien dat hij nu zegt, oké, de waarderingen zijn hoog, we hebben een mooie rally gehad, we kopen even wat minder bij. Maar ik denk voor de gemiddelde belegger is het ook zeker niet een moment om te zeggen, ik ga massaal uitstappen.
30: Nee, het is ook gewoon misschien een ander spel. Hè? Hij belegt natuurlijk in individuele aandelen met waarschijnlijk grotere bedragen, echt een stokpikker. Maar ja, gewoon kleine beleggers die elke keer de markt kopen, in brede indexfondsen beleggen. Ja, dat is gewoon, dan geldt dat nog steeds time in the market beat timing the market. Zo. Het adagium. Wat is er?
27: Ja, dat vind ik altijd een heftige.
30: Ga even zitten anders, Maxime. En laat even Thomas even lekker deze vraag beantwoorden.
32: Die wordt er vanaf minuut 1 inderdaad ingeramd. Ja. Maar wel met de reden van, zeker voor de gemiddelde belegger, is dat eigenlijk altijd wel waar, ja.
27: Wanneer wordt het wel weer het moment om bij te kopen? Of in ieder geval dat een Buffett en ook een Jamie Dimon gaan zeggen, nou, nu wordt het toch wel weer wat aantrekkelijker. Is dat zodra ook maar één van die risico's wegvalt? Of zie jij toch, tot nu toe was jij redelijk cynisch, zie jij ook dat wat cynischer in?
32: Nee, ik denk dat een Buffett, dat zal echt nog wel even duren voordat die positief erover gaat worden. Hij staat nu natuurlijk niet meer aan het roer, maar nog steeds, die is, dan zou je echt tientallen procenten moeten dalen, wil hij het weer interessant gaan vinden. Maar hoe wij er zelf naartoe kijken, is dat we eigenlijk, ja, ik gaf het al aan, we hebben enorm hoge winstgroei, we hebben economische groei, dat is een mooie situatie. Van deze zomer verwachten we nog wel dat er best wel wat volatiliteit kan komen. Dat er best wel wat bewegelijke markten kunnen zijn. Maar juist als er dan zo'n dipje komt, dat zou een mooi koopmoment kunnen zijn.
9: BNR Beurs.
27: Chips, computers, koelkasten, televisies, telefoons. Het is kennelijk niet genoeg voor Samsung. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf zet nog een nieuwe afdeling op. Robotics Experience. Waar ze humanoïde robots willen maken. En waar ze zeggen, hier gaan wij de nieuwe groei behalen.
30: Ja, en ze pakken het grootst aan. Er gaat $12 miljard naar het complex waar dat moet gebeuren. En er komen ook nog onderzoekscentra in Japan, de VS en China. En beleggers, die zijn enthousiast, want het aandeel stijgt 7%.
27: Is het Samsung die dit echt waar kan gaan maken? Want tot nu toe zien we, nou ja, ik noemde eerder al een Elon Musk. Dat blijft ook maar een beetje duren. Kan Samsung dat wel?
32: Nou, ik durf nog niet helemaal te zeggen of de marktreactie precies hierop gaat, want de hele chipsector staat vandaag
27: een stuk
32: hoger.
27: Dat is ook een beetje sentiment.
32: Maar wat je wel ziet is, Samsung die heeft gewoon al verschillende robotica afdelingen, die voegen ze nu samen. En dan komt daar inderdaad ook nog die menselijke, die humanoid robots komt erbij, dat ze daarin willen gaan investeren. Ja, ik denk, ze zijn al heel erg groot in bijvoorbeeld slimme stofzuigers en smart home automatiseringen. Dus ik denk dat daar ook een hele sterke markt voor hun ligt. Maar ik moet zeggen, ik ben helemaal niet fan van die humanoid robots. Nee. Ik zie dat een stuk pessimistischer in dan bijvoorbeeld een Elon Musk inderdaad.
27: Maar ook als die dus gecombineerd wordt met de stofzuiger die Samsung toch al heeft. En
32: de humanoid robot gewoon daar gaat stofzuigen.
27: Nou ja, dat is geloof ik ook wel een groot deel voor de consumentenmarkt het idee dat zo'n apparaat ook dat soort taken gaat uitvoeren. En op bedrijfsvlak neem ik aan, zakelijke tak, dat ook, ja, zeg maar, technisch gezien niet heel erg anders zit, toch?
32: Ja, wat ik een beetje denk hierbij is, we zien dat robots die kunnen heel goed bepaalde taken doen. En het is heel goed te doen om voor een specifieke taak een robot te maken en te trainen. Maar om één robot te maken die dan ook nog als een mens uit moet zien, die dan en in de McDonald's staat en een bouwvakker en ergens in de keuken. Ja, dat geef je hem te veel taken eigenlijk om echt zijn taken allemaal goed uit te voeren. Dan kun je het beter nog door mensen laten doen of door specialistische robots. Dus ik zie er nog niet zo'n markt in. Maar ja, Elon Musk zelf die geeft bijvoorbeeld aan dat er in 2040 dat er dan 10 miljard van die dingen moeten zijn op de wereld. Meer dan mensen nu.
27: Ja.
30: Maar ja, we zagen het met telefoons ook niet echt gebeuren. Toen zei ook iedereen, nou, wat heb ik nou aan een draagbare telefoon in mijn zak? Kunnen wij ons dit wel voorstellen, wat ons dit gaat opleveren?
32: En dat is natuurlijk wel waar. Van, het kan natuurlijk dat ik het heel erg onderschat hoe het daadwerkelijk gaat. En in die zin is het dus ook heel begrijpelijk dat een Samsung, als ze al goed in die robotica zijn, als ze al veel kennis hebben, dat ze dan denken van, oké, voor het geval het wel heel erg groot wordt, dan willen we in ieder geval al in die markt zitten.
27: Ja, Tesla is natuurlijk ook al sinds jaar en dag dus met die Optimus robot bezig. Daar lijkt nog niet echt iets heel vruchtbaars uit te komen. Ja, ik geloof bij een paar kwartaalcijfers terug, toen bleken er toch allemaal mensen op de achtergrond die robots aan te sturen. Die deden alsof ze ook echt op zichzelf aan het werk waren. Gaat Samsung dan ook zo'n eindeloos traject tegemoet? Want ik hoor jou, cynisch als altijd, niet heel optimistisch zijn.
30: Twee cynici volgens mij in de studio. Een potverwijderketel.
32: Je kan als belegger altijd maar gewoon lekker een beetje van de negatieve kant kijken.
27: Dat zeg verwacht. Ik zei het toch. Ja.
30: Het zal mijn tijd wel duren.
32: Maar kijk, met zoiets, het is heel logisch dat een bedrijf research en development doet, dat die investeringen doen. En in het begin zie je daar inderdaad nog niet de vruchten van. Dus het is helemaal niet gek dat je daar nu geld in pompt. En 12 miljard, dat is een groot bedrag. Maar op het totale omzet en winst van een Samsung, ja, dan is het eigenlijk een beetje een druppel in de emmer.
27: Maar als aandeelhouder zou je daar niet van schrikken, zeg maar. Als je aandeelhouder zou zijn van Samsung, dat zij zo aan zo'n project beginnen. Nou goed, die 12 miljard, dat is nu veel, maar dat kan nog wel eens veel meer worden. Kan best een geldvretend project worden.
32: Ik schrik daar nog niet heel erg van. En tegelijkertijd, ze hebben ook die hele chipdivisie die er tegenover staat. En die doet het natuurlijk echt fantastisch.
27: Verwacht jij nog overnames? Want er zijn tal van kleine start-ups die dit soort dingen wel doen. Dan zou ik het in ieder geval misschien nog wel logisch vinden, maar ik weet niet hoe de beursexpert daar tegenaan kijkt, dat Samsung misschien eens gaat shoppen bij andere bedrijven die de technologie al voor ze hebben ontwikkeld.
32: Nou, ze hebben in 2024 hebben ze al een belang genomen in Rainbow Robotics, ik moet het even goed zeggen, een Zuid-Koreaans bedrijf. En die hebben ze ook in een van hun onderbedrijven eigenlijk geslingerd. Mm-hmm. Dus daar hebben ze gewoon een groot belang in. En die specialiseren zich echt in die menselijke robots. En die samenwerking, die komen nu ook daar gewoon in die afdeling. En op die manier willen ze dat doen. En ik denk dat ze daarmee eigenlijk al heel veel kennis in huis hebben. En degene die nu de afdeling gaat leiden bij Samsung is de oude baas van... Nou moet ik even kijken, hoe heet hij nou?
27: Ja, het is een van de co-CEO's, toch? Van
32: het grootste robotbedrijf.
27: Wij gaan alvast naar Wall Street.
10: BNR Beurs.
27: Mag jij zo die naam nog even roepen? Ik ga eerst even kijken hoe het er op Wall Street voor staat. Er staat nog steeds alles in het groen. In de plus de Dow Jones 1%. De S&P 500 1% in de plus. De Nasdaq 1,4% in de plus. Heb je de naam al? Kijk, kom maar.
32: Boston Dynamics, voor iedereen thuis.
11: Ja, tuurlijk. Ja. Dan nog even een pharma-fitty. Want Novo Nordisk dat sleept Eli Lilly voor de rechter. De Amerikaanse concurrent in afvalmedicijnen zou reclame maken met verouderde en dus misleidende cijfers.
12: What Lilly is doing with its advertising campaign is taking the highest dose of its medicine and comparing it to a lower dose of the Novo medicine. So it's not terribly complicated. They're using an old, outdated study that is a head-to-head study, which is no longer current. And if they were using current data, it paints a very different picture.
11: Ja, al dus de vice-president van Novo Nordisk. Door de zaken zo voor te stellen lijkt Eli Lilly Zepbound dus beter te werken dan Novo's Wegovy, terwijl zij inmiddels ook een hoge dosis prikpen hebben. Niet eerlijk dus. En de Deense farmaceut heeft Eli Lilly daar eerder al op aangesproken, maar ja, die blijven het straal negeren. En nu gaat Novo Nordisk het dus zeggen bij de grote mensen. Ze zoeken het hogerop, eisen bij de rechter dat de reclames verdwijnen, dat Eli Lilly rectificeert, en ze willen ook nog eens een zak met geld. Ja, een ruzie, jongens, dat weten we. Dat kent natuurlijk alleen maar verliezers. Hoewel, Novo dat verliest 1,2%. En Eli Lilly gaat er toch met een klein plusje van 1,5% vandoor.
27: Nou goed, vind ik het nog wel even de moeite waard om naar het aandeel General Motors te kijken. De kwartaalcijfers van de autobouwer, die vallen in de smaak.
13: Raising its full year profit forecast by another $500 million after beat the second quarter earnings estimates. This is really positive. Brighter outlook for GM. Large pickup trucks, FUVs, making up most of their earnings. We know that the prices there have been quite high, but this seems to be that there's a lot of demand and they're able to save money when it comes to other issues.
27: Eigenlijk gaat het op alle vlakken beter. En de CFO die zegt, ja, dat gaat ook nog wel even zo door. Nou, wat ook nog goed gaat, is het aandeel General Motors. Dat staat 5,5% in de plus.
11: En tot slot nog een vrolijk feitje. Of eigenlijk een treurig feitje verpakt in een vrolijk feitje. En daarvoor pak ik even de koers van SpaceX erbij. Dat staat ruim 7% in de plus. En daarmee komt dan toch nog een einde aan een reeks van verliezen. 7 dagen op rij ging het aandeel omlaag. 21% verloor het in die tijd. Maar nu dus weer een klein beetje opluchting. Er zitten wel steeds meer shortsellers in het aandeel. 32% van de float nu. En daar heeft Musk net op gereageerd op X. Daar schrijft hij dat wie inzet op een daling van SpaceX uiteindelijk zal verliezen. I said SpaceX will be worth more than Earth if we achieve our goals. Obviously true. Ja.
27: Ze geloven hem wel dus. Ja. De koers te zien.
11: Indrukwekkende reeks bij SpaceX dus. Wat we ook, wat ook een indrukwekkende reeks is, is dat we iedere werkdag sinds we bestaan al vooruitkijken op de volgende beursdag. En ook vandaag zetten we die streak weer voort. Een dag vol bedrijfscijfers. Ik begin even met de grote jongens. Alphabet, het moederbedrijf van Google. Beleggers zullen daar vooral kijken of de grote investeringen in AI ook echt iets opleveren. En naar het effect dat AI-functies zoals AI overviews hebben op advertentieinkomsten. Die andere grote jongen, dat is Tesla. En dan krijgen we ook nog IBM, dat kort geleden nog met een winstwaarschuwing kwam, waarop de koers keihard onderuit ging. Bijna 25% in 1 dag. Ja, dus ook dat wordt leuk. Al met al ook samen toch wel bepalende namen voor het sentiment rond chips en tech. Krijgen we ook een inzichtje in, dus dan even tempo maken, want we krijgen nog AT&T, Texas Instruments, Deutsche Beurzen. En ook nog dichter bij huis is er genoeg te doen met de halfjaarcijfers van KPN, AkzoNobel en Randstad.
27: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 21 juli. We hadden het over robots, over de machtigste bankier ter wereld. Dus dankjewel Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pearson. Oh ja, en Jamie Dimon, die was er ook nog bij.
30: Ja, jij weer bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. In de tussentijd kun je laten weten wat je van ons vindt of vragen stellen op Spotify en in de BNR-app. Doe dat en dan zien we je morgen.
27: Tot dan.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende snellaadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Wees op tijd en ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
18: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
19: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
20: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
21: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
20: Dus we zijn nog niet verloren.
22: Want daarvoor luister je de grote techshow.
21: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
20: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
0: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
23: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
0: BNR Verkeer.
24: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits en dat merk je nog op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A29 richting Bergen op Zoom, want daar sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. En dan is het nog druk op de A325 richting Duitsland. Dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse en dat betekent dat je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten in de file staat.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
25: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum. Maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers voegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. In Spanje zijn tientallen toeristen ziek geworden toen ze hadden gezwommen in een zwembad aan de Costa del Sol. Waarschijnlijk door een kapotte chloorpomp, waardoor giftige gassen vrijkwamen. De meeste zieken waren Britten, er zaten ook kinderen bij. Sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. In Groningen is celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat het openlijk te kijken in een café en een serveerster zag het en belde de politie. Hij gaf toe dat hij te erg opging in zijn verslaving. Bij hem thuis werd daarna ander verboden materiaal gevonden. In Turkije begint oud-oppositieleider Özel een nieuwe partij. Hij zei in zijn afscheidsrede dat hij nog niet klaar is met de politiek en met afstand de grootste zal worden. Özel werd 2 maanden geleden gedwongen om te stoppen en dat werd gezien als een soort machtsgreep van de regering Erdogan. En 800 wandelaars van de Vierdaagse gaan na 1 dag al naar huis. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. De politie heeft trouwens een foto verspreid van een man die verdacht wordt van zware mishandeling op een van de feesten in Nijmegen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen steeds meer bewolking. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het MKB-café. Lauren Verster.
3: Hallo en welkom in het MKB-café. Ik ben Lauren Verster en hier spreek ik met ondernemers die niet kozen voor de veilige route, maar voor hun eigen koers. Over lef, keuzes, misstappen en natuurlijk over wat ondernemen echt betekent. Mijn gast van vandaag is iemand die haar toekomst al helemaal had uitgestippeld. Een master informatierecht en vervolgens als advocaat op de Zuidas werken. Maar toen kwam corona, kon ze net als iedereen geen kant uit en begon ze met het plaatsen van recepten op Instagram. En nu, 4 jaar later, heeft ze 100.000 volgers, 3 kookboeken en een eigen merk. Pien Wekking, het gezicht achter Pien, laat haar eten zien. Welkom.
4: Dank je wel. Ja. Nou, leuke introductie zo.
3: Ja, kan je je erin herkennen?
4: Ja, heel goed.
3: Gelukkig. Gelukkig. Ik heb mijn best op gedaan. We hebben het zo meteen uitgebreid over het influencer. Tegenwoordig heet dat content creator, ja. Moet ik zeggen. Je hebt zeker ook een hekel aan het woord influencer.
4: Ik vind influencer wel heel... Ja, dat is een beetje een nare toon zit eraan.
3: Oh ja?
4: Ja.
3: Maar je influence, toch?
4: Ja.
3: Je influence, wat ik vanavond ga eten.
4: Ja, dat is ook wel zo, maar... Influencer is toch wat meer gericht op heel snel of zo. En content creation gaat ook een beetje over dat er dus meer werk in zit.
3: Eigenlijk ben je gewoon een maker natuurlijk ook.
4: Ja.
3: Nou, we gaan het zo uitgebreid hebben over jouw ondernemerschap, over jouw merk. Maar ik begin zoals altijd in dit programma eerst met een stelling. Influencer is wel een heel makkelijke manier van ondernemen. Wat plaatjes schieten en je bent klaar. Gemeen,
4: nou,
3: hè?
4: Nou, ja, nee, is niet gemeen. Ik denk dat het voor sommige takken binnen influencerschap wel klopt. Maar dat je binnen het vakgebied influencer zijn nog wel verschillende gradaties hebt. Dus er zijn
3: denk je dat het wel klopt? Voor ik denk het namelijk helemaal niet.
4: Oh ja, ik denk het wel. Er zijn echt wel mensen die het op een hele makkelijke manier kunnen doen. Maar goed, daarnaast nog steeds. Ik zeg het met mijn collega's wel eens, of met mensen die ik spreek, dat we in die zin wel een makkelijk beroep hebben. Dat er nooit, we redden geen levens, we doen niks wat belangrijk is.
3: Dus nee.
4: Het is wel in die zin makkelijk. De verantwoordelijkheid is veel minder groot dan mensen met belangrijke beroepen.
3: Ja, dat is zo. Maar je maakt vrolijke content ook. Ja. Het gaat natuurlijk om lekker eten.
4: Ja.
3: Je ziet er goed uit. Er zijn mooie plaatjes. Professioneel geschoten.
4: Ja.
3: Maar jij herkent je niet in deze stelling, omdat?
4: Nou, omdat... Ik herken me dus in een bepaalde manier wel. Maar zelf denk ik niet, omdat er bij mij zoveel werk gaat zitten in 1 video alleen al. Als je kijkt hoeveel werk daarin zit, dat is niet makkelijk even een foto schieten en je gaat weer door.
3: Vertel eens, want hoe lang duurt zo'n video?
4: Als ik bijvoorbeeld voor een merk iets maak, dan zijn we daar wel een hele dag mee bezig. Plus voorbereiding. Mensen vergeten ook altijd dat ik heel veel boodschappen moet doen.
3: Oh ja.
4: Dus er zit heel veel voorbereiding in, van meetings tot aan bedenken wat ik ga maken, tot het testen, tot uiteindelijk de video maken en de edit. Het
3: is niet en dat is de gesponsorde content dan?
4: Ja, maar ook gewoon voor mijn normale content eigenlijk ook precies hetzelfde.
3: En als je dus zeg maar eventjes de niet gesponsorde content doet, dus je maakt echt content gewoon puur voor je volgers,
4: ja,
3: hè, om de boel levend te houden. Zo'n video duurt 3 minuten, 2 minuten?
4: Nee, korter. Een video duurt meestal 40 seconden.
3: 40 seconden. En hoe lang ben je dan bezig om die 40 seconden te maken? Even voor mensen
4: als
3: die
4: ik
3: niet.
4: Als ik niet voor een merk werk, dan is het vaak, dan probeer ik er 3 of 4 op een dag te maken.
3: En ben je de hele dag mee bezig?
4: Ja.
3: Oh, ja.
4: Ja. En je zal mijn keuken eens moeten zien daarna.
3: Oh, dus dat onderschat ik toch steeds weer. Dat ik denk, je maakt even zo'n filmpje, maar je maakt natuurlijk helemaal niet even zo'n filmpje.
4: Nee, er zit veel meer werk in. Over alles wordt nagedacht. Welk bord ik gebruik, welke pan, welke... over alles wordt nagedacht.
2: Het MKB Café.
3: Ik ga even bij het begin beginnen.
4: Ja.
3: Even terug naar 2021. Toen begon je met het plaatsen van recepten op Instagram. Wat ik er over je las, deed je dat toen meer als een soort leuke losse hobby.
4: Ja.
3: Wanneer werd het meer dan alleen een grap?
4: Nou, ik begon het dus eigenlijk, zoals iedereen in COVID, een nieuwe hobby. Nou, ik kookte altijd al wel, maar gewoon een hobby ervan maakte om een foto te plaatsen op Instagram. En dat was gewoon voor mijn vrienden bedoeld, omdat we niet samen konden eten.
30: En op een gegeven moment merkte ik al wel dat dat een beetje in de studentenhuizen ging lopen. En dat het steeds vaker werd doorgestuurd, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment had ik volgens mij 10.000 volgers. Echt al heel snel. Toen dacht ik, oh, wat is dit? Wat moet ik hiermee?
5: Ja, waar komen die vandaan?
30: Wat willen deze mensen van mij? Ja. En nou, toen ging het eigenlijk een beetje zo door. Er kwamen steeds volgers bij, want iedereen was aan het koken in die periode. En ik denk dat het voor mij heel serieus werd toen ik eigenlijk door een uitgever al gecontact werd van, we willen een boek van jou. En toen dacht ik, oké, hier zit dus meer in dan alleen maar op Instagram een foto plaatsen van het eten wat ik maak.
5: Want hoe komt dat? Want er zijn ontzettend veel mensen die koken en hun eten laten zien.
30: Ja.
5: En dan lukt het niet.
30: Nou, ik heb wel een beetje geluk gehad, denk ik. Omdat ik in COVID ben begonnen. Iedereen was toen bezig met koken en eten. Omdat je niet uit eten kon gaan. Dus
5: ja, mensen, maar je zag ook heel veel filmpjes van mensen die eten maakten op Instagram.
30: Ja, maar heel weinig Nederlanders toen nog, hoor. Ja. Er was wel echt een doelgroep die een beetje werd gemist. Je had vaste, nou, vooral bloggers toen nog, die heel veel recepten deelden. En daar nog steeds dat doen. Dat zijn, ja, gewoon hoe het is begonnen eigenlijk. En je had op Instagram niet per se, en op TikTok ook niet per se, mensen die het echt voor een jonge doelgroep deden.
5: Ja, ja.
30: Dus een beetje de, ja, studenten werden een beetje gemist. Dus ik, ja, eigenlijk zat daar een gat waar ik gewoon in ben gestapt.
5: Ja, wie had ooit gedacht dat studenten echt serieuze gerechten maakten?
30: Ja,
5: ik deed gewoon een pot tomatensaus en pasta er doorheen. En dat was het, een boterham met jam.
30: Ja, maar mensen gingen tijdens COVID toch wel waarderen het samen eten, het iets meer moeite erin steken. Niet even, ja, je was thuis, dus je had tijd om in de keuken te staan.
5: Ja. Dat is het moment dat je eigenlijk dacht, dit wordt serieus, is toen je een aanbod voor een boek kreeg.
30: Ja. Want toen ging ik zien dat er dus meer in zit dan alleen social media.
5: Ja. En je hebt ook een modellencarrière gehad.
30: Ja.
5: Daarvoor, hè?
30: Ja.
5: Heeft dat nog met elkaar te maken, denk je? Je bent natuurlijk gewend om voor een lens te staan.
30: Je ziet er
5: goed uit.
30: Dank je.
5: Ja, ja, toch? Nee, maar ja, mensen willen natuurlijk ook op een plaatje iets leuks zien,
30: ja,
5: misschien.
30: Nou, toen ik begon met dit account waren het puur foto's. Dus mensen kregen mij helemaal niet te zien. Dus op zich heeft dat, denk ik, niet ervoor gezorgd dat het
5: de foto's weer die alleen je eten.
30: Ja. Mensen hadden geen beeld van wie ik was. Dat was best wel anoniem. Maar op een gegeven moment ben ik wel ook mezelf erbij gaan plaatsen. Omdat ook samenwerkingen en klanten dat leuk vonden.
5: Ja.
30: Maar of dat ermee te maken heeft, nee, ik denk het niet. Ik denk alleen dat ik daardoor wel misschien mezelf wat beter kan presenteren dan andere mensen. Ja.
5: En je groeide toen razendsnel. Waar liep je tegenaan in het begin?
30: Nou, voor mezelf liep ik er vooral tegenaan van, wat wil ik hiermee? Is dit iets wat ik echt wil doorzetten, of ja, ga ik gewoon iets met mijn studie doen en ga ik gewoon een baan zoeken? Dus dat was voor mij gewoon de hele tijd in je hoofd van, oh, keuzes.
5: Ja, want als je dus kijkt naar de tijd die je ermee kwijt bent, kan je het niet allebei doen eigenlijk.
30: Nee, ja, ik heb dus wel bijvoorbeeld mijn eerste boek tegelijkertijd met mijn scriptie geschreven. Dus dat was al best wel een uitdaging, want een boek schrijven zit toch wel ook veel meer werk in dan mensen denken.
5: Terwijl een kookboek relatief weinig tekst bevat.
30: Ja, maar je moet wel al die recepten maken en testen en mooi op de foto krijgen en teksten eromheen. Dus het is wel, zit wel echt veel werk in. Dat ging toen nog wel naast elkaar. Maar op het moment dat de studie wegviel en het zou gaan om een serieuze mensenbaan, toen dacht ik wel van, oké, dit valt gewoon niet te combineren.
5: Ja, en je vertelt al een beetje van het moment dat je dacht van, hé, nu wordt het echt serieus. Is er ook een moment geweest dat je dacht van, hé, nu ben ik eigenlijk niet meer Pien, nu ben ik een merk geworden? Want dat ben je natuurlijk.
30: Ja, dat klopt. Ik zie mezelf ook nog steeds gewoon, bij mijn vrienden ben ik Pien, zeg maar. Maar als ik mensen ontmoet of dingen aan het doen ben, dan een soort van alter ego, als in Pien laat eten zien. Dat is wel gewoon zo.
5: Je bent geld waard. Jouw merk is geld waard.
30: Ja,
5: en jouw merk is jouw naam.
30: Ja, klopt. Dus ik vond dat aan het begin denk ik wel ingewikkeld. Ik heb, wat misschien wel grappig is om te vertellen, is dat toen ik, eigenlijk ben ik het echt serieus gaan nemen toen ik ging samenwonen met twee vriendinnen. En die hebben een eigen agency. En die zeiden tegen mij van, joh, maar je kan hier gewoon geld mee gaan verdienen. Mogen wij jou niet managen? En toen heb ik gezegd van, nou, het mag wel. Maar ik wil het helemaal niet commercieel gaan doen, want het moet gewoon een grapje blijven. En ik ben gewoon aan het studeren en ik word gewoon advocaat. Dat was eigenlijk mijn reactie. En toen zijn we toch maar wel dat soort van partnerschap aangegaan. En toen ging het heel snel. En toen merkte ik opeens van, oké, er zit dus commercieel potentie in. Ja. Maar dan ga je dus opeens wel met een andere visie naar zo'n merk en zo'n pagina kijken.
5: Ja, en verhard je dan ook? En ik vraag dat meer omdat ik het misschien van mezelf een beetje herken. Als je iets persoonlijks doet, kan je het soms heel zacht zijn en heel vriendelijk. En het moment dat het echt commercieel wordt, dan moet je duidelijke grenzen gaan stellen. Ja. Mensen gaan afwijzen.
30: Zeker.
5: Te maken met meningen van mensen die soms vervelend zijn.
30: Nou, ik moest gewoon heel erg wennen aan het feit. Ik wist toen eigenlijk nog ineens wel heel goed dat er echt met social media gewoon geld werd verdiend.
5: Ja, en grof
30: dus
5: ook.
30: Ik zei aan het begin gewoon van, oh ja, dat doen we, weet je wel. Maar gewoon ook voor hele lage bedragen, die eigenlijk veel te laag waren. Omdat ik gewoon dacht van, oh, bijzonder, en laten we dat doen. En nu ben je dan zoveel jaar verder en ben je dus wel inderdaad verhard. Want je gaat sommige meetings niet eens meer aannemen, omdat je denkt, ja.
5: Ja, betaalt niks, daar komen we best niet voor uit.
30: Nee, daar verhard je wel in.
5: En welke merken werk je mee samen bijvoorbeeld? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
30: Dat verschilt heel erg hoor. Want niet al mijn samenwerkingen gaan puur om geld. Dus er zijn ook gewoon klanten waar ik mee werk, omdat ik hun producten heel mooi vind. Ik word bijvoorbeeld gesponsord door Le Creuset, de pannen, KitchenAid. Klanten waar ik mee werk, omdat ik hun producten heel mooi vind. Ik word bijvoorbeeld gesponsord door

0: Maar je zit je dus wel in bedragen van 10 of 20.000 te denken als je een post maakt. Ja, dus je kan er eigenlijk, je wordt er echt rijk mee.
1: Nou, dat ben ik nog niet hoor. Maar...
0: Het is een bescheiden antwoord, maar ik bedoel, je kan echt flink cashen met een goede post.
1: Dat, ja, dat maar is iets wat je... ik denk dat daar ook wel een soort van, niet per se kritiek op is, maar dat mensen denken van, oh, makkelijk geld verdienen. Maar als je kijkt naar wat voor bedragen er vroeger in de tv omgingen qua reclames, uiteindelijk is het gewoon het overnemen van reclames die je normaal op tv zag.
0: Ja.
1: Dus ja, dat, daar is gewoon budget voor.
0: Ja, nou, heel fijn.
1: Ja, voor heel mij fijn. Heel fijn.
0: Hey, en je zie je jezelf nu als een content creator of als een ondernemer?
1: Ik denk dat het naast elkaar bestaat voor mij. Ik ben een content creator omdat ik met Binnen Door Eten nog steeds op social media daar content voor maak. En dat is dan het zijn van content creator. Maar ik probeer mijn merk wel groter te maken dan alleen social media. Dus ik heb boeken, ik heb een eigen merk. Dus daarin ben je dan ook ondernemer.
0: En wat vertel eens, want dit programma gaat natuurlijk ook over ondernemen. Waarin ben jij een ondernemer?
1: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld, nou, ik heb recent een eigen merk gelanceerd, Pien Stables. En dat ziet dus op tafelaankleding, servies, dat soort dingen. En dat doe ik helemaal zelf. En waarin ik denk ik me daarin onderscheid, is dat heel veel content creators een aanbod krijgen om een merk te starten. En vaak vanuit een ander merk wat dan graag het geld wil voorschieten en zich daarmee wil bemoeien. En dan,
0: en dan jouw gezicht leent.
1: Hè? Ja, en dan krijg je een percentage. En die aanbieding heb ik ook heel veel gehad. Maar ik dacht wel van, ja, waarom zou ik een percentage krijgen als ik het gewoon zelf kan doen?
0: Ja, dus
1: mijn eigen merk gelanceerd. Maar ook gewoon als je kijkt naar het zijn van content creator, dat is eigenlijk ook gewoon het leiden van een onderneming. Want ook bijvoorbeeld mijn content, dat ben ik niet in mijn eentje thuis altijd aan het maken. Er zijn ook mensen die mij daarbij helpen en die ik moet aansturen.
0: Hoe ziet zo'n team eruit?
1: Ik heb een managementteam natuurlijk. Ik heb mensen in dienst die mij helpen met content maken, het editen ervan. Bij het boek komen mensen helpen. Dus ja, het zijn allemaal verschillende...
0: Maar die betaal jij niet? Het is geen personeel, of wel?
1: Jawel.
0: Oh, die betaal jij? Ja. En dan freelancers.
1: Ja, het zijn allemaal wel freelancers in deze sector, ja.
0: Hey, en even over dat Pien's Tables en het boek. Dus nee, eigenlijk is het Pien's Tables is eigenlijk het meest echt ondernemen.
1: Ja, het staat echt los. Dat is echt een eigen merk, ja.
0: En hoe doe je dat? Hoe bouw je zoiets op?
1: Ja,
0: je zegt, ik doe het alleen, maar
1: dat
0: hoe?
1: Was ook wel een uitdaging, hoor. Ja. Want ik dacht opeens, dit ga ik doen en probeer het maar eens te vinden.
0: Wat koop je? Wat verkoop je? Hoe begin je? Hoe bedenk je?
1: Nou, het komt eigenlijk voort uit het idee dat merken die, nou, creator-led brands, dus door creators gemaakte merken, gewoon heel goed werken op dit moment. Dat zie je eigenlijk in Amerika ook heel erg. Mensen die al het bereik hebben, kunnen natuurlijk veel makkelijker een bedrijf opzetten. En eigenlijk vanuit dat idee, en gewoon vanuit mijn liefde voor serviezen en tafelaankleding, et cetera, ben ik dit dus begonnen. En het idee was er al langer, maar ja, vind maar eens de tijd. En inderdaad, hoe begin je? Dus ik heb eigenlijk iemand gevonden die mij kon helpen met de juiste producenten vinden en dat uit te zetten. En nu heb ik een hele mooie collectie gemaakt.
0: Hoe afhankelijk ben je eigenlijk van een platform als Instagram voor je inkomsten en bereik?
1: Ja, natuurlijk. Ja, heel afhankelijk op dit moment. Zonder Instagram heb ik geen deals. Dus dat is, het is heel belangrijk voor mij, social media.
0: Het verandert natuurlijk heel snel. Want ik weet nog, ik ben veel ouder dan jij. Toen was er nog volgens mij, toen kwam Facebook en daarvoor was volgens mij nog Hives.
1: Ja, dat heb ik wel meegemaakt hoor. Nee,
0: het is natuurlijk steeds veranderd. Ja. Hoe zorg je dat je relevant blijft, dat je bijblijft?
1: Ik denk dat dat wel ook in je moet zitten. Ik denk wel dat het in je moet zitten om jezelf elke keer weer te willen uitvinden en te zien wat goed werkt en niet goed werkt. En ook die uitdaging durft aan te gaan. En als er weer een nieuw platform komt, dan moet je daar ook gewoon weer op gaan instappen, denk ik.
0: Ja, maar op TikTok ga je veel minder goed dan op Instagram.
1: Ja, TikTok is echt een... Ja, het kan een heel makkelijk platform zijn. Kijk, wat het verschil echt tussen Instagram en TikTok is, is op Instagram houden mensen wel van mooie video's en een bepaalde... Ja, esthetiek is belangrijk. En TikTok is gewoon, gooi er maar op wat het ook is. En ik ben van mezelf gewoon veel meer bezig met dus esthetiek en mooie plaatjes. En daarom past Instagram gewoon veel beter bij mij.
0: Ik vind eten wat slecht gefotografeerd is, wordt ook al snel vies.
1: Ja, ik hou er ook niet van. Maar op TikTok heb je ook gewoon heel veel video's van mensen die heel vies slurpen en zo. Dat gaat dan ook helemaal viral, ja.
0: Oh ja. Dat is maar je zou wel kunnen zeggen van die jongere doelgroep zit over het algemeen meer op TikTok. Die heb je nog niet helemaal te pakken. En je ziet nu dat de wat oudere doelgroep ook meer verschuift naar TikTok.
1: Ja, nou ja, het is niet dat ik helemaal niet op TikTok zit. Maar

0: De allerjongste zitten nu op TikTok. Dus ja, volgens mij is het tot... Ja, ik weet eigenlijk niet wat...
1: Nee, want in mijn kennis gaan mensen nu ook een beetje over.
0: Ja, nou, het is niet dat mijn content niet zou werken op TikTok... en ik ben daar ook gewoon mee bezig. Maar de allerjongste doelgroep is voor mij bijvoorbeeld... weer niet echt super interessant. Want mijn recepten zijn ook geen... Ja, het zijn geen inderdaad kant-en-klare noedels of zo. Dus
1: nee, maar ik bedoel meer het hele idee van hoe blijf je bij... als ja. Instagram minder populair wordt... en het wordt overgenomen door een ander platform. Ik bedoel, als je daar zo afhankelijk van bent... Nou hoe ga je dat aanpakken?
0: Ik denk dus dat daar een beetje die weerbaarheid in zit. Dus bedenken van, oké, hoe kan ik mij onderscheiden op een ander platform... en wat is belangrijk op dat platform? Wat werkt daar goed? En dat is gewoon heel veel testen. En dat ben ik ook veel aan het doen nu.
2: Het MKB Café.
1: We hebben bij dit programma ook altijd twee reviews die we gaan bespreken. Ze gaan allebei over je nieuwste kookboek. Ik zag hem net trouwens nog liggen in de winkel op Centraal Station. We beginnen met een kritische.
0: Ja,
1: mag dat?
0: Leuk. Ja, kom maar op.
1: Leuk voor Instagram, maar haar kookboeken voegen weinig nieuws toe. Het voelt soms meer als branding dan als culinaire verdieping.
0: Ja. Het gaat over alle drie de boeken dus eigenlijk. Ja. Als ik het zo hoor.
1: Ja.
0: Ja, dat is, ja, weet je, je kan niet iedereen pleasen in het leven. Dus als mensen dit niet leuk vinden, ja.
1: Maar want soms heb je kritiek dat je denkt van, ik herken er wel iets in.
0: Nou, er is wel echt een heel... Daarom vroeg ik eigenlijk van, het gaat over alle drie de boeken. Dat vind ik wel bijzonder, want ik kan wel bij het eerste boek bijvoorbeeld nog wel voorstellen. Kijk, dan ga je voor het eerst een boek maken. Dan voelt het een beetje als, oké, wat doe ik op Instagram? Kan ik het ook in een boek doen? Maar ik heb ondertussen wel echt een boek gemaakt wat helemaal los staat van Instagram. Dus ja, ik zie dat niet als een... Ja, dat hetzelfde zou zijn.
1: Maar deze persoon zegt, voegen weinig nieuws toe. Ja. Wil dat dan zeggen, moet je elke keer totaal nieuwe recepten hebben? Of kan je ook gewoon iets uitkiezen wat al bestaat, wat jij leuk vindt?
0: Nee, ja, ik denk dus dat bij het eerste boek was het dus echt wel ook nog... zaten er bijvoorbeeld wat van mijn beste recepten van Instagram in dat boek. Dus ik kan me nog voorstellen dat je dan denkt, het voegt weinig toe... want ik kan het toch al online vinden. Maar mijn nieuwe boek heeft bijvoorbeeld alle recepten zijn niet... op social media, dus je koopt echt exclusieve recepten.
1: Oh ja.
0: En daarnaast staat er heel veel meer in. Mijn boek gaat heel erg over hoe host je een feestje... waar moet je rekening mee houden, hoe blijf je stressvrij, et cetera, et cetera. En dat zijn allemaal dingen die je niet op Instagram gaat kunnen vinden. Dus ja, nogmaals, voor ieder zijn eigen keuze. Of die
1: dat raakt je ook niet echt, of wel?
0: Ik denk dat het me bij mijn eerste boek veel meer had geraakt. Maar ik heb nu wel zoiets van dat ik heel erg achter... mezelf sta in wat ik doe en wat ik leuk vind en wat ik lever. Het is niet dat ik zomaar een boek maak en gewoon in de winkels leg... en kijk maar of je het leuk vindt. Er zit echt heel veel tijd, moeite en plezier ook in.
1: Ja. Je krijgt natuurlijk door dat hele social media ook een hele dikke huid waarschijnlijk.
0: Ja, nou, ik krijg dus heel weinig vervelende reacties. Dus ik heb daar op zich echt helemaal geen last van. En nogmaals, het heeft ook met smaak te maken. En weet je wat ik ook wel eens heb gehoord? Dat mensen dan zeggen van ja, maar zo goed kan jij niet koken... want er zijn boeken van sterrenchefs. En dan denk ik, ja, dan moet je inderdaad een boek van de sterrenchef kopen. Want die, ja, dan als dat is wat je wil maken, dan moet je dat kopen. Ik ben ook geen chef. Ik heb nooit een koksopleiding gedaan. Ik noem mezelf ook geen chef. Ik maak gewoon recepten voor mensen die het leuk vinden om die recepten te maken. En als dat niet bij je past,
1: ja.
0: Het is vervelend, maar ja. Het doet, ja.
1: Er zijn ook genoeg lovende woorden over je te vinden. Pien maakt koken toegankelijk zonder het saai te maken. Haar recepten voelen alsof een slimme vriendin ze met je deelt. Haalbaar, maar altijd met een goede twist.
0: Nou, dat vind ik een hele leuke reactie. En dat klopt denk ik ook met wat ik probeer te bereiken.
1: Die slimme vriendin is ook wel een beetje je imago en je verdienmodel, heb ik het idee.
0: Nou, ik vind het eigenlijk heel leuk dat er slim in staat. Want ik weet niet of mensen dat nou per se bij mij denken. Dus ik vind dat wel heel leuk.
1: Je handige vriendin.
0: Ja.
1: Dat zou je meer zeggen.
0: Ja, misschien wel.
1: Ja, hè? Wat doet het met je, zo'n goede recensie?
0: Ja, ik vind goede recensies natuurlijk altijd veel leuker om te krijgen dan slechte recensies. Ja, heel leuk. Ja, ik krijg wel echt veel meer positieve berichten van mensen dan negatieve. Misschien omdat mensen die bij mij gewoon liever sturen dan dat ze negatief zijn, gelukkig.
1: Ja.
0: En elke keer.
1: Dat denk ik ook met het onderwerp te maken.
0: Zeker.
1: Want het is gewoon, koken is natuurlijk gewoon fijn en gezellig.
0: Superleuk.
1: Je steekt wat dat betreft natuurlijk je niet je hoofd boven het maaiveld uit met politiek of andere meningen.
0: Nee, maar goed, daar kan je natuurlijk ook wel reacties op krijgen dat je dat dus niet doet.
1: Oh ja.
0: Dus dat werkt altijd twee kanten op. Maar nee, ik krijg vooral positieve reacties. En elke keer elke keer dat ik zoiets krijg, ben ik, ja, doet het me goed. Ja, ook met kerst wordt er natuurlijk heel veel gekookt. En als ik dan mijn inbox open, dan staan er wel heel veel berichten. En dan probeer op iedereen te antwoorden en iedereen te bedanken. Want ik vind het echt, ja, het is natuurlijk heel bijzonder als mensen, ja, een leuke avond hebben, omdat ze een recept van je hebben gekookt.
1: Nou, ik zou er op zijn minst eigenlijk nog een recept van je moeten krijgen nu. Maar we hebben helemaal geen tijd, met het programma duurt nog maar heel kort. Wat is jouw droom met Pien Later Eten Zien? Over, wat gaat de toekomst je brengen, hoop je?
0: Ja, ik ben dus heel slecht in zeg maar vooruitkijken. Omdat ik dus altijd dacht dat ik advocaat zou worden. En nu zit ik hier op te praten over mijn content creation.
1: Zo gaat het leven ook.
0: Ja, maken. Dus het valt niet echt te plannen. Maar ik hoop gewoon heel erg dat ik het merk nog verder kan uitbouwen. Dus gewoon doen wat ik leuk vind, zolang ik het leuk vind. Misschien nog wel wat meer boeken maken. Ik hoop dat Pien Stables groot wordt. En het liefst ga ik daar ook internationaal mee.
1: Hey, heb je als laatste nog een advies voor mensen die ook online willen ondernemen, content willen maken, maar die niet weten waar ze moeten beginnen?
0: Doen, gewoon doen. Gewoon beginnen met maken. Want dat is denk ik de nieuwe generatie. Dat is de beste tip voor de nieuwe generatie. Kijk, vroeger was er dan misschien een drempel om op tv te komen. Kwam er niet zomaar tussen. Met social media kan je jezelf groot maken. Door het gewoon te gaan doen.
1: Ja.
0: Je hebt geen invloed van anderen nodig. Je hebt geen goede naam nodig. Je moet gewoon gaan maken.
1: Ja, want jij bent ook niet perfect begonnen. Je bent gewoon maar...
0: Nee, totaal niet. Gewoon beginnen en je kan aan mij zien wat daaruit kan komen.
1: Ja, geldt trouwens voor alles, vind ik eigenlijk.
0: Ja, ja, maar soms moet je bij bepaalde dingen heb je gewoon minder invloed erop. En met social media heb je alle invloed erop, behalve het algoritme. Maar als je maar gewoon leuke content gaat maken, kan het heel snel gaan.
1: Ja, super dank. Pien Wekking van Pien Laat Haar Eten Zien.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
11: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
12: BNR Verkeer.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de buurt van Nijmegen door de Nijmeegse Vierdaagse. Op de A325 merk je dat richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is je vertraging 5 tot 10 minuten.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum. Maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers voegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. In Spanje zijn tientallen toeristen ziek geworden toen ze hadden gezwommen in een zwembad aan de Costa del Sol. Waarschijnlijk door een kapotte chloorpomp, waardoor giftige gassen vrijkwamen. De meeste zieken waren Britten, er zaten ook kinderen bij. Sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. In Groningen is celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat het openlijk te kijken in een café en een serveerster zag het en belde de politie. Hij gaf toe dat hij te erg opging in zijn verslaving. Bij hem thuis werd daarna ander verboden materiaal gevonden. In Turkije begint oud-oppositieleider Özel een nieuwe partij. Hij zei in zijn afscheidsrede dat hij nog niet klaar is met de politiek en met afstand de grootste zal worden. Özel werd 2 maanden geleden gedwongen om te stoppen en dat werd gezien als een soort machtsgreep van de regering Erdogan. En 800 wandelaars van de Vierdaagse gaan na 1 dag al naar huis. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. De politie heeft trouwens een foto verspreid van een man die verdacht wordt van zware mishandeling op een van de feesten in Nijmegen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen steeds meer bewolking. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
16: We hebben het over de mogelijke wisseling van de wacht op de monetaire troon van de wereld.
17: Amerika speelt een beetje met vuur.
18: Ik begrijp niet zo heel erg goed dat Europese enthousiasme van ja, de Amerikanen zijn totaal onbetrouwbaar en vreselijk, al die Amerikanen, die Trump.
17: De economie, de wereldeconomie heeft in mijn optiek een soort long covid ontwikkeld.
18: Dan moet je eens in Europa kijken.
17: En er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt.
16: Ik durf bijna niet te zeggen, maar India's roepie als de wereldmunt?
18: Ja, nou dat is niet. Oeh. Nou, dan misschien nog maar liever Franse Frank.
17: Dat heb je mij niet horen zeggen.
2: Zo'n 400 jaar geleden, startend in de 17e eeuw, was de Nederlandse gulden, de florijn, de munt van de wereld waar je op kon rekenen. Van Londen tot Gdansk en van Madrid tot Moskou, iedere handelaar had vertrouwen in de munt en in de Bank van Amsterdam. Tegenwoordig zou je dat een reservemunt noemen. Maar het ging mis. In 1781, toen de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog uitbrak. De Bank van Amsterdam nam een fatale beslissing. Ze pompte massaal geld in de VOC, die op dat moment al in zwaar weer zat. Oorlogsschepen kwamen niet meer terug, handelsroutes vielen weg en de VOC kon haar schulden niet meer aflossen. En tegelijkertijd wilden rekeninghouders hun onderpand terug, in zilver graag. Met kunst en vliegwerk probeerde de bank jarenlang in het geheim de gaten te dichten. De markt voelde het al wel, de gulden bleef onder druk staan. In 1791 was er nog een reddingsoperatie, maar het bood weinig soelaas. En in 1795 marcheerde het Franse leger Amsterdam binnen. Einde bankgulden. Iets wat lang onaantastbaar leek, was binnen 20 jaar verdwenen. Na de gulden kwam het Britse pond, maar ook de Britse overheersing viel uit elkaar. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in het Amerikaanse Bretton Woods met 43 andere landen een akkoord gesloten. De dollar werd de nieuwe wereldreservemunt. Wil je olie kopen? Kom erop met je dollars. Investeren in een Afrikaans bouwproject? Dollars. Sojabonen kopen van Brazilië? Nou, je raadt het al wel, inderdaad, in dollars. De dollar zit overal. Maar de laatste tijd hoor je steeds vaker de vraag: voor hoe lang nog? De Amerikaanse schulden zijn torenhoog. Ze zitten in oorlogen die geld verslinden. En in tijd van crisis lijkt de dollar niet meer automatisch de veilige haven om in te vluchten. Opvolger staat te trappelen. China heeft aspiraties en ook de Europese Unie. We moeten nu tegen de dollar opboksen, aldus ECB-baas Lagarde. Maar komt er echt een einde aan de macht van de dollar? En moet je het wel willen reservemunt zijn? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
19: Dag Rens.
2: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Edin, welkom.
19: Dag Rens.
2: De wereldeconomie zonder dollars. Kunnen we ons dat voorstellen, Edin?
19: Het is denk ik heel moeilijk voor te stellen, omdat we in ons leven niets anders hebben meegemaakt. Maar in principe is het mogelijk, want we hebben het in de kern over een soort sociaal contract in de wereld. Wij gebruiken dollars met z'n allen. En als we morgen dat contract wijzigen, dan gebruiken we iets anders.
2: Han, kunnen wij het ons voorstellen?
20: Nou ja, maar ik moet wel zeggen, de hele hype erover, ja, het doet mij denken aan Mark Twain, die eens gezegd heeft: the rumors of my death are greatly exaggerated. Nou, zo zou ik dat ook ten aanzien van de dollar zien. Maar als je dus de vraag stelt, gaat de dollar verdwijnen als reservemunt? Dan zou ik zeggen, absoluut zeker. Maar ik ga dat absoluut niet meer meemaken.
2: Hmm.
20: En ik denk dat
2: Want er wordt wel gezegd, ja, de macht van de dollar zien we langzaamaan afbrokkelen. Zoals we ooit de florijn ook zagen afbrokkelen.
20: Nou,
2: in 20
20: dat
2: jaar.
20: Valt nogal mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Daar gaan we ongetwijfeld ook van onze gasten het een en ander over horen.
19: Ik moet dan toch altijd denken aan een prachtig boek van twee landgenoten van me. Die zijn over de zijderoute geweest. Landgenoten, mensen uit Bosnië-Herzegovina, voor de luisteraar. En op hun weg zijn ze door Saudi-Arabië heen getrokken. En daar reden ze op de A1, als het ware, van Saudi-Arabië en moesten ze naar een benzinepomp. Dit speelde zich 3-4 jaar geleden af. Dus zij slaan af, ze gooien de auto vol, ze lopen naar de balie om af te rekenen. En ze komen er op dat moment achter dat ze te weinig Amerikaanse dollars hebben bij zich. En diegene, de man achter de balie, zegt: ja, je kunt alleen in dollars betalen of in de lokale munt. Nou, ze hadden helemaal geen lokale munt en te weinig dollars. En een van die twee heren kwam op het geniale idee om euro's uit zijn binnenzak te halen.
2: Ja.
19: Nou, om een lang verhaal heel kort te maken, de politie moest aan de pas komen, want de man achter de balie op de benzinepomp op de A1 van Saudi-Arabië geloofde niet dat dat echt geld was. Dus 25 jaar na de introductie van de euro loopt er iemand in Saudi-Arabië die echt niet gelooft dat het echt geld was.
2: Oké, tot zover de geloofwaardigheid van de ECB en Christine Lagarde. Ja, is dat dan luchtfietserij wat we horen van haar? Van: we moeten nu tegen de dollar opboksen?
20: Nou, weet je, ik vind het soms een beetje wat naïef en opportunistische ambities. Ja, ik vraag me vaak af, weet je, waarom zouden we dat eigenlijk willen? En hebben we nou de voordelen daarvan goed afgewogen tegen de nadelen?
0: Het nadelen van het reservemunt zijn?
20: Ja, die zijn er natuurlijk ook. Okay. Althans, daar hoor ik nooit iemand...
0: Nee, want ik hoor alleen maar, Amerika heeft een enorm voordeel dat ze een reservemunt zijn.
20: Ja, maar dat wil niet zeggen dat wij datzelfde voordeel zouden hebben en geen enkel nadeel. Maar ik denk dat Amerika ook daar nadelen van heeft. En ja, het lijkt mij een beetje evenwichtige discussie. Dat lijkt mij wel nuttig. Ja.
19: En nog heel even over Christine Lagarde, wat je altijd in je achterhoofd moet houden, zij komt uit Frankrijk. En als je naar de historie kijkt, Frankrijk heeft elke gelegenheid gebruikt om tegen de schenen van Amerika te schoppen. En de Frankrijk vond het sinds 1944 erg dat de Amerikaanse dollar die rol speelde. Dus Ik kan me voorstellen dat zij de recente ontwikkelingen aangrijpt om te zeggen van, goh, zouden we daar niet iets aan kunnen doen als Europa?
0: Onze gast van deze aflevering is oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit, Paul Hilbers. Paul, van harte welkom.
17: Dankjewel, Ren.
0: Ja, ik zit te twijfelen of ik meteen ga vragen, gaat de dollar verdwijnen? Want als jij ook gaat zeggen, nee, die gaat niet verdwijnen, dan kunnen we een hele korte uitzending maken. Maar ik doe het toch.
17: Nou, ik sluit me wel een beetje bij de voorgaande sprekers aan. Die zien dat ik zeker niet verwacht dat het op korte termijn gaat gebeuren. Ik roep ook nog even in herinnering hoe het is gegaan toen het van het pond naar de dollar overging. Je noemde heel erg lange geschiedenis, lang geleden. Maar nog meer recent is dat gebeurd. Dat is in 1944 gebeurd, eigenlijk bij de Bretton Woods-conferentie.
0: Bretton Woods, ja, precies.
17: En dat was dus een grote schok, hè? Een wereldoorlog. En daarna moest de zaak weer opnieuw worden opgezet, die de omstandigheden creëerde om die stap te maken. Maar dat was helemaal geen gemakkelijk proces. En in feite, er is een heel aardig boek over verschenen, dat heet de Battle of Bretton Woods. Want die Bretton Woods-conferentie was ook een battle, in zekere zin, tussen de Engelsen, Keynes zat daar namens de Engelsen, en de Amerikanen, om geleidelijk die overstap te maken.
0: Maar wat het mij wel zegt, is dat het, hoe zeggen de Engelsen dat, gradually and then suddenly is gegaan. He, dus langzaamaan werd het Britse pond uitgehold, en opeens, we hadden een Tweede Wereldoorlog, en opeens is het niet meer zo.
19: Al opeens.
0: Nou ja, goed, de Tweede Wereldoorlog.
19: 30 jaar lang geduurd voordat de Amerikaanse dollar de rol van het Britse pond overnam.
0: Ja, maar we hebben daar wel met elkaar in Bretton Woods afgesproken. Oké, het worden nu de Amerikanen. En dat is...
17: Het is wel interessant wat er een rol speelt hier. Dat zijn zogenaamde netwerkeffecten. Ja. En dat zijn dus de effecten die beschrijven dat heel lang een bepaalde techniek kan worden gebruikt. En dat het een soort van kritische massa vereist om over te stappen op een andere techniek. Mm-hmm. En er zijn bekende voorbeelden van het toetsenbord op wat je voor je hier hebt staan. He, de QWERTY-voorbeeld. Volgorde, dat is niet de optimale volgorde in de ogen van velen, maar het verandert niet meer omdat iedereen zo gewend is. Dat geldt ook een beetje voor het gebruik van telefoons, het gebruik van cellphones tegenwoordig. Dus het vereist een kritische massa om zo'n stap te maken en dat duurt dus een tijd.
0: En dan even voor jou, voor die Fransen, dan hebben die Fransen toch nog een AZERTY-toetsenbord waar ik helemaal knettergek van word als je dat ooit
19: altijd tegen de schroef.
0: Altijd die Fransen.
19: Goed. Nog even terug naar wat jij daarnet zei. Ja. Wij, in de zin van de wereld, heeft in Bretton Woods niet afgesproken om Amerikaanse dollar de facto door de wereldmunt te maken. Het was eigenlijk de enige optie toen. Mm. Men heeft er heel lang over gedaan, omdat het heel gevoelig lag. Maar er was op dat moment geen andere munt die rol kon gaan spelen dan Amerikaanse dollar.
0: Laten we eens even een paar stapjes terug doen en daarover praten. Want Han zegt, ooit gaat de Amerikaanse dollar verdwijnen, maar ik ga het niet meer meemaken. Wat is eigenlijk een wereldreservemunt, Paul?
17: Nou, dat is eigenlijk munt die... Laat ik vooropstellen, er is geen algemene definitie en er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt. Dit staat niet ergens in de statuten van een organisatie of in een internationale overeenkomst. Dat is uiteindelijk toch een beetje de markt die uiteindelijk bepaalt wat wordt de munt die we met z'n allen gaan gebruiken om zaken in uit te drukken, om internationaal mee te betalen en om in te beleggen. Dus uiteindelijk is het de markt die, en daar kom ik weer een beetje terug op het punt van die kritische massa, de markt bepaalt uiteindelijk wat we gaan gebruiken.
0: Ja.
17: En het ligt dus niet officieel vast, maar het is dus een munt die eigenlijk die drie rollen heeft. Hè? Ruilmiddel, reserveeenheid en rekeneenheid.
0: Ja. En wat voor voordelen levert het een land op als zij de wereldreservemunt zijn?
17: Nou, dat is nog best wel wat, hoor, moet ik zeggen. In de eerste plaats, wat betekent het? Dat betekent dat andere landen jouw munt gaan gebruiken, maar ook jouw munt gaan aanhouden. En voor zover ze die munt aanhouden in cashvorm, heb je als het ware een soort renteloos krediet van die andere landen die niet terugkomen met jouw munt om dingen te kopen in je eigen land, maar die gewoon laten circuleren buiten je eigen land. Dus dat heet wel met een mooi woord muntloon.
0: Ja.
17: Het loon van degene die de munt uitbrengt, is dat die renteloze krediet.
0: Het zijn een beetje die vrienden van jou in Saoedi-Arabië die zeggen, het is maar handig als ik een paar Amerikaanse dollars op zak heb, want dan kan ik altijd nog tanken.
19: Het komt er in feite op neer. Niet zo heel lang geleden betaalden wij in dit land ook nog met de checks. Dus je kan gewoon een cheque uitschrijven. Het komt er in feite op neer dat als jij als land de facto de wereldmunt hebt, dan ben je in staat om aan de lopende band checks uit te schrijven en dingen te kopen, zonder dat je ervoor moet vrezen dat men massaal die checks bij jou gaat inleveren en om geld vraagt. Okay. Dat is het grote voordeel.
0: De andere voordelen nog, Paul?
17: Nou, het is ook een element van liquiditeit, speelt ook een rol. Hè? Als heel veel mensen, heel veel economische partijen jouw munt gebruiken en in jouw munt investeren, dat betekent dat jij een heel grote toegang hebt tot internationale financiële markten. En dat wil zeggen dat je vaak ook goedkoper kan lenen internationaal dan je anders zou hebben kunnen lenen. Ja. Dus het is ook een economisch voordeel in termen van de kosten die het jou die met ze meebrengt in termen van de financiering van je schuld.
0: Je kunt makkelijker staatsobligaties uitschrijven en er is altijd wel vraag naar.
17: Nou ja, de US Treasury Market, hè, waar we hier over praten, dus de markt voor Amerikaans schuldpapier, die is ook zo groot vanwege het feit dat heel veel buitenlandse beleggers die treasuries aanhouden als element in hun liquiditeit.
0: Ja. Is toch, dat dan? Is dat
20: en
0: dan?
20: En toch is natuurlijk de rente op euro's is lager dan op dollars. Dus ik hoor veel mensen zeggen: oh, we hebben de euro, moeten we opsturen in de vaart der volkeren, dan worden wij de wereldvaluta en dan gaat bij ons de rente naar beneden. Nou, misschien. Ja,
0: of
20: maar het is al lager dan
0: of het is een teken dat die status van Amerika als wereldreservemunt aan het afbrokkelen is, omdat de rente op staatsobligaties hoger is.
19: Het is van het simpele feit dat de Amerikaanse economie gewoon aanmerkelijk harder groeit dan onze economie.
20: Oké.
17: Ja. En de inflatoren perspectieven verschillen ook, hè, tussen Amerika en Europa.
20: Oké.
0: Is het hebben we dan alle exorbitante voordelen van Amerika als een reservemunt gehad, of niet?
17: Nou, ik denk dat dit wel de belangrijkste zijn.
0: En je zegt, dat is niet een afspraak geweest. In de volksmond denken we allemaal, ja, dat hebben we met Bretton Woods wel afgesproken.
17: Nou ja, wat we hebben afgesproken is eigenlijk ten aanzien van Amerika drie dingen. Het eerste is, we hebben de dollar als de centrale munt gedefinieerd waar alle andere munten aan gelinkt zijn. In de tweede hebben we de dollar gekoppeld aan goud, ook niet onbelangrijk. We hebben gezegd, één munt wijzen we aan, die koppelen we aan het goud. Alle andere munten koppelen we aan de dollar. En ze hebben twee organisaties opgericht, IMF en Wereldbank, die allebei in Washington staan, dus ook dicht bij Amerika. Dus het was wel een bezegeling van de Amerikaanse hegemonie op dat moment.
20: Mag ik toch nog eventjes terugkomen op die voordelen voor Amerika? Want een van de voordelen die vaak wordt genoemd in het geval van Amerika, dat is, Amerika heeft al decennia lang handelstekorten, dus die voeren meer in dan ze uitvoeren. Als je zo'n positie hebt, dan moet je dat natuurlijk, dan moet je financieren. Dus dan moet je in het buitenland lenen. En er wordt heel vaak gezegd, ja, Amerika kan dat doen, omdat iedereen wil wel Amerikaanse vermogenstitels hebben, omdat ze de wereldvaluta zijn. Dus het feit dat de dollar de wereldvaluta in de wereld is, stelt Amerika in staat om op de heel lange termijn alsmaar tekorten te hebben. En je zou dat ook nog kunnen zeggen van, eigenlijk stelt dat Amerika in staat om om heel erg lang boven zijn stand te leven. Ja. Vind je dat ook een vermeend voordeel van de dollar als wereldvaluta voor de Amerikanen?
17: Nou, je hebt duidelijk gezien dat er een grens is, hè, aan wat je net zegt, dat proces. In 1971 is die dollar uiteindelijk van het goud afgegaan, omdat Amerika een beetje, om in jouw woorden te blijven, boven zijn stand leefde. En daardoor dus er toch wel wat wantrouwen ontstond ten aanzien van die dollar als het centrale element in het systeem. En er is toen echt een hele wat onrustige periode daarna heeft plaatsgevonden, tot het uiteindelijk, hè, ook omdat ook in die periode twee oliecrisis plaatsvonden, en Vietnam en Watergate, dus was in het algemeen een hele onrustige periode in Amerika en wereldwijd. En het heeft dus wel een tijd gekost om die status weer terug te krijgen. Dus het is niet vanzelfsprekend.
0: Maar jouw vraag was dan, Han, is het een voordeel dat een land zich zo in de schulden kan steken, toch?
20: Ja. Vinden we dat een voordeel?
0: Vinden we dat een voordeel?
20: En willen wij dat? En moeten we dat willen?
17: Ja, er is een discussie over dit punt geweest. Ik wil niet te technisch worden, maar het heet, kort gezegd, het Triffin-dilemma.
0: Triffin-dilemma.
17: Triffin was een Amerikaans-Belgische econoom. Triffin-dilemma. En dat dilemma was, als je een wereldreservemunt wil worden, dan moet je als het ware tekorten hebben om die munt voldoende in omloop te brengen in de rest van de wereld. En die tekorten zelf, die ondergraven weer een beetje je positie als centrale munt.
19: Met andere woorden, het is nooit lang houdbaar.
17: Impliciete paradox in dat systeem.
0: Je graaft eigenlijk uiteindelijk, je bent heel machtig, maar je bent wel je eigen gat aan het graven.
17: Nou ja, dat is misschien een beetje ver, maar je hebt een verantwoordelijkheid voor een wereldeconomie, omdat je de munt uitgeeft waarin de wereld in handelt. Maar om die verantwoordelijkheid uit te kunnen oefenen, moet je iets doen wat ook weer een beetje kan schaden, de basis voor die verantwoordelijkheid die je hebt.
19: Ja. Ik wil nog heel even terug naar het jaar 44 en de internationale
0: Bretton
19: afspraak.
0: Woods, ja.
19: Bretton Woods, even voor de luisteraar, ook voor het beeld. Je moet je voorstellen, de Tweede Wereldoorlog is gaande nog steeds. Het internationale geldstelsel wat we daarvoor hadden is weg, namelijk goudstandaard. En men kwam daar om afspraken te maken over hoe gaat het geldstelsel na de oorlog uitzien. Wat men zeker wist is wat het niet moest worden. Namelijk terugkeren naar goudstandaard, dat wilde niemand, want het was rigide.
0: Mm-hmm.
19: En men had ook de vrees voor om naar een stelsel van vrije wisselkoersen te gaan. Voor ons is het nu vanzelfsprekend. Wat de euro vandaag waard is, of op dit moment waard is, is 5 minuten later kan heel anders zijn. Maar in die tijd waren vaste wisselkoersen, dat gaf een gevoel van nou zekerheid, voorspelbaarheid. Zwevende wisselkoersen was een soort nachtmerrie. En om even terug te keren naar het punt eerder. Amerika was het enige land dat die rol kon spelen, namelijk het koppelen van eigen munt aan de dollar, aan het goud. Want op dat moment hadden de VS 2/3 van de goudvoorraad van de hele wereld in handen. En dat kwam weer door een oekase van de Amerikaanse president uit 1933. Alle Amerikanen moesten hun goud inleveren
0: ja.
19: bij de overheid.
0: Ja.
19: Dus Amerika was het enige land waar we de munt van aan konden koppelen aan goud.
0: Ja.
17: Even om aan te sluiten bij wat Edin zegt, en ook bij wat Han eerder zei, die Bretton Woods, dat noem je. Wat was eigenlijk de hele gedachte achter Bretton Woods? Eigenlijk heel simpel kan je dat samenvatten in een gevoel, we moeten voorkomen dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurt wat na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd.
0: Mm-hmm.
17: En het waren concurrerende devaluaties, handelsoorlogen, uiteindelijk leiden tot militaire conflicten en uiteindelijk de opkomst van Hitler in Duitsland. Dat is eigenlijk in een paar zinnen samengevat waarom Bretton Woods. En daar maakten dus die vaste wisselkoers er ook een onderdeel van uit, omdat men wilde voorkomen dat landen weer in die concurrerende devaluatie
0: Dat je munt devalueert, dat je dan interessant wordt de economie, maar dan krijg je een soort race to the bottom.
17: Ja, race to the bottom. En dat hebben we gezien in de jaren 20 en 30.
0: Ja.
17: En dat wilde men voorkomen door die wisselkoersen weer te koppelen.
0: Ja. En is het dan, lijkt het dan de huidige tijd, want ik hoor oorlog, ik hoor onrust. Lijkt de huidige tijd dan op de jaren 30 of lijkt de huidige tijd op de jaren 70?
17: Ja, je ziet beide vergelijkingen wel voorbij komen. Ik ben zelf wel wat huiverig om die vergelijking met de jaren 30 te veel te trekken. Dat was een totaal andere omgeving. De wereldeconomie zag er heel anders uit. Azië was nog helemaal niet de opkomst. En een andere belangrijke factor in de jaren 30 waren de herstelbetalingen van Duitsland, die bijdroegen aan de verarming van dat land, de verarming van Centraal-Europa. En dat droeg dan weer bij aan politieke problemen en handelsproblemen. Dus de vergelijking gaat op een paar punten misschien wel op, maar niet op
0: niet?
17: Veel. Jaren 30 dus niet, wat mij betreft.
0: Mm-hmm.
17: Dat is gewoon te lang geleden en een te andere wereld. Jaren 70 vind ik interessant. Want jaren 70 hebben toch wel een aantal elementen die je toen zag gebeuren, hebben overeenkomsten met wat we nu zien gebeuren. Dus de dollardiscussie, maar ook twee oliecrisis. We hebben nu ook problemen met de oliemarkt. In Amerika had je politieke onrust rond Watergate. Er waren oorlog. De Vietnamoorlog was in het begin van de jaren 70 nog volop aan de gang. Werd pas in 75 met een vrede afgesloten. Dus er waren een aantal factoren die wel wat doen denken aan de situatie.
0: Maar was er toen ook een discussie van, is Amerika nog wel de wereldreservemunt? Of is dat niet in vraag?
17: Ja, er is wel gesproken toen over de rol van Amerika. Moeten wij dit systeem voortzetten? En de grote beslissing die genomen is dus in die periode is om de dollar uiteindelijk los te koppelen van het goud en om de wisselkoersen te laten zweven. En het was een beetje het gevoel van, gaat het systeem dat wel trekken, die grote verandering, en krijgen we niet weer de chaos die we wilden voorkomen na de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
17: En uiteindelijk is dat dus goed gekomen. Dat is wel opvallend om dat achteraf te kunnen
0: concluderen. Goed gekomen voor Amerika of goed gekomen voor de wereld.
20: Ja. Uiteindelijk, denk ik dat. Ik ben opgegroeid aan de universiteit in de jaren 70. En toen was het denken van, we moeten vaste wisselkoersen hebben. Dat werd er ingerend. Ja. Dus dat zat in mijn systeem. En uiteindelijk hebben we natuurlijk we hebben gewoon zwevende wisselkoersen gekregen. En uiteindelijk moet je gewoon zeggen dat toch een heel succesvol systeem is. Je vraagt je ook af of de rol van de wereldvaluta, of het daarvoor dan, wat betreft voordelen en nadelen, of dat dan veel uitmaakt bijvoorbeeld of er een systeem is van vaste wisselkoersen of flexibele wisselkoersen.
19: Maar je zag toen ook, we hebben inderdaad die zwevende wisselkoersen gekregen, maar ook weer niet, want Europa deed er wel alles aan om die schommelingen zo beperkt mogelijk te houden. Want in die tijd was het toch een beetje horrorscenario dat de koers alle kanten op konden, en we wilden enige stabiliteit. En dat is ook het moment waarop het idee euro is ontstaan. We hebben er wel 30 jaar over gedaan om het uit te voeren. Ja. Maar het is daar ergens ontstaan. Ja.
0: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken voordat we dit grote plaatje kunnen schetsen. Zoals de rol van andere landen en hun valuta. Maar helaas, op de radio is onze tijd alweer op. De rest van het grote plaatje kan je horen in onze podcast. Je weet onze aflevering wel te vinden. Hè? In de BNR-app of in andere favoriete podcast-apps. Voor nu, dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende week. Dag.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eens.
5: En ik ben er ook.
6: Dat is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
9: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
10: BNR Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nog druk op de A325 richting Duitsland, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse. Reken hier 10 minuten extra voor.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien. En boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangewakkerd door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van het pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel is niet duidelijk. Een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum, maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers vroegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. En gele truidrager Tadej Pogacar is voorzichtig over de eindzegen van de Tour de France. Hij heeft een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op Remco Evenepoel. Maar nu komen de bergen en daar kan van alles gebeuren, zegt Pogacar. Evenepoel liep vandaag 0,5 minuut in bij de tijdrit. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Art Rooijakkers. Beleggerspanel.
16: Truth Social wil betalende gebruikers eerder toegang geven tot berichten van Donald Trump. Wat betekent dat voor eerlijke handel op de beurs? En het kwartaalseizoen, het kwartaalcijferseizoen is begonnen. Welke bedrijven weten beleggers te verrassen? Ga ik allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag doe ik dat met 2 mooie gasten. Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. En Jean-Paul van Opheusden, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere. Welkom allebei.
17: Dankjewel, goedemorgen.
16: Jullie zijn vaker te horen in dit programma dan ik, dus ik ben blij dat jullie er zijn. We gaan het hebben over de kwartaalcijfers, want het cijferseizoen is in volle gang. Wat zien we allemaal deze week? Alphabet, Tesla, Intel, Volkswagen, Besi. Resultaten die moeten uitwijzen of de hoge verwachtingen rond AI en de wereldeconomie stand houden, of dat de hoge olieprijzen al pijn beginnen te doen. Wat valt jullie op aan de eerste kwartaalcijfers die binnenkomen?
17: Ja, we hebben vorige week natuurlijk een eerste blik gehad door ASML. Gevolgd door TSMC. En die cijfers die waren erg sterk. Maar ja, dat werd eigenlijk teniet gedaan door bijvoorbeeld IBM. Die hadden nog geen cijfers, maar die hadden wel een winstwaarschuwing. Het aandeel ging 25% naar beneden. Mm-hmm. En dat zorgde toch voor wat vrees van ja, hoe gaan de komende weken zijn.
18: Ja, ja. En die vrees zit hem dan ook in, dat is die AI, is dat nou, zit we aan het einde van de bubbel of niet? Daar hoor je
17: nou, niet zozeer de bubbel, maar de aandelen staan eigenlijk geprijsd, ja, alsof alles gewoon goed gaat en er geen hiccups zijn, zeg maar. Nou ja, en daar zit dan een beetje de angst in. Niet zozeer dat het een bubbel is die gaat barsten, maar dat het gewoon allemaal langer gaat duren dan tot op heden werd gedacht.
18: Ja, mee eens?
19: Ja, absoluut. Het is wel zo dat met name mijn kamp van het beleggingswereldje
18: jouw kamp
19: is echt het passieve kamp. Hè. Dus sowieso cijfers zijn wat mij betreft korte termijn. De lange termijn voor verwachtingen die bedrijven nu geven, die zijn natuurlijk wel wat belangrijker. En als je dan kijkt inderdaad naar die semiconductor sector, dan denk ik dat ja, de waarderingen zijn al best hoog. Dus er zit een hoop ingeprijsd. Ben ik bang voor een crash of een bubbel? Nou nee, niet echt. Ik kan me geen wereld voorstellen waarin we de komende 5 of 10 jaar opeens geen semiconductors nodig hebben. Maar ja, dat er met name wat betreft de verwachtingen die uitgesproken gaan worden, nog wat beweging kan komen. Ja, korte termijn zeker. Lange termijn beleggers, maak je er vooral niet te veel zorgen over. Ja,
18: sowieso een goede houding, toch? Niet te veel zorgen maken.
19: Absoluut.
18: Het is zomer. Ja. Netflix wil ik het met jullie over hebben, want Netflix, net als verschillende chipbedrijven die we net noemden, op zich prima cijfers, maar de beurs reageert dan negatief. Een beetje gek, toch?
17: Nou ja, dat is typisch zo'n voorbeeld. Netflix is een bedrijf, dat wordt echt gezien als een groeibedrijf. Elk jaar 10-15% weer nieuwe abonnees, meer advertenties, noem maar op. Nou, dat hadden ze in het tweede kwartaal, hebben ze dat keurig gehaald. Omzetstijging 13%. Mm-hmm. Maar ja, de vooruitblik was weer een stukje voorzichtiger. 11,7, dat je denkt, nou ja, daar hebben we het over. Ja. Maar dat is toch een reden voor speculatieve beleggers om te zeggen, ja, het verhaal is niet duidelijk. Misschien is dit wel het begin van een periode van minder groei. Ik doe de aandelen weg en dan zakt het opeens zomaar 9%.
18: Ja. Is dat rechtvaardig?
17: Nee, dat is wat Martijn zegt. Dat is een beetje de waan van de dag. Ja. Gewoon dat mensen denken, ach, ik druk op de verkoopknop, waarom ook niet? Het grote ding bij Netflix is meer dat ze hebben meegeboden op Warner Bros. Discovery. Mm-hmm. Maar dat hebben ze niet gewonnen, want dat gaat naar Paramount. Alhoewel dat nu ook on hold staat. Maar dat was eigenlijk om het op te vangen. Dat als ze niet weer een nieuwe kaskraker hebben, dat mensen een beetje naar de evergreens kijken. Ja, dat hebben ze nu niet. Dus de vraag die beleggers een beetje hebben is van hoe gaan jullie dat dan aanpakken?
18: Ja, en
17: daar kwam nog niet echt duidelijk een antwoord op.
18: Nee, en er is die voorspelling ook dat series hebben nu nog seizoenen, 5, 6, 7 seizoenen. Voorspelling van het kijkgedrag zegt dat er nog maar 1, 2 seizoenen, dat onze maximale aandachtsboog is.
17: Nou ja, het is gewoon elke keer moet je weer die content blijven creëren en maar hopen dat er weer gekeken wordt. Ja, en ook daar geldt weer. Weet je, er zijn wel series natuurlijk die tientallen jaren draaien, maar mensen willen vaak weer wat nieuws en dat kost weer extra geld.
18: Ja, ja, ja. Zijn we niet gewoon heel verwend dan als Netflix-beleggers?
17: Zeker.
18: Ja, te verwend misschien wel.
17: Nou ja, en daarom zijn er wel mensen die denken, nou ja, misschien gaat het wel niet meer zo goed als wat we de afgelopen 5 jaar, 10 jaar hebben gezien.
18: Nee, ben je
19: een beetje... En er speelt nog wat anders mee, denk ik ook. Hè? Dat als bedrijf moet je natuurlijk altijd heel voorzichtig zijn met de guidance die je meegeeft. Mm-hmm. Hè, de voorspellingen die je doet, prognoses die je afgeeft. Ik denk dat het misschien ook wel een beetje Nederlands is. Hè? Dat geldt dan niet voor Netflix, maar de under promise over deliver. Mm-hmm. Hè? Dat is over het algemeen natuurlijk best een prettige manier om te communiceren. Maar ja, sommige beleggers die verwachten toch iedere keer weer juist de overpromise en dan ook nog de overdeliver. Ja, dat kan niet altijd. Dus, maar goed, nogmaals, ik kijk over het algemeen toch iets verder dan die kwartaalcijfers en jaarcijfers. Sommige beleggers zijn er heel gevoelig voor. Die doen zich dan uiteindelijk vaak zelf tekort.
18: Ja, omdat ze te snel reageren.
19: Ja, en omdat dan toch blijkt dat op lange termijn het meevalt. En ja, dan moet je er weer in. En ja, dat is toch jammer als je hier verkocht hebt en dan weer een stukje hoger weer in moet stappen.
18: Het is eigenlijk net als een Netflix-serie. Je moet er soms even in investeren, hè?
19: Absoluut.
18: Ja, vaak die eerste aflevering moet je even doorheen.
19: Even doorbuiten.
18: Ja, ja, ja. Over ASML gesproken, want daar hadden we het over. Die verwachtingen werden dus eigenlijk overtroffen, toch? Maar wat er wel speelt, als een soort donkere wolk hangt dat boven ASML, zeg ik, als iemand die in de regio Eindhoven is opgegroeid. Dus daar wordt veel over gesproken daar. Die Amerikanen, die zich met ons aan het bemoeien zijn. Want daar zitten ze daar in Veldhoven een beetje ingeklemd tussen Amerika en China, wat betreft de export van chipmachines. Hoe gaat dat aflopen, denk je?
17: Ja, dat is natuurlijk ook een medaille met twee kanten. Je kan zeggen, ik maak me zorgen of ASML nog mag exporteren naar China. Mm-hmm. Maar ondertussen, als je ziet het aantal fabrieken dat in de Verenigde Staten wordt gebouwd, kan ik me ook voorstellen dat je nog een keer een bosje bloemen die kant uitstuurt.
18: Dus ja,
17: je
18: zegt, waarom dan?
17: Nou ja, omdat gewoon de business voor de komende pak een beetje 5 jaar al volgeboekt is, ja, zeg maar. En welk bedrijf heeft dat nou? Mm-hmm. TSMC is aan het bouwen, Intel wil die allerduurste machines hebben. Ja, dat is wel natuurlijk een hele prettige basis om op door te investeren.
18: Ja, dus wat dat betreft zeg je, beleggers hebben niks om een zorgen over te maken. Als je kijkt naar
17: wat mij betreft niet.
18: Nee, eens?
19: Mark? Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Ja? Het is uniek wat we daar allemaal bouwen. En er zijn natuurlijk pogingen geweest, ook door China, om zo'n apparaat dan uit elkaar te halen en na te bouwen. En ja, dan kregen ze het geloof ik niet meer in elkaar. Dus dat geeft toch aan hoe
18: eens
19: uniek
18: weinig,
19: het is.
18: Zoals ja, bij een IKEA stapelbed.
19: Ja.
18: Maar het is wat dat betreft een onmisbare schakel, ASML. Absoluut. En dat blijft het ook nog wel de komende jaren.
19: Ja, ik zie niet hoe. Kijk, het is zo kapitaalintensief en kennisintensief. Dat kan je niet zomaar eventjes kopiëren.
18: Nee. Nou ja, wat je wel kan doen is een exportverbod opleggen. Komt ASML daarmee dan in de problemen?
19: Nou ja, kijk, op zich, als China hun enige afzetmarkt zou zijn, dan zou dat echt een serieus probleem zijn. Op het moment dat je inderdaad, wat Jean-Paul terecht zegt, ziet dat in Amerika ook steeds meer fabrieken gebouwd worden waar ze die dingen ook nodig hebben. En je ziet dat de pijplijn de komende 5 jaar vol zit. Ja, dan zou ik me nog niet zo zorgen maken. Nee.
18: En jij kijkt naar de langere termijn. 5 jaar is een horizon waar we dan rekening mee kunnen houden?
19: Wat mij betreft wel, ja. En ik denk eerlijk gezegd, als je voor de komende 10 jaar iets zou moeten zeggen, denk ik dat ze ook nog redelijk safe zitten.
18: Mm-hmm. Maar toch dan, hè, we hadden het over die cijfers aan ASML. Gaat goed, maar dan dat aandeel zie je dat niet helemaal in volgen, zal ik maar zeggen. Dalende koersen, dat is toch gek dan eigenlijk, Jean-Paul?
17: Nou ja, dat is een beetje dat ritme van de beurs. Kijk, waar het AI-feestje eigenlijk op gebouwd is, dat zijn die allergrootste techbedrijven. Dus Amazon, Microsoft, Meta, Google. Die geven gewoon tiental honderden miljarden, investeren die eigenlijk van hun winst, die stoppen ze terug in de markt. Mm-hmm. Om maar te zorgen dat er AI-infrastructuur, dus allerlei soorten chips, geheugenchips, noem maar op. Ja, en die aandelen, ja, die zijn als een raket omhoog gegaan. Want er was opeens een enorm tekort aan bijvoorbeeld geheugenchips. Nou, deze week, woensdagavond, komt Google, Alphabet, het moederbedrijf met cijfers. Ja, daar zit toch wat vrees in dat ze zeggen, ja, misschien gaan ze ergens wel een keer zeggen, we doen er wat minder bij, of we gaan pauzeren, of nou, er zal niet wat afgaan. Maar ja, dan kan het wel eigenlijk voor de toekomstige winst, hè, waar we het bij ASML hebben over die 5 jaar, is bij die geheugenchips, kan je toch wel aannemen dat er eerder dan 5 jaar... dat die hoge marges wel weggeconcurreerd worden, omdat iemand zei, nou, dan ga ik ze ook maken, zeg maar. Ja, en dat is, nou, dat willen we graag horen. En daarom is het zo fijn dat bedrijven als Google wat gaan vertellen hoe ze daar naar kijken.
18: Ja, wat dat betreft, kijk jij uit naar woensdagavond?
17: Absoluut, dat is een belangrijk evenement deze week.
18: En hoe zie jij dat AI-verhaal, Mark?
19: Nou ja, kijk, ik denk dat AI de komende jaren niet meer weg te denken is. Hè? Dus dat gaat sowieso door. De vraag is inderdaad een klein beetje hoeveel willen, hè, de hyperscalers blijven investeren? Hoeveel kunnen ze blijven investeren? Want het is natuurlijk grappig om te zien dat vanuit een hele hoge vrije kaststroom gaan die bedrijven nu opeens naar, ja, eigenlijk bijna geen vrije kaststroom meer, omdat alles geïnvesteerd wordt. Als de verwachtingen uitkomen en er wereldwijd steeds meer gebruik gaat worden van die AI, dan verdient zichzelf dat vanzelf terug uiteindelijk. En dan is er op lange termijn weinig aan de hand. Ik ben, zowel als ik kijk naar ons zakelijk gebruik van AI, maar ook hoe ik het persoonlijk gebruik, ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat over een jaar opeens over is en iedereen denkt van, joh, weet je wat, ik ga lekker weer ouderwets googlen. Ja. Dat gaat niet gebeuren.
18: Dus de AI-bubbel mag ik van jou ook niet zeggen? Verboden woord.
19: Ah, je mag van mij alles zeggen, maar ik geloof er niet in.
18: Nee? Nee. Daar hoeven beleggers zich voor, wat jullie betreft, geen zorgen om te maken.
19: Ja, het is niet een hele gevaarlijke uitspraak. Hele gevaarlijke uitspraak. Maar
18: die waarderingen zijn niet te ver doorgeschoten.
19: Laat ik het persoonlijk houden. Ik maak me er persoonlijk geen zorgen over. Ik denk dat er heus nog wel een stukje bewegelijkheid kan komen. En inderdaad, als woensdagavond Alphabet opeens zegt van, jongens, eigenlijk hebben we te weinig geld voor al deze investeringen, dus we zetten het even on hold, dan gaat dat een flink negatief effect hebben. Zeker op korte termijn. Ja, op lange termijn kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat we met z'n allen besluiten AI, ach, dat is toch niet zo belangrijk.
18: En Paul?
17: Het zijn twee verschillende dingen. Hè? Dus AI is een blijvertje. Mm-hmm. Want je ziet gewoon dat het waarde toevoegt. Maar de waardering, dat is iets anders. Mm-hmm. Ja, en nu worden sommige bedrijven wel gewaardeerd alsof de komende 5-10 jaar diezelfde groei tegen diezelfde marges aanhoudt. Ja, en dat hebben we in het verleden zo vaak gezien. Dat zal waarschijnlijk ook nu weer niet het geval zijn. Dus sommige bedrijven die zijn wat te hoog gewaardeerd. Ja, en daar kan je dan. Maar bijvoorbeeld die geheugenchips, goed voorbeeld, die aandelen, die zijn dit jaar al 200% gestegen. Ja, dan is het helemaal niet zo gek dat er eens een keer wat afgaat, hè?
19: En misschien moet je het dan ook vergelijken met, als je dan toch terug wil kijken met de internetbubbel jaren nul. Dat was ook een ramp en iedereen vond het heel vervelend. Maar voor de beleggers die gewoon gespreid in dit soort bedrijven belegd waren en zijn blijven zitten, is er nu niks meer aan de hand.
12: Zaken doen. Art Rooijakkers.
18: Steeds te verwennen dat mijn naam dan klinkt. Want er hoort natuurlijk Thomas van Zijl, maar die is er even niet. En dus mag ik voor hem invallen. We zitten midden in de beleggerspanel. Vandaag met Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. En Jean-Paul van Oppenheusden, marktanalist bij eToro. En oprichter van Markets Are Everywhere. Dan gaan we het over zo'n ander knaller van een bedrijf hebben. SpaceX. Want we zijn ongeveer een maand, nog geen maand na de grootste beursgang ooit. Ze zijn onder de introductieprijs gezakt. Het aandeel behoort inmiddels tot de meest geshorte beursnieuwkomers van de afgelopen jaren. We willen net kwijt. Begin augustus mogen veel vroege investeerders hun aandelen voor het eerst gaan verkopen. Dat belooft wat dus. Hoe kijken jullie, Jean-Paul, laat ik bij jou beginnen. Hoe kijken jullie naar SpaceX, wat er allemaal is gebeurd in korte tijd?
17: Ja, het is natuurlijk die beursgang, hoe je het ook bent of keert, is natuurlijk een doorslaand succes geweest. Het leek al een hoge waardering te worden. Nou, dat is ook helemaal gelukt. Die aandelen waren niet aan te slepen, dus zelfs bij geweest. Het leek al een hoge waardering te worden. Nou, dat is ook helemaal gelukt.

0: Er zijn alweer heel veel speculanten, met name hedge funds. En dat ze, die lopen daarop vooruit en die zeggen, nou, ik weet dat wel. Dat is niet zoveel waard, dus ik ga dat
1: short. Ja,
0: dat is typisch die dynamiek na zo'n beursgang wat je in beweging ziet komen.
1: Ja, met de volgorde is dus, we stappen eerst in en daarna kijken we naar wat het waard is.
0: Er zijn sommige mensen die zijn zo fan van Elon Musk. Ja. Die zeggen, als iemand iets bijzonders kan doen, dan is hij het wel. Dus ik zet mijn fiches gewoon daarop in. En dan horen we het verder op de lange termijn van Martijn wel.
1: Je hebt fans van Elon Musk. Je hebt ook mensen die zo'n sticker hebben op een Tesla. Hè? Ik heb hem gekocht voordat duidelijk werd dat Elon Musk gek was. Welk kamp zit jij, Martijn?
2: Ik heb geen Tesla.
1: Ah, oké.
2: Okay. Laat ik het daarop houden. Nee. Maar ik ben wel. Ik bewonder in ieder geval de creativiteit en de energie van een Elon Musk. Kijk, ik vind dat hij wat dat betreft een hele bijzondere man is. Wat ik ook wel bewonder is de manier waarop hij dingen aan elkaar weet te knopen. Hè, en of hij dat allemaal vooraf bedacht heeft. Hè, toen hij Twitter kocht en het X ging noemen, dacht ik van joh, ben helemaal gek geworden. 40 miljard, belachelijk. Maar misschien zat er wel wat in. En met name met AI, hè, al de data die je eruit kan halen. Wat hij met Grok is gaan doen. En dat hij dan dus nu roept, ja, SpaceX, jongens, het gaat ook over datacenters in de ruimte. En weet je, hij denkt heel groot. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, ik snap de hype. Ik snap dat mensen daarin geloven.
1: Maar is het een beursgang geweest, achteraf gezien, waar de verwachtingen te hoog waren?
2: Ja, dat moet op de lange termijn blijken. Maar wat ik wel interessant vind om op te merken, is dat met name de daling die we nu zien. Mm-hmm. Die is inderdaad, zoals Jean-Paul terecht zegt, ingegeven door allerlei hedge funds en mensen die het beter denken te weten, die short gaan. Maar de grote grap is natuurlijk dat short gaan kunnen ze alleen omdat de mensen die in de beursgang gekocht hebben, die aandelen hebben uitgeleend. Dus die mensen die nu denken van, hey, verdorie, ik heb ze gekocht en nu gaat het opeens omlaag. Ja, als die ervoor gekozen hadden om hun aandelen ergens te houden waar ze niet kunnen worden uitgeleend, ja, dan hadden we nog een stuk hoger gestaan. Mm-hmm. Wel iets om over na te denken.
1: Ja, ja, ja. Dus jullie zeggen eigenlijk dat sentiment, want ik denk dan, ja, we zitten met een recordbeursgang en nu zie je het zakken en denk, hey, het sentiment is misschien wel aan het omslaan rond het bedrijf. Daar zeggen jullie allebei van, valt wel mee. Dit is eigenlijk zoals het gaat.
0: Dat zie je vaak na dit soort beursgangen dat het gaat. En dus het komt vanaf een top van heel veel verwachtingswaarde naar beneden. Nou, dat moet ergens een keer bodemen. En daar heb je dus weer nieuwe informatie voor. Het is leuk om SpaceX uit elkaar te trekken. Want je hebt dat Starlink. Mm-hmm. Nou, dat gelooft iedereen wel, want dat verdient gewoon geld. Dat zijn die
1: satellieten,
0: is het 15.000 satellieten die ze hebben. Waar eigenlijk niemand daar ook maar in de buurt komt. Dus als je gelooft in wat ze dan noemen de low orbit economie. Nou, daar kan SpaceX gewoon een heel goed zaken doen. Maar de andere kant, waar dus heel veel verwachtingswaarde is, zijn die raketten, of ze nou naar Mars gaan of een stukje minder ver.
1: Ja.
0: Maar daar is bijvoorbeeld nu aanstaande donderdag weer een testvlucht.
1: Ja, want er was een raketlancering volgens mij uitgesteld, toch? Nou,
0: ja, en daar denken mensen, dat is weer zoiets, daar denken mensen veel te makkelijk, oh, dat zal wel even lukken. Maar ook als je Elon Musk heet, heb je dat niet zelf in de hand.
1: Nee.
0: Heel veel van dit soort raketlanceringen, dat laat het verleden wel zien, ja, die gaan niet goed. Ja, en daar zal je moeten laten zien dat het dus vaker wel goed gaat dan niet. En daar zit wel veel risico in. Ja.
1: Toch nog even over het short gaan. Want jij zei, het is opmerkelijk, maar 1/3 van de vrij verhandelbare aandelen is inmiddels short verkocht. Is dat eigenlijk uitzonderlijk hoog?
2: Het is wel aan de hoge kant. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet of daar een record bekend is en of dat dan nog veel hoger was. Maar ik vind dit wel veel. En nogmaals.
1: En dat zegt dan dat professionele beleggers kritisch zijn?
2: Dat zegt in ieder geval dat er een aantal hele actieve beleggers kritisch zijn. En dus heel graag willen inzetten op een daling. Daar zullen ze een goede reden voor hebben. Maar ik vergelijk het toch altijd een klein beetje met. Stel, jij bent heel blij met je eigen huis. En ik neem een brandverzekering op jouw huis. Ja, dan heb ik opeens een reden om dat huis in de fik te zien vliegen.
1: Dat was, ja.
2: Zo is dat met dat short gaan ook een beetje. Hè? Dus je leent die aandelen uit aan iemand die eigenlijk tegen je in wil. Speculeren. Ja, nu blijkt dat dus best wel ook verkeerd kan uitpakken.
1: Nou, dan ben ik maar een simpele jongen. Hè. Dus wat ik dan niet goed begrijp, hopelijk kunnen jullie mij dat uitleggen. Je hebt dus hedge funds die gaan short. Die speculeren dus eigenlijk, zoals je zegt. Die hebben de brandverzekering, die speculeren tegen het aandeel. Alle grote zakenbanken geven nog steeds volgens mij een koopadvies af. Wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Wie heeft het sterkste verhaal?
0: Het zijn verschillende groepen. Die speculanten die werken op relatief korte termijn. Die denken van, bij beursgangen zien we het vaak dalen. Laten we daarvan profiteren. En als de winst binnen is, prima, dan stoppen we met dat spelletje. Die zakenbanken die adviseren beleggers die voor de langere termijn beleggen. En die zeggen van, maar luisteren, dit is een korte periode. Maar op de termijn waar zij naar kijken, kan het omhoog.
1: Ja, dus ze kunnen allebei gewoon gelijk hebben.
0: Ja. Korte termijn. Iets langere termijn.
1: Ja, ja, ja. En is die, want je zei net al, ze hebben alles aan elkaar geknoopt. Hè, Martijn, het is een AI.

0: bedrijf, het is een ruimtevaartbedrijf, het is een internetbedrijf, het is alles eigenlijk tegelijk. Maar als iets zo groot is, is het dan nog wel te waarderen? Of is het misschien gewoon te duur? Is het te veel, te groot? Kunnen we het wel nog wel bevatten?
1: Ja, kijk, wat je natuurlijk met name in de jaren 80 en 90 veel zag, was dat dat soort grote bedrijven werden opgeknipt, omdat dan de delen meer waard waren dan het geheel. Nou goed, hè, daar zijn hele films over gemaakt. Dat zou je natuurlijk als argument kunnen hebben hier. Ik denk alleen dat hier eerder het omgekeerde op dit moment in ieder geval waar is, dat de synergie die tussen die verschillende delen kan ontstaan, ja, dat die inderdaad in ieder geval heel veel potentie heeft. Hè. Dat moet er dan de komende 10, 15 jaar uitkomen. Hè, wie weet natuurlijk nog wel een reisbureautje begint met vakantie op Mars. Er gaat nog wel wat gebeuren. Maar de hele grote vraag is natuurlijk inderdaad, gaat het allemaal waarmaken, hè, wat sommige mensen nu denken. Ja.
0: We gaan van de first buddy, want het was hij, hè, Elon Musk. Ik weet eigenlijk niet hoe nu de relatie is met Donald Trump. Volgens mij waren ze laatst wel samen gezien. Gaan we naar Donald Trump zelf toe. Want Truth Social, zijn eigen sociale media platform, wil betalende gebruikers enkele seconden, of milliseconden, eerder toegang geven tot berichten van de Amerikaanse president. Dat was een bericht van afgelopen vrijdag, verschillende Amerikaanse media. Daarmee kun je dus een informatie voorsprong op de beurs hebben, kan miljoenen waard zijn. Abonnement op de dienst tussen de 60 en $100,000 per maand. Heb je het al afgesloten, Jean-Paul?
2: Nee. Dit is echt weer zo'n bericht. Ja, dat is te bizar voor woorden. Dus je kan je gewoon niet voorstellen dat dit serieus is en dat dit doorgaat.
0: Nee?
2: Ja, dan krijg je gewoon opeens een hele andere markt. Met mensen die meer weten dan anderen.
0: Ja, want die paar seconden kan het verschil maken, voor alle duidelijkheid. Hè?
2: Ja, ik zie dat echt weer typisch als zo'n, maar dat is puur mijn persoonlijke mening, maar dat Trump die wil gewoon de hele dag door onderhandelen. En die denkt, nou, die Wall Street, die banken, die instellingen, die hebben zoveel geld. Daar wil ik ook weer dat ze wat meer meebetalen aan dingen die ik leuk vind. En dan steek ik het zo eens in. Dus even kijken waar we gaan kopen.
0: Even kijken, een proefballonnetje op laten. Want die paar seconden, Martijn, hoe zit dat? Die paar seconden op de beurs kan echt een verschil maken.
1: Absoluut, absoluut. En sterker nog, al had hij het op een paar microseconden gezet, had het nog steeds een verschil kunnen maken. En met name de grote handelshuizen, die high-frequency traders, daarvan is natuurlijk al jaren bekend dat een paar microseconden inderdaad eerder een signaal hebben, kan het verschil maken. Hè. Die jongens die hebben hun server rooms in eerste instantie het liefst in de verschillende beursgebouwen gebouwd. En op een gegeven moment, als daar geen ruimte was, dan vlak ernaast. Er is een prachtig mooi boek geschreven over hoe ze microwave antennes gebruikten, omdat die snellere verbindingen geven. En ja, dat is super belangrijk. Maar er is ook veel discussie over geweest. En met name ook omdat bepaalde, dat praat ik 10, 20 jaar geleden, denk ik, maar bepaalde beursorganisaties inderdaad ook met het idee speelden van, maar als je nou gewoon meer betaalt, dan geven we jou gewoon die koersdata wat eerder. Nou, dat is natuurlijk tegen het zere been van belangenverenigingen van beleggers. Want ja, dan ben je als retailbelegger natuurlijk altijd de klos. Overigens niet als je buy and hold bent en lekker de lange termijn in de gaten houdt. Maar goed, als je op korte termijn wil handelen, ja, dan heeft dat inderdaad consequenties. En ik vind, net als Jean-Paul, dit best een bizar idee. En ik hoop ook eigenlijk dat dit niet doorgaat.
0: De Errol Keiner, de adjunct directeur van de Vereniging van de Effectenbezichters, zei eerder bij BNR het volgende over de plannen van Truth Social.
3: Dat dit ook is, moet je als beurshandelaar hierin meegaan?
4: Het ligt aan je eigen integriteit.
3: Ja, dat is het ene, dat is het echte antwoord. Het tweede antwoord is, het ligt, wat mij betreft, is dit gewoon verboden? Dit mag gewoon niet. Dit is inside information. Informatie die zeer relevant is voor een markt, voor een bedrijf. En dat geldt zeker als de president van de Verenigde Staten iets roept op economisch vlak of militair vlak ook. Dat moet tegelijkertijd voor iedereen in de wereld kenbaar zijn. En om iemand een voorsprong te geven, moedwillig of tegen betaling, ja, dat tacht alle
0: Tart alle wetten, integriteit, dat zijn de woorden die ik hoor. Mee eens, mannen?
1: Absoluut.
0: Ja. Ja. Oké, nou kunnen we het erover. Dus die is 60 tot $100,000 per maand gaan jullie niet betalen in ieder geval.
1: Nee, ik vind Netflix al duur genoeg.
0: Ja. Maar misschien, maar ja, ze hebben wel mooie series hopelijk binnenkort weer, heb ik van jullie geleerd. Mannen, dankjewel voor de komst vandaag. Martijn Rozenmuller, Head of Europe bij Van Eck en Jean-Paul van Opheusden. Marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere. Dank, allebei. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter.
2: Ik
3: dank
2: wel.
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
8: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de Nijmeegse Vierdaagse is het nog druk rond Nijmegen en dat merk je op de A325 richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is je vertraging 10 minuten.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien. En boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangebakken door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van het pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel is niet duidelijk. Een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum, maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers vroegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. En gele truidrager Tadej Pogacar is voorzichtig over de eindzegen van de Tour de France. Hij heeft een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op Remco Evenepoel. Maar nu komen de bergen en daar kan van alles gebeuren, zegt Pogacar. Evenepoel liep vandaag 0,5 minuut in bij de tijdrit. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Art Rooijakkers. De top van Nederland.
11: Ja, dat ben jij nu, Daan Zieren, de top van Nederland. Als kersverse directeur van reizigersvereniging Rover. Voelt het al zo of niet?
12: Nou, ik vind het superleuk werk. Zo voelt het in ieder geval.
11: Geloof ik politiek correct antwoord. Ja, hij is net begonnen met een ingewikkelde opdracht. Nu er na 2027 weer bezuinigingen dreigen op het OV. Die bezuinigingen moeten voorkomen worden, vindt Rover natuurlijk, de reizigersvereniging. En daarom wordt het activistische verleden misschien wel weer een beetje opgepoetst. En die organisatie moet wel oppassen, want tegelijkertijd betrouwbare partner voor de overheid willen ze ook zijn. Dus Daan Zieren, die spagaat, daar gaan we het over hebben met jou. Fijn dat je er bent.
12: Zeker.
11: Gefeliciteerd met die aanstelling als directeur. Je bent nu 3 weken in functie, hè?
12: Ja, 3 weken.
11: Ja, maar dan ga je op vakantie?
12: Ik ga in ieder geval de komende 2 maanden niet op vakantie. Dus misschien na Prinsjesdag ergens.
11: Je begon op de dag dat er daar in Rotterdam van alles misging. Wat was het, brand en meteen allemaal stremmingen bij Rotterdam? Was dat toeval of had je daar de hand in?
12: Het was geen toeval, maar het was wel gelijk een mooie eerste oefening. Want het is natuurlijk heel vervelend dat zoveel reizigers gestrand waren. En ook met name dat het internationaal vervoer echt helemaal stil lag. Alle treinen naar Londen die gingen ineens niet meer. Mm-hmm. En de reizigers kregen daar te horen dat ze wel een vergoeding mogelijk was, maar dat er geen alternatief vervoer mogelijk was. En dat is eigenlijk helemaal niet in lijn met Europese richtlijnen. Dus dat was gelijk een interessante oefening om te zorgen dat de reizigersrechten wel echt behouden worden.
11: Ja, en wat doe je dan als kerstverse directeur van Rover? Wat kun je dan doen?
12: Daar spreken we dus natuurlijk in NS International en de Eurostar op aan.
11: Luisteren ze dan ook?
12: Ze luisteren ook zeker. Dus de informatie voor reizigers is na een dag ook zeker veranderd. Omdat wij hen daar dan op aanspraken. En daarna kwamen ze dus wel met opties waardoor je toch nog naar Londen kon komen. Via een trein dan naar Brussel, die ze eerst helemaal niet aangaven als optie. Yeah. Dus op die manier proberen we wel echt reizigers een beetje uit die benarde situaties te halen.
11: Ja, jullie servicen wat dat betreft dan eigenlijk.
12: Ja. In dat soort situaties wel, ja.
11: Je bent 24, hè?
12: Ja, 24, ja.
11: Ja, moest even nadenken.
12: Ja,
11: zeker. Ja, je bent 24, dus misschien net je OV-kaart ingeleverd als oud-student.
12: Ja, al twee jaar inderdaad. Okay, maar het is niet zo lang geleden, dus ik kan er nog heel goed mee meeleven.
11: Dus het is niet op leeftijdsdiscriminatie gebaseerd, maar mag u daar wel op aanspreken, toch? Op het feit dat je zo jong op deze functie zit? Want je bent een gesprekspartner voor de overheid. Is het nou een voordeel, die leeftijd, denk je?
12: Ik denk zeker dat er heel veel voordelen in zitten. Juist ook omdat de grootste reizigersgroep ook jongeren zijn.
11: Is dat zo?
12: Dat klopt, want studenten reizen maken hartstikke veel gebruik natuurlijk van de openbaar. Maar vervoer,
11: nou, gratis, dus die mogen niet zeuren.
12: Het kan allemaal soms nog steeds een beetje beter. Maar die gaan natuurlijk, dan is het echt de beste optie om naar school te gaan, om naar de universiteit te gaan met het OV. Dus die maken heel veel gebruik.
11: De wereld, wil je maar zeggen.
12: Ja, precies. Maar ik merk ook bij al mijn generatiegenoten dat wanneer ze eenmaal klaar zijn, dat ze dan ineens heel erg schrikken. Want het is eigenlijk best wel heel duur, het openbaar vervoer. En het is allemaal niet zo makkelijk. Mm-hmm. En dat ze dan vaak toch ervoor kiezen om een auto te kopen. Terwijl dat eigenlijk best wel zonde is. Want ze waren helemaal gewend om met het OV te reizen. Ze vonden dat hartstikke prima en heel comfortabel. Maar omdat dat dan toch iets duurder was dan ze eigenlijk initieel dachten, kiezen ze ervoor om een auto aan te schaffen.
11: Ja, treinreizen is te duur in Nederland.
12: Ja, ik denk dat we een prachtig OV-systeem hier hebben in Nederland. We hebben een van de beste systemen in de wereld. En daar mogen we ook zeker trots zijn. Maar het is nog echt wel te ontoegankelijk in die zin. Een kaartje van Den Haag naar Utrecht kost al bijna 15 euro. Laat staan dat je nog wat verder moet gaan. Dat is eigenlijk echt te duur als je in een land zoals Nederland, waar we gewoon heel erg gewend zijn om wat verder van onze baan af te wonen. Mm-hmm. Dus dat moet echt iets beter. Ja.
11: Wat zou een realistische prijs zijn? Je zegt 15 euro nu Den Haag-Utrecht. Wat zouden jullie vanuit Rover zeggen? Nou, dat vinden wij realistisch.
12: Nou, ik vind het best wel realistisch. Wat nu aangeboden wordt in het Nederland Dalvrij ticket. Het ticket waardoor je voor 49 euro per maand in de daluren kan reizen. Nou, dat is een hele mooie manier om toch echt het een stukje toegankelijker te maken. Als je daar bijvoorbeeld stel nou elke dag van gebruik maakt, dan heb je echt heel betaalbaar vervoer.
11: Ja, maar zo'n kaartje Den Haag Utrecht, als we dat concreet maken, tientje? 7,50? Waar hebben we het over?
12: Nou, als je de kostendekkingen helemaal rond zou moeten krijgen, is dat best een ingewikkeld verhaal, denk ik inderdaad. Maar ik zou eigenlijk zeggen dat zo'n kaartje prima onder een tientje zou moeten zijn.
11: Ja, ja, ja. Maar dat is dus, wat zitten we? 30% zitten we dan te hoog nu op dit moment. Ja.
12: Ja, in zekere zin wel. En daar kunnen we natuurlijk voor met allemaal verschillende manieren toch nog het kaartje goedkoper krijgen. Mm-hmm. En ik denk dat abonnement een heel mooi voorbeeld daarvan is.
11: Ja, daarmee kun je die prijs drukken natuurlijk als consument. Ja, ja. Maar die kosten die zijn natuurlijk ook hoog van NS. Ze zeggen wij moeten die kaartjes zo duur. Hè, ik neem nu even jouw term over. Ze zullen het niet duur nemen, maar wij moeten die kosten zo hoog houden. We komen anders niet uit.
12: Ja, en ik praat het natuurlijk nu met grote woorden over dat het allemaal veel te duur is. Maar we hebben heel veel begrip voor de NS. Hè? Dat die prijzen best wel hoog zijn. Omdat het gewoon best wel lastig is om het allemaal rond te krijgen. En dat komt voornamelijk omdat natuurlijk heel veel mensen reizen tijdens de spits. En dat er daar de capaciteit helemaal vol zit. En dat er andere momenten van de dag gewoon lege treinen rondrijden. En dat is ook best wel heel veel zonde. Dat is gewoon ook heel erg zonde. Want dat betekent ook dat er heel veel mensen ook gebruik kunnen maken van die lege treinen. En dat je daar heel comfortabel kan reizen. Dus we hopen heel erg door allereerst de capaciteit te vergroten, maar ook door gewoon te zorgen dat de trein ook de hele dag goed gebruikt wordt, dat die kosten beter gedekt zijn en dat wij als consumenten van de trein, als gebruikers, dan ook een lage prijs kunnen betalen.
11: Ja. Je bent op deze positie gekomen nadat je voorzitter was van de jongeren klimaatbeweging, hè?
12: Ja, jonge klimaatbeweging.
11: Ja, ja, ja. Ben je dan eigenlijk nu nog steeds een klimaatactivist die nu via het OV invloed probeert uit te oefenen?
12: Ja, ik denk dat het openbaar vervoer super belangrijk is als we het hebben over de klimaattransitie. Je stoot natuurlijk gewoon veel meer uit als je alleen in een auto zit dan als je met z'n allen in een trein zit. En zelfs dan zit je in een dieseltrein, ben je nog steeds veel beter bezig dan alleen in je auto zitten. En daar geloof ik wel heel erg in. En ik ben eigenlijk altijd al heel fan geweest van het openbaar vervoer. En dat is ook echt een van de inspiraties geweest om mij in te zetten.
11: Ja, want je was een treingekkie als kind.
12: Ja, wel een beetje. Ik was wel zo'n jochie die de dienstregeling bijna uit zijn hoofd is.
11: Je reist met je vader het hele land door.
12: Ja, ik vroeg dan voor mijn verjaardag een rondje Nederland. En voor hen was dat best wel goedkoop. Want toen de tijd had je nog railrunners voor 1 euro. Dus ja. Ik heb in 3 dagen zijn we heel Nederland rondgereisd. Alle provincies langs geweest en bij familiewezen slapen. En
11: maar voor dan mij ging je weg van Zeeland naar Groningen, van Limburg naar Den Helder.
12: Ja, naar Vlissingen zijn we geweest, naar Maastricht helemaal. En in Maastricht werd hij wel een beetje chagrijnig. Want ik had wel allemaal hele strakke overstappen natuurlijk gepland. Dus we zijn daar in totaal denk ik een kwartiertje geweest. En toen zijn we weer doorgerend.
11: Wat zag je dan? Want je was toen 1 jaar of 10 volgens mij.
12: Ja, klopt.
11: Wat zag je in die trein wat je fascineerde? Waarvan je dacht, hé, dit is iets bijzonders wat ik meemaak.
12: Nou, ik vind het zo fascinerend dat iedereen toch eigenlijk een hele goede reden heeft voor om het te gebruiken. En dat kijk, ik gebruikte het op dat moment misschien niet voor de allerbeste reden. Omdat ik vond het gewoon fantastisch om heel Nederland door te krijgen. Hongersbokavontuur,
11: toch?
12: Ja, dat is misschien ook heel belangrijk voor jonge kinderen. En kan ik zeker ook aanraden. Maar het is hartstikke mooi dat wij gewoon een systeem hebben ontwikkeld waarmee we eigenlijk op een best toegankelijke manier een vrienden, familie kunnen zien. Dat we kunnen zorgen voor de mensen waar die zorg nodig hebben. Dat andere mensen toegang hebben tot zorg. Dat er de werkgelegenheid veel groter kan worden. Juist doordat je toegang hebt tot allemaal verschillende banen die veel verder van je af liggen. En dat is best wel uniek als je kijkt naar bijvoorbeeld een systeem in Amerika. Waar je gewoon eigenlijk vast in een wijk zit omdat er allemaal snelwegen omheen zitten. En je eigenlijk een auto moet hebben om bijvoorbeeld toegang te hebben tot al die banen of voorzieningen. Dan hebben we het in Nederland best wel heel goed voor elkaar. Dat je gewoon in een uurtje gewoon best wel het land door kan kruisen. Ja. Om naar bijvoorbeeld een nieuwe baan te komen.
11: Nou, nu rond je wel af met een uurtje het land doorkomen. Ja. Het interessante is dat ik had onlangs bij een ander programma dat ik hier mag presenteren, BNR's Big Five, John Lin te gast. Hij is China retail deskundige, reist dan tussen Nederland en Peking. Hij vertelde over zijn ervaringen in de Chinese treinen. Hij zegt, als ik dan land, stap ik in een trein, heb ik een vaste plek, die is al gereserveerd. Dan doe ik over 1000 kilometer 3 uur. Het zijn allemaal hoogsnelheidstreinen naar willekeurige plekken daar. Als je in de trein zit, kan je via een app zijn eten bestellen, wordt dan bij het volgende station tot aan zijn stoel wordt dat bezorgd. Nou, ik zei het al, ik was in Parijs. Ik kwam dit weekend dan terug met de trein. Ben ik teruggekomen. Dat is een wereld van verschil, kan ik je vertellen, met wat hij beschrijft. Dus hebben wij inderdaad zo'n vooruitstrevend spoorsysteem?
12: Ik denk nog steeds dat wij echt wel een van de meest vooruitstrevende systemen hebben. Omdat je krijgt het misschien wel niet, geen eten en een gereserveerde stoel. Maar toch kan je best wel gemakkelijk een broodje halen op het station. En de trein en de metro en de bus nemen. Allemaal op elkaar afgesteld. Mm-hmm. En naar je bestemming toe komen. En ja, misschien dat in China ze net allemaal wat geld wat groter is. En de ruimte wat groter. Zodat er toch best wel aanzienlijk sneller vooruitgang mogelijk gemaakt kan worden. Maar in Nederland kan dat ook gewoon. Als wij er nu voor kiezen om echt te investeren in onze infrastructuur. Als wij er nu voor kiezen om het betaalbaarder te maken, als we kiezen om het comfortabeler te maken, dan kunnen wij in Nederland ook echt binnen een hele korte tijd heel ver komen.
11: Ja, ja. En dat zeg jij dan als iemand die van de trein het spoor houdt. Hè? We hadden het al over jou als jongen. Want als ik dan nog heel even naar jou persoonlijk kijk, denk ik, oké, je bent voorzitter van de jongere klimaatbeweging. Dat is een groot onderwerp waarmee je bezighoudt. Hè? Het is iets wat zich mondiaal afspeelt. En nu ga je naar een soort deelterrein. De infrastructuur op die postzegel die Nederland heeft.
12: Ja, maar wat ik zo mooi vind en waar ik denk ik ook de overkoepelende factor ligt, is dat ik bij de Jong Klimaatbeweging me echt inzetten voor toekomstige generaties en jongeren en echt iedereen dus in die zin. Hè? Gewoon voor een hele samenleving. Zorgen dat we een leefbare wereld hebben. Zorgen dat we gezond kunnen zijn. Zorgen dat we toegang kunnen hebben tot een leuk leven nog steeds. En daar zet ik me voor in. En nu zet ik me eigenlijk weer in voor de algemene groep. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft voor het openbaar vervoer. En wat ik bijvoorbeeld ook zo mooi vind in Parijs. In Parijs is het echt vanzelfsprekend dat je de metro neemt. Mm-hmm. En iedereen neemt de metro. Van de consultant in een hoge toren tot iemand die zelfs op straat staat te bedelen. Het is gewoon iets openbaars waar iedereen gebruik van maakt. En dat vind ik zo mooi aan het openbaar vervoersysteem. Dat je dus echt inzet voor je medemens. Voor de algemene groepen. Ja. En in die zin ga ik daar toch een beetje mee door. Iets specifieker.
0: worden, maar...
11: Je bent de opvolger van Freek Bos. Die was jarenlang het gezicht van Rover. Hij heeft al lang gezeten, had veel ervaring. Maar waarin ga jij het anders doen? Wat is jouw visie vergeleken met die van Freek, als je kijkt naar Rover?
12: Nou, wat ik allereerst wil zeggen is dat Freek wel echt de organisatie flink heeft opgebouwd. En dus het fundament dat hij heeft gelegd, daar ga ik zeker gebruik van maken. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Mm-hmm. Maar waar ik denk dat Rover echt nog wel kan uitbreiden, is dat we niet zo zichtbaar zijn allereerst. Wat ik heel erg merkte toen ik deze baan kreeg, ik kende Rover al eventjes, maar heel veel van mensen van iets meer mijn generatie, die kenden Rover eigenlijk helemaal niet. Maar nee. De mensen boven mijn
11: wat
12: generatie...
11: Wat doen jullie dan precies? Waar ga je dat doen? Wat is Rover? Wat doen jullie dan?
12: Ja, Rover is de organisatie voor de openbaar vervoerreiziger. En we zijn de enige wettelijke organisatie die advies geeft aan de overheid, aan vervoerders, aan de decentrale overheden. En ervoor zorgen dat de belangen van de reiziger daarin behartigd worden. Dat er, als er klachten zijn, als er zorgen zijn, dat die terechtkomen bij de mensen waar die moeten zijn, bij de mensen die daarover gaan.
11: Ja,
12: en dat dus we zijn echt een tussenpersoon in die zin.
11: Ja, jullie zijn een kleine organisatie als het gaat om de mensen die er werken. Jullie leven financieel gezien van giften. Ook van de overheidsbijdrage en van de leden die jullie hebben. Dat zijn een paar duizend. Hoeveel leden hebben jullie op het moment?
12: Zo'n 5000 ongeveer. En dat, wat mij betreft kan dat echt wel nog een stukje meer. Dus daar ga ik ook me zeker voor inzetten.
11: Want waarom zou je lid willen worden van Rover?
12: Nou ja, dus ik denk omdat je dus op een hele makkelijke manier mee kan praten over een vervoerssysteem die voor jou beter is. En die echt verbeterd kan worden. En wij leveren dus allemaal adviezen en nemen daar dus ook de zienswijze van heel veel leden in mee. En dat gaat nog veel breder dan dat. We nemen de zienswijze van alle reizigers die contact met ons hebben mee. Maar als lid heb je daar echt inspraak over. Mm. En ik denk dat het ook gewoon een hartstikke belangrijke en leuke vereniging is om deel van te zijn. Waar je echt inzet voor iets wat iedereen eigenlijk belangrijk zou moeten vinden.
11: Ja.
12: Dus wat dat betreft zou ik ook zeker zeggen, word ook lid. Want dat is echt iets wat heel nuttig is.
11: Ja, maar jullie zetten je in voor alle reizigers. Dat is natuurlijk iedereen. Ja, je kan je ook niet voor alles inzetten, toch? We gaan het zo, bijvoorbeeld de oudere korting wordt nu stopgezet. Omdat we een jongere voorrang willen geven. Hoe balanceer je daarin als voorzitter of als directeur van Rover?
12: Ja, er zijn hele concrete situaties waar dat wel eens lastig wordt. Maar zeker als je het hoogover bekijkt, is dat helemaal niet zo moeilijk. Want we willen gewoon betaalbaar vervoer. We willen dat het toegankelijk is, dat iedereen er gebruik van kan maken. Mm-hmm. Dat er voor iedereen opties zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer. En dat er dus ook mogelijkheden zijn. Dat er een bushalte bijvoorbeeld is, dat er een buslijn überhaupt is. En op die manier denk ik dat je eigenlijk ook iedereen zijn belang wel een beetje behartigt. En natuurlijk moet je soms keuzes maken. En dat is best wel lastig. Maar ik denk dat we nu ook op een moment zitten waar we ook stappen kunnen maken om het vervoerssysteem voor iedereen beter te maken. Door te zorgen dat we niet stil gaan staan. Dat we onderhoud blijven plegen. Dat we extra capaciteit aanleggen. En ook zorgen dat voor iedereen het openbaar vervoer een stukje betaalbaarder wordt. En niet alleen voor hele specifieke groepen. Want er valt altijd wel iemand buiten.
11: En dus riepen jullie de politiek in april nog op om de BTW op OV-kaartjes te schrappen. Hebben ze al geluisterd?
12: Nog niet, nee.
11: Wat is de gedachte achter jullie oproep?
12: Nou, ik denk dat sowieso het feit dat er best wel dat het hoogste tarief van BTW op openbaar vervoer wordt gelegd, dat is natuurlijk best wel gek. Omdat ondertussen dit kabinet ook zegt in een coalitieakkoord, wij willen ervoor zorgen dat meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Nou ja, dan is de hoogste belasting daarop opleggen misschien niet het meest aantrekkelijke idee. Mm. Dus ik denk wat dat betreft dat je je doelen dan al veel beter kan halen. En dat het ook gewoon al zoveel maatschappelijke baten heeft om gebruik te maken van het openbaar vervoer.
11: Zo kunnen die kaartjes ook omlaag, die kosten daarvan.
12: Exact.
11: Die 30% die ze omlaag moeten, kun je daar al een stukje mee bereiken.
12: Ja, dan kom je daar al best wel een heel stuk dichterbij inderdaad. Ja,
11: maar hoe ga je ervoor zorgen, want jij gaat het nu dan op de agenda plaatsen, je gaat niet op vakantie, zei je al, je werkt maanden door, dus hoe zorg je ervoor dat dit ook op de politieke agenda komt?
12: Ja, dus nou, allereerst, ik zit natuurlijk nu in een periode dat ik met iedereen kennismakingsgesprekjes mag doen, en dat is hartstikke interessant om juist ook te horen waar zij mee bezig zijn. Dus en wat ik eigenlijk merk tot nu toe, is dat de OV-sector best wel het allemaal eens is met elkaar. Ze willen allemaal dat het over een stukje betaalbaarder wordt. En ze willen allemaal dat
11: maar intussen gaan die prijzen maar omhoog.
12: Ja, en dat komt dus omdat er blijkbaar uiteindelijk in het kabinetsbesluit niet genoeg naar hun geluisterd wordt.
11: Politiek onwil.
12: En daar denk ik dat dus ook echt de potentie ligt. Dat we dus ervoor moeten zorgen dat het niet alleen binnen de sector blijft, maar dat we ook een stukje daarbuiten treden. En dat we zeggen van, nou ja, misschien dat er ook gewoon heel veel werkgevers zijn die dit hartstikke belangrijk vinden. Of werknemers die samenkomen en dit belangrijk vinden. Of burgers op andere manieren van zich laten horen. En ik denk als we al die geluiden combineren, dat je er dan veel moeilijker omheen kan dat je gewoon moet investeren in onze infrastructuur. En ook moet zorgen dat het openbaar vervoer betaalbaarder wordt.
11: Ja, maar dat betaalbaarder, laten we dat dan. Je zei net al, het zijn soms lastige dilemma's. Laten we er eens eentje uitpikken. Ik noemde net al kort. De ouderen raken hun OV-korting kwijt. Die gaat geschrapt worden. Hoe kijken jullie daarnaar als Rover?
12: Ja, we vinden het natuurlijk heel vervelend dat heel veel ouderen die daarop leunden nu niet die korting meer hebben. Dus we gaan allereerst ook gewoon ervoor zorgen dat het openbaar vervoer ook voor die ouderen gewoon betaalbaarder wordt. Door bijvoorbeeld regionaal te kijken naar opties voor mensen die bijvoorbeeld inkomenssteun nodig hebben. Mm-hmm. Er zijn al heel veel mooie voorbeelden. In Limburg hebben ze bijvoorbeeld alle treinen en bussen van Arriva gratis gemaakt voor mensen die onder het minimum leven. Dus dat soort voorbeelden, dat moeten we vooral volhouden en daar blijven we ook voor pleiten.
11: Ja.
12: Het is alleen natuurlijk best wel een gekke manier van kortingen verdelen. Als je zegt gewoon, we gaan de kortingen verdelen aan de hand van leeftijd.
11: Want ouderen krijgen geen korting meer en kinderen tot 12 jaar. Het plan is er om die kinderen gratis te laten reizen. Zodat ze op jonge leeftijd al een beetje feeling krijgen met het OV. Dat is de gedachtegang, snap je dat?
12: En ik denk dat het verschil daar is dat je ouderen die scheer je allemaal over één kam als je zegt, nou, we gaan ze allemaal korting geven, terwijl er best wel heel veel diversiteit in zit. Terwijl het algemeen belang van zorgen dat kinderen op jonge leeftijd al toegang hebben tot openbaar vervoer, dat is super belangrijk voor iedereen. Nou, ik vertelde over mijn verhaal hoe ik kennis heb gemaakt met openbaar vervoer, en dat gun ik eigenlijk iedereen. Maar ik gun het ook al die gezinnen die bijvoorbeeld geen auto hebben, of maar één auto en misschien heeft papa die nodig voor werk. Dan is het toch fijn dat je gebruik kan maken op een betaalbare manier, zodat je nog steeds naar je zwemles kan. En nou, als je dat niet hebt, dan ben je voor 3 kinderen al best wel gauw ook 15 euro kwijt om naar je zwemles te gaan. En op die manier zorgen we er echt voor dat heel veel kinderen denk ik toch een stukje makkelijker opgroeien en dus ook toegang hebben tot wat ze nodig hebben.
11: We hadden het al over, jullie komen op voor alle reizigers. In dit geval is het heel duidelijk. Aan de ene kant wordt dus die korting wordt geschrapt voor ouderen. Aan de andere kant is een plan om kinderen tot 12 jaar gratis te laten reizen. Wat is de positie van jou als Rovervoorzitter in dat dilemma?
12: Nou, wat wij zeggen is dat kortingen verdelen aan de hand van leeftijd toch wel een beetje onrechtvaardig is. En dat systeem wel vernieuwd moest worden. Maar tegelijk zien we ook dat heel veel ouderen hier natuurlijk wel heel erg benadeeld door worden. En daar gaan we er zeker voor zorgen dat we door regionaal en lokaal
11: dat punt wat je maakt. Ja, dat je meer maatwerk gaat leveren.
12: Ja, precies. Ja. Dus we zoeken gewoon de beste oplossing.
11: Dat gratis reizen van kinderen, zeg je, dat vinden we een logische stap.
12: Ja, omdat dat een generieke maatregel is waar iedereen wat aan heeft. Elk huishouden die kinderen heeft, heeft daar wat aan. En en het hele openbaar vervoersysteem heeft daar ook wat aan, doordat we mensen op jonge leeftijd al een introductie geven met het openbaar vervoer. Ja,
11: we gaan het over staken hebben. Leuk onderwerp, toch? Of niet? Ja. Er was een vorige maand een stakingsdag op het spoor aangekondigd door vakbond FNV vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het was door de weeks, tijdens de ochtendspits. Rover liet toen weten, jij nog niet, je was er toen nog niet, maar dat Rover was daar niet blij mee. Waarom steunen jullie die actie eigenlijk niet, weet je dat?
12: Kijk, wat ik allereerst even kwijt wil is dat ik best wel begrip heb voor de frustratie. Want er is best wel onzekerheid, juist ook met dit kabinet, van welke beslissingen ze nou gaan maken over sociale zekerheid, over werk en misschien ook over enkele cao's. En dat ze die frustratie op een manier willen uiten waar er veel aandacht voor is, dat begrijp ik ook heel erg. Alleen het is jammer dat het constant altijd op de reiziger valt. En de reiziger maakt gebruik van openbaar vervoer voor alles wat ze nodig hebben. En het is echt een basisgoed. En dan zullen er heel veel reizigers zijn die misschien het wel mee eens zijn, maar heel veel reizigers zullen ook gewoon een dag niet aan een basisrecht kunnen voldaan worden. En dat ze niet een toegang hebben tot bijvoorbeeld sociale contacten of toegang tot zorg. En dat is wel iets waar wij ons zorgen over maken. En die beslissing wordt nu, denken wij, te vaak te licht genomen. En,
11: nou, het gaat ook over betrouwbaarheid, hè? Gaat het? Dus of je als reiziger aan kan dat die trein rijdt.
12: Ja, precies. En wij willen graag reizigers stimuleren om het openbaar vervoer te nemen. En dan helpt het niet dat je zomaar wakker kan worden en dat het OV allemaal niet gaat. En natuurlijk kondigen ze dit aan en proberen ze dit op de beste manier mogelijk te doen. Maar we denken eigenlijk ook dat het gewoon een beetje niet zo nuttig is om op deze manier actie te voeren. Want we denken dat heel veel mensen gewoon echt het openbaar vervoer nodig hebben. Mm-hmm. En dan is het zonde dat openbaar vervoer ten opzichte van alle andere sectoren hier toch altijd toch wel een beetje hetgene is waar gebruik van gemaakt wordt.
11: Ja. Nog een andere, dat vond ik toch wel opvallend, wil ik even met je bespreken. Dat was vlak voor jouw aantreden in mei van het jaar. Jullie voorzitter Saskia Kluit, die deelde op Blue Sky, sociaal medium, een oproep om naar Utrecht Centraal te komen voor een pro-Palestina-demonstratie. Die oproep werd gedeeld daardoor haar. Er stond ook in het activisten in die oproep het spoor wilde blokkeren. Nou, Toen was de rel geboren natuurlijk. Flinke kritiek van Tweede Kamerleden. Sommigen vroegen zich af of jullie, ook door de overheid gesubsidieerde reizigersvereniging, nog wel geloofwaardig is als een voorzitter een actie lijkt te steunen die juist treinreizigers hindert.
12: Ja, het hele verhaal is uiteindelijk best wel wat genuanceerder. Het bericht heeft ook maar een paar uur online gestaan.
11: Die oproep bedoel je, die is uiteindelijk weggehaald. Ze heeft het geplaatst en weggehaald.
12: Ja, ze heeft het geplaatst en weggehaald, omdat ze dus eventjes niet had gezien dat er daar ook een oproep tot de spoorblokkade
11: is. Had ze overheen gelezen?
12: Daar had ze overheen gelezen en daar heeft ze zelf dus ook afstand van gedaan. Mm. Naast Rover hebben daar best wel heel snel van gezegd, ja, dat wij steunen natuurlijk helemaal geen spoorblokkade, want dat is echt onveilig. Er kunnen best wel snel ongelukken door gebeuren. Maar is ook gewoon heel vervelend voor reizigers en echt iets wat we ook niet nodig hebben als we meer reizigers in het OV willen krijgen. Waar ik zeker vanuit mijn duurzaamheidsachtergrond echt wel een groot voorstander voor ben. Dus laten we vooral niet het spoor blokkeren en vooral meer reizigers stimuleren om het OV te gebruiken. Dat lijkt me nou een mooie actie, dat we allemaal gewoon het OV nemen en de wegen helemaal leeg laten. Misschien dat er dan ook wel wat aandacht voor
11: is. Ja. Het gaat natuurlijk over de vraag of je als voorzitter of directeur van een reizigersvereniging heb je soms privéopvattingen die misschien wel botsen met de belangen van treinreizigers. Wat de ruimte daarvoor is.
12: Ja, en in dit geval is er een foutje gemaakt. En zoiets, en natuurlijk kan zoiets botsen, maar Saskia Kluijten is natuurlijk ook niet voor het blokkeren van spoorwegen. Dus in die zin denk ik dat er in dit geval helemaal niet zo heel veel botst. En dat het gewoon een foutje was. En dat het terecht dat er mensen naar kijken en dat opvalt. Maar wij als Rovers nemen daar natuurlijk afstand van en zeggen het spoor moet niet geblokkeerd worden.
11: We gaan een dilemma behandelen, dat wil ik je voorleggen. Je moet kiezen, mag je daarna nuanceren?
8: Het dilemma.
11: Het is tijd dat Rover de fluwelen handschoenen uittrekt en een meer activistische koers gaat varen. Of activisme is niet nodig. Wij bereiken met alleen onderhandelen al voldoende voor de OV-reiziger.
12: Ik ga zeggen voorlopig nog toch onderhandelen. En dat ga ik natuurlijk wel nuanceren.
11: Alleen onderhandelen. Ja, maar je vond het een moeilijk dilemma, zag ik. Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Daan Zierhuis, Rover, directeur sinds een paar weken. Je wil het zo gaan nuanceren. Ik ben er benieuwd naar. Want vorige maand vertelde je hier op zender dat je de druk op de politiek wil opvoeren. Want er staan nog steeds OV-bezuinigingen gepland voor na 2027. Daar kan dan ook misschien wat meer activistische koers bij horen.
12: Ja, nou ja, ik denk, ten eerste verschilt het natuurlijk altijd een beetje van je definitie van activisme. Dat merkte ik al bij de jonge klimaatbeweging. Mensen hebben altijd het idee dat een activist dan ook dingen doet die niet bijvoorbeeld binnen wettelijke perken valt. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè. Dus je kan best prima activistisch zijn en nog steeds je als een netjes burger gedragen. Ik denk dat we bij Rover helemaal het niet schuwen om uiteindelijk bijvoorbeeld de straat op te gaan, om ergens aandacht te vragen, om bij stations te staan. Nee, niet het spoor te blokkeren. Okay, we blijven altijd binnen de rechtsstaat.
11: Ja.
12: En zeker niet het spoor blokkeren, maar ergens aandacht voor vragen en veel meer zichtbaarder zijn, dat is wel heel belangrijk. En dat is eigenlijk vooral wat ik met mijn nieuwe koers wel wil doen, is dat wat ik eerder al zei, dat ik denk dat Rover toch nog niet altijd genoeg zichtbaar is voor de gemiddelde persoon in Nederland. En dat we dat wel echt moeten verbeteren. Dus misschien moeten we er wel zijn als er ergens gestrande reizigers zijn. Als ergens
11: laat jezelf zien.
12: Het spoor gewoon kapot is en dat reizigers vaststaan op het station. Ja, dan moeten wij daar misschien ook wel bij zijn. En misschien moeten we soms ook wel werken met petities of misschien zelfs een keer samenkomen. Dat schuwen we allemaal niet. Maar wij kiezen allereerst natuurlijk altijd voor de onderhandeling door gewoon te zeggen, door het te laten weten aan vervoerders en overheden als er iets mis is, dat duidelijk te melden en ook echt te vragen voor verbeteringen. Ja, en heel vaak werkt dat ook gewoon.
11: Aan de ene kant ben je een lobbyorganisatie, probeert het contact open te houden met de overheid, met de NS. Aan de andere kant een belangenbehartiger die misschien wat activistischer zou kunnen, mogen, willen zijn, zoals je zegt, binnen de grenzen van de wet. Dat is een beetje een balanceeract, toch?
12: Ja, dat is een balanceeract. Maar als ik één ding heb geleerd de afgelopen jaren, is dat gewoon iets zeggen tegen een politicus of tegen een beleidsmedewerker is niet zo overtuigend als er niet ook gewoon heel veel maatschappelijke druk is. En die maatschappelijke druk kan je vergroten door bijvoorbeeld campagne te voeren, door activistische acties te organiseren. En dat is altijd een balanceeract waar je met meerdere stakeholders te maken hebt. Ik denk dat binnen het OV we wel allemaal iets meer maatschappelijker mogen zijn door gewoon ook de aandacht van de reiziger mee te nemen en zorgen dat die druk wat meer gevoeld wordt.
11: Laatste vraag, je hebt een tas bij je, toch?
12: Ja, die ligt daar zo.
11: Ja, leg hem straks op de stoel naast je in de trein?
12: Nee, ik leg hem gewoon op de grond, inderdaad.
11: Het is verboden, hè? Het mag niet meer.
12: Het wordt een nieuwe regel mogelijk, want het is nu nog iets waar ze advies over vragen. Ja. Maar,
11: wat vind je ervan?
12: De mogelijkheid dat er een boete zou komen of dat het actief gehandhaafd worden, zijn wij heel erg tegen bij Rover. We denken dat je gewoon in een rustige trein prima je tas naast je kan zetten. Hmm. Alleen in een hele drukke trein, waar echt een gebrek aan ruimte is, is het wel echt de verwachting dat je gewoon de tas op de grond of op je schoot legt. En het feit dat daar misschien een regel is waar mensen aan kunnen refereren, is helemaal niet zo'n slecht idee, denk ik.
11: Beetje normen en waarden.
12: Een beetje normen en waarden. En soms moeten die, mogen die ook wel eens in de regels staan.
11: Daan Zieren, dank. De kersverse directeur van reizigersvereniging Rover. En wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jeroen Kraai van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Het over de organisatie van de Olympische Winterspelen in Tialf. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten. Want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
16: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nog druk in de omgeving van Arnhem op de A325 richting de Duitse grens. Sta je daarom tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 5 tot 10 minuten in de file.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. 800 wandelaars van de Vierdaagse gaan na 1 dag al naar huis. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. De politie heeft trouwens een foto verspreid van een man die verdacht wordt van een zware mishandeling op een van de feesten in Nijmegen. En België heeft een nieuwe bondscoach. Het is Mark van Bommel, meldt de Telegraaf. Hij gaat proberen om de Belgen naar het EK van 2028 te loodsen. Hij heeft wel een probleem, hij spreekt geen Frans, maar hij wil het wel gaan leren. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die een matig WK achter de rug had met de Belgen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
17: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
16: Als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Dus dat is een hele andere wereld.
18: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me, zoals u dat gewend bent, Christian Vlokstra. Welkom Chris.
19: Dankjewel Wouter.
18: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over oplichting op Sint Maarten.
19: Ja. Terwijl het hier tropische temperaturen zijn in Nederland.
18: Heb jij wel eens een zaak op de eilanden gedaan, zoals dat heet? De eilanden?
19: Nee. Kijk, ik heb wel een keer een zaak gehad van een Nederlandse militair die op Curaçao een auto-ongeluk had veroorzaakt.
18: Ja.
19: En die werd vervolgd voor de militaire rechtbank hier in Arnhem, in Nederland.
18: Ja.
19: Maar het onderzoek had helemaal plaatsgevonden op Curaçao.
18: Ja.
19: Dus zijn we daar het kont toe nog. Gingen we naar Rogator. Gingen we daarheen om daar getuigen te gaan horen. Nou, ik heb 1 dag getuigen gehoord. Ik heb 5 dagen in de disco gestaan. Geweldig.
18: Ja, dat kan daar goed.
19: Maar ik heb zelf nooit zaken gedaan op Sint Maarten. Het is wel met mijn oude kantoor waar ik werkte, Fiek Advocaten, is er wel sprake van geweest dat wij zaken daar gingen doen. Maar er zat altijd wel een complexiteit in, vooral als het ging om financiën en onze type cliënten. Ja, als jij een zaak op Sint Maarten gaat doen, dan moet je daar natuurlijk regelmatig heen, moet je naar zittingen, moet je daar verblijven.
18: Dat wordt een
19: kostbare kwestie.
18: Een zakenman op Sint Maarten heeft op het eiland meerdere succesvolle bedrijven en hij heeft veel aanzien daar. Hij raakt betrokken bij 2 grote commerciële projecten in de haven van Sint Maarten. En dat is een van de belangrijkste inkomstenbronnen op het eiland. De zakenman wordt ook wel als het oliemannetje gezien. Degene die de werkers regelt en van alles organiseert. Samen met de havendirecteur wordt hij verdacht van de oplichting van het havenbedrijf voor het sturen van 7 miljoen euro aan facturen voor diensten die niet zouden zijn uitgevoerd. En hij wordt verdacht van het omkopen van een politicus. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Niels van der Laan. Welkom Niels.
20: Dankjewel.
18: Jij doet eigenlijk uitsluitend financieel-economische zaken.
20: Ja.
18: En waarom?
20: Ja, ik ben er door kantoor een beetje ingerold. En eigenlijk toen ik begon als advocaat, stagiair de eerste 3 jaar... heb ik alleen maar commune gedaan. En kantoor is gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht. En dan krijg je een eerste zaak en een tweede zaak. En dan denk je, hey, dit is leuk. Dat kan ik denk ik goed, als ik dat onbescheiden zeg. En dan, voor je het weet, doe je het alleen maar.
18: Chris, ik hoorde Niels net het woord zeggen, commune.
19: Commune strafrecht, dat is eigenlijk zeg maar het algemene strafrecht.
20: Ja.
19: De strafbepalingen die in het wetboek van strafrecht staan.
20: Ja, ja.
19: Moord, doodslag, mishandeling, bedreiging, oplichting. En dan heb je natuurlijk ook een aantal bijzondere wetten, hè, waar ook strafbepalingen in staan. Die zien voor een belangrijk deel financieel-economische zaken.
20: Ja.
19: Ja, noemen we het bijzonder strafrecht. Maar dat betekent niet dat, zeg maar, want ook in het financieel-economisch strafrecht gaan we vandaag ook bespreken, kunnen er sprake zijn van vervolgingen op basis van eigenlijk commune delicten. Maar die spelen meer in de financieel-economische bedrijfsmatige sfeer.
18: Hey Niels, zijn cliënten die verdacht worden van financieel-economische delicten, zijn die anders dan reguliere cliënten?
20: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het zijn over het algemeen best wel succesvolle mensen die een leven hebben opgebouwd, bedrijven hebben, een familie en eigenlijk zichzelf ook echt helemaal niet als een crimineel beschouwen. En dat voor hen het gevoel wel echt een ver van hun bedshow is. Ze zijn vaak hoger opgeleid, hebben genoeg weerwoord en op het moment dat ze bij mij komen, dan is eigenlijk, nou ja, platgeslagen reageert het merendeel van waarom zit ik hier? Ik ben toch geen crimineel.
19: Nee. Vind je dat lekker werken met intelligente, hoogopgeleide cliënten?
20: Nou, ik vind dat wel interessant, omdat dat in ieder geval een dynamiek geeft waarin ik weerwoord krijg, waarin ik met mijn cliënt naar een strategie toe kan werken. Ik ook zelf verweren kan testen en kan zeggen van, nou, maar als ik er nou zo naar kijk, hoe reageer jij daarop? En dan zegt hij, nou, dat vind ik een heel slecht idee. Of hij zegt, oh, dat is goed bedacht. En die dynamiek is wel heel boeiend.
18: Wat mij er wel een beetje ingewikkeld aan lijkt, en dat is misschien ook een vertekend beeld hoor, Chris, dat je bij het communestrafrecht, als je daar een crimineel zegt, hey, gewoon zwijgen, gaan eerst het dossier afwachten. Dat je veel directiever kan zijn als advocaat. Dat lijkt me moeilijker met iemand die zegt, nou, wacht eens even, dit is mijn bedrijf. Nieuws.
19: Ik ga het even heel anders doen.
18: Ik heb 300 man personeel. En volgens mij betaal ik jouw factuur, meneer Van der Laan. We gaan het even doen zoals ik het bedenk.
20: Ja, dat heb je soms. Ik denk dat dat een kwestie is van welke advocaat je zelf bent. Voor mij is dat altijd heel simpel. Zo gaan we het niet doen. Op het moment dat ik zeg, we gaan het zo doen, dan is dat in ieder geval, tuurlijk is dat rijp voor discussie en debat met elkaar. Maar ik laat me niet de wet voorschrijven.
18: Nee, maar
20: bovendien, en dat moet je niet. Het zijn ook vaak succesvolle mensen die ook hun eigen beperkingen kennen.
18: Ja, ja.
20: En ook heel vaak bij mij komen en zeggen, Niels, jij bent hier de deskundige. Ik vertrouw op wat jij zegt. En als jij zegt dat we hier linksaf gaan, dan gaan we hier linksaf.
18: Het zijn ook mensen die niet volgens mij gewend zijn aan de bias.
20: Nee. En dat is dan wel weer het voordeel van het financieel-economisch strafrecht. Daar zitten ze ook niet zo vaak. In ieder geval niet gedurende de tijd dat ik ze bijsta.
18: Hey, ik stond net even buiten te kletsen met Chris. En die deed mij een ontboezeming. Jij hebt hem een keer afgewezen, vertelde
20: hij. Hij weet dat niet.
18: Nee. Oh, hij is je niet bijgebleven.
19: Nee, daarom ben ik ook afgewezen.
18: Chris.
19: Nee, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Nee, kijk, toen ik afgestudeerd was, toen werkte ik eerst een jaartje bij de VU. En toen ben ik gaan solliciteren bij de Roos en Pen. Dat is het kantoor waar Niels van der Laan werkt. Toen heb ik een sollicitatiegesprek gehad met Niels van der Laan. En dat was een heel pittig sollicitatiegesprek, waarin hij allemaal dingen aan mij vroeg waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee? En een paar weken later, of een week later, of een paar dagen later zelfs, belde hij mij.
18: Niels.
19: En toen sprak hij de woorden die ik nog altijd herinner. Chris, we gaan je niet aannemen. Want ik heb het idee dat jij als advocaat niet alles uit je zaken gaat halen voor je cliënt. En dat heb ik altijd, heb ik dat meegenomen in mezelf als een soort van inspiratiebron. Dat ik dacht, nou, let maar op, Niels, let maar op.
20: In ieder geval vaststellen dat ik dat volledig verkeerd heb gezien.
19: Maar wij kennen elkaar dus al heel lang. Kijk, achteraf ook trouwens. Kijk, Droos en Pen, hè, en Niels, die financieel-economische zaken is niet echt mijn ding. Ik had toch meer van het bloed en van de drugs en van de coke en dat soort dingen. Dus het was ook maar beter ook. Maar het heeft me wel een eerste wijze les geleerd. Ga ervoor, weet je. En ga voor je cliënt en haal er alles uit.
20: Sta er wel lekker op met zo'n inleiding weer. Van,
19: nou, juist wel. Je hebt juist een belangrijkste beroepsles meegegeven.
18: Je hebt de man naast mij, de man die week in week uit deze podcast co-host.
19: Heb jij mede gevormd?
18: Heel even. Deze zaak die speelt op Sint Maarten. Er gebeurt door Nederland heel veel om corruptie op die eilanden aan te pakken. Hoe zit dat volgens jou?
20: Nou, wat er een aantal jaren geleden gebeurd is in 2016... is dat er een project vanuit Nederland is gestart, waarbij heel veel geld jaarlijks voor de aanpak van dit soort zaken wordt uitgegeven en besteed aan het salaris van rechercheurs, officieren, rechtscommissaris, nou, de hele rimbam, om corruptie-gerelateerde dossiers te onderzoeken, om daar de corruptie aan te pakken.
18: Is die TRT-corruptie daar zo welig?
20: Nou ja, als je het in ieder geval de Nederlandse overheid en al die mensen vraagt, zeker. Het is natuurlijk op zichzelf een hele andere cultuur. Daar, zeker. De lijnen zijn heel kort.
18: Ja.
20: Mensen,
18: kleine gemeenschappen.
20: I scratch your back, you scratch mine. Clientelisme
18: noemen we dat hier.
20: Dus het blijft altijd, en dat maakt die zaken overigens als Nederlandse advocaat daar ook wel heel interessant, is, moet je het nou met de Nederlandse bril bekijken, of zit daar toch ook wel gewoon de cultuur van het eiland in? En waar zit die scheidslijn als het gaat om corruptie? Kijk, wat ik altijd lastig vind, is dat er vanuit Nederland eigenlijk geen cent geïnvesteerd wordt in de rechtsbijstand. Dus de advocaten die daar staan zijn, die worden overspoeld door corruptie-gerelateerde extreem complexe zaken waar ze eigenlijk weinig ervaring mee hebben. En dan moeten ze het opnemen tegen, nou ja, officieren en rechters die gedetacheerd zijn vanuit Nederland. Dat is niet helemaal een level playing field wat ik zelf goed vind.
19: Ik denk dat de luisteraar, veel luisteraars, dat eigenlijk niet weet. Maar dat kun jij vast goed uitleggen, Niels. Je zegt net, omdat je zo'n slimme man bent. Nee, maar er zijn veel Nederlandse officieren en Nederlandse rechters op de eilanden. Hoe zit dat precies?
20: Nou, er zijn eigenlijk bijna geen rechters van de eilanden en heel weinig officieren. En dat komt natuurlijk doordat er wonen daar weinig mensen. De mensen die daar wonen en recht gaan studeren, die studeren ofwel daar al geen recht. Het kan wel, maar ja, die gaan dan al naar Nederland. Die blijven vaak hier, komen niet terug. Dus als het gaat om het aantrekken van kwaliteit, ja, dan wordt er toch vaak wel teruggegrepen op Nederlanders, Nederlandse rechters en Nederlandse officieren.
18: De zaak van het oliemannetje van Sint Maarten, de ondernemer die werd beschuldigd van omkoping en fraude. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
20: Ik doe al jaren best wel veel zaken op de eilanden. En ik had in 2018 had ik net een best wel grote mediagevoelige zaak succesvol afgerond. Dus ik was daar best wel veel in de media geweest, denk ik. En ja, dan is het een beetje mond op mond. En als je daar eenmaal een naam hebt, dan komen mensen sneller bij je. Dus ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een advocaat die ik ook overigens uit die andere zaak al kende.
18: Ja.
20: En die zei, ik heb een cliënt die heeft een probleem. Kan jij hem helpen? En zo is dat balletje gaan rollen.
18: Oké, dus dan krijg je een verzoek. Want die persoon in kwestie, de verdachte, die had dus al een advocaat op Sint Maarten. Dan krijg jij een verzoek van, joh, we hebben wat hulp nodig. Wat ga jij dan doen als je hier nog in Nederland zit? Of pak je gelijk het vliegtuig?
20: Nou, nee, je gaat eerst het dossier lezen. Kijk, eerst maak je natuurlijk afspraken. Ook over de financiën, laten we eerlijk zijn. Je moet wel vermogend zijn om een Nederlandse advocaat te kunnen laten komen. Dat is natuurlijk gewoon zo. En dat maakt het ook heel oneerlijk en onrechtvaardig natuurlijk. Dat is ook overigens waarom ik me zo druk maak. Over het feit dat Nederland wel heel veel geld investeert aan rechters en officieren en niet aan rechtsbijstand. Dus nou, daar ga je het over praten. Dan vervolgens ga je het dossier eerst lezen. In dit geval was het wel een zaak die al een aantal maanden, zo niet jaren, misschien al wel liep voordat ze mij erbij riepen. En een maand later of zo was er een regiezitting. En toen heb ik dus het dossier gelezen. Ik heb bedacht wat mijn strategie was. Ben naar het eiland gevlogen. Heb mijn strategie met de klant besproken.
18: En wat voor man was dat?
20: Nou, het was in zoverre dan weer niet de typische cliënt die ik doorgaans bij sta. Ik las het dossier en ik las wat de getuigen hem allemaal omschreven als Mr. T uit die A-team.
18: Oh jeetje, ja jongens. Dat is...
20: Ik moet zeggen, ik had het vorige gesprek hier en met jullie redactie en toen was het wie?
18: Ja, Mr.
20: Toen dacht ik, oké, ik word echt oud.
2: Ja, maar Anneke is ook een hele jonge bloem. Ja, maar, heel talentvol. Ja, maar
18: even voor de luisteraars die dat niet weten, die pakken nu allemaal even hun telefoon. Die googelen A-team en dan BA. En dan heb je BA en dan zie je Mr. T. En dat is eigenlijk, dat was een soort jeugdheld, hè?
20: Ja, nee, van mij. Dat was natuurlijk een fantastisch personage.
18: De A-team.
20: Die een hele grote, stevige, sportschoolachtige, zwarte man die heel agressief en bozig uit de hoek kon, maar een absoluut hartje van goud had.
2: Ja. Behangen met sieraden ook.
20: Ja, ja. Zeker.
18: Hij zag jouw cliënt er.
20: Man die heel agressief en bozig uit de hoek kon, maar een absoluut hartje van goud had.
2: Ja.

0: ja, wat heb ik gedaan? Ik ben een zakenman. Ik regel dingen hier op het eiland. Als ik een commerciële opportunity zie, dan stap ik daarin. En die heb ik hier gezien. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb mijn bijdrage geleverd. En nu zeggen ze ineens dat het strafbaar is. Ik begrijp er helemaal niks van.
1: Kun je even uitleggen die haven? De haven op Sint Maarten. Waarom is die haven zo belangrijk?
0: Nou ja, het toerisme is natuurlijk mega belangrijk voor dat eiland. En Sint Maarten is heel erg afhankelijk van cruiseschepen die daar aankomen. En het havenbedrijf, wat voor 100% eigendom is van de overheid, is daarmee eigenlijk het meest grote en machtigste bedrijf wat gaat over toerisme. En die hebben heel veel verschillende onderdelen. Maar die moeten er dus voor zorgen dat al die cruiseschepen bereid zijn om te blijven komen. Maar die moeten er ook voor zorgen dat de feeling van toerisme ervoor zorgt dat die mensen komen. Dus dat betekent dat ze een hele brede verantwoordelijkheid voelen en hebben als het gaat over het schoonmaken van het eiland, als het gaat om het opschonen van de boulevard, het neerzetten van strandbedjes. Dat klinkt allemaal heel erg enorm. Maar dat is heel breed, die activiteiten van het havenbedrijf.
2: En waar werd jouw cliënt nou precies van verdacht?
0: Bladgeslagen sloeg het op twee onderdelen. Eén zaak ging over bijna 300 facturen die waren ingediend bij de haven, waarvan het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde, daar is helemaal niet voor gewerkt. Dat zijn gewoon 300 facturen die allemaal schimmige bedrijfjes met een vrachtwagen hebben ingediend bij de haven en betaald hebben gekregen, maar daar hebben ze nooit iets voor gedaan.
2: En om wat voor bedrag ging dat?
0: Bijna 7 miljoen in totaal.
1: En dat waren zijn bedrijven, of niet?
0: Nee, dat waren niet zijn bedrijven. Dat was ook meteen zijn standpunt. Hij zei, ik ben het oliemannetje, ik weet hiervan. Al deze bedrijfjes, dat zijn kennissen en vrienden die mij misschien ook wel gevraagd hebben, hoe moet ik zo'n factuur maken? Misschien heb ik ze zelfs wel eens geholpen bij het maken van zo'n factuur. Het kan ook best zijn dat op het moment dat de havendirecteur tegen mij zei, regel dat, maak dat schoon, dat ik vervolgens naar een vriend ging en zei, kun je dat schoonmaken? En dan stuurde hij een factuur.
2: Dat was het eerste feit. Waar vindt u nog meer van?
0: En het tweede feit was dat er een groot baggerproject was. En dat betekent gewoon dat de haven moet worden uitgediept. En er was gepland dat er binnen een jaar of zo het grootste schip ter wereld daar zou aanmeren. Maar daar moest de haven voor worden uitgediept.
2: Ja, het is natuurlijk gewoon zo'n cruiseschip, is een drijvend flatgebouw. Dat is immens.
0: Precies. Dat is gigantisch. Dus moest er zand uit de haven worden gebaggerd met baggerschepen. En dat wordt dan vervolgens op het land gelegd. En dat wordt dan in allerlei vrachtwagens geladen. En dat wordt dan over het eiland verspreid.
2: En hoeveel geld was daarmee gemoeid?
0: Dat was een project van, denk ik, zeg ik uit mijn hoofd, tussen de 10 en de 15 miljoen. Misschien wel iets meer nog. En het aandeel wat mijn cliënt had daar een fee voor gekregen. En dat ging om 3 miljoen. Dus hij had een soort consultancy fee gekregen voor de werkzaamheden die hij daarvoor had gedaan. En dat was 3 miljoen.
2: Waarom hield het Openbaar Ministerie nou jouw cliënt verantwoordelijk voor belasting, fraude en oplichting?
0: De gedachte van de facturen was vrij simpel. Namelijk, ja, je dient facturen in en daar is niet voor gewerkt. Nou, dat is oplichting, want daardoor heeft de haven 6,8 miljoen betaald, terwijl ze helemaal geen werk hebben gehad. Dus die facturen, dat deugt niet. En dat is oplichting.
1: Er was ook het idee dat hij die 6,8 miljoen in zijn eigen zak had gestoken.
0: Dat was niet het idee. Er was ook echt geen enkel bewijs voor. Werd ook niet betoogd. Wat op zichzelf een relevant ontlastend feit ook voor mij was. Omdat op zichzelf alle geldstromen en alles wat mijn cliënt verdiende, dat was extreem transparant. Want daar waar het om die 3 miljoen consultancy ging, nou, daar was hij altijd meteen ook eerlijk over geweest. Nou, dit is het. Ja, het is veel geld, maar dat was ik waard.
2: Hij is het oliemannetje. Daar zit ook nog iemand, een directie van dat havenbedrijf natuurlijk bij zoiets. Want je dient facturen in. Dan zeggen zij, geven ze daar een groen stempeltje op, of ze scheuren ze doormidden en ze mieteren ze in de prullenbak. Hoe zaten die verhoudingen?
0: Nou ja, dat maakte deze zaak juridisch ook wel interessant, omdat de directeur van de haven, de CEO, was de medeverdachte. En het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie was, zij hebben samen met z'n tweeën de haven opgelicht. En er waren inderdaad groene en rode stempeltjes, zeg maar, en opmerkingen op die facturen van die man van de haven, die dan zei, ja, werk is niet goed uitgevoerd, of niet betalen, of wel betalen, of ik wil een rapport van alles. En daarvan zei het Openbaar Ministerie, ja, dat is allemaal fake. Die man die wist hiervan dat er niet betaald werd, en die heeft dat samen met mijn cliënt gedaan.
2: Is eigenlijk wel een soort klassiek mafioze aantijging, hè? Dat je dus gewoon samen met een mannetje die je kent, even dat havenbedrijf, en dat je gemeenschapsgeld in je eigen zak,
1: steekt.
0: Nou ja, dat was wat het Openbaar Ministerie ook daarvoor gold. Ook bij de CEO van de haven was er geen enkel bewijs dat hij daar een cent beter van was
1: geworden. Maar er is nog wel één relevante andere verdenking, vind ik dan, in dat verband. Dat is de omkoping van de ambtenaar, van de politicus. Wat was daar het verwijt?

0: Het dan?
1: Ja, dat hing samen met het baggerproject. Omdat er was een Amerikaanse partij, die kreeg uiteindelijk dat baggerproject toegekend. Dus die mocht factureren aan de haven voor al die werkzaamheden. Die betaalde ook die 3 miljoen fee aan mijn cliënt. En vervolgens was er een politicus die betrokkenheid had bij de toekenning van wie mag dat project dan uitvoeren. Hoewel daar discussie over was, dat is vaak in corruptiezaken, van ja, wat is nou de beslissingsbevoegdheid van de omgekochte ambtenaar. Maar goed, die was wel zo nauw bij dat project betrokken. Die had geld gegeven. Stelling van hem en mijn cliënt was, dat was een lening. Had niets met deze kwestie te maken.
0: Een lening voor jouw cliënt aan die ambtenaar bedoel je?
1: Ja. Ja. Maar de gedachte was, hij heeft geld gekregen. Daardoor heeft die Amerikaanse partij het contract gekregen. En daarmee heeft mijn cliënt 3 miljoen gekregen.
0: Helder.
2: Als ik dat zo hoor, kijk ik ook met mijn Nederlandse brilletje daar natuurlijk naar. Oké, dus jij gaat geld lenen en je bent een oliemannetje. En dat is natuurlijk wat jij net ook aan het begin van deze uitzending zei, Niels. Dat is met welke bril kijk je hier nou naar? Nou ja, is dat in deze zaak voor jou cruciaal?
1: Nou ja, zeker. En dat is met heel veel dingen van wat bewijst dat wat in je dossier ziet. Bijvoorbeeld in Nederland lees ik vaak in dossiers dat iets niet uit de administratie blijkt. En dat is dan een relevant gegeven. En dat kan best wel bewijswaarde hebben. Maar als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Nee. Daar is hij overigens ook op vrijgesproken, omdat hij nooit dat soort brieven had gekregen. Want het Openbaar Ministerie zei, je had belasting moeten betalen. En hij zei, maar ik heb nooit een brief gehad. Dus dat is een hele andere wereld.
2: Nou ja, die hele andere wereld, dat lijkt me dus ook voor een advocaat ingewikkeld om je in te verdiepen. Want jij kijkt natuurlijk ook met een Nederlandse bril.
0: Ja, maar het geeft ook kansen natuurlijk.
2: Nee, maar je hebt ook een Nederlands Openbaar Ministerie. De rechters zijn niet zelden afkomstig uit Nederland op de Antillen. Ja. Dus je hebt toch te doen ook met de Nederlandse bril.
1: Ja.
2: Terwijl je dan, ja, tegelijk...
1: Maar dat is ook de uitdaging. Dat is ook de uitdaging. En daar heb je ook je klant voor. En de advocaat op het eiland. Hè? Want laten we niet vergeten, ik doe dat dan dus niet alleen. Ik doe dat samen met een advocaat op het eiland. Je mag als Nederlandse advocaat ook niet in je eentje zo'n zaak doen.
2: Ja.
1: Je moet toestemming krijgen van het Hof om überhaupt te mogen optreden. En die kunnen je natuurlijk ook veel meer die cultuur schetsen. En dat is ook inderdaad, wat Christian zegt, een kans om dat uit te leggen en zeggen, ja, zo moet je er naar kijken.
0: Maar het Nederlands recht geldt daar wel in zekere zin, toch?
1: Ja, het is in zoverre wat daar is de Nederlandse strafwet in versimpelde vorm. Eigenlijk uit de jaren 80, 90 is die min of meer gekopieerd. Vervolgens nooit meer aangepast. Dus je hebt vrijwel vergelijkbare strafbepalingen. En belangrijk ook daarbij is dat de Nederlandse Hoge Raad is ook de Hoge Raad van uitspraak op de eilanden. En dat zorgt ervoor dat de jurisprudentie van de Hoge Raad daar ook van toepassing is.
2: Straks in Napleit hoor je meer over de omvangrijke corruptiezaak op Sint Maarten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Wil je meer vatten op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
11: Met games als Rayman, Prince of Persia en Assassin's Creed hoort Ubisoft bij de absolute top van de game-industrie. Maar ondanks al die successen heeft het bedrijf het zwaar. Het aandeel daalde eerder dit jaar zo hard dat de handel stilgelegd moest worden. Is er nog perspectief voor Ubisoft? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Nu in je podcast-app en morgen om 2 uur op BNR.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. 800 wandelaars van de Vierdaagse gaan na 1 dag al naar huis. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. De politie heeft trouwens een foto verspreid van een man die verdacht wordt van een zware mishandeling op een van de feesten in Nijmegen. En België heeft een nieuwe bondscoach. Het is Mark van Bommel, meldt de Telegraaf. Hij gaat proberen om de Belgen naar het EK van 2028 te loodsen. Hij heeft wel een probleem, hij spreekt geen Frans, maar hij wil het wel gaan leren. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die een matig WK achter de rug had met de Belgen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
13: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
16: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Niels van der Laan. Ik krijg er ook altijd wel een beetje een koloniale vibe van.
17: Ik ook. Want het is ook wat. Ik bedoel, op het moment dat je daar op Sint Maarten zo'n ongelooflijk prachtig, rustiek, koloniaal gerechtsgebouw in hebt. Ik bedoel, als je een foto googelt over het gerechtsgebouw in Sint Maarten, dat is prachtig. Dat is, daar maakt iedereen een foto van. En dan kom je daar in zo'n half met blazers kamer. En dan zit daar iedereen in togen. En dan heb je verdachten die van het eiland zijn, met advocaten die van het eiland zijn, en dan zitten die tegenover allemaal witte rechters uit Nederland, witte officieren, die hun even gaan vertellen: ik chargeer het nu, hè, want ik doe ook deze officieren en rechters geen recht door het helemaal het
2: door plat te slaan.
16: Ja, maar die snappen maar wel wat je bedoelt.
17: Je voelt dat aan. Zij ook overigens, en die gevoeligheid, ik denk dat rechters die gedetacheerd worden daar ook zeker op getraind worden, rekening mee houden, maar ja, alleen al het plaatje wat je ziet is lastig.
16: En dan heb je dus, als je de taxi neemt vanaf dat gerechtsgebouw en je rijdt even een kwartiertje, dan zit je in het hartje van de cultuur van Sint Maarten. Christy zei net van, nou, dat biedt ook kansen. Zie jij dat ook zo?
17: Kansen op welk gebied? Ik bedoel,
2: nee, inhoudelijk, juridisch. Ja.
17: Ja, zeker. Nee, maar wat ik net zei is dat het is heel interessant en boeiend om dat hele verhaal te vertellen. Al is het maar over het belang van het oliemannetje in dat baggerproject. Was bijvoorbeeld een ongelooflijk belangrijk verweer. Althans, dat vond ik. Waarom dat zo belangrijk was. Dat project had alle vrachtwagens nodig die er op het eiland waren.
16: Ja.
17: Op het moment dat daar mensen 's ochtends zich versliepen en niet opkwamen dagen. En de arbeidsethos daar is toch gewoon net iets anders dan in Nederland. Dus dat gebeurde nogal wel eens.
16: Mm-hmm.
17: Dan liep dat project vast.
16: Ja.
17: Want dat zand gaat naar de kant. Daar moet het meteen in vrachtwagens. Als het zich daar ophoopt, dan op een gegeven moment moet je stoppen met baggeren. Kost 2 ton per dag. Dus dat was super belangrijk. Nou, wat deed mijn klant? Oh, hij is er niet. Ik ga hem nu bellen. Of hij reed er langs en zegt, joh, kom uit je bed.
16: Gewoon werknemer.
17: En die zorgde ervoor dat er niet gestaakt werd. Die zorgde ervoor dat al die vrachtwagens er waren. Het staat ook niet ter discussie. Dat werd ook door de Amerikaanse eigenaren van dat baggerproject gezegd. Die zeggen van, we hadden het zonder hem, hadden we dit project niet willen doen. Want hij was super belangrijk voor ons.
2: Moet ik het eigenlijk zo begrijpen? Hè? Kijk, vanuit Nederlandse blik, als er bij grote projecten zijn, hè, er is de overheid bij betrokken, er zijn bedrijven bij betrokken, het is allemaal heel strak geregeld. Hier op de eilanden of op Sint Maarten zeg je eigenlijk, hier heb je mannetjes nodig die op zichzelf geen formele entiteit hebben of wat dan ook. Hè, of althans, maar wel nodig zijn om zo'n project überhaupt kunnen laten slagen en daar dus ook een soort van commissie voor krijgen.
17: Ja, nou ja, commissie. Zei die mannetjes, althans de mijn klant was dan het oliemannetje, dus die was in feite degene die al die werkers regelde. Maar al die werkers hadden allemaal hun eigen bedrijfjes.
2: Precies, ja.
17: Die facturen stuurden voor het zand wat ze heen en weer hadden gesleept.
16: Ja, eigenlijk Niels betoog jij, zo gaat dat hier nou eenmaal?
17: Nou ja, ja. Dat heb ik duidelijk uitgelegd. Van, nou ja, je moet er zo naar kijken. Op die manier kon dat project doorgaan.
16: Ja, want ik las ook ergens dat er behoorlijk fors gefactureerd was voor vrachtwagens met zand. €25.000 geloof ik per vrachtwagen. Waarvan ik denk
17: dat dat overdreven is. Maar de facturen waren niet heel erg gespecificeerd. Dus er stond gewoon rijden met een vrachtwagen. $25.000.
16: Daarvan zou ik, en dan zeg ik heb het nog steeds dat Nederlandse brilletje op. Dan zou ik denken, nou, hè?
2: Is de boekhouder. Is de boekhouder.
16: Ja, pikint is winter. Hapsakee. Weet je, dat is makkelijk verdiend.
17: Ja, eens. En op het moment dat er nergens urenregistratie en duidelijk is hoeveel kubieke meter zand er daadwerkelijk vervoerd is, dan en het gewoon met een hark gaat, dan is dat in potentie makkelijk verdiend.
16: Ja.
17: Speelde wel mee hier, dat was ook een verweer wel van ons, dat er wel in ieder geval in onze beleving voldoende aanwijzingen waren dat dit ook vanuit de haven en 100% aandeelhouder de overheid ook wel een manier was om de economie te stimuleren op het eiland en om die mensen ook aan het werk te houden en werk te krijgen. Dan was het net iets minder belangrijk of het nou 25.000 moest zijn of 15.000 of 20.000. Als dat mensen aan het werk hield, dan was dat in het belang van de overheid.
16: Ja.
17: En nou, dat gevoel kreeg ik ook wel. En dat speelde ook bij de directeur van de haven. Die was ook daar denk ik wel makkelijk in. Maar die zag dat belang ook. Nou, het Openbaar Ministerie zei, ja, die was daar makkelijk in. Want die was medeverdachte. En die was zelf de boel aan het oplichten. Dus dat zegt ons dat niks zoveel.
16: Ja, het OM zegt van ja, mogelijk is die haven door corruptie en wanbeleid in gigantische financiële problemen geraakt. Dat was een beetje het betoog van.
17: Dat was
16: het
17: een beetje de teneur.
16: Ja.
17: Dat was niet wat de haven zelf vond. Want dit was natuurlijk een hele wonderlijke situatie waarin de haven zelf bijvoorbeeld ook nooit aangifte heeft gedaan van oplichting. Zij voelden zichzelf ook niet opgelicht.
16: Ja.
17: Waren leidend en zaten gewoon op hun handen en te wachten tot de uitspraak. En ja, die CEO, dat was natuurlijk de hele tijd de discussie. Trad hij nou op als directeur van de haven Of was hij de medeverdachte en was die de haven aan het oplichten?
16: Ja, en als je dan heel even uitzoomt en naar de gedachten van het Openbaar Ministerie kijkt, dan zie je dan toch dat ze denken van nou, er is daar op dat Sint Maarten, daar is het een zootje. Er is een brug gefinancierd om te zorgen van een betere verbinding naar de haven. Nou, je kan echt wel grote vraagtekens stellen bij het nut van die brug.
17: Die brug is ongelooflijk belangrijk voor het eiland overigens. Want ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar
16: ik ben nog nooit
17: voordat die brug er was, duurde het 3 kwartier voordat je überhaupt tot vliegveld was. En met die brug ben je er zo.
16: Ja, een lening bij een onbekende Panamese holding in 2009. Die holding blijkt in de handen van de boer van de voorzitter van de raad van commissaris in de haven. Het OM zet eigenlijk een beeld neer van de ene hand was daar de andere. En er wordt heel veel geld mee verdiend. Klopt dat? Klopt het dat het OM een beetje dat beeld neerzet?
17: Ik denk dat het klopt dat het Openbaar Ministerie dat beeld neerzet.
16: Ja.
17: Ik denk dat het op zichzelf ook klopt dat het anders gaat qua cultuur, qua organisatie dan het in Nederland gaat. Ik sluit ook zeker niet uit dat er daar meer corruptie is dan hier in Nederland. Zoals gezegd, de wereld is daar anders.
16: Ja.
17: Wat ik me wel altijd heb afgevraagd, en dat vraag ik me nog steeds af, is ja, al zou het zo zijn dat het daar allemaal een zootje is. Ga je dat nou met het strafrecht veranderen?
16: Ja.
17: En natuurlijk niks doen is ook geen optie. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat, nou, laat maar. Laat iedereen maar corrupt. We gaan ze niet vervolgen. Maar het is een best wel lastig evenwicht van hoe gaan we dat nou veranderen, uitgaande van dat het zo is wat jij schetst.
16: Neem ons eens even mee naar die zittingen. Hoe ging dat?
17: Nou ja, in eerste aanleg, dat is wel in zoverre anders dan in Nederland, heb je maar één rechter. Dus eigenlijk
16: bizar is dat, hè?
17: Ja, dat is zeker.
16: Voor een meervoudige kamer heb je één.
17: Nee, het is dus geen meervoudige kamer.
16: Het is een enkelvoudige kamer, ja, sorry.
17: Enkelvoudige rechter.
16: Ja.
17: En dat maakt de lijntjes op zichzelf heel kort. Maar je bent dagen en maanden met elkaar in de weer.
2: Maar ben je dan echt weken op Sint Maarten om zo'n zaak te doen?
17: Nou nee, meestal ben ik daar een week. Gewoon voor een regiezitting, voorbespreking, nabespreking en terug. Dan zijn er bijvoorbeeld getuigen toegewezen. En dan in deze zaak waren een heleboel getuigen toegewezen. En dan moet ik weer voor een week 10 getuigen horen. En dan ga ik weer erheen en dan ga ik weer terug. Er zijn getuigen in Amerika gehoord, moest ik heen en weer terug. Maar je bent niet 3 maanden daar op het eiland.
2: Nee.
17: Uiteindelijk is dat gewoon hoe het in Nederland ook gaat. Je hoort getuigen, je hebt onderzoekswensen en uiteindelijk heb je een zitting. En dan wordt de zaak afgepleit.
16: Hoe was het met jouw cliënt? Want iedereen kent hem. Hè? De B.A. Baracus van Sint Maarten. Dat is een bekend figuur. Er wonen niet heel veel mensen. Dus die staat dan voor het hekje. Hoe werd er tegen hem aangekeken op dat eiland?
17: Ja, dat vind ik wel lastig om te zeggen. Dat blijft een beoordeling van mensen die zeggen, nou, eerst nog maar eens zien wat er gebeurt. En wat er uitkomt voordat we iemand daar willen. Daar zijn ze denk ik wel anders dan in Nederland. Als je hier als zakenman in de media komt op verdenking van corruptie, dan kan je het soort van
16: vergeten
17: of je überhaupt in de rechtszaal bent geweest. Dat is daar wel echt totaal anders. Daar kun je gewoon prima nog zaken blijven doen. Dat vinden mensen ook helemaal niet een probleem. Ook vanuit de gedachte dat daar nog wel meer zaken mensen waar jij zaken mee doet ook vervolgd worden. Dus het feit dat je vervolgd wordt is daar minder spannend dan in Nederland.
16: Het is geen brevet van onvermogen zoals in het calvinistische klein landje hier aan de Noordzee.
17: Ik heb niet de wetenschappelijke data, maar als je kijkt naar hoeveel zakenmensen en politici daar vervolgd worden, ten opzichte van hoeveel er zijn, dat is gewoon, dat komt ook doordat Nederland zoveel investeert om daar die zaken in te doen.
2: Even voor mijn beeld, hè, hoe moet ik het zien, hè, die zittingen daar? Ja, dus je hebt een enkelvoudige Nederlandse rechter, je hebt jouw cliënt, je hebt jou, de officier, de andere advocaat. Zit de zaal ook vol in het publiek of viel dat wel mee?
17: Nou ja, wel. Je hebt best wel veel pers. Ja. En pers is daar ook wel vaak weer in kampen verdeeld op de eilanden. Welke politieke partij? Daar kan je ook een podcast over maken, Wouter.
16: Over politiek en de
17: pers daar.
16: Ja.
17: Waarmee ik niet wil zeggen dat het slechte pers is, maar het is anders gekleurd, merkte ik wel ook soms dan in Nederland.
2: Ja. En moet jij dan als advocaat, dat vroeg mij even af, anders opereren ook? Even los van de inhoud, van je inhoudelijke verweren, maar gewoon hoe je optreedt, qua strategie of je toon, of is het eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde?
17: Dat is echt identiek.
2: Ja.
17: Je hebt Nederlandse rechters, je hebt Nederlandse officieren, je kent ze ook nog uit Nederland soms en je optreden is precies hetzelfde.
16: Ja. Wat eist het Openbaar Ministerie tegen jouw cliënt?
17: Er werd 7 jaar geëist.
16: Dat is wel stevig.
17: Ja, Dat is zeker stevig. Het ging ook wel om heel veel geld natuurlijk. En om veel verschillende delicten. Oplichting, valsheden, corruptie. Dus,
16: ja. Wat heb jij bepleit?
17: Nou, ten aanzien van de facturen heb ik in de kern bepleit dat je niet kon vaststellen dat ze vals waren. Omdat er misschien best wel discussie mogelijk was over of al het werk was uitgevoerd en wat er dan precies was uitgevoerd. Maar het was ook glashelder dat er best wel veel werk was uitgevoerd. Dus er was heel veel discussie over, ja, maar dat was niet dit waard. En vervolgens zei ik, oké, daar kun je best wel met je Nederlandse blik naar kijken. Maar als jij een factuur stuurt met gereden met een vrachtwagen, €25.000. En die wordt door de CEO afgetekend en die wordt betaald. En het is best aannemelijk dat jij ook gereden hebt met je vrachtwagen. Dan is die factuur niet vals. En we kunnen
18: dan is
17: ook
18: het heel duur.
17: Nee, dan is het heel duur, wellicht. Maar dan moet je ook vaststellen hoe vaak hij gereden heeft om te kunnen bewijzen specifiek dat hij inderdaad heel duur was.
16: Mijn onderbuikje begint er wel een beetje van te borrelen, Niels. Dat ik denk van nou...
17: De officieren op dat eiland zijn natuurlijk geen koekenbakkers. Op het moment dat het allemaal prachtig geadministreerd was en er glashelder was hoeveel er gewerkt was, dan was er nooit een zaak geweest. Dus ja. dat je kon discussiëren over, goh, klopt dit allemaal wel?
16: Ja.
17: Ja. Maar dat is uiteindelijk in bijna alle financieel-economische fraudezaken die ik doe wel zo. Op het moment dat het glas helder is, ja, dan heb ik geen werk en heb ik geen zaak. Ja.
2: Nee, want precies daarin zit ook je kans. Juist omdat het allemaal onduidelijk is, kun je daar weg mee uit. En ten aanzien van het baggerproject?
17: Nou, ten aanzien van het baggerproject was het wat complexer. Maar daar was in de kern mijn verweer. Hij is zijn geld echt waard geweest. De haven heeft helemaal niet te veel betaald. Het was een marktconforme prijs. Dat kon ik ook bewijzen. Iedereen zei ook dat hij heel belangrijk was geweest voor het project. De Amerikaanse eigenaren die zeiden ook, ja, zonder hem hadden we dit project niet gedaan. Waren we er niet eens aan begonnen. En ik zei, de directeur van de haven, en dat was een kernverweer, de directeur van de haven wist van zijn rol als olieman. Wist ook dat hij daar geld voor kreeg. Misschien wist hij niet dat het 3 miljoen was, maar dat hij ervoor betaald werd was duidelijk. Dat is voor hem ook helemaal geen probleem. Toen hij in de procedure geconfronteerd wordt met hij heeft er 3 miljoen voor gekregen, wat vindt u daarvan? Was zijn reactie vrij vertaald. Nou, dat is veel. Maar ik sta nog steeds achter onze beslissing om dat met deze partij voor dit bedrag te doen. Want het is allemaal goed gegaan. Het is geregeld. Die boot, de grootste boot van de wereld, die kon uiteindelijk op tijd komen. Dus ja, eigenlijk zou ik met de kennis van nu hetzelfde hebben gedaan. En daarvan zei ik, er is geen bewijs dat de CEO medeverdachte was. En als de CEO geen medeverdachte is, dan was hij dus CEO. En als een CEO van een haven dat zegt, dan is hij dus niet opgelicht. Dat is eigenlijk in mijn verweer.
2: Je kan moeilijk iemand oplichten die zelf niet opgelicht is.
17: Nou ja, daar kan je dus in deze zaak over discussiëren. Ja. Omdat hier het in de kern dus inderdaad mijn standpunt was. De haven is niet opgelicht. De CEO wist ervan. Die voelt zich ook niet opgelicht. Dus er is geen oplichting.
16: Wat besliste de rechtbank?
17: Nou, in eerste aanleg kreeg hij eigenlijk gewoon volledig onderuit de zak. Die voor alles veroordeeld. Kreeg hij 66 maanden.
16: Werden zijn medeverdachten ook veroordeeld?
17: Ja, de directeur werd ook veroordeeld. Ook voor alles. Dus ja, dat was een gigantische klap. En een ongelooflijke nederlaag. Zo voelde ik dat in ieder geval.
2: Was je toen in Nederland of was je daar toen dat vond?
17: Ik was in Nederland. Ik weet het nog goed zelfs. Dat is ook wat ik lastig vind soms aan mijn werk. Dat me dat emotioneel gewoon echt raakt. En dit was echt een klap. En ik had net die dag de oplevering van mijn nieuwe huis gehad. Ik zat met mijn schoonouders en mijn kinderen dat te vieren. En toen kreeg ik het appje. Ja, poef. Nou, dan is je dag, je avond en de week daarna is het wel best wel verpest. Ja. Dat was wel echt, daar was ik echt kapot van.
16: Maar je zou kunnen zeggen, ik ben een chirurg en ik doe mijn werk naar beste kunnen. En dat raakt me niet emotioneel, maar dat heb jij dus niet.
17: Nee, ik slaap er niet van. En dat maakt het leven ook als advocaat voor mij ook best wel zwaar. Die betrokkenheid. En je gaat heel erg mee met je cliënten. En daar moet je een bepaalde afstand van houden. Maar je kunt vaak heel erg de waarheid op en in financieel fraudezaken misschien nog meer dus dan in die commune. Je kunt de waarheid vaak op best wel veel verschillende manieren beoordelen. En in zo'n grijs gebied heeft zowel een officier als een advocaat vaak het gevoel dat ze aan de juiste kant van de rechtvaardigheid staan. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want dan kun je discussiëren over waar is die dan. Maar dat maakt het wel lastig als advocaat.
16: Zijn jullie in beroep gegaan?
17: Ja, zeker. Er was niet zo heel veel te verliezen ook. Dus ja, we zijn in hoger beroep gegaan. Nou ja, dan kom je weer bij 3 rechters. En dan gaat het hele circus, net als in Nederland, eigenlijk gewoon helemaal opnieuw.
16: Een herhaling van zetten?
17: Ja, dat was denk ik in de kern wel een herhaling van zetten. Er was weinig nieuws. We hebben ook niet heel veel getuigen meer gehoord.
16: En dan hoop je dus eigenlijk van dat je deze rechters kunt overtuigen van jouw kant van het verhaal.
17: Ja, en dan heb je daar dan nog, denk je, nou ja, dat zijn het er in ieder geval 3 in hoger beroep. Ten opzichte van die ene, die overigens natuurlijk ook naar eer en geweten dat heeft opgeschreven. En tot de conclusie is gekomen dat hij vond dat alles bewezen werd. Maar ja, dan hoop je dat er natuurlijk anders over geoordeeld wordt.
16: Wel grappig, hè, Chris? Dat lijkt bijna wel civielrecht, hè? Dat je gewoon, je probeert dus de rechtbank echt te overtuigen dat jouw visie de juiste is.
2: Ja, maar het is denk ik wat Niels zegt, is wel goed om te realiseren. Kijk, als je een moord hebt, dan is meestal duidelijk dat die moord is gepleegd. Ja. En dan gaat het eigenlijk alleen maar om de vraag, wie is de dader? In het financieel-economische zit je vaak nog met een voorvraag, is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd? Ja. Dit is los van daderschap. Is er wel sprake van opzet? Is er wel sprake van laten handelen of whatsoever? Dus dat maakt die discussie ook heel anders. Zeker als het zeg maar een grijs gebied is. En ik ken Niels een beetje. En zeker op het moment dat je overtuigd bent van je eigen gelijk.
17: Nou ja, je hebt in dit soort zaken, precies wat Christian zegt, eigenlijk altijd een opzetverweer. In een moordzaak gaat het vaak om, ja, kun je bewijzen dat die verdachte het gedaan heeft, maar gaat het er niet om, ja, nee, ik had niet de bedoeling toen ik mijn wapen schoot.
2: De AK,
17: om die man. Zijn kop te, ja, dat soort discussies verweren de prettige wedstrijd natuurlijk. Maar in het financieel-economisch strafrecht is dat gewoon echt een grijzer gebied. Hele complexe regelgevingen, structuren.
16: Ja, ik wist het niet. Het is eigenlijk ook wel een valide argument. Ja, ik wist niet dat die regels veranderd waren of dat die er überhaupt waren. Of...
17: Dat is zeker een element. En dan krijg je, ja, maar iedereen moet de wet kennen. En dan zeg je, ja, maar de wet is heel complex. En dan heb je deskundigen die de wet op verschillende manieren uitleggen. En nou ja, voor het wet heb je natuurlijk weer een prachtig verweer.
16: En Niels, het hoger beroep. Wat werd het uiteindelijk voor jouw cliënt?
17: Nou, in hoger beroep is die uiteindelijk vrijgesproken voor alle facturen. Dat was natuurlijk best wel een groot deel van
16: 7 miljoen.
17: Dat was 7 miljoen. Dat ging wel echt ergens over. En daarvan heeft het Hof eigenlijk, ja, mijn verweer in de kern gevolgd. En gezegd, ja, het Openbaar Ministerie kiest ervoor om alle facturen gewoon te lasten te leggen. En te zeggen, er is niet voor gewerkt. En dat moeten we dan bewijzen. Ja, dat kunnen we niet bewijzen. Want er is duidelijk gewerkt. Of dat wel of niet de moeite waard was, dat kunnen we niet beoordelen. En onder die omstandigheden kunnen we niet zeggen dat de haven voor 7 miljoen is opgelicht. Ze hebben ook, en dat ja, was voor mij relevant, ze hebben de directeur van de haven integraal vrijgesproken. En gezegd, ja, nee, daar is toch te weinig bewijs dat hij hierbij betrokken was en wist van eventuele strafbaarheid. En dat speelde dan ten aanzien van dat baggerproject met name, dat er gewoon geen bewijs was dat hij betrokken was bij de vermeende oplichting. Maar voor de oplichting is in het baggerproject mijn cliënt wel veroordeeld. En dat vond ik wel lastig. En dat vond ik juridisch ook heel lastig. Omdat ze eigenlijk het merendeel van mijn verweren gepasseerd hebben met het argument dat het er niet toe deed. En dat ze gezegd hebben, wat kunnen we vaststellen? We kunnen vaststellen dat er facturen naar de haven zijn gegaan met een omschrijving general conditions, algemene voorwaarden. Dat in die omschrijving de fee naar jouw cliënt verpakt was. Want eigenlijk had daar dus moeten staan fee van het oliemannetje. Maar dat stond er niet.
2: Ja.
17: Dus dat is een valse omschrijving. Die facturen zijn vervolgens ook betaald door de haven. En daarom is het oplichting. En dan doet het er niet toe of de haven gewoon een fair market value prijs heeft betaald. Dan doet het er niet toe of jouw cliënt de wereld waard was en inderdaad extreem veel werkzaamheden heeft verricht. Gewoon deze kale feiten alleen leveren oplichting op. En dat vond ik wel moeilijk te verkroppen, omdat dat eigenlijk helemaal passeert mijn verweer dat de haven zich niet opgelicht voelde, de CEO ervan wist, et cetera. En dat is een beetje een manier hoe je daar dan juridisch naar kijkt, naar oplichting.
2: En wat voor straf kwam eruit?
17: 40 maanden heeft hij uiteindelijk gekregen.
16: Zo.
2: Dat is nog wel pittig uiteindelijk.
17: Ja, ik vond het wel ook ten opzichte van wat er wegviel, vond ik het nog steeds wel pittig. En ook moeilijk uit te leggen aan mijn cliënt, die vervolgens eigenlijk in zijn eentje nu de verantwoordelijkheid moest dragen.
16: Want die anderen zijn allemaal vrijgesproken.
17: Nou ja, de directeur van de haven. Ja. Wat ik overigens vurig had bepleit, dat de directeur van de haven moest worden vrijgesproken. Want dat was ook in het belang van mijn verweer. Dat de wetenschap van de directeur ook aan de haven kon worden toegerekend.
16: Dus hij moest gaan zitten. Zit je dan op Sint Maarten of ga je
17: naar...
16: Ja, ja.
17: Ja.
2: Hoe zit je daar eigenlijk?
17: Nou, ik heb hem toevallig 2 maanden geleden heb ik hem opgezocht in de gevangenis. Ik was daar, moet ik bekennen, nog nooit geweest. Omdat ja, mijn cliënten in voorarrest eigenlijk nooit zitten. En ze zitten dan hun straf uit. En dan verlies je ze vaak een beetje uit het oog. Omdat er niet zaken zijn waar ze mij voor nodig hebben. Maar ik was voor een andere zaak op het eiland. Dus ik dacht, ik ga bij hem langs naar die gevangenis. Die staat helemaal boven op een berg. Op het allermooiste plekje ongeveer van Sint Maarten. En hij, ja, het ging eigenlijk heel goed met hem. Naar omstandigheden, denk ik, moet je dan er altijd bij zeggen. Het heeft zijn humeur, merkte ik, niet per se slecht gedaan. Het was nog steeds de Mr. TBA Brackers die ik kende. En waar ik ook wel echt gecharmeerd van was. En nog steeds ben.
16: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Niels?
17: Nou ja, goed, ik zit hier niet met een geweldig winnaarsverhaal.
16: Nee.
17: Ik heb hier wel een wrange nasmaak van, ook omdat de zaak in cassatie nog is gegaan. En dat punt van, is dit nou oplichting? Mag je oplichting nou zo plat slaan en zo simpel beoordelen? En eigenlijk de psyche van het opgelichte slachtoffer er helemaal erbuiten laten. Nou, dat heeft de Hoge Raad ook gepasseerd. Nou goed, dus ik zie het kennelijk verkeerd. Daar moet ik het dan maar mee doen.
16: Je vindt eigenlijk van niet, hè?
17: Nou, ik vind dat van niet. Ik vind dat op het moment dat de opgelichte persoon met de kennis van daarna zegt, joh, het maakt me helemaal niet uit. Dan heb je misschien een poging tot oplichting, maar het is niet eens gelukt, want die persoon die vond het helemaal prima. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik ben oprecht wel verheugd, was ik toen al en nog steeds, dat ik denk dat ik mijn steentje voor wat het waard is, heb bijgedragen aan de vrijspraak van de directeur. Het is eigenlijk heel gek. Ik was daar best wel blij mee. Terwijl het helemaal niet mijn klant was. Nee. Maar ik vond dat echt rechtvaardig. Maar ja, mijn klant die had ik aan de lijn. Die zei, ja, leuk en aardig. Wat koop ik daarvoor, Niels? Ja, nou, dat had hij wel een punt.
16: Ja. Niels van der Laan, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
17: Geen dank. Graag gedaan.
16: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: BNR Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht vinden wegwerkzaamheden plaats. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden, maar als het lukt wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel bijen verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. In Venezuela is het Hanta-virus opgedoken. 3 mensen zijn eraan overleden. Het virus brak in april uit op een Nederlands cruiseschip. En dat schip was op zijn reis ook in Argentinië geweest, waar Hanta voorkomt bij ratten. 3 cruisepassagiers overleden eraan. En wielrenner Lipovic heeft zijn sleutelbeen gebroken bij zijn val in de Tour de France. Hij was 5e in het klassement en viel in de tijdrit. Hij moest afgevoerd worden in een ambulance en stapt niet meer op in deze Tour. Zijn ploeg vindt het bitter, maar zegt ook hij komt sterker terug dan ooit. Het weer nu van Weer Online. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Onze verzorgingsstaat, een typisch Nederlands fenomeen waarmee we jarenlang achterloos opgroeiden. Het was er gewoon. Maar daar komt steeds meer druk op te staan. Dat zie je nu ook heel duidelijk aan de strijd rond de sociale zekerheid tussen het kabinet, werkgevers en de bonden. De vraag is nu, wat voor een samenleving willen we, wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat, en wie betaalt de prijs? Daarover praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Vandaag zoek ik het lekker dicht dicht bij huis met Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het FD. Want je hebt, welkom trouwens.
10: Dankjewel.
9: Je hebt sociale zekerheid in jouw portefeuille, dus dat is heel erg fijn, want dat is een belangrijk onderdeel binnen die verzorgingsstaat waar volop discussie over wordt gevoerd in de polder. Bovendien ken je de Haagse wandelgangen op je duimpje en ook de polder, omdat je jarenlang hebt geschreven over de pensioenen en natuurlijk het pensioenakkoord, wat
10: zeker
9: ook weer begon te schuiven. We gaan zo meteen praten over de discussie rond de sociale zekerheid. Maar eerst even, wat is in jouw ogen het allermooiste aan de verzorgingsstaat?
10: Dan misschien toch wel een beetje vanuit mijn eigen hobby. Onze AOW, het staatspensioen. Dat je eigenlijk in je oude dag niet echt zorgen hoeft te maken over armoede. En dat geeft je heel veel vrijheid ook in de periode daarvoor om je leven te leven, omdat je niet de hele tijd ontzettend druk hoeft te maken om later. En ook wel het vangnet, dat je, als je het echt tegen zit in het leven, dat je weet dat er een basis is. En dan vervolgens heb je natuurlijk de politieke discussie. Ja, hoe groot en hoe sterk en hoe zacht moet dat vangnet zijn?
9: Ja.
10: De een die vindt dat dat heel groot moet zijn, en de ander is bang dat het dan een hangmat wordt, ja, om de VVD maar te citeren. Ja, dat is waar het in Den Haag nu over gaat.
9: Ja, en geeft het jou ook zelf comfort dat je weet, ooit als ik met pensioen ga, dan is het gewoon goed geregeld?
10: Nou, ik denk dat ik zelf sowieso in een luxe positie zit. Hè. Ik ben een journalist met een vaste aanstelling. Dat is al heel bijzonder tegenwoordig.
9: Ja, ja, ja.
10: Dus het is voor mij al best wel goed geregeld. Dus ik maak me persoonlijk niet superveel zorgen. En toch, in mijn achterhoofd vind ik het wel prettig om te weten dat ook, als het helemaal misgaat met de huizenmarkt, als ik mijn baan verlies, dat er wel een basis is. En dat je geen Amerikaanse toestanden krijgt. Zoals in de kredietcrisis was ik ook als journalist, jij ook.
9: Ja, ja.
10: Ja, als je toen zag wat er dan in Amerika gebeurt. Ik denk dat de meeste Nederlanders, ook Nederlanders die heel kritisch zijn op de prijs van de verzorgingsstaat, want dat is natuurlijk alles behalve gratis, toch wel blij zijn dat het hier iets minder hard is dan daar.
9: Ja, want ik zie ook vaak in andere landen, hè, dat de mensen op straat liggen en dan denk je, dat hoeft hier niet. Hè? Dus het is wel pijn dat we veel belastingen moeten betalen. Ook om alles een beetje, dat is om allerlei dingen gaande te houden. Maar dan denk je in ieder geval hoeven mensen hier niet onder erbarmelijke omstandigheden te leven. Dat betekent niet dat je het ook slecht kan hebben in Nederland. Maar
10: En je ziet ook dat ook in Den Haag, hè, waar best wel veel politieke stromingen tegenwoordig in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, van links tot rechts, er nog steeds best wel veel overeenstemming over is dat een vorm van verzorgingsstaat, dat dat goed is. En dat je dat niet helemaal zou willen uitkleden. Ook aan de rechterkant van de Tweede Kamer. Daar is wel veel meer kritiek op de omvang, mm-hmm, en de kosten ervan. En hoe de rekening verdeeld wordt. Ja, aan de linkerkant trouwens ook, want die vinden dat de rijkere mensen en bedrijven meer zouden moeten meebetalen. Maar dat het belangrijk is,
9: wordt wel door iedereen gedeeld.
10: Eigenlijk nog steeds heel breed draagvlak voor.
9: Oké. We zeggen steeds verzorgingsstaat. We nemen het heel makkelijk in de mond. En we zijn er ook achterloos mee opgegroeid, zoals ik net ook al zei. Maar hoe breed is die verzorgingsstaat? Want ik zal veel met jou over die sociale zekerheid en ook pensioenen daar als onderdeel daarvan spreken. Maar hoe breed is het?
10: Nou, is het gewoon heel plat slaat, bijvoorbeeld in Nederland, van de begroting van de overheid, gaat bijna de helft gaat naar zorg en sociale zekerheid. Ja, dat alleen al.
9: Wow.
10: En dan komt nog onderwijs bovenop. Dat is ook best nog een flinke pluk. Ja, dat is eigenlijk allemaal al verzorgingsstaat. Als je in de politicologie, als je de echte kleine, de staat heel klein wil maken, dat het alleen maar, ja, dan heb je defensie en de politie en justitie. Nou, dat is in Nederland is dat tot nog toe helemaal niet zo'n groot deel van onze begroting. Het overgrote deel gaat inderdaad naar het zorgen voor de bevolking.
9: Ja, dus ook de gezondheidszorg hoort daarbij, maar ook onze bijstandsuitkeringen, WW, al dat soort
10: dingen. Ja, de bijstandsuitkering is eigenlijk helemaal niet zoveel geld. De AOW, dat is dus het ouderdomspensioen, dat is wel heel veel geld. Arbeidsongeschiktheidsregelingen. Nou, dat is heel actueel. Daar gaat echt best veel geld naartoe. En inderdaad, de zorg die wij met z'n allen gezamenlijk betalen, ja, we betalen ook zorgpremie, je werkgever betaalt. Maar er gaat heel veel gewoon uit de schatkist.
9: Ja. Wie heeft er destijds voor gestreden dat we, als we even in de historie, want dan gaan we straks echt naar de urgentie van vandaag. Maar wie heeft er ooit voor gestreden dat dit er komt?
10: De vakbonden hebben daar een hele grote rol in gespeeld. En natuurlijk de sociaaldemocratie. Vadertje Drees, dat is de klassieker. Die is gekomen met het staatspensioen na de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk het grootste deel van onze verzorgingsstaat is na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd. Daarvoor hebben we hier in Amsterdam bijvoorbeeld gewoon nog een hongeroproer gehad. Nou, dat kun je je nu niet meer voorstellen.
9: Nee, dat is gelukkig dat dat niet meer kan en dat iedereen dat ook met elkaar deelt. Ondanks dat iedereen het met elkaar deelt, dat het belangrijk is dat de verzorgingsstaat hebben, staat die nu onder druk?
10: Denk ja en nee, omdat wat ik net zei, ja, er is eigenlijk nog best wel breed draagvlak voor het feit dat we er eentje hebben. Maar ja, bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraïne, de inval van Rusland, de verkiezing van de Amerikaanse president Trump, ja, is er veel meer druk om meer geld aan defensie uit te gaan geven. En ja, oud-premier Mark Rutte, tegenwoordig secretaris-generaal van de NAVO, ja, toen hij als nieuwe baan begon, zei hij meteen, jongens, die 5% die straks van de begroting naar defensie of defensie-gerelateerde uitgaven moet, dat ga je niet redden zonder dat je bezuinigt op die verzorgingsstaat. En toen had hij het niet alleen over Nederland, maar bijvoorbeeld ook over Frankrijk en over Duitsland. Die discussie zie je nu dus inderdaad echt komen.
9: Ja.
10: Als we zoveel geld naar defensie willen gaan schuiven, tot 2035 moet er ongeveer 20 miljard bij. Dat is een verdubbeling van de begroting. Dat geld moet ergens vandaan komen.
9: Ja, hebben we dat te veel over het hoofd gezien? Hebben we daar te weinig over gesproken dat dit er wel bij hoort? Ook als je kijkt naar die NAVO-top, hè, dan was het toch wel heel erg gericht op, we moeten meer betalen. Dat moet gewoon gebeuren.
10: Het heeft mij wel verbaasd hoe weinig politieke discussie erover geweest is, waar de rekening dan gelegd gaat worden. En vinden we het als samenleving inderdaad dat er zoveel geld naar defensie toe moet? Er is ook daar brede overeenstemming in de Tweede Kamer. Maar ja, dat was wel voordat we besloten wie gaat dat betalen. En eigenlijk is dat besluit dus nog steeds niet gevallen. Je ziet dat die discussie, deze coalitie heeft een voorstel gedaan. Nou, dat betekent bezuinigen op sociale zekerheid. Of bezuinigen minder meer. Zoals jij ook toen we elkaar voor de uitzending kort even spraken al zei. En datzelfde geldt voor zorg. Ook minder meer naar zorg. Meer belasting betalen. Ook dat heeft natuurlijk met, wie betaalt de rekening van de verzorgingsstaat te maken?
9: Wat wordt misschien ook een beetje gezien als een punt van de VVD. Hè? Die willen altijd dat we weer aan het werk gaan en dat soort zaken. Maar je moet het echt zien in de breedte van defensie. Het is niet een
10: dat
9: soort
10: is in ieder geval een onderdeel.
9: Kleur.
10: Een andere belangrijke is, dat weten we al decennia, maar dat is de vergrijzing. De verzorgingsstaat wordt een heel groot gedeelte door werkenden betaald.
9: Ja.
10: Door bedrijven, door ondernemers. De mensen die het geld verdienen in Nederland. En hoe groter deel van de bevolking niet werkt, dat geldt trouwens ook voor arbeidsongeschiktheidsregelingen, hoe meer die groep werkenden dat op moet brengen.
9: Dus zou je kunnen stellen, met de defensiekosten en de vergrijzing, is de verzorgingsstaat, zoals we hem al die jaren hebben gekend, gewoon niet houdbaar?
10: Nou, ik denk in ieder geval dat het heel terecht is dat er een discussie is over waar trekken we met elkaar de grens? Is die houdbaar of niet? Is ook een politieke keus. Hoe hoog wil je die rekening laten oplopen?
9: Uiteindelijk is het gewoon, het moet ergens vandaan komen, toch? Die defensie. En als je dus eigenlijk schetst dat het zo'n groot gedeelte is, de helft, ja, dan heb je eigenlijk geen keuze om er iets aan te doen. Of is dat nou?
10: Dat is uiteindelijk een politieke keus.
9: Dat
10: is gewoon een politieke afweging.
9: Maar ik zit gewoon, waar moet het dan wel vandaan komen?
10: Hogere belastingen.
9: Spekman natuurlijk van de FNV voorstelt.
10: Bijvoorbeeld, en Pro, de fusie van de GroenLinks PvdA, die zegt dat ook. Die zeggen, vermogenden, daar kan best wel wat meer gehaald worden. We kunnen de winstbelasting voor bedrijven kan omhoog. De hypotheekrenteaftrek kan afgeschaft. Die hebben een heel palet aan keuzes waar het vandaan gehaald
9: zou kunnen
10: worden.
9: Maar ook daar is weinig draagvlak voor uiteindelijk. Als je kijkt, wij betalen natuurlijk ook best veel belastingen.
10: Ik denk dat dat echt wel een van de hele grote politieke dilemma's van dit moment is. Is dat eigenlijk, als je nu naar de huidige Tweede Kamer kijkt, is er geen meerderheid om te bezuinigen op sociale zekerheid. In ieder geval niet voor de voorstellen die er nu liggen. Maar er is ook geen meerderheid om minder aan defensie uit te geven. Of om de belastingen dan te verhogen. Dus dan kom je in een soort padstelling terecht. En dat gaat niet werken.
9: Diana Matroos. Nou, laten we maar even op die padstelling gaan inzoomen. En dat doe ik vandaag met Martine Wolzak, politiek verslaggever voor het FD, onze zusterkrant. Eerst maar even de pensioenen. Want jij hebt de pensioenen heel lang gevolgd, tot aan het pensioenakkoord aan toe. En dat was een van de punten binnen de sociale zekerheid die overboord werd gegooid. We moeten langer doorwerken. Die AOW-leeftijd moet verhoogd worden. Heeft dat je verbaasd?
10: Ja, dat heeft me wel verbaasd. Ik moet even een stapje terugzetten. De mensen van onze leeftijd weten dat. Vroeger was de AOW-leeftijd gewoon 65 jaar. Dat is die decennia lang geweest voor iedereen. En je 65 ging met pensioen. En sterker, heel veel mensen stopten lang voor die AOW-leeftijd. Want je had de FUT-regeling.
9: Ja, met 62, hè, kon je daar nog gelukkig.
10: Sommige mensen stopten in de 50 al met werken.
9: En niet alleen met zware beroepen, volgens mij.
10: Nee, dat was echt heel breed verschijnsel. Nou, ja. dat werd naarmate de vergrijzing toenam echt onbetaalbaar. Inmiddels is de effectieve pensioenleeftijd in Nederland, dus het moment waarop de meeste mensen gemiddeld stoppen met werken, is al 66. Dat is echt gigantische stijging in een vrij korte tijd. Daar is harde strijd over gevoerd. En begin deze eeuw heeft het Museumplein nog volgestaan. Ja. Dat zien we tegenwoordig bijna nooit meer. En er hangt ook, als je in het FNV-hoofdkantoor komt in Utrecht, hangt daar een hele grote foto van die manifestatie. Ja. Met al die mensen op dat Museumplein. En dat was tegen de verhoging van de AOW-leeftijd.
9: Waarom is dit zo'n gevoelig punt voor ons?
10: Ja, ik denk dat toch wel bij heel veel mensen het idee dat je kunt genieten van je pensioen op een moment dat je nog een beetje gezond van lijf en leden bent, dat is wel echt een verworven recht. En dat raakt gepensioneerden die er zelf gebruik van hebben gemaakt, maken zich er nog steeds boos over. En alle werkenden, of tenminste heel veel werkenden, voelen wel van ja, wacht even, 65.
9: Ja. Ik denk dus dat ik nooit ga stoppen met werken. Weet je zo, maar
10: die mensen zijn er ook.
9: Maar.
10: Ja, ik heb zelf nog even te gaan. Op dit moment vind ik het ook heel moeilijk om voor mezelf te zeggen, nou, hoe zou ik dat vinden om thuis te zitten? Mijn man die begint in de buurt te komen.
9: Okay, ja.
10: En die zegt, nou, ik heb zoveel andere
9: je
10: dingen.
9: Ziet er nog zo jong uit, toch?
10: Ja, hij ziet er echt heel jong uit. Ja. Voor de mensen die dat niet weten, hij werkt hier bij BNR Nieuwsradio.
9: Ja, nou, noem
10: dus,
9: even de naam.
10: Dus Martijn de Rijk.
9: Ja. Ja, man.
10: Dus
9: hij ziet er echt heel jong uit. Ja,
10: voor hem begint het actueler te worden. Hij zegt, nou, ik heb genoeg leuke dingen te doen. Ik vind zijn werk ook superleuk. Dus dat is iets heel persoonlijks.
9: Ja.
10: Maar in brede zin, heel veel mensen zeggen, ja, maar ik wil die ruimte om te mogen. Werk ook superleuk. Dus dat is iets heel persoonlijks.
9: Ja.
10: Maar in brede zin.

0: Vervolgens heeft het kabinet zich niet aan die afspraak gehouden. En dat heeft geleid tot een gigantische crisis bij de FNV. Die nog steeds nadreunt bij die vakbonden. Weer een stapje verder, het pensioenakkoord. Wat 10 jaar later alsnog gesloten is. Daarin is afgesproken, die AOW-leeftijd... Die steeg op dat moment heel snel. Met ieder jaar dat je langer moest, dat je langer leefde na je 65ste, zou ook die AOW-leeftijd een jaar omhoog gaan. En bonden vonden dat is niet bij te benen. Zeker niet voor mensen die zich daar niet op hebben kunnen voorbereiden. Mensen met zware beroepen. Is uitonderhandeld. We doen 8 maanden langer doorwerken. Voor ieder jaar dat we in Nederland ouder worden. Dat was een akkoord uit 2019.
1: Ja.
0: Dat je dat dan nu met kerst, ongeveer in de kerst hebben ze dit uitonderhandeld, zegt wij draaien dit weer terug als 3 coalitiepartijen.
1: Best kort na die 2019.
0: Dat is voor zoiets als pensioen, wat gaat over decennia, best wel kort.
1: Maar jij noemt eerder de defensie. Hè? Onze wereld ziet er gewoon totaal anders uit. Dus daar moeten we ook, dat moeten we dus als samenleving dragen. Dus daar hoort dit dan misschien toch ook bij?
0: Dat zou zeker kunnen. En uiteindelijk is het natuurlijk aan de politiek om hier een knoop over door te hakken. Maar als je zegt, en dat stond ook in het coalitieakkoord, wij willen graag brede akkoorden sluiten met de polder. Wij willen het weer met de samenleving doen. Dat je dan de partners waarmee je 10 jaar lang om tafel hebt gezeten om dit uit te onderhandelen, en waarvoor die minder snelle stijging van de AOW-leeftijd was voor de vakbonden echt, dat was het kroonjuweel uit dat akkoord.
1: Nou ja, en Wouter Koolmees is daar natuurlijk nog heel belangrijk bij geweest. Ook van D66.
0: En een van de informateurs van dit kabinet.
1: Ja. Dit is wel maar waar komt dit dan vandaan? Is het totale onderschatting? Is het dom?
0: Ik heb die vraag echt aan heel veel mensen gesteld. En ik heb daar nog steeds geen zinnig antwoord op gekregen. Het komt toch een beetje over als er ligt een financiële tabel onder zo'n coalitieakkoord. Ze hadden 20 miljard extra nodig aan inkomsten om die defensieuitgaven te financieren. En dan heb je altijd mooie lijsten van het ministerie van Financiën waarin staat het eindeloze rijen maatregelen die je kan nemen om aan een bepaald bedrag te komen. En het ziet er een beetje uit alsof ze daar doorheen gebladerd hebben. Zo, kunnen we die doen en die doen? Dan past het wel. Overigens, zowel D66 als VVD vinden eigenlijk wel dat we langer door zouden moeten werken. Mm-hmm. Omdat dat goed is voor de economie. Meer mensen aan het werk levert gewoon meer economische groei op.
1: Ja, toch heeft Koen van Oostrom, die hier gisteren zat, de nieuwe voorman van VNO-NCW, eigenlijk de bonden op voorhand al gesteund. Waardoor uiteindelijk ook de minister dit weer teruggetrokken heeft.
0: Ja, dat was best opmerkelijk. Hij heeft toen in een interview met collega's van de Telegraaf gezegd van, deze discussie, daar moet je gewoon mee stoppen. Die AOW-leeftijd, dat moet die afspraak om die te verhogen, die moet niet alleen in de ijskast. Je moet hem in de ijskast stoppen, je moet de sleutel weggooien. Dan moet het niet meer over de AOW gaan hebben. Ik snap dat wel een beetje. Deze maatregel zou pas op lange termijn echt geld gaan opleveren. En het overleg zit nu muurvast.
1: Mm-hmm.
0: En het is ook niet in het belang van werkgevers dat er de komende tijd superveel onrust in de polder is.
1: Dus het is een handige handreiking die ze hebben gedaan.
0: Ja, dat klinkt een beetje denigrerend. Ik denk dat het gewoon een verstand...
1: Zo werkt natuurlijk de polder ook wel een beetje.
0: Een paar maanden geleden in een ronde tafel, kort na het sluiten van het coalitieakkoord, zat VNO-NCW er ook bij. En die hebben toen ook wel meerdere keren benadrukt van, we vinden eigenlijk het wel een goed idee om die AOW-leeftijd toch wat te laten stijgen. Want mensen moeten langer doorwerken. Ik weet overigens dat daar binnen werkgeversorganisaties echt wel heel verschillend over gedacht wordt. Want juist in sectoren met veel zware beroepen zijn ze toch wat minder happig om die AOW-leeftijd zo hard op te laten lopen. Want dan gaan zij gewoon meer problemen krijgen met mensen aan het werk houden en te voorkomen dat de arbeidsongeschikt raken.
1: Ja, en Ingrid Thijssen heeft natuurlijk als toenmalige voorzitter van VNO-NCW dit ook uitonderhandeld destijds en deze afspraak gemaakt. Hè? Dus dat is natuurlijk ook goed.
0: VNO-NCW staat voor zijn handtekening. Ja. Dat zeggen ze ook. Daarom is het ook wel begrijpelijk dat ze nu zeggen van, dit hebben we toen afgesproken. pakken. En in ieder geval moet je dat niet met een soort overvaltactiek proberen weer terug te draaien.
1: Ja, want rust in de polder is belangrijk. Dat hoorde ik Koen ook een aantal keer zeggen gisteren in de uitzending. Toch dat dat de coalitie dit heeft gedaan, heeft je dus verbaasd. Je hebt eigenlijk geen antwoord. Ja, behalve dat het misschien een soort Excel-sheet bij elkaar was en we komen hierop uit. Zou het ook een soort troef kunnen zijn van we zetten hard in en we weten toch wel dat we dit punt moeten teruggeven en dan kunnen we wel met die andere punten. Dat is

0: een beetje mijn gedachte. Dat is, ik heb lang geleden iemand gesproken die zei, ja, dit is het paasei voor links.
1: Ja, dat zou zeker kunnen. Als dat de bedoeling was geweest, dan denk ik dat dat niet goed heeft uitgepakt.
0: Want?
1: Kijk, je kunt denken van, ik stop wisselgeld in zo'n coalitieakkoord. Dingen die we weer terug kunnen draaien. Maar die truc, zo is het ook wel een beetje opgevat door de vakbonden. Als van ja, maar en die hebben meteen gezegd, dat gaan we dus niet doen. We gaan niet verslechtering van de afspraken die we hebben, ook als het gaat op andere terreinen, accepteren. Alleen om iets van tafel te krijgen wat we al lang uitonderhandeld hadden. En waar bovendien geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Dus het was.
0: Het paasei heeft niet geholpen.
1: Het paasei is een beetje een windei geworden, vrees ik.
0: Dat is een mooie. Want je ziet nu eigenlijk het punt waar we nu staan is dat de minister, als het gaat over die AOW-verhoging, heeft gezegd dat gaan we niet doen. Dat is van de baan. Is dat dan echt van de baan?
1: Nou, ik denk als ze er nu nog op korte termijn weer op terug zouden willen komen op die leeftijdsverhoging, dat wordt wel heel ingewikkeld. Opnieuw, er is ook geen meerderheid voor in de Tweede Kamer.
0: Nee, dus die is echt wel weg van het verhaal. Dan blijft dus eigenlijk.
1: Er zijn wel andere manieren om iets te doen aan de kosten van de AOW.
0: Fiscalisering, denk ik.
1: Fiscalisering, dat is dan dat is een heel mooi woord. En vervolgens moet je dan vragen, wat versta je daaronder? Ik denk dat veel mensen met begrip inmiddels wel meerdere plaatsen tegen
0: zijn gekomen. Maar niet echt begrijpen wat dat betekent, nee.
1: Er zijn ook meerdere manieren om het te doen. Op dit moment is het zo, of weer helemaal een stapje terug. De AOW werd altijd betaald door werkenden. Een omslagstelsel heet dat. Dus wie werkt, betaalt premie. En daaruit werd de AOW betaald. Naarmate de vergrijzing vorderde en dus de verhouding tussen mensen die een AOW-uitkering hebben en de mensen die werken verslechterde. En we hadden niet alleen last van vergrijzing, maar ook van ontgroening, zoals dat heet. Er worden gewoon minder kinderen geboren. Zou die AOW-premie wel heel erg hoog zijn gaan oplopen. En daarom is begin deze eeuw gezegd, we prikken die AOW-premie vast. Die houden we ongeveer gelijk. En ondertussen mag een groter deel uit de schatkist komen, uit de algemene middelen.
0: Ja.
1: Dus in de praktijk betekent dat ook andere premies, volksverzekeringen, als daar geld over is, kan dat gebruikt worden om AOW-uitkering te betalen. De opbrengst van de BTW, van verkeersboetes. Eigenlijk alles gaat op de grote hoop. De inkomstenbelasting, winstbelasting.
0: Ja, dus daar zit nog ruimte om dat anders dan in te richten.
1: En dat is inmiddels al 50-50 ongeveer. Mm-hmm. Ja, dat kan je ook 75-25 maken.
0: Ja, zie je daar draagvlak voor?
1: Dat begint wel een beetje te komen, ja. Ja.
0: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. En natuurlijk ook over de WIA en de WW. Want dat zijn nu de grote discussiepunten die zijn overgebleven. En de bonden zeggen onacceptabel. Hoe gaat dit uitwerken in de polder? Ik praat erover met politiek verslaggever Martine Wolzak van het FD. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter.
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden, maar als het lukt wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt de Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel bijen verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. In Venezuela is het Hanta-virus opgedoken. 3 mensen zijn eraan overleden. Het virus brak in april uit op een Nederlands cruiseschip. En dat schip was op zijn reis ook in Argentinië geweest, waar Hanta voorkomt bij ratten. 3 cruisepassagiers overleden eraan. En wielrenner Lipovic heeft zijn sleutelbeen gebroken bij zijn val in de Tour de France. Hij was 5e in het klassement en viel in de tijdrit. Hij moest afgevoerd worden in een ambulance en stapt niet meer op in deze Tour. Zijn ploeg vindt het bitter, maar zegt ook hij komt sterker terug dan ooit. Het weer nu van Weer Online. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
13: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. Later deze week zal ik nog spreken met Hans Spekman, natuurlijk de voorzitter van de FNV, over de acties van de bonden de komende tijd. En dat heeft alles te maken met de strijd rond de sociale zekerheid. Vandaag spreek ik over dit onderwerp met Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. En komend halfuur wil ik graag 2 onderwerpen met je bespreken waar het compromis rond de sociale zekerheid gevonden gaat worden. En het beroemde poldermodel. Want als we even naar de polder kijken, is hij nou tot leven of is hij helemaal vastgelopen?
14: Nou, het polder is echt al zo ontzettend vaak doodverklaard. Ik ben nu 30 jaar journalist en ik denk dat ik meer dan 2 handen nodig heb om het aantal verhalen te tellen waarin de polder doodverklaard is van mijn eigen hand. En uiteindelijk leeft de polder iedere keer weer op. Dus het zit kennelijk heel diep in Nederland, in onze politieke cultuur, in onze manier van omgang met elkaar. Die overlegstructuur, want dat is eigenlijk wat we bedoelen met de polder.
13: Ja, het is goed om dat even toe te lichten. Ja. Ja.
14: We hebben het vakbonden, werkgeversorganisaties. Nou, dat heb je in superveel landen. Maar de manier van overleg en ook de compromisbereidheid toch uiteindelijk iedere keer, die is in Nederland heel erg hoog.
13: Ja.
14: Nou, dat zijn we het poldermodel gaan noemen. De neiging om iets met elkaar op te lossen, met elkaar samen te werken. En je hebt het daar in Nederland zelfs officiële overlegorganen voor. De SER, de Sociaal-Economische Raad.
13: Ja.
14: Daar zitten werkgevers.
13: Kim Butters natuurlijk later deze week te gast.
14: De voorzitter. Ja. Er zitten werkgevers- en werknemersorganisaties. Maar ook bijvoorbeeld belangrijke adviseurs van de regering, zoals de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het Centraal Planbureau, wetenschappers praten er allemaal mee over de belangrijke thema's in Nederland.
13: Ja.
14: En dat is echt heel breed en komen dan ook vaak met voorstellen over hoe we dat zouden kunnen doen als Nederland. Die de politiek over kan nemen. Of waar de politiek ook regelmatig zelf om vraagt. Van kom met een plan.
13: Ja.
14: En dan zijn wij bereid dat.
13: En het voordeel is natuurlijk
14: grotendeels te omarmen.
13: Ja. En het voordeel is dat je dan natuurlijk ook draagvlak hebt in de samenleving. Dit is dus ook uniek dat wij dat hebben in Nederland.
14: In deze mate zeker.
13: Ja, ik kan me nog herinneren, dit was in de tijd, moet ik even nadenken. De voorman van de Partij van de Arbeid, Wim Kok, was toen de premier. En toen kregen we, was dat nou Blair die toen naar Nederland kwam? En dat ze gingen fietsen, er was nog iemand bij. En toen ging het heel erg over dat poldermodel.
14: Er zijn heel veel landen die wel jaloers hier naar gekeken hebben.
13: Ja.
14: Ook in Groot-Brittannië hebben natuurlijk ontzettende harde stakingsacties, demonstraties, rellen gehad. Zodra er een poging werd gedaan om iets te veranderen. Frankrijk heeft dat ook. We kennen allemaal, de Franse pensioenleeftijd loopt nog ver achter bij die van ons. Mensen kunnen daar veel eerder stoppen met werken. Die komen inderdaad mensen hier kijken van hoe doe je dat? En tegelijkertijd hebben we ook nog een hele lage staatsschuld. Een relatief laag begrotingstekort. Dus je vroeg aan het begin van de uitzending, hoe houdbaar is onze verzorgingsstaat nog? Nou, volgens die maatstaven eigenlijk best wel. En misschien wel beter dan in landen om ons heen. Want we hebben en een lage staatsschuld en we hebben superveel gespaard voor ons pensioen.
13: Mm-hmm.
14: Ook nog persoonlijk.
13: Ja.
14: De meeste Nederlanders die leggen gewoon geld voor hun pensioen opzij. Verplicht of niet verplicht. Dat is 1500 tot 2000 miljard. Een beetje afhankelijk van de stand van de rente en de beurs. Dat hebben de landen om ons heen ook niet.
13: Ja.
14: Dus onze verzorgingsstaat staat er in dat opzicht weer best wel goed voor.
13: Ja.
14: Mede dankzij dat poldermodel en die consensus en dat uitpraten met elkaar en dat samen proberen op te lossen.
13: Ja, en zijn dan bij die polder, want je hebt natuurlijk allemaal overleggen, dan komen ze bij elkaar, maar zijn er ook veel achterkamertjes? Met andere woorden, wordt er echt iets besloten daar of wordt het meer op een andere plek beslist?
14: Het is denk ik een beetje van allebei. En daar is ook natuurlijk heel veel kritiek op. De bonden vertegenwoordigen ongeveer 15% van alle werknemers die lid zijn van een vakbond. Werkgevers zijn ook niet allemaal aangesloten bij een werkgeversorganisatie. Nou, je had het er gisteren met Koen van Oostrom, de voorzitter van VNO-NCW, nog over. Dat de supermarkten uit die werkgeversorganisatie willen stappen. Veel IT-techbedrijven zijn geen lid.
13: Hij zei dat die wel nu komen. Ja.
14: Dus de vraag is ook, ja, vertegenwoordigen ze werkelijk iedereen? Daar is best wel veel kritiek op.
13: Nou ja, die polder moet uiteindelijk nu wel aan de slag. Want die pensioenen, daar hebben we het in het eerste half uur over gehad, die zijn echt wel zo'n beetje van de baan. Hè. Er kan misschien nog gekeken worden naar die fiscalisering of een alternatief daarop. Maar dan zit je nog met die andere twee discussiepunten. En dat is de VIA. Dat gaat over de arbeidsongeschiktheid. Want eerst heb je 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. En dan uiteindelijk kom je in de VIA terecht. En dan heb je de WW op het moment. Die gaat van 24 maanden naar 12 maanden. Nou heb jij, neem ik aan, ook in de Haagse wandelgangen meegekregen hoe dat allemaal een beetje is gegaan. Die pensioenen gingen daar af. Maar deze twee bleven over. Wat gebeurde er aan discussie op die Haagse wandelgangen?
14: Die AOW-leeftijdsverhoging is vrij snel geaccepteerd. Dat zeiden niet ook voor de schermen werd gezegd van ja, we hebben gewoon een valse start gemaakt. Dit kon achteraf, was het niet handig dat we dat afgesproken hebben. En wat ik eerder ook zei, dat geld komt pas, is het levert pas later meer geld op. De WW, de werkloosheidsuitkering, daarvan willen ze de duur verkorten. Ja. Dus dat je nog maar een jaar recht op een uitkering hebt. En je moet veel langer gaan werken om het maximale recht op te bouwen. Dus als je straks als je 8 jaar gewerkt hebt, heb je geloof ik nog maar 4 maanden WW-rechten opgebouwd. Dus niet superveel. En de WIA, daarvan wilden ze onder, en ook de WW, de hoogte van de uitkering verlagen.
13: Ja, 20% hè, gaat eraf.
14: Afhankelijk van mensen die boven een bepaald bedrag ontvangen.
13: Okay.
14: Dus dat geldt niet voor iedereen. Dat geldt alleen voor de mensen met wat hogere uitkeringen, die dus ook wat meer verdienden voordat ze arbeidsongeschikt
13: werden. En volgens mij is het ook zo voor de mensen die nu in de WIA zitten, dat ook dan gaat gelden.
14: Zeker.
13: Die korting, hè? Nou, niet alleen voor nieuwe gevallen.
14: En dat is, ja, je vroeg wat gebeurde er nou in de wandelgangen. Dat laatste, dat het dus ook mensen raakt die nu al in een uitkering zitten, een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en bijvoorbeeld ja een hypotheek hebben, of een duur huurhuis. Je kunt, nou, dat iedereen weet hoe de woningmarkt ervoor staat. Dus even een ander huis zoeken, dat is niet zo makkelijk. Die hebben geen ruimte meer om dat op te vangen.
13: Ja.
14: En daar schrokken toch eigenlijk wel heel veel partijen van. Ook de coalitiepartijen hebben wel gedacht van het CDA met name zei van ja, dit
13: was dat nou zo handig?
14: Dit ligt niet lekker. Ja, 21, die wel degelijk vinden dat de sociale zekerheid misschien hier en daar wat soberder moet. Vinden ook die bestaande gevallen. Daar moet eigenlijk wel het op bedacht worden.
13: Ja, tegelijkertijd, en we hebben het vaak over de FNV, omdat die het meest luid zijn in dit verhaal. Maar volgens mij zitten de bonden wel op één lijn, toch?
14: Zeker. Tot nog toe CNV. Zitten FNV, CNV en VCP, dat zijn eigenlijk de grotere koepels van de vakbonden in Nederland. Die houden elkaar tot nog toe goed vast.
13: Ja, maar we hebben met name Spekman, die ik ook later deze week spreek, hebben gehoord dat hij behoorlijk fel erin zit. Nou, met die pensioenen, dat kan je dus goed voorstellen. Daar hadden we het net in het eerste half uur over. Maar Koen van Oostrom, de voorman van VNO-NCW, zei wel, en hij zei het heel voorzichtig, want hij moet het natuurlijk ook allemaal goed houden, dat er wel een opening was op het Catshuis toen ze met elkaar hebben gesproken, en dat die niet werd echt gepakt door de bonden.
14: Ja, op dit moment is denk ik de grootste drempel, het kabinet wil heel graag weer met die bonden om tafel. En die hebben echt wel geprobeerd dicht bij de bonden te komen, die zeggen, we willen en dat die hervormingen van tafel gaan, maar we willen ook dat die het bedrag wat dat op moest leveren, 6,5 miljard op termijn, aan minder meer, mm-hmm, op de begroting van sociale zekerheid, dat willen we ook dat doorgestreept wordt. Dus dat het ook mogelijk kan zijn dat er helemaal niet bezuinigd wordt. En pas dan willen we gaan praten over de sociale zekerheid van de toekomst. Nou, zo hard heeft het kabinet tot nog toe niet toe willen zeggen. Er was vorige week nog een debat en toen zeiden ze, ja, we willen praten zonder taboes. Dat klinkt al best vergaand. Maar als het dan concreet gemaakt wordt en de premier concreet gevraagd wordt, betekent dat die bezuiniging echt van tafel is? Dan zegt hij, nou, laten we eerst gaan praten over hoe willen we verder met arbeidsongeschiktheid, mm-hmm, en met werkloosheid en andere regelingen. En als daar nou een heel goed plan uitkomt, nou, misschien is het dan oké dat die bezuiniging wat minder oplevert. Mm-hmm. Nou, dat is de meest vergaande toezegging die hij tot nog toe gedaan heeft. En dat is wat anders dan wat de bonden eisen. Namelijk een streep door die 6,5 miljard.
13: Ja.
14: Tegelijkertijd hoor je in de wandelgangen ook wel heel veel, ja, de bonden willen gewoon eerst even goed actie kunnen voeren.
13: Okay.
14: Die hebben voor over 2 weken een actiedag staan. 24 juni. Dat moet even gedaan worden. Ze moeten spierballen kunnen rollen.
13: Omdat die vakbonden misschien niet meer zo populair waren. Hè? Je hebt dat eerder geschetst. Dat ging niet echt lekker. Dat zit allemaal heel. Nee,
14: de ledentallen zijn enorm afgenomen. Dus ja. Er wordt ook wel eens grappend gezegd van, nou, we hebben de beste ledenwerfcampagne voor de bonden opgezet. die ze hadden kunnen wensen.
13: Ja.
14: Met dit programma. Ik ben bang dat toch iets te opportunistisch gedacht is. En dat de bezwaren bij met name, in ieder geval bij FNV, maar ik denk ook bij CNV, echt wel heel diep zitten.
13: Ja, want FNV had vorige week het congres. Hè? Merkte je daar dat dit ook echt heel diep zit? Of ging het meer over andere dingen?
14: Ben ik persoonlijk niet aanwezig geweest. Maar ken de achterban wel een beetje. Er is met de FNV best te praten, maar ze hebben ook meerdere sociaal akkoorden de afgelopen jaren gesloten. En er wel eens gemerkt van, ja, wij leverden dan in ten opzichte van wat we hadden, maar krijgen we dan terug wat ons beloofd was? En juist dat is met de afspraak uit het pensioenakkoord, uit het coalitieakkoord, om toch die AOW-leeftijd te gaan verhogen, is dat wantrouwen verder gevoed. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er de komende tijd eerst vertrouwen opgebouwd wordt tussen al die partijen in de polder.
11: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
13: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk, waarbij we het met name nu hebben over de sociale zekerheid, omdat daar flink actie op wordt gevoerd door de polder. En die moeten er toch ergens uit gaan komen. Zometeen praat ik daarover verder met mijn gast vandaag, Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. Maar eerst wil ik je even de kettingvraag voorleggen, want gisteren, hij viel al een paar keer, sprak ik met Koen van Oostrum, sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO. NCW. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Maar hij wilde dit in ieder geval van jou weten.
0: Nou, het leuke is dat Martine een carrière heeft gehad als journalist in de vastgoedsector, ook voor het FD. Martine, wil ik jou de vraag stellen. Je hebt in het vastgoed gewerkt, je hebt in de politiek gewerkt. Vastgoed staat er niet altijd goed op. Wat kan nou die vastgoedsector doen in jouw ogen om weer een beetje populairder te worden en weer gezien te worden zoals ook in het buitenland worden gezien als de bouwers van steden en woningen?
13: Ja, het zat hem toch nog een beetje dwars natuurlijk. Hij wordt nu ook vaak weer neergezet als de vastgoedmiljonair. En er zit gewoon een vervelend toontje aan.
14: Ja, hij heeft natuurlijk zelf naam gemaakt als projectontwikkelaar. Ja. En ik heb hem in die tijd ook wel gesproken. Ik zelf schreef over vastgoed ten tijde van de diepste vastgoedcrisis die Nederland in de recente geschiedenis gehad heeft. Dus kort na de kredietcrisis. We denken nu allemaal dat vastgoed elk jaar meer waard wordt. Nou, dat was destijds absoluut niet het geval. De ene na de andere projectontwikkelaar viel om. Mm-hmm. Het boek De Vastgoedfraude was net verschenen. De sector stond er inderdaad niet heel best op in Nederland. En heeft, denk ik, nog steeds last van dat imago wel.
13: Net als de banken eigenlijk, hè? Dat is een beetje ook wat je, dat blijft maar voortduren.
14: Een van onze banken, SNS Reaal, moest genationaliseerd worden, mede door de problemen die het had met zijn vastgoedfinancieringen.
13: Exact.
14: En ik ben natuurlijk journalist. Dus het antwoord op deze vraag is ook wel een beetje mijn eigen straatje. Wees transparant. Vertel waar je mee bezig bent. Open je boeken. Laat zien wat je doet. Wees eerlijk over de risico's die je neemt. Mm-hmm. Wees ook eerlijk over wat er niet goed gaat. En in ieder geval mijn ervaring destijds was dat de sector dat heel moeilijk vond.
13: Ja. Maar het is ook wel een beetje Nederlands, hè? Dat we dus inderdaad niet trots kunnen zijn. Hè? Want dat is ook wat jij uitlegde. In het buitenland zijn mensen trots op de mensen die dit soort dingen hebben gecreëerd. En de grote gebouwen waar we allemaal profijt van hebben. Ook publiek gezien. En dat is wel jammer soms.
14: Nou ja, ik ben zelf Amsterdammer. Tenminste, ik vind dat ik ook als importer mezelf dat inmiddels mag noemen. Ik woon meer dan de helft van mijn leven hier. Ik denk dat ontzettend veel Amsterdammers heel trots zijn op hoe mooi deze stad geworden is de afgelopen decennia. En dat is mede dankzij projectontwikkelaars en bouwers. Het is gigantisch vernieuwd. We hebben prachtige dingen staan. Het muziekgebouw en het AI. We hebben net, hergebruik van een kantoorgebouw. Adam, het oude Shell-kantoorgebouw. Ja, volgens mij zijn super veel mensen daar trots op.
13: Ja.
14: Dus ik denk dat er best wel veel trots is van Nederlanders op hoe ons land eruit ziet. En ik denk dat je als sector een eerlijke en faire behandeling krijgt als je beide kanten durft te benoemen. Want de vraag was, wat kunnen zij zelf doen?
13: Zeker. Dat is een goed punt. Ik zit een beetje naar de klok te kijken. Ruim 4 minuten nog om te komen. Je hebt al wat contouren geschetst rond het compromis. En dan heb je dus de polder die dus deze zomer moet gaan polderen over de sociale zekerheid. Met name dus de WW en de WIA gaat het dan om. Je hebt ook naar Koen van Oostrum geluisterd. Wat maak je op als je dan kijkt naar het compromis en je hebt hem een beetje gehoord? Hij is best wel optimistisch, hè, dat ze eruit gaan komen.
14: Ja, er zijn al 2 hele Nederlandse routes. De ene is uitstel. En dat is, we praten er nog wat langer over door.
13: Ja.
14: Dus ze willen er heel graag deze zomer uitkomen.
13: Heeft veilbrief ook gezegd.
14: De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat ook gezegd. En dan creëer je een deadline, Prinsjesdag. Dan moet het er echt zijn. Voor die tijd lijkt mij een kleine kans. Je hebt wel een soort van deadline nodig. Mijn ervaring uit het pensioenakkoord is, je kunt altijd een nieuwe deadline creëren als het niet gelukt is.
13: Aha.
14: Dus dat is 1 oplossing. En de ander is iedereen een beetje. Dat gebeurt ook heel vaak. Ja. Dus toch een beetje bezuinigen op sociale zekerheid. Misschien ergens nog een meevaller. Dat zou helpen. Daar ziet het nu niet heel erg naar uit. We hebben eerder allemaal berichten dat de economische groei, werkgelegenheid, dat allemaal tegen gaat vallen de komende tijd. Mm-hmm. Dus dat zal het niet makkelijker
13: maken. Maar daar zegt Koen van, we kunnen echt een goed plan maken om die economische groei wel aan de praat te krijgen. En dan kunnen we vast wel bij Eelco Heijnen, de minister, een beetje ruimte vinden.
14: Ja, die is niet zo heel erg van de voorschotten op groei.
13: Ja.
14: Die kans lijkt mij
13: ook niet
14: klein.
13: Als zijn VVD-vriend. want hij is snurkend lid. Maar,
14: maar een andere optie is iets minder snel voldoen aan die NAVO-norm.
13: Ja.
14: Of er iets minder snel naartoe.
13: Zou dat toch nog als optie zijn?
14: Dat hoor je heel voorzichtig nu mensen wel opperen. Misschien moeten we toch iets. We gaan nu eigenlijk in een lineaire lijn. Hè, dus schuine lijn omhoog. Richting die 3,5%. Ja, je zou ook een wat langere aanloop kunnen nemen.
13: Ja.
14: En daar bespaar je heel veel geld mee.
13: En intussen zal dus in ieder geval die actie doorgaan van de FNV. Verwacht jij meer acties om hun punt nog bij te zetten? Of denk je dat het hier, het is moeilijk om in een glazen bol te kijken?
14: Ja, ik denk dat als er niet nog een stevig nieuw gebaar komt, en dat zal best lastig zijn, dat er best nog wel wat acties gaan komen deze zomer.
13: Want dat zou een mooi gebaar kunnen zijn naar FNV om ze in de ruststand te krijgen. Zonder ze alles te geven.
14: Ik denk
13: geven.
14: Dat op dit moment heel erg moeilijk is.
13: Okay.
14: Maar het kabinet heeft beloofd met nieuwe voorstellen te komen. Dus ik ben erg benieuwd naar hun creatieve oplossingen.
13: Goed. Lastig dus. Je mag een mooie vraag stellen weer. Een kettingvraag aan de gast van morgen. Dan spreek ik met Joyce Silvester, de voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Ook zij heeft haar ideeën over de verzorgingsstaat. En ze heeft natuurlijk gisteren de presentatie gehad van het eindrapport. Je bent erbij geweest.
14: Klopt.
13: Hoe was dat?
14: Ja, het was heel indrukwekkend. Het was een supervolle zaal. Wat mij opviel was dat er heel. Ik werd als journalisten aangesproken dat er erg weinig journalisten aanwezig waren. Maar het viel mij ook op dat er ontzettend weinig politici aanwezig waren. En dat is eigenlijk ook waar mijn vraag over gaat. In het rapport staat achterin een hele mooie lijst van mensen met wie ze gesproken hebben. En er staan heel weinig politici tussen. Terwijl ze de commissie wel echt een oproep doet aan de politiek. Benoem discriminatie en racisme vaker. Met de kritiek dat ze dat nu te weinig doen. Dus ik ben benieuwd, is dat gesprek dan ook vooraf met politici gevoerd? En wat heeft ze daar dan van geleerd over waarom dat nu te weinig gebeurt volgens haar?
13: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen morgen. En intussen wil ik jou heel erg bedanken, want het is een feest om met jou te spreken met al die kennis ook die je hebt over dit dossier en over de historie.
14: Dankjewel, heel graag gedaan.
13: Martine Wolzak, verslaggever, politiek verslaggever bij het Financieel Dagblad. Luister zeker onze andere afleveringen terug. Ook onze andere themaweken. Ook van mijn collega Art Rooijakkers in onze BNR-app. Maar je kan natuurlijk overal ons vinden. En ik wens je intussen een mooie dag en graag tot morgen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van 2 Fransen... die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de 2 Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. Amerika heeft al zo'n 37,5 miljard dollar gestopt in de oorlog in Iran. Die schatting maakte defensieminister Pete Hegseth voor een commissie in de Senaat. Dat bedrag is al inclusief de verwachte kosten tot en met september. Hegseth moest ook uitleggen waarom hij nog eens 67 miljard dollar nodig heeft voor de oorlog in Iran. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
7: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over het mislukken van de Base-app, namelijk de Everything-app van Coinbase. En we bespreken een nieuwe waarschuwing van de ECB omtrent stablecoins. Dit is CryptoCast 439. En ik heb een co-host, Jacob Boersma. Hi. Welkom, goed je te zien. Onafhankelijk payments expert en wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen ja met die Base-app van Coinbase. Volgens de drijvende kracht achter dat project, Jesse Polack, is dat een mislukking geworden. De app had een gewone crypto-wallet moeten uitgroeien tot een soort alles-in-één-app voor crypto. Maar dat was niet de juiste richting volgens deze Polack, geeft hij toe. Laten we eerst maar eens even die app zelf onder de loep nemen. Ja. En wat dat had moeten worden. Mm-hmm. Een everything app voor crypto. Dat horen we wel vaker. Social crypto ook wel genoemd. Wat moet ik me daar in hemelsnaam bij voorstellen?
8: Nou ja, dat soort everything apps. Dat Elon Musk probeert natuurlijk ook X daarin te veranderen. Dat zijn platformen waar mensen eigenlijk die app niet meer hoeven te verlaten voor alles wat ze online willen doen. Dus ze kunnen er dan chatten. Maar ze kunnen er ook geld uitgeven. Betalingen doen. Dingen met hun identiteit doen en allerlei apps gebruiken. En dat alleen al is natuurlijk heel lastig op te zetten. En dan ook nog eens decentraal, waarbij je dus geen centrale partij hebt die de content en zo daarvan gaat beheren. Ja, dat was het doel van deze Base-app. Helemaal gebouwd op second layer Ethereum. Ja. Maar blijkt dus wel een heel stuk ingewikkelder te zijn.
7: Ja, dat idee
8: dan,
7: voor die,
8: ze dachten.
7: Ja, dat idee voor die everything apps, dat komt natuurlijk uit China. Uh-huh. Waar dat wel voet aan de grond heeft gekregen. In de westerse wereld is dat nooit gelukt eigenlijk.
8: En in China is het natuurlijk de dingen als Weibo en zo zijn natuurlijk hartstikke centraal.
7: Ja, precies. Ja, daar wilde ik inderdaad heen. Want zo'n app moest dan een gedecentraliseerd social media netwerk worden met dus ook gedecentraliseerde betalingen. Waarom zou je dat dan kiezen boven een wat meer gecentraliseerde, variant, zoals bijvoorbeeld Facebook of X van Elon Musk die al noemde?
8: Nou ja, er zijn natuurlijk al wel vanaf het begintijd van blockchain technologie suggesties gedaan dat je ook dit soort social networks juist heel goed decentraal zou kunnen opzetten. En vanuit de gedachte dat het echt gaat dan om de gebruikers. Dat die bepalen wat ze zelf zien en wat andere mensen zien. Dat er geen censuur op zit. Dat er niet een of ander algoritme is dat bepaalt wat jij ziet op basis van wat het meeste geld oplevert voor die centrale eigenaar ervan. Maar ook al vanaf de begintijd bleek dat het nog best wel heel lastig is. Want er zijn natuurlijk heel veel voordelen van een centrale partijen die dit soort dingen stuurt. Niet in de laatste plaats, omdat die heel veel geld hebben om aan marketing en aan development te kunnen besteden.
7: Precies, ja. Dus we zien vaak dat die gedecentraliseerde platforms toch ook wat minder soepel zijn in de omgang en wat lastiger werken. Ja.
8: Het idee van dit dan te integreren met crypto is natuurlijk wel dat je dan het wie betaalt ervoor probleem zou kunnen oplossen. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld in een decentrale messaging app als Noster. Die proberen dat dan wel op te lossen doordat je dan ook gewoon per bericht heel klein beetje kunt betalen.
7: Ja, dat zit ingebakken in het protocol. Precies. Dat soort dingen kunnen. Ja.
8: Ja, maar dan nog blijft dat heel niche. Want het is natuurlijk wel iets wat je dan of echt best wel technisch vaardig in moet zijn om het allemaal goed in te gaan stellen. Of je kunt natuurlijk heel snel word je overspoeld met allerlei spam en allerlei scammers. En niet in de laatste plaats dat er ook geen content moderation is. Ja, platformen als X zijn er natuurlijk ook af en toe behoorlijk de dupe van.
7: Ja, ik vond het leuk. Die Jesse Polack die ik net al noemde, dat was de drijvende kracht achter dit plan van Coinbase. Die Base app heeft de afgelopen 2 jaar met ziel en zaligheid aan die app gewerkt. Maar bestempelde dan met een heel lang bericht op X zijn project, zijn idee als mislukking. Kan je uitleggen wat hij precies zegt? Dat is best een lang bericht, maar hoe omschrijft hij die mislukking en waar is het dan fout gegaan volgens hem?
8: Nou, wat hij dus zegt is dat een aantal dingen die hij heeft geprobeerd best wel heel goed gelukt zijn rondom dingen als DeFi en dergelijke. Maar dat juist dat sociale aspect, dat echt een beetje gedesintegreerd is, zoals hij het dan zegt. En hij heeft dus wel ook het gevoel dat er wat daar niet goed aan lukt is dat je binnen een heel groot centraal platform zoals Coinbase dan probeert om iets decentraals te bouwen. En daar kan ik me wel alles bij voorstellen. Dan zijn natuurlijk ook heel verschillende incentives ook. Ja. Van wat probeer je dan precies te bereiken? Hij heeft heel veel ziel en zaligheid, zoals je zegt, erin gestopt. En het is natuurlijk ook, er zijn ook best wel wat aantal dingen die hier wel goed in werken. Maar zeker, dat social network-achtige aspect ervan. Ja, dat is dus blijkt dus een heel stuk moeilijker te zijn.
7: Ja, precies. Zie jij dit soort projecten in de toekomst dan wel een succes worden? Want hoe Jesse Polack het nu beschrijft, lijkt het erop dat dit sowieso niet gaat lukken en dat de markt een andere richting heeft gekozen.
8: Ja, het blijkt dus heel lastig te zijn. En sociale netwerken in zijn algemeenheid hebben natuurlijk best wel veel versnippering gezien de afgelopen tijd. Ook best wel veel druk bijvoorbeeld van AI-gegenereerde slop die daar allemaal ook de boel overspoelt. Ik denk dat social networks in zijn algemeenheid echt wel rijp zijn voor een soort omslag. Ik zou inderdaad wel hopen dat dat naar een meer decentrale basis gaat. Misschien Noster, misschien een wat gebruiksvriendelijkere opvolger daarvan. Wie weet. En anders zijn we misschien toch veroordeeld tot de Chinese everything apps op een gegeven moment.
7: Ja, daar had ik ook wat onderzoek naar gedaan, maar die zien er ook gewoon niet uit. Dat is ook, als je daar de user interface eens kijkt, daar word je ook niet heel gelukkig van.
8: Nee, maar dat is dus gek genoeg helemaal niet een soort van determinerende factor voor het succesvol worden van zo'n netwerk of van een app in zijn algemeenheid. Kijk maar eens naar Marktplaats. Super succesvol in Nederland.
7: En dat ziet ook niet uit.
8: Dat ziet er nog steeds uit alsof het in de jaren 90 geprogrammeerd is.
7: Moeten we wel fluisteren, want die zitten hier boven op onze studio. Het is dus eigenlijk, over ben je bij Marktplaats.
8: Ja, maar het is dus eigenlijk gewoon een hele triomf van de gebruiksvriendelijkheid en het uiterlijk zijn dus ondergeschikt aan hoe goed het werkt, de functionaliteit.
7: De controle van die base-app, want daar hebben we het nog steeds over van Coinbase, die heeft Jesse Polak weer teruggegeven aan het bedrijf. Neemt zijn verlies dus. Wat zijn dan de gevolgen voor Coinbase op dit gebied? Is dit echt heel pijnlijk voor zo'n bedrijf van die omvang of valt dat wel mee?
8: Ja, het is altijd moeilijk te zeggen. Kijk, de bedrijven als Coinbase, die hebben natuurlijk best wel veel geld voor dit soort toch wel innovatieprojecten. Dat hoeft echt niet allemaal te lukken. Daar gaan ze in principe natuurlijk ook wel vanuit in hun strategie. Je probeert een heleboel dingen en soms lukt het en soms niet.
7: Ja.
8: Dat is allemaal niet zo erg, denk ik, voor Coinbase. Hun core business blijft natuurlijk gewoon keihard overeind staan.
7: Ja, precies. En wat we dan ook zien is dat ze op meerdere paarden ook binnen die app al wedden. Dus je hebt ook futures, bepaalde futures, prediction markets, voorspellingsmarkten. Ja, die zitten gewoon in die app. Dus dat is allemaal, daar wordt nu dan op ingezet.
8: En de laag die eronder zit, dus de base layer, die second layer bovenop Ethereum. Dat is waar hij natuurlijk zich ook nu op gaat richten. Is natuurlijk ook iets waar je heel veel meer van kunt verwachten.
7: Ja, want trek dat eens. Het is bijna of je een draaiboek voor je neus hebt, Jacob. Maar trek dat eens uit elkaar. Want die base laag, tweede laag bovenop Ethereum, die heet Base. En de daarbovenop was dus die app waar we het hele tijd nu over hebben. Kan je die eens uit elkaar trekken? En waarom is die base laag dan ook wel belangrijk om in de gaten te houden?
8: Nou, je hebt de echte. Het is een beetje lastig, want de base layer van Ethereum is natuurlijk gewoon Ethereum zelf. Daar kun je al allerlei smart contracts en zo op draaien. Maar dat is natuurlijk in de loop der tijd steeds duurder en trager geworden om daar rechtstreeks op te bouwen. Dus er zijn dan layer 2 oplossingen op. Dat is dus zoiets als Base, maar er zijn er nog een paar andere.
7: Ja.
8: Die werken met dingen als roll-ups, waardoor je gewoon veel sneller allerlei smart contracts kunt uitvoeren zonder dat je die hele blockchain van Ethereum hoeft te gaan aflopen. En dat is dus eigenlijk weer een basis waarop je weer allerlei andere apps kan gaan bouwen. Zoals dan deze base app dan weer. Dus lastig dat het allemaal dezelfde naam heeft. Dat maakt het niet duidelijker. Maar daar kun je ook allerlei gewoon kleinere apps die niet zo verschrikkelijk veel functies in zich hebben, ook weer opbouwen rondom DeFi, rondom futures, prediction markets zijn natuurlijk ook een hele interessante vorm van smart contract.
7: Ja.
8: En het hele idee is daar veel gebruiksvriendelijker maken voor mensen om het te gebruiken, zodat niemand moet meer zelf een smart contract hoeven te gaan programmeren als ze dat niet willen.
7: Ja.
8: Daar heb je dus al die en die gelaagdheid daarop dat maakt natuurlijk dat het veel,
7: precies,
8: veel sneller.
7: Dus, social crypto, dat kunnen we in de prullenbak gooien. Dat gaat het waarschijnlijk niet worden. In ieder geval niet dit jaar.
8: Niet in de hele nabije toekomst. Ja. Nee.
7: En Coinbase, ook met Jesse Polak, die zeggen we gaan ons focussen op 3 dingen. We gaan trading proberen te winnen, payments en agents. En agents natuurlijk.
8: Ja, dat AI is
7: agents.
8: AI,
7: wat het volgende hoofdstuk wordt, ook voor de vrijwel ieder bedrijf in Silicon Valley natuurlijk, crypto en AI. Goed, geen prijsanalyse deze week. Alle onze prijsanalisten die zijn op vakantie, met recht ook. Het gaat wel goed op de cryptomarkt, dat kan ik wel al zeggen. Voor een uitgebreide andere analyse verwijs ik je alvast door naar de crypto-update van donderdagochtend. Daar gaat Bart Mooije alles vertellen over de prijzen, maar $66.000 per bitcoin, een stukje hoger dan vorige week. Dus dat is goed nieuws. Jacob, wij moeten door met het nieuws, want we gaan het hebben over vermogensbeheerder T. Rowe Price. Zij hebben afgelopen week het eerste actief beheerde multitoken ETF, hele mond vol, op de Amerikaanse markt gebracht. Even, vertel ons even, wat is hier nou uniek aan? Want we hebben al heel vaak gehad over ETF's, crypto ETF's, bitcoin ETF's, maar dit is weer een nieuw smaakje.
8: Ja, dus een ETF, een exchange traded fund, is dus, daar kun je allerlei dingen instoppen van goud tot bitcoin, tot aandelen, ja, et cetera. Die je dan kunt kopen. En dan heb je, zonder dat je dat onderliggende asset hoeft te hebben, kun je daar toch dan meedoen met de prijsontwikkelingen daarvan. Nou, tot zover is dat niks nieuws.
7: Nee.
8: De bitcoin ETF's die kennen we natuurlijk ook allemaal inmiddels. En daarnaast kun je natuurlijk ook allerlei andere crypto's in een ETF stoppen. Je kunt ook mandjes van crypto's doen. Ja. Maar wat hier anders aan is dat het dus actief gemanaged wordt. Dus het is niet een vaste mand met crypto's die hierin zitten. Maar die worden dus anders gewogen op het moment dat de marktcondities daar eigenlijk...
7: Dus er is iemand die, of een algoritme, maar misschien iemand die daar heel veel verstand van heeft. Die heeft iets bedacht.
8: Mm-hmm.
7: En die heeft precies de samenstelling van dat mandje waar we het nu over hebben. Zo samenstelt en op basis van de marktomstandigheden gaat hij dat veranderen, actief beheer. Het doel hier is dat de bestaande crypto-indexen, de benchmarks zullen we maar zeggen, en ten eerste kijk ik dan gewoon naar Bitcoin, dat die verslagen moeten worden. Gaat dat ook lukken, denk je?
8: Ja, nou dat is natuurlijk altijd de million-dollar question. En op korte termijn kan dat natuurlijk best wel succesvol zijn. In de praktijk zie je natuurlijk heel vaak, zeker bij aandelenmandjes, dat het bijna niet te doen is om op de langere termijn de grote indexen te verslaan. Maar goed, de crypto heeft natuurlijk wel een wat andere dynamiek. Er zijn toch wel mensen bij zo'n beheerder of die gebruik maken van inderdaad slimme algoritmen op basis van allerlei signalen die daar misschien toch wel op kunnen vooruitlopen.
7: Ja. Wat vind je van de samenstelling? Wat zit er in dit mandje waar we

0: Er zit een hoop, hoop variatie in. Dat is natuurlijk voor stabiliteit van koers is dat altijd goed, hè, om diversified te zijn.
1: Maar de vraag is, hoe divers is dit? Want jij loopt ook al een tijdje mee op de cryptomarkt. En eigenlijk gaat alles toch een beetje samen omhoog en naar beneden.
0: Meestal gaat alles samen omhoog en naar beneden. Ja, de dollar kan daar natuurlijk los van staan. Maar wat je wel ziet is natuurlijk dat sommige van deze coins, zoals Bitcoin, vaak veel minder volatiel zijn. Zeker over de loop van de afgelopen jaren veel minder volatiel zijn geworden. Een aantal andere zijn natuurlijk mega volatiel. Ik noem maar een Dogecoin bijvoorbeeld.
1: Hyperliquid, dat gaat ook alle kanten op.
0: Ja, dus ja, het idee is natuurlijk dat je volatielere en minder volatiele dingen samen doet. Maar je moet wel echt geloven in dat crypto omhoog gaat. Anders dan is dit inderdaad wel in zekere zin een eenzijdig mandje.
1: En voor wie is dit nu interessant? Want daar heb ik zelf wat moeite mee om dat te bedenken eigenlijk.
0: Nou, ik denk voor mensen die wel in crypto willen zitten, maar die eigenlijk weinig besef hebben van, of weinig zin hebben om zich te verdiepen in wat is nou een coin die het nu komende tijd echt goed gaat doen. Je ziet natuurlijk dat heel veel banken, ook in Nederland, inmiddels hun klanten wel aanbieden van, joh, je kunt bij ons ook crypto kopen. Ja. Dat zijn dan vaak ook gewoon ETF's in plaats van dat mensen zelf.
1: Dat is allemaal passief. En niet actief.
0: Ja, precies. Maar dan moet je dus zelf als klant denken van, nou ja, ik ga in Bitcoin zitten en of ik doe het voor de langere termijn, of ik moet een beetje gaan daytraden en die koers in de gaten houden. Dus dat is eigenlijk natuurlijk ook waarom je in aandelenfondsen en zo belegt. Van dan gaat iemand anders die er meer verstand van heeft, hopelijk, dan jij, gaat dan kijken waar die in moet zitten. Ja, dus het is iemand die, het is voor mensen die wel geloven in crypto, maar niet dagelijks de koersen willen volgen misschien, is dat dan een nuttige ETF om te gebruiken.
1: En je betaalt bijna een procentje aan beheerskosten. Dus dat komt daar moet die fondsmanager ook van betaald
0: precies,
1: worden.
0: Ja, dat is natuurlijk wel
1: heel
0: logisch.
1: Actief zitten schuiven met zijn mandje.
0: Nee, het is op zich logisch dat je voor een actief fonds natuurlijk meer betaalt dan voor passief. Want voor een passief fonds is natuurlijk als die prijs te hoog wordt, dan kun je het net goed zelf kopen. Ja. Want het heeft verder niet bijster veel voordelen anders.
1: Maar dit is dus wel 5 keer duurder dan bijvoorbeeld gewoon een Bitcoin ETF kopen op de beurs.
0: Dus, en dan is de vraag, gaat het ook 5 keer meer opleveren?
1: Ja, en ik denk dat we kunnen wel nu al voorspellen. Namelijk in de bull market, als het goed gaat, dan gaan doorgaans de altcoins wat harder. Mm-hmm. Hoewel dat afgelopen keer best meeviel. Gaan de altcoins wat harder dan Bitcoin. Ja. En als het slecht gaat, dan gaan de altcoins wat harder naar beneden dan Bitcoin. Dus dan is deze dat actief beheerde fonds doet het gewoon wat minder goed.
0: Nou ja, als ze dus goed inschatten wanneer die omslag komt, dan ga je dus voordat het omlaag gaat, stap je uit die hele volatiele coins naar dingen als Bitcoin en misschien zelfs wel USD. Ja. En dan ben je spekkoper.
1: Zolang je maar verkoopt als het heel hoog staat en inkoopt als het heel laag staat, dan komt het altijd goed.
0: Ja, nou ja, goed. In die zin is natuurlijk zo'n ETF-beheerder zou minder gevoelig moeten zijn voor dat soort psychologische druk om te verkopen als het omlaag gaat. We moeten in de praktijk maar zien of dat dan ook echt zo is.
1: Ik wens de fondsbeheerder van T. Rowe Price veel plezier en succes met zijn nieuwe onderneming.
0: Yes.
1: Goed, wij moeten het ook nog even hebben over wat serieuzere onderwerpen. Want de Europese Centrale Bank die waarschuwt toch opnieuw weer een keer voor de opkomst van stablecoins. Want die kunnen namelijk een serieuze bedreiging zijn voor het tegoeden van traditionele banken. Klanten zouden namelijk hun spaargeld steeds meer buiten het traditionele banksysteem stallen via stablecoins. En daarmee de banken dus in gevaar brengen. De ECB waarschuwt maar eens weer voor de stablecoin. Een van de belangrijke ontwikkelingen. Even kort, Jacob, een stablecoin. Ja. Wat was dat ook alweer?
0: Nou, een stablecoin is een cryptotoken. Alleen in plaats van dat hij in prijzen op en neer gaat, is hij in principe gekoppeld aan een munt. En je hebt de meeste stablecoins, verreweg de meeste, zijn US dollar stablecoins. Ja. Dus dan ligt er ergens een dollar in de kluis die tegenover die token staat. En als iemand dan die token weer komt inleveren, krijgen ze de dollar weer terug. terug. Dus in principe, als alles goed gaat, is die token altijd een dollar waard. Ja. En je hebt ze ook van euro's natuurlijk. En het voordeel is dus dat je het als een crypto token door de hele wereld over kan sturen. Maar je hebt niet het nadeel van de volatiliteit.
1: Ja, het dollar met alle eigenschappen van de blockchain.
0: Yes.
1: Waarom waarschuwt de ECB hiervoor? Zien ze echt een grote bedreiging hierin?

0: Nou, ze hebben hier wel vaker voor gewaarschuwd. Ja. En ze zijn dan vooral bang dat als er stablecoins zijn die zowel binnen Europa als daarbuiten actief zijn. Want natuurlijk in principe als je een stablecoin goed uitgeeft, dan ligt er gewoon een euro, in dit geval in de kluis, voor iedere euro stablecoin die is uitgegeven. Ja. Dus ja, dan kan het ook niet misgaan bij een eventuele bankrun of het verlies van vertrouwen. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren als diezelfde coin ergens in het buitenland is uitgegeven. Want dan ligt die euro ligt misschien ergens in een kluis in Singapore. Maar iemand komt hem wel ophalen in Europa. En dan loopt in Europa loopt de bank leeg. En ergens anders is een lachende derde.
1: Ja. En misschien ook dat gewoon überhaupt de handel voor banken wat afneemt. Als mensen gewoon, ja, waarom zou je nog bij een bank zitten als je in stablecoins gewoon kan zitten?
0: Dus in het kader van het stabiel houden van het financiële systeem wil je natuurlijk dat banken in principe gewoon ook liquide zijn. Dus dat die ook gewoon zelf middelen hebben. En zeker met als de rente op spaargeld heel laag is. Ja, waarom zou je je geld dan bij een bank zetten als je het ook in een stablecoin kan stoppen en er dan veel makkelijker, sneller over kan beschikken?
1: Ja.
0: Op dezelfde manier als je natuurlijk niet wil dat iedereen gewoon al zijn geld in cash opneemt en onder de matras legt.
1: Precies, ja. Maar toch, voor de luisteraars die vaker naar de CryptoCast luisteren, die kennen misschien de ECB ook wel langer. Er zit altijd wel een politieke boodschap aan, laat ik het zo zeggen. De digitale euro namelijk. Dat is het antwoord volgens deze Piero Cipollone, bestuurder bij de ECB, die deze waarschuwingen afgeeft. Waarom is de digitale euro het antwoord, Jacob?
0: Ja, nee, natuurlijk. Het is een beetje het soort van wij van WC-eend adviseren WC-eend.
1: Ja.
0: Dus hun oplossing is natuurlijk altijd beter dan al die andere commerciële stablecoins. Dat is voor een deel ligt dat erin dat die euro, die digitale euro, die wordt natuurlijk echt alleen maar ook straks door de ECB zelf uitgegeven. Wel via de commerciële banken overigens. Maar daarmee kunnen ze dus wel garanderen dat er echt altijd een euro voor een euro is. Sowieso is de ECB natuurlijk degene die euro's kan maken. Dus op zich raken die dan nooit op. Maar daarnaast hebben ze ook met die digitale euro wel dingen ingebouwd. Als dat je er per gebruiker maximaal een 3000 of zo kunt hebben.
1: Ja, precies.
0: Dus het is een. De voordelen daarvan zouden moeten zijn van je hebt dus wel een deel van je geld dat je zelf in eigen beheer kan houden als Europees burger of Europees bedrijf. Maar het is niet zo dat het een bedreiging is voor de commerciële banken. Want alles boven de 3000 euro zul je toch wel weer gewoon op een normale bankrekening moeten zetten.
1: Ja.
0: Je kunt het iets cynischer bekijken en ook zeggen, het is daarmee een beetje soort van vlees nog vis. Waarom zou ik zo'n heel klein bedrag, voor de meeste bedrijven is 3000 euro natuurlijk helemaal niks.
1: Helemaal nergens over.
0: Dus waarom zou je dat dan überhaupt gaan gebruiken? Wat zijn dan precies de voordelen? Als dit de oplossing was, wat was dan het probleem?
1: Ja, en als we nou puur vanuit het perspectief van de spaarder kijken. Wat is nou het meest wenselijk, heel kort nog?
0: Voor een spaarder is het in die zin, zou het goed zijn omdat je dan minder afhankelijk bent van commerciële banken. Op dit moment is het natuurlijk wel echt zo ontzettend groot percentage van al ons spaargeld en van al ons geld in zijn algemeenheid. Ja. Is eigenlijk gewoon staat bij banken en is daarmee niet zozeer echt publiek geld, maar is gewoon schuld die een bank bij jou heeft.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk allerlei regelingen voor depositogarantiestelsels en dergelijke. Maar dan nog, het is een soort hedge tegen het uitvallen van een bank. Ook voor tijdelijk uitvallen van een bank.
1: Hoewel je natuurlijk ook nog zou kunnen zeggen dat je het probleem verplaatst naar de issuers van de stablecoins. Want die zijn inmiddels ook heel machtig.
0: In zekere
1: zin
0: wel.
1: Maar dat is een hele andere discussie. Goed.
0: Ja.
1: Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Daar gaan we het hebben over Solana. Gele Simon Posma is de gast.
0: Yes.
1: Die zit de hele dag in het Solana-ecosysteem en kan er alles over vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Dat crypto-netwerk is toch hartstikke populair nog steeds. En er gebeurt een hele hoop wat heel leuk is om te bespreken. Dus dat gaan we doen in de podcast. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma, onafhankelijk payments expert. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
7: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
6: En naar wat er o zo fout is gegaan.
8: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
6: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
10: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van 2 Fransen... die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger. En de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de 2 Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. Amerika heeft al zo'n 37,5 miljard dollar gestopt in de oorlog in Iran. Die schatting maakte defensieminister Pete Hegseth voor een commissie in de Senaat. Dat bedrag is al inclusief de verwachte kosten tot en met september. Hegseth moest ook uitleggen waarom hij nog eens 67 miljard dollar nodig heeft voor de oorlog in Iran. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt.
13: Je bent al op 2/5 van de beursweek en ook dat kan je weer met ons vieren. Dinsdag 21 juli is het, de dag dat de machtigste bankier ter wereld stopt met kopen.
14: S&P 500 here, you a buy that?
15: I'm not an index kind of person.
14: Have you bought any equities recently?
15: No, I have not.
13: De hele beleggingswereld rent op de AI-aandelen af, maar Jamie Dimon die vindt niks zijn geld waard. Wie er gelijk heeft, hoor je in deze aflevering.
16: En één aandeel wordt in ieder geval wel flink gekocht.
17: Samsung staat in de spotlight. Daar zijn beleggers enthousiast over nieuwe plannen. Ze gaan zich namelijk storten op de productie van humanoïde robots. Daar wordt een aparte afdeling voor opgezet, genaamd de Robotics Experience.
16: Op het bedrijf dat naast chips, koelkasten en telefoons ook nog menselijke robots kan maken, hoor je zo.
13: En je hoort welke AI-belofte een tegenvaller van 1,5 miljard dollar moet verwerken.
16: De Amsterdamse beurs sloot 6/10 in de plus op 1097 punten. Grootste aanjager, dat was Besi, plus 7,2%. En ook in de VS zijn de borden groen. Aan de beursdag doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO. Mees Pierson, welkom.
2: Ja, goed om er te zijn.
13: Leuk dat je er bent. En ik wil gelijk beginnen met Warner Brothers Discovery. De overname door Paramount Skydance. Die had vorige week al geen al te beste tijd. En die malaise die zet zich deze week gewoon voort.
18: A United States District Court judge in the Northern District of California granting motion for temporary restraining order for this deal. What this means is that this a pause has been put on the consummation of the deal, combining Paramount Skydance with Warner Brothers Discovery. The judge has the ability to pause the deal for up to 14 days and there could be two temporary restraining orders granted.
13: De deal wordt door een rechter op pauze gezet voor 14 dagen... nadat dus vorige week die rechtszaak kwam vanuit 12 Amerikaanse staten. Die zijn dan weer bang dat die overname een hele hoop problemen gaat opleveren. Nou, die rechter die nu die pauze oplegt, die zegt dat ze dat doet... omdat het anders extreem moeilijk wordt om, en dit vond ik wel een mooi sprekende quote... het ei te ontkloppen.
19: Oké. Dan moet ik even over nadenken. En wie in ieder geval geen pauzes meer opgelegd krijgt straks... dat zijn we misschien wel beleggers. Want als een van de laatste bastions van de christelijke kalender... heeft de beurs lang vermetel stand gehouden tegen die 24-uurs-economie.
13: Wat een proza heb jij hier.
19: Shakespeare in the house. Maar die laatste dagen die zijn geteld, want de Londense beurs die presenteerde vandaag plannen voor een handelsplatform dat 24/7 geopend is.
20: It's planning a new offering called LSE 24 that will operate from 5 p.m. until 7:50 a.m. in London. It's expected to be ready for client testing by the end of this year. And that follows plans by the New York Stock Exchange to adopt a 22-hour weekday trading.
19: Dag en nacht beleggen. Leuk, hè, jongens?
13: Ja, fantastisch.
19: Je moet toch wat als de traditionele beurs... die, net zoals bijvoorbeeld crypto-platforms... jongere beleggers wil aanspreken. Ja, die zijn natuurlijk gewend dat alles altijd beschikbaar is. En de vraag is, ja, wat voegt dat eigenlijk nou toe... dat extra, al die extra handelstijd? In de VS kan het op sommige platforms al. En daar is dan ook wel wat voor te zeggen... met het oog op beleggers die in andere tijdzones bijvoorbeeld leven. Die slapen dan op de openingsuren dat die beurs gesloten is... Of open is, goed, het is ingewikkeld. Het is ook wel wat ouderwets misschien, hè, om nog compacter vast te houden aan dat relict dat kantooruren beginnen te worden. Maar, zo waarschuwt de VEB, in Europa kan de liquiditeit in de nacht ook nog wel eens flink dun worden. Nou, dat jaagt kosten op en pakt zelden goed uit voor de belegger op de lange termijn. Ja, Thomas, wat vind jij? Is het nou een goede ontwikkeling, die 24-uurshandel?
2: Ik denk dat het vooral een goede ontwikkeling is voor de beurzen zelf. Die kunnen er hogere omzet mee halen. En de paar hele fanatieke beleggers... die inderdaad dag en nacht tegen het verslaafde aan het beleggen zijn... die zullen er ook blij mee zijn. Maar persoonlijk, ik hoop dat mijn werkdagen... niet in één keer 24 uur gaan worden.
13: Ja, ben je zelf niet al klaar om nooit meer te gaan slapen... en altijd aan het scherm geplakt te zitten?
2: Nou, dan moet ik nu al beginnen met bijslapen en dan ga ik mijn best doen.
13: Ik heb ook een beetje het gevoel dat het misschien ook de Londense beurs... nu op zoek is naar een manier om weer wat relevanter te worden. Door die Brexit hebben ze... een aanzienlijk deukje opgelopen. Kan dit ze dan weer internationaal op de kaart zetten... door als een van de eerste dit soort ontwikkelingen door te voeren?
2: Nee, dat denk ik niet. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om welke bedrijven je er hebt zitten. En het zou niet moeten uitmaken hoe lang je erin kan handelen.
13: Maar is het een kwestie van tijd voordat dit in Nederland ook gaat gebeuren?
2: Ja, er gaan wel al langer stemmen op. Ik zie het best gebeuren dat dit op meer plekken, waaronder in Nederland ook gaat.
19: De ontwikkeling hou je niet tegen, de moderniteit.
13: Ja, ik zie toch een beetje op zijn tanden bij, op zijn lip bij als dit eraan zit te komen. Goed.
19: Maar hoeft het niet.
13: Nee, goed. We kregen laatst een reactie van een luisteraar. Die wilde graag dat we wat meer aandacht zouden geven aan kleinere noteringen op het Damrak. Dus bij deze de cijfers van cm.com. Een half jaar geleden was het nog een heel realistisch scenario dat de berichtendienst overgenomen zou worden. Die overname die ging niet door, maar het was wel een soort wake-up call lijkt het nu. Want voor het tweede kwartaal op rij groeit cm.com. De omzet steeg met 14% ten opzichte van een jaar eerder. Eén ding is wel jammer. Ja, kennelijk was dit precies waar beleggers op hadden gerekend. En dus staat de koers bijna onveranderd vandaag. Misschien omdat ze ook het afgelopen half jaar al verschillende keren de groeiverwachting naar beneden bijstelden.
19: En dan nog Anthropic. Dat moet 1,5 miljard betalen aan schrijvers wiens boeken het heeft gebruikt om chatbot Cloud op te trainen. Het is de grootste schikking in een Amerikaanse auteursrechtenzaak tot nu toe.
21: De rechter die over de zaak gaat heeft wel gesteld dat AI-bedrijven in principe schrijfwerk waar auteurs op berust mogen gebruiken. En in het geval van Anthropic zouden ze dan gewoon bijvoorbeeld fysieke boeken mogen kopen en inscannen. Dan is alles gewoon oké. Ja. Maar een ander deel van de gebruikte werken heeft Anthropic van illegale downloadsites gehaald. En dat is iets waar de rechter niet helemaal in mee kon gaan.
19: Nee, het downloaden van enorme illegale bibliotheken valt namelijk niet onder de fair use doctrine. Zeker niet als je weet dat die databases in strijd met het auteursrecht waren samengesteld, wat bij Anthropic het geval is, oordeelt de rechter. Ondanks dat het een recordschikking is, komt Anthropic er nog best wel goed vanaf. Het had tot boetes van wel $150.000 per boek kunnen leiden. En aangezien we het over 500.000 boeken hebben, zou het totaalbedrag dan denk ik niet meer te overzien zijn geweest.
0: Samsung gaat zich ook aan de humanoïde robots wagen. Of zij het sneller voor elkaar hebben dan Tesla, dat hoor je zo.
19: En we hebben het over Novo Nordisk. Dat verplaatst de strijd met rivaal Eli Lilly naar de rechtszaal.
0: Maar eerst naar Jamie Dimon. De topman van JP Morgan zat een uur lang in een podcast en gooide daar alweer zijn gebruikelijke lijst van risico's op.
1: Make a list of all those really complex long-term geopolitical tectonic plates, things that affect the market or may not. So you have wars in Ukraine, terrorism in the Middle East, obviously Iran, great global deficits, remilitarization of the world, you know, America's relationship with China. So there are a lot of things out there which, you know, could cause a problem, but again, they might not. I hope they all resolve properly, and that's, you know, what most governments want. But I do think those risks are probably bigger than other people think.
0: Hij hamert al jaren bij elke cijferrapport van de Amerikaanse bank erop dat er eindeloos veel onzekerheden zijn. Geopolitieke spanningen, enorme militaire uitgaven, terwijl staatsschulden al enorm waren. Inflatie die maar blijft bewegen. Maar nu klinkt hij toch extra serieus. Hij denkt dat de risico's stuk voor stuk worden onderschat. En hij vindt het niet meer waard om überhaupt aandelen of obligaties te kopen.
14: Long-dated government bonds. Would you be a buyer of those?
1: Personally, no. I would not be a buyer.
14: Have you bought any equities recently?
1: No, I have not.
0: Dus Thomas, heeft hij gelijk? Worden die risico's onderschat?
2: Ik wil eerst benoemen dat er altijd zijn er risico's in beleggen. Dat anders zou het niet beleggen zijn. Ja. Dan weet je wat er gaat gebeuren en dan heb je altijd een goed rendement. Dus ik denk dat je hier niet heel bang voor hoeft te zijn. Die risico's zijn er altijd. Er zijn inderdaad grote risico's. En een deel daarvan zal niet helemaal op waarde geschat moeten worden op dit moment. Maar wat ik er wel bij wil benoemen. Hij zegt, ik heb de laatste tijd geen aandelen gekocht, maar ik heb het nog even bekeken. En JP Morgan Asset Management is gewoon nog licht overwogen aandelen. Dus als hij zijn bedrijf net zo negatief zou zijn als hij, dan zouden die daar wel onderwogen zijn. Dus gewoon als je kijkt naar wat hij zegt en wat zijn bedrijf doet, dan strookt dat nog niet helemaal. Dus blijkbaar is JP Morgan zelf er nog wel wat positiever over.
0: Ja, maar wie vind jij waardevoller? Wat JP Morgan zegt of wat Jamie Dimon zegt?
2: Nou, Jamie Dimon is al wel een tijdje, je noemde het al een tijdje negatief.
0: Ja.
2: En die noemt altijd de risico's. En als je sinds het begin van zijn negatieve stellingen en stemmingen Al je aandelen had verkocht, dan had je heel veel rendement wat je in de tussentijd gemist.
0: Ja, goed. Dus ook al zijn al die risico's er, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Hoe zou het eruit zien? Want jij zegt ook, nou, het zou best goed kunnen dat ze niet helemaal goed ingeprijsd worden. Als dat wel voldoende, wat jou betreft, zou worden ingeprijsd, zouden we dan zo'n S&P, hoeveel lager zou die dan staan? Of durf je daar dan nog net geen cijfer op te plakken?
2: Nou, daar ga ik geen cijfers op plakken, inderdaad. Maar je hebt nu, wat ik zelf denk dat twee op korte termijn in ieder geval twee grote risico's zijn voor de markt, is of als de hyperscalers, dus de grote technologiebedrijven, als die hun investeringen in IT en in de chipsector gaan afbouwen, in AI gaan afbouwen, ja, dat zet de hele IT-sector natuurlijk lager. En op dit moment, nou, we hebben een flinke correctie gehad op de IT-sector, maar nog steeds, dat zou het natuurlijk wel lager zetten. En de andere, als de olievoorraden, nu als die straat van Hormuz gesloten blijft, als die voor olievoorraden toch echt richting kritieke punten gaan, dan ga je dat niet alleen in economische groei, maar natuurlijk ook op de brede aandelenmarkt zien.
0: Ja, nou, Buffett roept dit al jaren, hè? Nu dus ook Jamie Dimon. Betekent dit dat er steeds meer van dit soort grote namen zich voegen bij de mensen die zeggen, nou, het aandelen kopen, het is misschien niet meer heel erg, ja, wat het ooit geweest was. Betekent dat we misschien ook een beetje even een pas op de plaats moeten maken? Al helemaal als je kijkt naar de afgelopen maanden, waarin er gewoon echt wel een flinke stijging is geweest. Nog steeds.
2: Ik denk vooral het laatste wat je zegt, dat heel erg de spijker op de kop slaat. Dus wij hebben laatst inderdaad ook, we waren heel positief over aandelen, over de IT-sector. Maar daar hebben we allebei laatst een stapje terug gedaan. Dus hebben we nu een neutrale visie op. En we denken dat we zijn prima gepositioneerd. De aandelen hebben gewoon hoge winstgroei in het vooruitschiet. Die zie je nu al. Maar zeker naar de toekomst toe zie je dat over de hele breedte gewoon dubbelcijferige winstgroei wordt behaald. Bovendien heb je in alle grote regio's heb je economische groei. Dat is normaal gesproken een topcombinatie voor goede rendementen. Maar ja, net wat je zegt, we hebben al hele mooie rendementen gehad. Dus we zijn nu al een tijdje ook wat meer horizontaal aan het bewegen. En ik denk dat dat hartstikke gezond is voor de markt.
0: Jij noemde net twee grote risico's. Die oorlog in het Midden-Oosten en die investeringen van grote techbedrijven. Welk risico wordt het meest onderschat? Want ja, dat zijn misschien grote risico's. Maar ik heb het idee dat die wel redelijk serieus worden genomen, of niet?
2: Ik denk dat ze allebei serieus genomen worden, maar ik denk dan toch, dan zou ik eerder naar de afnemende AI-investeringen neigen. Dus op dit moment gaat eigenlijk iedereen er, waaronder ik ook, vanuit dat die investeringen nog een tijd op gaan lopen. Maar op het moment dat een van die bedrijven ermee stopt, dan kan het wel heel hard gaan. En je ziet al wel, er gaan al wel stemmen op die zeggen dat het eerste grote bedrijf dat die investeringen afbouwt, dat die juist beloond gaat worden op de beurs. Omdat ze zeggen van ja, die investeringen, we weten niet hoeveel het gaat opleveren. Dus als je daarmee stopt of je bouwt het af, nou, dat is positief. Dan kijken we in ieder geval naar jou positiever. En de rest van de markt die gaat onderuit.
19: En hoe kijk je, want hij noemt ook weer die staatsschulden, Diamond. Die lopen best wel hard op. Worden nog eens extra ook opgestuurd toch door die defensieuitgaven. Wanneer wordt dat een probleem, die schulden?
2: Ja, het is eigenlijk al een tijd een probleem. Maar aan de andere kant daardoor ook precies niet. Want omdat het al zo lang speelt, heeft niemand er acute zorgen over. Nou, in Amerika bijvoorbeeld, die hebben twee dingen voor zich werken. Aan de ene kant de positie van de dollar, de munt van de wereld. Dus zij kunnen gewoon, als het echt nodig is, kunnen zij gewoon dollars bij gaan drukken. Daar wordt natuurlijk niemand blij van, maar het kan. En het andere wat ze kunnen doen, Amerika heeft op dit moment hele lage belastingen. Als ze die wat zouden verhogen, dan zou dat ook het probleem best wel snel oplossen. Maar ja, daar worden de beurzen natuurlijk niet blij van. Maar voor de komende jaren verwacht ik eigenlijk dat zowel in Europa als in de VS dat er nog niet heel veel aan die schulden gedaan gaat worden.
0: Maar op dat vlak zou je ook kunnen zeggen, nou goed, we hebben ook al heel wat crisissen gehad. Die zijn ontstaan doordat we met z'n allen altijd hebben gezegd, nou, het komt wel goed. Kredietcrisis bijvoorbeeld. Want het is tot nu toe wel goed gegaan. En toen stortte toch de hele zooi toch wel vrij hard in elkaar.
2: Ja, ik ben er zelf eigenlijk ook best wel cynisch over, inderdaad. Want zeker de mensen die echt aan de knoppen draaien, dat zie je nu bijvoorbeeld in de VS heel erg. Daar is het begrotingstekort is op niveaus die je normaal gesproken alleen maar in oorlogsperioden ziet. Ja, we hebben nu de Iran-oorlog, oké. Maar ook daarvoor was het een beetje op dezelfde niveaus als de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op als er ook niet een grote financiële crisis aan de hand is. Dus er wordt gewoon massaal gestimuleerd. Maar ik zie eigenlijk geen enkele beleidsvoerder zie ik daar zelf mee stoppen, tenzij er een crash komt. Dus ja, dat is een beetje een cynisch beeld, maar ja, ik denk dat het meer vanuit een crash moet komen dan vanuit het beleid.
19: We blijven het nog even lekker voor ons uit.
0: Het moet misgaan voordat het weer goed gaat. Ja. Aan de andere kant zou je dus ook nog kunnen zeggen, nou, Diamond die zegt nu wel, ja, ik ben gestopt met kopen de afgelopen tijd. Maar hij heeft ook een beetje makkelijk praten. Zijn bank doet het beter dan ooit. Hij is al lang binnengelopen. Maar ja, beleggers zitten niet in die positie. Dus misschien is dat ook nog wel, speelt dat ook nog wel mee hier?
2: Ja, sowieso. En ik denk dat het, wat ik eerder ook al zei, hij is gewoon nog steeds belegd. Het is misschien dat hij nu zegt, oké, de waarderingen zijn hoog, we hebben een mooie rally gehad, we kopen even wat minder bij. Maar ik denk voor de gemiddelde belegger is het ook zeker niet een moment om te zeggen, ik ga massaal uitstappen.
19: Nee, het is ook gewoon misschien een ander spel. Hè? Hij belegt natuurlijk in individuele aandelen met waarschijnlijk grotere bedragen, echt een stokpikker. Maar ja, gewoon kleine beleggers die elke keer de markt kopen, in brede indexfondsen beleggen. Ja, dat is gewoon, dan geldt dat nog steeds time in the market beats timing the market. Zo. Dat adagium, wat is er?
0: Ja, dat vind ik altijd een heftige.
19: Ga even zitten anders, Maxime. En laat even Thomas even lekker deze vraag beantwoorden.
2: Die wordt er vanaf minuut 1 inderdaad ingeramd. Ja. Maar wel met de reden van, zeker voor gewoon de gemiddelde belegger, is dat eigenlijk altijd wel waar, ja.
0: Wanneer wordt het wel weer het moment om bij te kopen? Of in ieder geval dat een Buffett en ook een Jamie Dimon gaan zeggen, nou, nu wordt het toch wel weer wat aantrekkelijker. Is dat zodra ook maar één van die risico's wegvalt? Of zie jij toch, tot nu toe was jij redelijk cynisch, zie jij ook dat wat cynischer in?
2: Nee, ik denk dat een Buffett, dat zal echt nog wel even duren voordat die positief erover gaat worden. Hij staat nu natuurlijk niet meer aan het roer, maar nog steeds, die is, dan zou je echt tientallen procenten moeten dalen, wil hij het weer interessant gaan vinden. Maar hoe wij er zelf naartoe kijken is dat we eigenlijk, ik gaf het al aan, we hebben enorm hoge winstgroei, we hebben economische groei. Dat is een mooie situatie. Van deze zomer verwachten we nog wel dat er best wel wat volatiliteit kan komen. Dat er best wel wat bewegelijke markten kunnen zijn. Maar juist als er dan zo'n dipje komt, dat zou een mooi koopmoment kunnen zijn.
4: BNR Beurs.
0: Chips, computers, koelkasten, televisies, telefoons. Het is kennelijk niet genoeg voor Samsung. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf zet nog een nieuwe afdeling op. Robotics Experience, waar ze humanoïde robots willen maken. En waar ze zeggen, hier gaan wij de nieuwe groei behalen.
19: Ja, en ze pakken het grootst aan. Er gaat $12 miljard naar het complex waar dat moet gebeuren. En er komen ook nog onderzoekscentra in Japan, de VS en China. En beleggers, die zijn enthousiast, want het aandeel stijgt 7%.
0: Is het Samsung die dit echt waar kan gaan maken? Want tot nu toe zien we, nou ja, ik noemde eerder al een Elon Musk. Dat blijft ook maar een beetje duren. Kan Samsung dat wel?
2: Nou, ik durf nog niet helemaal te zeggen of de marktreactie precies hierop gaat. Want de hele chipsector staat vandaag
0: een
2: stuk hoger.
0: Dat is ook een beetje sentiment.
2: Maar wat je wel ziet is, Samsung die heeft gewoon al verschillende robotica afdelingen. Die voegen ze nu samen. En dan komt daar inderdaad ook nog die menselijke, die humanoid robots komt daarbij. Dat ze daar in willen gaan investeren. Ja, ik denk, ze zijn al heel erg groot in bijvoorbeeld slimme stofzuigers en smart home automatiseringen. Dus ik denk dat daar ook een hele sterke markt voor hun ligt. Maar ik moet zeggen, ik ben helemaal niet fan van die humanoid robots. Nee. Ik zie dat een stuk pessimistischer in dan bijvoorbeeld een Elon Musk inderdaad.
0: Maar ook als die dus gecombineerd wordt met de stofzuiger die Samsung toch al heeft. En
2: de humanoid robot gewoon daar gaat stofzuigen.
0: Nou ja, dat is geloof ik ook wel een groot deel voor de consumentenmarkt het idee. Dat zo'n apparaat ook dat soort taken gaat uitvoeren. En op bedrijfsvlak neem ik aan, zakelijke tak, dat ook, ja, zeg maar, technisch gezien niet heel erg anders zit, toch?
2: Ja, wat ik een beetje denk hierbij is we zien dat robots die kunnen heel goed bepaalde taken doen. En het is heel goed te doen om voor een specifieke taak een robot te maken en te trainen. Maar om één robot te maken die dan ook nog als een mens uit moet zien, die dan en in de McDonald's staat en een bouwvakker en ergens in de keuken. Ja, dat geef je hem te veel taken eigenlijk om echt zijn taken allemaal goed uit te voeren. Dan kun je het beter nog door mensen laten doen of door specialistische robots. Dus ik zie er nog niet zo'n markt in. Maar ja, Elon Musk zelf die geeft bijvoorbeeld aan dat er in 2040... dat er dan 10 miljard van die dingen moeten zijn op de wereld. Meer dan mensen nu.
0: Ja.
19: Maar ja, we zagen het met telefoons ook niet echt gebeuren. Toen zei ook iedereen, ja, wat heb ik nou aan een draagbare telefoon in mijn zak? Kunnen wij ons dit wel voorstellen, wat ons dit gaat opleveren?
2: Dat is natuurlijk wel waar. Het kan natuurlijk dat ik het heel erg onderschat hoe het daadwerkelijk gaat. En in die zin is het dus ook heel begrijpelijk dat een Samsung, als ze al goed in die robotica zijn, als ze al veel kennis hebben, dat ze dan denken van, oké, voor het geval het wel heel erg groot wordt, dan willen we in ieder geval al in die markt zitten.
0: Ja, Tesla is natuurlijk ook al sinds jaar en dag dus met die Optimus robot bezig. Daar lijkt nog niet echt iets heel vruchtbaars uit te komen. Ik geloof bij een paar kwartaalcijfers terug, toen bleken er toch allemaal mensen op de achtergrond die robots aan te sturen. Die deden alsof ze ook echt op zichzelf aan het werk waren. Gaat Samsung dan ook zo'n eindeloos traject tegemoet? Want ik hoor jou, cynisch als altijd, heel optimistisch zijn.
19: Twee cynici volgens mij in de studio, een potverwijte ketel.
2: Je kan als belegger altijd maar gewoon lekker een beetje van de negatieve kant kijken.
0: En achteraf zeg ik, zei het toch. Ja.
19: Het zal mijn tijd wel duren.
2: Maar kijk, met zoiets, het is heel logisch dat een bedrijf research en development doet, dat die investeringen doen. En in het begin zie je daar inderdaad nog niet de vruchten van. Dus het is helemaal niet gek dat je daar nu geld in pompt. En 12 miljard, dat is een groot bedrag. Maar op het totale omzet en winst van een Samsung, ja, dan is het eigenlijk een beetje een druppel in de emmer.
0: Maar als aandeelhouder zou je daar niet van schrikken, zeg maar. Als je aandeelhouder zou zijn van Samsung, dat zij zo aan zo'n project beginnen. Nou goed, die 12 miljard, dat is nu veel, maar dat kan nog wel eens veel meer worden. Het kan best een geldvretend project worden.
2: Ik schrik daar nog niet heel erg van. En tegelijkertijd, ze hebben ook die hele chipdivisie die er tegenover staat. En die doet het natuurlijk echt fantastisch.
0: Verwacht jij nog overnames? Want er zijn tal van kleine start-ups die dit soort dingen wel doen. Dan zou ik het in ieder geval misschien wel logisch vinden, maar ik weet niet hoe de beursexpert daar tegenaan kijkt, dat Samsung misschien eens gaat shoppen bij andere bedrijven die de technologie al voor ze hebben ontwikkeld.
2: Nou, ze hebben in 2024 hebben ze al een belang genomen in Rainbow Robotics. Ik moet het even goed zeggen. Een Zuid-Koreaans bedrijf. En die hebben ze ook in een van hun onderbedrijven eigenlijk geslingerd. Mm-hmm. Dus daar hebben ze gewoon een groot belang in. En die specialiseren zich echt in die menselijke robots. En die samenwerking, die komen nu ook daar gewoon in die afdeling. En op die manier willen ze dat doen. En ik denk dat ze daarmee eigenlijk al heel veel kennis in huis hebben. En degene die nu de afdeling gaat leiden bij Samsung is de oude baas van, nou moet ik even kijken, hoe heet hij nou?
0: Ja, het is een van de co-CEO's, toch? Van
2: het grootste robotbedrijf.
0: Wij gaan alvast naar Wall Street.
4: BNR Beurs.
0: Mag jij zo die naam nog even roepen? Ik ga eerst even kijken hoe het er op Wall Street voor staat. Er staat nog steeds alles in het groen. In de plus de Dow Jones 1%. De S&P 500 1% in de plus. De Nasdaq 1,4% in de plus. Heb je de naam al? Kijk, kom maar.
2: Boston Dynamics, voor iedereen thuis.
19: Ja, tuurlijk. Ja. Dan nog even een pharma-fitty. Want Novo Nordisk dat sleept Eli Lilly voor de rechter. De Amerikaanse concurrent in afvalmedicijnen zou reclame maken met verouderde en dus misleidende cijfers.
5: What Lilly is doing with its advertising campaign is taking the highest dose of its medicine and comparing it to a lower dose of the Novo medicine. So it's not terribly complicated. They're using an old, outdated study that is a head-to-head study, which is no longer current. And if they were using current data, it paints a very different picture.
19: Ja, al dus de vice-president van Novo Nordisk. Door de zaken zo voor te stellen lijkt Eli Lilly Zepbound dus beter te werken dan Novo's Wegovy, terwijl zij inmiddels ook een hoge dosis prikpen hebben. Niet eerlijk dus. De Deense farmaceut heeft Eli Lilly daar eerder al op aangesproken, maar ja, die blijven het straal negeren. En nu gaat Novo Nordisk het dus zeggen bij de grote mensen. Ze zoeken het hogerop, eisen bij de rechter dat de reclames verdwijnen, dat Eli Lilly rectificeert, en ze willen ook nog eens een zak met geld. Ja, een ruzie, jongens, dat weten we. Dat kennen natuurlijk alleen maar verliezers. Hoewel, Novo dat verliest 1,2%. En Eli Lilly gaat er toch met een klein plusje van 1,5% vandoor.
0: Nou goed, vind ik het nog wel even de moeite waard om naar het aandeel General Motors te kijken. De kwartaalcijfers van de autobouwer die vallen in de smaak.
22: Raising its full year profit forecast by another $500 million after beat the second quarter earnings estimates. This is really positive. Brighter outlook for GM. Large pickup trucks, SUVs making up most of their earnings. We know that the prices there have been quite high, but this seems to be that there's a lot of demand and they're able to save money when it comes to other issues.
0: Eigenlijk gaat het op alle vlakken beter. En de CFO die zegt, ja, dat gaat ook nog wel even zo door. Nou, wat ook nog goed gaat, is het aandeel General Motors. Dat staat 5,5% in de plus.
19: En tot slot nog een vrolijk feitje. Of eigenlijk een treurig feitje verpakt in een vrolijk feitje. En daarvoor pak ik even de koers van SpaceX erbij. Dat staat ruim 7% in de plus. En daarmee komt dan toch nog een einde aan een reeks van verliezen. 7 dagen op rij ging het aandeel omlaag. 21% verloor het in die tijd. Maar nu dus weer een klein beetje opluchting. Er zitten wel steeds meer shortsellers in het aandeel. 32% van de float nu. En daar heeft Musk net op gereageerd op X. Daar schrijft hij dat wie inzet op een daling van SpaceX uiteindelijk zal verliezen. I said SpaceX will be worth more than Earth if we achieve our goals. Obviously true. Ja, ja,
0: ja. Ja, ze geloven hem wel dus. Ja, de koers te zien.
19: Indrukwekkende reeks bij SpaceX dus. Wat ook een indrukwekkende reeks is dat we iedere werkdag sinds we bestaan al vooruitkijken op de volgende beursdag. En ook vandaag zetten we die streak weer voort. Een dag vol bedrijfscijfers. Ik begin even met de grote jongens. Alphabet, het moederbedrijf van Google. Beleggers zullen daar vooral kijken of de grote investeringen in AI ook echt iets opleveren. En naar het effect dat AI-functies zoals AI overviews hebben op advertentieinkomsten. Die andere grote jongen, dat is Tesla. En dan krijgen we ook nog IBM, dat kort geleden nog met een winstwaarschuwing kwam, waarop de koers keihard onderuit ging, bijna 25% in 1 dag. Ja, dus ook dat wordt leuk. Al met al ook samen toch wel bepalende namen voor het sentiment rond chips en tech. Krijgen we ook een inzichtje in, dus dan even tempo maken, want we krijgen nog AT&T, Texas Instruments, Deutsche Börse. En ook nog dichter bij huis is er genoeg te doen met de halfjaarcijfers van KPN, Akzo Nobel en Randstad.
0: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 21 juli. We hadden het over robots, over de machtigste markier ter wereld. Dus dankjewel Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pearson. Oh ja, en Jamie Dimon, die was er ook nog bij.
19: Jij weer bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. In de tussentijd kun je laten weten wat je van ons vindt of vragen stellen op Spotify en in de BNR-app. Doe dat en dan zien we je morgen.
0: Tot dan.
4: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2:00 op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een man neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de Vierdaagse feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbaas is vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. En op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. Die stortte in en de jongen kwam onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem uitgraven en heeft hem gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en je kan jezelf niet redden als een kuil instort. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
7: We noemen het altijd spray and pray. Dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt.
8: Als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, ja. Dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee.
7: Ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
0: Hij bouwde een energiereus. Verkocht die voor ruim 200 miljoen euro. En deed toen iets wat veel ondernemers na hun exit doen. Geld steken in andere bedrijven. Als investeerder dus. Het grote publiek kent hem vooral van zijn periode op televisie. Bij Dragon's Den. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is ondernemer en investeerder Pieter Schoen. Hij verkocht in 2018 de Nederlandse energiemaatschappij.
7: We hebben 4 keer echt een proces gestart om te kijken van kunnen we de Nederlandse energiemaatschappij verkopen. En elke keer begonnen we dat er heel veel mensen interesse hadden. En eindigden we altijd dat we het gewoon niet genoeg vonden. Dat hebben we vaker mee gehad. Mijn businesspartner is hier ook geweest, Harold. En die heeft ook verteld over CareerVive. Dat we eigenlijk ook op het laatste moment een insulting offer vonden. Dat vonden we ook heel vaak bij de Nederlandse energiemaatschappij.
0: En dat bedrijf was een jaar later failliet, hè?
7: Dat bedrijf was helaas een jaar later failliet. En daarvoor hadden wij gewoon 40 miljoen... Hadden wij als een hele mooie non-binding offer, zoals we dat noemen.
0: Ongelooflijk.
7: En dat vonden wij insulting. Omdat onze adviseur van PwC zei dat we tenminste 3-dubbele waard waren. Dus maar ja. Dat.
8: En een jaar later waren we viet.
0: Dus ja, zo kan dat.
8: Het kan verkeerd. Ja.
7: Ja. Maar daar heeft Harold alles over verteld. Maar met de Nederlandse energiemaatschappij was. We hebben zo'n leuke tijd gehad, maar zo'n bumpy road. Toen wij begonnen in 2005 was het echt een beetje... Ja, Harald, die vindt het altijd vervelend als ik dat zeg, maar een beetje Sjors en de Rebellenclub. Hè? Wij tegen de grote mastodonten. Die energiemarkt was net open en wij zouden hem wel even openbreken. Nou, eerst hebben we gezorgd dat het recht van verzet en het Belmenietregister versneld werd ingevoerd in Nederland. Omdat wij heel veel werkten met corporatagepartijen en callcenters. Want toen had je dat nog niet.
9: Ja.
7: En toen ze dat hadden gestopt, toen dachten we van, nou, oké, nu gaan we naar bekende Nederlanders gaan we op zoek. Dus hebben we Natasja Vroger, Maurice de Hond, Johan Derksen, Frans Bauer. Ja. Iedereen hebben we zover kunnen krijgen om onze leus, ik zeg doen, te zeggen.
9: Harald heeft er nog zijn excuses voor aangeboden, voor al die reclames.
7: Ja. Harald heeft al zo vaak zijn excuses voor mij moeten aanbieden.
10: Maar als je dan kijkt, wat je zegt, een aantal keren stonden er al potentiële overnamekandidaten op de stoep. In 2018 was het zover. Hoe heb jij die laatste weken / maanden ervaren? Was dat echt nagelbijtend?
7: Ja, dat was wel... Kijk, het voordeel was is dat we zeiden, we hadden een heel groot winstgevend bedrijf. Hè? Dus ik bedoel, het is niet dat we zeggen van het is nu of nooit en et cetera. En we hadden al dit was de vierde keer dat het proces inging. Hè? Dus, maar het is natuurlijk altijd heel erg spannend. En met name het spannende was, ik was toen in Amerika, samen met mijn businessclub mede Holland, hadden we daar een tripje om eigenlijk de voorloop van AI en alles te bekijken daar in Silicon Valley. En toen kregen we dus het eerste offer. En dat vonden wij wederom een insulting offer. En dat werd gedaan door Budget Energie en Waterland. En ik weet nog wel dat ik in de bus stapte om naar een locatie te gaan. En toen zei hij, halt, we hebben het binnen, kijk ernaar. Dus ik ben toen uit de bus gerend. En heb dat bezoek even links laten liggen. En toen hebben we alleen maar gezegd, ja, wat moeten we hiermee? En dit kan helemaal niet. En noem maar op. En dat was toen 143 miljoen euro. Dus het was ook niet een pepernoot.
10: Wat moeten we met 143 miljoen euro?
7: Hoe halen ze het in hun hoofd?
10: Wat een belediging. Ja.
7: Want we hadden namelijk gezegd tegen Rut, voordat we het verkooptraject ingingen, dat we een bare minimum hadden.
10: Ja, en minimum, Harald heeft erover verteld. Ja.
7: En ik zei van, weet je de definitie niet van bare minimum? Moeten we dat nog een keer vertellen?
9: Maar uiteindelijk wel goed gekomen.
7: Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Alleen het grappige is, en dat zie je altijd bij dit soort processen, dan ligt er iets op tafel en dan vindt iedereen het te weinig, maar dan zie je toch dat er knikken in de knietjes komen. Hè? En dan heb je dus de financiële aandeelhouders en dan heb je de operationele aandeelhouders en dan iedereen vindt er wat van en dan op een gegeven moment wordt de mening die je dan eigenlijk hebt, die wordt dan steeds robuuster, tenminste bij mij en mij al. Dus wij waren erover eens dat het gewoon wederom een insulting offer was.
9: Ja.
7: We werden erop geattendeerd. Weten jullie de vorige keer toen jullie dat vonden? Ja, dat weten we. Ja. Maar in ieder geval, dus toen hebben wij gezegd thanks but no thanks. En altijd heel erg vriendelijk blijven. En toen echt afwachten, komen ze terug. Het is een beetje een soort playing hard to get verhaal.
9: En wie het langst wacht, wint.
7: Ja, wie het langst wacht, wint. En dan in die week zit je echt te denken van, heb ik het wel goed gedaan?
9: Ja.
7: En Harald, elke keer discussie met Harald. En zei, nee, stick to the plan. En we gaan er gewoon weer voor. Want wat wel namelijk was, die andere keren dat wij in de verkoop zaten, hebben we één ding geleerd. Elke keer dat ze zeiden, we doen het niet. De volgende keer dat we in zo'n traject zaten, was het altijd weer een paar tientallen miljoenen euro hoger. Dus dan gaan we weer voor de volgende ronde. En we vonden het hartstikke leuk. En toen heeft het 3 weken geduurd. En toen kwam Wouter Roduner van Waterland. Ja. Die zei van, zullen we toch nog weer even een kopje koffie doen?
10: Yes,
7: we've got him.
10: En toen werd het 200 miljoen.
7: Nou ja, kijk, daar mogen we geen uitspraken over doen. Maar er is voldoende over gezien.
9: Ja. Het was zelfs ietsje meer, dacht ik. Maar was dat voor jou ook de deal van jouw leven? Deze klapper?
7: Ja, het was, laat ik het zo zeggen. Het was absoluut mijn mooiste deal. En eigenlijk ook een supermooie afronding. Met dat Harald en ik 100% van onze tijd stopten in het ondernemen. Ik bedoel, we doen nog steeds heel veel dingen samen. Maar toen was het van, dat vonden we echt een mooie strik. Van 20 jaar met elkaar intensief samenwerken. 8 bedrijven opgezet. Dat was waanzinnig mooi. En dat gaf ons ook vleugels, om het zo maar te noemen, om onze droom te realiseren.
10: En voor Harald was dat een droom als filmmaker.
7: Ja.
10: Jij bent doorgegaan als investeerder. Dat deed je toen al wel. Ja. Hoe groot was die omschakeling? Want ineens zit je aan de andere kant van de tafel.
7: Ja, nou, ik was toen eigenlijk was ik al begonnen met een aantal studievrienden. Met de VOC Capital Partners. Dat was een RVO-fonds. En een RVO-fonds wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. En dat betekent dus, als ik een euro investeer, krijgen we 1 euro van EZ ook om mee te investeren. Als een soort achtergestelde lening. En nou, dat zijn wij nu, even kijken, 15 jaar geleden zijn we dat opgestart. We hebben 3 fondsen hebben gedaan, dus VOC Capital Partners 1, 2 en 3. Ja, en dat was hartstikke leuk, want daar leerde je eigenlijk al met start-ups, dus echt in de vroege fase te investeren. We noemen het altijd spray and pray, dus heel veel sprayen en dan gaan bidden dat er iets uitkomt. Maar daar hebben we het wel heel erg van geleerd, hebben we 18 investeringen gedaan. Er zijn ook hele leuke bedrijven uit voortgekomen, zoals Charlie Temple met die brillen, Studieportals. Zijn echt best wel leuke dingen. Met Handen Groot, Jan-Willem Gerritsen, nou allemaal wel
10: bekende namen.
7: Bekende namen, ja. En leuke ondernemers uit het Rotterdamse circuit.
10: Maar toch, en dan kijk ik ook even naar jou, David. Veel ondernemers, net als onze gast van vandaag, die gaan naar een exit investeren. En dat gaat niet altijd goed.
9: Nee, het gaat heel vaak niet goed. Eigenlijk zie je best wel vaak gebeuren dat na zo'n exit is natuurlijk veel geld. Maar er is misschien ook wat overmoed.
10: En misschien ook heel veel tijd ineens.
9: Ook wat tijd. En ik denk dat ondernemers in de basis allemaal wel een klein beetje opportunistisch zijn. Ja. Dus je denkt ook van, ja, maar als ik me ermee ga bemoeien, gaat het natuurlijk door het dak.
10: Ja.
9: Ik denk ook dat succesvolle ondernemers ook wel eens denken, ik zou het zus en zo doen, als ik het zou aanpakken, zie ik het zomaar gaan vliegen.
10: Ja.
9: Maar ja, jij gaat dat zelf toch niet doen. Dus de kans dat dat dan een succes wordt, is denk ik wel wat kleiner.
7: Nou ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop raakt. Maar kijk, wat klopt is, echte pure ondernemers, en ik hou van dat soort doelgroepen, want nou, Dragons Danny's, zelf iets opzetten, of met Dutch Dragons met de podcast, maar ze zijn per definitie heel erg opportunistisch en optimistisch. He, optimist tot in de kist, zeg ik wel eens. Ja. He, en dat betekent ook bijvoorbeeld, vandaag de dag zoek ik ook bijvoorbeeld een investering met Jasper de Rooy, makkelijk. Dus ik ga weer een energiebedrijf opzetten.
9: Kijk.
7: Gecombineerd met mobiele telefonie. Dus we gaan mobiele abonnementen combineren met energie en eventueel ook verzekeringen. Onder het label makkelijk. Dus hij had Simpel. Ah. En Simpel heeft hij verkocht aan T-Mobile. En nu gaat hij door met makkelijk. Hè, dus, en dan doe ik de energiepoot, ga ik naar kijken. En hij doet de mobiele tak. Ja.
10: Maar dat is interessant, want jij zegt, hè, ik voel het ook aan je. Je werkt graag met ondernemers, daar word je blij van. Die zijn vrolijk, die zijn optimistisch, die willen wat doen.
7: Ja.
10: En tegelijkertijd, jij bent investeerder. Jij moet ook nu kijken naar de risico's. En dat opportunistische van aan de andere kant van de tafel, dat moet je misschien juist een beetje temperen.
7: Ja, nee, dat klopt helemaal. Dat moet je temperen. En daarom haalde ik Jasper even aan. Kijk, toen ik net begon met investeren, vond ik alles fantastisch. Ik dacht, dit is gewoon dus een unicorn, schot in de roos. En ik werd helemaal verliefd op de mensen die het deden. En ik belde, et cetera. Maar wat je vergist is dat eigenlijk de drive en alles die je hebt, dat niet iedereen dat heeft. En dat de succeskans bij startende ondernemers is zo laag. En daar kwam ik eigenlijk achter met dat VC Capital Partners, hè, met dat spray and pray verhaal dat ik zei, is dat 9 van de 10, die halen gewoon de tweede of derde jaar niet eens. Dus, maar daar leer je dus wel waar je op moet letten.
9: Ja, en als je dan nu kijkt naar jouw rol als investeerder. Hè? Veel ondernemers die luisteren, misschien een exit willen maken of jou als investeerder willen. Hoe beoordeel jij hun plannen of hun bedrijf?
7: Ja, dat is best wel leuk. Hè? Want ik bedoel, er zijn eigenlijk 4 dingen waar ik heel erg op let. Ik zeg altijd eerst de vent en dan de tent. En als er een vrouw tegenover me staat, zeg ik eerst de vrouw en dan het gebouw. Dus, maar wat ik veel belangrijker vind, is degene achter het plan. Hè? Dus ik ben er echt van overtuigd, als ik kijk naar de meest succesvolle investeringen die wij hebben gedaan, komt dat echt door de ondernemer die erachter zit.
10: En waar kijk je dan naar? Is dat enthousiasme? Is dat ervaring? Is dat de manier waarop ze over de markt praten?
7: Nou, het is met name van zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin? Doen ze dit ernaast of zijn ze fully committed?
9: Ja.
7: Hebben ze, wat is hun track record? Dus ik kijk dan op een gegeven moment ook van, oké, als er geen cv is, wat hebben ze daarvoor gedaan? Hebben ze lang tijd genomen dat ze niks hebben gedaan? Noem maar op. En ik ga met hun, dat klinkt misschien wel stom, maar ook gewoon wijnen en dinen.
10: Oh ja,
7: en
10: het moet ook gewoon heel gezellig zijn.
7: Het moet ook heel gezellig zijn, maar dat is het belangrijkste. Ik moet ze ook bellen. En wat ik heel belangrijk vind, is er moet ook de willingness zijn dat zij met ons willen samenwerken. Want dus we hebben eerst de vent dan de tent, hè, dus de ondernemer wat we belangrijk vinden. Het moet schaalbaar zijn, En dat betekent dus dat we het versneld moeten kunnen laten groeien. Popcorn noem ik dat. Hè? Dus het heel snel kunnen laten groeien. Ik moet de business kunnen begrijpen. En het vierde is, ik wil meer toegevoegde waarde kunnen bieden dan alleen euro's. En dat laatste, daar refereer ik dan naar. Want dan moet het wel gezellig zijn. En moet die ondernemer het ook willen dat hij geholpen wil worden. Gewoon. Dus ik ga heel vaak wijnen en dinen. En tegenwoordig drink ik nu even niet. Dus dan is het meer, dan gaan we even sporten of een wandelingetje maken. Maar gewoon degene die achter het plan staat. Dus dat vind ik het belangrijkste, ja.
10: Jij noemt een aantal criteria die je dan wil afvinken. Je zei als eerste, iemand moet fully committed zijn. Ja. Ik denk dan, elke ondernemer is dat. Maar blijkbaar maak jij ook anders mee.
7: Nee. Weet je, ik heb echt mensen gezien die zeggen van, ik heb een ontzettend leuk idee en dat doe ik er even naast. En dan zijn ze al 2-3 jaar bezig en...
10: Maar dan weet je eigenlijk
7: al voldoende. Dan weet ik al voldoende. Maar kijk, wat je ook bij mensen die... Ik heb heel veel plannen gezien dat ze 2 of 3 jaar helemaal stilstaan. En dan denken ze, gaan ze iets veranderen. En dan zou het in één keer het gouden ei zijn. Dat gebeurt niet. Kijk, ook uitzonderingen daar gelaten, absoluut. Maar ik heb ook heel vaak dat mensen zeggen dat ze 50 jaar zijn. Daarvoor altijd in loondienst hebben gezeten. En zeggen, nu ga ik opeens ondernemer zijn. Maar dat... zie je zelden tot nooit dat mensen dan in één keer dat het naar voren komt. Kijk, je wordt als ondernemer word je echt geboren. Het ondernemen is een stalen kind krijgen van het vallen. Het is gewoon echt een mislukkeling. En doorstaan, opstaan en je dromen achterna gaan. En dan kom je er. En als ik die spirit zie, die vuur in het ogen, dan heb ik er vertrouwen in.
10: Jij zegt ook, de ondernemer is feitelijk belangrijker dan het idee. David, ben jij het daarmee eens?
9: Ja, voor 3000%. Ja? Ja. Je kan beter een slecht plan met een hele goede ondernemer hebben dan een goed plan met iemand die het minder begrijpt. Want dat plan komt toch nooit uit. Dus je zoekt iemand die niet opgeeft, enorm ambitieus is en net zo lang blijft knallen totdat het lukt. Ja, en dat zit toch in de persoon van de ondernemer. Overigens is daar ook allerlei onderzoek naar. De nummer 1 succesfactor van groeiende bedrijven is de ondernemer die erachter zit en zijn of haar ambitie.
7: Ja, en een goede ondernemer die verandert gedurende het proces gewoon ook zijn businessplan en zoekt dan op een gegeven moment de perfecte product market mix. Weet je, en dat zien we gewoon. Ook in het AI. Ik vind het allemaal wel heel, heel erg spannend. Want de laatste 12 investeringen die wij hebben gedaan zijn allemaal in softwarebedrijven.
10: Oei.
7: Dus, oei. Ik bedoel, je moet je opnieuw uitvinden gewoon. Hè? En we hebben nu ook met Shoe Investments hebben een AI-dag. En dat alle CTO's bij elkaar komen en zeggen van hoe doe jij dit? En van elkaar leren. Maar als je ziet hoe snel dat Claude bijvoorbeeld een opmars neemt. Die hebben nu in 1 maand tijd. Hè? Ik zit er zelf in, ik investeer erin. Maar die zijn dus van februari naar maart van 19 miljard... AR, dus omzet per jaar, recurring revenue, naar 30 miljard gegaan. Dus in 1 maand tijd hebben ze 11 miljard. Maar dat hou je niet voor mogelijk. En dat is best wel beangstigend, hè, waar het naartoe gaat.
10: Want, ja, voor mensen die dat niet gevolgd hebben met Claude, kun je inmiddels
7: waar het naartoe gaat.
10: Want, ja, voor mensen die dat niet gevolgd hebben met Claude, kun je inmiddels een waanzinnig

0: Al die groene vinkjes die zijn er. Hoe ziet zo'n samenwerking er dan vervolgens uit? Want veel ondernemers zijn ook wel een beetje bang dat de investeerder zich overal mee gaat bemoeien.
1: Ja, nou ja, dat willen we dus nu absoluut niet doen. Hè? Want wij zoeken die ondernemer wel uit dat ik wel 100% het vertrouwen moet hebben dat zij of hij echt wel op een gegeven moment die kar gaat trekken. Hè? Zij zitten op de box. Ze moeten ook het gevoel hebben dat het hun onderneming is. Dus wij nemen nooit gewoon dat is voor mij ook een no-brainer. Als er iemand een ondernemer is en die heeft zelf maar 5 of 10 of 15%, ja, dan doe ik het niet.

0: Ja, zo hoopt Pieter Schoen zijn investeringen dus te laten renderen. Vaak is dat met succes, maar niet alles gaat hem voor de wind. Tijdens de coronacrisis ging een van zijn deelnemingen over de kop. Een bedrijf in pellettransport. En recenter nog was het over en uit voor Dutch Finance Lab.
1: Je voelt dat het niet goed gaat. Dan probeer je eigenlijk een turnaround te creëren. En dan ga je samen met hun zitten en zeggen, oké, waar gaat het niet goed? Wat dan heel erg belangrijk is, is dat wij met Shoe Investments absoluut bereid zijn. En dat hebben wij meerdere, tientallen bedrijven hebben het gedaan om door te investeren als we er geloof in hebben. Dus dat is heel vaak heb je, dat noemen we spreadsheet managers, investeringsmaatschappijen. Die kijken in Excel en als Excel nee zegt, dan doen ze het niet. Dus ik ben meer een humane investeerder, ondernemer ook. En dan ga ik ook gewoon echt tot het gaatje. Daardoor heb ik ook mega, mijn tweede energiebedrijf, door die energiecrisis samen met Theo de Rooij, heb ik het doorheen kunnen sleuren. Gewoon, en dan hebben we tientallen miljoenen euro's als lening achter moeten stellen. Gewoon. Dus als ik er vertrouwen in heb en ik zie op een gegeven moment dat die ondernemer dag en nacht mee bezig is om het gewoon boven te krijgen en ervoor te gaan, dan gaan wij er ook vol voor. Met die pallets bijvoorbeeld. Dat was tijdens de coronacrisis. De containervrachten die schoten omhoog. De kosten. En dat was gewoon niet te redden. Dus dat was gewoon een done deal. En ja, helaas, met Dutch Finance Lab. Ik noemde het zelf niet. Maar kijk, tegen fraude kan je nooit.
0: Ja, was een fraudegeval, hè? Ja.
1: Tegen fraude ben je nooit opgewassen, laat ik het zo zeggen. Daar kan ik gewoon niks aan doen.
2: Maar als je tientallen investeringen doet, dan hoort dit er gewoon bij. Het zou ook heel bijzonder zijn als je dit soort voorbeelden, niet zou hebben. Wat ik interessant vond, Piet, in de voorbereiding zei je dat ondernemers die een doorstart hebben gemaakt, dat vind jij een extra bijzondere categorie,
1: toch? Ja, joh, dat is onvoorstelbaar. Ik heb, dat was wel leuk, want ik had een Evert Mol had ik langs op onze podcast. En daar raakte ik heel erg door geïnspireerd. Want die zei van, luister eens, eigenlijk de mensen die een doorstart maken, want ze heeft zijn studie naar gedaan, die hebben het laagste losratio. En losratio is eigenlijk dus dat het niet meer lukt. Dus mensen die op een gegeven moment in een surseance of een viagement terechtkomen en alles verloren zijn, maar wel denken van, joh, luister eens, ik ga op een nieuw zitten met de curator of de bewindvoerder en ik maak een plan voor een doorstart en ik stop er zelf weer centjes in. Die zijn zo doorgewinterd, dat zijn de commando's onder de ondernemers. Ja. Die zijn zo doorgewinterd dat je ziet dat die bijna altijd wel weer een succesverhaal ervan maken. En dat de kans tot failure daar gewoon minimaal is. Ja.
0: Hey David, interessant. Jij staat op het punt om te gaan investeren in een AI-startup.
2: Ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar een ondernemer die ik heb geholpen met de verkoop van zijn bedrijf, die belde mij van, David, ga je mee naar een AI-startup? Ik ben even benieuwd wat jij ervan vindt, want ik wilde eigenlijk wel in investeren, maar ik wil even een paar extra oren, ogen, et cetera. Dus ik ging mee. Een paar jonge jongens, begin 20, onwaarschijnlijk gedreven. En ik werd tijdens dat gesprek eigenlijk steeds enthousiaster en zat zo'n beetje te kijken naar die vriend van mij. Ik wil dan ook wel meedoen. De grap is dat wat zij precies doen voor de klanten, ik kan dat hier nu niet vertellen, maar is eigenlijk in de basis niet eens super, super uniek. Maar ze hebben wel al tractie. Ze zijn nog veel ambitieuzer. En ik weet zeker dat plan, zeker, nou, je moet nog 16 keer wijzigen. Maar ik zie dat de jongens gewoon doen. Het doet me een beetje aan Max Verstappen. Zo'n houding van verliezen is gewoon geen optie.
1: Not an option.
2: Maar wat ze dan ook nog heel slim deden, toen ter sprake kwam van, en die vriend van mij ging van, David, wat vind jij ervan? Ik zei, nou, ik wil misschien ook wel meedoen. Toen trokken ze dat eigenlijk een beetje, duwden ze een beetje weg. Van ja, nee, we hebben zoveel interesse. We willen ook niet te veel investeerders op de cap table. Ja. Dus daar moeten we wel eens even heel goed over nadenken. Dus ik wilde nog liever.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, als die jongens van 20 ook dit spel al, en ik ben daar best een beetje ervaren in, zo slim spelen, dan weet ik zeker, daar moet ik wat mee. Ja. Nee, het gaat door nu.
1: Ja, dus, geweldig.
0: Ja. Dus dit is ook
1: wel iets. Het is
0: voorbeeld.
2: Die wil ook meedoen.
0: Maar dit is echt weer zo'n voorbeeld van eerst de fan dan de tent.
2: Ja, 1000%. Ja. Maar dat is het ook. Zeker met AI, weet je wel. Want het verandert zo ongelooflijk snel. Dus je moet iemand hebben die ontzettend ambitieus

0: ambitieus is, ook wel pinter is en een duidelijke die meebeweegt en nieuw plan maakt als het nodig is. Want die gaan winnen.
1: Tot slot dan, Pieter. Stel, mensen luisteren, mensen met een bedrijf bijvoorbeeld, en die zegt, nou, het zou best leuk zijn als Pieter Schoen in mijn onderneming gaat investeren. Wat moeten ze vooral doen?
2: Nou ja, ze moeten de passie hebben gewoon. Ik moet hun in de ogen aankijken en dat ze echt zeggen dat ze er dag en nacht mee bezig zijn en zeggen, hier wil ik gewoon mijn volledige toewijding aan geven. En als ik dat zie, dan vind ik dat alleen al mooi. En dan moeten we natuurlijk een klik hebben en ze moeten geen belachelijke waardering hebben. En ik moet natuurlijk ook wel iets in dat plan zien. Maar ik heb nu wel zoveel, ik denk echt, laatst vroeg iemand dat ik gewoon 2.500 plannen wel de revue heb gepasseerd. En ook heel veel heb geïnvesteerd. Meer dan 100 investeringen hebben gedaan. Dus maar met name de drive, het enthousiasme. Als ik dat zie in zijn of haar ogen, dan ben ik, ja, dat is misschien een beetje stom om te zeggen, ben ik al voor 50% verkocht.
0: En wat moeten ze vooral niet doen?
2: Ik heb, ik zeg altijd, in Excel komt alles uit. Hè? Dus als ze een Excel-sheet hebben met een enorme hockeystick en dat ze een unicorn zijn binnen 2 jaar, dan denk ik van, oké, ja, het is goed dat je die passie hebt, maar ook realiteit. Zin is goed. Maar dat is persoonlijk. Mensen die op een gegeven moment, als ik zie dat ze heel veel gewicht geven aan een salaris of al aandelen willen verkopen voordat er een plan überhaupt een bedrijf is, dat is voor mij een no-go. Jullie wilden het ook nog over mijn failure hebben. Tenminste, Harold die had het over Greenview, toch? Of niet?
0: Ja, jij had iets met Otrium, toch?
2: Ja. In 2016 kreeg ik de mogelijkheid om in het Otrium te investeren. En toen kwam Martijn Don. Die kwam bij me langs en die zei, luister, het is een fantastisch concept. En ik heb er toen naar gekeken. En een spreadsheet en toen keek ik naar de customer lifetime value. Het houdt in van, oké, als je een klant werft, hoe lang blijft een klant en hoeveel levert die op en alles. Nou, ik had er een soort wiskundig model van gemaakt.
1: Ja, overigens even, Otrium is een soort online modeplatform, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Klopt. Dus waarbij ze dat kunnen verkopen. Gigantisch succes geworden. Maar in ieder geval, toen kon ik voor 3 miljoen kon ik instappen. En toen zei ik van, nou, ik vind het toch te early stage. Dat noemen ze, dat is een Engels woord, maar in een te vroeg stadium. Kom dan even terug als jullie net iets verder zijn. Nou, dat was een hele domme fout.
0: Want hij ging naar.
2: In 2016, in mei, kon ik voor 3 miljoen euro waardering instappen. En in 2021 hebben ze een ronde gedaan op een waardering van 750 miljoen.
1: Ja.
2: Zo. Ja. Maar ik gun het wel, de jongens, van harte. Dat ze hebben er hard voor getreden. We hebben ook weer een moeilijke periode gehad, maar nu ook weer de wind in de rug. Maar dat zie je met alle succesvolle ondernemen, ook bij mij. Het is gewoon een conjunctuurgolf, up en down. En dat maakt het leuk. Dat maakt het leuk en spannend.
1: En dat zei Pieter Schoen over zijn rol als investeerder, Dutch Dragons en geloofwaardigheid. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: GreenQuest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een man neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de Vierdaagse feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbasis is vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. En op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. Die stortte in en de jongen kwam onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem uitgraven en heeft hem gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en je kan jezelf niet redden als een kuil instort. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: We hebben het over de mogelijke wisseling van de wacht op de monetaire troon van de wereld.
5: Amerika speelt een beetje met vuur. Ik begrijp niet zo heel erg goed dat Europese enthousiasme van ja, die Amerikanen zijn totaal onbetrouwbaar en vreselijk, al die Amerikanen, die Trump.
6: De wereldeconomie heeft in mijn optiek een soort long covid ontwikkeld.
5: Dan moet je eens in Europa kijken.
6: En er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt.
4: Ik durf bijna niet te zeggen, maar India's roepie als de wereldmunt?
7: Ja.
5: Nou, dan misschien nog maar liever Franse Frank.
6: Dat heb je mij niet horen zeggen.
8: Zo'n 400 jaar geleden, startend in de 17e eeuw, was de Nederlandse gulden, de florijn, de munt van de wereld waar je op kon rekenen. Van Londen tot Gdansk en van Madrid tot Moskou, iedere handelaar had vertrouwen in de munt en in de Bank van Amsterdam. Tegenwoordig zou je dat een reservemunt noemen. Maar het ging mis in 1781, toen de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog uitbrak. De Bank van Amsterdam nam een fatale beslissing. Ze pompte massaal geld in de VOC, die op dat moment al in zwaar weer zat. Oorlogsschepen kwamen niet meer terug, handelsroutes vielen weg en de VOC kon haar schulden niet meer aflossen. En tegelijkertijd wilden rekeninghouders hun onderpand terug in zilver graag. Met kunst en vliegwerk probeerde de bank jarenlang in het geheim de gaten te dichten. De markt voelde het al wel, de gulden bleef onder druk staan. In 1791 was er nog een reddingsoperatie, maar het bood weinig soelaas. En in 1795 marcheerde het Franse leger Amsterdam binnen. Einde bankgulden. Iets wat lang onaantastbaar leek, was binnen 20 jaar verdwenen. Na de gulden kwam het Britse pond, maar ook de Britse overheersing viel uit elkaar. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in het Amerikaanse Bretton Woods met 43 andere landen een akkoord gesloten. De dollar werd de nieuwe wereldreservemunt. Wil je olie kopen? Kom maar op met je dollars. Investeren in een Afrikaans bouwproject? Dollars. Sojabonen kopen van Brazilië? Nou, je raadt het al wel, inderdaad. In dollars. De dollar zit overal. Maar de laatste tijd hoor je steeds vaker de vraag: voor hoe lang nog? De Amerikaanse schulden zijn torenhoog. Ze zitten in oorlogen die geld verslinden. En in tijd van crisis lijkt de dollar niet meer automatisch de veilige haven om in te vluchten. Opvolger staat te trappelen. China heeft aspiraties en ook de Europese Unie. We We moeten nu tegen de dollar opboksen, aldus ECB-baas Lagarde. Maar komt er echt een einde aan de macht van de dollar? En moet je het wel willen reservemunt zijn? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
7: Dag Rens.
8: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Edin, welkom.
9: Dag Rens.
8: De wereldeconomie zonder dollars, kunnen we ons dat voorstellen, Edin?
9: Het is denk ik heel moeilijk voor te stellen, omdat we in ons leven niets anders hebben meegemaakt. Maar in principe is het mogelijk, want we hebben het in de kern over een soort sociaal contract in de wereld. Wij gebruiken dollars met z'n allen. En als we morgen dat contract wijzigen, dan gebruiken we iets anders.
8: Han, kunnen wij het ons voorstellen?
7: Nou ja, maar ik moet wel zeggen, de hele hype erover, ja, het doet mij denken aan Mark Twain, die eens gezegd heeft: the rumors of my death are greatly exaggerated. Nou, zo zou ik dat ook ten aanzien van de dollar zien. Maar als je dus de vraag stelt, gaat de dollar verdwijnen als reservemunt? Dan zou ik zeggen, absoluut zeker. Maar ik ga dat absoluut niet meer meemaken.
8: Hmm.
7: En ik denk dat
8: Want er wordt wel gezegd, ja, de macht van de dollar zien we langzaamaan afbrokkelen. Zoals we ooit de florijnen ook zagen afbrokkelen.
7: Nou,
8: in 20
7: dat
8: jaar.
7: Valt nogal mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Daar gaan we ongetwijfeld ook van onze gasten het een en ander over horen.
9: Ik moet dan toch altijd denken aan een prachtig boek van twee landgenoten van me. Die zijn over de zijderoute geweest. Landgenoten, mensen uit Bosnië-Herzegovina, voor de luisteraar. En op hun weg zijn ze door Saudi-Arabië heen getrokken. En daar reden ze op de A1, als het ware, van Saudi-Arabië en moesten ze naar een benzinepomp. Dit speelde zich 3-4 jaar geleden af. Dus zij slaan af, ze gooien de auto vol, ze lopen naar de balie om af te rekenen. En ze komen er op dat moment achter dat ze te weinig Amerikaanse dollars hebben bij zich. En diegene, de man achter de balie, zegt: ja, je kunt alleen in dollars betalen of in de lokale munt. Nou, ze hadden helemaal geen lokale munt en te weinig dollars. En een van die twee heren kwam op het geniale idee om euro's uit zijn binnenzak te halen.
8: Ja.
9: Nou, om een lang verhaal heel kort te maken, de politie moest aan de pas komen, want de man achter de balie op de benzinepomp op de A1 van Saudi-Arabië geloofde niet dat dat echt geld was. Dus 25 jaar na de introductie van de euro loopt er iemand in Saudi-Arabië die echt niet gelooft dat het echt geld was.
8: Oké, tot zover de geloofwaardigheid van de ECB en Christine Lagarde. Ja, is dat dan luchtfietserij wat we horen van haar? Van we moeten nu tegen de dollar opboksen?
7: Nou, weet je, ik vind het soms een beetje wat naïef en opportunistische ambities. Ja, ik vraag me vaak af, weet je, waarom zouden we dat eigenlijk willen? En hebben we nou de voordelen daarvan goed afgewogen tegen de nadelen?
8: De nadelen van het reservemunt zijn?
7: Ja, die zijn er natuurlijk ook. Okay. Althans, daar hoor ik nooit iemand.
8: Nee, want ik hoor alleen maar, Amerika heeft een enorm voordeel dat ze een reservemunt zijn.
7: Ja, maar dat wil niet zeggen dat wij datzelfde voordeel zouden hebben en geen enkel nadeel. Maar ik denk dat Amerika ook daar nadelen van heeft. En het lijkt mij een beetje evenwichtige discussie. Dat lijkt mij wel nuttig. Ja.
9: En nog heel even over Christine Lagarde, wat je altijd in je achterhoofd moet houden, zij komt uit Frankrijk. En als je naar de historie kijkt, Frankrijk heeft elke gelegenheid gebruikt om tegen de schenen van Amerika te schoppen. En de Frankrijk vond het sinds 1944 erg dat de Amerikaanse dollar die rol speelde. Dus Ik kan me voorstellen dat zij de recente ontwikkelingen aangrijpt om te zeggen van, goh, zouden we daar niet iets aan kunnen doen als Europa?
8: Onze gast van deze aflevering is oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit, Paul Hilbers. Paul, van harte welkom.
6: Dankjewel, Ren.
8: Ja, ik zit te twijfelen of ik meteen ga vragen, gaat de dollar verdwijnen? Want als jij ook gaat zeggen, nee, die gaat niet verdwijnen, dan kunnen we een hele korte uitzending maken. Maar ik doe het toch.
6: Nou, ik sluit me wel een beetje bij de voorgaande sprekers aan. Die zien dat ik zeker niet verwacht dat het op korte termijn gaat gebeuren. Ik roep ook nog even in herinnering hoe het is gegaan toen het van het pond naar de dollar overging. Je noemde heel erg lange geschiedenis, lang geleden, maar nog meer recent is dat gebeurd. Dat is in 1944 gebeurd, eigenlijk bij de Bretton Woods.
8: Bretton Woods, ja, precies.
6: En dat was dus een grote schok, hè? Een wereldoorlog. En daarna moest de zaak weer opnieuw worden opgezet, die de omstandigheden creëerde om die stap te maken. Maar dat was helemaal geen gemakkelijk proces. In in feite, er is een heel aardig boek over verschenen, dat heet The Battle of Bretton Woods. Want die Bretton Woods-conferentie was ook een battle in zekere zin tussen de Engelsen, Keynes zat daar namens de Engelsen, en de Amerikanen, om geleidelijk die overstap te maken.
8: Maar wat het mij wel zegt, is dat het, hoe zeggen de Engelsen dat, gradually and then suddenly is gegaan. He, dus langzaamaan werd het Britse pond uitgehold, en opeens, we hadden een Tweede Wereldoorlog, en opeens is het niet meer zo.
9: Al opeens.
8: Nou ja, goed, de Tweede Wereldoorlog. Het
9: heeft 30 jaar lang geduurd voordat de Amerikaanse dollar de rol van het Britse pond overnam.
8: Ja, maar we hebben daar wel met elkaar in Bretton Woods afgesproken. Oké, het worden nu de Amerikanen. En dat is...
6: Het is wel interessant wat er een rol speelt hier. Dat zijn zogenaamde netwerkeffecten. Ja. En dat zijn dus de effecten die beschrijven dat heel lang een bepaalde techniek kan worden gebruikt. En dat het een soort van kritische massa vereist om over te stappen op een andere techniek. Mm-hmm. En er zijn bekende voorbeelden van het toetsenbord op wat je voor je hier hebt staan. He, de QWERTY volgorde. Dat is niet de optimale volgorde in de ogen van velen. Maar het verandert niet meer, omdat iedereen zo gewend is. Geldt ook een beetje voor het gebruik van telefoons, het gebruik van cellphones tegenwoordig. Dus het vereist een kritische massa om zo'n stap te maken. En dat duurt dus een tijd.
8: En dan even voor jou, voor die Fransen. Dan hebben die Fransen toch nog een AZERTY-toetsenbord, waar ik er gewoon knettergek van word als je dat ooit gaat
9: altijd tegen de schroepjes.
8: Altijd die Fransen.
9: Goed, nog even terug naar wat jij daarnet zei. Ja. Wij, in de zin van de wereld, heeft in Bretton Woods niet afgesproken om Amerikaanse dollar de facto door de wereldmunt te maken. Het was eigenlijk de enige optie toen. Mm. Dus men heeft er heel lang over gedaan, omdat het heel gevoelig lag. Maar er was op dat moment geen andere munt die rol kon gaan spelen dan Amerikaanse dollar.
8: Laten we eens even een paar stapjes terug doen en daarover praten. Want Han zegt, ooit gaat de Amerikaanse dollar verdwijnen, maar ik ga het niet meer meemaken. Wat is eigenlijk een wereldreservemunt, Paul?
6: Nou, dat is eigenlijk munt die... Laat ik vooropstellen, er is geen algemene definitie. En er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt. Dit staat niet ergens in de statuten van een organisatie of in een internationale overeenkomst. Dat is uiteindelijk toch een beetje de markt die uiteindelijk bepaalt wat wordt de munt die we met z'n allen gaan gebruiken om zaken in uit te drukken, om internationaal mee te betalen en om in te beleggen. Dus uiteindelijk is het de markt die, en daar kom ik een beetje terug op het punt van die kritische massa, de markt bepaalt uiteindelijk wat we gaan gebruiken.
8: Ja.
6: En het ligt dus niet officieel vast, maar het is dus een munt die eigenlijk die drie rollen heeft. Hè? Ruilmiddel, reserveeenheid en rekeneenheid.
8: Ja. En wat voor voordelen levert het een land op als zij de wereldreservemunt zijn?
6: Nou, dat is nog best wel wat, hoor, moet ik zeggen. In de eerste plaats, wat betekent het? Dat betekent dat andere landen jouw munt gaan gebruiken, maar ook jouw munt gaan aanhouden. En voor zover ze die munt aanhouden in cashvorm, heb je als het ware een soort renteloos krediet van die andere landen die niet terugkomen met jouw munt om dingen te kopen in je eigen land, maar die gewoon laten circuleren buiten je eigen land. Dus en dat heet wel met een mooi woord muntloon.
8: Ja.
6: Het loon van degene die de munt uitbrengt, is dat die renteloze krediet.
8: Het zijn een beetje die vrienden van jou in Saoedi-Arabië die zeggen, het is maar handig als ik een paar Amerikaanse dollars op zak heb, want dan kan ik altijd nog tanken.
9: Het komt er in feite op neer. Niet zo heel lang geleden betaalden wij in dit land ook nog met de checks. Dus je kon gewoon een check uitschrijven. Het komt er in feite op neer dat als jij als land de facto de wereldmunt hebt, dan ben je in staat om aan de lopende band checks uit te schrijven en dingen te kopen, zonder dat je ervoor moet vrezen dat men massaal die checks bij jou gaat inleveren en om geld vraagt. Okay. Dat is het grote voordeel.
8: De andere voordelen nog, Paul?
6: Nou, het is ook een element van liquiditeit, speelt ook een rol. Hè? Als heel veel mensen, heel veel economische partijen jouw munt gebruiken en in jouw munt investeren, dat betekent dat jij een heel grote toegang hebt tot internationale financiële markten. En dat wil zeggen dat je vaak ook goedkoper kan lenen internationaal dan je anders zou hebben kunnen lenen.
8: Ja.
6: Dus het is ook een economisch voordeel in termen van de kosten die het jou die met zich meebrengt in termen van de financiering van je schuld.
8: Je kunt makkelijker staatsobligaties uitschrijven en er is altijd wel vraag naar.
6: Nou ja, de US Treasury Market, hè, waar we hier over praten, dus de markt voor Amerikaans schuldpapier, die is ook zo groot vanwege het feit dat heel veel buitenlandse beleggers die treasuries aanhouden als element in hun liquiditeit.
8: Ja. Is toch, dat dan? Is dat
7: en
8: dan?
7: En toch is natuurlijk de rente op euro's is lager dan op dollars. Dus ik hoor veel mensen zeggen, oh, we hebben de euro, moeten we opsturen in de vaart der volkeren, dan worden wij de wereldvaluta en dan gaat bij ons de rente naar beneden. Nou, misschien.
8: Ja, of
7: maar
8: het is,
7: maar die is al lager dan
8: of het is een teken dat die status van Amerika als wereldreservemunt aan het afbrokkelen is, omdat de rente op staatsobligaties hoger is.
9: Het is van het simpele feit dat de Amerikaanse economie gewoon aanmerkelijk harder groeit dan onze economie.
8: Oké.
6: Ja. En de inflatoren perspectieven verschillen ook, hè, tussen Amerika en Europa.
8: Oké. Is het
10: Hebben we dan alle exorbitante voordelen van Amerika als een reservemunt gehad, of niet?
6: Nou, ik denk dat dit wel de belangrijkste zijn.
10: Ja. En je zegt, het is niet een afspraak geweest. In de volksmond denken we allemaal, ja, dat hebben we met Bretton Woods wel afgesproken.
6: Nou ja, wat we hebben afgesproken is eigenlijk ten aanzien van Amerika drie dingen. Het eerste is, we hebben de dollar als de centrale munt gedefinieerd waar alle andere munten aan gelinkt zijn. In de tweede hebben we de dollar gekoppeld aan goud, ook niet onbelangrijk. Dus we hebben gezegd, we maken één munt wijzen we aan, die koppelen we aan het goud. Alle andere munten koppelen we aan de dollar. En ze hebben twee organisaties opgericht, IMF en Wereldbank, die allebei in Washington staan, dus ook dicht bij Amerika. Dus het was wel een bezegeling van de Amerikaanse hegemonie op dat moment.
7: Mag ik toch nog eventjes terugkomen op die voordelen voor Amerika? Want een van de voordelen die vaak wordt genoemd in het geval van Amerika, dat is, Amerika heeft al decennia lang handelstekorten, dus die voeren meer in dan ze uitvoeren. Als je zo'n positie hebt, dan moet je dat natuurlijk, dan moet je financieren. Dus dan moet je in het buitenland lenen. En er wordt heel vaak gezegd, ja, Amerika kan dat doen, omdat iedereen wil wel Amerikaanse vermogenstitels hebben, omdat ze de wereldvaluta zijn. Dus het feit dat de dollar de wereldvaluta in de wereld is, stelt Amerika in staat om op de heel lange termijn alsmaar tekorten te hebben. En je zou dat ook nog kunnen zeggen van, eigenlijk stelt dat Amerika in staat om om heel erg lang boven zijn stand te leven. Ja. Vind je dat ook een vermeend voordeel van de dollar als wereldvaluta voor de Amerikanen?
6: Nou, je hebt duidelijk gezien dat er een grens is, hè, aan wat je net zegt, dat proces. In 1971 is die dollar uiteindelijk van het goud afgegaan, omdat Amerika een beetje, om in jouw woorden te blijven, boven zijn stand leefde. En daardoor dus er toch wel wat wantrouwen ontstond ten aanzien van die dollar als het centrale element in het systeem. En dan is toen echt een hele wat onrustige periode daarna heeft plaatsgevonden, tot het uiteindelijk, omdat in die periode twee oliecrisis plaatsvonden en Vietnam en Watergate, dus was in het algemeen een hele onrustige periode in Amerika en wereldwijd. Het heeft dus wel een tijd gekost om die status weer terug te krijgen. Dus het is niet vanzelfsprekend.
10: Maar jouw vraag was dan, Han, is het een voordeel dat een land zich zo in schulden kan steken, toch?
7: Ja. Vinden we dat een voordeel?
10: Dat een voordeel?
7: En willen wij dat? En moeten we dat willen?
6: Ja, er is een discussie over dit punt geweest. Ik wil niet te technisch worden, maar het heet, kort gezegd, het Triffin-dilemma.
10: Triffin-dilemma.
6: Triffin was een Amerikaans-Belgisch econoom. Triffin-dilemma. En dat dilemma was, als je een wereldreservemunt wil worden, dan moet je als het ware tekorten hebben om die munt voldoende in omloop te brengen in de rest van de wereld. En die tekorten zelf, die ondergraven weer een beetje je positie als centrale munt.
9: Met andere woorden, het is nooit lang houdbaar.
6: Impliciete paradox in dat systeem.
10: Je graaft eigenlijk uiteindelijk, je bent heel machtig, maar je bent wel je eigen gat aan het graven.
6: Nou ja, dat is misschien een beetje ver, maar je hebt een verantwoordelijkheid voor een wereldeconomie, omdat je de munt uitgeeft waarin de wereld in handelt. Maar om die verantwoordelijkheid uit te kunnen oefenen, moet je iets doen wat ook weer een beetje kan schaden, de basis voor die verantwoordelijkheid die je hebt.
9: Ja. Ik wil nog heel even terug naar het jaar 44 en de internationale
10: Bretton Woods,
9: afspraak.
10: Ja.
9: Bretton Woods, even voor de luisteraar ook, voor het beeld. Je moet je voorstellen, de Tweede Wereldoorlog is gaande nog steeds. Het internationale geldstelsel wat we daarvoor hadden is weg, namelijk goudstandaard. En men kwam daar om afspraken te maken over hoe gaat het geldstelsel na de oorlog uitzien. Wat men zeker wist is wat het niet moest worden. Namelijk terugkeren naar goudstandaard, dat wilde niemand, want het was rigide.
10: Mm-hmm.
9: En men had ook de vrees voor om naar een stelsel van vrije wisselkoersen te gaan. Voor ons is het nu vanzelfsprekend. Wat de euro vandaag waard is, of op dit moment waard is, is 5 minuten later kan heel anders zijn. Maar in die tijd waren vaste wisselkoersen, dat gaf een gevoel van zekerheid, voorspelbaarheid. Zwevende wisselkoersen was een soort nachtmerrie. En om even terug te keren naar het punt eerder. Amerika was het enige land dat die rol kon spelen, namelijk het koppelen van eigen munt aan de dollar, aan het goud. Want op dat moment hadden de VS 2/3 van de goudvoorraad van de hele wereld in handen. En dat kwam weer door een oekase van de Amerikaanse president uit 1933. Alle Amerikanen moesten hun goud inleveren bij de overheid.
10: Ja.
9: Dus Amerika was het enige land waar we de munt van aan konden koppelen aan goud.
10: Ja.
6: Even om aan te sluiten bij wat Eden zegt, en ook bij wat Han eerder zei, dat Bretton Woods, dat noem je. Wat was eigenlijk de hele gedachte achter Bretton Woods? Eigenlijk heel simpel kan je dat samenvatten in een gevoel, we moeten voorkomen dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurt wat na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd. Mm-hmm. En het waren concurrerende devaluaties, handelsoorlogen, uiteindelijk leiden tot militaire conflicten en uiteindelijk de opkomst van Hitler in Duitsland. Dat is eigenlijk in paar zinnen samengevat waarom Bretton Woods. En daar maakte dus die vaste wisselkoers er ook een onderdeel van uit, omdat men wilde voorkomen dat landen weer in die concurrerende devaluatie.
10: Ja, dat je je munt devalueert, dat je dan interessant wordt de economie, maar dan krijg je een soort race to the bottom.
6: Ja, race to the bottom. En dat hebben we gezien in de jaren 20 en 30. Ja. En dat wilde men voorkomen door die wisselkoersen weer te koppelen. Ja.
10: En is het dan, lijkt het dan de huidige tijd, want ik hoor oorlog, ik hoor onrust. Lijkt de huidige tijd dan op de jaren 30 of lijkt de huidige tijd op de jaren 70?
6: Ja, je ziet beide vergelijkingen wel voorbij komen. Ik ben zelf wel wat huiverig om die vergelijking met de jaren 30 te veel te trekken. Want dat was een totaal andere omgeving. De wereldeconomie zag er heel anders uit. Azië was nog helemaal niet de opkomst. En een andere belangrijke factor in de jaren 30 waren de herstelbetalingen van Duitsland, die bijdroegen aan de verarming van dat land, de verarming van Centraal-Europa. En dat droeg dan weer bij aan politieke problemen en handelsproblemen. Dus de vergelijking gaat op een paar punten misschien wel op, maar niet op
10: niet?
6: Veel. Ja? Jaren 30 dus niet, wat mij betreft. Het is gewoon te lang geleden en een te andere wereld. Jaren 70 vind ik interessant. Want jaren 70 hebben toch wel een aantal elementen die je toen zag gebeuren, hebben overeenkomsten met wat we nu zien gebeuren. Dus de dollardiscussie, maar ook twee oliecrisis. We hebben nu ook problemen met de oliemarkt. In Amerika had je politieke onrust rond Watergate. Er waren oorlog, de Vietnamoorlog was in het begin van de jaren 70 nog volop aan de gang. Werd pas in 75 met een vrede afgesloten. Dus er waren een aantal factoren die wel wat doen denken aan de situatie.
10: Maar was er toen ook een discussie van, is Amerika nog wel de wereldreservemunt? Of is dat niet in vraag?
6: Ja, er is wel gesproken toen over de rol van Amerika. Moeten wij dit systeem voortzetten? En de grote beslissing die genomen is dus in die periode is om de dollar uiteindelijk los te koppelen van het goud en om de wisselkoersen te laten zweven. En er was een beetje het gevoel van, gaat het systeem dat wel trekken, die grote verandering, en krijgen we niet weer de chaos die we wilden voorkomen na de Eerste Wereldoorlog? Ja. En uiteindelijk is dat dus goed gekomen. Dat is wel opvallend om dat achteraf te kunnen
10: concluderen. Goed gekomen voor Amerika, of goed gekomen voor de wereld.
7: Ja. Uiteindelijk, denk ik dat. Ik weet je, ik ben opgegroeid aan de universiteit in de jaren 70. En toen was het denken van we moeten vaste wisselkoersen hebben. Dat werd erin ingerend. Ja. Dus dat zat in mijn systeem. En uiteindelijk hebben we natuurlijk we hebben gewoon zwevende wisselkoersen gekregen. En uiteindelijk moet je gewoon zeggen dat toch een heel succesvol systeem is. Je vraagt je ook af of de rol van de wereldvaluta, of het daarvoor dan, wat betreft voordelen en nadelen, of dat dan veel uitmaakt bijvoorbeeld of er een systeem is van vaste wisselkoersen of flexibele wisselkoersen.
9: Maar je zag toen ook, we hebben inderdaad die zwevende wisselkoersen gekregen, maar ook weer niet, want Europa deed er wel alles aan om die schommelingen zo beperkt mogelijk te houden. Want in die tijd was het toch een beetje horrorscenario dat de koers alle kanten op konden, en we wilden enige stabiliteit. En dat is ook het moment waarop het idee euro is ontstaan. We hebben er wel 30 jaar over gedaan om het uit te voeren. Ja. Maar het is daar ergens ontstaan. Ja.
10: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken voordat we dit grote plaatje kunnen schetsen. Zoals de rol van andere landen en hun valuta. Maar helaas, op de radio is onze tijd alweer op. De rest van het grote plaatje kan je horen in onze podcast. Je weet onze aflevering wel te vinden, hè? In de BNR-app of in andere favoriete podcast-apps. Voor nu, dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business University. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende week. Dag.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Nijmegen denkt dat een schietpartij in de buurt van de Vierdaagse feesten niets met die feesten te maken had. Een man werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De schutter is nog niet gepakt. Eerder op de dag was er een steekpartij op de Vierdaagse feesten en maandag werd er meerdere keren gevochten. Een bedrijfsgebouw in Herugowaard in Noord-Holland moet een half jaar dicht. Begin vorige maand werd er iemand neergestoken en er werd geschoten. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het dodelijke slachtoffer zou een Britse crimineel zijn. Het gebouw bleek een drugspand. Een Duitse vrouw is bij een wandeling door de bergen in Zuid-Tirol overleden toen ze naar beneden viel. Ze was met een groep van 10 mensen onderweg toen het misging. De vrouw viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Het was het 2e dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En Mark van Bommel moet op Franse les, want volgens de Telegraaf wordt hij de nieuwe bondscoach van België. Hij moet de Rode Duivels naar het EK loodsen over 2 jaar. Van Bommel is geen onbekende in België. Hij was eerder trainer van Antwerp. Na het tegenvallende WK voor de Belgen moest bondscoach Rudy Garcia vertrekken. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Dus dat is een hele andere wereld.
7: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me, zoals u dat gewend bent, Christian Vlokstra. Welkom Chris.
8: Dankjewel Wouter.
7: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over oplichting op Sint Maarten.
8: Ja. Terwijl het hier tropische temperaturen zijn in Nederland.
7: Heb jij wel eens een zaak op de eilanden gedaan, zoals dat heet? De eilanden?
8: Nee. Kijk, ik heb wel een keer een zaak gehad van een Nederlandse militair die op Curaçao een auto-ongeluk had veroorzaakt.
7: Ja.
8: En die werd vervolgd voor de militaire rechtbank hier in Arnhem in Nederland.
7: Ja.
8: Maar het onderzoek had helemaal plaatsgevonden op Curaçao.
7: Ja.
8: Dus zijn we daar het konto nog. Gingen we naar Rogator. Gingen we daarheen om daar getuigen te gaan horen. Nou, ik heb 1 dag getuigen gehoord. Ik heb 5 dagen in de disco gestaan. Geweldig.
7: Ja, dat kan daar goed.
8: Maar ik heb zelf nooit zaken gedaan op Sint Maarten. Het is wel dat bij mijn oude kantoor waar ik werkte, Fiek Advocaten, is er wel sprake van geweest dat wij zaken daar gingen doen. Maar er zat altijd wel een complexiteit in, vooral als het ging om financiën en onze type cliënten. Ja, als jij een zaak op Sint Maarten gaat doen, dan moet je daar natuurlijk regelmatig heen, moet je naar zittingen, moet je daar verblijven.
7: Dat wordt een
8: kostbare kwestie, laat ik het zo zeggen.
7: Ja. Een zakenman op Sint Maarten heeft op het eiland meerdere succesvolle bedrijven en hij heeft veel aanzien daar. Hij raakt betrokken bij 2 grote commerciële projecten in de haven van Sint Maarten. En dat is een van de belangrijkste inkomstenbronnen op het eiland. De zakenman wordt ook wel als het oliemannetje gezien. Degene die de werkers regelt en van alles organiseert. Samen met de havendirecteur wordt hij verdacht van de oplichting van het havenbedrijf voor het sturen van 7 miljoen euro aan facturen voor diensten die niet zouden zijn uitgevoerd. En hij wordt verdacht van het omkopen van een politicus. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Niels van der Laan. Welkom Niels.
9: Dankjewel.
7: Jij doet eigenlijk uitsluitend financieel-economische zaken. En waarom?
6: Ja, ik ben er door kantoor een beetje ingerold. Ik ben eigenlijk toen ik begon als advocaat, stagiair de eerste 3 jaar... heb ik alleen maar commune gedaan. En kantoor is gespecialiseerd in financieel economisch strafrecht. Dan krijg je een eerste zaak en een tweede zaak. En dan denk je, hé, dit is leuk. Dat kan ik denk ik goed, als ik dat onbescheiden zeg. En dan, voor je het weet, doe je het alleen maar.
7: Chris, ik hoorde Niels net het woord zeggen, commuun.
8: Commune strafrecht, dat is eigenlijk zeg maar het algemene strafrecht. Ja. De strafbepalingen die in het wetboek van strafrecht staan.
7: Ja, ja.
8: Moord, doodslag, mishandeling, bedreiging, oplichting. En dan heb je natuurlijk ook een aantal bijzondere wetten, hè, waar ook strafbepalingen in staan. Die zien voor een belangrijk deel financieel-economische zaken.
7: Ja.
8: Ja, noemen we het bijzonder strafrecht. Maar dat betekent niet dat, zeg maar, want ook in het financieel-economisch strafrecht gaan we vandaag ook bespreken, kunnen er sprake zijn van vervolgingen op basis van eigenlijk commune delicten. Maar die spelen meer in de financieel-economische bedrijfsmatige sfeer.
7: Hey Niels, zijn cliënten die verdacht worden van financieel-economische delicten, zijn die anders dan reguliere cliënten?
6: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het zijn over het algemeen best wel succesvolle mensen die een leven hebben opgebouwd, op bedrijven hebben, een familie. En eigenlijk zichzelf ook echt helemaal niet als een crimineel beschouwen. En dat voor hen het gevoel wel echt een ver van hun bedshow is. Ze zijn vaak hoger opgeleid, hebben genoeg weerwoord. En op het moment dat ze bij mij komen, dan is eigenlijk, nou ja, platgeslagen reageert het merendeel van, waarom zit ik hier? Ik ben toch geen crimineel.
8: Nee. Vind je dat lekker werken met intelligente, hoogopgeleide cliënten?
6: Nou, ik vind dat wel interessant, omdat dat in ieder geval een dynamiek geeft waarin ik weerwoord krijg, waarin ik met mijn cliënt naar een strategie toe kan werken. Ik ook zelf verweren kan testen en kan zeggen van, nou, maar als ik er nou zo naar kijk, hoe reageer jij erop? En dan zegt hij, nou, dat vind ik een heel slecht idee. Of hij zegt, oh, dat is goed bedacht. En die dynamiek is wel heel boeiend.
7: Wat mij er wel een beetje ingewikkeld aan lijkt, en dat is misschien ook een vertekend beeld hoor, Chris, dat je bij het communestrafrecht, als je daar een crimineel zegt, hey, gewoon zwijgen, gaan eerst het dossier afwachten, dat je veel directiever kan zijn als advocaat. Dat lijkt me moeilijker met iemand die zegt, nou, wacht eens even, dit is mijn bedrijf.
8: Nieuws. Ik ga het even heel anders
7: doen. Ik heb 300 man personeel. En volgens mij betaal ik jouw factuur, meneer Van der Laan. We gaan het even doen zoals ik het bedenk.
6: Ja, dat heb je soms. Ik denk dat dat een kwestie is van welke advocaat je zelf bent. Voor mij is dat altijd heel simpel. Zo gaan we het niet doen. Op het moment dat ik zeg, we gaan het zo doen, dan is dat in ieder geval, tuurlijk is dat rijp voor discussie en debat met elkaar. Maar ik laat me niet de wet voorschrijven.
7: Nee, maar
6: bovendien, en dat moet je niet, het zijn ook vaak succesvolle mensen die ook hun eigen beperkingen kennen.
7: Ja, ja.
6: En ook heel vaak bij mij komen en zeggen, Niels, jij bent hier de deskundige. Ik vertrouw op wat jij zegt. En als jij zegt dat we hier linksaf gaan, dan gaan we hier linksaf.
7: Het zijn ook mensen die niet volgens mij gewend zijn aan de bias.
6: Nee. En dat is dan wel weer het voordeel van het financieel-economisch strafrecht. Daar zitten ze ook niet zo vaak. In ieder geval niet gedurende de tijd dat ik ze bijsta.
7: Hey, ik stond net even buiten te kletsen met Chris. En die deed mij een ontboezeming. Jij hebt hem een keer afgewezen, vertelde hij.
6: Hij weet dat nog, maar ik weet dat niet meer.
7: Oh, hij is je niet bijgebleven.
8: Nee, daarom ben ik ook afgewezen.
7: Chris?
8: Nee, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Nee, kijk, toen ik afgestudeerd was, toen werkte ik eerst een jaartje bij de VU. En toen ben ik gaan solliciteren bij de Roos en Pen. Dat is het kantoor waar Niels van der Laan werkt. Toen heb ik een sollicitatiegesprek gehad met Niels van der Laan. En dat was een heel pittig sollicitatiegesprek, waarin hij allemaal dingen aan mij vroeg waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee? En een paar weken later, of een week later, of een paar dagen later zelfs, belde hij mij.
7: Niels.
8: En toen sprak hij de woorden die ik nog altijd herinner. Chris, we gaan je niet aannemen, want ik heb het idee dat jij als advocaat niet alles uit je zaken gaat halen voor je cliënt. En dat heb ik altijd meegenomen in mezelf als een soort van inspiratiebron. Dat ik dacht, nou, let maar op, Niels, let maar op.
6: Ik kan in ieder geval vaststellen dat ik dat volledig verkeerd heb gezien.
8: Maar wij kennen elkaar dus al heel lang. Kijk, achteraf ook trouwens. Kijk, Droos en Pen, hè, en Niels, die financieel-economische zaken is niet echt mijn ding. Ik had toch meer van het bloed en van de drugs en van de coke en dat soort dingen. Dus het was ook maar beter ook. Maar het heeft me wel een eerste wijze les geleerd. Ga ervoor, weet je. En ga voor je cliënt en haal er alles uit.
6: Sta er wel lekker op met zo'n inleiding weer. Van,
8: nou, juist wel. Je hebt juist een belangrijke beroepsles meegegeven.
7: Je hebt de man naast mij, de man die week in week uit deze podcast co-host.
8: Heb jij mede gevormd?
7: Ja, precies. heel even. Deze zaak die speelt op Sint Maarten. Er gebeurt door Nederland heel veel om corruptie op die eilanden aan te pakken. Hoe zit dat volgens jou?
6: Nou, wat er een aantal jaren geleden gebeurd is in 2016... is dat er een project vanuit Nederland is gestart... waarbij heel veel geld jaarlijks voor de aanpak van dit soort zaken... wordt uitgegeven en besteed aan het salaris van rechercheurs... officieren, rechtscommissarissen, nou, de hele rimbam... om corruptie-gerelateerde dossiers te onderzoeken... om daar de corruptie aan te pakken.
7: Is die TRT-corruptie daar zo welig?
6: Nou ja, als je het in ieder geval de Nederlandse overheid... en al die mensen vraagt, zeker. Het is natuurlijk op zichzelf een hele andere cultuur. Daar, zeker. De lijnen zijn heel kort.
7: Ja.
6: Mensen,
7: kleine gemeenschappen.
6: I scratch your back, you scratch mine. Dat
7: cliëntelisme
6: gaat.
7: Noemen we dat hier.
6: Dus het blijft altijd, en dat maakt die zaken overigens als Nederlandse advocaat daar ook wel heel interessant, is moet je het nou met de Nederlandse bril bekijken of zit daar toch ook wel gewoon de cultuur van het eiland in? En waar zit die scheidslijn als het gaat om corruptie? Kijk, wat ik altijd lastig vind, is dat er vanuit Nederland eigenlijk geen cent geïnvesteerd wordt in de rechtsbijstand. Dus de advocaten die daar staan zijn, die worden overspoeld door corruptie-gerelateerde extreem complexe zaken waar ze eigenlijk weinig ervaring mee hebben. En dan moeten ze het opnemen tegen officieren en rechters die gedetacheerd zijn vanuit Nederland. Dat is niet helemaal een level playing field wat ik zelf goed vind.
8: Ik denk dat veel luisteraars dat eigenlijk niet weet, maar dat kun jij vast goed uitleggen, Niels. Je zegt net, omdat je zo'n slimme man bent. Ja. Nee, maar er zijn veel Nederlandse officieren en Nederlandse rechters op de eilanden. Hoe zit dat precies?
6: Nou, er zijn eigenlijk bijna geen rechters van de eilanden en heel weinig officieren. En dat komt natuurlijk doordat er wonen daar weinig mensen. De mensen die daar wonen en recht gaan studeren, die studeren ofwel daar al geen recht. Het kan wel, maar ja, die gaan dan al naar Nederland. Die blijven vaak hier, komen niet terug. Dus als het gaat om het aantrekken van kwaliteit, ja, dan wordt er toch vaak wel teruggegrepen op Nederlanders, Nederlandse rechters en Nederlandse officieren.
7: De zaak van het oliemannetje van Sint Maarten, de ondernemer die werd beschuldigd van omkoping en fraude. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
6: Ik doe al jaren best wel veel zaken op de eilanden. En ik had in 2018 had ik net een best wel grote mediagevoelige zaak succesvol afgerond. Dus ik was daar best wel veel in de media geweest, denk ik. En ja, dan is het een beetje mond op mond. En als je daar eenmaal een naam hebt, dan komen mensen sneller bij je. Dus ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een advocaat die ik ook overigens uit die andere zaak al kende.
7: Ja.
6: En die zei, ik heb een cliënt die heeft een probleem. Kan jij hem helpen? En zo is dat balletje gaan rollen.
7: Oké, dus dan krijg je een verzoek. Want die persoon in kwestie, de verdachte, die had dus al een advocaat op Sint Maarten. Dan krijg je een verzoek van, joh, we hebben wat hulp nodig. Wat ga jij dan doen als je hier nog in Nederland zit? Of pak je gelijk het vliegtuig?
6: Nou, nee. Je gaat eerst het dossier lezen. Kijk, eerst maak je natuurlijk afspraken. Ook over de financiën, laten we eerlijk zijn. Je moet wel vermogend zijn om een Nederlandse advocaat te kunnen laten komen. Dat is natuurlijk gewoon zo. En dat maakt het ook heel oneerlijk en onrechtvaardig natuurlijk. Dat is ook overigens waarom ik me zo druk maak over het feit dat Nederland wel heel veel geld investeert aan rechters en officieren en niet aan rechtsbijstand. Dus nou, daar ga je het over praten. Dan vervolgens ga je het dossier eerst lezen. In dit geval was het wel een zaak die al een aantal maanden, zo niet jaren, misschien al wel liep voordat ze mij erbij riepen. En een maand later of zo was er een regiezitting. En toen heb ik dus het dossier gelezen. Ik heb bedacht wat mijn strategie was. Ben naar het eiland gevlogen, heb mijn strategie met de klant besproken.
7: En wat voor man was dat?
6: Nou, het was in zoverre dan weer niet de typische cliënt die ik doorgaans bij sta. Ik las het dossier en ik las dat de getuigen hem allemaal omschreven als Mr. T uit die A-team.
7: Oh jeetje, ja jongens. Dat is...
6: Ik moet zeggen, ik had het vorige gesprek hier en met jullie redactie en toen was het wie?
7: Ja, Mr.
6: Toen dacht ik, oké, ik word echt oud.
8: Ja, maar nee. Anneke is ook een hele jonge bloem. Ja, maar, heel talentvol. Ja, maar
7: even voor de luisteraars die dat niet weten, die pakken nu allemaal even hun telefoon. Die googelen A-team en dan BA. En dan heb je BA en dan zie je Mr. T. En dat is eigenlijk, dat was een soort jeugdheld, hè?
6: Ja, nee, voor mij. Dat was natuurlijk een fantastisch personage.
7: De A-team.
6: Die een hele grote, stevige, sportschoolachtige, zwarte man die heel agressief en bozig uit de hoek kwam, maar een absoluut hartje van goud had.
8: Ja. Behangen met sieraden ook.
6: Ja, ja. Zeker.
7: Hij zag jouw cliënt er echt zo uit als Mr. T?
6: Het was spot on.
7: Nee,
6: 100%.
7: Ook met die gouden ketting.
6: Ja, alles.
7: Oh, wow. Nee,
6: En ook het hartje van goud. En het overkomen. En de manier waarop hij dwingend en dingen zei. En hoe hij dat dan anders bedoelde.
7: En zat hij op dat moment gedetineerd?
6: Nee.
7: Oké. Okay. En wat vertelde hij aan jou?
6: Nou ja, hij vertelde aan mij, ik zit in deze zaak. En ja, wat heb ik gedaan? Ik ben een zakenman. Ik regel dingen hier op het eiland. Als ik een commerciële opportunity zie, dan stap ik daarin. En die heb ik hier gezien. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb mijn bijdrage geleverd. En nu zeggen ze ineens dat het strafbaar is. Ik begrijp er helemaal niks van.
8: Kun je even uitleggen die haven? De haven op Sint Maarten. Waarom is die haven zo belangrijk?
6: Nou ja, het toerisme is natuurlijk mega belangrijk voor dat eiland. En Sint Maarten is heel erg afhankelijk van cruiseschepen die daar aankomen. En het havenbedrijf, wat voor 100% eigendom is van de overheid, is daarmee eigenlijk het meest grote en machtigste bedrijf wat gaat over toerisme. En die hebben heel veel verschillende onderdelen. Maar die moeten er dus voor zorgen dat al die cruiseschepen bereid zijn om te blijven komen. Maar die moeten er ook voor zorgen dat de feeling van toerisme ervoor zorgt dat die mensen komen. Dus dat betekent dat ze een hele brede verantwoordelijkheid voelen en hebben als het gaat over het schoonmaken van het eiland, als het gaat om het opschonen van de boulevard, het neerzetten van strandbedjes. Dat klinkt allemaal heel erg enorm. Maar dat is heel breed, die activiteiten van het havenbedrijf.
7: En waar werd jouw cliënt nou precies van verdacht?
6: Bladgeslagen sloeg het op twee onderdelen. Eén zaak ging over bijna 300 facturen die waren ingediend bij de haven, waarvan het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde, daar is helemaal niet voor gewerkt. Dat zijn gewoon 300 facturen die allemaal schimmige bedrijfjes met een vrachtwagen hebben ingediend bij de haven en betaald hebben gekregen, maar daar hebben ze nooit iets voor gedaan.
7: En om wat voor bedrag ging dat?
6: Bijna 7 miljoen in totaal.
8: En dat waren zijn bedrijven, of niet?
6: Nee, dat waren niet zijn bedrijven. Dat was ook meteen zijn standpunt. Hij zei, ik ben het oliemannetje, ik weet hiervan. Al deze bedrijfjes, dat zijn kennissen en vrienden die mij misschien ook wel gevraagd hebben, hoe moet ik zo'n factuur maken? Misschien heb ik ze zelfs wel eens geholpen bij het maken van zo'n factuur. Het kan ook best zijn dat op het moment dat de havendirecteur tegen mij zei, regel dat, maak dat schoon, dat ik vervolgens naar een vriend ging en zei, kun je dat schoonmaken? En dan stuurde hij een factuur.
7: Dat was het eerste feit. Waar vind je nog meer van?
6: En het tweede feit was dat er een groot baggerproject was. En dat betekent gewoon dat de haven moet worden uitgediept. En er was gepland dat er binnen een jaar of zo het grootste schip ter wereld daar zou aanmeren. Maar daar moest de haven voor worden uitgediept.
7: Ja, het is natuurlijk gewoon zo'n cruiseschip is een drijvend flatgebouw. Dat is immens.
6: Precies. Dus gigantisch. Dus moest er zand uit de haven worden gebaggerd. Met baggerschepen. En dat wordt dan vervolgens op het land gelegd. En dat wordt dan in allerlei vrachtwagens geladen. En dat wordt dan over het eiland verspreid.
7: En hoeveel geld was daarmee gemoeid?
6: Dat was een project van, denk ik, zeg ik uit mijn hoofd, tussen de 10 en de 15 miljoen. Misschien wel iets meer nog. En het aandeel wat mijn cliënt had daar een fee tussen de 10 en de 15 miljoen. Misschien wel iets meer nog. En het aandeel

0: 6,8 miljoen in zijn eigen zak had gestoken.
1: Dat was niet het idee. Er was ook echt geen enkel bewijs voor. Werd ook niet betoogd. Wat op zichzelf een relevant ontlastend feit ook voor mij was. Omdat op zichzelf alle geldstromen en alles wat mijn cliënt verdiende, dat was extreem transparant. Want daar waar het om die 3 miljoen consultancy ging, nou, daar was hij altijd meteen ook eerlijk over geweest. Nou, dit is het. Ja, het is veel geld, maar dat was ik waard.
2: Hij is het oliemannetje. Daar zit ook nog iemand, een directie van dat havenbedrijf natuurlijk bij. Bij zoiets. Want die, je dient facturen in. Dan zeggen zij, geven ze daar een groen stempeltje op. Of scheuren ze doormidden. En ze mieteren ze in de prullenbak. Hoe zaten die verhoudingen?
1: Nou ja, dat maakte deze zaak juridisch ook wel interessant. Omdat de directeur van de haven, de CEO, was de medeverdachte. En het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie was, zij hebben samen met z'n tweeën de haven opgelicht. En er waren inderdaad groene en rode stempeltjes, zeg maar, en opmerkingen op die facturen van die man van de haven, die dan zei, ja, werk is niet goed uitgevoerd, of niet betalen, of wel betalen, of ik wil een rapport van alles. En daarvan zei het Openbaar Ministerie, ja, dat is allemaal fake. Die man die wist hiervan dat er niet betaald werd, en die heeft dat samen met mijn cliënt gedaan.
2: Is eigenlijk wel een soort klassiek mafioze aantijgingen. Dat je dus gewoon samen met een mannetje die je kent, even dat havenbedrijf, en dat je gemeenschapsgeld in je eigen zak,
0: steekt.
1: Nou ja, dat was wat het Openbaar Ministerie ook daarvoor gold. Ook bij de CEO van de haven was er geen enkel bewijs dat hij daar een cent beter van was
0: geworden. Maar er is nog wel één relevante andere verdenking, vind ik dan, in dat verband. Dat is de omkoping van de ambtenaar, van de politicus. Wat was daar het verwijt dan?
1: Nou, dat hing samen met het Bagger-project. Omdat er was een Amerikaanse partij, die kreeg uiteindelijk dat baggerproject toegekend. Dus die mocht factureren aan de haven voor al die werkzaamheden. Die betaalde ook die 3 miljoen fee aan mijn cliënt. En vervolgens was er een politicus die betrokkenheid had bij de toekenning van wie mag dat project dan uitvoeren. Hoewel daar discussie over was, over, dat is vaak in corruptiezaken, van ja, wat is nou de beslissingsbevoegdheid van de omgekochte ambtenaar. Maar goed, die was wel zo nauw bij dat project betrokken. Die had geld gegeven. Stelling van hem en mijn cliënt was, dat was een lening. Had niets met deze kwestie te maken.
0: Een lening van jouw cliënt aan die ambtenaar, bedoel je?
1: Ja. Ja. Maar de gedachte was, hij heeft geld gekregen. Daardoor heeft die Amerikaanse partij het contract gekregen. En daarmee heeft mijn cliënt 3 miljoen gekregen.
0: Helder.
2: Als ik dat zo hoor, dan kijk ik ook met mijn Nederlandse brilletje daar natuurlijk naar. Oké, dus jij gaat geld lenen en je bent een oliemannetje. En dat is natuurlijk wat jij net ook aan het begin van deze uitzending zei, Niels. Dat is, met welke bril kijk je hier nou naar? Nou, is dat in deze zaak voor jou cruciaal?
1: Nou ja, zeker. En dat is met heel veel dingen van wat bewijst dat wat in je dossier ziet. Bijvoorbeeld in Nederland lees ik vaak in dossiers dat iets niet uit de administratie blijkt. En dat is dan een relevant gegeven. En dat kan best wel bewijswaarde hebben. Maar als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Nee. Daar is hij overigens ook op vrijgesproken, omdat hij nooit dat soort brieven had gekregen. Want het Openbaar Ministerie zei, je had belasting moeten betalen. En hij zei, maar ik heb nooit een brief gehad. Dus dat is een hele andere wereld.
2: Nou ja, die hele andere wereld, dat lijkt me dus ook voor een advocaat ingewikkeld om je in te verdiepen. Want jij kijkt natuurlijk ook met een Nederlandse bril.
0: Ja, maar het geeft ook kansen natuurlijk.
2: Nee, maar je hebt ook een Nederlands Openbaar Ministerie. De rechters zijn niet zelden afkomstig uit Nederland op de Antillen. Ja. Dus je hebt toch te doen ook met de Nederlandse bril.
1: Ja.
2: Terwijl je dan, ja, tegelijk.
1: Maar dat is ook de uitdaging. Dat is ook de uitdaging. En daar heb je ook je klant voor. En de advocaat op het eiland. Hè? Want laten we niet vergeten, ik doe dat dan dus niet alleen. Ik doe dat samen met een advocaat op het eiland. Je mag als Nederlandse advocaat ook niet in je eentje zo'n zaak doen.
2: Ja.
1: Je moet toestemming krijgen van het Hof om überhaupt te mogen optreden. En die kunnen je natuurlijk ook veel meer die cultuur schetsen. En dat is ook inderdaad, wat Christian zegt, een kans om dat uit te leggen en zeggen, ja, zo moet je er naar kijken.
0: Maar het Nederlands recht geldt daar wel in zekere zin, toch?
1: Ja, het is in zoverre wat daar is de Nederlandse strafwet in versimpelde vorm. Eigenlijk uit de jaren 80, 90 is die min of meer gekopieerd. Vervolgens nooit meer aangepast. Dus je hebt vrijwel vergelijkbare strafbepalingen. En belangrijk ook daarbij is dat de Nederlandse Hoge Raad is ook de Hoge Raad van uitspraken op de eilanden. En dat zorgt ervoor dat de jurisprudentie van de Hoge Raad daar ook van toepassing is.
2: Straks in Napleit hoor je meer over de omvangrijke corruptiezaak op Sint Maarten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Sint Maarten zeg je eigenlijk, hier heb je mannetjes nodig die op zichzelf geen formele entiteit hebben of wat dan ook. Hè, of anders maar wel nodig zijn om zo'n project überhaupt kunnen laten slagen. En daar dus ook een soort van commissie voor krijgen.
1: Ja, nou ja, commissie. Zei die mannetjes, althans mijn klant was dan het oliemannetje. Dus die was in feite degene die al die werkers regelde. Maar al die werkers hadden allemaal hun eigen bedrijfjes.
0: Precies, ja.
1: Die facturen stuurden voor het zand wat ze heen en weer hadden gesleept.
2: Ja, eigenlijk Niels betoog juist, zo gaat dat hier nou eenmaal.
1: Nou ja, ja. Dat heb ik duidelijk uitgelegd. Van, nou ja, je moet er zo naar kijken. Op die manier kon dat project doorgaan.
2: Ja, want ik las ook ergens dat er behoorlijk fors gefactureerd was voor vrachtwagens met zand. €25.000 geloof ik per vrachtwagen. Waarvan ik
1: denk dat dat overdreven is. Maar de facturen waren niet heel erg gespecificeerd. Dus er stond gewoon rijden met een vrachtwagen. $25.000.
2: Daarvan zou ik, en dan zeg ik heb het nog steeds dat Nederlandse brilletje op. Dan zou ik denken, nou, hè?
0: Is de boekhouder. Is de boekhouder.
1: Makkelijk verdiend.
2: Ja, pikkind is winter. Hupsakee. Weet je, dat is makkelijk verdiend.
1: Ja, eens. En op het moment dat er nergens urenregistratie en duidelijk is hoeveel kubieke meter zand er daadwerkelijk vervoerd is, dan en het gewoon met een hark gaat, dan is dat in potentie makkelijk verdiend.
0: Ja.
1: Speelde wel mee hier, dat was ook een verweer wel van ons, dat er wel in ieder geval in onze beleving voldoende aanwijzingen waren dat dit ook vanuit de haven en 100% aandeelhouder de overheid ook wel een manier was om de economie te stimuleren op het eiland en om die mensen ook aan het werk te houden en werk te krijgen. Dan was het net iets minder belangrijk of het nou 25.000 moest zijn of 15.000 of 20.000. Als dat mensen aan het werk hield, dan was dat in het belang van de overheid.
0: Ja.
1: En nou, dat gevoel kreeg ik ook wel. En dat speelde ook bij de directeur van de haven. Die was ook daar denk ik wel makkelijk in. Maar die zag dat belang ook. Nou, het Openbaar Ministerie zei, ja, die was daar makkelijk in. Want die was medeverdachte. En die was zelf de boel aan het oplichten. Dus dat zegt ons dat niks zoveel.
2: Ja, het OM zegt van ja, mogelijk is die haven door corruptie en wanbeleid in gigantische financiële problemen geraakt. Dat was een beetje het betoog van
1: dat
2: het
1: OM. Dat was een beetje de teneur.
2: Ja.
1: Dat was niet wat de haven zelf vond. Want dit was natuurlijk een hele wonderlijke situatie waarin de haven zelf bijvoorbeeld ook nooit aangifte heeft gedaan van oplichting. Zij voelden zichzelf ook niet opgelicht.
2: Ja.
1: Waren leidend en zaten gewoon op hun handen en te wachten tot de uitspraak. En ja, die CEO, dat was natuurlijk de hele tijd de discussie. Trad hij nou op als directeur van de haven? Of was hij de medeverdachte en was die de haven aan het oplichten?
2: Ja, en als je dan heel even uitzoomt en naar de gedachten van het Openbaar Ministerie kijkt, dan zie je dan toch dat ze denken van nou, er is daar op dat Sint Maarten, daar is het een zootje. Er is een brug gefinancierd om te zorgen van een betere verbinding naar de haven. Nou, je kan echt wel grote vraagtekens stellen bij het nut van die brug.
1: Die brug is ongelooflijk belangrijk voor het eiland overigens. Want ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar
2: ik ben nog nooit
1: voordat die brug er was, duurde het 3 kwartier voordat je überhaupt op het vliegveld was. En met die brug ben je er zo.
2: Ja, een lening bij een onbekende Panamese holding in 2009. Die holding blijkt in de handen van de boer van de voorzitter van de Raad van Commissaris in de haven. Het OM zet eigenlijk een beeld neer van de ene hand was daar de andere. En er wordt heel veel geld mee verdiend. Klopt dat? Klopt het dat het OM een beetje dat beeld neerzet?
1: Ik denk dat het klopt dat het Openbaar Ministerie dat beeld neerzet.
2: Ja.
1: Ik denk dat het op zichzelf ook klopt dat het anders gaat qua cultuur, qua organisatie dan het in Nederland gaat. Ik sluit ook zeker niet uit dat er daar meer corruptie is dan hier in Nederland. Zoals gezegd, de wereld is daar anders.
2: Ja.
1: Wat ik me wel altijd heb afgevraagd, en dat vraag ik me nog steeds af, is ja, al zou het zo zijn dat het daar allemaal een zootje is, ga je dat nou met het strafrecht veranderen?
2: Ja.
1: En natuurlijk niks doen is ook geen optie. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat, nou, laat maar. Laat iedereen maar corrupt. We gaan ze niet vervolgen. Maar het is een best wel lastig evenwicht van hoe gaan we dat nou veranderen, uitgaande van dat het zo is wat jij schetst.
2: Neem ons eens even mee naar die zitting. Hoe ging dat?
1: Nou ja, in eerste aanleg, dat is wel in zoverre anders dan in Nederland, heb je maar één rechter. Dus eigenlijk
0: bizar is dat, hè?
1: Ja, dat is zeker.
2: Voor een meervoudige kamer heb je één.
1: Nee, het is dus geen meervoudige kamer.
2: Het is een enkelvoudige kamer, ja, sorry.
1: Een enkelvoudige rechter.
2: Ja.
1: En dat maakt de lijntjes op zichzelf heel kort. Maar je bent dagen en maanden met elkaar in de weer.
0: Maar ben je dan echt weken op Sint Maarten om zo'n zaak te doen?
1: Nou nee, meestal ben ik daar een week.

0: ik, gewoon voor een regiezitting, voorbespreking, nabespreking en terug. Dan zijn er bijvoorbeeld getuigen toegewezen. En dan in deze zaak waren een heleboel getuigen toegewezen. En dan moet ik weer voor een week 10 getuigen horen. En dan ga ik weer erheen en dan ga ik weer terug. Er zijn getuigen in Amerika gehoord, moest ik heen en weer terug. Maar je bent niet 3 maanden daar op het eiland.
1: Nee.
0: Uiteindelijk is dat gewoon hoe het in Nederland ook gaat. Je hoort getuigen, je hebt onderzoekswensen en uiteindelijk heb je een zitting. En dan wordt de zaak afgepleit.
2: Hoe was het met jouw cliënt? Want iedereen kende hem, hè? De B.A. Barrackes van Sint Maarten. Dat is een bekend figuur. Er wonen niet heel veel mensen. Dus die staat dan voor het hekje. Hoe werd er tegen hem aangekeken op dat eiland?
0: Ja, dat vind ik wel lastig om te zeggen. Dat blijft een beoordeling van mensen die zeggen, nou, eerst nog maar eens zien wat er gebeurt. En wat er uitkomt voordat we iemand daar willen. Daar zijn ze denk ik wel anders dan in Nederland. Als je hier als zakenman in de media komt op verdenking van corruptie, dan kan je het soort van
3: vergeten
0: of je überhaupt in de rechtszaal bent geweest. Dat is daar wel echt totaal anders. Daar kun je gewoon prima nog zaken blijven doen. Dat vinden mensen ook helemaal niet een probleem. Ook vanuit de gedachte dat daar nog wel meer zaken mensen waar jij zaken mee doet ook vervolgd worden. Dus het feit dat je vervolgd wordt is daar minder spannend dan in Nederland.
2: Het is geen brevet van onvermogen zoals in het calvinistische klein landje hier aan de Noordzee.
0: Ik heb niet de wetenschappelijke data, maar als je kijkt naar hoeveel zakenmensen en politici daar vervolgd worden, ten opzichte van hoeveel er zijn, dat is gewoon, dat komt ook doordat Nederland zoveel investeert om daar die zaken in te doen.
1: Even voor mijn beeld, hè, hoe moet ik het zien, hè, die zittingen daar? Ja, dus je hebt een enkelvoudige Nederlandse rechter. Je hebt jouw cliënt, je hebt jou, de officier, de andere advocaat. Zit de zaal ook vol in het publiek of viel dat wel mee?
0: Nou ja, wel. Je hebt best wel veel pers. Ja. En pers is daar ook wel vaak weer in kampen verdeeld op de eilanden. Welke politieke partij? Daar kan je ook een podcast over maken, Wouter.
2: Over politiek en
0: pers daar.
2: Ja.
0: Waarmee ik niet wil zeggen dat het slechte pers is, maar het is anders gekleurd, merkte ik wel ook soms dan in Nederland.
1: Ja. En moet jij dan als advocaat, dat vroeg mij even af, anders opereren ook? Even los van de inhoud, van je inhoudelijke verweren, maar gewoon hoe je optreedt, qua strategie of je toon, of is het eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde?
0: Dat is echt identiek.
1: Ja.
0: Ik bedoel, je hebt Nederlandse rechters, je hebt Nederlandse officieren, je kent ze ook nog uit Nederland soms en je optreden is precies hetzelfde.
2: Ja. Wat eist het Openbaar Ministerie tegen jouw cliënt?
0: Er werd 7 jaar geëist.
2: Dat is wel stevig.
0: Ja, dat is zeker stevig. Het ging ook wel om heel veel geld natuurlijk. En om veel verschillende delicten. Oplichting, valsheden, corruptie. Dus, ja.
2: Wat heb jij bepleit?
0: Nou, ten aanzien van de facturen heb ik in de kern bepleit dat je niet kon vaststellen dat ze vals waren. Omdat er misschien best wel discussie mogelijk was over of al het werk was uitgevoerd en wat er dan precies was uitgevoerd. Maar het was ook glashelder dat er best wel veel werk was uitgevoerd. Dus er was heel veel discussie over, ja, maar dat was niet dit waard. En vervolgens zei ik, oké, daar kun je best wel met je Nederlandse blik naar kijken. Maar als jij een factuur stuurt met gereden met een vrachtwagen, €25.000. En die wordt door de CEO afgetekend en die wordt betaald. En het is best aannemelijk dat je ook gereden hebt met je vrachtwagen. Dan is die factuur niet vals. En we kunnen
2: dan is
0: ook
2: het heel duur.
0: Dan is het heel duur, wellicht. Maar dan moet je ook vaststellen hoe vaak hij gereden heeft om te kunnen bewijzen specifiek dat hij inderdaad heel duur was.
2: Mijn onderbuikje begint er wel een beetje van te borrelen, Niels. Dat ik denk van nou.
0: De officieren op dat eiland zijn natuurlijk geen koekenbakkers. Op het moment dat het allemaal prachtig geadministreerd was en er glashelder was hoeveel er gewerkt was, dan was er nooit een zaak geweest. Dus dat je kon discussiëren over, goh, klopt dit allemaal wel?
2: Ja.
0: Ja. Maar dat is uiteindelijk in bijna alle financieel-economische fraudezaken die ik doe wel zo. Ik bedoel, op het moment dat het glas helder is, dan heb ik geen werk en heb ik geen zaak. Ja.
1: Nee, want precies daarin zit ook je kans. Juist omdat het allemaal onduidelijk is, kun je daar weg mee uit. En ten aanzien van het baggerproject?
0: Nou, ten aanzien van het baggerproject was het wat complexer. Maar daar was in de kern mijn verweer. Hij is zijn geld echt waard geweest. De haven heeft helemaal niet te veel betaald. Het was een marktconforme prijs. Dat kon ik ook bewijzen. Iedereen zei ook dat hij heel belangrijk was geweest voor het project. De Amerikaanse eigenaren die zeiden ook, ja, zonder hem hadden we dit project niet gedaan. Waren we er niet eens aan begonnen. En ik zei, de directeur van de haven, en dat was een kernverweer, de directeur van de haven wist van zijn rol als olieman. Wist ook dat hij daar geld voor kreeg. Misschien wist hij niet dat het 3 miljoen was. Maar dat hij ervoor betaald werd, was duidelijk. Dat is voor hem ook helemaal geen probleem. Toen hij in de procedure geconfronteerd wordt met hij heeft er 3 miljoen voor gekregen, wat vindt u daarvan? Was zijn reactie vrij vertaald. Nou, dat is veel. Maar ik sta nog steeds achter onze beslissing om dat met deze partij voor dit bedrag te doen. Want het is allemaal goed gegaan. Het is geregeld. Die boot, de grootste boot van de wereld, die kon uiteindelijk op tijd komen. Dus ja, eigenlijk zou ik met de kennis van nu hetzelfde hebben gedaan. En daarvan zei ik, er is geen bewijs dat de CEO medeverdachte was. En als de CEO geen medeverdachte is, dan was hij dus CEO. En als een CEO van een haven dat zegt, dan is hij dus niet opgelicht. Dat is eigenlijk mijn verweer.
1: Je kan moeilijk iemand oplichten die zelf niet opgelicht is.
0: Nou ja, daar kan je dus in deze zaak over discussiëren. Ja. Omdat hier het in de kern dus inderdaad mijn standpunt was. De haven is niet opgelicht. De CEO wist ervan. Die voelt zich ook niet opgelicht. Dus er is geen oplichting.
2: Wat besliste de rechtbank?
0: Nou, in eerste aanleg kreeg hij eigenlijk gewoon volledig onderuit de zak. Die voor alles veroordeeld. Kreeg hij 66 maanden.
2: Werden zijn medeverdachten ook veroordeeld?
0: Ja, de directeur werd ook veroordeeld. Ook voor alles. Dus ja, dat was een gigantische klap. En een ongelooflijke nederlaag. Zo voelde ik dat in ieder geval.
1: Was je toen in Nederland of was je daar toen dat vond?
0: Ik was in Nederland. Ik weet het nog goed zelfs. Dat is ook wat ik lastig vind soms aan mijn werk. Dat me dat emotioneel gewoon echt raakt. En dit was echt een klap. En ik had net die dag de oplevering van mijn nieuwe huis gehad. Ik zat met mijn schoonouders en mijn kinderen dat te vieren. En toen kreeg ik het appje. Ja, poef. Nou, dan is je dag, je avond en de week daarna is het wel best wel verpest. Ja. Dat was wel echt, daar was ik echt kapot van.
2: Maar je zou kunnen zeggen, ik ben een chirurg en ik doe mijn werk naar beste kunnen. En dat raakt me niet emotioneel, maar dat heb jij dus niet.
0: Nee, ik slaap er niet van. En dat maakt het leven ook als advocaat voor mij ook best wel zwaar. Die betrokkenheid. En je gaat heel erg mee met je cliënten. En daar moet je een bepaalde afstand van houden. Maar je kunt vaak heel erg de waarheid op en in financieel fraudezaken misschien nog meer dus dan in die commune. Je kunt de waarheid vaak op best wel veel verschillende manieren beoordelen. En in zo'n grijs gebied heeft zowel een officier als een advocaat vaak het gevoel dat ze aan de juiste kant van de rechtvaardigheid staan. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want dan kun je discussiëren over waar is die dan. Maar dat maakt het wel lastig als advocaat.
2: Zijn jullie in beroep gegaan?
0: Ja, zeker. Er was niet zo heel veel te verliezen ook. Dus ja, we zijn in hoger beroep gegaan. Nou ja, dan kom je weer bij 3 rechters. En dan gaat het hele circus, net als in Nederland, eigenlijk gewoon helemaal opnieuw.
2: Een herhaling van zetten?
0: Ja, dat was denk ik in de kern wel een herhaling van zetten. Er was weinig nieuws. We hebben ook niet heel veel getuigen meer gehoord.
2: En dan hoop je dus eigenlijk van dat je deze rechters kunt overtuigen van jouw kant van het verhaal.
0: Ja. En dan heb je daar dan nog, denk je, nou ja, dat zijn het er in ieder geval 3 in hoger beroep. Ten opzichte van die ene, die overigens natuurlijk ook naar eer en geweten dat heeft opgeschreven. En tot de conclusie is gekomen dat hij vond dat alles bewezen werd. Maar ja, dan hoop je dat er natuurlijk anders over geoordeeld wordt.
2: Wel grappig hè, Chris? Dat lijkt bijna wel civiel recht, hè? Dat je gewoon, je probeert dus de rechtbank echt te overtuigen dat jouw visie de juiste is.
1: Ja, maar het is denk ik wat Niels zegt, is wel goed om te realiseren. Kijk, als je een moord hebt, dan is meestal duidelijk dat die moord is gepleegd. Ja. En dan gaat het eigenlijk alleen maar om de vraag, wie is de dader? In het financieel-economische zit je vaak nog met een voorvraag, is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd? Ja. Dit is los van daderschap. Is er wel sprake van opzet? Is er wel sprake van laten handelen of whatsoever? Dus dat maakt die discussie ook heel anders. Zeker als het zeg maar een grijs gebied is. En ik ken Niels een beetje. En zeker op het moment dat je overtuigd bent van je eigen gelijk.
0: Nou ja, je hebt in dit soort zaken, precies wat Christian zegt, eigenlijk altijd een opzetverweer. In een moordzaak gaat het vaak om, ja, kun je bewijzen dat die verdachte het gedaan heeft, maar gaat het er niet om, ja, nee, ik had niet de bedoeling toen ik mijn wapen schoot.
1: De AK, om die man.
0: Zijn kop te, ja, dat soort discussies verweren de prettige wedstrijd natuurlijk. Maar in het financieel-economisch strafrecht is dat gewoon echt een grijzer gebied. Hele complexe regelgevingen, structuren.
2: Ja, ik wist het niet. Het is eigenlijk ook wel een valide argument. Ja, ik wist niet dat die regels veranderd waren of dat die er überhaupt waren. Of...
0: Dat is zeker een element. En dan krijg je, ja, maar iedereen moet de wet kennen. En dan zeg je, ja, maar de wet is heel complex. En dan heb je deskundigen die de wet op verschillende manieren uitleggen. En nou ja, voor het wet heb je natuurlijk weer een prachtig verweer.
2: En Niels, het hoger beroep. Wat werd het uiteindelijk voor jouw cliënt?
0: Nou, in hoger beroep is die uiteindelijk vrijgesproken voor alle facturen. Dat was natuurlijk best wel een een groot deel van
2: 7 miljoen.
0: Dat was 7 miljoen. Dat ging wel echt ergens over. En daarvan heeft het Hof eigenlijk mijn verweer in de kern gevolgd. En gezegd, het Openbaar Ministerie kiest ervoor om alle facturen gewoon te lasten te leggen. En te zeggen, er is niet voor gewerkt. En dat moeten we dan bewijzen. Ja, dat kunnen we niet bewijzen. Want er is duidelijk gewerkt. Of dat wel of niet de moeite waard was, dat kunnen we niet beoordelen. En onder die omstandigheden kunnen we niet zeggen dat de haven voor 7 miljoen is opgelicht. Ze hebben ook, en dat was voor mij relevant, ze hebben de directeur van de haven integraal vrijgesproken. En gezegd, daar is toch te weinig bewijs dat hij hierbij betrokken was. En wist van eventuele strafbaarheid. En dat speelde dan ten aanzien van dat baggerproject met name. Dat er gewoon geen bewijs was dat hij betrokken was bij de vermeende oplichting. Maar voor de oplichting is in het baggerproject mijn cliënt wel veroordeeld. En dat vond ik wel lastig. En dat vond ik juridisch ook heel lastig. Omdat ze eigenlijk het merendeel van mijn verweren gepasseerd hebben met het argument dat het er niet toe deed. En dat ze gezegd hebben, wat kunnen we vaststellen? We kunnen vaststellen dat er facturen naar de haven zijn gegaan met een omschrijving general conditions, algemene voorwaarden. Dat in die omschrijving de fee naar jouw cliënt verpakt was. Want eigenlijk had daar dus moeten staan fee van het oliemannetje. Maar dat stond er niet.
1: Ja.
0: Dus dat is een valse omschrijving. Die facturen zijn vervolgens ook betaald door de haven. En daarom is het oplichting. En dan doet het er niet toe of de haven gewoon een fair market value prijs heeft betaald. Dan doet het er niet toe of jouw cliënt de wereld waard was en inderdaad extreem veel werkzaamheden heeft verricht. Gewoon deze kale feiten alleen leveren oplichting op. En dat vond ik wel moeilijk te verkroppen, omdat dat eigenlijk helemaal passeert mijn verweer dat de haven zich niet opgelicht voelde, de CEO ervan wist, et cetera. En dat is een beetje een manier hoe je daar dan juridisch naar kijkt, naar oplichting.
1: En wat voor straf kwam er uit?
0: 40 maanden heeft hij uiteindelijk gekregen.
2: Zo.
1: Dat is nog wel pittig uiteindelijk.
0: Ja, ik vond het wel ook ten opzichte van wat er wegviel, vond ik het nog steeds wel pittig. En ook moeilijk uit te leggen aan mijn cliënt, die vervolgens eigenlijk in zijn eentje nu de verantwoordelijkheid moest dragen.
2: Want die anderen zijn allemaal vrijgesproken.
0: Nou ja, de directeur van de haven. Ja. Wat ik overigens vurig had bepleit, dat de directeur van de haven moest worden vrijgesproken. Want dat was ook in het belang van mijn verweer. Dat de wetenschap van de directeur ook aan de haven kon worden toegerekend.
2: Dus hij moest gaan zitten. Zit je dan op Sint Maarten of ga je naar...
0: Ja.
1: Hoe zit je daar eigenlijk?
0: Nou, ik heb hem toevallig 2 maanden geleden heb ik hem opgezocht in de gevangenis. Ik was daar, moet ik bekennen, nog nooit geweest. Omdat mijn cliënten in voorarrest eigenlijk nooit zitten. En ze zitten dan hun straf uit. En dan verlies je ze vaak een beetje uit het oog. Omdat er niet zaken zijn waar ze mij voor nodig hebben. Maar ik was voor een andere zaak op het eiland. Dus ik dacht, ik ga bij hem langs naar die gevangenis. Die staat helemaal boven op een berg. Op het allermooiste plekje ongeveer van Sint Maarten. En hij, dat ging eigenlijk heel goed met hem. Naar omstandigheden, denk ik, moet je dan er altijd bij zeggen. Het heeft zijn humeur, merkte ik, niet per se slecht gedaan. Het was nog steeds de Mr. TBA Brackers die ik kende. En waar ik ook wel echt gecharmeerd van was. En nog steeds ben.
2: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Niels?
0: Nou ja, goed, ik zit hier niet met een geweldig winnaarsverhaal.
2: Nee.
0: Ik heb hier wel een wrange nasmaak van, ook omdat de zaak in cassatie nog is gegaan. En dat punt van, is dit nou oplichting? Mag je oplichting nou zo plat slaan en zo simpel beoordelen? En eigenlijk de psyche van het opgelichte slachtoffer er helemaal erbuiten laten. Nou, dat heeft de Hoge Raad ook gepasseerd. Nou goed, dus ik zie het kennelijk verkeerd. Daar moet ik het dan maar mee doen.
2: Je vindt eigenlijk van niet, hè?
0: Nou, ik vind dat van niet. Ik vind dat op het moment dat de opgelichte persoon met de kennis van daarna zegt, joh, het maakt me helemaal niet uit. Dan heb je misschien een poging tot oplichting, maar het is niet eens gelukt. Want die persoon die vond het helemaal prima. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik ben oprecht wel verheugd, was ik toen al en nog steeds, dat ik denk dat ik mijn steentje voor wat het waard is, heb bijgedragen aan de vrijspraak van de directeur. Het is eigenlijk heel gek. Ik was daar best wel blij mee. Terwijl het helemaal niet mijn klant was. Nee. Maar ik vond dat echt rechtvaardig. Maar ja, mijn klant die had ik aan de lijn. Die zei, ja, leuk en aardig. Wat koop ik daarvoor, Niels? Ja, dat had hij wel een punt.
2: Ja. Niels van der Laan, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
0: Geen dank. Graag gedaan.
2: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nijmegen is een man overleden nadat hij werd neergeschoten in de buurt van de Vierdaagse Feesten. De man raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is nog niet gevonden. De schietpartij zou niks te maken hebben met de Vierdaagse Feesten. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan en die wordt snel groter. De brand woedt in een departement tussen Marseille en Nice. Honderden mensen zijn het gebied zelf uitgevlucht en nog eens 400 mensen werden geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op zo groot als het Brabantse Os. Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat twee bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te kopen en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Art Rooijakkers. Beleggerspanel.
7: Truth Social wil betalende gebruikers eerder toegang geven tot berichten van Donald Trump. Wat betekent dat voor eerlijke handel op de beurs? En het kwartaalseizoen, het kwartaalcijferseizoen is begonnen. Welke bedrijven weten beleggers te verrassen? Ga ik allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag doe ik dat met twee mooie gasten. Martijn Roosemuller, Head of Europe bij Van Eck. En Jean-Paul van Opheusden, marktanalist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere. Welkom allebei.
8: Dankjewel.
9: Goedemorgen.
7: Jullie zijn vaker te horen in dit programma dan ik, dus ik ben blij dat jullie er zijn. We gaan het hebben over de kwartaalcijfers, want het cijferseizoen is in volle gang. Wat zien we allemaal deze week? Alphabet, Tesla, Intel, Volkswagen, Besi. Resultaten die moeten uitwijzen of de hoge verwachtingen rond AI en de wereldeconomie stand houden, of dat de hoge olieprijzen al pijn beginnen te doen. Wat valt jullie op aan de eerste kwartaalcijfers die binnenkomen?
8: We hebben vorige week natuurlijk een eerste blik gehad door ASML, gevolgd door TSMC. En die cijfers die waren erg sterk. Maar ja, dat werd eigenlijk teniet gedaan door bijvoorbeeld IBM. Die hadden nog geen cijfers, maar die hadden wel een winstwaarschuwing. Het aandeel ging 25% naar beneden. Mm-hmm. En dat zorgde toch voor wat vrees van ja, hoe gaan de komende weken zijn.
7: Ja, ja. En die vrees zit hem dan ook in, dat is die AI, is dat nou, zit aan het einde van de bubbel of niet?
8: Daar hoor je nou, niet zozeer de bubbel, maar de aandelen staan eigenlijk geprijsd, ja? Alsof alles gewoon goed gaat en er geen hiccups zijn, zeg maar. Nou ja, en daar zit dan een beetje de angst in. Niet zozeer dat het een bubbel is die gaat barsten, maar dat het gewoon allemaal langer gaat duren dan tot op heden werd gedacht.
7: Ja, meens?
9: Ja, absoluut. Het is wel zo dat met name mijn kamp van het beleggingswereldje is echt het passieve kamp. Mm. Hè? Dus sowieso cijfers zijn wat mij betreft korte termijn. De lange termijn voor verwachtingen die bedrijven nu geven, die zijn natuurlijk wel wat belangrijker. En als je dan kijkt inderdaad naar die semiconductor sector, dan denk ik dat de waarderingen zijn al best hoog. Dus er zit een hoop ingeprijsd. Ben ik bang voor een crash of een bubbel? Nou nee, niet echt. Ik kan me geen wereld voorstellen waarin we de komende 5 of 10 jaar opeens geen semiconductors nodig hebben. Maar ja, dat er met name wat betreft de verwachtingen die uitgesproken gaan worden, nog wat beweging kan komen. Ja, korte termijn zeker. Lange termijn beleggers, maak je er vooral niet te veel zorgen over. Ja,
7: sowieso een goede houding, toch? Niet te veel zorgen maken.
9: Absoluut.
7: Het is zomer. Ja. Netflix wil ik het met jullie over hebben, want Netflix, net als verschillende chipbedrijven die we net noemden,